dan luisteren er best wel wat mensen. En hopelijk belt er dan iemand met een antwoord. Ook naar 0800-1121. Mocht je het nou prettig vinden om even te mailen, mijn adres is nachtzuster@omroepmax.nl. En je kunt me ook vinden op X en op Facebook. Daar heet ik ook gewoon Nachtzuster. Als je een appje wil sturen, dan kan dat gratis via de NPO Luister-app. En je kunt ook nog, als je wil komen chatten, kom je terecht in een zogenaamde chatbox met allemaal leuke mensen. Doe dat via radio1.nl/nachtzuster. Dus gewoon de site van Radio 1 en dan het programma Nachtzuster. Dan klik je op de chat en dan kom je binnen in dat groepje. Je kunt nog meekijken op NPO 1 Extra. En volgens mij heb ik dan alle manieren waarop je mee kunt doen aan dit programma weer gehad. Geef ik je nog één keer de snelste en de makkelijkste. 0800-1121.

0: Doe iets aan de pijn. Nou, dat kan helaas niet. Maar ik kan wel proberen alle vragen beantwoord te krijgen. Als je natuurlijk even belt nu, 0800-1121 is het telefoonnummer. Hallo, met wie?
1: Met Hans.
0: Dag Hans.
1: Hoi, Astrid. Hey, ik heb een vraag over liedjes op de radio.
0: Oh, nou, daar weet ik waarschijnlijk iets van.
1: Ja, misschien weet jij het antwoord ook wel. Maar ik ben een fervent radioluisteraar. En als ik op het schermpje van mijn internetradio kijk, dan zie ik vaak eronder staan remastered.
0: Ja.
1: En ik vraag me af, wat is dat?
0: Oh ja. Ja, dat
1: want
0: moet...
1: dan komt er een liedje voorbij, een remastered liedje. En dan denk ik, nou, dit is gewoon het origineel zoals ik het ken. Dus wat is nou het verschil? En ik heb een hele goede geluidsinstallatie.
0: Ja. Ja. En jij hoort, als jij geen verschil hoort, dan is die wel slecht geremasterd.
1: Als ik weet wat remastered is, dan zou ik daar antwoord op kunnen geven.
0: Ja, daar zit wat in. Ja, ik denk dat ik het weet. Maar laat ik het vooral eerst aan iemand anders overlaten.
1: Ja.
0: Dan, ja, dat lijkt me verstandiger. En dan zeg ik daarna wel dat ik dacht dat dat het was.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, ik wacht het af.
0: Oké. Okay. En heb je nog een voorbeeld van dat het je onlangs ook is opgevallen? Met welk liedje?
1: Nee.
0: Oké. Okay.
1: Nee, die kan je niet draaien dus.
0: Nee, maar dat hoeft ook niet, want we zijn net begonnen. Dus we moeten nu eventjes natuurlijk kletsen. Maar dankjewel voor de vraag en hopelijk hoor je zo een antwoord.
1: Ja, oké, okay, dankjewel.
0: Joe, dag Hans.
1: Ja, doe.
0: Hallo, met wie?
2: Met Rietje.
0: Hallo.
2: Hallo, goedenavond.
0: Dag.
2: Ik heb twee vragen, allebei over windmolens.
0: Ja. Ja, het mooie vind ik altijd dat ik dan hier naartoe rijd, dat ik geen idee heb wat er gebeurt. En dat het dan van geremasterde liedjes naar windmolens gaat. Ja.
2: Ja, het is ontzettend weinig niet dat ik uitmaak. Maar ik, nou goed. Een jaar of 15 geleden, denk ik, was er veel sprake van dat er een nieuwe windmolentype in ontwikkeling was. En dat was een soort... Ja, het lijkt meestal op een wokkel dat ronddraait.
0: Ja.
2: Die zouden veel minder, veel effectiever zijn en veel minder belastend zijn voor mensen die dat lastig vinden.
0: Ja.
2: Ik zie ze ergens, maar ik ben hartstikke slecht zien, dus die kans is ook niet zo groot. Maar ik hoor er ook niks meer over, dus is dat dan toch niet efficiënt genoeg gebleken? Of weet ik veel wat? Daar ben ik benieuwd naar. Hoe zit dat? Waarom zijn die niet verder doorontwikkeld?
0: Yeah.
2: Of komt dat nog? Kan natuurlijk ook nog.
0: Yeah.
2: En de andere vraag is, bij de moderne windmolens vinden mensen dat ze last hebben van de slagschaduw en van het zuizen van die windmolens.
0: Mm-hmm.
2: En ik ben benieuwd of... Het is natuurlijk bekend dat vogels zich daar aan doodvliegen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat is verdrietig en slecht voor de biodiversiteit. Maar hebben als die op landbouwgrond staan, waar je zo vaak ziet staan, verandert dan ook wat aan de vegetatie eronder? Groeit het graan beter of slechter eronder? En is bekend of er dan ook minder kleine bodemdieren, muisjes, vogeltjes, weet ik veel. Wat zit er vanwege die slagschaduw? Of hebben die daar helemaal geen last van? Of denken die, ja, jammer dan, maar we moeten het mee doen. Kan natuurlijk ook nog.
0: Ja.
2: Daar was ik benieuwd naar. En ik weet niet of daar onderzoek naar gedaan is. Ik heb even zitten zoeken op internet, maar kon het niet vinden.
0: Ja, misschien dat er inderdaad, weet ik veel, slakjes of veldmuisjes of zo niet constant een enge donker te willen en vertrekken.
2: Ja, of zitten ze juist gewoon gelijk maar en net als voordat die windmolen draaien, omdat die dat niet opmerken of het gewoon voor lief nemen.
0: Nou, die hebt natuurlijk ook. Ja, ik heb dus een documentaire gezien.
2: Ah.
0: Ik hou niet zo van documentaires. Ik heb daar geen geduld voor. Maar deze heb ik dan zitten kijken. Misschien was het zelfs wel een serie. Dan heb ik hem niet. Nou ja, dit ging. Dan hadden ze een stuk grond nagebouwd. Nou, ik weet niet meer hoe dat precies zat. Maar en dan hebben ze dus gefilmd hoe het leven onder de grond zich ontwikkelde. Wat voor beestjes daar dan allemaal woonden en dat soort dingen. En dat
2: onder een windmolen?
0: Nee.
2: Oh.
0: Nee, gewoon om eens te kijken wat er allemaal in een willekeurig stuk weiland allemaal onder de grond leeft.
2: Ja, nou, interessant.
0: En dat waren dus echt heel veel diertjes.
2: Ja, nou, dat weet ik wel. Van heel klein bodemleven tot reetwormen. Ja. Ja, maar dat weet ik. Ja.
0: Maar die hebben er natuurlijk geen last van. Dus het gaat om de dieren die ook boven de grond zitten.
2: Ja, precies. Want ook in grasland, ook in akkers, daar ligt van alles op de grond. Kevertjes, muisjes, wat kruipt er nog meer? Ik heb het kwijt.
0: Ja, van alles. Ja, van pissebedden tot duizend poten en hele kleine kriebelbeestjes. Ja,
2: ja, ja. Maar ook inderdaad veldmuisjes, kleine vogeltjes. Reptielen niet veel, denk ik. Maar nou dat.
0: Maar zouden die een ander gebied gaan zoeken? Want het is... Ja, die zijn natuurlijk ook... Komt af en toe een wolk of iets dergelijks. Of er komt eens een keer, weet ik veel, een vliegtuig over. Ja. Of een vogel. Ja. Dus nou, misschien dat
2: mensen,
0: inderdaad muisjes...
2: Mensen zeggen dat ze last hebben van die slagschaduw en van het geluid van windmolens.
0: Ja.
2: Ik woon zelf niet vlak in windmolen, maar ja, ik vind ze prachtig in het landschap.
0: Ja, ik ook. Ja. Maar ik zou ook die wokkel wel graag willen zien.
2: Ja, ik ook. En die kan volgens mij ook veel makkelijker in bewoond gebied.
0: Ja, misschien wel. Maar volgens mij, ik heb totaal geen architectonische inzichten. Maar ik denk dat zo'n wokkel wel veel ingewikkelder en dus duurder is om te maken dan die drie sprietjes van een windmolen.
2: Oh, ik denk juist eigenlijk van niet. Omdat dat die krachten veel beter verdeeld zijn over die stil, voor mijn gevoel. En ik weet wat landschappelijke waarde is. Ik weet dat toen die klassieke windmolens, die we nou allemaal hartstikke mooi vinden, Kinderdijk en God weet waar overal. Yeah. Toen die gebouwd werden, toen liepen de mensen net zo hard tekeer dat ze dat lelijk vonden.
0: Ja.
2: En dat ze dachten dat die de wolken kapot zouden slaan. Oh. Dat is ook allemaal niet gebeurd.
0: En landschapvervuiling natuurlijk.
2: Ja, precies. Ja, ja, dat vonden ze ook lelijk.
0: Ja.
2: Ik
0: hoop dat iemand het antwoord weet. Want volgens mij, die wokkel is wel op één plek toen ook al ingevoerd.
2: Okay.
0: Of die heeft misschien...
2: Ik sprak toen ooit iemand... Die daarbij betrokken was bij die ontwikkeling ervan. En die geloofde daar heilig in. En daarna nooit meer ontmoet. En nu dacht ik laatst, waar is dat eigenlijk gebleven?
0: Ja. 0800-1121. Ik ben benieuwd. Dankjewel, Rietje.
2: Oké.
0: Doeg.
2: Doei.
0: Romeo.
3: Goedenacht, nachtzuster. Ik heb een vraag over de egel die ik in de schuur heb.
0: Oh, en de egel?
3: Ja, een egel in de schuur, nachtzuster. En de vraag is, wat kan ik de egel het beste te eten geven?
0: Geen melk.
3: Oh, geen melk.
0: Je hebt hem geen melk gegeven?
3: Nee, ik heb water gegeven, want ik wist niet anders.
0: Hoezo? Ja, het is, ik doe dit programma nu 15,5 jaar. En ik heb er heel weinig van onthouden, behalve dat een egel geen melk mag.
3: En wat te eten? Wat
0: kattenbrokjes.
3: Oh, kattenbrokjes, zo.
0: Maar die kan je natuurlijk nu niet om 2:16 ergens vandaan halen.
3: Nee, niet echt, nee.
0: Wanneer heb je hem gevonden?
3: Eergisteren.
0: Oh. Ja, op zich, volgens mij, een beetje egel kan zichzelf redden, hè?
3: Ja, dat klopt, maar ja, ik vond het in de schuur dat dag, ja. Hm.
0: Ja, als die in de schuur zit, dan is die misschien al beschutting aan het zoeken. Was het een geplofte egel of een... was hij in een bolletje of was hij met platte stekeltjes?
3: Nee, met van die stekeltjes.
0: Had ze stekeltjes uit?
3: Ja.
0: Oh ja. Hmm. Nou, dan hoop ik dat de mensen luisteren die weten wat je moet doen.
3: Ja, ja.
0: En je hebt hem water gegeven?
3: Ja, ik dacht, geef water, weet ik.
0: Hoe?
3: Dus vandaar.
0: Waar heb je de water in gedaan?
3: In zo'n kommetje.
0: Oké. Dat klinkt goed.
3: Ja, ja.
0: Oké. Nou, egeladviezen. Heel graag via 0800-1121. Heeft hij al een naam?
3: Nee, niet echt, nee.
0: Oeh.
3: Stekeltje. Dat je kan.
0: Stekeltje is leuk.
3: Mm-hmm.
0: Ja, stekeltje is eigenlijk... Wat vind je van Pluk?
3: Pluk, ja, dat kan ook.
0: Pluk van de Pettenflat, die had ook zoek haar.
3: Ja, Pluk.
0: Waarom Pluk? Oké, okay, Pluk de egel. Ja. Goed, nou, als mensen adviezen hebben voor Pluk de egel... 0800-1121. Dankjewel, Romeo.
3: Dankjewel, nacht, zuster.
0: Doeg.
3: Ja, doeg.
0: Els.
4: Goeiedag.
0: Dag, Els.
4: Ten eerste, ik moet feestelijk lachen altijd om je programma. Maar je komt ook met handige tips... Bijvoorbeeld als de elektriciteit het niet doet.
0: Oh.
4: Want daar had jij ook problemen mee.
0: Ja.
4: Maar nu zal ik even kort maar krachtig zijn. Ik ben niet helemaal dom, maar sommige gebieden wel.
0: Ja.
4: Ik snap computers niet zo goed.
0: Nee.
4: Ik had een hack. Ik heb Odido als provider. Nou, daar hoef je ook niet blij mee te zijn.
0: Oh.
4: Maar... nou is die hack opgelost, maar die phishing niet.
0: Nee.
4: En dan vroeg ik me af, waar moet ik zijn om dat op te laten lossen? Want zelfs het hulpstation van de computer waar ik lidmaatschap heb, die kan het niet oplossen.
0: Nee.
4: En de hack die komt doordat ik me aangemeld had bij een ziekenhuis in Leiden... Want ze zouden zo speciaal onderzoek doen. Maar dat krijg ik er niet af. Ingewikkeld, hè?
0: Ja, dit was niet een hele logische zin. Die hack die was omdat het ziekenhuis van... Ja.
4: Ik weet dat het niet logisch is.
0: Nee.
4: Ik heb een hack.
0: Ja.
4: Daar heb ik het hulpstation voor gebeld.
0: Ja.
4: Maar dat lukt ook niet, dat eraf ging. En nu...
0: Ja.
4: Heb ik nog last van een vriend, een zogenaamde vriend...
0: Ja.
4: Zit constant in mijn computer te kijken. Vroeger
0: woonde
4: die in de buurt. Ja, ik ga zelfs voorzichtig praten. Ik ben zelfs bang dat hij het hoort.
0: Ja.
4: Hij kan dus nog steeds in mijn computer.
0: Oh.
4: Terwijl het hek opgelost was. En
0: ja.
4: Die vertrouw ik door het hulpstation. En dan zeggen ze van ergens anders... Nee, er is niks aan de hand of wat dan ook.
0: Oké, okay. Klinkt dus, ingewikkeld.
4: Nee, ik zal het simpel houden.
0: Oh, ja.
4: Het leven is al moeilijk genoeg voor
0: nou,
4: iedereen.
0: Dat sowieso, ja.
4: Hoe kom ik... Van die hek af.
0: Nee, je vroeg hoe kom je van phishing af?
4: Oh ja, sorry. Hoe kom ik van de phishing af?
0: Ja, maar even voor de duidelijkheid. Want ik heb het gevoel dat de termen over tafel vliegen. Maar ik weet niet zeker of jij hetzelfde bedoelt als ik.
4: Nou, zeg maar wat jij denkt, wat ik zeg.
0: Nou, ik hoor twee dingen...
4: Ja.
0: Is het nu dat je wil dat degene die in jouw computer kijkt dat niet meer kan? Of wil je geen berichten meer ontvangen van dat je bij wijze van spreken je bankgegevens moet doorgeven? Of dat je je in moet schrijven ergens voor? Of...
4: Oh, dat is dat iemand die vroeger in de buurt woonde, nu ver weg woont... maar heel goed kan fietsen. En ik verdenk die persoon ervan.
0: Waar verdenk je die van, dat hij?
4: Dat hij in mijn computer kan kijken.
0: Ja.
4: Terwijl dat hij, als ik iets doe of wat meneer niet zint, zeg maar...
0: Mm-hmm.
4: dat hij dan aan phishing gaat doen...
0: En hoe merk je dat dan?
4: Ja, op een vreselijke manier. Foto's zijn weg. Hij voelt zich eenzaam. Foto's zijn weg. Alle mailtjes... die zijn uit de mappen gedaan. Foto's dus weg. Maar heeft ook een oude computer van mij. Nou, ik neem maar aan dat hij het niet hoort. Mijn oude computer heeft hij ooit meegenomen. Ik zeg, maar wel alle gegevens eruit. Als ze, toen kwamen opeens 100 of 200 foto's van Italië. Die waren zoek.
0: Oh, maar Els,
4: ja?
0: Phishing is iets anders.
4: Wat is phishing dan?
0: Phishing is als een bedrijf, ik roep maar wat...
4: Ja?
0: Als jij een mailtje krijgt en dat je allemaal gegevens moet invoeren... en dat ze dan met die gegevens weer dingen gaan proberen... als je bankgegevens of iets dergelijks te krijgen.
4: Ja.
0: Dus dat is iets anders dan wanneer een enkele persoon in je computer zit te vissen naar dingen en dingen weghaalt.
4: En hoe kan dat persoon het dan doen?
0: Nou ja, ik denk dat die dan externe inlogtoestemming heeft gekregen ooit. Dus dan zou je dat op een of andere manier uit moeten zetten. Ik weet niet hoe dat moet.
4: Nee, je hoeft ook niet alles te weten.
0: Maar iemand weet dat wel. En die belt dan naar 0800-1121, oké?
4: Okay? Ja, helemaal toppie.
0: Nou ja, laten we dit eerst nou oplossen. Hè? Daarna pas blij zijn.
4: Nou weet je, als het opgelost is, ga ik je weer terugbellen.
0: Ja, of ja, dat is goed.
4: Maar ik kan misschien tegen de tijd ook... Mijn handen doet niet goed.
0: Wat?
4: Mijn handen doen het niet goed.
0: Ja.
4: Dus misschien kan ik tegen die tijd WhatsAppen of terugbellen.
0: We zien wel waar het schip strandt.
4: Ja.
0: Sterkte, Els.
4: Werk ze nog. Dan.

0: Vissen door Leen Jongewaard en Piet Reumer was dat. 0800-1121 als je Els kunt helpen. Er zit iemand die toegang heeft tot haar computer in haar spulletjes te rommelen. Wat kan ze daartegen doen? Romeo wil weten hoe die een egeltje dat in zijn schuur schuilt moet verzorgen. En Rietje vraagt zich af of windmolens, die moderne windmolens, iets veranderen aan de vegetatie en de fauna rondom die windmolen. En ze heeft ooit iets gezien over een wokkelvormige windmolen. Windmolen van de toekomst zijn, maar daar heeft ze nooit meer iets over gehoord. Iemand anders misschien wel. 0800-1121. En Hans, die ziet soms dat een liedje remastered is. En hij wil graag weten wat dat dan inhoudt. 0800-1121. Lies?
1: Hallo.
0: Dag Lies.
1: Hallo Astrid.
0: Je mag het zeggen, Lies.
1: Leuk. Ja, ik wilde wat over de egel vertellen eigenlijk.
0: Oh, pluk.
1: Ja, en ik ben ook heel erg... Ja, pluk, oké, dus heb je hem genoemd.
0: Ja.
1: Oké. Ja, ik vraag me af... Hij zit in een schuur, kan hij er wel uit? Want egeltjes horen op dit moment gewoon lekker buiten te lopen... en dan gaan ze op zoek naar het eten.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat hij 's nachts eruit kan. En als hij op zich in die schuur woont, niks mis mee... Maar als hij opgesloten zit, ja, dan gaat hij wel honger krijgen. Dan kan hij niet naar buiten.
0: Maar kan je dan eten geven?
1: Ja, dat kan zeker. Nou ja, kattenbroekjes inderdaad, wat al genoemd.
0: Ja, oh, gelukkig.
1: Meelwormen kan ook. Maar je moet niet alleen maar meelwormen geven, gedroogde meelwormen. Want dat heeft iets te maken met de calciumhuishouding. Dus een paar meelwormen is leuk.
0: Oh.
1: Maar kattenbroekjes zijn veel meer, hoe moet ik zeggen... Echt beter voor hem.
0: Ja, wat gek is, want een egel is geen kat.
1: Nee. Nou ja, ik moet zeggen, de egels zijn nog maar net wakker. Ik heb sinds 2-3 dagen weer een egeltje in mijn tuin.
0: Oh.
1: Ja, ik vind het echt fantastisch.
0: Ja.
1: Ik ga er echt op. Ja, ik vind het zo leuk. En ik geniet er echt enorm van. Maar ik heb dus echt speciale egelbrokjes voor hem of haar gekocht. En ja, je kunt egelbrokken kopen... Je zei veel duurder dan kattenbrokken, maar dat is wel heel erg, mooi spul. Je ruikt gewoon dat heel erg. Het ruikt heel lekker. En ik denk dat het qua eiwitten en qua samenstelling hoogwaardiger is dan kattenvoer. Maar kattenvoer voldoet in principe wel. Maar wil je het echt goed doen, ja, dan heb je hele dure egelbrokjes. Ja.
0: En water of iets dergelijks, kun je dat voor hem neerzetten?
1: Ja, absoluut. Want als je droge brokken voert, dan is het heel belangrijk om ook water.
0: Ja.
1: Ja. En wat ik heel grappig vind om te vertellen, vanavond de egel die heeft gegeten. Ik heb hem niet gezien, maar het was erg grappig, want ik had dus egelbrokjes neergezet. Maar ook, ik denk, ik verwend dat dier. Ik had voor een kat, zwerfkat, had ik gourmet. Dat was een heel duur blikje vlees.
0: Ja.
1: Ik denk, nou, dan geef ik hem een heel klein beetje. En dat grap is. Hij heeft de egelbrokjes opgegeten en die gourmet die zo duur is, heeft hij gewoon leeg laten liggen. Dacht, ja, dat moet ik niet.
0: Nee, dat is kattenvoer, dacht hij. Ik ben toch zeker gekat? Ja.
1: Heel leuk, ja. Maar ik vond het echt heel leuk om dat te ontdekken.
0: Ja.
1: En wat ook wel heel interessant is om nog even te zeggen, is als hij die egels ziet lopen, is het best wel belangrijk om even te kijken naar hoe hij eruit ziet, die egel dan. Want een egel moet vanaf zijn kop echt een rechte lijn hebben naar zijn lijf. Op het moment dat je achter zijn kop een kuiltje ziet, dan is het dier veel en veel te mager.
0: Oké. Okay. Oh, zo kunnen we het in de gaten houden. Dat is fijn.
1: Ja, hij mag geen knik achter zijn kop hebben. Maar zo
0: okay.
1: Moet allemaal recht lopen. En ook heel interessant is dat als je een egel overdag ziet, dan is er iets heel erg mis. En is het echt heel belangrijk om het dier op te pakken en de dierenambulance te bellen.
0: Oké, okay, mijn vader... Die was heel dol op egeltjes.
1: Leuk, ja.
0: En die ging dan inderdaad, ik weet niet waarom, maar die egeltjes moesten ook altijd, ging hij ook altijd vangen. En dan zat hij weer in de kamer met een egeltje. Dat was iets overdreven misschien. Maar dat deed hij met een doos, wat op zich wel verstandig is. Want dat moet je niet met je blote handen doen.
1: Ja, nee.
0: Egeltje vangen. Nee, het kan wel. Dan moet je van het kopje af bewegen. Maar je kunt beter in een doos, zeg maar, een soort van scheppen.
1: Ja, nou, ik zou zeggen, laat ze lekker lopen. Maar ja, op het moment dat je overdag een egel ziet, dan is er echt een heel groot probleem. En dan moet hij echt wel via de ambulance de opvang.
0: Oh.
1: Nou, ik denk dat die meneer, als die egel in je schuur zit, is gewoon heel erg genieten. En dan zou ik zeggen,
0: ja,
1: maar hij moet er wel uit kunnen s'nachts.
0: Ja, deurtje open.
1: Gewoon een ronde. Ze lopen heel ver, hè?
0: Ja. Oh, oké. Okay. Nou, bedankt voor de cursus egel.
1: Ja, wacht even. Ik heb nog iets leuks.
0: Ja.
1: Van mensen die van egels houden. Ik heb een boekje. Dat is door een Italiaanse dierenarts geschreven. Ja, in combinatie, in samenhang met iemand anders, want hij had nooit tijd om te schrijven. Maar dat heet 25 gram geluk. Over een dierenarts die een heel klein baby-egeltje op zijn pad kreeg. Die heeft hij dus op laten groeien, opgevoed. En dat beestje is natuurlijk uiteindelijk in de natuur beland. Maar 25 gram geluk. Fantastisch boek. Als je van egels houdt, dan moet je dat lezen.
0: Oh, nou, dat noteren we als huiswerk. En we gaan ons best doen. Dankjewel, Lies.
1: Ik vind het oké. Leuk om je te horen. En ik wens je een hele fijne nacht toe.
0: Hetzelfde. Dag. Dankjewel. Jan.
2: Ja, goedenavond.
0: Hallo.
2: Egels zitten vaak vol met vlooien.
0: Dat is goed om ook rekening mee te houden.
2: Oké. Maar daar bel ik niet voor.
0: Oh.
2: Ik had een vraag over erfenis.
0: Ja.
2: Als ik kom te overlijden. Mm-hmm. Ik heb nog wel een broer. Nou, twee broers en een zus.
0: Oh.
2: En een zus is overleden.
0: Ja.
2: Ik heb geen testament opgemaakt.
0: Nee.
2: Kan mijn zwager dan ook nog... Ja, schoonbroer, zwager, ik weet niet hoe jullie het noemen, maar recht hebben op als ik kom te overlijden over het geld wat ik over heb.
0: Nou, een derde, denk ik, of tenminste als die in gemeenschap van goederen met je zus is getrouwd.
2: Ja,
0: of met je broer.
2: Maar mijn zus is er niet meer.
0: Oh.
2: Nee.
0: Oh.
2: Ja, nou zou ik mijn zus...
0: Ja, van die andere, die tweede zus.
2: Ja, een tweede zus, ja.
0: Oh.
2: Want normaal, als ik geen testament opmaak, gaat het naar je broers of zus, hè?
0: Ja. Maar niet naar je zwager, denk ik.
2: Gaat het dan ook nog een deel? Heb mijn zwager nog een deel recht erop?
0: Denk ik eigenlijk niet. Hebben heeft die zwager en je zus dus ook kinderen?
2: Nee.
0: Oké. Ja, dan denk ik het eigenlijk niet.
2: Ja, dan zou ik het dus naar de notaris moeten.
0: Ja.
2: Om te zeggen dat hij daar wel...
0: Ja, maar zou je dat willen? Dat je zwager ook een kwart krijgt?
2: Dat hij ook een deel, ja.
0: Oh.
2: Ja, ja. Want hij is altijd, ik bedoel...
0: Dat is een soort van broer geworden.
2: Ja.
0: Oh.
2: Zo zie ik het wel.
0: Ja. Ja, volgens mij moet je dat dan even vastleggen. En volgens mij kan dat vrij eenvoudig.
2: Nou ja, ik heb wel eens een beetje zitten lezen, maar zo'n notaris, daar ben je al gewoon een paar honderd euro kwijt.
0: Ja, het is wel duur, hè?
2: Maar dat is niet dat je dan zegt van, nou ja, dat is mijn vraag eigenlijk.
0: Ja.
2: Is dat nou, nee. Dus als je, ja, vind ik een beetje raar.
0: Ja, ik weet eigenlijk niet.
2: Ja, dat is de vraag ook. Maar,
0: ja.
2: Maar ik vind dat... ik denk... Ja, dan zal dat ook geregeld kunnen worden. Kijk, ik heb geen kapitaal, hoor. Dat is niet zo, maar...
0: Je wil wel dat het gelijkmatig verdeeld wordt.
2: Ja.
0: Ja.
2: En dan denk ik, ja, dan had mijn mijn zus dat gekregen, en mijn andere zus en mijn andere broer.
0: Ja, en je zwager krijgt niks.
2: Ja.
0: Ja, ik denk dat hij inderdaad niks meer krijgt. Want dat het gewoon dat het naar je zus zou gaan. En omdat die in gemeenschap van goederen dan, ga ik even vanuit, getrouwd zou zijn dan.
2: Ja.
0: Dan zou de helft weer aan hem toevallen. Automatisch. Ja, ja. Maar dat wil niet zeggen dat als zij er niet meer is, dat het naar hem gaat. Maar misschien zie ik dat helemaal verkeerd, hoor. Ik hoop dat er iemand wakker is die het ook weet. En die ook weet hoe je het dan alsnog kan regelen als je dat wil. Er is vast een eenvoudige manier voor.
2: Oké.
0: Goed, dankjewel voor de vraag, Joep. Jan.
2: Ja, houdoe.
0: Doeg. Dirk.
3: Hey, goedemorgen met Dirk Sweers.
0: Hi.
3: Ik heb een vraag. Ooit op fietsvakantie geweest in Duitsland. Er zie je ontzettend veel windturbines staan.
0: Ja.
3: En sommige zijn gewoon egaal grijs. Of ja, kleur van de horizon, zeg maar.
0: Mm-hmm.
3: Maar heel veel hebben ook groene bandjes aan de, vanaf de voet naar boven toe.
0: Ja.
3: Daar is dat voor. En ja, het lijkt me gewoon... lastig met het schilderen. Het kost je kilometers afplaktape. En je hebt heel veel potten verf nodig. Waarom niet gewoon één rolkleur?
0: Ja, één rolkleur ook.
3: Ja, dat fris.
0: Ja, ik dacht dus dat dat groen was, omdat anders breekt het zo inderdaad in de flora en fauna van die plek. Maar waarom dan niet gewoon de hele windmolen groen?
3: Ja, ik kan me niet zo voorstellen dat je zegt, maar als je in een maïsveld staat, wat vaak gebeurt.
0: Ja.
3: Je hoort al veel eerder die woesje van die bladen, dan dat je de dingen zelf ziet, denk ik. Maar,
0: ja.
3: Dus. Ja, ik zie het nut er niet zo van, maar goed, misschien is het iemand die dit precies weet of die de dingen schildert.
0: Ja. Ik zit even over na te denken, maar volgens mij is dat onderste stuk groen echt. Dat er niet opeens een wit ding midden in de natuur staat, denk ik. Ja. Maar goed, we gaan weer afwachten of iemand dit weet. Dat zou wel leuk zijn, iemand een keer te spreken die als beroep heeft windmolens schilderen.
3: Ja.
0: Maar goed, die doet dat waarschijnlijk overdag. Die zal nu wel slapen, maar je weet het nooit. We gaan op zoek, Dirk. Dank je wel voor de vraag.
3: Ja, jij nog een fijne werkdag. Werkdag,
0: ik zal het nodig hebben. Dank je wel, hè.
3: Oké.
0: Doeg.

0: prachtige uitvoering vind ik dit van Alison Moyet van Windmills of Your Mind. Mooi rijtje met vragen meteen al. Dirk die wil graag weten waarom sommige windmolens een andere kleur hebben aan de onderkant. Dus groen en sommige zijn gewoon wit. Jan die wil graag weten of als hij overlijdt zijn zwager, dus de man van zijn overleden zus, nog een deel van de erfenis krijgt. En als hij dat zou willen, hoe die dat zou kunnen regelen als het niet zo is. Als je begrijpt wat ik bedoel. Els die heeft ooit toegang gegeven tot haar computer aan een bekende. En dat zou ze nu weer ongedaan willen maken. Hoe doet ze dat? Romeo wil meer weten over Pluk de Egel. Hoe die goed kan verzorgen. Nou, daar hebben we al het een en ander over gehoord van Lies. Maar als je nog iets toe te voegen hebt, kun je bellen. Rietje die wil graag weten of er onder windmolens ook iets verandert aan de diertjes en de plantjes door bijvoorbeeld de slagschaduws van de slagschaduw van de windmolens en het brommen of zoemen van de windmolens. En ze heeft ooit iets gehoord over een wokkelvormige windmolen. Weet iemand hoe het daarmee staat? En Hans wil weten waarom er bij een liedje soms staat remastered. 0800-1121. Anna?
1: Ja.
0: Hallo.
1: Goedenavond, nachtzuster.
0: Hi.
1: Ik had een vraag aan u en aan de mensen.
0: Ja.
1: Jaren geleden ben ik in het museum in Londen geweest.
0: Ja.
1: En zag ik twee hele grote beelden van dieren met een mensenhoofd. En als ik daar tussendoor liep, dan was er een hele grote wand. En nou komt de vraag. Er stonden allemaal stoere kerels op afgebeeld. Een relief, een hele muur, een hele rij, zeg maar, op die muur. En die hadden een blokje met een handvat in hun hand. Dus al die stoere figuren, allemaal zo'n blokje met een handvat.
0: Ja.
1: En mijn vraag is, waar diende dat voor?
0: Oké. Dus we gingen voorbij de dieren met het mensenhoofd.
1: Ja, tenminste, dit is jaren geleden wel.
0: Ja.
1: En dan kom je dus op in een ruimte, in een soort gangachtige ruimte. En dan is het relief, of aan die muur, zeg maar. En dan is afgebeeld al die stoere figuren. Assyrisch, Persisch, dat weet ik niet meer. Maar die hadden dan al die stoere figuren. Kijk, een damesstadje is het niet geweest. Zo
0: nee.
1: Ja, aan hun, hè?
0: Nee.
1: Een mobieltje kan het ook niet geweest zijn.
0: Het klinkt een beetje als een gewicht.
1: Zou ook kunnen. Maar ja, wat doen ze daar dan mee?
0: Ja.
1: Al die mannen, één zo'n gewichtje in hun hand.
0: Ja. En je zegt stoere mannen?
1: Ja, ik bedoel, als het al een beetje vrouwelijke manpersonen zijn, dan zou je denken, ja, misschien hebben ze er een lippenstift of iets dergelijks in. Maak maar een grapje, hoor.
0: Kan, hè? Kan. Je weet het niet.
1: Je weet het ook nog niet, hè? Maar nee, het zijn echte mannelijke figuren die er heel stoer uitzien. En die hebben dan zo'n blokje met een handvat in een hand, in één hand. Allemaal mm-hmm. eentje mm-hmm. in een hand. En al die jaren is een beetje bijgebleven. En dan hoorde ik uw programma. En dan dacht ik, goh, ik zou toch echt wel eens willen weten eigenlijk.
0: Dat ja.
1: mij dat zou kunnen vertellen.
0: Ja. En je zegt stoere figuren. Dus wanneer is een figuur stoer? Gewoon,
1: nou ja.
0: Het zijn gewoon atletische mannen.
1: Ja. Zoiets okay. zou je kunnen zeggen, hè, van die He-Man. Of krijgersachtige. Ik weet niet hoe ik het precies moet uitduwen.
0: Nee, ik word wel benieuwd.
1: Nou ja, ze hebben ook zo'n ik moet even mijn herinnering. En, mm-hmm. Ze hadden stevige benen, zou maar zeggen. Zou je kunnen zeggen, hè, van die He-Man. Of krijgersachtige. Ik weet niet hoe ik het precies moet uitduwen.
0: Nee, ik word wel benieuwd.
1: Nou ja, ze hebben ook zo'n ja, ik moet even mijn herinnering. En, nou ja, ze hadden stevige benen, zal ik maar zeggen. Met een soort rokje-achtig iets.
0: Oh ja.

0: Syrisch of Persisch. Dat weet ik niet meer. Maar ja, het blokje is ook te klein om elkaar de hersenen mee in te slaan. Dat kan ook niet. Daar is het te klein voor. Maar waarvoor is het dan wel?
1: Ja, ik
0: hoop dat er iemand is die kan zeggen, oh, dat is daarvoor.
1: Ja, maar dan moet iemand dus in dat museum geweest zijn.
0: Ja.
1: Weten welke muur het is.
0: Ja, het is als je die twee hele, het zijn mooie beelden zeg, de hele grote dieren zeg maar, met een mensenhoofd, die ook nog een hele mooie baard had.
1: Oh.
0: Dat mensenhoofd met allemaal krulletjes. En dan ga je tussendoor en dan vind je links die hele lange muur met die reliefs. Met die jongens met die dingetjes in hun hand.
1: Nou krijg ik een foto van Eva.
0: Ja.
1: Dus dan zie ik zie daarop een beetje een gelige muur. Met allerlei mensen, maar ook een paard. En een trappetje. En dan hebben ze wel een blok in hun hand, maar die houden ze zeg maar op hun schouder. En dan is het een vrij groot blok. Dus het is een ander blok, denk ik.
0: Dus anders. Nee, maar dit is echt klein. En ze hebben het in hun hand. En het relief is alleen van die hele rij van die mannen, zou ik maar zeggen.
1: Oké. Ziet het eruit alsof het meerdere etages zijn?
0: Nee.
1: Oké. Oh, dat is een andere muur. Toch
0: Want
1: bedankt,
0: ze zijn
1: Eva.
0: Ze zijn heel groot afgebeeld, die jongens.
1: Oké. Nou, als iemand het weet.
0: Ik zou het heel leuk vinden. En die wil ik vast al bedanken. Ik zou het heel leuk vinden.
1: Nu al, hè? Nu al bedanken.
0: Ja, echt wel.
1: Nou, ik hoop in ieder geval dat, dat we wel uitkomen nog. En dan dat iemand even belt 0800-1121. Dank je wel.
0: Oké, vriendelijke dank, hè?
1: Yo, dag Anna. Dag. Raymond.
2: Oh, sorry. Ik ben net een... Een zout rijtje heb ik in mijn mond gestopt.
1: Een zout rijtje van die poppetjes?
2: Ja, ken je ze nog?
1: Serieus?
2: Heerlijk.
1: Maar, en die heb je gewoon zelf gekocht in de winkel?
2: Nee, die heb ik gestolen. Nee, tuurlijk heb ik die gekocht.
1: Gewoon, dat vraag ik me altijd af bij die snoepafdeling. Ik koop eigenlijk bijna nooit iets bij de snoepafdeling.
2: Mag ik doorkouwen? Want...
1: Ja, kou jij ondertussen door, dan praat ik de tijd wel even vol. Maar ik, toevallig, vorige week wilde ik een cadeautje meegeven aan de kindertjes van een vriend van mij in Oekraïne. Ja. En toen dacht ik, is leuk. En dan koop ik allemaal van dat Nederlandse snoep. Dus biggetjes en allemaal dat soort dingen. En toen zag ik ook dat...
2: Pepermunt. Sowieso
1: de enorme hoeveelheid snoep die we hebben in de supermarkt.
2: Ongelooflijk, hè?
1: En toen zag ik ook die zoute rijtjes liggen. En toen dacht ik, ja, nou sowieso kan je dat niet aan Oekraïnse kinderen geven. Die denken dat je ze aan het vergiftigen bent. Want die dropsmaak is natuurlijk typisch Nederlands. Maar ik dacht ook...
2: Ik heb hem net naar binnen en... Klinkt een beetje plastisch, maar oké.
1: Maar ik denk echt dat ik sinds ik 11 was dat niet meer gegeten heb.
2: Hoor. Het smaakt niet echt naar drop.
1: Een beetje toch wel? Het is toch zoutig?
2: Ja, dus zoutige drop.
1: Een salmiak meer.
2: Ja, dus, nou, ik kan het moeilijk omschrijven.
1: Maar jij gaat naar de supermarkt om een zakje zoute rijtjes te kopen.
2: Die vrouw, hè?
1: Ja, belangrijker, ja.
2: Ja?
1: Ja.
2: Dat ik dacht van, ja, dat is toch aan de kunstenaar.
1: Wat
2: het
1: is.
2: Gemaakt heeft.
1: Ja.
2: Die kunstenaar heeft iets gemaakt en die, ja.
1: Maar het is een relief, hè? Dus ik neem aan dat het een poging tot een afbeelding van de waarheid is.
2: Ja, toch? Iemand heeft dat gemaakt. Ja. Dus die heeft daar een bepaalde, met een bepaald objectief bedacht van, ik wil dit uitbeelden.
1: Ja. Nou, ja.
2: Ik zat er even over na te denken, want ik had tijd zat om erover na te denken. Ik moet nog zeggen van respect dat je ook een week lang jurgen hebt gedaan.
1: Oh, dank je. En, twee weken
2: en dat
1: bijna.
2: Je dan vervolgens ook nog eens een keer vrijdagnacht wakker bent.
1: Ja.
2: Ik vind het wat.
1: Nou, het is
2: nog
1: wat...
2: tegen mijn buurman.
1: Het kan erger. Had je ook een vraag, Raymond?
2: Ja.
1: En wel, die vraag. Was. Ja.
2: Nou, dat is een item wat vandaag op de Radio 1 was.

0: bij Sven, geloof ik. En dat ging over die zoutcentrales. Dat is een nieuw soort van een energiecentrale op kernenergie. Met een hoe het precies in elkaar zit, het is mij nog niet duidelijk.
1: Maar okay.
0: Er is vast een wetenschapper die nog wakker is en die dat helemaal in detail kan uitleggen.
1: Ja.
0: Maar wat schijnt, ze kunnen dus onze restafval van bestaande centrales, kunnen ze daar weer opwekken. In die zoutconstructie. Heel interessant.
1: Oké. Dus, en, ja.
0: Ja, ik probeer het te formuleren, maar
1: ja, is best lastig.
0: Best lastig voor een timmerman.
1: Maar we hebben het dus over zoutwater. Een combinatie van zoutwater en afval. Ja. Van
0: Dus afval van bestaande kerncentrales. He, dat wordt allemaal onder de grond gestopt. Tegenwoordig. He, dus in de oude zoutmijnen en zo. In die vaten. Je ziet het nog voor je, denk ik. En ze schijnen dat weer te kunnen recyclen. In een nieuwe vorm.
1: Oh.
0: En daar weer energie uit op te wekken.
1: Okay.
0: Ook super meer veilig dan de oude centrale.
1: En wat wil je dan? Je wil weten hoe
0: ik
1: het werkt.
0: Ik wil een wetenschapper die me daar meer over vertelt.
1: Een hele wetenschapper ook meteen. Ja,
0: ja een hele. Of een hele universiteit.
1: Ja. Ja, die even uitlegt hoe dat werkt. Ja, de combinatie van kerncentrales en zoutwater. Ja.
0: Het was vanmiddag bij Sven Kokkelman. Maar dat die mevrouw die erover vertelde, dat was meer een verkoper.
1: Oh.
0: En dus zij vertelde van wij kunnen dit in een formaat van een ijskast, zo'n Amerikaanse ijskast, zij zit er voor de grap bij, in dat formaat kunnen we dit ook doen. Dus dan kan je het achter in je
1: heel klein energiecentraletje.
0: Ja. Dan kan je het achter in je tuin zetten. En, dat gaan we ook doen.
1: Okay.
0: Ze begon over patenten. En, maar de daadwerkelijke van hoe werkt dat? Dat kan helemaal niet ter sprake.
1: Nee, nou.
0: Heb je meegeluisterd bij Sven Kokkelman?
1: Nee, ik heb niet meegeluisterd bij Sven Kokkelman.
0: Nee, dat snap ik. Was je nog even lekker aan het relaxen.
1: Ik was even aan het voorslapen. Ja.
0: voor het slapen, ja. Logisch.
1: 0800-1121.
0: Oh, ik ben super benieuwd.
1: Ik ook. Dankjewel, hè. Dag Raymond.
0: Doei.
1: Doeg. Johan.
2: Hallo Astrid, met Johan van Knechtsel uit Eindhoven.
1: Hi.
2: Hallo, ik kon de vraag beantwoorden over dat testament en die vooroverleden zuster met haar weduwnaar.
1: Ah.
2: Ik heb ik heb als kandidaat notaris in het notariaat gewerkt.
1: Hmm.
2: Ben nu met pensioen. Maar dit is voor mij gesneden koek.
1: Ja.
2: En ik heb daarna nog een andere vraag.
1: Oké, dan moeten we vaart gaan maken. Hè? We hebben nog 3 minuten.
2: Oh, dan zal ik denk ik nog na het nieuws door moeten gaan. Maar het is met het testament zo.
1: Ja.
2: Of met het erfenis zo. In het eerste instantie, als er geen testament is, dan erft je eigen gezin, je echtgenoot of geregistreerd partner en je eigen kinderen en eventueel kleinkinderen als een kind is vooroverleden. En bij deze vragensteller was die er niet, hij is niet getrouwd en heeft geen eigen afstammelingen. Dan erft het gezin waar je uitkomt, dat zijn je ouders, maar die zullen er ook niet meer zijn. En in zijn geval broers en zusters.
1: Ja.
2: Het wettelijke erfrecht, dus zonder testament, werkt volgens de bloedverwantschap en niet volgens de aanverwantschap. Dat betekent als één zuster eerder is overleden, dat haar echtgenoot, haar weduwnaar dan, niet erft. Dat gaat naar, dat heet plaatsvervulling, dat gaat naar haar kinderen, als die er zijn. Haar afstammelingen. Ja. Zijn die er niet, dan heet het aanwas en gaat het naar broers en zusters.
1: Weer gelijkmatig verdeeld.
2: Dan wordt dat inderdaad gelijkmatig verdeeld. Okay. Wil je het anders hebben, dus dat die weduwnaar mee erft, dan heb je daar echt een testament voor nodig.
1: Oh.
2: En dan, als je dan zo'n testament maakt, denk er dan ook aan bij je andere broers en zusters. Die kunnen ook nog voor overlijden. En wat moet er gebeuren als dan die weduwnaar ook eerder overlijdt? En misschien, ja, of dat die hertrouwd zijn. Of dat daar dan de weduwe van ook weer mee moet erven.
1: Je moet duidelijk vooruitdenken.
2: Je moet duidelijk vooruitdenken. Maar dat zal de notaris wel doen als je dat aan. Je moet wel wat geld uitgeven voor zijn testament.
1: Ja.
2: Ik heb laatst nog geïnformeerd rondgekeken wat dat kost. De testamenten zijn tegenwoordig vrij. Maar reken op zijn minst op voor één persoon een testament. Op zo'n €540 ongeveer.
1: Jeetje.
2: Maar er zijn ook notarissen die €250 duurder zijn. Dus je moet even shoppen.
1: Nou, ik zou aan die zwager vragen of hij iets voor wil schieten.
2: Ja, je weet niet welke volgorde mensen overlijden.
1: Nee, oh nee. Dat kan, nou ja, als die zwager eerder overlijdt, is er ook geen man overboord.
2: Dan te bedenken, er zijn heel veel mensen die in het testament op laten meenemen dat de koude kant niet mee mag delen.
1: En dat hoeft helemaal niet.
2: Nee.
1: Dat is ook wat. Nou, ik kom zo bij je terug, Johan.
2: Ik zie dat het nieuws eraan komt.
1: Goed zo.
2: Ik wacht.
3: Samen Max. NPO Radio 1.
4: 3:00, Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. Max.
5: Nachtzuster, Astrid de Jong.
1: Nou, Johan moet nog even wachten, want na het nieuws is het altijd even tijd om bij te komen met een liedje. Eerst geef ik nog een overzicht van de vragen die tot nu toe op het lijstje staan. Hans wil weten wat het betekent als een liedje remastered is. En Rietje vraagt zich af of iemand weet of er ooit windmolens zijn gekomen in de vorm van een wokkel. Die windmolens die geven nogal overlast voor sommige mensen, want die hebben last van de schaduwen en het geluid. En Rietje vraagt zich af of de flora en fauna rondom zo'n windmolen daar ook last van heeft. En Romeo wil weten hoe hij het beste voor de egel die in zijn schuur zit kan zorgen. Nou, Lies zei al, in ieder geval de deur openzetten, kattenbrokjes en water geven. Of eventueel egelbrokjes. Els die heeft ooit iemand toestemming gegeven om toegang te krijgen tot haar computer en wil dat nu weer rechtzetten. Hoe kan ze dat doen? Dirk die wil weten waarom sommige windmolens wit zijn aan de onderkant en andere groen, een andere kleur dan de rest van de molen. En Anne die heeft een herinnering aan een museum in Londen, aan grote beelden van dieren met mensenhoofden en daarna een muur met atletische mannen met een soort blokje in hun hand. En ze vraagt zich nog altijd af wat dat blokje zou kunnen zijn. 0800-1121. En Raymond wil meer weten over een nieuwe methode om kernenergie te creëren uit kernafval van kerncentrales, gecombineerd met zout water. Als het je bekend voorkomt, bel dan even naar 0800-1121. 21. Mail naar nachtzuster@omroepmax.nl. Zoek me op X of op Facebook. Of stuur een appje gratis en van X via de NPO Luister app. Of kom chatten. Dat kan ook via radio1.nl/nachtzuster. En je kunt eventueel meekijken via NPO 1 Extra. Ik vind Contract van Arthur Umbrauw een heel mooi liedje, maar dit is de versie dus van Bastiaan Ragas.

0: Ik wist helemaal niet dat Bastiaan Ragas dit ook een keer had uitgebracht. Wat een stem heeft die man toch, hè? Contract heet het liedje. En ik was dus met Johan aan het praten. Hij heeft zijn antwoorden al gegeven, maar je had nog een vraag, Johan.
1: Ja, ik had ook nog een vraag. In ieder geval, ja, voor dat testament kan ik zeggen van... ga naar een notaris, je kunt er niet omheen. En voilà, leg me het hele probleem voor wat je wilt hebben... en dan komt er echt wel iets uit. Het kosten. Ik lees net in de chat, daar heeft iemand al €700 voor een testament betaald. Ik heb toevallig vorige week uitgezocht voor iemand die in de bijstand zit... waar hij het goedkoopste testament kon laten maken. Ik ben eruit gekomen in Mierlo voor €540. In Brunsum en Heerenveen nog net iets goedkoper. Maar ja, dat ligt ook niet altijd bij de deur. Maar ja, er zijn ook notarissen die inderdaad €750 of nog meer vragen. Dus ja. Even shoppen loont de moeite. Nou. En ik had nog een vraag.
0: Ja.
1: Dat gaat over bier en alcohol en whisky.
0: Ja, bier, alcohol en whisky.
1: Ja, eigenlijk over alcoholvrij.
0: Oh.
1: Als je malt bier zegt, dan bedoel je altijd een alcoholvrij bier. Een malt is eigenlijk mout. Dat is het Engels woord voor mout. Dat is een ingrediënt van bier, ook van whisky. En malt whisky is 40%.
0: Ja.
1: Waarom? Ja, het is een ingrediënt in de bereiding van de drank. En daar heeft, volgens mij heeft het er niks mee te maken dat het bier met malt alcoholvrij wordt. Waarom noemt men dat dan toch? Alcoholvrij bier noemt men dat malt. Waar zit hem dat in?
0: Oké, dus... Dus... Het zou eigenlijk alleen maar malt kunnen heten als het, zeg maar, als het ware gegist was.
1: Als er mout in zit.
0: Mout, ja.
1: Mout, dat is, zijn gebrande graankorrels of zo, van een graansoort, van een gierstof, dat soort dingen. Dat, of gerst. Bier noemen ze ook wel gerstenat, hè?
0: Ja, maar is het dan... Maar is het dan niet gewoon omdat de smaak wel ongeveer hetzelfde is?
1: Nou, ik weet dat je in ieder geval grain whisky hebt, een malt whisky en blended. Dat is een mix ervan. Maar het zijn allemaal 40%. Maar waarom zeg je dan bij malt bier dat het alcoholvrij is?
0: Ja.
1: Waar zit hem dat in? Waarom
0: is het
1: gebruikt
0: niet,
1: men dit woord?
0: Ja. Maken ze alcoholvrij bier zonder alcohol? Of maken ze alcoholvrij bier met alcohol en halen ze dan de alcohol eruit?
1: Ik ben geen deskundige, maar ik dacht het laatste.
0: Oh, en doen ze dan niet dan zoveel... Nou ja, weet ik ook niet.
1: Vraag, waarom noemen ze dat malt?
0: Precies.
1: Bij bier, dat alcoholvrij dan, dat moet het dan alcoholvrij bier voorstellen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, hetzelfde ingrediënt zit ook in de whisky en dan is het 40%.
0: Ja.
1: Dat vind ik een beetje onlogisch.
0: Ja. Dus als een bierkenner dat even, of een maltkenner,
1: of
0: iemand met verstand van zaken even wil bellen.
1: Termen, die in dit soort termen thuis is.
0: Ja, het hele maltverhaal even uitleggen via 0800-1121. Ik doe mijn best, Johan.
1: Oké.
0: Okay. Doeg.
1: Hoi.
0: Edwin.
2: Ja, hallo met Edwin.
0: Dag Edwin, hi.
2: Hi. Ik had een hele simpele vraag.
0: Ja.
2: En dat doe ik naar aanleiding van dat vanochtend kwam er buiten toe... dat dus een truckersfestival niet doorging... omdat er dus een ransuil aan het broeden was.
0: Oh ja. En, oh, sorry.
2: Ja, nee, ja, er was een ransuil aan het broeden. En dan binnen 100 meter mag daar niets gebeuren. Dus er was ook geen truckers aan, geen truckersfestival.
0: Oh.
2: Dat mocht dus niet.
0: Nee.
2: Maar oké, okay, ik ben het er wel mee eens, want ik ben voor de dieren. Dus, maar mijn vraag is deze. Wordt de mens dus ook als een beschermde diersoort beschouwd?
0: Nee.
2: Ja, ik hoor je zuchten.
0: Nou, ik denk heel even na van zou dat kunnen. Maar dat kan natuurlijk niet. Want voor de mens, ook al is het feitelijk anders... voor de mens is een mens een mens en een dier een dier.
2: Ja, maar er wordt dus gezegd dat de mens stamt van de dieren af.
0: De mens is natuurlijk in feite een dier.
2: Ja, een mens is een dier.
0: Dus een zoogdier? Ja.
2: Ja, een dier. Een mens is een dier. Maar het gaat er mij om, is de mens dan dus ook een beschermde diersoort?
0: Nou, in eerste instantie zou ik willen zeggen nee.
2: Maar, okay.
0: Nee, ja. Want de mens is geen diersoort. Dus, en beschermde diersoorten worden beschermd door de mens. Aan de andere kant beschermt natuurlijk de mens ook zichzelf.
2: Ja. Want als het zo is dat de mens een beschermde diersoort is, dan krijg je dus een heel gedoe. Want er mogen heel veel dingen niet doorgaan.
0: Nee.
2: Want er is altijd wel een gebouw of een huis of waar mensen bezig zijn binnen 100 meter. En dan mag er verder niets gebeuren natuurlijk.
0: Nee. Nee, precies. Maar dat het feit dat we eventueel een beschermde diersoort zouden zijn, blijkt al dat dat niet zo is, omdat al die dingen wel voorkomen.
2: Ja, maar ja, wie weet nooit als je dus dat inderdaad gaat doorzetten en je gaat allerlei vragen stellen enzovoort enzovoort, dan weet je niet wat er opeens gaat gebeuren. Dat ze dan zeggen, nou inderdaad, het is een hele nieuwe zienswijze. En er is een mogelijkheid dat we inderdaad daar meer op gaan inkijken. En dan is lijden in last natuurlijk.
0: Ja, ik denk dat we dat risico niet lopen.
2: Nee.
0: Maar als iemand dat even wil bevestigen, dan graag. 0800-1121. Dankjewel, ja. Hè Edwin.
2: Ja, bedankt hè.
0: Okay. Doeg.
2: Hoi, hoi, hoi.
0: Bob.
3: Dag Astrid, met Bob.
0: Hallo.
3: Nog even over dat laatste, ook al belde ik daar niet voor, maar ik hoor dit nu. De mens is, hoeft niet beschermd te worden als diersoort, want we worden niet bedreigd.
0: We worden niet met uitsterven bedreigd.
3: Nee, maar er zijn wel groepen mensen die met uitsterven bedreigd worden. Oh. Bepaalde inheemse volken in de tropen, of natuurlijk groepen, een volk op eilanden voor de kust van India, waarvan de Indiaanse regering, die willen ook geen contact met de rest van de wereld.
0: Oh, ja.
3: De Indiaanse regering heeft gezegd, nou, in een straal van 12 kilometer of 8 kilometer mag er niemand komen. En er is een keer een missionaris heen gegaan en die is toen met een pijl doodgeschoten. Die wilde die mensen bekeren.
0: Ja.
3: En dat wilden ze niet.
0: Duidelijk.
3: Dus dat is een soort van... maar het is wel een hele interessante vraag.
0: Ja, het is een semi-beschermde diersoort. En de missionaris was dus duidelijk geen beschermde diersoort.
3: nee, of tenminste nu nam even de beschermde diersoort het heft in eigen handen.
0: Ja, ja.
3: Maar goed, ik wel voor iets totaal anders.
0: Ja.
3: Ik hoorde de vraag over het remasteren van liedjes, van muziek.
0: Ja.
3: Dan is het wel handig om te weten wat een master is. Als een band of een orkest een opname maakt, dan worden al die delen apart opgenomen. Ieder instrument, iedere stem. En dan is er een geluidstechnicus en die maakt een mixage van die opnames. En dat hangt dan vanaf welk instrument is harder of zachter. Komt het op een vinylplaat of op een cassette of op de radio of op een streamingsdienst. Daar zijn ook bepaalde geluidsniveaus voor nodig. En als dat dan klaar is, dan is die mix, dat is de master.
0: Mm-hmm.
3: Maar in de loop der jaren kan de techniek veranderen. Dus een liedje van de Beatles dat in het begin jaren 60 gemaakt is, werd gemaakt voor een grammofooninstallatie van begin jaren 60. Maar inmiddels hebben we andere middelen om naar muziek te luisteren. En dan is het handig om terug te gaan naar die eerste opnames. En dat dan te kijken van misschien moet de gitaar wat harder of moet de stem wat beter of misschien moeten we dit wat oppoetsen. En dat heet dan een remaster. Dus dan ga je terug naar de oorspronkelijke tapes. En dus je verandert eigenlijk niets aan het liedje, maar je verandert wel iets aan de mixage van het liedje voor het einddoel namelijk de luisteraar en de techniek die de luisteraar gebruikt om naar het liedje te kunnen luisteren.
0: Zou je dan verplicht zijn om er remastered bij te zetten? Of is het eigenlijk heel logisch om dat te doen omdat het sowieso reclame is of een...
3: Ja, het is wel verplicht, maar het is wel een norm. Omdat toch iedere remaster is een interpretatie.
0: Ja.
3: Om een voorbeeld te nemen bij de Beatles, die is heel beroemd. Sergeant Pepper is door George Martin, een geluidstechnicus, gemasterd voor de vinylplaat. En dan in mono en in stereo. Dat zijn ook nog verschillende masters. En voor de laatste remaster, toen, ja, George Martin leeft niet meer, dus die kan je het niet meer vragen. Mm-hmm. Dan hebben ze zijn zoon gevraagd om een remaster te maken, omdat zijn zoon de meeste kennis, dat was dan de theorie in ieder geval, van die heeft zijn vader goed gekend, die weet wat zijn vader voor keuzes gemaakt zou hebben. Maar 9 van de 10 keer staat er dan ook achter een nummer van remaster en dan het jaartal. Zodat je weet, oh, dit is de remaster van dat en dat jaar. En echte nerds die gaan, oh, dat is dan die en die geluidstechnicus. En sommige mensen willen dan terug naar het origineel. En die kopen dan een vinylplaat en zetten hem op een draaitafel en dan hoor je de master zoals die oorspronkelijk bedoeld was. Maar iemand die een remaster maakt zal altijd proberen om het geluidsbeeld van het origineel zo dicht mogelijk te benaderen.
0: Ja.
3: Maar soms dan zijn er ook andere interpretaties. Ook met de Beatles, Let It Be. Die hadden de eerste keer dat Let It Be uitkwam, dat was een mix van Phil Spector. En die man stond bekend om een heel druk geluidsbeeld, de wall of sound. En dat vond de Beatles eigenlijk helemaal niet zo mooi. En later is er een tweede versie uitgebracht met die wat eenvoudiger is. Dus die niet door Phil Spector is. Dus dat is een remaster van hetzelfde nummer. Met dezelfde tapes, maar gewoon met een andere techniek.
0: Ja. Nou, namens de vragensteller en de rest van de luisteraars, dank je wel.
3: Ja. Ik belde ook nog voor de dame met... ik geloof het British Museum dat ze geweest was en de,
0: ja,
3: die stoere man had gezien.
0: Ja.
3: Ik denk, want er is ook zo'n relief in het Museum voor Oudheden in Leiden, dat dat een slinger is geweest. Of een katapult.
0: Oh. Als wapen.
3: Als wapen, David en Goliath. David had ook een slinger en kreeg Goliath mee op de knieën. Het kan heel dodelijk zijn.
0: Ja. Ja, je moet ermee oppassen.
3: Ja, je moet echt mee oppassen.
0: Nou, het zou kunnen zijn, maar ik zag al wel wat berichten in de app. Dus misschien dat we nog andere voorbeelden horen. Maar dank je wel, Bob.
3: Handtasjes is natuurlijk wel een heel erg leuk idee. Dat ze elkaar doodgooiden met handtasjes.
0: Nee, maar... ja, dat is beter, denk ik, dan slingers en katapulten. Waartoe. Dank je wel, hè.
3: Ja, graag gedaan.
0: Dag, Bob.
3: Ja, hoor. Dag.

0: originele mastering van When I'm 64, de Beatles, van dat album Sergeant Pepper's Lonely Heart Band. Ik weet nooit hoe ik de hele titel helemaal goed uitspreek. Sergeant Pepper's Lonely Heart Band. Nou goed. In ieder geval is dit liedje nu, denk ik, want het is een jaar of 60. Dus dat moet nog even een paar jaar en dan is het liedje zelfs 64. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. En je kunt even kijken, nog antwoord geven op de vragen over de windmolens. Dus Rietje die zag ooit die wokkelvormige windmolen. Ik heb hem ook een keer gezien. Wat is daarvan geworden? Verandert de vegetatie en de fauna rondom een windmolen door de schaduwen en het gebrom? Hoe zorg je het beste voor een egeltje in je schuur? Hoe kun je teniet doen dat iemand in je computer kan kijken? Waarom heeft een windmolen aan de onderkant een andere kleur dan de rest van de windmolen? Tenminste, meestal. Weet iemand wat die stoere mannen op een relief in het Londense museum vast hebben in de vorm van een blokje of iets dergelijks? Kan iemand meer vertellen over een nieuwe vorm van kerncentrales in combinatie met zout water? En hoe kan alcoholvrij bier malt heten als er geen mout in zit? 0800-1121. En nieuwe vragen kun je natuurlijk ook doorgeven. Frank?
1: Ja?
0: Hallo?
1: Hoi?
0: Je mag het zeggen.
1: Nou, ik heb een antwoord op die vraag voor die kernenergiegeschiedenis.
0: Ja.
1: Dat is een thoriumreactor.
0: Oh.
1: En die ik kan inderdaad in beperkte mate uraanafval verbranden, doen verdwijnen. Dus.
0: En dat klinkt dus als een goed idee.
1: Dat is het ook.
0: En waarom doen we dat nog niet?
1: Nou, het idee is uitgezocht, maar er moet nog een heleboel onderzoek gedaan worden. En dat. Ja, dat.
0: Is gaande.
1: Is nauwelijks gaande. China doet er en anderen aan. In de noorden doen er wat aan, want die hebben een hoop thorium in de grond zitten. Maar het probleem van thorium is dat je er geen bommen mee kunt maken. Dus.
0: Je kunt er niet militair aan bijverdienen.
1: Precies.
0: Oh ja.
1: Mm. Dus is de motivatie om het echt goed uit te zoeken, is er wat geringer, zou ik maar zeggen.
0: Dat is toch jammer, hè?
1: Tja.
0: Ja. Nou, dankjewel. Kort maar krachtig, Frank.
1: Uh-huh.
0: En wil natuurlijk feitelijk wil Raymond ook graag weten hoe het werkt.
1: Ja, dat
0: willen we allemaal wel.
1: Niet dus, want het is, er is nog geen werkend prototype bekend.
0: Nee.
1: Op laboratoriumschaal natuurlijk wel, maar. Echt in de praktijk, in een installatie waarmee stroom opgewekt wordt en zo. Dat is er nog niet.
0: Okay.
1: Dus het werkt eigenlijk niet.
0: Nee, alleen theoretisch nog.
1: Ja.
0: Okay. Dankjewel, Frank.
1: Alsjeblieft.
0: Goeienacht.
1: Jo, dank je.
0: Edwin.
2: Ja, ja. Hoi, Astrid.
0: Hallo, Edwin.
2: Ik ben groot fan, dat sowieso, van jouw programma.
0: En dankjewel.
2: Ik ga eens bellen, want ik heb een enorm leuke vraag.
0: Oh.
2: Althans, dat vind ik.
0: Ja.
2: Stel je voor, je koopt een auto in een fabriek, in de autofabriek.
0: Ja.
2: Maakt even niet uit wat voor merk. En je rijdt alleen maar achteruit. Gaat je kilometer tellen dan ook naar voren?
0: Oeh.
2: Dus eigenlijk is de vraag, als ik achteruit rijd, gaat de kilometer teller dan niet naar voren of misschien zelfs wel naar achteren.
0: Ja. Ik weet niet waarom ik denk dat dit bestaat. Misschien is dat ook wel echt zo. Misschien heb ik het zelf verzonnen. Maar gingen ze niet vroeger, dan hadden ze een soort. Eigenlijk zoals je een auto omhoog doet in de garage. En dat ze hem dan in zijn achteruit zetten. En dat dan de toerenteller, of nee, niet de toerenteller, de kilometerteller terugdraaide.
2: Ja, ik weet het niet, daarom mijn vraag.
0: Want vroeger, ik weet niet wanneer dan vroeger, maar kon het zijn dat die toerenteller was teruggedraaid. Maar het lijkt me niet dat je die gewoon net als een horloge gewoon terug kunt draaien, want dat zou te makkelijk zijn.
2: Ja, ik vroeg me dus af wanneer je registreert, dus of je vooruit rijdt of wanneer je achteruit rijdt.
0: Ja.
2: En of dat dan invloed heeft op de kilometerteller.
0: Zou wel moeten, want als je een heel stuk, als je een keer een eenrichtingsverkeer inrijdt en je denkt van oh nee, ik moet terug en je rijdt weer terug, dan maak je wel kilometers.
2: Ja, dus je kan je auto dan niet meer op marktplaats verkopen als zijnde hij heeft 0 kilometer gereden.
0: Precies. En ja. je kan ook niet denken van ach, ik heb pas 7 kilometer gereden, ik hoef nog niet te tanken.
2: Precies. Dus ook goed.
0: Dit is een goede vraag. Maar gelukkig is er vast wel iemand wakker die dit weet en die het op gaat lossen. Dankjewel, Erwin.
2: Ja, graag gedaan.
0: Goed, doeg.
2: Doei.
0: Het zou wel grappig zijn, dan hoef je niet te tanken. Sterker nog, dan zit je tank uiteindelijk voller dan wanneer je begon met rijden. Als je achteruit. Maar dat werkt natuurlijk niet zo. Lorraine.
3: Hallo, goedenavond.
0: Hi.
3: Dag.
0: Hi.
3: Ik heb een beetje een noodvraag.
0: Ja.
3: Ik leef al jarenlang van een bijstandsuitkering. En ik doe al 38 jaar vrijwilligerswerk. Waarvan 28 jaar zwaar en de laatste jaren licht. En ik krijg plotseling een brief van de belastinginspecteur over erfeniskwesties.
0: Oh.
3: En ik krijg blijkbaar iets toebedeeld van mijn moeder, met wie ik 3 jaar geleden echt gebroken heb.
0: Mm.
3: Omdat ze mij toen ik, 11, 12 was, enorm in de kou heeft laten staan.
0: Oh.
3: En daar heb ik 50 jaar voor rondgehold. En ondertussen de wereld verbeterend en herstellend. Ik ben nogal idealistisch daardoor ingesteld. En ik wilde vragen, eigenlijk wil ik die erfenis gewoon weigeren. Want ik wil niks met dat geld te maken hebben.
0: Mm-hmm.
3: Maar ik wil ook niet ruzie krijgen met de sociale dienst.
0: Omdat je een erfenis geweigerd hebt.
3: Precies. Dus ik wil wel eens weten hoe dat zit.
0: Oh.
3: Ja, dus dat is een dilemma waarvan ik denk, ik wil gewoon niks met dat geld te maken hebben.
0: En weet je hoeveel het is?
3: Ik heb geen flauw idee.
0: Oh, dat zei je geloof ik al, hè?
3: Want ik zei, toen wij nog contact met elkaar hadden, moeizaam.
0: Ja.
3: Zo'n 3-4 jaar geleden. Maak dat geld lekker op, wat ze van een hartsvriend had geërfd. Met wie ze geloof ik wel 70 jaar bevriend is geweest.
0: Oh.
3: Ja, want hij viel om toen hij 99 was.
0: Ja.
3: En ze zei nog, zij was een hartsvriendin geworden. En een andere hartsvriendin die zei ook, je gaat het toch wel vieren als je 100 wordt, hè? Rob die zei, waarom? Iedereen is dood.
0: Oh.
3: Ja.
0: Ja.
3: Maar hij is het tot de laatste dag goed vermaakt, hoor.
0: Oké. Okay.
3: Hij was ingenieur elektrotechniek.
0: Ja.
3: En hij heeft samen nog met 2 collega's op het Philips Natlab de mobilofoon ontwikkeld.
0: Oh.
3: Dus dat is de voorloper van de GSM, hè?
0: Ja.
3: Ja. En hij was ook altijd, als ze op bezoek kwamen, deden we zo'n 2 keer per jaar, dan zei hij, ik moet nog even iets afmaken. Dan stond hij op zo'n houten keukentrapje, wat hij al decennia had, had hij een plafondplaat opzij geschoven om nog even iets aan de airconditioning te verbeteren.
0: Oh.
3: Zo'n figuur
0: ja,
3: was dat.
0: Dit was met hart en ziel iemand
3: helemaal.
0: Die
3: hij zegt nooit verveeld. Okay. Hij heeft op enorm. En tot 3 weken voor zijn dood heeft hij ook nog zelf boodschappen gedaan.
0: Oké.
3: Okay. Ja, dus echt een leuke, bijzondere man. Maar ik wil dus niks met dat geld te maken hebben. En ik heb zoiets van adieu paraplu. Dus ik wil die erfenis weigeren. Maar ik wil weten of ik dan ruzie krijg met de sociale dienst. Want ik zit zo'n, 2 jaar zeg maar voor mijn pensioen.
0: Ja.
3: En ik wil eigenlijk tot die tijd gewoon met rust gelaten worden.
0: Ja.
3: En gewoon van mijn bijstandsuitkering leven. Wat mij goed afgaat. Want ik
0: maar dat kan jij wel willen. Maar die bijstandsuitkering, die wordt door ons bij elkaar verdiend.
3: Jazeker, maar ik doe ook vrijwilligerswerk. Dat ik denk, ik zit niet thuis te borduren. Of ik hang alleen maar voor de televisie met een fles wijn.
0: Mm-hmm.
3: En ik heb al een reputatie opgebouwd als vrijwilliger, dat ik denk, er begon er nog eentje te roepen van, wordt die tijd voor een linkje? En toen zei ik, nou, doe maar postuum. Ik kan het voor die tijd altijd nog verpesten.
0: Oh ja, ja, het kan nog misgaan. Gebeurt, ja.
3: Denk maar aan Marco Kroon. Is in feite een prima vent.
0: Okay.
3: Omdat hij toevallig uit een ander milieu komt, werd hij door sommige kakkers in zijn regiment gedegradeerd.
0: Oké. Maar wacht even, want we dwalen heel erg af. En voordat we het over wildplassen en andere dingen gaan hebben, gaan we het nu even weer terug naar die moeder. Want...
3: Ja, en ik hoop dat die notaris nog wakker is. En dat hij mij uit de nood kan helpen.
0: Ja, in principe mag je niet twee keer bellen naar dit programma in één nacht. Want anders komt niet iedereen aan de beurt.
3: Nee, maar... helemaal niet.
0: Ja.
3: Dit is dus mijn vraag.
0: Ja, ja, maar ik zit er even over te filosoferen met mezelf. Dat ik denk dat... ik heb altijd het idee dat jij een bijstandsuitkering hebt. Merk ik natuurlijk niet letterlijk in mijn portemonnee.
3: Nou, dit is niet voor niks geweest, hè?
0: Hoe bedoel je?
3: Nou, ik heb zoveel averijen opgelopen dat ik 50 jaar lang als een zeer bedreven idealiste, maar altijd met de goede kant van het leven bezig gehouden.
0: Maar nu krijg jij de kans om op een andere manier aan geld te komen?
3: Maar dat wil ik helemaal niet.
0: Nee, maar is dat niet een beetje principieel dwars liggen?
3: Nou, nee. Ik vind dat ik trouw ben aan mezelf als ik hem weiger. Want ik wil gewoon met dat geld helemaal niks te maken hebben.
0: Ik kan me niet voorstellen dat dat niet een soort van probleem gaat geven dan.
3: Ik heb geen flauw idee.
0: Ik
3: daarom wil
0: ook
3: ik
0: niet.
3: Graag horen van zo'n advocaat.
0: Ja, iemand die het ook echt weet.
3: Of zo'n notaris die precies het hoedje in de hand. En nog even leuk over de Beatles. Wat waren ze veelzijdig. En ik vond het ook een openbaring om erachter te komen dat de tekst van Imagine door Yoko Ono is geschreven.
0: Is dat zo?
3: John, jazeker. En dat John het nummer heeft uitgevoerd.
0: Hmm.
3: En Yoko is nog steeds, 92, 93, nog steeds als kunstenares aan de slag.
0: Die leeft nog.
3: Ja,
0: dat is typisch zo iemand waarvan ik dan opeens denk, oh, die leeft nog.
3: Ja, en ze was niet zomaar een oppervlakkige miep die constant bij hem rondhing, zodat de anderen aan hem begonnen te zich ergeren. Ze was gewoon een hele leuke, intelligente, erudite, humoristische vrouw. En ik denk dat ook een vrouw voor die tijd wel een beetje te veel aanwezig was.
0: Ja, joh, daar hielden al die mannen natuurlijk helemaal niet van.
3: Nee, precies. Dat ze gewoon echt wat in de pap te brokkelen heeft.
0: Maar, ik moet zeggen, mijn geheugen is ook niet meer wat het geweest is. Maar hoe kom jij erbij dat Yoko Ono het geschreven heeft?
3: Dat heb ik 5-6 maanden geleden opgevangen. En ik vind
0: opgevangen? Ja, want ik dacht toch, er staat mij iets van bij dat John Lennon ergens is gaan zitten schrijven toen en het eigenlijk in een hele korte tijd op papier heeft gegooid. Maar ja, als het er al stond, omdat Yoko Ono het in potlood had geschreven.
3: Maar al die vrouwen die maar opkwamen, dat is natuurlijk... Hè, en nu komen ze langzamerhand tevoorschijn. Maar ik denk dat een heleboel mannen in die tijd moeite met haar hadden. Want ze is gewoon een personality.
0: Ja.
3: Ja, en misschien moet je ook een beetje van het romantische idee af... waarop mannen zichzelf beschermden weer tegen zo'n, persoon die tevoorschijn kwam. En dat ze de boel in de war heeft gegooid. Want eerlijk gezegd waren ze ook een beetje klaar met elkaar, die Beatles. Dat ze prachtige dingen hebben gemaakt. Ze waren heel veelzijdig.
0: Ja.
3: Dit nummer was weer een verrassing.
0: Nou, bedankt voor deze analyse.
3: Oké.
0: En
3: veel plezier met het programma.
0: Dank je wel.
3: En ik hoop dat je nog een leuke, interessante bellers krijgt.
0: Ja, dat hoop ik ook. Dank je wel.
3: Dank je.
0: Dag, Lorraine.
3: Dag.

0: Dank u.
1: Graag gedaan. Het is een live uitvoering van Imagine. Bekende uitvoering ook van John Lennon natuurlijk. En nog bedankt aan alle mensen die mij even corrigeerden over Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band. Want ik vergat in mijn hoofd dacht ik mis iets. Maar op club was ik nooit gekomen. En heel veel mensen natuurlijk wel. Dus bedankt voor al die appjes. Even kijken, want ik heb nog een rij vragen nu inmiddels. Lorraine wil dus weten of ze een erfenis kan afslaan, omdat ze haar bijstandsuitkering wil behouden. Erwin vraagt zich af of als je achteruit rijdt met de auto, de kilometerteller dan ook terugdraait. Johan wil weten hoe alcoholvrij bier malt kan heten als er geen mout in zit. Anne die vraagt naar een muur in het Londense Nationale Museum. Dus, en ze vertelde, je komt binnen, dan zie je eerst grote beelden van dieren met een mensenhoofd. Daarna zie je een muur met daarop, ja, als het ware tekeningen van stoere strijders die dan iets in hun hand hebben wat een blokje lijkt. En ze vraagt zich af wat dat dan is. Dirk wil weten waarom windmolens aan de onderkant soms in een andere kleur geverfd zijn. Els wil weten hoe ze iemand die ze ooit toegang heeft gegeven tot haar computer er weer uit kan weren. Romeo wil graag tips voor de egel Pluk die in zijn schuur woont. Kattenbroekjes en water heeft hij. Moet hij verder nog iets doen? De deur open houden, hebben we gehoord van Lies. Rietje die vraagt zich af of de natuur rondom een windmolen verandert door de schaduwen en het geluid. En zij heeft ooit een nieuw soort windmolen gezien, wokkelvormig. En ze vraagt zich af hoe het daarmee staat met die ontwikkeling. 0800-1121. Hetzelfde nummer dat je kunt gebruiken als je een nieuwe vraag wilt toevoegen. Astrid.
2: Awesome. Hallo.
1: Hallo.
2: Hey Astrid, hoe is het?
1: Hey Astrid, goed. Hoe is het met jou?
2: Ja, goed. En met Frans ook, die is er ook bij.
1: Oh, is het nog steeds zo? Gelukkig maar. Die gezellige late avonden, die zijn er nog steeds.
2: Ja, we zijn ook aan pietenbak natuurlijk.
1: Er wordt nog steeds gepietenbakt?
2: Ja. Ik sta wel voor.
1: Ik wilde laatst gaan pietenbakken en toen wist ik niet meer de regels.
2: Ja, die drie apen. Die drie apen, toch?
1: Ja, ik moet dus echt die regels weer opzoeken. Wat erg.
2: Ja, dat komt.
1: Want ik hoor het je nu zeggen. Ik denk, oh, werkt het? Maar goed, ik weet nog dat ik het kon terugvinden vorige keer. Dus dat ga ik dan weer doen. Waar belde je nu over, Astrid?
2: Dat ging eigenlijk over een vraag over mensen ook een bedreigde diersoort zijn.
1: Ja, oh, heb ik die niet voorgelezen? Oh, sorry. Nee, die heb ik net niet voorgelezen, die vraag. Ik weet niet waarom niet. Ik zet hem even weer terug. Ja? Is de mens een beschermde diersoort? Nee, niet een bedreigde diersoort, een beschermde diersoort.
2: Beschermde.
1: Maar ja, je moet bedreigd zijn om beschermd te worden natuurlijk.
2: Ja, maar ik heb een tijd geleden een documentaire gezien. Laat ik het zo zeggen. Er zijn 196 ongecontroleerde.
1: Denk even rustig over na.
2: 196 ongecontroleerde, ongecontracteerde, hoe je het ook wil noemen, volken op de planeet Aarde. Het overgrote deel bevindt zich in Brazilië bij de Amazone. Maar dat zijn de stammen die geen contact hebben met de buitenwereld. En die willen ze dan dus wel zo authentiek mogelijk houden. En ze vertellen ook waar die mensen dan precies wonen. Dit is maar een voorbeeld, hè, de Amazone. Maar er zijn er meer.
1: Mm-hmm.
2: Maar ben je dan een bedreiging, of nee, niet een bedreiging, maar ben je dan een beschermde mens? Eigenlijk wel, dus. Het is maar hoe je het bekijkt. Is een mens een beschermde?
1: Nou, als een groep mensen beschermd wordt, dan is in dat geval die groep een beschermde diersoort.
2: Ja, dat dacht ik dus ook. Dat was misschien
1: als je ze zoogdier op noemt, ja.
2: Ja. Als je het zo bekijkt.
1: Ja.
2: Is dat wellicht een antwoord. Maar ja, dat zal vast iemand zijn die zal zeggen... ja, nee, maar zo zit dat niet in elkaar. Maar ik moest daar aan denken toen ik dat hoorde. Of de mens ook een... Ja, dat hij ook op de top 10-lijst staat van...
1: Ik denk wel dat wij voorlopig nog niet uitsterven. Dat we nog met iets te veel zijn.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Zeker niet.
1: Ja.
2: Kijk, er zijn natuurlijk heel veel diersoorten die beschermd worden. Maar er zijn wel degelijk ook mensen... Ja, ik zeg niet soorten. Mensen die beschermd worden. Afgeschermd, dat is een beter woord.
1: Ja. Ja, nou, dan noemen we het zo.
2: Ja. Ja, ongecontacteerde vogels.
1: Ja.
2: Dat was
1: hem. Oh, die nog nooit gecontact zijn.
2: Ja, precies.
1: Oh ja, nee, daar ben ik weer bij.
2: Ja.
1: Oké. Okay.
2: Ik zat al met contracten en zo. Maar...
1: Ja, precies. Het is ook moeilijk, al die woorden door elkaar. Ja.
2: Dat is ook. En dat was gewoon een stelfout. Maar daar komt eigenlijk ook... Maar ja, ik kan natuurlijk ook geen vraag meer stellen.
1: Ja, mag.
2: Oh, dat is mooi. Kijk, als je een vinylplaat hebt, want toevallig ging het ook over vinylplaten. Dan heb je, je hebt de Matrix. En het nummer op de run-out van de Matrix, van een vinylplaat, is zeer moeilijk fotografeerbaar. Heeft iemand een tip hoe je dat in godsnaam voor elkaar krijgt?
1: Wat wil je fotograferen?
2: Ja, het is in de matrix van een LP of een 12 inch.
1: Oké, wat is dan de matrix?
2: Nou, dus je hebt het gaatje, weet je wel, maar het pinnetje fotografeerbaar. Heeft iemand een tip hoe je dat in godsnaam voor elkaar krijgt?
1: Wat wil je fotograferen?
2: Ja, het is in de matrix van een LP of een 12 inch.
1: Oké, wat is dan de matrix?
2: Nou, dus je hebt het gaatje, weet je wel, waar het pinnetje doorheen gaat.

0: staan nummers altijd in.
1: Oh.
0: En dat noemen ze de run-out. Dus de matrixnummers in de run-out. En als je die hebt, dan kun je dus ook kijken van, is het een eerste persing, een tweede? Er staat eigenlijk alle info eigenlijk van die LP in. Alleen, het is heel erg lastig te fotograferen op een vernieuwde plaat, zodat ik het niet makkelijk kan doorgeven in een app bijvoorbeeld.
1: Maar als dat een nummer is, kan je toch gewoon het nummer overschrijven?
0: Nee, dat is echt heel lastig. Dat weet ik echt.
1: Oh.
0: Als jij nou dadelijk, nou wacht, als jij nou dadelijk een plaatje opzet, hè, dan moet je maar eens kijken in dus wat ik net zeg. En dan zie je hele kleine lettertjes, cijfertjes. Probeer het maar te ontcijferen of te fotograferen. Daar heb je ook speciale apps voor.
1: Ja.
0: En dat was eigenlijk ook, wie weet wat er een echt goede app is om een vertrouwd, om dat eventueel door te geven. Maar vooral, hoe krijg je het gefotografeerd? Want het maakt niet uit onder welk licht. Of het nou een keukenlicht is, of ik zet er een bouwlamp op met flits, zonder flits. En ik heb best een redelijk goede telefoon met een goede camera erin. Ik krijg het gewoon niet voor elkaar.
1: Oké, nou.
0: Ja, ga dadelijk maar eens testen als je een plaat opzet. Voordat je hem opzet, kijk maar eens.
1: Ja, ik heb hier nog nooit van gehoord. Dus we moeten nu iemand vinden die en weet dat dit überhaupt bestaat en weet hoe je het fotografeert. Nou, en diegene kan dan bellen naar 0800-1121. Ik hoop dat het lukt, Astrid.
0: Ja, ik hoop het ook. Maar kijk maar even op een LP aan.
1: Ja. We gaan allemaal zelf kijken, maar
0: ja,
1: eerst.
0: Daar maak ik een foto van. Nou, dat is echt heel erg.
1: Ja, dat kan dus niet. Dat hebben we inmiddels geleerd. Ja.
0: Maar misschien dat iemand. Of ik ben echt gewoon een echte kluns. Dat kan ook.
1: Dat kan ook. Geef even door of Astrid een kluns is. 0800-1121. Succes, hè, daar.
0: Ja, dankjewel.
1: Doeg, toch Frans.
0: Doeg.
1: Hoi. André.
2: Hey, goedenavond meisje.
1: Hallo André.
2: Dat is de tweede keer dat ik je bel.
1: Vannacht?
2: Nee.
1: Oh, in je leven?
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Ik heb een oom, een broer van mijn vader.
1: Ja.
2: Die heeft vroeger bij Van Vliet hier in Moordrecht. En nieuwe tussen Moordrecht en Nieuwekerk heeft hij die kilometers allemaal teruggedraaid.
1: Oh, hoe deed hij dat?
2: Door, met een boormachine.
1: Oh ja. Ja, dan, ik zie dan zo voor me dat je met een boormachine dan soort van doet alsof de auto terugrijdt. Omdat je dan natuurlijk de wielen kunt laten draaien.
2: Ik kan mijn boormachine vooruit zetten, maar ik kan hem ook achteruit zetten.
1: Oh, oké. Okay.
2: En daar zijn ze achtergekomen.
1: Oh.
2: En die jongen die heeft vastgezeten.
1: Ging hij daarvoor naar de gevangenis? Wegens kilometervervalsing?
2: Ja.
1: Wauw.
2: Zo waar ik hier zit. Een broer van mijn vader is dat geweest. Hij is er niet meer, hij is dood.
1: Oh.
2: Maar hij heeft het wel gedaan.
1: Ja.
2: Voor Van Vliet.
1: Afrader dus.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ten tweede.
1: Ja.
2: Nu zijn al die kilometer tellers, het meeste alle, de meeste op dit ogenblik zijn elektronica.
1: Ja.
2: Because, als jij duizenden kilometers achteruit rijdt, dan blijft hij gewoon optellen.
1: Ja. Dus dan heb je niks aan. Ja.
2: Je hebt er niks aan.
1: Nee.
2: Wat ze nu hebben is een apparaatje wat dat is elektronica. Daar heb ik geen verstand van verder. Maar dan kan je die kilometers wel terugzetten, maar op een andere manier. Met elektronica.
1: Oh.
2: Dat is nieuw. Ja, nieuw, dat is al zo oud als de weg te Gralingen, maar dat stukje, dat weet ik.
1: Oké. Okay.
2: En ten derde, dat meisje, het zijn wij beschermd. Er zijn maar bepaalde mensen beschermd in de wereld.

0: Oh.
1: Bepaalde mensen. Dat gaat over die oerwoudmensen.
0: Ja, dat hebben we inmiddels begrepen. Ja.
1: Ja, daarom.
0: Die oerwoudmensen.
1: Die zijn beschermd. En die worden op allerlei manieren worden die geholpen.
0: Ja.
1: Dat is echt zo.
0: Ja.
1: Dat weet ik. En dan heb ik nog eventueel een vraag op iets van... dat gaat over een stukje... Dat wij in Nederland proberen om zo min mogelijk uitstoot te hebben.
0: Ja.
1: En als ik je nou eerlijk zeg... dat Oekraïne, Rusland, die hebben oorlog.
0: Oh.
1: Ja, dat weet jij.
0: Ja.
1: En daar worden olievelden in brand gestoken door Oekraïne. Dat komt als regenweer naar beneden.
0: Ja.
1: Dat snap je ook, hoop ik. Want dat is bewezen.
0: Oh.
1: Nee, dat is bewezen.
0: Okay.
1: Maar wij krijgen in Nederland... Oh, mogen we heel raar denken. Maar in Nederland krijgen we er ook problemen mee.
0: Ja.
1: En dat willen de mensen niet zien.
0: Oh.
1: Omdat die straalstroom, die zeg maar 15 of 20 kilometer hoog is, die neemt die rottigheid mee over de hele wereld. Bijna zeg maar over de hele wereld, als je het eerlijk gaat bekijken.
0: En wat is nou de vraag of het antwoord?
1: Het antwoord is dat we dus proberen om zo min mogelijk rottigheid in de lucht te mengen. Dat probeert Nederland.
0: Ja.
1: En de werkelijkheid is dat we, zeg maar, alles wat er op dit ogenblik is en wat leeft, maken we stuk.
0: Oké.
1: Dat is op een eerlijke manier tegen jou, op een super eerlijke manier een antwoord.
0: Ja.
1: En sorry Astrid, maar ik meen het wel.
0: Ja. Oké, dankjewel.
1: Meisje, jij een hele fijne avond. En ik hoop dat je hartstikke leuke mensen aan de telefoon krijgt ook.
0: Ja, nou, dat hoop ik ook.
1: Je bent een hartstikke leuke meid.
0: Nou, dat vind ik zelf ook wel. Dag André.
1: Ja. Groetjes.
0: Doei, doei, doei. Maurice.
2: Goedenacht, met Maurice. Hallo.
0: Hi Maurice.
2: Ja, ik hoorde net dat André graag leuke mensen aan de telefoon wilde. Dus ik dacht, nou.
0: Ja, precies. Jij denkt, ik bel nog even snel. Ja.
2: Nee, precies. Ik bel nog eventjes voor die vraag van die mevrouw die een bijstandsuitkering geniet. En een nalatenschap of een erfenis wilde weigeren van, als ik het goed had, haar moeder.
0: Mm-hmm.
2: En of dat problemen kan opleveren. Ja, dat kan serieuze problemen opleveren. Daar zijn best wel wat regels voor neergepend in de participatiewet. En de participatiewet die schrijft bijvoorbeeld voor dat alleen mensen zonder voldoende middelen recht hebben op bijstand. Dat betekent dat als er ook maar iets gebeurt in jouw huishouding of in jouw inkomenssamenstelling, waardoor dat jij wel kan voorzien in je inkomen, dat je dat moet aangrijpen, dat je dat moet accepteren. Volgens specifiek artikel 31 van de participatiewet is bepaald dat ook een erfenis telt als vermogen. Op het moment dat je een erfenis gaat weigeren, en jij zou bijvoorbeeld, en nou verzin ik even iets, 60.000 euro erven,
0: ja,
2: uiteindelijk, dan mag dat zelfs, omdat het echt een actieve weigeringshandeling is, dan mag de gemeente zelf zeggen dat ze fictief doen alsof je die erfenis wel gehad zou hebben, want het is aan je eigen schuld te wijten dat je die nalatenschap niet hebt geaccepteerd. En bij verwijtbaarheid kan dan de boete tweemaal het bedrag zijn van wat jij geweigerd hebt. Dus met andere woorden, bij een erfenis van 60.000 wordt dat een bedrag van 120.000 euro. En dan krijgt mevrouw gewoon een beslissing binnen dat haar vermogen 120.000 euro zou moeten hebben zijn. Dat zou moeten hebben bestaan. En dat zal dan worden verrekend met haar eigen uitkering.
0: Oké. En ze mag dus die erfenis gewoon niet weigeren?
2: In sommige gevallen wel. Bijvoorbeeld als heel erg duidelijk is, maar dat moet je wel kunnen aantonen met bewijzen, dat die erfenis negatief is. Dus dat er allerlei schulden zitten en dat bij het op- en aftellen je al van tevoren kan zeggen dat je een negatieve erfenis zou accepteren. Heel vaak is dat eigenlijk al bezwaarlijk, want dan zal de gemeente eisen dat je het beneficiair aanvaardt. En gelet op het verhaal van die
0: nog
2: mevrouw...
0: Nog 15 seconden, Maries.
2: Ja, zou dan de erfenis positief zijn? En als je die dan weigert, ja, dan zit je echt flink in de problemen.
0: Oké, nou is heel duidelijk geworden. Dank je wel daarvoor. Joep. Dag, Maries.
2: Groetjes, hoi.
3: NPO Radio 1.
4: 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. Max.
5: Nachtzuster. Astrid de Jong.
0: Nou, wat een rij. Ik ga er snel doorheen. 3 windmolenvragen heb ik openstaan. Is de Wokkelwindmolen nog in ontwikkeling? Verandert de natuur rondom een windmolen door de schaduwen en het geluid? Dus veranderen de plantjes en de diertjes die daar leven? Romeo wil nog dingen weten voor Egeltje Pluk. Die woont in zijn schuur, krijgt kattenbrokjes en water. Maar wat is nog meer goed voor een egeltje? Els wil graag iemand die ze ooit toestemming heeft gegeven om in haar computer te kunnen van een afstandje weer buitensluiten. Hoe doet ze dat? En Dirk wil graag weten waarom windmolens vaak een andere kleur aan de onderkant hebben dan de rest van de windmolen. Anne, die heeft die vraag over die muurschildering, zeg maar, in het Londense museum van stoere mannen met een vierkant blokje in hun hand. Wat hebben ze in hun hand, vraagt Anne zich af. En Johan, die belde over alcoholvrij bier. Wacht, hij heeft in de chat een betere uitleg van zijn vraag gezet. Hij zegt, alcoholvrij bier wordt malt genoemd. Malt is Engels voor mout. een ingrediënt van bier en whisky, maar mout maakt die drank dan automatisch niet alcoholvrij. Waarom dan toch die naam? Kijk, duidelijker dan dat ik het zei. Even kijken, dan nog de vraag van Astrid. Nummers op de runhout van een LP, matrixnummers, die kan ze niet fotograferen. Heeft iemand anders nog tips hoe ze dat wel voor elkaar kan krijgen? Je kunt mailen, appen, je kunt komen kijken op de chat. Je kunt, als je wil, op X en op Facebook kijken. Overal heet ik Nachtzuster. En je kunt inloggen via radio1.nl of een appje sturen via de NPO Luister-app. Maar nu is het 4 minuten over 4. Traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1. Genieten we nu even met elkaar van de lange versie van Last Dance van Donna Summer.

0: Last Dance van Donna Summer was dat. Oh, Serge, die app nog even. Imagine is gebaseerd op een boek van Yoko Ono. Maar wel dan geschreven door John Lennon? Weet ik nog niks. Maar nou ja, ik weet wel iets meer natuurlijk nu. Dankjewel. 0800-1121 is het telefoonnummer. Bel met al je vragen en al je antwoorden. Guido.
1: Dag Astrid, hele goede nacht.
0: Hi.
1: Ik zat toch even nog weer het lijstje met vragen te beantwoorden. Dus ik heb toch even een vraag over de windmolens.
0: Ja.
1: Of een antwoord op de windmolens.
0: Ja.
1: En ik heb ook nog een mama appelsapje. Hoor ik in het liedje van de inzending van Israël. Dat liedje van Michel.
0: Ja, maar als je mama appelsap hoort, dan moet je, wie moet je dan ook weer bellen? Timor.
1: Oh, Timor. Oh. Ik ken Timo helemaal niet, dus ik bel jou. Oh, jou ken ik wel.
0: Ja, nee, dat is goed. Ja. Oké. Het liedje van Israël. Even denken. Van Michelle heet ze?
1: Ja.
0: Oh, wacht even. Dat,
1: ik hoor daar zeur niet in.
0: Zeur niet?
1: Ja.
0: Oké. Even kijken. In het begin al?
1: Nee, het is dus... Als je volgens mij zingt, dan Michelle... Heeft hij dan een stukje? En dan, als je dus dan. Shell en me. Als je dat dan hoort, zeg maar. Hè, dus dat hij zingt dat achter elkaar.
0: Ja.
1: Dan hoor ik daar zeur niet in. Maar misschien ben ik wel. Ik weet niet. Of dat, ik heb het een paar keer geluisterd. Ik denk, ja, ik hoor toch echt. Maar ik denk van. Het is ook een vraag van. Testen of dat iemand anders het ook nou hoort. Nou,
0: Oké. Maar dan gaan we gewoon even luisteren. Hè. Het kan hooguit 3 minuten duren. Met... Dus Noam Bettan.
1: Ja.
0: Met

0: Hij zingt gewoon Michel, Michel, Michel.
1: Ja, ja, maar dat klopt. Maar ik, als je dat, het was midden in de nacht toen, of ik hoorde het woord vroeg.
0: Ja.
1: Toen draaide ze ook even het nummertje en het eerste wat ik hoorde was Sunny, Sunny, Sunny. Ik denk van, wat een raar liedje. Dus
0: nou,
1: vandaar.
0: Nog één keer, wacht even.

0: Nee, Guido.
1: Nee, toch niet? Nee,
0: nee.
1: Oh, nou, dan ben ik
0: nee dit zit in je oren.
1: Ja, ja, blijkbaar.
0: Ja, dit is...
1: nee, nou
0: ja, maar misschien dat mensen thuis nu ook allemaal denken van... Oh ja, ik hoorde ook zo'n... Maar wacht even, want jij hoort dus Michel. En ja. Jij hoort dus Michel. En daarom hoor je Seur niet, Seur
1: ja,
0: niet.
1: Ja, ik denk het wel, dat zoiets is, ja.
0: Er zit wel heel veel eigen interpretatie in, hoor.
1: Nee, toch wel, oké. Okay, ja, nee, ja, sorry. Misschien toch sorry. Dat ik dat verkeerd toch gehoord ja. Waarschijnlijk.
0: Maar ja. Fijn dat we toch een beetje songfestie... Waarom zingt hij in het Frans?
1: Ik heb flauw idee.
0: Israël is toch niet Franstalig?
1: Nee, maar dus, nou, wat ik wel iets heb gelezen over... dat hij volgens mij ook... dat hij heel erg nauw verweven is met de Franse taal. En
0: zal
1: dat hij heel
0: wel.
1: Mooi vindt om in het Frans te zingen. En dat hij dat dus Israël-Frans combi heeft bedacht. Ja. Ja.
0: En tot zover. Dankjewel, Guido.
1: Hebben we een antwoord op de windmolens nog? Of?
0: Ja, nee, kom maar door met je windmolens.
1: Nee,
0: ja.
1: Even kijken, want de vegetatie achter bij de windmolen zelf... kijk, het enige wat volgens mij meer effect heeft... is dat daar bijvoorbeeld niet gemaaid wordt... bijvoorbeeld wat dan ook in de buurt. En dat daardoor vegetatie dus verandert. Maar schaduwwerking, ja, dat is zo beperkt, zeg maar... Hè, dat niet echt tot andere vegetatie zal leiden. Het geluid heeft ook geen effect op vegetatie. Wat je wel hebt in zee, heb je dat wel... Dus niet op land, maar op zee. Want daar heb je dus dat nu vaarroutes worden omgeleid... omdat ze niet door een windmolenveld mogen varen. En dan zie je dus dat daar heel veel koraal, nieuwe mosselbank ontstaan... en dat soort dingen bij die windmolens.
0: Oké, ja, dus het heeft zeker wel invloed.
1: Het heeft wel invloed, maar niet op land, zeg maar, zozeer. En als je dus dan de kleurverschillen, zeg maar, op de palen... ja, je kan het zelfs een keer zien dat je dus dan... dat het een beetje op de hoogte is van de horizon.
0: Oké. Okay.
1: Dus dan is de onderkant is bijvoorbeeld een beetje groen. En dat valt dan overeen met het groene van de weilanden. En dan het grijze, zeg maar, gaat dan over in de lucht. Dus dan dat die paal eigenlijk minder opvalt in de omgeving. Dat is eigenlijk het idee van om dat wat kleuren te geven.
0: Ja, maar waarom zijn ze dan niet gewoon helemaal groen?
1: Nee, omdat die palen die gaan naar de horizon. Dus op een gegeven moment bij de horizon...
0: Zou het lelijk grijs, zijn als die groen was.
1: Ja, en als je nou helemaal... De lucht is niet groen. Die is over het algemeen een beetje grijzig.
0: Ja, ja, vrij logisch eigenlijk. Ja. Oké, dankjewel.
1: Ja, oké. Okay. En oh ja, die wokkel nog.
0: Ja.
1: Die hadden we ook nog.
0: Oh, zullen
1: we dat meteen maar doen? Wat ik heb begrepen is dat die... die is wel ooit een keer, zijn er wel heel veel innovatieve nieuwe windmolens bedacht.
0: Ja.
1: Waaronder onder die wokkel. Maar die schijnt toch niet zo effectief te zijn als gewoon de traditionele wieken.
0: Oh.
1: En dat zie je ook wel met andere kleine windmolentjes. Die hebben vragen toch veel meer onderhoud dan nodig. En dan lopen ze vast of gaan ze kapot. Omdat ze toch niet voldoende vermogen dan kunnen leveren. Omdat het is niet economisch rendabel om de windmolens te onderhouden... in combinatie met de productie die ze moeten leveren. Of waarvan verwacht wordt dat ze zelf moeten leveren.
0: Nou ja, ik kreeg van Michiel een foto van hele kleine windmolens...
1: Ja.
0: Die een beetje die wokkelvorm hadden. Niet helemaal zoals ik me herinner, maar ook wel een beetje in die vorm.
1: Ja.
0: En die schrijft, wokkelwindmolens zijn vooral bestemd voor privégebruik. Dus die kleintjes zijn er wel.
1: Ja. Nee, dat klopt. En je hebt ook wel, zeker voor privégebruik, ook die kleintjes zijn er ook wel.
0: Ja.
1: Alleen waarvan weet ook dat die kleintjes... particulieren die zeggen van ja, maar die hebben ze vaak op het dak staan of zo van een woning. Maar ja, ga dat ding maar onderhouden op het dak van je woning. Dus dat doen ze niet. Dus op een gegeven moment dan komt daar gewoon vervuiling in. En dat wordt niet goed onderhouden en dan loopt dat ding gewoon vast.
0: Ja.
1: En dan, dan heb je geen...
0: Is voor
1: geen
0: niemand leuk.
1: Nee, vervolgens moet je hem repareren. En dan blijkt zijn de kosten daarvoor zijn... je kan net zo goed een hele ding weer vervangen. Ja, dat schiet dan niet op, zeg maar.
0: Check.
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Dat is een beetje, die kleine dingen, dat is ja leuk, maar in het laboratorium, zeg maar. Maar in de praktijk leveren ze niet de productie op dat ze moeten leveren.
0: Duidelijk. Dankjewel, Guido.
1: Oké. Fijne nacht, Astrid.
0: Hoi. Hoi. Willy. Willy? Hallo? Oh, ik hoor mezelf op de achtergrond, dus die kijkt via televisie, denk ik. Ja, doe nou, Willy. Kom op, Willy. We zitten op je te wachten, Willy. Het hele programma ligt stil. Willy. Willy. Kom op, Willy. Ik denk dat Willy eventjes de moed verloren heeft. Dat is wel jammer. We hadden ons verheugd op Willy. Maar gelukkig is daar Gerda. Gerda, goedenacht.
2: Goedenacht.
0: Hi.
2: Ik hoor van de slak, van de egels.
0: Ja.
2: Ik heb in de tuin veel planten en die eten slakken. Slakken die eten mijn dahlia's als die uit de grond komen op, die jonge blaadjes.
0: Ja.
2: En egels zijn dol op slakken. Dus ik denk, je hoeft helemaal geen kattenbrokjes te kopen. Ik kan zo uit de tuin allemaal slakken zoeken en die aan de egels geven. En zo denk ik ook dat bijna iedereen heeft wel slakken. Tenminste, ik wel.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat ze slakken moeten geven. Dat is ook natuurlijk voedsel.
0: Nou ben ik op zich, begrijp ik het Darwinisme, maar toch om het ene diertje aan het andere diertje te voeren, vind ik moeilijk.
2: Ja, maar als ze vrij zijn, dan gaan ze zoeken.
0: Ja.
2: Ja, maar eigenlijk doet alle dieren eten elkaar op.
0: Dat is wel waar. Maar ik denk wel dat ze daarmee stoppen op een gegeven moment als je ze kattenbrokjes geeft.
2: Dat weet ik niet, ik denk.
0: Misschien zijn er kattenbrokjes met slakkensmaak. Dat zou een gat in de markt zijn voor de egeltjes. Egelbrokken met slakkensmaak. Ja.
2: Nou ja, maar slakken die eten al mijn bloemen op. Echt.
0: Ja.
2: Ik moet maar kijken, allemaal gaten in de bladeren. Ja. Nou ja, dus ik denk dat is. Maar die egels die hebben niet alleen vlooien, ze hebben ook teken. Het zijn eigenlijk hele vieze dieren.
0: Oh, wat een tegenvaller dit gesprek.
2: Ja.
0: Ja. Ja, je kunt hem beter gewoon in de schuur laten zitten en niet te veel mee bemoeien, begrijp ik.
2: Of de schuur open laten, want ik hoor ook dat die egels ook heel ver kunnen lopen, in hele grote afstanden kunnen afleggen. Dus eigenlijk als je de schuur maar openlaat, dat ze gewoon vrij kunnen zijn, dan redden ze zich prima, denk ik.
0: Ja, ze moeten natuurlijk ergens al die teken ophalen.
2: Ja.
0: Dus.
2: Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, dan doen we dat wel.
2: Ja. Ach, dus. Nee, maar het was een mooie manier om slakken op te ruimen. Want ik denk dat als iemand egels heeft, die mag ze bij mij brengen. Want ik heb in de tuin al extra grote composthopen gemaakt, dat daar de egels in kunnen gaan zitten.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, dus je wil op zich wel een egelopvangcentrum beginnen?
2: Ja.
0: Zolang ze hun teken bij zichzelf houden.
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Nou, dankjewel, Gerda.
2: Ja, dag.
0: Goeienacht, hè.
2: Ja, dat was het.
0: Doeg. Doeg.

0: Take On Me van AHA uit Noorwegen, volgens mij. 0800-1121. En ik heb nog maar 3 vragen over, joh. Hoe weer je iemand uit je computer als je diegene ooit toestemming hebt gegeven? Weet iemand wat er op de muur staat in het Londense museum? Een afbeelding van atletische mannen met een blokje in hun hand. En het zou misschien dus een... hoe heet zo'n ding nou? Een slinger of een... hoe heet zo'n ding nou? Nou, kan er niet op komen. Komt zo wel weer. Johan die had nog die vragen over alcoholvrij bier. Wat malt wordt genoemd. Maar malt staat voor mout. En mout is weer een ingrediënt van alcohol. Dus waarom wordt het dan toch malt genoemd als het alcoholvrij is? Oh, en de vraag van Astrid staat nog open over de run-out van LP's. Dus dat stukje dat na het etiketje komt, daar staan dus blijkbaar nummers in. En die wil Astrid fotograferen, maar dat lukt niet. Dus als iemand nog een tip heeft, 0800-1121. En nieuwe vragen heb ik ook nodig, hè? Want anders hebben we niks te bespreken zo dadelijk. Dat zou echt jammer zijn. Johan?
1: Goedenacht, zuster. Met Johan uit Eindhoven.
0: Hi, hallo.
1: Hallo.
0: Zeg het dus.
1: Ja, nou, ik heb in ieder geval een vraag en ook een antwoord.
0: Oké.
1: Okay. Ik zat ook heel even te denken over die afbeeldingen van die stoere mannen met die blokjes.
0: Mm-hmm.
1: Zijn dat niet heel toevallig Highland Games spelers?
0: Wauw. En welke Highland Games zouden ze dan spelen met blokjes?
1: De Highland Games, ja, het is een beetje een pijnlijke manier hoe ik dat ontdekt heb. Daar is een keer een ongeluk mee gebeurd. Maar dat is een sport waarbij een slinger wordt afgeworpen in een speelveld. Want ze had het ook over rokjes. Dus je mannen dragen rokjes.
0: Ja.
1: Toch? Ja, dat zou dan ook een Schotse rok kunnen zijn. Dan.
0: Ja. Dat het een afbeelding is van oude Schotten daar in Londen.
1: Ik weet niet welk museum is dat?
0: Het Nationale Londense Museum. Het Nationale Museum in Londen.
1: Ja, dan lijkt mij, dan gaat dat toch heel veel over Engeland en.
0: Zou je denken als het Nationale is?
1: Ierland, Ierland, Schotland, Wales. Meer die geschiedenis. Maar goed, ik zat daar aan te denken. Misschien is het zo'n slinger. Het wordt een hamer genoemd, maar ik, weet ik niet.
0: Van hamers, hamerslingeren.
1: Hamers, ja, een soort hamerslingeren, ja.
0: Ja, ik denk, ik weet het niet, maar ik krijg ook allemaal appjes de hele tijd. En als ik dan allemaal verschillende dingen krijg, dan kan ik er zo snel geen chocola van maken. Maar volgens mij gaat het toch echt om bijvoorbeeld Syrische, een afbeelding van Syrische of Egyptische mensen.
1: Toch?
0: Ja.
1: Ja. Dat moet toch wel makkelijk te achterhalen zijn. We weten welk museum het is dan. Maar goed, daar gaan we wel aan uitkomen, denk ik.
0: Ja.
1: Ik belde voor iets anders. Die vraag over het fotograferen van die kleine lettertjes in een LP.
0: Ja.
1: Die was er ook, hè?
0: Ja.
1: Wat ik denk dat die mevrouw dan moet doen, is een goede camera pakken met een goede macro lens. En misschien zelfs wel een super macro lens. Die heb ik ook bij mijn camera nog zitten. Dat is eigenlijk gewoon een microscoop opzetstuk voor een digitaal camera.
0: Ja.
1: En dan kun je echt heel dichtbij komen. En dan kun je dat soort kleine dingetjes heel goed fotograferen. Alleen, je moet het wel heel stil doen. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat met een smartphone niet gaat lukken. Ook al zitten daar tegenwoordig hele goede camera's op. Voor macrofoto's moet je sowieso heel dichtbij kunnen komen. En dan moet je de camera ook echt heel stil kunnen houden.
0: Mm-hmm.
1: En als het echt heel klein is met een super macro lens, dan dan ga je echt op microscopisch niveau fotograferen. Dan moet alles heel goed vaststaan. Dus de plaat moet goed stil liggen.
0: Oh.
1: En dan kun je echt niet vanuit de hand gaan fotograferen. Dan moet je echt wel een statief gebruiken. En dan is dat heel goed te doen.
0: Oké. Nou, dan moet ze daarmee aan de slag, toch?
1: Ja, dus dan een spiegelreflexcamera of een systeemcamera met een supermacro lens zoeken, dan kan dat wel. Dat. En ja. dan had ik nog een vraag, dat vraag ik me af. Een vraag over microplastics.
0: Ja, natuurlijk.
1: Als dat zit dan in ons water. Wat zou daarmee gebeuren als je op grote schaal water kookt? Op grote schaal water kookt, gaan die microplastics dan samen klonteren?
0: Oh.
1: Dat je het dan bij wijze van spreken kunt afscheppen? Dat vraag ik me af. Ik bedoel, het is plastic. Dan. Mm-hmm. Ja, kan dat dan ook samen smelten tot een groter deel? Als je het langdurig kookt.
0: Maar ik denk, het gaat maar om hele kleine deeltjes, hè?
1: Ja.
0: Dus die hele kleine deeltjes, dan kan je het water wel koken, maar dan gaan niet die deeltjes daarom elkaar vinden, toch? Die deeltjes worden dan gewoon of meegekookt of worden nog kleiner omdat ze warm worden.
1: Ja, het is een beetje tegenstrijdig, want het is plastic. Dus je zou kunnen zeggen, dan smelt het misschien samen, dan pakt het samen. Maar het is wel weer in water.
0: Maar het is de eigenschap van plastic om te smelten is niet de eigenschap van,
1: nee,
0: van de plastic moleculen om te smelten, denk ik.
1: Nee.
0: En als dat het is, dan wordt het als stel dat die hele kleine deeltjes nog bestaan uit meerdere moleculen en die smelten in warm water, dan zouden ze niet automatisch ergens anders ook nog zo'n heel klein deeltje vinden om aan samen te klonteren. Ja, als je een manier kunt vinden om ze samen te laten klonteren, zodat het dichter bij elkaar komt. Maar volgens mij is verhitten dan niet de methode.
1: Koken dan, hè? En dan misschien het condenswater opvangen en nog een keer koken. Gewoon eindeloos blijven koken.
0: Ja.
1: En dan ben ik eindelijk wel benieuwd wat er dan uit zo'n schoorsteen komt eigenlijk. Is dat dan echt schoon water? Want we kunnen toch, als je waterstof maakt, dan kunnen ze toch ook splijten? Dan moet je toch op de een of andere manier toch ook microplastics uit kunnen halen?
0: Maar ik weet hier heel weinig van, hè?
1: Ja,
0: ik denk niet dat waterstof hetzelfde is als microplastic en dus ook niet hetzelfde reageert.
1: Nee. Maar ja, als je waterstof produceert, blijft dan die microplastics daar ook in zitten. Het is toch een, nou ja, goed.
0: Ja.
1: Ja, ik zit daar de hele tijd mee in mijn hoofd.
0: Jij zit met die microplastics.
1: Ja. Dus als iemand daar iets zinnigs over kan zeggen.
0: Zeg iets zinnigs over microplastic. Maar waar wil je nu iets zinnigs over gezegd hebben dan?
1: Wat er gebeurt
0: met microplastic in het water als je het water kookt?
1: Ja, als je op grote schaal water zou koken. Of dan die microplastics zich dan samen gaan klonteren.
0: Maar bedoel je dan eigenlijk dat als je het water gaat koken, het verdampt allemaal, of die microplastics dan op de bodem achterblijven?
1: Ja.
0: Ja, dat is wat anders.
1: Ja, dan blijft er een soort residu over. En dat zijn dan de microplastics.
0: Ja.
1: Ja. Ja, samen klonteren, ja, dat bedoel ik eigenlijk.
0: Maar tenzij microplastic ook kan verdampen. of in waterdamp blijft zitten. Dat het zo klein is dat het meegaat in de waterdamp.
1: Ja. En als je de waterdamp, de condenswater, dan nog een keer zou koken? Ja,
0: Ja, het wordt wel een vrij grote onderneming op deze manier, hè?
1: Ja, maar ik heb toch wel een idee, eerlijk gezegd, voor hernieuwbare energie. En ik ben ook van plan om dat bij de Technische Universiteit in Eindhoven eens neer te leggen om dat te onderzoeken. En in dat idee, daar komt dit dus als bijeffect bij, dat ik mij dus afvraag van als je dat zou doen, wat gebeurt er dan met die microplastics? Dus als iemand daar iets over zou weten, dan ben ik daar wel heel nieuwsgierig naar.
0: Ja, oké. Okay. 0800-1121. Ja. Ik ga het proberen.
1: Oké, okay, heel fijn.
0: Dankjewel, Johan. Hoi.
1: Fijne uitzending, hoi.
0: Henk.
2: O jeetje, dat ben ik. Hoi.
0: Ja, het is zover.
2: Ja.
0: Het moment dat je wist dat zou komen is eindelijk daar.
2: Ja. Nou, ik denk dat mijn vraag redelijk kort is.
0: Ja, ga je gang, Henk.
2: Ik heb een tuin en in die tuin zie ik steeds katten naar één dezelfde plek tussen het struikgewas kruipen.
0: Ja.
2: En in het begin dacht ik, nou ja, dat vinden ze leuk. Maar het zijn zoveel katten en het gebeurt zo vaak dat ik vrees. En ik wil voor de stank ook liever niet gaan kijken dat ze daarom. Of katten een poepplek en piesplek hebben, een vaste.
0: Ja.
2: Ik denk dat jij dat weet, want je weet natuurlijk niet alles hoe je het weg moet halen. Maar je bent gek met katten, weet je.
0: Ik ben gek met katten, ja. Ja. Ja, dus ook de nadelen van katten.
2: Ja, maar ik wil ze ook geen kwaad doen. Maar ik wil er wel vanaf, eigenlijk.
0: Ja.
2: En is dat mogelijk?
0: Maar het klinkt wel interessant dat er heel veel katten op één plek in jouw tuin als toilet gebruiken.
2: Kijk, ik heb een vrij grote tuin. En dat is gewoon in een soort 70-jaren buurt.
0: Ja.
2: En ze lopen ook heel vaak op mijn dak. En ze omcirkelen steeds die tuin voorbij. Maar nou, de laatste paar, nou, zeker 7-8 maanden al, zie ik ze steeds naar één plek lopen.
0: Hmm.
2: En als ik ze wegjaag, komen ze niet terug, natuurlijk niet. Want dan zijn ze zo slim om aan de achterkant over de poort gewoon weer te verdwijnen.
0: Ja.
2: En als ik niks doe, dan lopen ze daarna net heel gezellig als ze naar de wc zijn geweest. Ja, zo werkt het echt. Ik ga er bijna een rolletje wc-papier bij willen leggen.
0: Het klinkt echt alsof jij de toiletten van de festivalbuurt hebt voor de katten.
2: Ja. Maar ik denk als kattenpies en kattenpoep is heel smerig spul.
0: Nou, op zich.
2: Nou ja, dan ga jij zeggen dat het lekker ruikt.
0: Zeker niet. Nee.
2: Ja.
0: Maar het is wel gek, want katten vinden het op zich niet, zelf ook niet fijn om met de pootjes in het toilet van een andere kat te staan. Dus het is gek dat ze allemaal hetzelfde plekje uitkiezen.
2: Ja, maar ze grapen altijd wel in, hè? Honden niet. Honden die scheiden echt zomaar gewoon overal makkelijk. Maar een kat die verbergt het ook weer.
0: Ja, maar op zich liever niet in de buurt van waar een andere kat.
2: Dan is het toch raar wat die katten daar dan doen.
0: Ja, maar tenzij het allemaal ongecastreerde katers zijn.
2: Ja.
0: Want die vinden het dan weer. Die willen dan net als honden over de plas van een andere om territorium te claimen.
2: Ja. Maar het is echt zo. Ik zie het voor me. Ik kwam er nou op het idee, omdat ik pot voor 3 dubbeltjes nu net weer een kat naar binnen naar de struikje zag lopen.
0: Ongelooflijk.
2: En die mensen die hebben allemaal katten om mij heen. Dat idee heb ik.
0: Ja.
2: Maar die gaan gewoon slapen en die houden de deur open. En die gaan er lekker op uit.
0: Dat doen we, ja.
2: Ja, dan zeg je al we.
0: Ja, wij kattenmensen doen dat gewoon. Wij laten onze katten gewoon in het wild in een stad rondlopen op de treinen van anderen. Het is ongelooflijk eigenlijk.
2: Ja.
0: Nee, ja, ik ben het met je eens. Maar wat je kunt doen.
2: Oké, daar komt ie.
0: Koffieprut vinden ze vies.
2: Oké.
0: Munt vinden ze vies. Dus je kunt een muntplantje planten.
2: Oké.
0: En citroen vinden ze vies.
2: Oké. Okay.
0: En het advies wat hier in dit programma wel eens gegeven is... als ultiem maatregel tegen katten in je tuin... Is, waar woont je huis? In welke regio?
2: Ermelo.
0: Ermelo. Dan ga je naar dierentuin Amersfoort en dan vraag je om wat leeuwenpoep.
2: Oké. Okay.
0: Maar ik weet niet of dat lekker ruikt.
2: Nee. Nou, kijk, ik heb er geen last van, hè. Maar het gevoel dat daar misschien wel een hele grote hoop stront ligt...
0: Ja, niet fijn. Nee.
2: Dat is niet lekker. En dan denk ik, ja, als ik daar onkruid weg wil halen vandaag of morgen... nou, ik ben niet zo onkruid weghalerig, hoor. Maar stel, hè.
0: Ja.
2: Of je wil wat planten...
0: Stel dat je een probleem hebt, dan heb je een probleem.
2: Ja. Nou ja, goed.
0: Ja.
2: Dat was hem.
0: En als er andere mensen nog betere adviezen hebben...
2: Ja, ik dacht ook aan ze wegjagen. Gewoon met zo'n stok. Hè? Dus een tik op die takken geven.
0: Ja, dat is, maar dan blijf je aan de gang. Waardoor
2: ik word gestoord.
0: Ja, maar wat je dan beter kan doen... is een plantenspuit.
2: Oké.
0: Water vinden ze meestal niet fijn.
2: Nee. Nou, ik heb een tuinspuit, die kan ik klaarleggen.
0: Nou, lekker in het zonnetje gaan zitten met die...
2: Ja, en wachten tot ze weer komen. En het is niet één, hè, want ik herken ze dus inmiddels ook. Ze hebben allerlei... De ene is zwart, de andere is geflekt, er is een rode bij. Alle kleurtjes die er ook maar mogelijk zijn bij katten, die komen in mijn tuin.
0: Klinkt geweldig.
2: Ja, jij zou denken van, ik ga kijken wat ze daar doen.
0: Ja, gezellig.
2: Ja, en ik denk in, niet dat ik er bang voor ben, maar het trekt niet aan.
0: Nee, dat begrijp ik. En het blijft jouw tuin, Henk.
2: Ja, toch.
0: Ja, toch.
2: Ja.
0: Nou, wie weet komen er nog meer adviezen.
2: Ja, wie weet.
0: Ja, okay, misschien kun je een cassettebandje van een blaffende hond aanzetten.
2: Nou, volgens mij doorzien ze dat.
0: Ja, dat denk ik ook. Het zijn slimme beesten, hè?
2: Ja, ze zijn heel slim, hoor.
0: Oké. Ze luisteren ook mee. Succes, Henk. Ja.
2: Was ik maar een tegenstander, hè? Daar had je lekker er tegenin kunnen gaan.
0: Ja, maar helaas.

0: Sure, he's a cat. En dat beweren dan de cats. 0800-1121 is het telefoonnummer. Wat kan Henk doen tegen het feit dat de katten uit de buurt zijn tuin als toilet gebruiken? Johan die wil weten wat er met microplastics gebeurt als je microplastics in water gebeurt als je het water heel lang kookt. Gaat het dan samenklonteren? Die vraag is inmiddels beantwoord. Die kan ook weer. Dat hele verhaal over dat alcoholvrije bier. Ik geloof dat ik het gewoon allemaal niet goed begrepen heb. Want ik kreeg alweer een appje van iemand. Sommige mensen zijn wel echt zo bot over de app. Je kunt het ook best vriendelijk opschrijven. In ieder geval, ik moet het goed zeggen over die mout. Even kijken, want ik geloof dat ik van Bagheera nu een tekstje heb gekregen dat ik het goed vraag. Oké, komt-ie. Malt bier is alcoholvrij. Malt whisky is 40% alcohol. Hoe zit het nu met malt? Kijk, zo kun je het ook vragen natuurlijk. Als je het antwoord weet, 0800-1121. We zoeken nog naar de blokjes die de atletische mannen in hun handen hebben op de muurschildering in het Nationale Museum in Londen. En Els die heeft dus nog steeds iemand die een beetje in haar computer ronddwaalt van een afstandje. En ze wil graag weten wat ze daaraan kan doen. 0800-1121. Ruud.
1: Goedemorgen Astrid.
0: Hallo.
1: Ziggo die verhoogt de prijs van het abonnement per maand met 2,50.
0: Per maand? Oh, per maand 2,50.
1: Ja. Erbij. Ja. En dan krijgen we wat sportkanalen erbij. Mm-hmm. ESPN 2, 3 en 4. Maar de vraag is, mag dat en kan dat zomaar?
0: Oh.
1: Want het, ja, ik vind 2,50 vind ik toch wel een
0: behoorlijk
1: pittige verhoging.
0: Yeah.
1: En er komt de inflatiecorrectie komt er ook nog bij. Dus het wordt meer dan 2,50 op je rekening. En niet iedereen zit op al die sportzenders te wachten.
0: Nee.
1: En het is maar 3 zenders erbij. Er zijn in de tussentijd ook al heel wat zenders verdwenen bij Ziggo. En dan gaat er nooit iets af van de prijs.
0: Ja, en de vraag is natuurlijk met dit soort dingen altijd, wat staat er in het contract?
1: Geen idee.
0: Nee, want als er in het contract staat, Ziggo mag bij het uitbreiden van het aanbod ook de prijs verhogen, ja, dan zijn we uitgepraat.
1: Ja. Dat zou kunnen. Nou ja, als iemand dat weet, dan horen we dat snel genoeg.
0: Ja, precies. Dus als iemand nu zit te luisteren, die herkent dit verhaal en die weet ook het antwoord, dan houden we natuurlijk nog steeds dat telefoonnummer 0800 praat.
1: Ja, dat zou kunnen. Nou ja, als iemand dat weet, dan horen we dat snel genoeg.
0: Ja. Precies. Dus als iemand nu zit te luisteren, die herkent dit verhaal en die weet ook het antwoord, dan houden we natuurlijk nog steeds dat telefoonnummer 0800-1121. En daar

0: nog Eurosport 1 en 2. En ja, ik weet allemaal niet precies wat voor sportkanalen er zijn.
1: Nou, wat wordt er dan de hele dag daar allemaal maar uitgezonden?
0: Ja, nou, het schijnt te gaan ook om het eredivisie voetbal. Oh, ja. Alle wedstrijden zien op zaterdagavond en zondagmiddag. Maar dan moet je ook maar tijd voor hebben om daarna...
1: Ja.
0: Zo'n wedstrijdje duurt al gauw 1,5 uur. Dus niet iedereen heeft ook daar tijd voor. En als het echt om belangrijke wedstrijden gaat, dan zit dat op ESPN1. En dat zit al op je kabel. En dat zit er gewoon standaard bij.
1: Ja. Ja, ja, dus je kan niet kiezen als je het gewoon niet hebben wil.
0: Dat is het punt.
1: Ja. 0800-1121. Ik hoop dat we kunnen helpen, Ruud.
0: Oké, wacht het af.
1: Joe, doeg.
0: Joe.
1: Peter.
2: Ben ik dat? Peter uit Maastricht.
1: Dat weet je zelf het beste, Peter uit Maastricht.
2: Ja, we zijn vaak op meerdere Peters. In ieder geval, alvast van tevoren bedankt voor jullie programma. Ook voor jullie assistent, de telefoniste. Of mist.
1: Ja.
2: Je had net over die kat, poep. En
1: ja.
2: En er was een plaatje over de cats. Of van de cats. Maar nu ziet me er wordt altijd gezegd katten kwaad.
1: Ja.
2: Maar er wordt nooit gezegd honden boos. Of kanariepieten stout. Dus dat zijn natuurlijk ook huisdieren. Zijn de termen dat er ook voor honden... ja, dat die boos zijn of...
1: Ja, het zijn altijd maar de katten. Die, en bovendien, kattenkwaad is helemaal niet kwaad.
2: Ja, en hamsters heb je ook als huisdieren. En
1: hamsterherrie.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou, wie weet dat.
1: Ja.
2: Oké, fijne avond allemaal.
1: Ja, dankjewel.
2: Dan op de grond, groetjes.
1: Dag, dag Peter. 0800-1121 is het nummer. Er heeft nog steeds niemand gebeld over het feit dat Els ooit toegang heeft verschaft tot haar computer aan iemand die, naar zij denkt, nog steeds af en toe een wandeling door haar computer maakt en zelfs foto's weggooit en iets dergelijks. Kun je daar iets tegen doen als je eenmaal iemand toestemming heb gegeven, kun je dat dan ook weer opheffen, die toestemming? 0800-1121.
3: Sabina? Ja, goeienacht, Astrid.
1: Hi, ja, het gaat over katten, hè?
3: Ja.
1: Zeg het eens, Sabina.
3: Nou, mijn ouders hadden een heel mooie tuin. Ze zijn allebei helaas al overleden.
1: Ja.
3: 25 jaar, mijn moeder 10 jaar, nou... Heel mooi tuin, daar waren ze stapelgek mee. En ze hadden ook geen enkele kat, helemaal niet hoor, meid. Helemaal niet. Maar de buren hadden 4 katten. En poept over mijn ouders in de tuin.
1: Ja.
3: En had mijn vader natuurlijk ontzettend hekel aan, mijn moeder ook natuurlijk. Logisch. Als ze met de handen erin zaten. En weet je wat mijn ouders kochten?
1: Nou?
3: Kattenschrik.
1: Wat?
3: Kattenschrik.
1: Kattenschrik, wat is dat dan?
3: Dan kan je bij zo'n huis verkopen. Dat zitten potten. En dan kan je over je aarde heen gooien.
1: Oh, nooit van gehoord. En waar zei je dat je dat kan kopen?
3: Bij de tuincentrums.
1: Hebben ze daar kattenschrik?
3: Ja.
1: Oh.
3: En het is niet kwaadaardig voor de katten.
1: Mooi.
3: Daar hoeven ze niet van om dat te doen. Maar ze schrikt wel af.
1: Oké, nou dat is precies natuurlijk wat de bedoeling is.
3: Ja.
1: En je weet niet wat er in kattenschrik zit?
3: Nee. Dat heb ik ze nooit gevraagd.
1: Nee.
3: Helaas niet.
1: Oké. Nou, misschien zit er een hondluchtje in.
3: Ja, ze hebben ook wel bijvoorbeeld... wat vanavond ook al gezegd was... werd... hoe is dat? Van de koffie.
1: Ja, koffieprut schijnen ze heel vies te vinden.
3: Hebben ze ook wel geprobeerd. Maar ja, die hadden zo'n grote tuin voor en achter. Dat was natuurlijk niet te doen. Hebben die koffievulvers door je tuin weten te gooien niet.
1: Oké, nu versta ik je niet zo goed meer.
3: Dat was natuurlijk niet te doen, hè? Met die grote tuin voor en achter.
1: Oh, de tuin was te groot. Ja.
3: Ja.
1: Oké.
3: En toen hadden ze kattenschrik.
1: Oké.
3: Maar ja, de bussen vlogen er doorheen.
1: Ja.
3: Stond in het bijhok.
1: Ja.
3: Want... als het ging regenen, moest het weer opnieuw gestrooid worden.
1: Oh, oké, dus dat moet je wel bijhouden.
3: Ja, maar dat helpt wel voor bij je thuis houden.
1: Oké. Nou, dankjewel.

0: Kattenschrik.
1: Kattenschrik. We gaan het onthouden.
0: En dan kan je kopen bij... Ja, mijn katten kwamen niet buiten, dus...
1: Ja.
0: Niemand had last van mijn katten. En dus ik ga het zo houden.
1: Ja, ja.
0: Maar...
1: Ja. Hou ze maar... Oh, nee. Ja.
0: Ja, hou ze maar binnen.
1: Ja, dat hoeft nu niet meer natuurlijk. Oké, okay, dag Sabine.
0: Nee, Astrid.
1: Ja?
0: Mag ik even zeggen? Ik heb een dierenarts gevraagd, hè. Is dat dierenmishandeling? Dierenarts zegt ook, nee. Als ze van kitten af gewend zijn, is het helemaal geen dierenmishandeling.
1: Katten binnenhouden is geen dierenmishandeling.
0: Nee, voor een dierenarts.
1: Oké.
0: Okay. Maar neem aan die mensen er afstand van hebben.
1: Ja. Dag Sabine. Oh.
0: Ja.
1: Doei.
0: Doei.
1: Doei. Gosse.
2: Ik heb een antwoord op die man die voor die mevrouw belde met Ziggo.
1: Ziggo, ja.
2: Ik bedoel natuurlijk met de sportzenders.
1: Ja.
2: Ik heb zelf ook een abonnement aangesloten. 6 jaar geleden. En nu heb ik een... hij zat met sportkanalen van Ziggo. Hij had er maar 2, heb ik begrepen.
1: Mm-hmm.
2: En dan moet je een abonnement afsluiten. Dan heb je bijvoorbeeld Ziggo Sport 1 tot en met Ziggo Sport 2. En in het abonnement zelf zit, wat ik zelf ook heb, ISBN 1 tot en met ISBN 6. Zit het.
1: Ja.
2: Dus hij moet een zit aan het abonnement inbegrepen, die zie sportkanalen.
1: Ja.
2: Want ik kijk nu naar jou op de grote tv.
1: Ja.
2: En dan op de laptop. En als ik je overzet, kan ik ook alle sportkanalen krijgen.
1: Nou.
2: Dus ik help die meneer.
1: Oké. Okay. Nou, dankjewel.
2: Niks te danken.
1: En een goede nacht nog, Gosse.
2: Jij ook, hè.
1: Doei. Dag. Iris.
3: Ja, goedemorgen.
1: Hi. Zeg het eens, Iris.
3: Ja, de vraag over de kattenpoep, hoe je dat uit de tuin hebt.
1: Ja.
3: Ja, wij hebben dus nooit kattenpoep in ons tuin.
1: Ah.
3: En we hebben 3 katten zelf.
1: Oh, dus die poepen bij iemand anders?
3: Ja, nou ja, dat is het. Dat is ook het bericht dat ik schreef. Ja, we hebben zelf nooit last van kattenpoep, maar ja, onze buren dus wel.
1: Ja.
3: Dus ja, van die van ons natuurlijk. Maar dat is echt het meest effectief. Want we hebben voor en achter echt omgewoelde grond. Maar onze katten houden dus die andere katten uit de tuin.
1: Oh, je moet gewoon zelf katten hebben.
3: Ja,
1: en dan wel dominante.
3: Nee, niet eens. Oh. Het is... Ja, alle katten zijn wel een beetje territoriaal, toch?
1: Ja.
3: Of echt aan ons, kan ook, maar...
1: aan jullie katten, ja.
3: Ja, aan ons huishouden. En waar ze ook een enorme hekel aan hebben, is wasverzachter. Dus, maar ja, dat is weer niet zo vriendelijk voor de natuur.
1: Maar hebben katten een hekel aan wasverzachter?
3: Ja, nou, probeer maar. Als je een kat hebt met een dekentje of een matje of zo, waar ze op slapen, zo'n kussentje, en je was die kussens... Ja, dan hebben ze echt dan komen ze er, bij ons willen ze er dan soms een week zeker niet meer op liggen.
1: Hmm. Nou ja, dan is het. Dan moet je natuurlijk niet wasverzachter in je tuin gaan gieten. Maar als je her en der gewoon een schaaltje wasverzachter of een kussentje doordrenkt met wasverzachter neerlegt.
3: Ja, misschien is dat wel genoeg. Ja, zoiets. Ze vinden dat echt verschrikkelijk, maar ja, wat ze hier in de buurt hebben zijn van die katten, ja, weet je, die dingen die zo piepen, die katten.
1: Oh, dat geluid, ja.
3: Dat is echt, maar dat is hier zijn er best wel. Het is een rij met veel oudere woningen, maar die mensen horen zelf die frequentie niet meer. Maar als je dan iets jonger bent, dan hoor je dus dat enorme gepiep. En zij hebben er zelf totaal geen last van. En kinderen, ja, ik ben wat ouder, maar. Kinderen hoorden dat dus de hele tijd. Want die hoorden al die te hoog en lage tonen nog. Dus dat is echt niet te doen. Dus dat zou ik zeker niet aanraden. Want dan word je helemaal... misschien als je een hele dure koopt die je echt goed af kunt stellen.
1: Ja.
3: Maar dat is het enige wat helpt. Ja, azijn. Maar ja, dat...
1: Je kan een heel geurenpalet rondom dat stukje tuin aanleggen op deze manier.
3: Ja, met chloor en met azijn.
1: Maar chloor vinden ze lekker.
3: Die van ons niet hoor. Ik weet wel dat mensen dat zeggen. Ja, dan moet je chloor in de kattenbak doen. Nou, die van ons die komen dan voorlopig niet meer bij die kattenbak, zeg maar.
1: Oké, dan geldt dat voor de katten van jullie. Dankjewel, Iris. Ja.
3: En die vraag over dat ze iemand...
4: NPO Radio 1.
5: 5:00, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam, en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. Max.
6: Nachtzuster, Astrid de Jong.
1: Niet zo heel veel vragen meer, maar nog genoeg te bespreken dit uur. En mocht je iets toe willen voegen, dan kun je dat natuurlijk ook gewoon doen via 0800-1121. Els heeft iemand toegang gegeven in haar computer en nu krijgt ze hem er niet meer uit. Van afstand zit hij dus in haar bestanden. Wat kan ze doen? 0800-1121. Anne belde over die afbeeldingen van atletische mannen op de muur van het Nationale Museum in Londen. Die hebben een soort blokje in hun hand. Wat zou dat blokje kunnen zijn? 0800-1121. Johan die wil graag weten wat er gebeurt met microplastic in het water. Stel, als je het water heel lang gaat koken, blijft dan het microplastic achter? Gaat dat dan samenklonteren? Misschien heeft nu iemand nog een tip voor Henk die katten in de tuin heeft. En Peter die wil graag weten waar de uitdrukking katten kwaad vandaan komt. Want ten eerste komen er meestal geen katten bij kijken, en ten tweede is het ook niet echt kwaad, maar meer stout. 0800-1121. Ruud die vraagt of Ziggo zomaar de prijzen mag verhogen met het uitbreiden van het aantal sportzenders. En, dan moet ik het weer goed zeggen. De vraag van Johan, die is feitelijk dat alcoholvrij bier malt wordt genoemd, terwijl bij whiskies juist whisky met 40% alcohol malt wordt genoemd. Hoe zit het nou met het malt? Is dat nou alcoholvrij of niet alcoholvrij? Ik hoop dat ik het zo goed verwoord. 0800-1121 of even een mailtje naar nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt ook natuurlijk een appje sturen, gratis en voor niks, via de NPO Luister-app. En je kunt komen chatten via radio1.nl/nachtzuster. Je kunt me opzoeken op X en op Facebook. Maar het snelste en het makkelijkste is bellen 0800-1121.

0: Meeuwen samen met zijn vagant Het dondert en het bliksemt. 0800-1121. Je kunt het nog wel even gebruiken, dat nummer. Voor al die vragen die nog openstaan. Ik heb ze net al genoemd, dus blijf nog maar even bellen naar 0800-1121. Harry-Jan.
1: Goedemorgen, Astrid.
0: Goedemorgen.
1: Ja, ik wou iets toevoegen of zeggen over het maltbier.
0: Ja, want het is niet helemaal alcoholvrij, hè, dat maltbier.
1: Nee, het heeft, ze noemen het vaak zo. Waarom dat nou precies is, weet ik ook niet, maar er zit wel degelijk malt in. Mout is kunstmatig ontkiemde gerst of gefermenteerde gerst. En dat is eigenlijk de basis waarmee je bier gaat brouwen. En ook whisky. En single malt heb je dan ook nog. Dat gebruik je bij whisky. En daar zit zeker alcohol in, uiteraard. En dat single, dat slaat niet zozeer op dat er maar één graan in is verwerkt. Want je hebt ook rogge whisky en nog wel wat andere soorten whisky. Maar ze gebruiken eigenlijk voornamelijk gerst. En gerst gebruik je natuurlijk ook het meeste voor bier. Behalve voor wit bier, daar gebruik je tarwe. Maar gerst gebruik je dan in de whisky als single malt. Wil eigenlijk meer zeggen dat het in één distillerij is gemaakt. Dat zijn... De betere whiskies over het algemeen. Dat hoeft niet per se, maar over het algemeen zijn dat wel de betere whiskies die zich dan single malt noemen. En daar zit zeker alcohol in. En de basis van dat alcoholvrij bier is dan zeg maar ook gerst.
0: Mm-hmm.
1: Je gaat later, je hebt dus wel een bier gebrouwen met alcohol. En later wordt meestal het alcohol eruit gehaald. En dan, daarmee verkrijg je het best smakende alcoholvrije bier. Maar daar zit gewoon mout in. En wat ik al zei, mout is kunstmatig ontkiemde gerst. Zo hebben we het in ieder geval in de bakkerijopleiding geleerd.
0: Ja, maar goed.
1: We werken in de bakkerij, gebruik je het ook veel mout.
0: Ja. Maar ik blijf het ingewikkeld vinden dat alcoholvrij bier niet alcoholvrij is.
1: Er bestaat ook wel degelijk helemaal alcoholvrij bier.
0: Ja.
1: Maar er bestaan ook alcoholvrije soorten die... En vooral in het begin, toen was het nog wel een ding... dat Bavaria is toen na natuurlijk dat bucklerdrama van Heineken...
0: Ja.
1: Is wel begonnen met grootschalig dat in de markt zetten van alcoholvrij bier. Daar hadden ze groot succes mee. Alleen, ik geloof dat het inderdaad in het begin wel lastig was om het helemaal alcoholvrij te maken. Waardoor dat het in Arabische landen nog wel een probleem was om het dan toch te mogen verkopen.
0: Ja, want als je moslim bent, mag je geen alcohol drinken.
1: Nee, nou ja... mag het in principe denk ik wel. Alleen ze houden zich aan de geloofsregels en dan drinken ze het niet. Maar ja, dat is een keuze natuurlijk. Dat. Maar ja, mogen.
0: Ja, maar even voor mijn duidelijkheid.
1: Er is nu dus inderdaad wel echt wel alcoholvrij bier waar volgens mij helemaal geen alcohol in zit.
0: Nee. Maar heet dat dan ook malt?
1: Ja, dat is een goeie.
0: Ja, ik vind het wel verwarrend,
1: hoor. Ik weet wel dat mout dus in ieder geval gebruikt wordt, ook in alcoholvrije bieren.
0: Ja, alleen ze weten nu gewoon beter
1: waarom
0: hoe ze...
1: Waarom? Ja.
0: Nee, ze weten nu beter hoe je het alcohol eruit kunt halen.
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: zeker.
0: Maar dan komt er dus wel... mout bij kijken.
1: Zeker, ja. In het proces gebruiken ze gewoon mout. Anders kun je gewoon geen bier maken.
0: Nee.
1: Je moet wel een pap hebben van graan. En bij bier is dat gerst. En ja, anders dan...
0: Is het geen bier?
1: Dan Nee, dan komt er ook, dan ben je water aan het koken en aan het brouwen. Ja.
0: Nou, en zo komen we weer op de microplastics. Nou,
1: ja.
0: Dat in ieder geval, even kijken, wie kwam er nou met die vraag? Heb ik niet eens opgeschreven. Nou, ik kan het niet terugvinden, maar ik hoop dat het antwoord... Oh ja, hier, Johan. Ja, dat die nu het allemaal duidelijk heeft. Dank je wel daarvoor.
1: Ik wil nog wel iets zeggen over die microplastics.
0: Ja, probeer het maar.
1: In één zin. Ik denk dat het plastic verdampt met het koken van het water. Dat is zo microscopisch klein, dat het verdampt gewoon met het water. Dat denk ik.
0: Ja.
1: Hey, fijne nacht nog.
0: Dankjewel. Doei. Goeienacht.
1: Doei.
0: Tech Night.
2: Ja, Astrid.
0: Hallo.
2: Tech Night. Hoi, hoi.
0: Ja, vertel.
2: De vraag van de wat oudere mevrouw die een computervredebreuk had.
0: Ja, computervredebreuk. Dat is mooi gezegd. Ja.
2: Ja, nou eigenlijk is dat wel een beetje zo. Als het zonder toestemming gebeurt, dan...
0: Ja.
2: Dus, maar het is gewoon heel lastig om dat zo eventjes over de radio... of over de telefoon überhaupt even te doen.
0: Ja.
2: Wat ik heb begrepen is dat er een Teamviewer is geïnstalleerd... en dat wil je sowieso al niet hebben. Anydesk, Teamviewer, dat zijn allemaal programma's die bedoeld zijn... om hulp te bieden als er iets met je computer aan de hand is... of iets met je e-mail of wat dan ook.
0: Ja, dan kunnen ze meekijken op je computer. En dan zie je ook je cursor bewegen of dingen open of dichtklikken. Ja.
2: Precies. En, maar je kan dus ook dingen installeren... die niet op de computer thuis horen. En... lang verhaal kort. Het is eigenlijk het makkelijkst als je gewoon eens gaat kijken naar studenten aan huis.
0: Ja.
2: Dat is een organisatie van studenten uiteraard. En die doen al heel lang, die helpen ze dus mensen met computerproblemen. Het kost wat, maar dan heb je ook wat.
0: Ja.
2: Dus dit... ligt er een beetje aan waar je zit en hoe lang het duurt. Maar in principe komt het neer dat je dus met een abonnement voor een jaar... en dan is het ongeveer €40 per klusje.
0: Oké, maar je kunt dus niet zomaar iemand dan weer die toestemming afnemen... Want waarschijnlijk als die...
2: Dat werd in de chat geopperd. En kijk, dat is dan het hele probleem. Je kan wel allerlei dingen doen. Als je mazzel hebt, als het niet door de externe gebruiker afgesloten is. En er kan ook bijvoorbeeld iets ingezet zijn zoals een rat. En dat is een remote access trojan. Dus, en dan doe je daar ook niet veel aan. En zij heeft een specifieke apparatuur gehad gebruiken, dus een speciale programma. En dat is niet van toepassing bij deze mevrouw.
0: Nee.
2: Dus je kan ook je Windows opnieuw installeren. Maar dan zit je nog steeds met je wachtwoorden en dat soort dingen die je allemaal moet veranderen. En wat dat betreft zou ik die mevrouw ook aanraden om als ze wachtwoorden moet veranderen... om ook een boekje bij te kopen en daarin... op iedere bladzijde voor iedere account, iets wat ze heeft, de wachtwoord op te schrijven.
0: Ja.
2: En als dat moet veranderen, dan kan ze dat gewoon per bladzijde, per account, adres, kan ze gewoon het wachtwoord doorstrepen en dat nieuwe eronder zetten. Dat raad ik dus mijn klanten zogezegd aan, die ook vaak wat ouder zijn.
0: Ja. Ja, dat zijn van die dingen die misschien heel logisch of misschien overdreven lijken, maar wel heel erg handig zijn uiteindelijk. Want ik heb wel spijt dat ik niet wat eerder ben begonnen met die wachtwoorden ergens opschrijven.
2: Ja, nee, je hebt bijvoorbeeld er wordt wel eens een geheime vraag gevraagd.
0: Ja.
2: En dat is per account. Hè. Dus ik krijg de gekste vraag krijg je dan.
0: Ja.
2: En dan moet je dus 2 jaar later moet je dus eventjes de geheime vraag moet je terug zien te vinden.
0: Ja. Ja.
2: En ja. Nou.
0: Nou, altijd het moment dat je het nodig hebt, weet je het niet meer.
2: Nee. Dus ja. Maar in dit geval, dit is gewoon... ze heeft jezelf dus iemand de toegang gegeven tot de computer.
0: Mm-hmm.
2: Dus je hebt alles kunnen doen. En dan zit er ook nog een teamviewer zit erin. En dat gebruik ik zelf niet eens. Ik heb het ook wel eens gebruikt.
0: Mm-hmm.
2: Maar dan was dus echt was iemand in de buitenlanden en dan kon het niet anders. Dus dan hebben we het over Azië en over Zuid-Amerika en dat soort dingen. En dan zet je het erin en dan haal je het gewoon weer uit.
0: Ja, oh ja. Dus, ja, maar dat is niet gebeurd. En als iemand het fijn vindt om in jouw domein te kunnen blijven kruipen... dan kan hij dat inbouwen dat hij er ook altijd weer in kan natuurlijk. Ja.
2: Dus, en dan kan je er nog andere dingen bij zetten. En die zie je helemaal niet. Zonder speciale software om dat te ontdekken. Dus moet je dus echt een antivirus, die vindt het meestal niet eens. Dus daar hoef je niet op te rekenen.
0: Nou, voor heel veel mensen een goede waarschuwing om nooit zomaar andere mensen toestemming te geven om vanaf een afstandje in je telefoon te komen. En de tip om dus studenten aan huis in te schakelen.
2: Dat is wel de meest voor de hand liggende oplossing. Want ik weet niet wat er allemaal met die computer is gebeurd. Dus
0: Ik
2: kan niet vanuit hier zeggen van ja, je moet dit dan... Ik kan het wel zeggen, maar als ze het dan doet, kan ze het verkeerd doen. En dan helpt het niet... Nee. Of het is nog erger.
0: Dat is voor niemand leuk.
2: Ja, je moet je Windows opnieuw installeren, maar er is altijd wachtwoord iets kwijt.
0: Ja.
2: Et cetera, dus.
0: Ja, dus het vraagt nog om wat werk. Dank je wel.
2: Ja, wacht even.
0: Oh.
2: Ik heb de thorium nog en een aanvulling en de wokkel.
0: Ja.
2: Laat ik beginnen met de wokkel.
0: Ja.
2: Jacques Cousteau is de eerste die een schip heeft uitgerust met zo'n windturbine in de vorm van een wokkel. En die is dus verticaal. En die drijft in feite een schroef aan. Dus het is een zeilschip die een schroef aandrijft.
0: Oh.
2: En dat was in 1980 ongeveer, als ik het goed heb.
0: Doe maar.
2: Ja, toen hadden we nog oude tv, geen internet en dat soort dingen, dus... Maar dat valt wel terug te zoeken.
0: Okay.
2: Maar dat systeem, dat wordt momenteel wordt het ook onderzocht om toe te passen, ook door Nederlandse scheepsbouwers, om te gebruiken voor tankers. Want je kan die dingen, die kan je links zetten, je kan ze rechts zetten, je kan ze in het midden zetten. Maar als je dus een groot schip hebt en je hebt wind, en je kan met zo'n ding kan je dus een aantal kan je achter elkaar zetten. En dan kan je dus een schroef van een tanker kan je aandrijven. En dan kan je dus op de wind varen. En dan heb je goedkope olie.
0: Ja.
2: Of gas, of wat dan ook.
0: Ja.
2: Dus die zijn er.
0: Mm-hmm.
2: En dan de thoriumreactor. Hoe het precies werkt staat op Wikipedia.
0: Mm-hmm.
2: Maar leuk feitje is dat in de Space Shuttle heeft er eentje gezeten... En die zat naast het toilet.
0: Is dat slim als het gaat om zout water?
2: Het is een hele kleine reactor. Die is ingebouwd naast het toilet. Dus dat is dan een vacuüm toilet. En dat zit er dan... dat zat er dan onderin gebouwd. En dat verzorgt dan de stroom aan... aan de Space Shuttle.
0: Het is ook wat, hè? Dus, nou ja, dus het is al
2: ja,
0: wel ver.
2: Ja, dat je dan inderdaad naast. Het kan feitelijk is dus een thorium. En dat, ik heb het ook op de chat geschreven. Voor 100 ton thorium, als je dat verstookt, heb je 200.000 ton uranium nodig. En, of 20.000... Dat valt op te zoeken. En 350.000 ton kolen.
0: Doe maar.
2: Dus 1 ton thorium, heeft dezelfde energie als 350.000 ton kolen. En daarmee besluit ik.
0: Nou, ik heb nog even één vraagje. Want ik krijg van Harry krijg ik appjes. Die zegt sowieso, de huidige beller geeft heel goed advies. Maar zegt ook, je kunt in mijn computer de instellingen... naar de instellingen en daar kun je een tab hulp van afstand uitzetten.
2: Ja.
0: Ja.
2: En... ja, het ligt aan of je dat nodig hebt. Dus dat het hele punt is als je hulp van... je kan het... Je moet even denken of het er nou standaard aan staat. Of dat het... Het staat in ieder geval voor een bepaalde tijd staat het aan. Dus het is niet zo dat als je dat aanzet... dat het dan onbeperkt aan blijft staan. Dat wordt er automatisch uitgezet. Wat dat dan neem ik aan dat het over Windows gaat.
0: Ja, dat weet ik ook niet. Ja,
2: ja nee, dat het...
0: Nou ja, maar het is, je kunt dat uitzetten, maar ik denk toch dat als iemand alle rechten heeft al in je computer, dat die dat ook dan wel weer...
2: Ja, nee, dat is het hele probleem met TeamViewer. Als je dat erin zet, dan heb je bijna, dan heb je dus gewoon alle rechten.
0: Ja, dus dan kom je daar niet zomaar uit. Nou.
2: En dat geldt voor AnyDesk. En dan zijn er nog andere programma's die ik niet zal noemen. En... ja, die wil je er gewoon niet in hebben. Die vindt de antivirus vindt het niet eens. Heb je speciale software heb je er voor nodig om dat überhaupt te ontdekken dat het erin zit.
0: Nou, blijven we bij het advies student aan huis. Dankjewel, TechNight.

Jaap stuurt een appje. Zeg eens wie dit zingt. Nou, dat komt nu hoor, Jaap. Ik wacht even tot ze klaar zijn met zingen. De Robert Cray Band. Dus voornamelijk Robert Cray op zang natuurlijk. Your secrets safe with me. Wat mis ik nog? Nou, een antwoord op de vraag van Anne over dat museum in Londen. Ik zal het nog één keer omschrijven voor de nieuwkomers die het misschien nog niet gehoord hebben. Maar als je dat museum in Londen binnenkomt, dan kom je eerst bij hele grote beelden van dieren met een mensenhoofd. Daar heb ik ook plaatjes van toegestuurd gekregen.

0: van vliegende mieren. En dan heb je ze weggezogen of weggeveegd. En dan zie je ze veel overdags niet. En de volgende ochtend, dan zit je hele raam weer onder.
1: En wat heb je allemaal al geprobeerd, Henny?
0: Nou, ze hebben al vergif geprobeerd. Ook in die spuitbussen, weet je wel. Bestrijdingsbedrijven zijn erbij geweest. Ze hebben luikjes in mijn muren bij mijn ramen gemaakt. En ze kunnen het niet vinden.
1: Dat is echt raar. Dat zijn hardnekkige vliegende mieren.
0: Ja, en dan hebben we wel een keer op internet opgezocht. Zo'n koningin van zo'n mierennest. Die kan wel 20 tot 30 jaar oud worden.
1: Oh, dan duurt het nog wel 22 jaar.
0: Maar het is een heel vies gezicht.
1: En hoe woon jij?
0: Ik woon beneden in een rijtjeshuis. De bovenburen en zijn buren, die hebben nergens last van, alleen ik.
1: Dat is gek. En ligt er ergens een lijk?
0: Nee. Ja,
1: ik denk, we moeten toch ergens op afkomen?
0: Nee, want ze komen dus wazend van. Want dan heb je vensterbank en je ramen schoongemaakt. En de volgende ochtend, dan zit het er weer.
1: Nou, gekkigheid. Ik hoop dat iemand daar een oplossing op heeft en dat diegene dan de moeite neemt om even te bellen. 0800-1121. Sterkte! Henny.
0: Dankjewel.
1: Oké, doeg. Jan.
2: Hallo.
1: Hallo, dag Jan.
2: Ja, hallo. Ik had eigenlijk een antwoord op de vraag over Ziggo.
1: Ja.
2: Ik had een aantal maanden geleden ook een brief gekregen van mijn tv-provider dat ook mijn duurder zou worden van televisie.
1: Mhm.
2: En toen voor 2 euro per maand meer. En dan ben ik naar Ziggo gegaan om te kijken van waar daar kabel tv zou kosten. En daar was hij goedkoper.
1: Ja.
2: En dan dacht ik van dan kan ik wel overstappen. En toen heb ik wou kijken, kanaal digitaal waar ik nou mee ben, wou ik opzeggen. En had ik vorig jaar ook gedaan. En toen had ik gezegd, ja, ik wil eigenlijk wel stoppen, want het is me te duur geworden. En toen hadden ze mij een aanbod gegeven voor een half jaar 15 euro korting per maand. Dus daar ben ik dan goedkoper uit.
1: Ja. Oké, dus je moet bellen dat je op wil zeggen. Dat is de truc.
2: Ja.
1: Maar ja, dat moet je dan na een half jaar weer doen.
2: Ik moet dan wel een jaar lid klant blijven.
1: Oh ja, oké.
2: Word ik een jaar klant. En dan krijg ik een half jaar krijg ik van 15 euro korting. En dan scheelt toch van 50 of 90 euro per jaar.
1: En
2: dat vind ik dan wel weer interessant. Want het is tegenwoordig al duur genoeg. De providers waar ze voor vragen.
1: Nou, is wel een hele goede tip, Jan. Gaan we allemaal doen morgen.
2: Ja, kan ik misschien ook nog een vraag stellen?
1: Dat mag wel, maar we hebben nog maar 24 minuten. Dus ik weet niet of een antwoord dan nog lukt.
2: Ik kijk regelmatig naar Filmbox en Kanaal Plus Action.
1: Mm-hmm.
2: En dan komen als leuke films op. Maar ik zie heel vaak heel vaak films die ik al gezien heb. Dus wel een hele hoop herhalingen.
1: Ja.
2: Ze krijgen een hele hoop geld van klanten voor abonnementen. Filmzenders die willen natuurlijk ook mensen vermaken met films.
1: Ja.
2: En ja, dat vind ik ook wel dat ze ook wel eens wel vaak nieuwe films mogen uitzenden dan als de klanten toch al veel betalen.
1: Ja, maar ze moeten natuurlijk ook rechten over die films betalen. En als ze rechten over die films betalen, dan mogen ze hem een aantal keren uitzenden. En niet iedereen zit natuurlijk 24 uur per dag te kijken. Dus als je hem dan gewoon een paar keer uitzendt, dan blijft het wel allemaal betaalbaar, ook voor de klanten.
2: Ja, ik snap wel dat ze bijvoorbeeld 3, 4 of misschien 5 keer herhalen. Maar soms films herhalen ze wel eens een aantal maanden wel 10 keer of meer.
1: Ja, het is gewoon te veel. Ja. Maar goed, het is geen vraag, het is een klacht.
2: Oh.
1: Ja, toch?
2: Ja. Ja, of kan ik al...

0: Dan vroeg me af dat waarom dat de laatste tijd in Nederland zoveel ellende is. Dat je bijvoorbeeld ook ziet in de nieuws ook over die kinderen wat gebeurd is. Mm-hmm. En dat is een half jaar geleden is ook gebeurd. Waarom wordt dat niet sneller ingegrepen? Over de kinderen, wat er allemaal gebeurt, zeg maar, in Nederland met ook die twee moeders.
1: Ja, maar waarom wordt er niet sneller... Ja, die vraag kunnen we stellen, maar ik weet niet of die nog binnen 22 minuten te beantwoorden is.
0: Want er gebeurt in Nederland ook met andere families ook wel eens, wat met kinderen wat klein is. Ja. En dan dreigen ze met die kinderen uit huis te plaatsen. En dat is maar een kleine akkerfietje, zeg maar. En dan krijgen ze al gelijk dreigementen. En ja, terwijl er niet veel aan de hand is. En dat vind ik wel een beetje raar dan.
1: Ja, maar dat spreekt eigenlijk weer tegen wat je net zegt over sneller ingrijpen.
0: Ja, als er iets ernstig is dan, hè, bedoel ik.
1: Kijk, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen van je moet sneller ingrijpen als het ernstig is en minder snel ingrijpen als het niet ernstig is. Maar het duurt natuurlijk even om dan wel heel erg goed uit te zoeken of iets ernstig is of niet ernstig is.
0: Ja, net zoals toen vorig jaar met een meisje wat er toen ernstig mishandeld is.
1: Ja.
0: Toen. Ja.
1: Ja, maar ja, ik bedoel, je kan natuurlijk niet van tevoren al aanzien komen wat er gebeurt. En je weet ook niet meteen als er iets gebeurt, dan moet het even uitgezocht worden wat er nou precies gebeurd is, voordat je daar actie op kunt ondernemen. Maar goed, maar voordat we alle nieuwsfeiten van het afgelopen jaar erbij halen, ik ga nu nog snel een liedje draaien en dan nog weer antwoorden zoeken.
0: Ja.
1: Dus ik probeer, nou ja, als iemand nog een tip heeft om te zorgen dat... waar keek je de film op? Filmnet?
0: Nee, niet op Filmnet. Op Filmbox.
1: Filmbox.
0: En op Kanaal Plus Action. Dus een zender van Kanaal Plus is daar.
1: Oké, als iemand weet of er iets te doen is aan het feit dat ze vaak dezelfde films uitzenden... Ja. 0800-1121. Dankjewel, Jan.
0: Oké, fijne nacht, hè.
1: Hetzelfde.
0: Oké,
1: doeg.

0: Net als in de film van Toontje Lager. 0800-1121. Even kijken. Ik mis nog iets over het museum in Londen. En die muur met de afbeeldingen van atletische mannen met een blokje in de hand. De vraag van Ruud. Mag Ziggo opeens de prijzen opvoeren als ze dan wel meer sportkanalen bieden? Peter, die vraagt zich nog af waarom we kattenkwaad noemen en niet kattenstoutheid of hondenstout. Of, nou ja, goed, kattenkwaad dus. Henry, die vraagt zich af of de brandaris op Texel handmatig aan en uit wordt gezet of dat automatisch gaat. En Henny, die vraagt met spoed een oplossing voor de enorme hoeveelheid vliegende mieren. En Jan die vraagt zich af waarom er maar zo weinig aanbod is op Filmbox en Canal Plus Action. Waarom draaien ze niet meer films? 0800-1121. Frank?
1: Hoi Astrid.
0: Dag Frank.
1: Ik heb een heel kort antwoord. Ja. Dan kun jij verder.
0: Ja.
1: Ik heb een brief gekregen van Ziggo.
0: Ja.
1: En daar staat in dat Ziggo inderdaad een inflatiecorrectie toepast van 0,33%.
0: Mm-hmm.
1: Ze over, even kijken, ja, nu. En daar hebben ze, is vastgesteld door het CBS in 2025. Dus zij handelen volkomen legaal.
0: Oké. Nou ja, dat is dan jammer hè, voor de mensen die dat best wel een flinke prijsstijging vinden voor hun portemonnee.
1: Ze zeggen er wel bij, Ziggo, en ja, inderdaad is het natuurlijk zo, de kosten stijgen voor ons ook. En als je het abonnement
0: ja,
1: niet
0: zo verhuurt, kan ik het ook, ja.
1: Ja, en doorberekenen dus. En als je het abonnement niet wil verlengen, bijvoorbeeld per 1 juli, dan stop je daarmee.
0: Ja, dat is als nu heel veel mensen gewoon het abonnement opzeggen, dan doen ze er hopelijk wel wat mee. Hoop ik dan.
1: Ja, ja, ja. Je krijgt er wel veel voor terug, hoor.
0: Ja?
1: Ja, alle zenders, alle sportzenders. Ja, misschien voor sommigen tegen wil en dank. Maar die komen dus in een zogenaamd nieuw pakket. Het krijgt ook een andere naam.
0: Mm-hmm.
1: De kwaliteit zou beter worden. Al met al een kostenstijging waarvan zij vinden, en ik ook, dat het terecht is dat het doorberekend wordt met maar 0,33%.
0: Kijk, dat klinkt al een stuk vriendelijker dan wat we eerder horen.
1: Ja, ik vind van wel.
0: Oké, nou dankjewel.
1: Saldo €2,39 per netto saldo.
0: Ja.
1: Kleine €2,50. Astrid, dankjewel hè.
0: Ja, bedankt.
1: Goeie.
0: Dag, dag. Even kijken. Renze.
2: Ja, hallo Astrid.
0: Hi Renze.
2: Hoi, ik belde voor de crypto.
0: Oh, mooi. De opgave was laatste woord van een voormalig vriendje. 6 letters en dan kwam jij uit op...
2: Examen.
0: Examen, dat was natuurlijk helemaal goed. Enig idee wat de actualiteit is?
2: Nou, er zal wel ergens een examen zijn. Of
0: ja, de examens op de middelbare scholen zijn bezig op dit moment. Ja. En kun je hem ook uitleggen?
2: Nou ja, een voormalig vriendje is een ex en een slotwoord is amen.
0: Ja, en daarmee kan ik zeggen amen. En mag jij kiezen tussen de sokken of het Omroep Max kaartspel?
2: Nou, doe mij maar de kaartspel.
0: Echt waar?
2: Ja, die sokken draag ik nog steeds niet.
0: Oh. Nou, dan komt het kaartspel je kant op Renze. Gefeliciteerd
2: dankjewel.
0: En veel plezier ervan.
2: Oké, dankjewel.
0: Doeg, doei. Doeg. Paul de drogist.
3: Paul de drogist, Astrid.
0: Hallo.
3: Ik ben een beetje ziek, maar het gaat beter. Maar ik heb een antwoord op die aaltje, die vliegende mieren.
0: Hè? Ja.
3: Maar die vliegende mieren die hebben een bloedhekel aan sterke geuren. Dus als je pepermuntolie, lavendelolie en kruidnagelolie in een emmertje warm water gooit of in een spray en je gaat proberen die nesten te bereiken. Maar dat moet je dan wel vaak doen. Niet één keer, maar diverse keren elke dag een paar keer even dat gebied daarmee bestrijden. Bespuiten, zo moet ik het zeggen. En als je dan, je kan ook bij het tuincentrum, kan je aaltjes kopen, nematoden, die kan je daar gewoon kopen. En die aaltjes die eten de larven op van die vliegende mieren.
0: Maar waar zitten die dan als ze binnen zitten?
3: Ja, in allerlei, meestal in de kruipruimtes. Daar zitten ze onder het huis en dan zitten ze meestal in waar veel afval in ligt. Dus in die kruipruimte kan in de loop der tijd ook wel wat afval omkomen. En daar kunnen ze ook gaan leven. En dan, ja, daar moet je bij komen. En als je dan die kruipruimtes bespuit met die geurende olie, dan gaat je huis ook nog lekker ruiken naar de lavendel of zo. Dan hebben die mieren, zijn ze wel na een paar dagen, zijn ze verdwenen.
0: En ik krijg van Halda het advies om een ventilator op je raam te zetten. Want daar schijnen ze ook een hekel aan te hebben. Wind.
3: Absoluut aan sterke lucht. Ja, absoluut. Luchtverandering hebben ze ook een hekel aan. Ja, precies. Maar ja, ik begrijp niet dat het bij die vrouw zo bij Henny zo heel lang duurt. Want het is maar van korte duur, hoor, dat die mieren aanwezig zijn. Je hebt larven en er komen vliegende mieren en dan zie je ze een tijd niet meer.
0: Ja, ik weet niet. Ik denk dat ze precies de goede habitat voor vliegende mieren heeft.
3: Ja, dat zou kunnen, maar dan moet ze er wel ontzettend veel hebben, hoor. Want ik denk dat ze die kruidruimtes moet gaan rommelen daar met de sterke geuren en olie en dan die aaltjes en dat blijven herhalen.
0: Ja, dat ze de nesten in de kelder moeten aanpakken.
3: Ja. Maar ik heb nog een heel leuk iets. Ja. Ik heb als u lacht, zuster, lacht de nacht, zuster.
0: Nou, prachtig.
3: Mooi, hè?
0: Prachtig, meneer de drogist, dank u wel. Goeienacht nog.
3: Ja, jij ook, hoor.
0: Dag. Eens even kijken wat ik nu nog over heb. De vraag van Jan, waarom er zo weinig nieuw materiaal te zien is op Filmbox en Canal Plus Action. Die staat nog open. Henry, die graag wil weten hoe de Brandaris op Texel wordt bediend, handmatig of automatisch. Peter wil graag weten waarom kattenkwaad heet. En Ruud die vroeg dus om die Ziggo-prijsstijging. Maar die staan dus in hun recht, heb ik net gehoord. En nog steeds weten we niet hoe het zit met die wandafbeelding in het museum in Londen, waar Anne een vraag over had. Namelijk wat die mannen op die afbeelding nou allemaal in hun handen hebben. Het is een soort blokje. Ik moet wel zeggen, daar heb ik even kijken. Daar heb ik wel antwoorden op gezien. De een zegt het zijn stenen waarmee ze aan het bouwen zijn. En er was nog een verhaal. Ja, kijk, dan zijn er weer zoveel appjes gekomen dat ik het niet terug kan vinden. Wacht, geef me heel erg. Want geef me even heel erg. Want ik heb gezien. Nou, zie je, dan kan ik het net weer niet vinden. Wat waren het nou? Het waren doosjes, geloof ik, waar ze mee liepen. Nou, potdikkie, dan kan ik het niet terugvinden. Nou, ga ik zo nog wel eventjes zoeken. Kan het nu niet vinden. Ik heb er een antwoord op gekregen. Zoek ik nog even op, maar eerst naar Josje. Josje. Goedemorgen mag ook, ja.
4: Ja, zeg, het planten van wijnruit. Ik ken de plant niet, maar katten hebben er een hekel aan.
0: Wijnruit?
4: Ja.
0: Nooit van gehoord.
4: Nou, nee, dat kan, maar het zal ook niet zo bekend. Maar katten hebben er een hekel aan.
0: Oh.
4: Bij dus... het tuincentrum op een of andere manier zal het toch wel ergens nog te koop zijn. Het schijnt een hele oude plant te zijn, maar katten hebben er een hekel aan.
0: Oké, dus als je nog even voor de mensen die katten in hun tuin hebben die ze niet willen hebben, die plant.
4: Ja.
0: Oké.
4: Wijnruit.
0: Nou, fijn dat je...
4: Als je je tuin mee omzoomt, dan heb je geen last meer van katten. Ze hebben er een hekel aan.
0: Nou, fijn dat je dat nog even doorgeeft. Dank je wel.
4: Alsjeblieft.
0: Goeienacht. Dag. Eens even kijken. Ja, want ik kreeg hier nog van Ron. Die zegt, ik denk dat John Lennon Imagine zelf geschreven heeft. Denk ik dus ook. Maar ik hoorde dat Yoko Ono het gedaan had. Maar Ron denkt ook John Lennon zelf. Want hij heeft de tekst van Imagine getatoeëerd staan op zijn schouder. In het handschrift van John Lennon. Dus het is wel te hopen dat dat ook daadwerkelijk zijn handschrift is geweest. Dan is er nog een opmerking over die afbeelding in het museum. Jan Jaap denkt inderdaad ook dat het een katapult is. En dan kan ik nou net... Dat is zo vervelend als ik het niet terug kan vinden. Ik denk dat er gewoon dat het appje weer verdwenen is. Goed, dan gaan we naar Bagheera. Want die houdt altijd in de gaten of er op de sociale media of natuurlijk in de chat nog antwoorden voorbij komen die ik dan gemist heb. En die deelt hij dan nog eventjes met ons. Bagheera, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Oh, ik krijg van Henry nog. Veronica TV heeft maandelijks 6 films die ooit in de bioscoop draaiden. Het is wel flink zoeken om de uitzendtijden te vinden. Dus het is qua films op de televisie best wel lastig. Wat wel logisch is natuurlijk met al die streamingsdiensten tegenwoordig. Wat heb jij nog gevonden?
5: Het Assyrische relief met het heilig emmertje schuine streep.
0: Ja, het emmertje. Ja, ik kon het niet meer terugvinden. Ja.
5: Nee, daarom ik denk help je even.
0: Dank je. Ja.
5: Rietje wilde weten of de vegetatie onder windmolens anders werd. Ja, dat wordt anders. Dat wist ik ook niet. want door de wind neemt de temperatuur iets af overdag. En daalt het men 's avonds iets minder, waardoor dus de plantengroei afneemt.
0: Ja, oké. Okay. Duidelijk.
5: Even kijken, voor Astrid, die van die run-out nummers wilde weten. Ik krijg van iedereen de tip, maak een filmpje in plaats van een foto. Dat schijnen ze allemaal te doen. En dan kan je het nummertje wel gewoon lezen en in de discografie zetten.
0: Oh, wat goed. Ja.
5: Even kijken, die microplastics die smelten, hebben een veel hogere smelttemperatuur dan 100 graden. Dus het verdampt gewoon mee in het water.
0: Check. Ja, dat hoorde ik ook verschillende malen voorbij komen. Ja.
5: De vuurtoren op de Brandaris die staat op automatische piloot. Die heeft gewoon een lichtschakelaar en zo gauw het soms donker wordt, gaat die aan.
0: Dan krijg ik dus van Okke. De Brandaris staat op Terschelling. Ik zei Texel volgens mij.
5: Ja.
0: De Brandaris staat op Terschelling en wordt door mensen bediend.
5: Nou, ik kijk hier dat Texel en de Brandaris bij de vuurtorens op automatisch staan.
0: Oh, oké. Okay. Nou.
5: Bij Sinterklaasjournaal was dat niet zo.
0: Oh. Misschien is daar de verwarring. Ja.
5: Kattenkwaad. Degene die een kat heeft, weet het. Dat die beesten echt het heel leuk vinden om ongemerkt dingen van je tafel af te gooien. Stiekem eten van je tafel te halen. Het is allemaal een beetje onschuldig, maar ook weer niet helemaal de bedoeling. En datzelfde geldt voor de qua jonge streken. Andere
0: ja. Dus hetzelfde kwaad. Ja.
5: Het is niet echt dat het grote schade oplevert of iets dergelijks. Even kijken hoor, dan hebben we ze volgens mij allemaal gehad. Of ga ik er nou heel te snel doorheen?
0: Ja, ik heb nog... Wacht even hoor, want ik doe hier iets verkeerd, maar dat geeft niet. Wat ik hier nog krijg... Ja, Michael, die zegt plastic is een vaste stof, dus die verdampt helemaal niet mee op... Maar goed, we hebben het over microplastics, hè Michael. Dat is wel natuurlijk weer een ander verhaal. En ik krijg hier van All Night My Long nog eventjes door. Sinds de Texelse vuurtoren in 2003 onbemand werd, wordt de radar en het scheepvaartverkeer rondom Texel op afstand bediend en in de gaten gehouden door de vuurtorenwachters op de Brandaris op Terschelling. Daarnaast werd in het verleden op Texel gebruik gemaakt van een zogeheten Brandarislamp. Het is wel grappig dat dus tussen Texel en Terschelling ook nog samen wordt gewerkt. Dus even kijken. Dat zijn volgens mij alle dingen die ik hier nog... behalve een hoop boosheid over Ziggo, moet ik zeggen. Zijn een hoop mensen het er niet mee eens dat, dat die prijzen omhoog gaan? En Michiel die zegt... Ziggo, extra geld voor ESPN-zenders die echt niemand wil hebben. Dus nou ja, dan zijn we er volgens mij. Ik zeg dan maar weer eens dankjewel Bagheera voor het meekijken en het meezoeken.
5: Graag gedaan.
0: En jij thuis, bedankt voor het stellen van vragen, het geven van antwoorden, maar boven alles natuurlijk voor het luisteren. Ik hoop van harte tot volgende week. Dag!

0: Samen Max.
1: NPO Radio 1.
2: 6:00, Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Zij kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In de video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. Ster.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
8: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
9: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Boekwitsch. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: NPO Radio 1. VPRO.
11: Een uur cultuur. Teddy Tops.
12: Je luistert naar een uur cultuur van zaterdag 16 mei. In de week dat Bert Natter de Libris Literatuurprijs ontving voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Een boek dat weergaloos de menselijkheid en ontmenselijking van en tijdens een oorlog invoelend maakt. terwijl om ons heen het tegenovergestelde lijkt te gebeuren. In zo'n week probeer ik met kunst vat te krijgen op die wereld door in gesprek te gaan met een kunstenaar. We gaan het over eigen werk en inspiratiebronnen hebben. Maar ik begin met een gedicht. Een gedicht over een vers gevoel van missen. Van Marie Hou is dit Scheiding. Als ik de stad uitrij, zie ik hem lopen. Over het parkeerterrein van de Brooks Apotheek en herinner me hoe hij in de keuken vaak op zijn knieën viel en zijn gezicht tegen mijn jurk drukte. Zijn wang plat tegen mijn buik alsof hij luisterde naar iets. Iemand kon in de zitkamer op een kop koffie zitten wachten. Iemand kon bezig zijn de eettafel te dekken. En hij legde zijn gezicht onder mijn jurk en drukte zijn wang tegen mijn buik en knielde zo, zonder iets te zeggen. Hoe is het mogelijk dat ik hem zo mag zien, snel langs de glazen ramen lopend? Wat hij draagt in de wereld zonder mij. Zijn handen zwaaiend langs zijn zij, zijn pik stil in zijn spijkerbroek, zijn shirt zijn schouders bedekkend, zijn eigen tong in zijn mond. Naast mij zit schrijver en journalist Jeroen Pen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
12: Jeroen studeerde algemene cultuurwetenschappen en communicatie en informatiewetenschappen aan de VU in Amsterdam. Hij schreef voor Vrij Nederland, Het Parool, KARO en CRV, waar hij aan de wieg stond van Brandpunt. En sinds ruim 2 jaar schrijft hij als Schots scheef voor weblog Geen Stijl. In 2021 debuteerde hij met De Meest Besproken Man van Nederland, een satirische sleutelroman, losjes gebaseerd op zijn tijd bij de publieke omroep. En nu is er zijn nieuwste boek, Speedpillen, over de schaduwzijde van ADHD-medicatie. Jeroen Pen werd in 1987 geboren in Amsterdam en zit nu hier naast mij bij de publieke omroep.
0: Hartstikke leuk om hier naast jou te zitten bij de publieke omroep.
12: Wat fijn dat je er bent. Ja, en normaal zou dit niet nooit mijn openingsvraag zijn, maar heb je drugs op?
0: Nee, helemaal niks.
12: We zitten hier helemaal zonder drugs. Nou, ik heb die van mij ook niet op, want ik ben ze vergeten. Maar ik heb ook ADHD-medicatie.
0: Ja.
12: Kan ik bij deze al wat? Of ik ook, ik heb wel ADHD-medicatie, want jij bent ermee gestopt.
0: Ja, dat jij ze kan vergeten, dat lijkt me heel goed.
12: Ja.
0: Ik was niet in staat ze te vergeten.
12: Nee, want we hebben het over ADHD-medicatie, daar gaat je boek over. Wat is dat? Wat zijn dat voor pillen?
0: Het boek heet Speedpillen, dus dat is een beetje, misschien een beetje een kinderachtig frame, maar dat zijn stimulantia, die staan op de opiumlijst, dus die zijn ook verboden om receptloos te hebben. En dat zijn wel echt oppeppende middelen. En het scheelt een beetje per pil hoe heftig dat is, maar op het einde slikte ik dexamfetamine en nou bestaat daadwerkelijke speed uit levoamfetamine en dextroamfetamine, waarbij die laatste de meest potente is. En dextroamfetamine is dexamfetamine. Dus ik slikte wel degelijk eigenlijk hele zuivere speed, doktersrecept.
12: Ja. Dus die pillen bestaan daaruit, die worden veel voorgeschreven?
0: Ja. Vorig jaar in Nederland werden aan 377.000 mensen stimulantia voorgeschreven. Meer dan 100.000 ervan dexamfetamine.
12: Ja, en veel ook aan volwassenen. Dus het is eigenlijk voor jongvolwassenen bedoeld, deze medicatie? Of in elk geval?
0: Ja, volgens mij oorspronkelijk zijn ze allemaal voor kinderen bedoeld. Maar meer dan de helft is nu volwassen.
12: Ja.
0: Slikkers.
12: Ja. Jij kreeg de diagnose ADHD vroeg.
0: Ja.
12: Hoe oud was je?
0: Op mijn 13e. Ik zat op de vrije school, op de basisschool. En men dacht altijd dat ik intelligent was daar. Maar ze meten daar niet echt met cijfers en toetsen.
12: Je grinnikt.
0: Dus toen de eindtoets kwam, rolde er geen gymnasium uit. Terwijl ik allemaal het gymnasium bezocht had al, maar VMBO. En toen ontstond de zoektocht die eindigde bij een ADHD-diagnose.
12: Want je was een drukke jongen?
0: Druk en dromerig, ja. Ja.
12: Druk en dromerig. En je kwam terecht, ze gingen dat onderzoeken van hoe kan het dat hij wel slim is, maar dat het er niet uitkomt.
0: Ja. Hoe kan het dat hij zo slim lijkt, maar zo dom is? ik kwam bij een kinderpsychiater die me een vragenlijst bij me afnam. En daarna moest ik 2 keer een toets maken, een soort proefwerkje. De eerste keer zonder ADHD-medicatie en de tweede keer met. De tweede keer deed ik het significant beter, klaarblijkelijk. En daarmee was ADHD vastgesteld.
12: Ja. En dan begint ook de medicatie.
0: Ja. Ja.
12: En dat werkte?
0: Nou, de vraag is een beetje waarvoor. Ik werd wel rustiger, minder vervelend voor mijn omgeving. Vakken die ik echt leuk vond, Nederlands, Engels, geschiedenis, daar kon ik me ook echt in verliezen. Maar dingen die ik niet leuk vond, waar ik obstinaat van werd, die deed ik nog steeds niet. Alleen ik kon me dan heel goed concentreren op andere dingen. Ik weet niet of jij dat herkent als slikker van deze medicijnen. Ja. Maar,
12: Nou ja, ik vond het. Je citeert een paar keer de advertentie voor dexedrine. Ritalin helps the problem child become lovable again.
0: Ja.
12: Dus deze medicijnen zorgen ervoor dat je probleemkind weer een lief kind wordt.
0: Ja.
12: Vertaal ik het een beetje losjes. En dat vond ik heel verdrietig. Want ik herkende vooral het gevoel ook van, oh ja, zonder medicatie, ik ben er pas later achter gekomen, maar zonder medicatie lukt het me niet normaal te zijn. Maar met ook niet eigenlijk. Dus je zit een soort van in.
0: Ja.
12: Want met weet je van, oh ja, nu ben ik leuk, maar nu heb ik medicijnen op, dus dit is nep.
0: Ja. Ja, dus dat is ongetwijfeld niet voor ieder zelfbeeld. Heel veel mensen zijn ook heel blij dat ze van jongens van die medicatie krijgen. Maar voor mijn zelfbeeld was dat niet per se positief. Dat de les was, zeker, jij mag er zijn, maar wel met een pilletje.
12: Ja.
0: En ik heb dat best wel geïnternaliseerd, denk ik.
12: Dat helpt niet. En vooral niet als je daarna ook in de wereld moet functioneren. En een carrière wil maken.
0: Ja.
12: Want hoe heeft dat vervolgens. Er zit een kantelpunt ook in je boek. Vanaf wanneer het echt problematisch wordt.
0: Ja, toen ik 16 werd, kwam ik van een. Of ik 16 was, kwam ik van een schoolfeest in Amsterdam. Fietsen over de Rozengracht door het centrum. Ik en twee meisjes uit mijn jaar. Hele lieve, onschuldige meisjes. Dus ook niet meisjes waarmee ik indruk kon maken met wat ik aan het doen was. Maar ik was vanaf mijn fiets autospiegels aan het afschoppen. En ik werd op hete daad betrapt en gearresteerd door passerende agenten. En ik moest naar bureau Halt toen voor jeugddelinquenten van onschuldig en zeer schuldig soort. En ik kreeg een taakstof. Ik moest een heel schoolgebouw in mijn eentje schoonmaken. Ergens achter in Amstelveen. En ik kon mijn kamer niet eens opruimen of laat staan schoonmaken. Dus dat hele gebouw, dat vond ik nogal wat. En die ochtend griste ik niet 6 of 7 pillen mee, zoals voorgeschreven was, maar een heel doosje, dat zijn er 30. En die gingen die dag allemaal op. En die school, alles blonk en glom en alles was spik en span. En ik had eigenlijk best een leuke dag, in alle eerlijkheid. En vanaf dat moment eigenlijk ben ik het structureel gaan misbruiken.
12: Want wat deed die medicatie op dat moment voor je? Hoe voelde dat?
0: Nou, als je een beetje neemt, kom je al in een soort heel licht euforische roes. Maar als je heel veel neemt, kom je in een heel zwaar euforische roes. Dus ik voelde me eigenlijk gewoon kiplekker. En ik vond de meest suffe dingen ineens heel erg leuk. Klinkt misschien een beetje abstract, maar gewoon handelingen werden echt zalig. En wat ik aan Ritalin altijd heel moeilijk vond als dat uitwerkte, werd ik heel somber op een manier die ik van mezelf niet kende. Echt een chemische depressie. En als je blijft slikken, is dat niet zo.
12: Ja, dus dat is die calm down, noemen ze dat. Dus dat je Ritalin of ADHD-medicatie werkte voor een bepaalde tijd.
0: Ja.
12: En meestal heb je daarna de uitwerktijd.
0: Ja.
12: Tenzij je doorslikt.
0: Tenzij je doorslikt, ja. Ja, nou, dat was eigenlijk een heel inventieve oplossing voor een probleem dat ik had.
12: Maar, toch een heel slimme jongen.
0: Ja, toch wel. Ja. Maar, en daarna kon ik gewoon. Begon ik steeds meer pillen te slikken. Kon ik niet meer stoppen zodra ik begon eigenlijk. Dat duurde dagenlang. En dan sliep ik niet. En uiteindelijk ben ik om 18e voor de HAVO gezakt. En heb ik toen opgebiecht aan mijn ouders wat er was.
12: Ja.
0: Want op dat moment had niemand door wat er speelde.
12: Hoe was dat? Hoe reageerden je ouders?
0: Ze waren heel blij dat ik het vertelde. En dat ze in ieder geval begrepen wat er aan de hand was. Want mijn cijferlijst was niet. Dat klopte ook niet helemaal. En die zijn heel boos geworden op de kinderpsychiater. En daar hebben we de banden ook wel mee verbroken toen.
12: Ja, want wat me opvalt is dat je ook niet echt psychische hulp hebt gekregen in die tijd?
0: Nee, de verslaving is verbroken, maar niet behandeld. En ik dacht zelf ook toen dat de beste manier was. Gewoon, we halen het probleem in casu de pillen weg. Ja, dan is er ook geen probleem meer.
12: Nee.
0: Maar dat blijkt toch iets gecompliceerder te zitten.
12: Dat was niet. Het probleem was er nog steeds.
0: Het probleem was er nog steeds. Nou, eigenlijk waren er meerdere problemen. Want in de jaren daarna was het eerste probleem dat ik die pillen niet slikte, maar daar heel onzeker over was. Dus ik dacht, ja, hoe moet ik dan studeren? Want ik kan me niet concentreren. Ik ben ADHD'er, dus ik kan dat niet, tenzij ik die pillen krijg.
12: Dat ben je gaan geloven?
0: Ja, dat geloofde ik. Ik wist toen ook nog niet goed wat ADHD eigenlijk is. Dus ik dacht toen dat ik een hersenafwijking had. Dat is ADHD niet. ADHD is een checklist, een lijstje symptomen, waarvan we eigenlijk niet weten wat dat veroorzaakt. Dus het is een beschrijving, geen verklaring. Maar ik dacht dat het een verklaring was.
12: Maar dat is een groot verschil, toch?
0: Een heel groot verschil, ja. Ja.
12: En kun je uitleggen waar dat verschil voor je gevoel in zit?
0: Nou, het is dus niet een soort heel deterministisch, dit ben je, dus dat zal je altijd zijn, dus pillen of zo. Het kan door allerlei dingen komen.
12: Dus je kunt het ook ontgroeien? Of
0: je kunt het ontgroeien, je kunt het tijdelijk zijn, je kunt er beter mee om leren gaan. En het is niet zozeer iets dus wat je fundamenteel bent, maar gedrag dat je vertoont. En veel van dat gedrag vertoon ik nog steeds. Maar buiten een schoolsetting wordt dat ook minder problematisch. Als je gewoon de hele dag aan het ijsberen bent, een beetje druk beweegt, ja, dat maakt als volwassene eigenlijk niet uit. Nu ik alleen woon, is het ook minder erg dat de keuken rotzooi is. Maar dus dat, ja. Nou ja.
12: Dat scheelt ook. Je bent minder mensen tot last.
0: Ja.
12: Je omschrijft ook hoe je carrière verder verloopt. Dat je ook in een soort high terechtkomt.
0: Ja.
12: Kun je eens omschrijven hoe dat was?
0: Ja, op mijn 28e zat ik met mijn toenmalige, tevens huidige vriendin bij haar werk. Ze werkte toen in de horeca in de kroeg. En haar baas vertelde dat hij ook ADHD had. Ik vertelde over mijn ervaring met Ritalin en hoe moeilijk ik die comedown vond. En ik had mezelf toen het verhaaltje verteld. Die verslaving kwam omdat ik die comedown wilde uitstellen. Wat een mooi verhaaltje was, maar dat bleek niet te kloppen. In ieder geval, hij zei, ik heb andere nieuwe pillen, dexamfetamine, er is geen comedown, ik ben helemaal helder, al mijn problemen zijn weg. Het is fantastisch. En toen, ja, ik weet nog, dat was zo hoopvol, vond ik dat klinken. Ik was helemaal, ik dacht, wow, maar dan, als dat er is, zijn al mijn problemen opgelost. Dus ik heb mijn huisarts gevraagd om een doorverwijzing naar de psychiater van de baas van mijn vriendin. Ik ben naartoe gegaan, ik heb verteld over mijn verleden met Ritalin. Dat hield hem er in ieder geval niet van om het voor te schrijven. En vanaf dat moment slikte ik dexamfetamine. En de eerste 2 jaar was dat echt fantastisch. Want inderdaad, ik kon ineens 12, 13 uur per dag werken. Ik was de hele tijd helder en scherp. En een soort Superman-versie van mezelf.
12: Klinkt heel positief.
0: Ja, dat was echt schitterend. Ja. Ik zou zo teruggaan. Nee.
12: Ja.
0: En dat zie je met ADHD-medicatie wel. Het blijkt ook wel uit veel onderzoeken dat de eerste 2 jaar is er sowieso inderdaad zijn er mensen op positieve effecten. Maar dat vlakt een beetje af daarna. Dat kan ook verdwijnen. Ik begon dus al. Ik slikte al iets te veel. Ik ging in het weekend dan ook werken. En ik dacht, ik slik om te kunnen werken. Maar eigenlijk. Ik werk om te. Nou, laat maar. Ik in ieder geval.
12: Je ging werken om te kunnen slikken eigenlijk.
0: Ja, dus ik draaide me een beetje om. Maar ik bouwde ook een soort tolerantie op, ging meer slikken. En tijdens COVID ging dat helemaal mis. En dat resulteerde in weken wakker. En bijkomen naar het volgende receptje en weer door.
12: Ja, en toen uiteindelijk wist je van dit, hier kom ik niet meer uit zelf.
0: Nee, ik had al vrij snel door. Ik kon hier niet meer uit. Maar ik dacht ook, ja, ik had nog heel erg in mijn achterhoofd hoe goed ik aan het begin was aan die pillen. Dus ik dacht, als ik nog een keer die hele goede, productieve versie van mezelf wil zijn, dan zal ik dit nodig hebben. Dus ik kan niet tegen mensen zeggen wat er eigenlijk speelt en wat mijn probleem is. Maar op een gegeven moment werd dat minder belangrijk, omdat ik dacht, ik ga gewoon dood op deze manier.
12: Ja.
0: Dat wilde ik nu ook weer niet.
12: Nee, dat was niet de bedoeling. Het boek gaat ook over, want je zei net even, je toenmalige vriendin en huidige vriendin.
0: Ja.
12: Die moet je heel even uitleggen, denk ik.
0: Ik ben voor de tweede keer verliefd geworden op dezelfde dag.
12: Ja. Ja, eigenlijk is die vrij simpel.
0: Ja.
12: Ja. Maar je hebt ook een. Er komt ook een vrouw in voor in je boek en in je leven waar je je kindjes mee hebt.
0: Ja, ook een geweldige vrouw.
12: Ja, ook een geweldige vrouw. Want het boek gaat ook over liefde en over. Ja, eigenlijk over liefde, punt.
0: Ja.
12: Ik wilde even een stuk voorlezen.
0: Ja.
12: Claire leer ik 9 maanden eerder kennen via een dating-app. Een gezamenlijke vriend hamert erop dat we ook in het echte leven een match zullen zijn. Ze is een Amsterdamse, maar is niet of nauwelijks in Slotervaart geweest. Dus voor onze eerste afspraak stippelde ik de meest deprimerende kroegentocht in de geschiedenis van het moderne daten uit. Langs plekken waar nog volle bak binnen wordt gerookt en onze aanwezigheid op argwanende blikken kan rekenen. In de laatste kroeg, niet geheel ontoevallig op steenworp van mijn appartement, drinken we nog een paar glazen bier en probeer ik haar te leren darten. Bij haar derde poging gooit ze een triple 20... die we bezegelen met onze eerste kus. Krap 4 maanden later is ze zwanger. Een nogal ruw en bovendien toch onverwacht einde aan de zorgeloosheid van onze liefde. Aan lange, gepassioneerde avonden en nachten waarin de buitenwereld even niet toe deed. Aan de eerste miskraam moet een ambulance te pas komen. Ik heb natuurlijk wel een abstract idee van wat het behelst, zo'n miskraam, maar de praktijk blijkt eindeloos veel gruwelijker dan ik had kunnen bedenken. Ik probeer me de dagen daarna zo goed en zo kwaad als het gaat groot te houden. Dat lukt een beetje. Niet in de laatste plaats dankzij medicatie. Tegen psychisch lijden is geen morfine bestand. Maar met dexamfetamine kom je een heel eind. Over mijn verslavingsverleden heb ik Claire niets verteld. Het voelt als zo ver weg, het ligt achter me. Bovendien is het veel leuker om mezelf door de ogen van iemand te zien die nog puur en alleen onder de indruk is. Dit zijn 2 pagina's die nogal hard binnenkomen ook.
0: Ja.
12: Want het gaat over liefde, maar het gaat ook over verlies.
0: Ja. Ja.
12: Hoe kijk je terug naar deze tijd?
0: Nou, dat was toch maar. Er staat heel natuurlijk de eerste miskamer. Dat ga ik daarna niet beschrijven. Maar dat was daardoor ook een hele moeilijke tijd. En wat ik vooral. Kijk, tijdens zo'n eerste date ben je, of in ieder geval ik, klaarblijkelijk geneigd een zonnige versie van jezelf te presenteren. En dat ik daarin door ben geschoten door helemaal niet te vertellen wat er in mijn tienertijd was gebeurd, is heel kwalijk. Dus ik kijk daar ook wel. Het was een hele mooie, liefdevolle tijd, maar ik kijk daar ook wel verdrietig en ook boos op mezelf naar terug.
12: En dat je het hebt opgelost met medicatie, helpt dat denk ik ook niet. Ligt dat als een soort sluier daar overheen ook?
0: Ja, en tegelijkertijd, dat was ook echt roeien met riemen die ik had op dat moment. En ja, dat hielp wel.
12: Ja.
0: Dat was ook nog niet zo achterlijk veel als daarna. Wat het niet gezond maakt, maar
12: het werd erger.
0: Het werd een stuk erger.
12: Ja. De rest van het boek beschrijft ook dat hoeveel erger het werd.
0: Ja.
12: Maar het gaat inmiddels ook heel erg goed.
0: Ja.
12: Want hoe lang heb je het al
0: gezegd?
12: Ja, toch? Ja. Want hoe lang heb je het al niet gebruikt? Nee?
0: Ik ben 4 jaar clean met een periode van 2 weken tussendoor waarin het toch even misging. En dat is nu 2,5 jaar geleden.
12: Kijk. En je hebt prachtige kinderen.
0: Ja, de allertwee leukste liefste van de wereld.
12: Ja. Ja. Die ook heel vrolijk hier rond. Niet hier. Niet hier as we speak. Maar wel op deze aarde. Ja. Rondartelen. Hoe kijk je naar ik vind namelijk de verslaving die je omschrijft heel herkenbaar, maar het deed me ook denken aan nou ja, de schermtijd die ik af en toe terugkrijg van mijn telefoon. En hoe alles de hele tijd van dingen die ik interessant vind tot een soort verslaving worden gemaakt door je telefoon, door alles wat je binnenkrijgt.
0: Ja, dat is natuurlijk wel lichtere materie, omdat je daar geen hartkloppingen van krijgt en niet 5 dagen
12: per
0: wakker bent. Dus er is wel een.
12: We gaan er niet aan dood.
0: Je gaat er niet aan dood, maar het is inderdaad een soort obsessieve, ongewenste obsessieve staat waar je hersens in gaan verkeren. Dat is denk ik voor heel veel mensen herkenbaar.
12: Ja.
0: En we leven net ook in een wereld waar dat de hele tijd getriggerd of aangejaagd wordt.
12: Ja. En wat ik ook herken is dat als ik deel dat ik ADHD heb of dat ik die diagnose heb of dat ik daar pillen voor krijg, dan zijn er 2 reacties vaak. Of mensen vinden dat je aanstelt en dat iedereen het druk heeft.
0: Ja.
12: Of mensen hebben het zelf ook,
0: ja,
12: denken ze.
0: Ja.
12: Is dat ook niet ook een soort teken van deze tijd en van een soort doorgeslagen maatschappij,
0: ja,
12: of
0: ja,
12: overvraging die mensen voelen?
0: Ja, terwijl ik denk dat als je het anders zou formuleren, maar als je zegt, ik worstel soms heel erg met met gewoon aan de slag gaan en het iets specifieker. Denk ik niet dat mensen snel zullen zeggen, dat heb ik ook, of stel je niet aan.
12: Het maar ligt
0: het
12: aan mij.
0: Het is zo'n paraplu-term dat, ja, het is ook ingewikkeld, want de diagnose is heel algemeen eigenlijk. En de problemen zijn vaak heel specifiek. En de ADHD is, los van dat het dus geen verklaring is, maar een beschrijving, is wel echt iets wat ook heel, waar je heel erg mee kan worstelen. En, het is natuurlijk eigenlijk een beetje misselijk en naargeestig om als iemand zegt, ik worstel heel erg, te zeggen, ah joh, stel je niet aan.
12: Ja.
0: Hoewel ook, trouwens, soms is het ook wel goed om te horen, stel je niet aan. Zo zijn we dan ook alweer. Maar, nee.
12: Hoe kijk je ernaar, want hoe kijk je naar jezelf als 13-jarige, nu je ook kinderen hebt? Kun je iets zachter kijken naar dat drukke jongetje?
0: Ja, zeker. Zeker. Maar ja, naar dat drukke jongetje keek ik ook nog wel redelijk mild of zo. Het is meer de, ik vond het heel lang moeilijk om naar die verslaving mild te kijken.
12: Ja.
0: Omdat daarbij natuurlijk ook wel echt verhullen, dat ze dan passief en actief liegen, dat soort dingen erbij komen kijken. En die, het heeft wel lang geduurd voor ik begreep dat je, als je eenmaal in die staat verkeert, eigenlijk niet anders kan.
12: Ja, dat die verslaving dat doet.
0: Ja.
12: Ja,
0: ja, zoals drukte en wiebelen, kenmerk van ADHD, is liegen nou eenmaal een kenmerk van verslaving.
12: Ja. Ja, en van die verslaving ben je nu zo goed als af.
0: In het jargon heet het een inactieve verslaving. Want als je zegt, ik ben er van af, dan gaat het natuurlijk meteen mis. Maar aan het begin dacht ik nog vaak, ik moet die pillen, ik kan niet meer, ik word nooit meer zoals toen. En dan verlangde ik ernaar. En soms in mijn hoofd maakte ik stiekem plannen om toch, om dat toch te doen, linksom of rechtsom. Dat is echt niet of nauwelijks meer, bestaat dat nog. En dat komt voor een heel groot deel ook door mijn ontzettend lieve kinderen, waar ik heel veel pret mee heb en gewoon een leuke vader voor wil zijn. En ik ben het echt een tamelijk walgelijk idee gaan vinden om dat te combineren.
12: Ja. Zonder van jezelf te gaan walgen.
0: Ja.
12: Ja, dat is ook een knap evenwicht.
0: Ja.
12: We zijn alweer op een half uur van ons uur cultuur.
11: Een uur cultuur. Teddy Tops.
12: Ja, en mocht je net inschakelen of de radio net hebben aangezet, je luistert naar een uur cultuur. Ik ben inderdaad Teddy Tops en naast mij zit schrijver Jeroen Pen. En het is tijd voor jouw cultuurtiplijst. En dan wil ik beginnen met Mac Miller.
0: Ja.
12: 2009. Wil je dat introduceren, dat nummer?
0: Nou, in iets breder zin, als puber luisterde ik heel veel naar hele stoere rapmuziek. En als adolescent was ik de homo-haat en de vrouwenhaat op een gegeven moment was dat. toen ik zelf ging schrijven, ging ik weer hip-hop luisteren, omdat het heel lekker oppomperig iets heeft. Dat is dit helemaal niet. Dit is een heel vrolijk, mooi liedje. Van een rapper die heel verslaafd was en daar op dat moment even uitleek. Daar voel ik veel bij, herken ik veel in. Met wel de kanttekening dat hij 4 maanden later overleden is aan een overdosis.
12: Ja, dat is dan
0: dat
12: het randje.
0: Ja.
12: We kennen hem ook van als acteur in Euphoria. Waar hij de dealer speelde.
0: Ja.
12: Ook een prachtige rol. Hij was
0: dicht bij zichzelf gebleven.
12: Hij is dicht bij zichzelf gebleven, ja. We gaan luisteren naar 2009. Life.

0: Ja, of voor ze allemaal. Vroeg je. En ik hoop dat we daar aan toekomen. Maar als we niet al jouw tips kunnen behandelen, dan staan ze wel straks allemaal online, zijn ze terug te vinden. Fet. Dus daar kan iedereen naartoe. Maar dit was Mac Miller. Ja. Ja, hij zingt ook, of hij rapt ook over, nu hoef ik niet meer te liegen.
1: Ja.
0: Is dat ook iets, voelt dat ook zo? Nu hoef ik niet meer te liegen?
1: Nou, nu met dit boek in de winkel helemaal, dat helpt. Dus,
0: je kunt niet meer liegen. Want...
1: Ik denk dat alle symptomen nu, dat iedereen meteen aan me ziet, dus liegen heeft ook niet zo zin meer. En dat is voor mij wel een vrij radicale breuk met zoveel openheid en kwetsbaarheid met hoe ik lang heb geleefd.
0: Ja, ja, het lijkt me ook heel erg bloot voelen nu dit boek er is.
1: Ja, ik vind ook dat je, als je nu mij googelt, dat je dan junk krijgt. Ja, daar moet ik nog wel even aan vinden. Ja.
0: En is dat, moet je daaraan wennen? Of hoe, had je dat niet voorzien?
1: Nou, wel voorzien. Maar er zit ook gewoon een afweging in. Hoe erg is dat? Maar ik merk aan... laat ik het anders zeggen. Ik merk aan mijn dierbaren die nu dat boek hebben gelezen en eigenlijk nu allemaal pas begrijpen hoe heftig het echt was. Die reacties emotioneren me ook gewoon heel erg. Dus ik zie mezelf die periode nu een beetje door de ogen van anderen. En dat... Het is eigenlijk toch best heftig allemaal.
0: En,
1: terwijl ik het zelf, ik dacht gewoon, ik ben stom geweest. En nee, wat een lul was ik eigenlijk. Maar in het mededogen en de empathie van anderen zie ik toch dat ik ook wel een beetje zielig was eigenlijk.
0: Krijg je ook mededogen voor jezelf?
1: Ja, ik dacht dat ik dat wel had, maar dit is al een andere dimensie, ja.
0: En dat leer je doordat mensen die jou lief vinden het boek lezen en met empathie reageren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar daarnaast zeg je, als je mij googelt, zie je junk.
1: Ja.
0: Dat is ook best een harde...
1: Ja, dat is hard. Ja. Maar goed, ik hoop en ga er ook vanuit dat mensen daar doorheen kunnen prikken.
0: Ja. Ja, nou, dan moeten ze dat boek gewoon ook maar lezen.
1: Ja. Ja.
0: Dan kunnen ze dat...
1: Dat moeten ze sowieso doen. Ja.
0: Voelt het ook als een soort... nu kan ik niet meer terug?
1: Ja. Ja, heel erg. En dat voelt eigenlijk heel veilig juist. Omdat dus alle trucjes en dingen die ik destijds had... Ja, dat kan nu niet meer. Want als ik hier nu met grote pupillen had gezeten... dan had jij meteen gedacht, wat is er aan de hand met deze jongen?
0: Ja. Voelt het ook als een soort... nu kan ik niet meer terug?
1: Ja. Ja, heel erg. En dat voelt eigenlijk heel veilig juist. Omdat dus alle trucjes en dingen die ik destijds had... Ja, die,

0: veiligheid voor mezelf gecreëerd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, dat, en volgens mij ook nog eens op een hele mooie manier. Want het is ook gewoon een heel goed geschreven boek.
0: Ja. Dank je.
1: Je hebt Kijk uit Attention van Krijn Giezen in de tuin van Kruller Muller op je lijst gezet, het kunstwerk.
0: Ja.
1: Een hele lange trap.
0: Een hele lange trap naar het niets.
1: Naar het niets. Wat zien we daar?
0: Het is sowieso een schitterende beeldentuin waar iedereen een keertje naartoe moet die er niet geweest is. Maar daar ergens stuit je op een soort bijna afgelegen kunstwerk. Wat gewoon inderdaad een trapje omhoog is en het eindigt in het niets. Op de een of andere manier raakt dat ding me altijd heel erg. Ik zal proberen niet te psychologiseren, maar...
1: Mag wel hoor.
0: Het trapje naar het niets voelt als... het leven voelt vaak een beetje als een trapje naar het niets, denk ik. En het raakt me. Ja.
1: Is dat een soort... ook een manier van... ik vind hem ook heel eenzaam of zo. Het is ook lijkt alsof je in je eentje die trap... terwijl misschien heel veel mensen...
0: Ja.
1: Het gevoel hebben dat ze die trap op aan het lopen zijn, maar toch...
0: Ja, ja. Ja, en het is heel erg... als je gewoon een klein stukje kijkt, lijkt het een heel normale trap of zo. Dus het zit heel erg in de... Je zou die trap perfect op kunnen lopen zonder te weten dat een trap naar het niets is of zo. Dat is ook wel een beetje leven, volgens mij. In een notendopje.
1: Dat is niet een heel zonnige manier om het leven te zien.
0: Nou ja, ook wel. Je gaat toch naar niets. Dus ja. Dat is ook allemaal wel goed.
1: Ja?
0: Ja, toch?
1: Oké. Okay. Wat ik wel ook een beetje... Wat ik ook cru vind aan de trap naar het niets... Dat het er nu allemaal... boogjes in hebben gemaakt, zodat je niet naar beneden valt.
0: Ja.
1: Omdat dat dan ook gebeurd is.
0: Ja.
1: Het is ook best wel een hard...
0: Ja.
1: Een harde val.
0: Ja. Ja.
1: En een hard kunstwerk geworden daardoor.
0: Ja. Ja, jij kent hem ook.
1: Ja.
0: Ja, ja. Wat vind jij ervan?
1: Nou, ik ben er niet van afgevallen.
0: Ja.
1: Maar ik ben er ook niet opgeklommen, want je mag er dus nu op dit moment niet op.
0: Ja. Al heel lang ook.
1: Ja.
0: Zolang als ik me kan herinneren, mag je er niet op.
1: Nee.
0: Ja.
1: Is dat, maakt het, geeft dat het niet een extra dimensie ook?
0: Ja, daar wordt het nog onheimischer door of zo. Omdat, ja, het is ook wel onheimisch.
1: Het is een trap naar het niets. Iedereen voelt dat hij hem aan het beklimmen is, maar we mogen er niet eens op.
0: Ja, we mogen er niet eens op. Ja.
1: Het is onbereikbaar geworden.
0: Ja.
1: Ook vrij fatalistisch.
0: Ja.
1: Je hebt ook, deze vond ik ook wel goed bij je passen. Natuurlijk, want dat zijn jouw tips. Maar het lievertje. Openbare kunst. Op het spui.
0: Ja.
1: Wat is het voor werk?
0: Die heb ik ook ingezet, hè? Ja. Hey, dit gaat denk ik meer over mijn Amsterdammerschap. En dat ik toch een paar dingen in wilde fietsen die de stad vertegenwoordigen. Ja, dat is natuurlijk iets wat in de openbare ruimte staat. Wat ook gewoon heel erg doet denken aan een luchtiger tijd. Waarin ook protest en demonstratie en tegencultuur gewoon zachter en leuker waren.
1: Want wat is het?
0: Een beeldje.
1: Een beeldje van een jongetje?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En waarom een zachtere tijd? Wat verbeeld die voor jou?
0: Een paar decennia geleden, voor wij er eigenlijk waren. En dat gaat meer misschien om de hardheid van deze tijd. Die me een beetje tegenstaat.
1: En waar zit hem dat in? Waar zit die hardheid in?
0: Heb je wel eens op sociale media gekeken?
1: Ja. Toen 3,5 uur per dag, kom ik achter.
0: Ja. Gewoon daar in de manier waarop wij van meningsverschillen en zo. Dat is echt deprimerend.
1: Ja, en dan helpt zo'n kunstwerk je te zien dat het
0: misschien
1: anders
0: is het
1: was.
0: Ook valse nostalgie, hoor. Dat kan natuurlijk. Dat het toen eigenlijk helemaal niet leuk was. Ik was er niet.
1: We waren er niet. Maar dat beeldje, dat maakt je in elk geval even vrolijk.
0: Ja.
1: Op het spui, het lievertje. Een mooi bronzen jongetje.
0: Ja.
1: We gaan door naar Maartje Wortel, Danny is een star.
0: Ja.
1: Het boek.
0: Ja, ik heb
1: Waarom moet iedereen dit lezen?
0: Ik zat een beetje te twijfelen of ik nou iets van Maartje Wortel of Nadia Vries wilde doen. Die deze week helaas niet de Liebes heeft gewonnen, maar had van mij wel gemogen. Dat zijn twee auteurs die... gewoon in staat zijn om zoveel gekte en gebeurtenissen in één alinea te proppen. Dat ik het echt ademloos kan lezen. Er zit geen pauze in, er zit geen

0: Grip om Dennis is daar gewoon... Ik heb wel het gevoel dat bij boeken, bij mij in ieder geval, in mijn geval is het ook altijd heel erg het moment waarop je het leest.
1: Wanneer las je dit?
0: Op vakantie met de moeder van mijn kinderen. De eerste keer dat we samen weg waren. Of de tweede? De tweede, ja. We ontdekten vlak daarna dat ze zwanger was van onze eerste dochter die er wel kwam. Maar het is gewoon zo geestig. En ik vind het heel... Ik heb natuurlijk een heel druk hoofd. Ik ben heel snel verveeld. Het is onmogelijk om Maatje Wortel te lezen en je ook maar een seconde te vervelen. Het is echt zo slim en geestig en gewoon raar. Dat ik vind dat heel, heel knap, iemand die zo kan schrijven.
1: Ja, ze schrijft, op de Rietveld Academie kreeg ik les van Wim Brandt. Tijdens een van de eerste lessen gaf hij ons een paar regels mee. Hij zei, probeer niet te lachen, dat komt zo dom over. Hij zei ook, je moet eerst weten hoe je moet sturen voor je uit de bocht vliegt. En hij zei, schrijf nooit over je kat. Of over welke kat dan ook. Danny is een star is een verhaal over tijd en ruimte, over zingeving, vriendschap, seks en vooral over Danny, een vaalrode kat.
0: Ja, dat is toch meteen al schitterend. Ja,
1: dan wil je het al lezen.
0: Ja,
1: ja. Ja. Dat moet iedereen dus doen.
0: Ja, ik raad dit boek. Dit is ook het boek dat ik jarenlang iedereen die jarig was gaf. Het is zo, je moet je natuurlijk wel voor open kunnen stellen, maar het is zo grappig en slim de hele tijd. Dat, ja.
1: Ja, dat gaan we doen. Staat op de lijst. Je hebt de podcast van Opgezwollen, Eigen Wereld, De Rest is Geschiedenis, ja. Op je lijst staan. Waarom moeten we die luisteren?
0: Nou, sowieso omdat Opgezwollen, wat mij betreft, het beste is dat de Nederlandse muziek heeft voortgebracht eigenlijk. Het is een hiphopformatie, heel talig alle twee. Het zijn twee rappers waar ik in mijn puberteit verslingerd aan raakte. Dit is een podcast waarin ze... Opgezwollen bestaat al heel lang niet meer. Ze blikken er hier in deze podcast op terug. Rico, een van de twee rappers, mijn favoriet van de twee. Wat mij betreft de beste Nederlandse rapper ooit. Had enorm last van speechverslaving en... vertelt daarover. En hier zitten voor mij heel veel herkenbare dingen in. En dingen die ik van hem toen nog niet wist, maar die met terugwerkende kracht die muziek nog beter en herkenbaarder maken. Voor
1: ja, mij. Ja, hij vertelt ook over, dat hij, over de paranoia die hij op een gegeven moment, ja, waar hij last van krijgt. Maar ook hoe die verslaving doorwerkte in de muziek.
0: Ja.
1: Laten we heel even luisteren naar een stukje uit de podcast.
0: Ja.
2: Ik weet nog, ik heb momenten gehad dat ik in de trein zat, dat ik bijvoorbeeld gebouwen voorbij zag komen met namen. En ook nummerborden of een gebouwtje, of, hoe heet die dingen? Bedrijfsauto's met een naam. En dan draaide ik de naam om. En daar haalde ik iets uit wat iets voor mij van betekenis was. Weet je? Dat was op mij, was voor mij bedoeld. Een soort van, ja, stemmen in je hoofd. Maar dan in woorden op auto's. En dat paste ik ook heel vaak toe in mijn teksten. Niet dat ik het omdraaide, maar gewoon dat ik wel, ja, die informatie paste ik toe in teksten. En grappig is dat ik heel vaak mensen hoor, of journalisten hoor zeggen, ja, je had een onnavolgbare flow, maar ook vaak niet te begrijpen. En ik dacht, ja, ik begrijp het allemaal. Ik weet niet, het is jouw probleem dat jij het niet begrijpt, weet je wel. Maar soms hoor ik nu dan teksten terug, denk ik, ja, ik kan begrijpen dat jij het niet begrijpt. Want het was natuurlijk wel af en toe best wel vaag. Maar dat was wel echt de weerspiegeling van hoe ik was. Een goed voorbeeld wat ik kan geven is elektrostress. Daar was ik wel echt op mijn

0: Webcam en telefoontje.
1: Met een webcam en telefoontje. Ja. Ik vond sowieso de muziek. Ik heb meteen stress. Ja. Toch? Door dit nummer. Door dit stukje muziek wat er ook in zit. En die paranoia voel ik ook meteen.
2: Ja, hij heeft ook aanleg voor psychose. Geloof ik in ieder geval. Hij heeft een soort psychotische episode gehad. Speed en ook dexvetamine kunnen dat heel erg versterken. Als je dat hebt.
1: Herken je dat ook?
2: Ik ben zo blij dat ik dat niet heb. Want anders denk ik niet dat het... Dan denk ik dat het nog veel grimmiger was gelopen dan het gelopen is.
1: Ja, dus die paranoia herken je niet?
2: Nou, je wordt van heel weinig slaap en hartkloppen word je... Ik was constant paranoia, maar meer ziet iemand het...
1: Je was bezig met het verbergen.
2: Ja, word ik ontdekt. Daar was ik de hele tijd heel obsessief mee bezig.
1: Ja. En wist jij, want Opgezonnen maakt er ook kunst van. Wist jij altijd al van, ik ga hier ooit een boek over schrijven? Of dit, ik ga dit...
2: Ik heb juist altijd enigszins neergekeken op millennials die hun probleempje uitventen tot een non-fictieboek. Ik dacht ook, wat makkelijk. Ga je lekker over jezelf zitten schrijven. Tot ik dit ging doen. Is het allermoeilijkste dat ik ooit heb gedaan. Dat was nooit het plan, maar het is wel gebeurd. Ja.
1: Het heeft je dus misschien ook empathischer gemaakt voor
2: voor de collega's. Ja. Ja, nee, die maken natuurlijk hele mooie boeken, maar je... En echt eerlijk over jezelf schrijven is zoveel moeilijker dan ik dacht. Dus ik zat er gewoon een beetje naast. Ik was een beetje veroordelend en minachtend. Sorry jongens, lach aan mij.
1: Je hebt ook de documentaire Lale Gül, Ik leef mijn eigen leven, op je lijst staan. Waarom moeten we deze documentaire zien?
2: Omdat ik vind dat er eigenlijk... Kijk, deze documentaire laat heel erg zien hoe tragisch haar leven geworden is door het schrijven van een boek. En ik vind dat we er echt vaker bij stil mogen staan dat er een collega is, een jonge vrouw die een boek heeft geschreven en daardoor persoonsbeveiliging heeft. En echt doodsbedreiging. Niet schelpartij op sociale media, maar the real deal. Terwijl zij, wat mij betreft, een feministische icoon is. En het is natuurlijk wat ongemakkelijk, want zij prikt in de patriarchale kant van de islam. En er is heel veel moslimhaat. En dus dat vinden we allemaal stom. Maar ik merk dat zij daardoor ter linkerzijde, mijn politieke kant van het spectrum, soms niet helemaal de aandacht krijgt die ze wat mij betreft verdient.
1: Ik vond het ook een mooie inzichtelijke documentaire, omdat ze het ook heeft over eigenlijk haar kinderwens. En zegt van, die heb ik eigenlijk ook een beetje moeten opgeven, want ja, ik zou niet weten hoe ik dat zou moeten doen met die beveiliging. En daten is al lastig, want er zit de hele tijd...
2: Ja, als zij moeten daten, ze inderdaad een week van tevoren afspreken, dan zitten er 3 kleerkasten met oortjes omheen. Iedereen die wel eens op een eerste date is geweest, weet hoe ongemakkelijk dat is. Dat is echt vreselijk. Dat is echt heel... Dat is gewoon echt heel erg. En dat zou echt niet zo mogen zijn. En nee. Het is heel moedig dat ze gewoon doorgaat en naar links en naar rechts alle kanten op blijft uitdelen.
1: En ze kiest voor haar vrijheid, maar hoe vrij ben je als je de hele tijd...
2: Ja, dat is natuurlijk de ultieme tragiek eigenlijk. Ja. Ik ga leven en dan dit.
1: Ja. Ze vertelt ook dat ze het... Want ze wordt inderdaad door conservatief rechts veel opgetild en veel...
2: Ja, inmiddels niet meer. Want,
1: werd.
2: Ja, ze heeft nu in wat Telegraafcolumns... Dat vind ik ook leuk aan, hè. Ze deelt zonder aanzien des persoons uit. En dan eindig je misschien een beetje eenzaam zo nu en dan. Maar ik vind het wel lovenswaardig.
1: Ja, ze zit ook op een gegeven moment bij Femke Halsema, zien we haar in de documentaire. Die eigenlijk vrij snel al zei, je bent hier welkom.
2: Ja.
1: Laten we heel even luisteren naar een fragmentje uit de documentaire.
3: Ik was heel erg zoekende, maar ik had wel het idee dat ik van de ene kant wel veel meer steun kreeg voor mijn verhaal dan van de andere kant. Dat heb ik wel echt gemerkt.
4: Ja, weet ik.
3: En dan is het ook bijna een soort wetmatigheid wordt het dan, dat je toch meer thuis voelt bij die ene kant of zo, die dat dan begrijpt. Het frappante is dat ik zelf heel erg linksprogressief ben, maar dat ik een beetje de rechtsconservatieve PVV-hoek in word getrokken, alsof ik daarbij zou horen, omdat ik kritiek heb op de islam. En dat is helemaal mijn hoek niet. En dat ik zo weinig hoor van die linksprogressieve hoek, dat vind ik best wel jammer. Want doordat zij mij wegduwen, hoor ik bijna automatisch daar.
0: Ik denk dat voor Lale is dat mensen vrij zijn het allerbelangrijkste. Dat zet er soms bij rechts en soms bij links. En al die mensen die haar willen categoriseren, die hebben meer last van zichzelf dan dat Lale zou moeten voldoen aan andermans verwachtingen of wensbeelden.
1: Dat vond ik zo raak gezegd. Het gaat haar om die vrijheid. En iedereen die haar wil voor een karretje wil spannen,
2: ja,
1: die is pech eigenlijk.
2: Maar dat is natuurlijk heel knap, hè, als je in zo'n eenzame hoek wordt gedrukt om je niet... Ja, ze laat zich niet claimen. Om niet, ik hoef bij geen enkel groepje te horen. De karavaan trekt gewoon autonoom voort. Dat is heel karakterologisch, heel ingewikkeld.
1: Hoe doe jij dat? Heb jij zelf ook die... Of die wens voor jezelf? Of die opdracht voor jezelf?
2: Ja, maar in die... Ja, maar ik voel me wel... Ik ben nou helemaal links iemand. Daar voel ik me wel verbonden mee. Maar ik vind inderdaad iemand die zo slachtoffer wordt van patriarchaal conservatisme, hoe daar in mijn kringen over gesproken, of eigenlijk niet over gesproken wordt, dat ik probeer dat wel op een misschien soms irritante manier aan te kaarten. Ja.
1: En is dat dan ook een soort medicijn tegen die hardheid die je online ziet?
2: Ja. Ja.
1: Zit dat dan in de kunst, dus in de boeken die erover gemaakt worden, of zit dat in de mensen die ze maken?
2: Allebei, denk ik.
1: Ja. Dat denk ik ook.
2: Je hebt ook ik zou het daarover eens.
1: Je hebt de film Manchester by the Sea.
2: Ach, die is zo mooi. Jezus, ja. Christus. Ja.
1: En een paar keer gestorven tijdens deze film.
2: Ja, ik kon het ook amper... Het gaat heel erg over mannen, klassieke mannen en zwijgen. En ook over mannen die domme fouten maken door destructief gedrag. Moeten we spoilers doen? Of,
1: ja hoor, laten we gewoon sowieso het verhaal vertellen.
2: Heel kort, het gaat over een man. En hij gaat volgens mij, als ik het me goed herinner, naar de avondwinkel om drank te halen. En als hij terugkomt, staat het huis in brand en is zijn kind dood.
1: Ja, misschien mag het iets langer. Misschien mag ik iets meer vertellen. Dus want het is een. Het speelt zich af in een klein vissersdorp. Merk ik ervan. En dus hij woont ver weg van de winkels.
2: Ja.
1: En hij is biertjes aan het drinken met zijn vrienden. Zijn vrouw wil gaan slapen. Zijn kinderen liggen boven te slapen. Zijn vrouw zegt: klaar met dit feest. Stuur je vrienden naar huis. Hij heeft nog dorst in zijn eentje. Dus die vrienden zijn naar huis. Hij denkt: ik wil nog wel een biertje. Biertjes zijn op.
2: Ja.
1: Huis is koud, dus hij denkt: ik stook alvast het haardvuur op. En halverwege naar die winkel te lopen, denkt hij nog: heb ik daar wel dat filter voor gezet? Voor dat haardvuur. Ja. En als hij terugkomt, dan is dat veel te laat.
2: Ja. En de film is heel mooi opgebouwd, want je ziet er eerst gewoon een man die zich misdraagt, onmogelijk misdraagt.
1: Ja, het is niet een amabel persoon.
2: Nee, totdat je dit ziet en dan en dat is ook allemaal zijn schuld, maar dan denk je toch, ja, Jezus, wat.
1: Ik vond het zo ontroerend ook, omdat het niet gaat over hoe ga je om met rouw of met er is iets heftigs over iemand iets heftigs overkomen. Hoe ga je daarmee om? Maar het is eigenlijk het tegenover. Hoe ga je daar niet mee om? Hoe kun je daar ook niet mee om kunnen gaan?
2: Ja.
1: Met iets verschrikkelijks waar je misschien zelf ook schuld aan hebt.
2: Ja, en ik denk dat in ieder geval in mezelf, dat zo destructief als hij doet, dat op die gebeurtenis, met zijn eigen rol daarin, ik ben vrij bang dat ik ook me zo zou gaan gedragen, eigenlijk.
1: En heb jij zelf een schuldgevoel over... Loop je daar nog steeds mee rond met schuldgevoel over de periode die je in je boek beschrijft?
2: Ja, zeker. Naar mijn ex natuurlijk. En onze oudste dochter was geboren toen. In het begin speelde dat nog. Ik was toen tegelijkertijd, dat zegt mijn dierbare ex gelukkig ook, ook een hele lieve vader en toch ook een leuk vriend tussendoor. Maar ik voel wel, ik ontleen daar wel een soort dit nooit meer-achtige... En ook nooit meer is nu-achtige energie aan.
1: Ja. Ja, deze man kan er eigenlijk tot aan het einde niet, niet mee. Vindt daar niet een manier.
2: Nee, maar het is natuurlijk de, stel dat je het leven van je eigen kind. Ja. Verzin maar eens een manier om ermee om te gaan.
1: Ja, nee. Liever niet. Maar dan kunnen we wel deze film kijken.
2: Ja, ja. Hij is echt heel mooi. Ik weet niet of dit misschien wel zit, de meest deprimerende aanrader ooit. Maar hij is echt heel mooi. Kijk.
1: Hij is echt prachtig. Je hebt de serie Shrinking op je lijst staan. Wie ontmoeten we daar? Het is een therapeut.
2: Ja, het is een therapeut. Het zijn clubje therapeut eigenlijk. Maar de hoofdpersoon is ook weer... Hier speelt toch ook de dood weer een rol. De hoofdpersoon is een therapeut die aan het begin leert kennen als iemand die heel veel zuipt en drugs gebruikt. Terwijl zijn dochter, zijn tienerdochter, bij hem woont. En na een verloop van tijd ontdek je dat hij zijn vrouw is verloren aan een auto-ongeluk. Maar het is eigenlijk zo'n warme liefdeserie. Het is het tegenovergestelde van Manchester by the Sea. Het is een soort, soort Friends eigenlijk, maar dan met deze materie. En geweldig acteerwerk. Wat ik ook echt heel goed vind. Ze hebben 3 seizoenen gemaakt en zijn gestopt. Dat ik echt een beetje af gewoon. Niet dat eeuwig doortrekken wat je bij series heel veel ziet nu. Maar het zijn 3 seizoenen waarvan elke aflevering gewoon prachtig is. En,
1: maar het gaat wel ook over rouw.
2: Het gaat ook, ja.
1: Dat is wel een thema dat je dat bij jou aanspreekt.
2: Nou, ik denk gewoon hele grote... ik denk dat heftige dingen mij aanspreken. Ja.
1: Grote, zware thema's.
2: Misschien heb ik een gebrek aan subtiliteit in mijn smaak. Dat zou kunnen.
1: Nou ja, je hebt ook Gerard Carmichael, reality show.
2: Ook al zo heftig, ja.
1: Ja, vind je heel andere manier.
2: Ja, heel heftig. Hij is een zwarte Amerikaanse comedian die in een show uit de kast kwam als homoseksueel. In echt, dat is een zinderende voorstelling. Het is ook... Het is niet per se comedy nog, want er zit de grapdichtheid is niet zo hoog. Maar dat is echt prachtig. En hij heeft daarna een serie gemaakt van, ik geloof, 7 afleveringen. Waarin hij in ieder geval de manier waarop zijn omgeving daarmee omgaat ook een beetje documenteert. Dus hij gaat... Zijn moeder is heel christelijk, heel gelovig. En dus ze verstoot hem niet, maar ze vindt het wel echt walgelijk. En ze doet ook niet echt moeite voor om dat te verhullen. Die vader had een schaduwgezin en nog allemaal kinderen. En die vindt dit eigenlijk ook heel... Iedereen vindt het heel ingewikkeld. Zijn oude vrienden vinden het ook een beetje... Ja, hoe kan je nou homo zijn eigenlijk? Dat. En de gesprekken die hij... Ja, op... Godvergeten camera vastlegt. Die zijn zo kwetsbaar en zo hard ook.
1: Ja.
2: En toch ook weer heel mooi. Omdat het ook iets... Liefs heeft en iets heel tragisch. Want die mensen verstoten hem dus half. En veroordelen hem. Maar en andersom... Heeft hij natuurlijk wel woede, maar hij blijft toch als een geslagen hondje maar teruggaan.
1: Ja.
2: En voor zijn ouders ook alle rekeningen betalen. En,
1: ja. Ook heel, het is ook een hele liefdevolle serie.
2: Het is heel liefdevol. Het zit allemaal heel dicht bij elkaar.
1: Tot slot heb je ook nog noorspanjer.substack.com.
2: Ja, Noor gaat scheiden. Ja, ja. Noor schrijft, is mijn ex-vrouw die... schrijft heel anders dan een maatje woord. Schrijft heel mooi ingetogen. Meer, het lijkt meer op Thomas Hermann van Vos. Het Substack gaat over onze scheiding. En dat is natuurlijk ook niet altijd makkelijk om te lezen als het over jezelf gaat. Maar dat doet ze heel goed en knap.
1: Ook dat is heel liefdevol, toch? Ik wil je heel erg danken voor je tips, Jeroen Pen. En ook heel erg danken voor het schrijven van dit mooie boek. Speedpillen, de schaduwzijde van ADHD-medicatie. Maar ook de meest besproken man van Nederland. Zijn allebei in de boekhandel te vinden. Alle tips en ook alle andere uitzendingen zijn dan weer online terug te vinden. Morgen zit ik hier weer tegenover Anna Fee Kops over haar nieuwe album Plus 1. Dit was een uur cultuur en ik was en ben Teddy Tops.
4: NPO Radio 1.
5: Podcast.
4: Docs.
6: Ah, maar dat is een poëzie. Jawel, dat is een dichter.
7: Is dat een schrijver?
8: Het was een cultfiguur. Dichter Joti het hoofd.
9: Op een dag zal ik weg zijn.
10: En wat dan?
9: En wat dan?
8: In Joti proberen Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts Joti beter te leren kennen.
11: En ik zat daar een beetje te kijken en stond daar iemand achter de toog met gelakte nagels.
8: Deze week in Docs, de eerste aflevering van het tweeluik Joti.
12: Joti.
8: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
13: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching?
5: Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met balkon het, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: TrueLease met Grenke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
10: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
10: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
13: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
10: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
14: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
15: Bovenop het laatste nieuws met het NOS Radio 1-journaal. Of ontdek de podcast Europa draait door. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
14: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
16: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
17: NPO Radio 1.
18: Veel succes.
17: 7 uur.
19: Dielke Teertstra.
17: Het NOS Radio 1-journaal.
20: Goedemorgen, deze zaterdag 16 mei. Premier Modi van India is in Nederland op bezoek. Hij komt onder meer praten over de Chola-platen. Wat dat zijn, hoort u zo. En een arrestatie voor de aanslagen op Joodse instellingen. Een overzicht van het nieuws met Martijn van Beek.
21: In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen zat op Joodse instellingen in Nederland en in andere landen. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in Amerika en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosie bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Hij zou ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de VS is de Irakees lid van een pro-Iraanse militie. Hij is inmiddels uitgeleverd aan de Amerikanen. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De burgemeester van de gemeente Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht. Zij kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren met 45 dagen te verlengen. De landen hebben 2 dagen overlegd met elkaar. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk blaast Israël nog dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Op Saba gaat de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar vandaag verder. De afgelopen dagen is al uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn hele oeuvre. De Amerikaanse acteur reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. En hij is nu op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer, een afwisseling van zon, wolken en enkele buien vandaag bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, maar later weer wat buien en dan een graad of 14.
20: De boeken zijn zo'n 1000 jaar oud en India wil ze terug. Zometeen onze correspondent.
3: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
22: Opgelost, Autotaalglas.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap in regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
24: Human neemt je mee naar een wereld vol buitenbeentjes. Want die zijn er genoeg. Mensen die anders zijn dan anderen. Maar hoe gaan die anderen hiermee om? In Nederland zeggen we, doe maar gewoon. Hoe zit dat in de rest van de wereld? Kijk morgen naar Metropolis over deze pioniers. Ja, of zwarte schapen. Human, radicaal menselijk.
25: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
26: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
27: Nu al zin in zaterdag.
26: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
17: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
20: De Indiaanse premier Modi is vandaag op bezoek in Nederland. Het is bijna 10 jaar geleden dat Modi voor het laatst langskwam. En zeker nu de relatie met de VS wankel is, kijkt Nederland, maar ook Europa, naar India als belangrijk alternatief, als partner en wereldmacht. Correspondent Davy Boerema vanuit Delhi. Davy, de laatste keer dat Modi naar Nederland kwam, dan ging het vooral over hulp bij watermanagement, landbouwtechniek. Wat zijn de thema's die nu op tafel liggen?
28: Ja, het is inderdaad alweer even geleden. Tijden zijn veranderd. Watermanagement is nog steeds belangrijk. Groene waterstoftechniek is ook belangrijk. Vanuit India wordt er echt gezegd, we kijken naar de groene en blauwe samenwerking. Maar het verschil is met de vorige keer is dat er nadruk nu ook veel meer ligt op de ontwikkeling van halfgeleiders, cybersecurity en AI. En voor India, die Modi die dus nu op een reis is naar 5 verschillende landen. Voor India is Nederland echt het land om die kennis te halen.
20: De vorige keer ging het dus vooral om wat Nederland kon doen voor India. Maar nu is het ook andersom. Wordt India serieuzer genomen als partner?
28: Ja, we zijn echt 10 jaar verder en de wereld ziet er anders uit. Er wordt nu een strategisch partnerschap officieel ondertekend. En dat is echt toch wel een bijzonder iets. Omdat het de relatie verandert van zeg maar een handelspartner, waarbij er gefaciliteerd werd dat Nederlandse bedrijven zaken konden doen in India. En nou ja, Indiase kennismigranten naar Nederland kwamen. Nu is het op een ander niveau. Het is echt naar een hoger niveau waar je ziet dat er echt een langdurig strategisch partnerschap komt op vlakken als defensie, maritieme samenwerking. En ik denk dat laat zien dat Nederland anders naar India is gaan kijken, omdat het alternatieven zoekt naast de VS en een soort van China plus één strategie heeft. Dus dan als alternatief naar India kijkt. En voor India is het heel belangrijk geworden de laatste jaren om dit soort banden te vormen. En je ziet ook dat het de laatste jaren bijvoorbeeld met banden met dus die strategische partnerschappen dan, hè, met Rusland en met Frankrijk, dat daar echt grote overeenkomsten uit voortgekomen zijn over het inkopen van olie en straaljagers. Dus dat betekent echt wat.
20: En worden er dan ook concrete deals verwacht?
28: Ja, Ik hoor achter de schermen, en het lijkt er toch echt sterk op dat er vandaag een overeenkomst wordt getekend tussen ASML en Tata, voor ons bekend van de staalfabriek. Maar hier in India is het veel groter. Heeft het een hele brede paraplu met onder andere heel veel bedrijven van luchtvaart tot hotels. Maar sinds jaren nu ook zijn ze bezig met het bouwen van chipfabrieken. En de Indiase overheid stopt daar echt miljarden aan geld in om dat mogelijk te maken. Dus dat is heel interessant voor ASML. En dat wordt dus ondertekend. Je zou kunnen zeggen, betekent dat dan ook concreet nu meteen dat ASML naar India gaat? Nee, het is echt een lange termijn strategie. Het is heel belangrijk voor India om dit soort partnerschappen aan te gaan, dit soort dingen te ondertekenen, omdat als India die relatie aangaat met een ander land, zo bouwt India zeg maar relaties met andere landen. Dus het is heel belangrijk.
0: Zo begint het.
28: Ja, absoluut.
0: Nederland en India praten ook over de teruggave van roofkunst. Want komt dat vandaag bij het bezoek ook aan de orde?
28: Ja, er zijn ook berichten dat die ijzeren platen met inscripties daarop vanuit de Chola-dynastie, een hele belangrijke dynastie uit het zuiden van India, die zijn nu nog in handen van de Universiteit van Leiden. Maar aan het eind van de middag zouden die overhandig worden aan Modi.
0: Dankjewel, correspondent Davy Boerema. Ja, en die Chola-platen, dat zijn kunstschatten uit de 11e eeuw uit India dus, die via Nederlanders terecht zijn gekomen in de Universiteitsbibliotheek in Leiden. En iemand die daar meer van weet is Alexander Reewijk, India-deskundige en schrijver. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat voor platen zijn dit?
1: Ja, het zijn koperen platen waar onder andere de geschiedenis en de genealogie van inderdaad de Chola-dynastie opgeschreven zijn. De Chola's die schreven voor een groot gedeelte hun geschiedenis op de muren van de tempels, die nog steeds staan in Zuid-India. Maar ze deden dat ook in de vorm van koperen platen, waar ze onder andere dus bijvoorbeeld schreven over hoe de familie van de Chola's in elkaar zit. En bijvoorbeeld ook de geschiedenis, zoals veldslagen werden beschreven, maar ook bijvoorbeeld giften aan een grote tempel in Nagapatnam, een havenplaats in Zuid-India, waar een boeddhistische tempel stond.
0: En hoe zien ze daaruit? Zijn het een soort boeken?
1: Ja, ik vergelijk het altijd maar met een hele grote sleutelhanger, een grote bronzen ring waar 21 koperen platen aan hangen, waarop zowel in het Sanskriet als in het Tamil geschreven staat. En die bronzen ring die is voorzien van het zegel van een van de twee grote koningen uit zeg maar de gouden eeuw van de Chola's, Rajendra Chola de Eerste. En die regeerde tussen 1012 en 1042. Dus in die periode, dus vroeg 11e eeuw, zijn de platen gemaakt.
0: Ja, en toen zijn ze een aantal eeuwen later naar Nederland gekomen. Hoe en wanneer is dat gebeurd?
1: Ja, precies is dat moeilijk na te gaan. Ze zijn meegekomen met predikant Florentius Kamper, die tussen 1702 en 1713 in Batavia op de kansel stond. En waarschijnlijk heeft hij ze op de terugweg meegenomen, of in Nagapatnam, of dat is aan de oostkust, de zuidoostkust van India, of aan de westkust in Surat, waar het schip waar hij aan boord was waarschijnlijk in de haven gelegen heeft. Uh-huh. En waarschijnlijk heeft hij de platen meegenomen bij een van die twee stops.
0: Ah ja. En hoe zijn ze dan uiteindelijk in Leiden bij de universiteit terechtgekomen?
1: Ja, ze zijn van vader op zoon op zo'n achterkleindochter gegaan. En vervolgens zijn ze bij de familie Hamaker, een bekende professor in Leiden, in de familie gekomen. De achterkleindochter Kamper trouwde met Hamaker. En uiteindelijk in 1862, dus bijna 150 jaar, zijn ze in privébezit geweest. En in 1862 zijn ze overgedragen aan de Universiteit Leiden, waar ze sindsdien buitengewoon zorgvuldig bewaard zijn in de universiteitsbibliotheek van de universiteit.
0: En waarom wil India ze nu terug?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat is niet nu. Ik weet dat dit echt al een aantal jaren achter de schermen speelt en wat meer op de voorgrond is gekomen in 2024, toen de Indiase overheid een officieel verzoek heeft ingediend tot teruggave van deze platen. En het zijn, ja, je zou kunnen zeggen, historisch gezien heel erg belangrijke documenten van een van de belangrijke rijken die in India geregeerd hebben. Zuid-Indiaanse rijken die tussen 850 en 1250 de scepter zwaaiden. Voornamelijk over Zuid-India, maar op hun hoogtepunt over een groot gedeelte van India en zelfs onder andere op Sumatra heersten. Dus ze zijn in die zin heel erg belangrijk. Mm-hmm, ja. En ze vertellen natuurlijk een belangrijk onderdeel van de Indiaanse geschiedenis.
0: Ja, en nu lijkt het er dus op ook dat ze worden teruggegeven. Hoe zijn de onderhandelingen verlopen daarover?
1: Ja, dat is een hele goede vraag, want ik heb uiteraard, toen ik van jullie te horen kreeg of ik hier iets over wilde zeggen, in mijn netwerk rondgevraagd en rondgebeld.
0: Ja.
1: Maar ik kreeg daar geen inzicht in. Dus het is met in goede diplomatie gegaan.
0: Met zorgvuldigheid gedaan.
1: Met heel veel zorgvuldigheid inderdaad.
0: Ja. Dank ook voor het nabellen in het netwerk. Alexander Reewijk, ja. India-deskundige.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het is bijna 14 over 7. Wat was er gisteravond op radio en televisie? In Nieuwsuur ging het over de lange wachtlijsten voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De VIA-wachtlijsten. Het kabinet wil die verkorten door een aantal hervormingen door te voeren. Eén daarvan is het afschaffen van de IVA, de uitkering voor volledig arbeidsongeschikten. Minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid legde uit hoe het kabinet dat wil gaan doen.
4: De IVA-uitkering blijft bestaan voor de bestaande gevallen. Dus alleen voor nieuwe gevallen gaan we de IVA afschaffen.
5: Ja, maar goed, dat zijn ook een hoop mensen die dit lot kan treffen, die dus in één keer op een sociaal minimum leven.
4: Ja, maar die mensen kunnen in alle eerlijkheid, als jij werkt en je hebt een baan, kun je voor dat risico bijverzekeren als dat nodig zou zijn. Je kunt je nooit meer bijverzekeren als je er al in zit. Dat gaat niet.
0: Bijverzekeren is volgens Velbrief voor particulieren dus een optie.
4: Als je de uitkering te laag vindt, hè, want de uitkering is al gemaximeerd. Het is niet zo dat je 100% van je laatste verdiende loon krijgt. Je krijgt 70% of 75%. Voor nieuwe gevallen zou je moeten kunnen bijverzekeren. Ik vind, maak mij meer zorgen, en dat is iets waar ik echt mee bezig wil, ook met sociale partners, over bestaande gevallen, want daar begrijp ik heel goed op. Ja, dat is niet eerlijk.
0: In Café Kokkelman ging het over de asielprotesten van deze week. Op meerdere plekken in het land was het onrustig. In Loosdrecht gooiden mensen met vuurwerk en ontstond er brand bij het voormalige gemeentehuis dat nu dient als noodopvang voor 15 asielzoekers. Premier Jetten noemde de brandstichting op X ronduit schandalig. En dat bericht plaatste hij tijdens een bezoek aan Aruba. Volgens asielminister Bart van der Brink kan de premier niet overal meteen aanwezig zijn.
6: Ik denk dat hij vandaag gelijk heeft laten zien toen hij terug was hoe urgent het was. Want het eerste wat hij deed toen hij uit het vliegtuig kwam was naar het kassenhuis gaan met mensen in overleg die vanuit COA, vanuit de brandweer, politie betrokken zijn. Ik heb de hele week contact met hem gehad. Dus laat ik zeggen, aan urgentie geen gebrek. En natuurlijk, als je zo op afstand bent, dan lijkt het alsof je er niet van bent. Maar een premier is altijd betrokken bij wat er in Nederland gebeurt.
7: Ja.
6: En het kan gewoon soms zijn dat een planning van een reis zo uitvalt. Dat is ook gewoon ongelukkig.
0: De minister vertelde in de uitzending dat hij nog geen datum wil plakken op dwangmaatregelen voor gemeenten om asielzoekers op te vangen.
6: Ik wil die gemeente aan de ene kant de ruimte geven om mij de antwoorden op de vraag waarom het nog niet gelukt is.
7: Ja.
6: Als daar geen antwoorden op komen, dan kom je in de volgende fase van dat interbestuurlijk toezicht, zoals dat noemt.
7: Ja, interventieladder heet
6: dat
7: dan?
6: En dat eindigt dan uiteindelijk bij... Dat.
7: Maar is dat nog dit jaar? Wanneer ligt de deadline?
6: Oh, in die zin kan ik die ruimte invullen met de snelheid die daarbij past als gemeente de duidelijkheid geeft.
0: In RTL Tonight aandacht voor een artiest met een bijzonder jubileum.

0: Ja, hoorde Miss Montreal met Just a Flirt. De eerste single was dat. En die band bestaat inmiddels 20 jaar. Zangeres en frontvrouw Sanne Hans vertelde hoe het voor haar ooit allemaal begon.
1: Mijn zanglerares was eventjes ziek en toen viel er een andere vrouw in. En die deed dat wel vaker. En zij zei van ja, ik ken mensen die zijn op zoek naar iemand met een stoere stem en een stoer uiterlijk, eventueel voor een kaasreclame. Dus ik dacht, oké, let's go. Want wat maakte mij dat uit?
0: Maar het duurde wel eventjes voordat die reclame uiteindelijk op televisie kwam.
1: Nou, ik dus wachtte en ik zag het maar niet. En, nou, het werd ietsje later. Maar toen in één keer stond er zo'n bord van karton in de supermarkt in Enschede. En mensen zeiden, hey, ben jij niet... En zei ik, ja. En ik dacht, dit kan hem wel eens goed uitpakken. Maar ja, ik had
2: je
1: nooit...
2: dacht, de nieuwe James Bond.
1: Ja, ja. Dat is het, man. Maar ik had nooit verwacht dat ik het 20 jaar mocht volhouden.
0: En dat was gisteravond op televisie. Martijn, de Volkskrant heeft onderzoek gedaan naar de invloed van de manosfeer onder 15-jarigen.
3: Ja, gesprekken met 60 scholieren, 3,3 miljoen video's en de TikTok-data van 5 jongens en 5 meiden. Wekenlang scrolden de journalisten door hun tijdlijnen om te zien wat voor beeld jongeren daar voorgespiegeld krijgen over mannelijkheid, vrouwelijkheid, daten, liefde en succes. En de conclusie van de krant, op TikTok is de manosfeer mainstream geworden. Extreme ideeën bereiken gewone jongeren en hebben daadwerkelijk impact op het leven van sommige meiden en jongens. Binnen één schoolklas vertellen 4 meiden over controlerende ex-vriendjes. Zo moesten zij om toestemming vragen als ze met hun jongensvrienden wilden afspreken, als ze al contact mochten hebben met jongens. Wesley Tak uit het Brabantse Rukven gaat de geschiedenis in als de eerste PVV-wethouder ooit. Als alles volgens plan verloopt, dan wordt hij aanstaande woensdag benoemd door de gemeenteraad van de gelijknamige gemeente. Dat schrijft Trouw. De PVV-fractie van Rukven zette deze week haar handtekening onder een coalitieakkoord met de Rukvense Volkspartij en het CDA. En dat is een landelijke primeur. Nog nooit in haar 20-jarig bestaan nam de PVV deel aan een coalitie in een lokaal bestuur. En om Nederland zo snel mogelijk van het stikstofslot te halen wil D66-minister Van Essen van Landbouw nog voor de zomer zijn nieuwe stikstofmaatregelenpakket presenteren. Dat staat in het AD. Het verschil met het vorige pakket van BBB-minister Wiersma moet zijn dat dit pakket wel stand houdt bij de rechter.
0: Dat is wel handig.
3: Dat lijkt me wel, ja. En dus komen er stevige maatregelen in te staan die boeren hard zullen raken. Zo moeten er bufferzones komen rondom natuurgebieden. En hoe groter die zone, hoe groter de kans dat consequenties heeft voor boeren. En breng Insia thuis, dat staat in de Telegraaf, in een grote kop op de voorpagina met een uitroepteken erachter. De Indiaanse premier Modi is dus vandaag in Nederland en daarom vraagt de moeder van het 10 jaar geleden ontvoerde meisje opnieuw aandacht voor de situatie. Haar vader liet het destijds 2-jarige meisje met geweld ontvoeren naar India. En de krant besteedt er vandaag de eerste 3 pagina's helemaal aan. Moeder Nadia zal vandaag ook bij de poort van het paleis Huis ten Bosch aandacht vragen voor de zaak in de hoop haar dochter terug te krijgen.
0: Chiapas in het zuiden van Mexico is de armste staat van het land met de meeste inheemse inwoners. Veel jongeren vertrekken hier naar de Verenigde Staten om daar te gaan werken. Dat deed ook Alfredo van 27. Maar hij overleed onder verdachte omstandigheden in de VS. Zijn familie wacht nog steeds op zijn lichaam. Correspondent Boris van der Spek bezocht zijn familie.
4: Ik ben in Chiapas, een prachtige staat in het zuiden van Mexico. Groene heuvels, prachtige uitzichten, hier en daar wat huizen. Maar Chiapas is echter ook een van de armste staten van het land. Een groot deel van de bevolking hier is inheems. Onderdeel van het Tzotzil Maya-volk. En met name oudere generaties hier spreken vaak geen Spaans. Vanwege de armoede vertrekken veel jongeren hier uit Chiapas op zoek naar werk. Velen gaan ook naar de Verenigde Staten. En dat deed ook de 27-jarige Alfredo Hernandez. En ik ben op weg om zijn ouders, Manuel en Rosa, te bezoeken. Ja, ik word ontvangen in een wat donkere ruimte. Tegen een muur staat hier een altaar met daarvoor kaarsen. Op het altaar staat een foto van een jonge man. En dat is Alfredo, de zoon van Manuel en Rosa. Manuel vertelt in het inheemse Tzotzil hoe zijn zoon sinds 2025 in de VS woonde, illegaal, en werkte als tuinman. Ze belde iedere dag met hem. Maar op een dag stopte de telefoontjes, tot grote wanhoop van zijn ouders. Na enkele dagen werd het lichaam van Alfonso gevonden. Wat er met hem is gebeurd is onduidelijk. In zijn laatste berichten zei Alfonso dat hij niet meer kon werken vanwege de aanwezigheid van migratiedienst ICE. Zijn familie wil nu weten of ICE iets met zijn dood te maken heeft. De meeste Mexicaanse migranten die overleden zijn in detentiecentra van ICE komen uit Chiapas. En hier op de UNAM, de grootste universiteit van Mexico, zegt professor Teonatiu Guillén López dat het komt door de raciale profilering in de Verenigde Staten.
2: Una agresión derivada del perfilamiento racial y este.
4: Dr. Guillén López werkte als hoogste migratieambtenaar voor de Mexicaanse regering. En hij zegt dat hij in zijn tijd al meemaakte hoe racistisch de Amerikanen waren tegenover migranten. En hij zegt dat dat systeem van racisme doorcijpelt naar de detentiecentra van ICE. Waar migranten, met name die er anders uitzien dan de gemiddelde Amerikaan, keihard worden aangepakt.
2: Ze pueden sumar el perfilamiento en términos estrictamente físicos.
4: En dat met name de migranten die zich niet goed kunnen verdedigen, zoals mensen uit Chiapas die vaak naast Engels ook geen Spaans spreken, die worden daar slachtoffer van. De ouders van Alfredo wachten intussen op het lichaam van hun zoon om daadwerkelijk afscheid te kunnen nemen. Ze hebben tot nu toe enkel een kist teruggekregen met zijn eigendommen. Kleren, schoenen, een deken. Maar nog steeds niet Alfredo zelf. En daarnaast hebben ze geen geld voor een begrafenis, zegt Manuel. Ze hebben enkel een paar schapen. Alfredo stuurde geld, maar die is overleden. En dus blijft dit gezin wachten. Op het lichaam, op hulp, op gerechtigheid. Niet wetende wanneer en of die ooit gaat komen.
0: De reportage was dat van correspondent Boris van der Spek. Het is tijd voor muziek. Ik heb een plaatje uitgekozen van Courtney Barnett, Australische zangeres die jarenlang niks van zich liet horen, maar eind maart toch weer ineens met een nieuw album kwam. En daar staat ook dit liedje op. Sight Unseen, Courtney Barnett en Watch Your Heart Shape.

0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben.
1: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Onlineveilingmeester.nl.
3: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Huma neemt je mee naar een wereld vol buitenbeentjes. Want die zijn er genoeg. Mensen die anders zijn dan anderen. Maar hoe gaan die anderen hiermee om? In Nederland zeggen we, doe maar gewoon. Hoe zit dat in de rest van de wereld? Kijk morgen naar Metropolis over deze pioniers. Ja, of zwarte schapen. Huma, radicaal menselijk.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: NPO Radio 1.
8: Het is 7:30. Hier is Martijn met de hoofdpunten.
9: De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. In de eerste 4 maanden van dit jaar hebben veel minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken vergeleken met een jaar eerder. Volgens de Europese grensdienst Frontex waren het ruim 28.000, een daling van 40%. Mensen proberen het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. En oud-minister Hennis Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een andere baan bij de VN. Hennis Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor was ze dat 5 jaar in Irak. Het weer, een afwisseling van zon, wolken en enkele buien bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14.
8: Nou, dan ga ik ook nog even het weer vragen aan Johnny Willemsen bij Weerplaza. Goedemorgen, Johnny.
10: Goedemorgen.
8: Nou, wat heb je nog toe te voegen?
10: Op dit moment is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden een paar buien. En inderdaad vandaag op meer plaatsen buien. Het wordt ongeveer 12 graden in het noorden tot zo'n 15 graden in Limburg. Dat is nog steeds fris voor de tijd van het jaar. Zo half mei 16 of 17 graden gebruikelijk. Dus zitten we duidelijk onder. Maar het is wel ietsje warmer dan het gisteren was. Vanavond is het nog een tijdje zonnig. Dus de zon gaat om 9:30 pas onder. En halverwege de avond is het een graad of 10. Nou, morgen start wat regenachtig en later in de dag gaat die regen over in buien. Zien we ook af en toe de zon weer. Maar het is wel een vrij natte dag. Het wordt een graadje warmer dan vandaag met zo'n 13 graden in het noordwesten tot 16 graden in het zuidoosten. Ook begin volgende week nog wisselvallig. Maar de temperatuur gaat langzaam wat verder omhoog. Met zo'n 17 graden op dinsdag en 19 graden op woensdag. En daarna breekt een periode met zonnig weer aan en stijgt de temperatuur verder. Zoals het er nu voor staat tijdens het Pinksterweekend, temperaturen tussen 22 en 25 graden met veel zonneschijn.
8: Nou, je kon meer dan genoeg vertellen, Johnny. Dank je wel.
10: Echt wel.
8: Het draait vanavond in Wenen om muziek bij het Eurovisie Songfestival. Of toch niet?
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
13: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
17: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
18: Dynamisch.
17: Maar in de winter wil ik zekerheid.
19: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015.
16: Bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
17: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
18: Dynamisch.
17: Maar in de winter wil ik zekerheid.
19: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
20: Besteed meer aandacht

0: Finale van het Eurovisie Songfestival. Het is een omstreden editie. Vanwege de deelname van Israël doen 5 landen, waaronder Nederland, niet mee. In gastland Oostenrijk is volop steun voor Israël, maar ook daar is er op kleine schaal protest. Actiegroepen organiseerden gisteravond daarom een Eurovision Song Protest met Palestijnse muziek en toespraken. Correspondent Gimbal Duk was erbij.
1: Over het Maria Theresia plats in Wenen trekken donkere wolken samen. Maar desondanks zijn een paar honderd man bij elkaar gekomen voor dit Eurovisie Song Protest.
2: Free, free! Free, free! Yeah, baby!
1: En er is niet alleen muziek, er zijn ook toespraken. Met onder meer een dankwoord aan Nederland vanwege het boycotten van het Songfestival dit jaar.
3: We zeggen dank aan alle die hier boycotteerd hebben. Spanje, Ierland, Slovenië, Island, de Nederlanden. En we zeggen yes, yes, BDS!
1: Wat verder achteraan staat Nicola, geheel gekleed in het rood.
4: Ik ben heute hier, weil es eine absolute Heuchlerei ist, dass Israel am Song Contest teilnehmen darf.
1: Hij vindt het een schande dat Israël mag deelnemen en dat het Songfestival als een feest der vrede wordt gezien.
4: En vooral ook dat die stad Wien en ook generell der Song Contest zo als veranstaltung des Friedens geframed wird und so.
1: Veel van de bezoekers zijn toevallige voorbijgangers, zoals deze Vlaamse vrouw die op vakantie is in Wenen. Maar het doel van de demonstratie steunt.
5: Ja, ik vind dat totaal niet kunnen. Ik kan niet meer naar het Songfestival gaan of er naar kijken omwille van dat feit eigenlijk.
1: Achter haar staat een meisje, geboren in Jordanië, uit een Palestijnse familie.
6: My name is Raya Mishdalawi, I'm from Jordan. And my ancestors are from Palestine.
1: Zij is hier om de Nakba te herdenken. De verdrijving van Palestijnen door Israël, vandaag bijna 80 jaar geleden.
6: And they've been occupying Palestine since today, 78 years.
1: Volgens haar zou iedereen zich in die gebeurtenis de Nakba moeten verdiepen om te begrijpen waarom het fout is dat Israël mag deelnemen aan het Songfestival.
6: Everyone that's supporting Israel in the Eurovision just can't they don't understand what's happening.
1: De organisatie EBU en de Oostenrijkse regering zeggen dat politiek en kunst gescheiden moet worden. Maar daar is Maria, een student uit Peru, het niet mee eens.
7: Events als Eurovision are political and are being used to wash the face of Israel.
1: Een land als Israël gebruikt het evenement juist om zichzelf in een positief daglicht te stellen. Daarmee is het per definitie politiek. Toch denkt maar een minderheid van Oostenrijk er zo over. En dat blijkt ook wel uit de relatief lage opkomst van de protesten. Maria weet wel waarom.
7: Of course I have an explanation.
1: Vanwege het oorlogsverleden is Oostenrijk nog altijd zeer terughoudend in kritiek op Israël.
7: They need to be like always an ally of Israel.
1: Maria heeft haar Oostenrijkse vrienden gevraagd te komen vandaag, maar slechts één kwam opdagen. Het valt haar sowieso op dat bij pro-Palestijnse demonstraties in Oostenrijk vooral mensen met een migratieachtergrond of buitenlandse studenten afkomen.
7: Most of them are my immigrant friends who also as me have an international background. You mostly see immigrants.
1: Volgens de Jordanees-Palestijnse Rojema komt het ook door onwetendheid van veel Oostenrijkers.
6: I think Austria has a lot of people that are against what's happening, but at the same time there's a lot, the majority of people here they are like they don't know what's happening in the Middle East.
1: Veel mensen weten niet wat er precies in het Midden-Oosten afspeelt. En daar proberen ze vandaag met dit protest rond het Songfestival een klein beetje verschil in te maken.
0: Verslag was dat van Gimbal Duk. En verslaggever Joris van Poppel is ook in Wenen. Want ja, vanavond draait het ook nog wel een beetje om muziek, toch Joris?
8: Zeker, maar ook heel erg om de politiek en de crisis natuurlijk waar de IBU in zit. Hè. 5 landen die niet meedoen. Ondanks dat het podium wel vol staat natuurlijk met 35 landen die wel meedoen.
0: Ja, en een van die landen die niet meedoet is natuurlijk Nederland. Wordt Nederland gemist?
8: Mm-hmm. Nou, dat hangt er heel erg vanaf wie het vraagt. Ik heb gisteren de hele dag gepraat met fans, met journalisten, met mensen van de IBU. De meesten zeggen in het begin nog wel even, ja, we vinden het wel jammer dat ze er niet bij zijn. Iedereen wijst ook meteen naar Joost Klein, die heeft veel indruk gemaakt natuurlijk. Sommige mensen begrijpen het heel goed. Sommige fans die zeggen, ik vind het heel goed dat Nederland niet meedoet. Het is goed dat ze een statement hebben gemaakt. Anderen zeggen dat ze het totaal onbegrijpelijk vinden. Ja, het is maar net hoe je ernaar kijkt, maar het moet wel gezegd.

0: gezegd worden. Ondanks het feit dat mensen zeggen dat ze het gemist hebben, is de sfeer hier in de stad gewoon van één groot feest. En op het podium, valt mij op, merk je er helemaal niks van. Er is in die twee halve finales geen enkele referentie geweest aan het feit dat vijf belangrijke landen niet meedoen. Het wordt totaal genegeerd en het circus gaat gewoon door. Ik sprak bijvoorbeeld gisteren met Martin Green, de baas van de IBU, en die doet eigenlijk alsof er niks aan de hand is.
1: Netherlands are not here, and you make a fundamental contribution to the show every year. We love seeing what you do. In a much bigger way, Eurovision is still here. There are 35 acts here. It's still remaining the world's biggest show, and I think we're still demonstrating that this mass act of unity through music is a powerful act.
2: Is it business as usual then?
1: Well, it won't be quite business as usual until our family members come back and join us, and I hope that's not too far in the future. But for the rest of the time, yes, we've been here for the week now. The shows have been an extraordinary success. It's a great vibe.
0: Nou ja, je hoort het, ze zegt, ja, we missen Nederland, maar je hoort vooral, het is een hele mooie show, een fantastische vibe en een hele geweldige week hier in Wenen.
3: Ja, dus bij de IBU, de organisatie, dus zijn ze dus toch gewoon ook heel tevreden. Maar missen ze de aandacht vanuit Nederland? Want ik hoor het hier eigenlijk maar weinig om me heen. Er zullen niet heel veel mensen, of in ieder geval minder dan anders, bijvoorbeeld kijken vanavond.
0: Ja, dat missen ze zeker. Kijk, het gaat natuurlijk ook om kijkcijfers voor het Songfestival. Ja. Nu heeft de IBU, maakt het dat is wel indirect. De IBU is er niet van afhankelijk hoeveel kijkers er vanavond kijken in Nederland qua inkomsten. Maar het is wel dat er een paar landen nu zijn afgehaakt. Spanje, maar ook Nederland. Die heel veel bijdroegen, heel veel middelen, heel veel geld aan de IBU gaven voor het Songfestival. En die inkomsten missen ze wel natuurlijk. Daar zijn drie landen bijgekomen. Maar dat zijn landen met veel meer financiële ruimte. Roemenië bijvoorbeeld zit daarbij nu weer. Moldavië is erbij. Maar ja, die betalen natuurlijk niet zoveel. Nee. Dus ik sprak bijvoorbeeld met een van de bekendste Songfestival-journalisten hier. Voormalig BBC-journalist William Lee Adams. En die zegt, ik maak ook echt zorgen over de toekomst van het Songfestival financieel gezien.
4: Spain and the Netherlands, of the five countries that withdrew, contributed the most financially to this contest. We already know that the cost of Eurovision is going up every single year. The EBU has tried to make it more sustainable, but the fact is, if more countries withdraw and there's even less money coming into the participation pot, that could pose big problems for the EBU.
0: Dus die zorgen zijn er ook. Het feest lijkt wel door te gaan, maar de financiële zorgen zijn er.
3: Laten we dan toch gewoon nog even over de muziek hebben, Joris. Want hoe zit het met de favorieten dit jaar? Wie staan er in de top 3?
0: Muziek, maar ook daar is politiek niet ver weg. Luister maar eens even. We hebben op nummer 3 hebben Griekenland staan. Verto, een soort oranje stuiterend konijn. Een heel mooi leuk feestnummer. De zaal gaat helemaal los als ze dat spelen. Die is politiek redelijk neutraal. Op 2 heb je Australië staan. Een fantastische zangeres. Delta Goodrum, weergeloze stem. Maar ook wel ingewikkeld natuurlijk. Wat als Australië gaat winnen? Wat ga je dan doen met het Songfestival? Ook weer levert heel veel vragen op. Op 1 staat Finland al heel lang. Piet en Linda met die viool heb je vast ergens zien langskomen. Dat is een mooi nummer. Maar Finland, met name de Finse omroep, is in het verleden heel kritisch geweest op de deelname van Israël. In Israël zijn er zorgen, wat als Finland wint, kan Israël dan volgend jaar zo naar Helsinki gaan? Of levert dat ook weer problemen op? En eigenlijk moeten we de top 4 bespreken, want op 4 staat Israël. Ja. Ook heel populair, misschien met meer publiekstemmen. Als die gaan winnen, wat de Israëliërs zeker hopen, en vorig jaar zijn ze heel dichtbij gekomen met een tweede plek, dan heeft de IBU een enorm probleem natuurlijk. Hoe gaan ze dat aanpakken? Hoeveel omroepen willen er naar Israël gaan om daar het Songfestival te doen?
3: Zo,
0: kortom,
3: ook daarin,
0: het gaat om de muziek.
3: Ja, het gaat om de muziek en het gaat om de politiek. Dank je wel, Joris van Poppel.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
3: Twee nationale teams die je niet vaak tegenover elkaar ziet staan. Voor het eerst in 8 jaar speelt er een Noord-Koreaanse ploeg op Zuid-Koreaanse bodem. En dus ga je dit horen.

0: Ja, Noord tegen Zuid dus. De voetbalvrouwen spelen binnenkort de halve finale van de Aziatische Champions League. De tickets waren binnen een paar uur uitverkocht. Korea-kenner Casper van der Veen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Binnen een paar uur uitverkocht. Waarom willen mensen deze wedstrijd zo graag zien?
1: Nou ja, het is toch best uniek, hè? Je zegt het al, het is de eerste keer in 8 jaar tijd dat er weer een Noord-Koreaans team naar Zuid-Korea gaat. En ja, misschien weten mensen nog van 8 jaar geleden. Dat was de tijd van toenadering, toen de leiders van Noord- en Zuid-Korea hand in hand de grens overstapten met elkaar. Het was de tijd van de top tussen Trump en Kim. Ja, er was veel hoop op verbetering van de banden. En ja, in de tussentijd is eigenlijk al die hoop vervlogen. Er is geen diplomatie meer. Ja, en de populariteit zal ook komen doordat toch als een soort... in dit geval zusters worden gezien. Een zustervolk aan de andere kant van de grens, vanuit Zuid-Korea dan.
0: Maar hoe opvallend is het dat Noord-Korea de sporters laat afreizen?
1: Ja, heel opvallend. Ja. Het land heeft namelijk nog geen 2 weken geleden gezegd dat hun grondwet gewijzigd. Gezegd dat ze niet meer willen herenigen met Zuid-Korea. Dat is uniek. In de geschiedenis van Noord-Korea is het volgens de propaganda altijd het hoogste doel geweest van het land om te herenigen met Zuid-Korea. En Noord-Korea zegt nu eigenlijk, ja, het is gewoon een ander land en wij zijn nu een ander land. Dus ironisch genoeg is dat ook een reden om wel een team te sturen, want anders doe je alsof het alsnog afwijkt. En nu zeg je gewoon, ja, het is een ander land waar we heen gaan en waar we onze sporters heen sturen. Een beetje als een soort routine afdoen. Yeah. Ik denk dat ook meespeelt dat de Noord-Koreaanse sportprestaties op vrouwenvoetbal ook zeer indrukwekkend zijn.
0: Dat willen ze graag laten zien.
1: Zeker. Vorig jaar hebben ze de vrouwenvoetbalfinale onder de 17. Voor de 2e keer op rij zijn ze wereldkampioen geworden door in de finale toen van Nederland te winnen.
0: Ja. En andersom, denk je dat Zuid-Korea de wedstrijd inzet om toenadering te zoeken?
1: Ja, absoluut. Terwijl Noord-Korea dus de afgelopen jaren de hele tijd heeft gezegd, we willen niet meer samenwerken, we keren ons voor jullie af, heeft Zuid-Korea zeker onder de huidige president keer op keer gezegd, wij willen wel praten, wij willen wel toenadering. De huidige Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung is er eigenlijk alleen in geslaagd om, dat weten mensen misschien nog wel, die ballonnen die gestuurd werden, die speakers die aanstonden langs de grens, om dat te stoppen. Maar verder is er eigenlijk, heeft hij alleen maar bot gevangen uit Noord-Korea. Dus hij zal zeker proberen om dat nu te doen. Ja. En er worden 3000 mensen naar de wedstrijd gestuurd. Misschien dat daarom de tickets ook snel uitverkocht waren. Vanuit Zuid-Korea als een soort juichteam voor beide landen. Dus een soort juichteam voor de verbroedering die deze sport moet brengen, voor de toenadering die deze sport moet brengen.
0: Zuid-Korea die kant op. En hoe gaat Noord-Korea richting de wedstrijd? Wat voor voorbereidingen hebben zij getroffen?
1: Ja, Noord-Korea die heeft in het verleden vaker natuurlijk sporters gestuurd naar de Olympische Spelen, naar dit soort wedstrijden. En ja, deze mensen worden eigenlijk, de sporters dan, die worden eigenlijk altijd streng bewaakt door mensen van het regime om ervoor te voorkomen dat zij met mensen in andere landen in contact komen. 2 jaar geleden in Parijs, op de zomerspelen, zagen we wel dat Noord- en Zuid-Koreaanse spelers, tafeltennis waren dat, dat die een selfie namen samen. Mm-hmm. Dat werd toen als iets heel moois gezien. Maar in de praktijk zullen we zien dat die sporters weggehouden worden bij mensen. Dat er niet echt spontane uitjes zitten, dat kunnen zij misschien zelf wel willen, maar zij hebben die instructies van hun overheid ook maar te volgen. Ja. Dus dat gaan we niet zien dit keer,
0: die selfies waarschijnlijk.
1: Misschien iets op het veld, maar ze gaan niet eventjes in Seoul een gezellig popconcert bezoeken. Nee. Dat zit er niet in voor ze, vrees ik.
0: Veel dank, Korea-kenner Casper van der Veen. Martijn, voetbalfans, we blijven bij het voetbal, zijn nu al pissig over de WK-finale van komende zomer.
2: Ja, want er komt voor het eerst in de voetbalgeschiedenis een uitgebreide show in de rust van de WK-finale. Shakira, Madonna en de Koreaanse band BTS gaan dan optreden, terwijl de voetballers een extra lange pauze krijgen in de kleedkamer.
0: Echt wel zo'n halftime show die we ook kennen van het American voetbal.
2: Ja, en dan dus bij het gewone voetbal. En die voetballers krijgen dan dus een extra lange pauze in hun kleedkamer, tot ongenoegen van de fans ook. En die gaan op sociale media flink los. Het AD schrijft erover: 15 minuten pauze is lang genoeg. Geen behoefte om de WK-finale in een concertpauze te veranderen, reageert een fan op de primeur van de Amerikaanse sportnieuwsdienst The Athletic. Ze zijn vastbesloten om het mooie spel te verwoesten met hun onzin, reageert een voetballiefhebber fel. En ook: het voetbal is entertainment. Wij hebben helemaal geen rustshow nodig. Nou, die meningen zijn duidelijk.
0: Ja.
2: Litouwen heeft FK Riteriai, moet ik geloof ik zeggen, een rampseizoen. De voetbalclub heeft financiële problemen, staat zonder een overwinning onderaan in de topliga en kreeg gisteravond een reglementaire 3-0 nederlaag aan de broek. Daarover schrijft VI. En de reden is een onbetaalde rekening voor de ambulanceservices. En daardoor was er geen medisch personeel aanwezig. De club probeerde nog een commerciële ambulance te regelen, maar dat lukte niet. En zonder die medische assistentie mocht niet worden afgetrapt. En vanwege alle financiële problemen dreigt de bond de club het veel nieuws bovendien zelfs helemaal uit de competitie te zetten. Feyenoord-trainer Robin van Persie heeft dit seizoen veel kritiek gekregen, maar krijgt ook nog wel eens een compliment. Zo is hij een inspiratie voor Excelsior-coach Ruben den Uyl, met wie hij tijdens de trainingsopleiding een vriendschap opbouwde. Den Uyl was bij RTV Rijnmond lovend over van Persie.
3: Dingen waar Robin mij in heeft geïnspireerd is: je moet altijd uitgaan van eigen kracht. Dus waar jij ook trainer bent, wat wil jij nou zelf eigenlijk, weet je wel? Op welke manier zou jij zelf, als je naar het stadion gaat, willen kijken naar, in dit geval, Excelsior? Nou, dat heeft mij wel heel erg eigenlijk de bevestiging gegeven van: ja man, ik wil gewoon op deze manier, dat heb ik ook met de jeugd gedaan, zo wil ik voetballen.
2: Nou, en met die manier van spelen handhaaft NL zich dit seizoen met Excelsior in de Eredivisie. En ijshockeyer Ties van Soest verkiest zijn gezondheid boven zijn sport. De speler van Tilburg Trappers is pas 26, maar zet na 4 hersenschuddingen een punt achter zijn carrière.
0: 4 hersenschuddingen.
2: Omroep Brabant schrijft dat wetenschappelijke onderzoeken hem bewust maakten van de ernstige gevolgen van herhaald hoofdletsel. Toch ging van Soest met zijn beslissing niet over één nacht ijs. Hij besprak zijn twijfels met familie, vrienden en teamgenoten voordat hij zelf de knoop maar doorhakte. En nu richt hij zich op zijn studie econometrie aan de Universiteit van Tilburg.
0: Een knap besluit.

0: I just might. Bruno Mars. Vlieland heeft een primeur. De jachthaven haalt warmte uit zee om de douches te verwarmen. Tot nu toe werd warmte alleen uit zoetwater gehaald in Nederland. Niels Baltussen is betrokken bij dat project en woont ook op Vlieland. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heeft u al onder de warme douche gestaan vanochtend?
1: Zeker, het was heerlijk warm.
0: maar dit systeem gaat over de douches in de jachthaven. Hoe werkt het?
1: Ja, hoe werkt het? Nou, wij halen warmte uit de jachthaven, uit het water. En dat gaat naar warmtepompen toe en dat maakt het warm douchewater. Heel simpel gezegd.
0: Dat klinkt inderdaad heel simpel. Hoeveel douches hebben jullie dat nodig op een dag?
1: Nou, het systeem is berekend op zo'n 500 douches per dag.
0: 500 keer wordt er per dag gedoucht in de jachthaven?
1: Ja, in het hoogseizoen.
0: Ja.
1: Nou, daar is het op berekend. En nou, dat kunnen we aan.
0: Ja. En waarom hebben jullie hiervoor gekozen?
1: Nou, de gasprijzen zijn natuurlijk heel hoog. En een stukje duurzaamheid. En we verbruiken gewoon heel veel gas per maand in het hoogseizoen. Zo 2000 kuub gas per maand. En dan, dan ga je toch naar alternatieven kijken.
0: Ja.
1: En dit was een van de alternatieven.
0: Ja, en is dit ook goedkoper? Want de kosten spelen dus mee. Wat kost dit systeem?
1: Ja. Nou, we zitten nu op dat kost een half miljoen. Dus 500 ton. Vijf ton.
0: Ja.
1: En we krijgen zo'n 60% subsidie.
0: Oh ja.
1: En ja.
0: En jullie verwachten er ook wel een tijdje mee te kunnen doen?
1: Ja, het gaat zo'n 20 jaar mee. Okay. En de terugverdientijd is zo'n 7 tot 10 jaar. En dat is inclusief de subsidie.
0: En kun je er nog meer mee? Of is het alleen voor de douches geschikt? Of kunnen mensen straks die met een elektrische motor varen misschien ook daarop bouwen?
1: Nou, op dit moment verwarmt het alleen de douches. Je zou het ook kunnen aansluiten op een huis. Een van de woonhuizen in de buurt die doet ook mee. Maar wij hebben zo'n 1000 mensen in de haven liggen in de zomer. Dus je kunt het in perspectief zien. Het dorp Vlieland heeft ook zo'n 1000 inwoners. Dus je zou er ook een dorp mee kunnen verwarmen.
0: Ja.
1: En daarnaast hebben wij best wat overschot. Want we hebben 124 zonnepanelen. Aan zonne-energie. Dus we hebben ook een laadpaal. En daar kunnen mensen straks, als wij overschot hebben, gratis een auto laden. Een elektrische auto. En elektrische fietsen.
0: Nou, dat klinkt alsof er wel toekomst in zit.
1: Ja, zeker weten.
0: Veel dank. Niels Baltussen.
2: NPO Radio 1.
3: Nieuwsweekend, straks om 8:30. Michael Varenkamp gaat op tournee met een eerbetoon aan Miles Davis. Violiste Cécile Huyne schrijft vrijuit over de orkestwereld in haar boek Ik Vertrek.
4: Iedere dag, 52 jaar lang, studeren met tegenzin. Het is klaar.
3: Lidewijde Paris bespreekt de boeken en Martine Wolzak over de aloude politieke splijtswam.
5: Welke mensen mogen dan geen gebruik meer maken van hypotheekrenteaftrek?
3: Max Nieuwsweekend, straks om 8:30.
2: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl.
12: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
2: NPO Radio 1. 8 uur.
16: Dielke Teertstra.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Het staakt het vuren tussen Libanon en Israël ging half april in en wordt nu met 45 dagen verlengd. En opnieuw anti-AZC-protest in Apeldoorn. Een overzicht van het nieuws met Martijn van Beek.
17: De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij dat protest. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Zij kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en andere landen zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosie bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer verantwoordelijk zijn voor de messenaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man met onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. Het weer. Vandaag wisselen zonwolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van vanmiddag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst nog droog, maar later weer wat buien en dan een graad of 14.
0: Israël vuurt ondanks het staakt het vuren dagelijks raketten af op Libanon. Toch wordt het bestand verlengd. Zometeen onze correspondenten.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Wij zijn Medipoint.
19: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
20: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
19: En voor de sta-opstoel van Toon.
21: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
19: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
24: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het staakt het vuren tussen Israël en Libanon wordt met 45 dagen verlengd. Het oorspronkelijk bestand tussen de twee landen dateert van 16 april... en zou dit weekend aflopen. Ondanks de aankondiging blijft Israël het zuiden van Libanon bestoken. Ook deze ochtend zijn er Israëlische luchtaanvallen. Verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv. Sander, hoe is deze verlenging tot stand gekomen?
25: Ja, we horen er niet altijd evenveel over. Maar nee. Op de achtergrond wordt er eigenlijk best wel vaak gepraat tussen Libanon en Israël. In Washington gebeurt dat. Er is net weer een ronde van een paar dagen geweest. En daarvan zeggen de Israëliërs in elk geval dat dat eerlijk en constructief was. En de Israëlische onderhandelaar zegt dat de kans dat ze er uiteindelijk uit gaan komen groot is. Nou ja, dat zijn zijn woorden. Maar in elk geval is dat voldoende om dus met z'n tweeën af te spreken dat er een verlenging komt van 45 dagen. Ja. En ja, voor Israël kan het ook heel weinig kwaad. Want ze hebben van de Amerikanen de ruimte gekregen om aanvallen te blijven uitvoeren. Om een deel van Zuid-Libanon te blijven bezetten. En dus zie je ook elke dag dat Israël aanvallen uitvoert. Ja, en wat dat betreft maakt het dus weinig verschil, moeten de Israëli's gedacht hebben.
0: Nee, precies, dat is de vraag. Wat maakt het uit dat het nu wordt verlengd als die Israëliërs blijven aanvallen?
25: Nou ja, wat dat betreft dus niet zoveel. Dat staakt het vuren, dat is... Ja, als je het aan de mensen in Noord-Israël of Zuid-Libanon vraagt... zullen zij waarschijnlijk zeggen van hoezo is er een staakt het vuren. Maar ja, zolang beide partijen blijven volhouden dat het er is... en zolang Amerika blijft volhouden dat het er is, is het er. En ook in Israël worden mensen aangevallen. Onlangs nog een paar doden, echt vlak over de grens in, met Libanon. En dus zie je dat het Israëlisch leger een deel van de kuststrook... in Noord-Israël tot gesloten gebied heeft verklaard... omdat het daar gewoon te gevaarlijk is. Maar de meeste aanvallen die vinden plaats op Israëlische militairen... die actief zijn in bezet Zuid-Libanon. Dus wat dat betreft is het wel voor het grootste deel... een strijd tussen Hezbollah en het Israëlisch leger. Maar nogmaals, burgers in Israël, ja, die zullen ook denken... wij kunnen nog altijd niet naar huis. En zij zijn ook degene die het hardst roepen... om een compleet hervatten van de strijd. Dus wat dat betreft is er wel wat interne kritiek op dit staakt het vuren... waarvan de idee is dat het door Amerika is opgelegd... om de onderhandelingen met Iran niet te frustreren. Omdat Iran rust in Libanon als voorwaarde stelt om verder te praten.
0: Dankjewel, Sander. Ga ik naar correspondent Daisy Moore in Beirut in Libanon. Daisy, hoe wordt daar naar deze verlenging gekeken?
26: Ja, hier zeggen ze, het klinkt natuurlijk mooi op papier... maar in de praktijk blijkt het een zeer rekbaar begrip. Dat zeggen veel Libanezen natuurlijk. Want de realiteit is dat er dagelijks die aanvallen zijn over en weer. Maar hier aan deze kant dagelijks mensen die gedood worden. Gisteren nog weer 7 doden, waaronder 3 hulpverleners. Meer dan 20 gewonden. Soms liggen die aantallen op een dag nog veel hoger... waaronder bijna ook dagelijks kinderen... Dus dat is blijkbaar het nieuwe normaal hier. Ook zijn er dagelijks evacuatieoproepen. Nog altijd mensen op de vlucht. Steeds meer huizen, dorpen, infrastructuur verwoest. Hele gebieden zijn onbewoonbaar. En Israël bezet een hele strook land in Zuid-Libanon. En ja, daarvan maken ze duidelijk dat ze daar niet binnenkort zullen vertrekken. Dus hier sinds het begin van dit staakt het vuren zijn er alweer 700 mensen gedood. Dus het is hier zeg maar verre van ideaal.
0: Ja, verre van ideaal. En daar dus ook erg de vraag, gaat zo'n verlenging dan wat uitmaken?
26: Iedereen hier weet, er is een lange weg te gaan. Er zijn in deze diplomatieke route nog heel veel complexe hobbels. De Libanese regering is wel positief gestemd dat dit in ieder geval plaatsvindt. Maar de vraag is ook, hoeveel slechter kan het nog worden binnen iets wat je een staakt het vuren noemt. Dus de een is opgelucht, de ander is wat negatiever, zegt dat het toch niks gaat opleveren. Want dat zolang Hezbollah niet aan boord is, er toch niet zo heel veel zal veranderen. Want Hezbollah zit dus bij die gesprekken niet aan tafel. Dat klinkt misschien raar, dat de strijdende partij niet aan tafel zit. Maar dit zijn gesprekken tussen de regering van Libanon en de regering van Israël. Maar Hezbollah heeft wel vast duidelijk aangegeven niet mee te willen gaan werken. En dat zolang Israël delen van Zuid-Libanon bezet, dat zij niet piekeren over ontwapening. En dat is die belangrijke eis van Israël natuurlijk. Maar tegelijkertijd, iedereen weet ook, er zijn hier geen magische oplossingen. Dit is allemaal buitengewoon lastig. Dat de diplomatieke route op deze manier bewandeld wordt, dat is op zichzelf al best uniek. Want dat is nieuw, hè, dat ze zo op deze manier om tafel zitten. Dus ja, hier zeggen ze, wat hoop is ook gepast. En op 2 en 3 juni praten ze weer verder.
0: Dankjewel, Daisy Moore. De Vondelkerk in Amsterdam stond afgelopen oud en nieuw in brand, met enorme schade tot gevolg. Zanger Dotan had al lange tijd in die kerk een optreden gepland staan. Dat zou gisteravond zijn. Hij besloot de show in een andere kerk in Amsterdam door te laten gaan en alle opbrengsten te geven aan de Vondelkerk voor de renovatie. Verslaggever Steve Bouwman was getuige van dit benefietconcert.
3: Amsterdam, zijn jullie ready? 1, 2, 3, 4, the sound of wind is whispering in your head. Can you feel it coming back?
4: Ik woon in de straat bij de Vondelkerk. Dus voor mij is het sowieso iets dat ik gewoon, wat al inmiddels 8 jaar onderdeel is van mijn dagelijkse looproute. Maar ook, ik heb er ook gewoon, ben veel naar shows geweest. Ik heb er een aantal keer gespeeld. Ik ben een keer een huwelijk geweest daar. Dus het heeft ook wel een soort emotionele waarde. En ik vind het gewoon zo'n prachtig gebouw. Dus ja, het ging wel echt aan het hart dat het wat er gebeurde op nieuwjaar, ja. Ik wist gewoon meteen van, ik wil iets doen. En we hebben ook vanuit de buurt allemaal dingen gedaan. Qua opruimen en geld doneren en dat soort dingen. Maar ik wilde gewoon ook met, weet je, als je iets van een platform hebt, vind ik altijd wel belangrijk dat je bijdraagt. Dus, ja.
5: Deze avond stond niet alleen in het teken van mijn tour, maar ook in het teken van de prachtige Vondelkerk, waar ik eigenlijk had moeten spelen. Alle opbrengsten vanavond gaan naar de heropbouw van de Vondelkerk.
6: Het concert vindt plaats in een andere kerk in Amsterdam. De Duif zit ramvol. Zijn dat mensen die fan zijn van Dotan of van de Vondelkerk?
7: Nou ja, ik had kaartjes voordat hij was afgebrand. Daarvoor had ik al kaartjes. En
6: extra mooi dan dus dat het voor een goed doel is?
7: Ja, zeker. Dat dit nu zo gedaan wordt is ook wel heel mooi.
6: Bent u hier voor Dotan of voor de Vondelkerk?
8: Nee, voor de Vondelkerk. En toen denk ik, van, nou, de muziek van Dotan is ook wel aardig. Maar ik kwam daar als kind al in de pastorie. En dus ik ken de kerk van binnen en de pastorie kende ik. Dus ja.
9: Het zou doodzonde zijn als die kerk weer niet opnieuw opgebouwd wordt.
6: Waarom?
9: Ja, ik vind het een monument en dat hoort een beetje bij zeker Amsterdam-Zuid.
6: Je zag dit voorbij komen, je dacht ik moet daar aan bijdragen, ik moet een ticket kopen.
8: Ja, mooi.
6: Toch weer €40 in het laadje van de Vondelkerk.
8: Daarom, dat is wel heel belangrijk.
5: En daar wil ik jullie voor bedanken, want als de kerk er straks weer staat, dan komt dat mede dus door jullie.
6: Paul Morel, u bent van Stadsherstel Amsterdam, de eigenaar en de renovator van de Vondelkerk.
27: Ik was er vanaf 1 januari, toen was ik daar met een collega. En sindsdien ben ik er de hele tijd mee bezig, kan je wel zeggen.
6: Jullie zijn de afgelopen maand heel druk geweest met alle verbrande resten weghalen. Ja. En kijken wat is er nog overgebleven en wat kunnen we ermee.
27: Ja.
6: De echte renovatie moet nog gaan beginnen. Hoe gaat het er nu uitzien, vanaf nu?
27: Nou, we hopen in september te kunnen gaan bouwen, begin september.
6: Hoe lang bent u dan bezig, denkt u?
27: Dan zijn we tot het eind van het jaar daarop. Dan zijn we dus in 2027. Tot de jaarwisseling zijn we, zoals we het nu zien, bezig met het hele gebouw en de dakkap erop. En dan moeten we in het jaar erop, dan zijn we ondertussen in 28, moeten we de toren afbouwen.
6: Eind 28 is hij dan helemaal klaar?
27: Nou, halverwege 28, dat is ons streven.
5: En dan wil ik uit volle borst met jullie die la la la zingen. Oké?
28: La la la la la la.
6: Je wordt misschien een paar duizend euro opgehaald. In hoeverre kan dit dan helpen? Want het gaat echt over miljoenen uiteindelijk, toch?
27: Ja. Alle giften zijn welkom. We zijn natuurlijk goed verzekerd, maar er ontstaat altijd een tekort ergens.
6: Ik kan me ook voorstellen dat de gemeente bijspringt en helpt financieel.
27: Nou, de gemeente springt zeker bij, ja.
6: Maar zulke donaties die toch wel veel minder zijn dan miljoenen, die zijn toch blijkbaar echt nodig.
27: Ja, die zijn echt nodig, ja. Dat hebben we wel nodig.
0: Verslag vanuit de Duif in Amsterdam van Steve Bouwman. Den Haag is vandaag voorbereid op alle scenario's nu er een nationaal protest is afgekondigd op het Malieveld.
10: Deze rechtse demonstratie die vandaag in meer steden in het land wordt gehouden richt zich niet alleen tegen het asielbeleid, zo weet Omroep West, maar er wordt ook geprotesteerd tegen de digitale euro en tegen bezuinigingen op de zorg en de jeugdzorg. Het partijkantoor van D66 wordt zichtbaar en onzichtbaar beveiligd. Bij een eerder rechtsprotest op het Malieveld afgelopen september ging het helemaal mis. Relschoppers gooiden toen met stenen, stichtten brand en het partijkantoor van D66 werd vernield. Ook probeerden relschoppers toen het terrein van het Binnenhof op te komen. De Zwitserse inlichtingendienst gaat geheime dossiers vrijgeven over nazi-oorlogsmisdadiger Jozef Mengele, dat meldt de BBC. Mengele stond bekend als de Engel des Doods. Hij diende als arts in het vernietigingskamp Auschwitz. Mengele selecteerde in dat kamp wie mocht leven en wie moest sterven. En ook experimenteerde hij met gevangenen. Historici die vragen al jaren om toegang tot die dossiers, maar tot nu toe weigerden de Zwitserse autoriteiten. Wanneer de documenten dan worden vrijgegeven, dat is nog niet bekendgemaakt. Moet ik even naar het volgende? Ja, de asfaltcentrales in Nederland overschrijden al lange tijd de uitstootnormen. Zeker 10 van de 24 centrales hebben de afgelopen jaren boetes gekregen voor te hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Financieel Dagblad. En er dreigen nieuwe boetes voor 2 centrales, zelfs oplopend tot €1 miljoen. En dat zouden de hoogste boetes ooit zijn. Vooral bij het verbranden van oud asfalt, wat nodig is om het materiaal te kunnen recyclen, komen veel kankerverwekkende stoffen vrij. En de Volkskrant heeft onderzoek gedaan naar de invloed van de menosfeer onder 15-jarigen. En de conclusie van de krant die richt er niet om. Op TikTok is de menosfeer mainstream geworden. Extreme ideeën bereiken gewone jongeren en hebben daadwerkelijk impact op het leven van sommige meiden en jongens. Journalisten van de krant die spraken met 60 leerlingen en scrolden wekenlang over de tijdlijnen van 5 jongens en 5 meisjes. Binnen 1 schoolklas vertellen 4 meiden over controlerende ex-vriendjes. Zo moesten zij om toestemming vragen als ze met hun jongensvrienden wilden afspreken, als ze al contact mochten hebben met jongens.

0: Charlotte Cardin uit Canada, The Way We Touch. Een Irakees die ervan wordt verdacht onder meer de aanslagen op meerdere Joodse instellingen in Nederland te hebben gecoördineerd, is opgepakt in Turkije en wordt in de Verenigde Staten berecht. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt. Die aanslagen in onder meer Amsterdam en Rotterdam zorgden voor onrust, zowel binnen als buiten de Joodse gemeenschap. Verslaggever Onno Beukers.
1: In Nederland zou de Irakees achter een serie explosies en brandstichtingen zitten.
2: Het is wachten tot het gebeurt, want die dreiging is gewoon continu aanwezig eigenlijk.
1: Het begon op 13 maart bij een synagoge in Rotterdam.
3: Nou, als rabbijn van de Joodse gemeente, dan ben je bij de mensen.
1: 4 tieners uit Tilburg konden worden opgepakt in een auto in de buurt van een andere synagoge in Rotterdam.
3: Verschrikkelijk. En dat maakt ook heel veel los. Ik heb ook al contact met de Joodse gemeenschap gehad vanmorgen. En die zijn natuurlijk erg bezorgd.
1: Een dag later is het raak bij een Joodse school in Amsterdam.
4: Geen woord ervoor. Het begint weer.
1: Een explosie bij een buitenmuur richt nauwelijks schade aan. Maar de schrik zit er goed in.
4: Afschuwelijk.
5: Ik ben een redelijk positief ingesteld mens. Maar dat wordt wel een stukje minder.
1: Onder andere burgemeester Halsema en premier Jette veroordelen de laffe daad, zoals ze het zelf noemen. Dat voorkomt niet dat er in datzelfde weekend nog een explosie bij een bank op de Zuidas in Amsterdam plaatsvindt. Ook hier valt de schade relatief mee. Op sociale media circuleert een video waarin de actie wordt opgeëist door steeds dezelfde groep.
6: En het gaat maar door.
1: De laatste actie waarmee de Irakees in verband wordt gebracht is een poging tot brandstichting in een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk op 3 april.
6: Iedere keer zijn er van die gastjes die staan daar bij het centrum.
7: Nou, dat vind ik verschrikkelijk.
1: Naast het aansturen van deze explosies en brandstichtingen in Nederland zou de man ook een rol hebben gehad bij aanslagen in onder meer Luik en Londen.
0: En nu is dus een Irakees opgepakt die aanvallen zou hebben gecoördineerd. De zware bombardementen van afgelopen dagen laten hun sporen na in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De stemming onder inwoners wordt bedrukter. Aan het begin van de lente was er nog enig optimisme, omdat het Russische offensief vastliep en omdat Oekraïne in staat bleek terug te slaan. Maurits woont en werkt in Kiev. Hij wil niet met zijn achternaam worden genoemd op de radio. Goedemorgen, Maurits.
8: Goedemorgen.
0: Wat merkt u van de aanvallen nu op de stad?
8: Ja, het is de afgelopen maanden relatief rustig geweest nadat we de winter hebben doorstaan. En afgelopen woensdag was het flink raak. Het was de grootste aanval tot nu toe op Oekraïne tijdens de hele oorlog. Het was heel heftig. Het waren de hardste knallen die ik ooit heb meegemaakt. En er is aan de linkeroever van de rivier is een flatgebouw helemaal weggevaagd. Er zijn 18 appartementen zijn gewoon verdwenen. Ze hebben de afgelopen dagen, gisteren en eergisteren, hebben ze allerlei mensen onder het puin vandaan getrokken. En ze hebben daar 24 doden gevonden, waaronder 3 kinderen. Dus dat was heel erg heftig.
0: Ja. En op het moment dat er geen aanvallen zijn, hoe is het dan in de stad?
8: Ja, eigenlijk is het dan redelijk te doen. Als je niet doorvraagt aan de mensen, dan lijkt er op het eerste gezicht niet zoveel aan de hand. Maar als je vraagt hoe gaat het nou, dan staan de tranen mensen vaak al in de ogen. Tegelijkertijd zitten de terrassen wel vol. In het mooie lenteweer en dergelijke. Dus het is heel dubbel allemaal. Soms als het luchtalarm afgaat, zie je mensen die hun hondjes uitlaten en die lopen langs een pick-up truck met een grote mitrailleur erop geschroefd. Die af en toe wat salvo's omhoog schiet naar overvliegende Shahed. Dus het is echt een soort koortsdroom af en toe om in Kiev rond te lopen.
0: Ja, en u zegt al, als je vraagt aan mensen hoe het echt gaat, dan staan de tranen mensen in de ogen. Want wat doen zulke aanhoudende aanvallen met mensen?
8: Ja, het is, je slaapt niet. Gisteren en vooral eergisteren liep iedereen echt een beetje als een zombie door de stad heen. Niemand had echt geslapen. Het zorgt ook wel een soort voor een eenheidsgevoel of zo. Want iedereen heeft hetzelfde meegemaakt. Maar wat vooral de shock nu is dat Nadat we de winter hebben... Kijk, in de winter was er geen stroom, was er geen verwarming. De straten waren bevroren en 3 keer per week was er een aanval. Dus de winter was echt heel erg zwaar. En op 1 maart werd het ineens lente en hielden de aanvallen ook op. Het hadden we weer stroom en toen was de verwarming niet meer nodig. En ja, kon je weer naar buiten en leuke dingen doen. Dus het was heel erg een soort overwinningsgevoel dat we in elk geval tijdelijk een soort overwinning hebben bereikt. En de afgelopen maanden waren er minder aanvallen op Kiev. Af en toe nog wel 1, maar het was een stuk minder heftig. Een aanval kwamen dan, er kwamen dan 1 of 2 mensen om. Dat is natuurlijk nog steeds verschrikkelijk. Maar dan bij die aanval woensdag waren er in 1 klap 24 mensen omgekomen. Ja. Dus dat is wel een shock.
0: Ja. Veel dank en ook veel sterkte daar, Maurits, in Kiev.
7: 3 voor het weekend.
0: Op meerdere plekken in het land zijn voor vandaag anti-AZC-protesten aangekondigd. In een aantal steden zijn daarnaast tegendemonstraties gepland. De Indiaanse premier Modi komt vandaag op bezoek in Nederland. Hij wordt zo meteen ontvangen bij Paleis Huis ten Bosch. Correspondent Davy Boerema legt uit wat we kunnen verwachten van dit bezoek.
9: Ik hoor achter de schermen, het lijkt er toch echt sterk op dat er vandaag een overeenkomst wordt getekend tussen ASML en Tata. Voor ons bekend van de staalfabriek. Maar hier in India is het veel groter. Heeft het een hele brede paraplu met onder andere heel veel bedrijven van luchtvaart tot hotels. Maar sinds jaren nu ook zijn ze bezig met het bouwen van chipfabrieken. En de Indiase overheid stopt daar echt miljarden aan geld in om dat mogelijk te maken. Dus dat is heel interessant voor ASML.
0: Er wordt ook gepraat over het lot van Insia. Het meisje werd 10 jaar geleden door haar vader ontvoerd naar India. Moeder Nadia zal bij de poort van Huis ten Bosch staan in de hoop haar dochter terug te krijgen. En vanavond is de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Verslaggever Joris van Poppel, jij bent daar. Hoe laat gaat het beginnen?
10: Om 9:00 gaat het allemaal beginnen. Nederland stuurt geen artiest, dat is bekend. Maar stemmen mag wel vanuit Nederland. We gaan geen Hilversum, Can We Have Your Points, Please horen. Mm-hmm. Want al die Nederlandse stemmen komen op 1 grote hoop. Maar zo rond middernacht verwachten we wel een uitslag. Al die douze points kunnen kijken waar ze naartoe gaan.
0: En er is een grote demonstratie aangekondigd tegen de deelname van Israël aan het Songfestival. Merk je daar al iets van in de stad?
10: Ja, zeker. De afgelopen dagen waren er al wat kleinere demonstraties en bijeenkomsten. Uitgebreide controles overal, in parken. Alles wat maar iets met het Songfestival te maken heeft. Ja, daar wordt je tassen gecontroleerd. Daar zijn heel veel agenten op de been. En natuurlijk ook bij de Wiener Stadthalle, waar het vanavond allemaal gaat beginnen. Die zone is afgesloten. Die demonstratie zal daar niet heel dicht in de buurt komen. En uitgebreide controles. De IBU hoopt natuurlijk dat het vanavond allemaal vlekkeloos gaat verlopen. Maar daar is wel flink wat politie-inzet voor nodig.
0: Dankjewel, Joris van Poppel. En dit was het NOS Radio 1-journaal voor deze zaterdagochtend. Veel plezier met Max Nieuwsweekend zometeen met Pieter en Mieke. En ik wens u een heel mooi weekend.
11: Ster. Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiase geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
15: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
18: Bovenop het laatste nieuws met het NOS Radio 1-journaal. Of ontdek de podcast Europa Draait Door. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
19: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
20: Amerika heeft de tweede man van de terreurbeweging IS gedood. Dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, is volgens de president gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en ook om bedrijventerreinen. De Omgevingsdienst wil de vergunningen van de kookgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Volgens de dienst stoten de twee fabrieken nog steeds te veel schadelijke stoffen uit. Tata Steel kreeg tot een jaar geleden de tijd om daar wat aan te doen, maar er is volgens de dienst te weinig gebeurd. En John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een erepalm gekregen voor zijn hele oeuvre. De Amerikaanse acteur was verbaasd en zei dat deze prijs voor hem een Oscar te boven gaat. Travolta is voor de wereldpremière van zijn regiedebuut in Cannes, de film Propeller One Way Night Coach. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af vandaag. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen wat droger en zonniger en het wordt 12 tot 14 graden.
21: Ster. Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
22: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
22: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook.
24: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
24: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort.
25: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
19: NPO Radio 1.

Goedemorgen, hartelijk welkom bij Nieuwsweekend. 8:45 is het inmiddels. Wat gaan we doen? Nou, om 9:00 gaan wij dat brisante hypotheekdossier bespreken met Martine Wolzak van het Financiële Dagblad. Daarna mensonterende omstandigheden in een Belgische gevangenis. Daar is een documentaire over gemaakt. En wie mag eigenlijk de naam Ayurveda gebruiken? Rituals spande een zaak aan. En Nederland telt veel meer terpen dan wij dachten. Om 10:00 gaan we verder met de cultuur. Miles Davis zou 100 geworden zijn. Aandacht dus voor deze gigant. Gevangenis, daar is een documentaire over gemaakt. En wie mag eigenlijk de naam Ayurveda gebruiken? Rituals spande een zaak aan. En Nederland telt veel meer terpen dan wij dachten. Om 10:00 gaan we verder met de cultuur. Miles Davis zou 100 geworden zijn. Aandacht dus voor deze gigant. Ko Liang-yi, een ontwerper die...

0: En we eindigen vandaag met violiste Cécile Huyen. Zij hing haar viool aan de wilgen en schreef er een boek over. Zometeen Harry Styles is in Amsterdam. 10 concerten op 1 locatie, is dat eigenlijk wel zo'n goed idee? Maar eerst gaan we het hebben over een gast.
1: Ja, de Indiaanse premier Narendra Modi is in Nederland dit weekend. Het gaat over economische banden die worden aangehaald. Er moeten 2 overeenkomsten worden getekend als alles goed gaat. En er komt dus een soort strategisch partnerschap met India. Althans, dat is het idee. Wat houdt dat precies in? Dat gaan we bespreken. Rajiv Lakhmi Persad is geopolitiek analist India bij Geopolitiek Nu. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ik reed langs Schiphol vanochtend. Ik zag het staatsvliegtuig van India geparkeerd staan.
2: Ja. Inderdaad, ik zag het ook toen ik hier naartoe reed. Dat is wel mooi om te
1: toch,
2: zien.
1: Vind ik toch bijzonder op de een of andere manier.
2: Ja, ja zeker. Ik ook. Ik keek ernaar. Ik dacht, oké, heel bijzonder om te zien dat het ook zo prominent langs de snelweg staat. En ja, het is eigenlijk, hij is ook goed ontvangen. Ik heb begrepen dat hij nu aan het lunchen is met koningin Maxima en koning Willem-Alexander.
0: Nu al, om 8:30?
2: Nou, hij stond een lunch op de agenda. Okay. En daar zou minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aanwezig zijn, samen met andere CEO's, mensen uit de wetenschap en cultuursector. En hiernaast gaat hij naar het katshuis. En daar zal Rob Jetten, onze premier, hem ontvangen.
1: Heb jij nog speciale activiteiten rond dit bezoek?
2: Nee, vandaag en morgen staat vooral in het teken van het ontvangen van wetenschappers, het bedrijfsleven. En vandaag zal premier Modi vooral allerlei ronde tafelgesprekken voeren. Voornamelijk met CEO's. Dus het is echt een zakelijk iets.
1: Wat wil hij?
2: Wat hij eigenlijk wil, Modi is naar Nederland gekomen. Eigenlijk is hij naar Europa gekomen om 3 zaken te regelen. Want na Nederland zou hij ook de Scandinavische landen aandoen en afsluiten in Italië. Nou, India wil graag diversificeren als het aankomt op handelspartner. Want India is voor een groot deel afhankelijk van de Verenigde Staten. Nou, we weten allemaal, ook wij binnen Europa, wat een te grote afhankelijkheid van Amerika betekent. Nou, daar wil India van af. Vandaar ook dat hij naar Nederland komt. Ten tweede, hij wil graag investeringen aantrekken. En Nederland is al een grote investeerder in India. Sterker nog, Nederland is de 4de grootste investeerder in India. En volgens Modi kan daar nog wel wat meer uit worden gehaald. En als laatste wil hij ook graag belangrijke technologieën naar India brengen. En Nederland is een land waarbij heel veel hoogwaardige technologieën zijn op het gebied van water, semiconductors, batterijen, noem het maar op.
1: Chips, dat soort dingen. Wat wij Nederlanders wel eens neigen te vergeten is, als je kijkt naar inwoneraantal bijvoorbeeld, hoe groot India is. Dat als je het in bevolkingsaantal zou moeten meten, hoe moet je het dan vergelijken met Europa, Amerika?
2: Ja, dus India heeft 1,4 miljard mensen.
1: 1,4 miljard?
2: 1,4 miljard. Nederland heeft denk ik nu 18 miljoen. Moet je even rekens van maken, maar het is echt tig keren groter. Nou, als je het zou mogen vergelijken, dan zou je eigenlijk de hele bevolking van Europa, rond de 400 miljoen, optellen met van Noord-Amerika, Zuid-Amerika en zelfs delen van Rusland erbij. Daarover hebben we het.
1: In bevolkingsaantal.
2: In bevolkingsaantallen natuurlijk. Hè. Dus het is een enorm gebied qua bevolkingsaantallen. 1,4 miljard. En dat is het niet alleen. Het is geprojecteerd dat het zal stijgen naar de 1,7 miljard in 2080.
1: Dus een reusachtig potentieel is daar.
2: Inderdaad. En tel daarbij ook nog eens de economische groei aan op. En als ik nog 1 statistiek mag opnoemen, wat denk ik voor Nederlandse luisteraars en bedrijven heel interessant is. Nu is ongeveer rond de 30% van India bestaat uit de middenklasse. Dat zal groeien in 2047, dus over 20 jaar, naar rond de 60%. Dus dan praten we over 1 miljard Indiërs die tot de middenklasse behoren, die koopkrachtig zijn. En de rijke klasse zal stijgen van de 3 naar de 15%. We hebben het over 240 tot 250 miljoen rijke tot zeer rijke Indiërs. Dat is een soort 3/4 van de Europese Unie aan consumenten die heel veel geld kunnen uitgeven. Nou, daarvoor is het belangrijk voor Nederland om er nu al vroeg bij te zijn.
0: Ja, je zei al, hij is geïnteresseerd in de productie van halfgeleiders, maar jij noemde dat anders, geloof ik.
2: Semiconductors. Maar
0: ja, semiconductors, ja precies. Ja. Halfgeleiders. Maar ik begreep niet dat hij niet naar ASML gaat, ook al had u dat misschien graag gewild.
2: Ja, hij had het graag gewild. Uiteindelijk is het niet doorgegaan. Precieze redenen weet ik ook niet. Ik heb proberen te vinden waarom het niet mogelijk, waarom het niet door zou gaan. Maar dat mag denk ik de pret vanuit zijn kant niet schaden.
1: Nee. Maar ze zijn natuurlijk ook bang dat mensen technische geheimen komen, of trucjes komen meenemen.
2: Nou ja, ik denk niet dat men bang is dat Modi per se of
1: Modi zelf niet misschien, maar nou ja.
2: Ja, hoe je het moet zien is, India wil zichzelf graag presenteren. Niet alleen, als ze dat, zoals ze dat noemen, supply chain partner. Dus een partner of een land waarbij je

0: fabrieken kan openen. Maar zoals ze dat zelf noemen, value chain partner. Dus wij willen vanuit India's perspectief samen nieuwe kennis opdoen en samen ook aan kenniscreatie doen. En dat is eigenlijk ook waarom ze naar Nederland komen. Want Nederland heeft ook, we hebben ASML, BESI, ASM International, allerlei high-tech bedrijven. Maar Nederland is eenmaal een klein land. We kunnen het land niet echt volbouwen met fabrieken. En India wil zichzelf presenteren als een partner waarbij ASML fabrieken in India kunnen openen. Ja. Maar waarbij zij niet bang hoeven te zijn dat kennis gestolen zal worden. En dat is ook iets waar ze echt hard op inzetten. Dat ze een betrouwbare partner zijn en intellectueel eigendom hoog in het vaandel hebben staan.
1: Maar wel op basis van gelijkwaardigheid dus.
0: Inderdaad.
1: Ja, allemans vriend, hè? Ook wel een beetje, India.
0: Ja, dat zo doen ze. Inderdaad, allemans vriend. Dat is een beeld die ze op zichzelf projecteren al sinds de start van, sinds de onafhankelijkheid in 1947. Vandaar ook dat ze vlak na de onafhankelijkheid de Non-Aligned Movement hadden opgericht. Eigenlijk als idee dat alle landen die onafhankelijk worden, met name in Afrika, Azië en in enige mate Latijns-Amerika, dat zij niet hoeven te kiezen tussen Amerika en de Sovjet-Unie. Dat is eigenlijk niet echt gelukt. Maar desondanks heeft India al die tijd volgehouden om niet per se kant te kiezen tussen de grootmachten. Want zij zeggen, wij zijn eenmaal land van 1,4 miljard mensen. Wij mogen als het ware ook onze eigen kamp oprichten. Zonder dat wij ons hoeven te voegen bij een van de andere grootmachten.
2: Maar ik zag Modi ook op het bordes staan niet zo lang geleden met Vladimir Poetin.
0: Klopt.
2: Kan dat? Kan je de ene week?
1: Ze kopen ook nog olie daar, toch, in Rusland?
0: Dat klopt, ze kopen olie. Dat was tijdens de Shanghai Security Council in Beijing. Hij liep hand in hand met Poetin. En ik kan goed begrijpen dat mensen in Europa dachten, wat is daar aan de hand? En ik had ook zoiets van, ik weet niet of dat had gehoeven. Maar je zou dat eerder moeten zien als ik het heel plat mag zeggen, als een heel diplomatieke, indirecte, lichte middelvinger naar Trump toe. Omdat Trump had gedreigd dat hij met extra tarieven zou komen naar India toe, wat hij ook heeft gedaan. Omdat hij per se wilde dat India niet Russische, maar Amerikaanse olie zou moeten kopen.
2: En dan loop je een paar weken later hand in hand met Poetin zo van, nou, we hebben meer opties.
0: We hebben meer opties. Wij laten ons niet zomaar de les lezen door de Verenigde Staten. Zo zou je het echt moeten zien. En niet naar Europa of jegens Europa toe. Sterker nog, Jay Shankar, de Indiase minister van Buitenlandse Zaken, heeft vaker ook het een op een gesprekken vaker aangegeven dat hij graag wil dat Europa een onafhankelijke partner wordt in de wereld. En dat India in Europa de partner van de toekomst ziet. Dus ze willen graag goede banden, betere banden aanhalen met Europa. Meer dan dat ze dat nu zelfs doen.
1: Behalve de handel wordt er ook nog iets anders besproken. Ik begreep dat Jette ook nog een kritische noot gaat aanbrengen. En die kwestie van het ontvoerde Nederlandse meisje in CIA gaat benoemen.
0: Dat klopt. Dus dit soort civiele kwesties komen altijd aan bod. Ik moet zeggen dat ik niet heel erg me heb verdiept in dit specifieke geval.
1: Maar er wordt ook nog gedemonstreerd, begreep ik.
0: Klopt. Het gebeurt inderdaad dat ontvoering is een kwestie. En vooral in India, heb ik begrepen, is er een wet. Ik weet niet of het nog steeds bestaat, maar lang tijd was er een wet waarbij ouders, waarbij het als ouder onmogelijk is om een kind te ontvoeren. Dus als een vader een kind meeneemt, zien zij daar eerder van, maar een vader of een moeder kan niet een eigen kind ontvoeren. Dus dat zorgt vaak voor wat spanningen. Ja. Wij kijken daar natuurlijk heel anders naar. Vandaar dat je ziet dat dit soort civiele kwesties ook tegelijkertijd op dit niveau worden opgelost.
1: Ja, en hoe denk je dat Modi daar dan op gaat reageren? Hij zal schouder ophalen? Vriendelijk lachen?
0: Ik denk niet schouder ophalen. Ik denk dat hij zoiets zal hebben van, laten we dit aan de ambtenaren om het snel op te lossen. Ik kan me herinneren dat Nederland dit ook vaker doet. Ik kan me echt een tijdje geleden, dat vaak zie je dat bijvoorbeeld Nederlandse toeristen in bijvoorbeeld Thailand of andere landen vastzitten. Vanwege drugs of andere zaken. En als er een minister komt of als er zo'n koning of koningin op bezoek gaat, dat zo'n land bereid is om als geste die personen weer vrij te laten. Maar over dit specifieke geval weet ik helaas niet.
1: Het is natuurlijk een kwestie die al heel lang duurt, hè? Ja. Al 10 jaar, geloof ik.
0: Ja, klopt. Ik hoop van haar dat ze haar eigen ouders weer zou kunnen zien.
2: Ik ben wel benieuwd hoe het India zal afgaan. Dat zoeken naar een nieuwe positie in al die verschuivende geopolitieke polen. China komt op, Amerika die probeert zijn positie te bestendigen. Rusland trekt op met China. En dan heb je de Europese Unie die onafhankelijker wil zijn.
1: En dan gaat Trump weer naar China.
2: En dan probeert India daar als opkomende macht doorheen te fietsen. Ja. Best delicaat. Ik ben benieuwd of dat gaat lukken.
0: Het is inderdaad heel delicaat. Ik ben eerlijk gezegd ook benieuwd of het gaat lukken. Kijk, wat India lange tijd deed is een soort van allemans vriend zijn, zoals jullie dat ook mooi aangaven. Maar dat kan in een relatief stabiele wereldorde, want er is dan sprake van een orde. we leven nu eenmaal in een tijd waarbij de wereldorde steeds instabieler aan het worden is. Waarbij met name de kleinere landen op zoek zijn naar partners op wie ze kunnen bouwen en op wie ze kunnen vertrouwen als het er echt toe doet. En dat zie je ook met name in Azië, als je kijkt naar Korea, maar ook in Zuidoost-Azië. Het is leuk dat ze goede banden aanhalen met India, maar als het er echt toe doet qua militaire dreiging, dan willen ze graag een grote macht die er voor ze staat. En India is nog niet in staat om dat aan hen te leveren. En op een gegeven moment komt er een moment dat ze of kant moeten kiezen of zelf echt een eigen kamp moeten opbouwen. Maar enkel ja, passief iedereens vriend zijn, dat kan je voorlopig doen. Maar op een gegeven moment ja, loop je gewoon tegen je grens, loop je tegen je grenzen aan.
2: Het wordt spannend. Dankjewel, ja. Rajiv Lakhmi Persat, geopolitiek analist India. Bij Geopolitiek nu, dankjewel.
1: Het is nog nooit vertoond. 10 concerten in een reeks op 1 locatie. Harry Styles gaat er vanavond mee beginnen. Sommige fans liggen al dagen voor de Johan Cruijff Arena in tentjes, denk ik, met die regen. Och, gosje. Om een goede plek te bemachtigen. En anderen realiseren zich dat ze te veel betaald hebben voor een kaartje. Want die concerten zijn nog niet uitverkocht. Radio 2-DJ Tim Op het Broek, die gaat vanavond ook, hè, Tim?
3: Ik ga zeker.
1: Jazeker. Ja. Maar eerst is hij dus hier om eens eventjes het een en ander.
3: Lekker droog, niet buiten.
1: Wereldartiest toch, die Harry Styles?
3: Zeker wel. Ja, een van de allergrootste van dit moment. Ja, zeker.
1: Ja, hij komt uit een boyband, hè, One Direction.
3: Ja.
1: Meestal kom je daar niet zonder kleerscheuren uit, maar hij dus wel.
3: Nou, weet je, er zijn 2 mensen waarbij het ook wel is gelukt. Justin Timberlake, die zat ook in een boyband. En ja, misschien al het allerbeste voorbeeld is Robbie Williams. Die zat natuurlijk in Take That.
1: Ja.
3: En die had eigenlijk net als Harry Styles op een gegeven moment zoiets van, ik moet die uitbreken, het wordt me allemaal wat te benauwd. En die gingen het solo proberen. En die heeft het toch wel vrij aardig gedaan. Met name in Europa. Harry Styles is dan toch nog even de overtreffende trap. Want hij heeft niet alleen Europa in zijn macht. Maar ook heel Latijns-Amerika, Amerika en ga ze maar door.
2: En Paul McCartney begon bij de beat.
3: Dat was geen boyband. Dat ga je me niet in.
2: Nee, ik maak een grapje.
3: Oh, gelukkig.
1: Nou, laten we even luisteren naar een stukje van zijn lied Watermelon Sugar.

0: Er wordt gezegd dat dit gaat over orale seks.
1: Dat
0: over,
1: zou zomaar kunnen, dat hoor je mij, dat zou je mij nooit horen zeggen, Gieter. Maar
0: als je met die kennis naar de tekst luistert, zou het kunnen.
1: Dat is zeker zo, ja. Maar er zijn zoveel liedjes gaan daarover. Althans, over seksuele handelingen.
0: Ja, je wilde ook nog een andere kant van zijn oeuvre laten horen, wat meer Bowie-achtig.
1: Nou, dat werd inderdaad meteen vergeleken. Dat was eigenlijk zijn allereerste single die hij uitbracht. En toen schreven de critici natuurlijk alweer heel streng met de pen klaar zaten. Zo van, aha, iemand uit een boyband die solo gaat, dat zal wel niks worden. En we kregen toch een soort van glam rock, David Bowie-achtige vibe. Luister maar, Sign of the Times.

0: Heel Brits ook eigenlijk.
1: Ja, enorm.
0: Mega Brits. En toen ik dit voor de eerste keer hoorde, dacht ik van... oh nee, wacht eens even. Deze jongen heeft echt zoveel in zijn mars, zoveel talent. Hier gaan we echt een hoop van horen.
1: Ja. En... dit weekend, hè, het is natuurlijk ook belangrijk voor de muziekindustrie. Toeren wordt steeds duurder voor artiesten. De prijzen van kaartjes die zijn voor fans onbetaalbaar. Artiesten maken veel minder winst dan je zou vermoeden met zulke ticketprijzen. En de gedachte is, als je dat reizen inperkt en je neemt gewoon één standplaats of twee in Europa en je laat de fans reizen, misschien is daar wel een markt voor. En dan komt iedereen naar Amsterdam, heb je een leuk weekend. En dan kan je toch Harry Styles zien. Ja. Dat was de gedachte.
0: Dat was de gedachte. Residency optreden, zo wordt het al genoemd. Hij speelt
1: een soort Las Vegas idee.
0: Ja, precies. Hij speelt dan 10 avonden speelt hij in de arena. Nou, de laatste keer dat iemand een groot aantal concerten heeft gegeven in de arena was René Vroeger met 4. Dat was volgens mij de recordhouder. Nou, nu Harry Styles met 10. Maar goed, daarna gaat hij naar Londen. Vervolgens gaat hij naar Mexico. Hij gaat naar New York, speelt hij een aantal avonden. En dat is de manier om te toeren op dit moment. Met inderdaad wat jij zegt, dat zoveel mogelijk fans dan naar die plek komen. Nou, wat doen die fans? Die kopen aan maskaartjes zoveel mogelijk. Want ze zijn als de dood dat ze ernaast grijpen. De wachtrijen waren ongekend lang. De digitale wachtrij hebben we het dan over. Want je moet online die tickets bestellen.
2: Dat is van 30.000 mensen of zo in
0: exact,
2: wachtrij zaten.
0: Exact, ja. En dan heb je, ik weet niet hoeveel pc's om je heen staan. En allemaal vrienden. En iedereen gaat als een gek kaart bestellen. En dan heb je over. Ja. Nou ja, die moet je dan maar zien te verkopen. Die gaan natuurlijk onder de prijs. Er zijn ook heel veel fans uit het buitenland. Die denken inderdaad wat jij net zei. Ah, leuk, weekendje Amsterdam, pakken we erbij enzovoorts. Oeh, dan checken we even de hotels. Die zijn de afgelopen maanden gigantisch in prijs gestegen natuurlijk. Omdat er heel veel vraag was. Zo werkt dat er eenmaal. En die zien er dan toch vanaf. Weet je. Dan ga je toch een kaf van het koren schrijven. Dan heb je die hardcore fans, die komen wel. Maar die mensen die dachten, we maken er een leuk uitje van. Ja, die zien in één keer het prijskaartje. Die denken, nou, we gaan het toch verkopen.
2: Wordt ook een duur weekend. Misschien gezien dat het heel slecht weer wordt. Want
0: dak kan dicht, hè?
2: Nou ja, dat is wel. Maar goed, ik woon in Amsterdam. En ik zag die verzopen Harry's door de stad sukkelen. Ik had er gewoon medelijden mee.
0: Maar dat is ook wel de tendens, hoor. Ik bedoel, Pinkpop bijvoorbeeld, dat is ook een voorbeeld. Pinkpop, dat is ieder jaar een traditie. Dit jaar hebben ze een waanzinnige line-up. Is nog niet uitverkocht. Waarom? Mensen checken inderdaad op het laatste moment. Is het lekker weer? Heb je toch niet iets anders te doen? Er zijn zoveel opties in het leven op dit moment. Dat ergens echt voor gaan, dat is bijna gewoon geen doel meer. Er is zoveel.
2: Nou, ik heb dus een reportage gezien dat de mensen echt al dagenlang met zo'n tentje daarvoor de...
0: Zeker, maar dat zijn echt de hardcore fans. Dat is een grote groep.
2: Die willen dan de allerbeste plek hebben.
0: Tuurlijk, dat zijn echt de Harry's. De Harry's, Harry's zeg ik altijd.
2: Ah, Harry's.
0: De Harry's. Ja. Die echt, nou ja, dat zijn de hardcore fans. Die gaan door het vuur.
2: Die wel.
0: Ja.
2: Maar goed, nu zijn er allerlei kaarten die aangeschaft zijn voor €200. En die kan je dan voor €50
0: Ik zou een uur van tevoren kijken en dan zou ik echt meteen gaan aanschaffen. Want dan zijn ze dan heel goedkoop, vrees ik.
2: Want hij had er eerst geloof ik 6 concerten en toen heeft hij er nog eens 4 bij gedaan.
0: Er waren in eerste instantie 6 shows. En toen heeft Mojo gezegd, maar hier kunnen we er wel even nog 4 uitslepen. Dus dan komen er nog 4 bij.
1: Maar die veranderende mentaliteit, hè, waar jij het over hebt, van, dat is natuurlijk voor een concertorganisator verschrikkelijk. Als jij
0: op de
1: avond van het concert nog niet weet wie er allemaal wel en niet komen.
0: Ja, en weet je, het ziet er esthetisch ook natuurlijk lelijk uit. Al die lege plekken straks op balkon en weet ik wel. Dus ze proberen dat zoveel mogelijk te vullen nu ook met mensen uit de industrie.
2: Ja, zo?
1: Die vrijkaartjes.
0: Natuurlijk, ja, maar zo werkt dat. Dat was met McCartney ook bijvoorbeeld. Die speelde in de Ziggo Dome 2 avonden. De tweede avond was niet uitverkocht. En die kaarten werden gratis uitgedeeld aan conservatoriumstudenten. Puur om ook maar een beetje toch wel te vullen. Want anders ziet het er wel heel lelijk uit als hij opkomt. En hij ziet al sowieso veel kale plekken. Het heeft meer met de haargrens te maken van zijn fans. Maar dat hij dan ook nog eens een keer kale plekken
2: Maar ik begreep trouwens dat die Johan Cruijff Arena ook akoestisch nou niet echt een wonder is.
0: Ik heb Springsteen daar gezien. En ik heb toen in de Golden Circle gestaan. Dat wil zeggen dat je dan daar sta je echt wel vooraan. En daar klinkt, vind ik, eigenlijk hartstikke goed.
2: Okay.
0: Hoe verder je gaat, hoe vaker je het concert terug hoort. Want het heeft wel een galm.
1: Ik heb een keer U2 daar. Ja, iemand had mij meegesleurd naar U2.
2: Hoef je niet te
0: vroeg
1: Nee. Maar goed, ik sta open voor dingen. Maar toen zag ik een heel klein bonootje. En dan hoorde je inderdaad elke paukenslag 12 keer.
0: Ja, dat is wel zo. Als je echt achter in een nok zit, dan krijg je wel waar voor je geld. Want je krijgt het zo een paar keer te horen.
2: Maar zou je nou kunnen zeggen dat hele idee dus, hè, van ergens gaan staan, 10 concerten op 1 plek. Ja. nieuwe ontwikkeling was het eigenlijk? Is die dood en begraven voor die goed en wel geboren is?
0: Ik denk dat ze het echt nog wel een paar keer gaan proberen. Want zoals jullie zeggen, ook toeren is hartstikke duur. Überhaupt een concert organiseren is zeker na corona veel duurder geworden. Dus ik denk dat ze het echt nog wel gaan proberen. Maar megalomaan 10 shows neerzetten in Amsterdam. Ik denk dat ze daar niet meer zo snel aan gaan doen.
1: Maar het wordt een duur weekendje. Je moet dan vanuit waar je ook vandaan komt naar Amsterdam toe. Dus je hebt een vlieg- of treinreis, dan heb je je hotel, nou, je iets te eten, iets te drinken en het concertkaartje.
0: Ja, en merchandise ook nog, hè? Weet je,
1: concertkaartjes zijn over het algemeen heel erg duur.
0: Mm-hmm.
1: We hadden het vorige week over Billie Eilish. Ik hou zo van mijn fans, maar dan kost een kaartje wel €400 afhankelijk van de plek. Hoe zitten die kaartprijzen eigenlijk in elkaar? Zit dat geld?
0: Nou, hoe bedoel je waar dat geld naartoe gaat?
1: Ja, wie is de veroorzaker van die grote prijs als het niet de artiest zelf is?
0: Nou, dat is meestal het bedrijf erachter. Of de concertorganisator. Of degene die de tour boekt. Dat zijn allemaal verschillende bedrijven. En vaak heeft een artiest daar niets over te zeggen. En er zijn artiesten zoals Springsteen, om hem maar eens aan te halen.
1: Opkomen voor de arbeider en...
0: Exact, de blue collar. En betaal me even $1,000 in Amerika. Dat zijn gewoon hele normale prijzen geworden voor niet zo goede plekken. Dus daar is er heel veel kritiek op. Maar vaak heeft de artiest daar dus helemaal niets over te zeggen. Dus een contact getekend. En een artiest kan er nog wel voor gaan liggen. Maar dan moet je echt van hele goede huizen komen. Wil je dat tegenhouden? Dat zijn gigantische bedrijven met heel veel belangen. En heel veel werknemers. En ja, dat wordt het gewoon allemaal duurder.
2: Maar is het dan eigenlijk nog wel leuk? Als het zo'n enorme industrie is. En zo enorm commercieel geworden.
0: Ja, ik vind het moeilijk. Ik merk zelf dat ik ook minder ga hierdoor. En het begon natuurlijk ook al met al die grote sponsoringen. Hè, van Pepsi en noem al die merken maar op. In het begin van de jaren, of eind jaren 80, begin jaren 90. Toen zag je dat al heel erg opkomen. En het is alleen maar commerciëler geworden. En het is alleen maar duurder geworden. En het is wat de gek ervoor geeft. En ik weet precies welke artiesten ik wel heel veel voor neerleg. En welke niet. Ik vind het niet meer zo heel leuk meer, moet ik je eerlijk zeggen. De prijs is echt exorbitant.
2: Maar Harry Styles hoort daar nog wel bij die artiesten.
0: Ja.
1: Wat verwacht je vanavond? Wordt het heel mooi?
0: Is leuk, want dat kan ook nog veranderen. Kijk, we krijgen straks... Dit is de eerste dag van de tour ook. Hè? Dus weet dat niet wat er gaat gebeuren. Er wordt natuurlijk enorm veel gefilmd. Allemaal YouTube-filmpjes, noem het allemaal maar op. Instagram, TikTok. Nou, en dan zul je zien dat mensen denken... Oh, fear of missing out, weet je, ik ga toch nog maar een kaartje kopen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat vanavond... dan zou je misschien nog wat lege plekken zien. En ik denk eerlijk gezegd de dagen erna... dat ze echt rijkelijk gevuld zijn. Omdat de tour nog moet ontvouwen. We weten niet wat er gaat komen.
1: Dat vind ik ook zo jammer. Dat als je naar een concert gaat... dat je al online kunt zien hoe het decor eruit ziet. Welk outfit ze aan
0: hebben.
1: Niet.
0: Dit geval echt
1: nee,
0: niet.
1: Nee, nu dus idee. Niet.
0: Ja, nou, wel een hint. Er zijn wel wat hints weggegeven. Het is even een disco thema. Je moet ook echt in disco kleding komen. Dus
2: disco?
0: Ja, het is een soort toppers is het wel. Moet ik wel eerlijk zeggen, hoor.
2: Echt waar?
0: Nou ja, als
2: zie jij nog niet zo gauw in disco kleding?
0: Nee, wie zegt dat ik me ook gehoor geef aan deze oproep van de heer Harry Styles. Dat zullen we wel zien.
2: Nou ja, goed. Maar het is wel zo dat... Ja, dat zag je ook bij die Billie Eilish film... waar we het vorige week over hebben gehad. Nee. Dat echt iedereen met een telefoontje staat.
0: Ja, tuurlijk.
2: Ik denk van, ze zien het bijna niet meer. Want
0: het is ook een deel telefoon. Van de beleving. Hè? Ik ben er geweest en dat zal iedereen zien ook.
2: Ja.
1: Laten weten dat je er was.
0: Ja, precies.
1: Maar als je als artiest zegt... hey, Boston is de leukste stad ter wereld... dan kom je niet meer mee weg.
0: Nee, kom je zeker niet meer. Of je zegt, hallo Amsterdam in Landgraaf. Dat gebeurde met ook iemand een keer op Pinkpop. Dat was heel pijnlijk.
2: Echt waar?
0: In Landgraaf. Hallo Amsterdam. Oef, in Limburg.
2: Nou ja, vooruit.
1: Dankjewel, Tim.
0: Graag gedaan.
2: Tim op het beroep. Radio 2 presentator. En die gaat vanavond dus genieten van Harry Styles. Na 9:00, dan gaan we... Kom weer terug, ja.
3: NPO Radio 1 zit bovenop de sport.
4: Voetbal.
3: Morgen.
4: De laatste speelronde van de Eredivisie.
3: Alle 9 wedstrijden.
4: Tegelijkertijd.
3: Plaatst Twente, Ajax of NEC zich voor de voorronde van de Champions League?
4: En wie moet de na-competitie spelen? Volendam of Telstar? Ze spelen tegen elkaar.
3: De laatste speelronde van de Eredivisie.
4: NOS langs de lijn.
3: Morgen, 2:00.
4: Wie luistert, weet meer.
5: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap. In regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden?
7: Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, autotaalglas.
9: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
12: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: NPO Radio 1.
14: 9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood. Dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. In Brasschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Zij of hij mag dan alleen met een begeleider rijden, geen passagiers meenemen en in het weekend niet 's nachts rijden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden en vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig, maar in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
16: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
7: Vitipro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl.
17: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets, o-festival.nl.
18: Bovenop het laatste nieuws met het NOS Radio 1-journaal. Of ontdek de podcast Europa draait door. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
19: Museumhuis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
20: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
21: NPO Radio 1. Max.
22: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
1: Welkom terug bij Nieuwsweekend. We gaan het hebben komend uur over de deplorabele toestand van Belgische gevangenissen. Een korte cursus Ayurveda, omdat een douchegelmerk Rituals... ja, die maakt ruzie over wie de naam Ayurveda mag gebruiken. Want zij hebben dat geclaimd voor een van hun douchegels. Onderzoek wijst uit dat Nederland duizenden terpen meer telt dan we tot nu toe altijd gedacht hebben. Terpen, je weet wel van die ophogingen tegen het wassende water. Maar we gaan het eerst hebben over de politiek. En dan ging het deze week toch ook wel erg over de hypotheekrente.
2: Ja, en dat doen we met Martine Wolshak van het Financieel Dagblad. Hartelijk welkom, Martine. Fijn dat je weer bent. Ja, deze week twee grote onderwerpen. Asiel en de hypotheekrenteaftrek. Vicepremier Jesse Hilgers deed de persconferentie... want premier Jette was in het Caribisch deel van ons koninkrijk. Hoe deed ze dat eigenlijk?
23: Ja, ze kan dat natuurlijk wel. Ze is een hele ervaren politica. Dus ook als het vuur aan de schenen wordt gelegd... kan ze daar meestal wel handig mee omgaan. Dit was de wekelijkse persconferentie, hè, na afloop van de ministerraad. En als de premier er niet is, dan mag de vicepremier... en dan het eerste van de eerstvolgende grote partij dat doen. Maar ze had wel twee meteen hele ingewikkelde onderwerpen. Zeker ook voor de VVD. Je noemde het al, de hypotheekrenteaftrek... is natuurlijk een gevoelig punt in deze coalitie... En de asielopvang. En dat onderwerp leek een beetje geparkeerd... Hè, voor de vakantie van de politie begonnen. Het reces. Hadden natuurlijk die stemmingen over de asielwetten gehad... wat voor best wel wat onrust en spanning in de coalitie zorgde. Nou, dat leek even glad gestreken. Maar al die gewelddadige protesten de afgelopen tijd... ja, je merkt gewoon, daardoor blijft het ook... Ja, niet alleen in de samenleving, maar ook politiek echt wel een open wond.
1: Maar er was wel kritiek, want er was brand gesticht... terwijl er mensen in het gebouw zaten. Vervolgens werd de brandweer tegengehouden, die kwam om te blussen. En er waren mensen die zeiden van... hier heeft Jesse Hilgers niet de goede toon getroffen... omdat ze alleen maar had over handen af van de hulpverleners... en geen woord repte over de mensen in dat gebouw. We kunnen even luisteren.
2: We hebben een quote, ja.
24: Het begint wel met je uitspreken dat dit niet past, ongeacht het onderwerp. Waar het ook over gaat, waar je voor of tegen bent. Op het moment dat je richting geweld grijpt, gaan we niet meer met jou een goed gesprek aan. Op het moment dat je onze hulpverleners aanvalt, dan gaan we je echt aanpakken. Dat is echt onacceptabel.
2: Was dat nou wel eigenlijk heel handig dat ze zegt de grens ligt bij geweld tegen hulpverleners? Ja.
23: Ze noemden het ook wel een beetje algemeen, maar het viel wel op dat er zaten op het moment dat die brandbommen, of ja, wat het precies ook waren, naar dat gebouw gegooid werden, waardoor de bossages daaromheen in brand vlogen, zaten er mensen in het gebouw. Het was geen leegstaande asielopvang. Dan kun je nog zeggen, het is alleen maar een pand wat aangevallen wordt. Dat je dat niet apart benoemt, daar is inderdaad heel veel kritiek op. En dat geldt trouwens ook voor premier Jette, die wel reageerde ook vanaf de Antillen. En ook hij benoemde niet echt de mensen, de vluchtelingen die in het pand zaten.
1: Die daar hele angstige momenten hebben beleefd.
23: Die moeten daar angstige momenten beleefd hebben. En dat lijkt hem, dat verdwijnt toch een beetje uit de beeldvorming. Terwijl het toch heel erg voor de hand zou liggen om dat wel echt ook apart te benoemen.
2: Gaat dit kabinet de geest weer in die fles krijgen?
23: Ja, het is ook een beetje een vraag, welke geest en welke fles dan?
2: Nou ja.
23: Maar je hoort ze de hele tijd zeggen van... hé, we gaan het probleem oplossen. Wij gaan die asielketen, die opvang op orde krijgen. En als we dat maar gedaan hebben... En er komt ook natuurlijk deze zomer wordt het Europese migratiepact gaat in. Dat zou ook dan wat moeten doen aan het aantal mensen dat Europa binnenkomt. Dan gaat ook de geest, hopelijk hopen ze weer in de fles. Ja, ik ben heel benieuwd of je dat verband zo rechtstreeks kan leggen.
1: Tussen bestuur en werkelijke situatie en de beleving van de mensen die protesteren.
23: Ja, en ook welke mensen protesteren daar nou precies? En daar heeft asielminister Bart van der Brinken van het CDA deze week ook gezegd, ja, ik ga de AIVD ook onderzoek laten doen. Waar komen die protesten nou precies vandaan? In welke mate zijn het bezorgde burgers en omwonenden? En die zijn er natuurlijk, dat staat buiten kijf. En in welke mate is het georganiseerd politiek geweld?
1: Van radicaal rechtse facties?
23: Ja, en van gewoon echt organisaties die erop uit zijn om iedere keer onrust te stoken bij dit soort protesten. Ja. En als dat het geval is, ja, dan los je dat natuurlijk niet op met het op orde brengen van de asielketen. Nee. Dan is er iets heel anders nog aan de hand.
0: Oké, het ging vooral over de hypotheekrenteaftrek. Dat is meer jouw pakken, Jan. Hè? Hoe kwam dit nou weer op de agenda? Want die coalitie is toch altijd duidelijk geweest. En die hebben gezegd, wij komen niet aan de hypotheekrenteaftrek. Dat had de VVD bedongen.
23: Ja, die hebben dat zelfs op billboards gezet. Zodra het coalitieakkoord gesloten was, overal langs de snelweg, die hypotheekrenteaftrek blijft behouden. Nou ja, daarmee heb je er wel heel veel uitroeptekens achter die afspraak gezet. Er is een motie ingediend door GroenLinks PvdA, of PRO, zoals ze zichzelf nu noemen, de fusiepartij. En dat moet u even een klein stapje terugzetten. In het coalitieakkoord gaat de belasting een klein beetje omhoog voor ons allemaal, onze inkomstenbelasting. Maar als de belastingtarief omhoog gaat, dan kan je ook wat meer hypotheekrente aftrekken. Want dat is afhankelijk van hoe hoog het tarief is. Dus stel dat je 1000 euro hypotheekrente aftrekt, als de belasting 50% is, krijg je 500 euro terug. Is de belasting 60%, krijg je 600 euro terug. Nou, die schijf gaat iets omhoog. En dus gaan huizenbezitters meer geld terugkrijgen als ze een hypotheek hebben. Nou, dat vond GroenLinks PvdA geen goed idee. Die zeiden, we moeten onder deze omstandigheden, terwijl er zoveel bezuinigd wordt, niet nog meer geld aan hypotheekrenteaftrek besteden. Zij vinden dat daar eerder minder aan uitgegeven moet worden. Nou, D66 en CDA vinden eigenlijk ook dat de hypotheekrenteaftrek beperkt zou moeten worden. GroenLinks PvdA heeft een motie ingediend. Er werd afgelopen dinsdag over gestemd dat stukje verhoging, het gaat om ongeveer 300 miljoen per jaar, teruggedraaid moet worden. En daar hebben de coalitiepartijen vooraf overleg over gehad. Nou, hoe kijk je daar tegenaan? Daar kwamen ze niet uit. De VVD zegt, ja, dit is een strijd met coalitieakkoord, want daar hebben we in gezegd, we gaan niets veranderen. En D66 en CDA zeggen, nee, we gaan inderdaad niks veranderen, dus we gaan ook niet meer geld uitgeven. En ze hebben verdeeld gestemd. En het werd een beetje voor de schermen zo van, nou ja, dat moet kunnen. Maar achter de schermen merkte je echt wel heel veel irritatie. En kwamen ook weer, dat wegstemmen van die asielwet kwam ook daarin weer terug. Dat de VVD een beetje zoiets had van, ja, wacht even, we zouden strenger asielbeleid krijgen, die asielwetten zouden we gaan uitvoeren, als ze aangenomen zouden worden. We zouden de hypotheekrenteaftrek met rust laten. Jullie komen je afspraken niet na. En dit is dan een klein dingetje. Dus het is niet meteen dat de boel op knallen staat. Maar het was wel degelijk echt behoorlijke irritatie en ergernis.
1: Er waren wel gevoeligheden. En misschien is dit het goede moment. Want er speelt ook nog mee dat die 30-jarige termijn van de hypotheekrenteaftrek eraan komt. 2031. Wie het afsloot in 2001, die zit dan aan de maximale 30 jaar. En dat betekent dat heel veel huishoudens dan hun plannen moeten herzien.
23: Ja, en ook daar werd deze week wisten we dat er een rapport aan zou komen van ambtenaren van Financiën om dat probleem nog eens goed neer te zetten en ook wat voor mogelijke oplossingen daarvoor zouden kunnen komen. En op de dag van die stemming over die motie nam minister Heijnen van Financiën, toen was het rapport nog niet verschenen, VVD-minister Eelco Heijnen, alvast een voorschot op de conclusies daarvan. Dan kunnen we even luisteren.
3: De Eerste Kamer heeft gevraagd om een studie. Dat heeft de Belastingdienst gemaakt. De staatssecretaris moet dat nog naar de Kamer sturen. Dus ik ga er allemaal niet op vooruit lopen. Daar moeten we ook gewoon een discussie over aangaan. Maar ik blijf benadrukken, dit kabinet zal de hypotheekrenteaftrek niet verder versopen.
1: Ja, maar dat betekent eigenlijk dat je een belangrijke kwestie min of meer parkeert.
23: Ja, nou, op zich vond ik het zelf ook inderdaad wel opmerkelijk dat je die conclusie al trekt nog voor het rapport verschenen is. Nou, is hij de minister van Financiën? Het komt uit zijn eigen ministerie. Ik neem aan dat hij het al gelezen had. Maar het moet nog besproken worden in het kabinet. Het moet nog besproken worden in de coalitie. En hij zegt dus, nou, wij gaan er niks aan veranderen. Terwijl de conclusie van het rapport de volgende dag was, je moet iets doen.
1: Je kan niet niks
23: je
1: doen.
23: Je kunt niet niks doen. Want anders gaan er mensen in de problemen komen. En niet alleen de mensen die de 30 jaar... want je mag tegenwoordig dus niet langer dan 30 jaar... gebruik maken van hypotheekrenteaftrek... dat die 30 jaar erop zit. Nou, dat is dus in 2031 voor de eerste mensen het geval. Maar ze waarschuwen, ja, het kunnen ook een probleem worden... voor de mensen voor wie die 30 jaar er nog niet op zit... Als je aangifte doet bij de belasting, moet jij bewijzen dat je recht hebt op hypotheekrenteaftrek. Nou, stel, je hebt pas 25 jaar aftrek gebruikt. Dan denk je, nou, niks aan de hand. Ik mag gewoon aftrekken. Maar dan komt de Belastingdienst bij jou langs en die zegt, nou, bewijs maar dat jij niet meer dan 30 jaar aftrek hebt gebruikt. Hebben jullie alle 30 jaar aangiftes van de afgelopen decennia bewaard? Om te laten zien, dat heb ik niet gedaan.
0: Nou, ik denk de meeste mensen dat toch niet zo lang terug allemaal bewaren.
1: 30 jaar archief in je huis, dat past niet eens.
23: Nee, en jij bent een keer verhuisd. Zelfs al ben je zo netjes. Misschien dat je die klapper net toevallig in de verkeerde...
0: verplicht toch om te
23: totaal niet. Nee, absoluut niet. Maar je bent wel verplicht om het aan te tonen. En dat kan je dan niet.
1: Ja.
23: En
1: dus daarvan, dat wordt ook een probleem.
23: Dat wordt ook een probleem. Kortom, en dat is heel onrechtvaardig.
0: En dit is dus ook allemaal aan Jezus gevraagd, toch?
23: Ja.
0: En zij moest daar van alles over zeggen, toch?
23: Kunnen we ook even naar luisteren. Ja.
24: De politieke afspraak die we hebben, zowel tijdens de onderhandelingen als gisteren onderstreept vanuit het kabinet, is dat daar dus niks aan gebeurt. En dat betekent dat je niet over je graf gaat regeren. Nou, als daar scenario's nodig zijn om het volgende kabinet alvast een stap in te kunnen geven, dan zal ongetwijfeld vanuit financiën dat bedacht worden. Maar dat is niet hoe het nu voor ligt.
1: Kon zij, vond je het goed uitleggen waarom ze...
23: Nee, hier kwam ze niet helemaal uit. En het was ook een hele opmerkelijke situatie. Want wij waren vlak daarvoor op algemene zaken. En daar stond ik met de staatssecretaris Fiscaliteit, die hier eigenlijk over gaat. Dat is een D66er, die heet overigens ook Eelco Ehrenberg, te praten. En die zei, nee, we moeten er deze kabinetsperiode wel echt een knoop over doorhakken. Want we kunnen mensen niet zo lang in onzekerheid laten over wat er gaat gebeuren. De hypotheekrenteaftrek gaat vaak om honderden euro's per maand voor mensen. Mm-hmm. Dus dat is een stuk van je inkomen, daar wil je zekerheid en duidelijkheid over. En dan zit je een uur later, start die persconferentie. Daar zat mijn collega, die vroeg haar... Het was een antwoord op een vraag van hem. Ja. En dan zegt zij, nou nee, het volgende kabinet is aan zet. Ik denk van, sorry mensen, er zit hier hemelsbreed een paar honderd meter en in tijd nog geen uur tussen. Wat is hier aan de hand? En ook dat illustreert weer dat op dit onderwerp die coalitie het gewoon niet echt met elkaar eens is. En dit onderwerp ook niet goed heeft afgehecht.
1: Maar er komen ook nog meer sociaal-economische kwesties aan. En nou, als ik dit zo hoor, denk ik, nou, de sfeer is niet geweldig en ze zitten niet helemaal op één lijn. Wordt dat brisant wat er nog meer aankomt?
23: Ja, nou, er staan bezuinigingen ingeboekt op sociale zekerheid.
0: De bonden hebben al gedreigd met acties.
23: Dat was het begin van deze week, zou je bijna vergeten.
0: Ja.
23: Een ultimatum afgekondigd voor stakingen volgende maand. Nou, ik denk dat we ervan uit kunnen gaan dat die stakingen gewoon gaan komen. Want voor die tijd is die kwestie ook niet van tafel. Het gaat om een korting op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Een kortere werkloosheidsuitkering, looptijd ervan. Dat je nog maar een jaar een uitkering kunt krijgen, maximaal. Het gaat om nog steeds die AOW-leeftijd. Ja, politiek is daar geen toekomst meer voor, dat die omhoog gaat. Maar dat moest 3 miljard opleveren bijna. Er zal een alternatief voor moeten komen. We zitten ondertussen, hebben we het nog helemaal niet over gehad, maar de oorlog in het Midden-Oosten, het gebrek aan olie wat uit de straat van Hormuz komt, dat zet ook spanning op de Nederlandse economie. We gaan daar in de zomer ook een discussie over krijgen.
1: Jouw krant opent daar groot mee. Een studie van de Rabobank. Dat het echt mogelijk wordt dat de kerosine op is binnenkort.
23: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ook als medewerker van het Financieel Dagblad ik toch een vliegvakantie geboekt heb deze zomer. En ik zat me van de week wel eventjes op mijn hoofd te krabben van hoe naïef kon ik zijn. Misschien had ik toch maar beter voor de auto kunnen gaan.
0: Of de trein?
23: Nee, ik moet er nu een beetje om lachen. Maar nee, dit is een hele serieuze, ernstige kwestie.
1: Want ook de luchtmacht zou dan niet kunnen vliegen?
23: Nou, daar zijn flinke de gewone passagiersvluchten zullen dan eerder op bezuinigd worden. Defensie heeft wel aardig wat voorraden, hoor. Daar wordt wel op gelet. Daar wordt nu wel aan gewerkt. Om te zorgen dat zij in ieder geval voldoende hebben.
1: Er is inmiddels ook een andere sfeer aan het ontstaan rond Rob Jetten. Tom-Jan Meus in NRC die zei, het kan wel, maar kan jij het wel?
23: Ja.
1: Ben je een beetje filijn?
23: Ik vind het een beetje filijn. En wat me ook wel opvalt is dat er een soort kijk, hij zit er pas een paar maanden. Hij zal het moeten laten zien. Hij zit in een hele ingewikkelde situatie. En hij heeft eigenlijk geen witte broodsweken gehad doordat die oorlog begon ongeveer op het moment dat hij aantrad. Maar er wordt wel een beetje gedaan alsof onder Mark Rutte er altijd de enorme eenheid van kabinetsbeleid was. Nou, ik kan me herinneren tijdens die energiecrisis Oekraïne, toen dat net begon, werd er geklaagd in Den Haag dat Rutte totaal niet coördineerde tussen de ministeries en dat ze allemaal langs elkaar heen werkten en dat daardoor dat energienoodpakket zo ontzettend lang op zich heeft laten wachten en uiteindelijk op Prinsjesdag 's ochtends pas in elkaar gezet is. Hè? En dat zijn we dan weer bijna vergeten. Dus ja.
1: Later wordt alles nostalgie.
0: Dankjewel, Martine Wolzak. Hopelijk horen we je gauw weer. Martine Wolzak dus van het Financieel Dagblad. En als u denkt, ik wil nog eens even rustig naluisteren wat ze ook precies gezegd heeft, dat kan allemaal via de Nieuwsweekend podcast. Dankjewel.
1: Hoe ga je om met gevangenen die een zekere leeftijd hebben bereikt, die incontinent zijn geworden en door dementie niet eens meer weten voor welke misdrijven ze allemaal vastzitten? Er is een documentaire gemaakt over de Belgische situatie achter de tralies van de tijd. Stijn Geene die geeft een inkijkje op de gesloten afdeling van een Vlaamse gevangenis, Merksplas, waar zorgbehoevende gevangenen een schrijnend bestaan leiden. Stijn Geene, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, het wordt daar ook wel de vergeetput genoemd, die vleugel van de gevangenis. Waarom is dat?
4: Wel, de toestand van de gevangenissen in Vlaanderen, in België eigenlijk, die kan je het best vergelijken met de vergeetput in het algemeen. Of om in Nederland een beetje het aanschouwelijk te maken, jullie kunnen dat best vergelijken met de toestand van ons wegennet. En de gevangenis in Vlaanderen, dat lijkt wel op een vergeetput, maar ik ben gaan filmen in het rioolputje van de vergeetput.
1: Wat was je indruk toen je binnenkwam? Wat was het eerste gevoel dat je bekroop?
4: Wel, dat was wel heel bijzonder, want ik ben dus een televisiemaker en ik ben al een paar keer in het buitenland geweest om daar ook reportages te maken in gevangenissen. En ik heb dus al wel wat gezien. En toen ik in deze gevangenis kwam, toen zakte mijn spreekwoordelijke broek toch wel even af. Want de toestanden die ik daar zag, die kan je het best vergelijken met toestanden die je kent van reportages vroeger in Roemeense weeshuizen.
0: Ja, een van die gevangenen die zegt in jouw documentaire, het stinkt naar uitwerpselen. Dat kan natuurlijk niet ruiken als je die documentaire ziet, maar ik neem aan dat dat zo is. Hoe kan het dat die gevangenis in zo'n slechte staat is?
4: Ja, dat is een beleid, het falen van beleid. Er bestaat geen beleid en het is ook justitie wordt een beetje stiefmoederlijk behandeld in Vlaanderen. En het is een opeenvolging van verantwoordelijke justitieministers die het is gewoon niet interessant of je kan er weinig gewin bij halen om die problemen binnen die gevangenissen structureel aan te pakken. Het is een beetje steekvlampolitiek en de ergste noden worden altijd wel wat verzacht, maar eigenlijk moet heel die gevangenisstructuur van afgebroken worden en van opnieuw terug opgebouwd worden.
0: Maar ze zitten niet apart in een cel, die gevangenen. Ze liggen allemaal in een grote zaal, tenminste, die indruk kreeg ik.
4: Het is eigenlijk ontstaan tijdens de coronaperiode. En in de coronaperiode werd duidelijk dat er verschillende oudere gevangenen waren. En toen iedereen een vaccin ging krijgen, heeft de gevangenisdirecteur van Merksplas beslist om alle oudere gedetineerden samen te brengen in het hospitaal. Dus de ziekenhuisafdeling van de gevangenis. En dan zijn al die ouderen daar samengekomen. En toen de corona-epidemie voorbij was, gaven ze die ouderen aan dat ze niet meer terug wilden naar hun gewone cel, doordat ze liever daar bleven. Want je moet je voorstellen, als oudere gevangenen in een overbevolkte cel, waar ook grondslapers zijn in een Vlaamse gevangenis, ja, de zwakste, die moet daar zijn puddingje afgeven, zijn tabak wordt afgepakt en ja, waarschijnlijk degene die op de grond moet slapen is de zwakste, dus de oudere gevangenen. Dus ze verkozen ervoor om toch liever in die slaapzaal te blijven dan terug te keren naar hun gewone regime.
1: Maar dit zijn mensen die zijn oud, hulpbehoevend. Die kunnen bijna niks meer zelf in sommige gevallen. Sommigen komen gewoon helemaal hun bed niet meer uit. En het aantal verpleegkundigen per gevangene is heel erg klein. Ik had de indruk dat ze met z'n tweeën zo'n beetje deden, de hele afdeling.
4: Klopt, dat is ook zo. En dat is ook de situatie zoals ik ze gefilmd heb 2 jaar geleden. Maar ondertussen zijn ook die 2 verpleegkundigen weggesaneerd. Dus nu is de situatie nog schrijnender. En is er gemiddeld 1 verpleegster die voor de ganse gevangenis moet instaan. Dus zij staat in voor 450 gevangenen. En zij komt dus ook op de zaal bij die 22 hulpbehoevende ouderen. Dus ja, als zij hun pamper vervest willen hebben, dan kunnen ze best in hun broek doen net voor de verpleegster gaat langskomen. Want anders kunnen ze wel eens heel lang moeten wachten.
1: Dit is toch inhumaan, wat jij vertelt?
4: Klopt helemaal. Die film is ook een film over waardigheid. Ik heb daar iets gezien waar ik als mens niet akkoord mee kan gaan. En die film is mijn teken van verzet om aan te geven van kijk, dit is onder de ondergrens van waardigheid. Dit kunnen we beter.
2: Ja, de documentaire begint ook met een citaat van de Russische schrijver Dostojevski. De mate van beschaving in een samenleving kan worden beoordeeld door haar gevangenissen te betreden.
4: Klopt helemaal. Ik reed Dostojevski daar graag in bij, want ik ben er ook van overtuigd dat je mensen kan taxeren hoe zij zich opstellen tegen mensen die niets voor hen kunnen doen. Hoe je omgaat met die mensen, dat zegt heel veel over wat voor iemand jij bent. En momenteel, wij als samenleving, of als maatschappij, of de overheid, wij investeren dus niet in de allerzwakste. En ik vind dat dat helaas veel zegt over ons beleid de dag van vandaag.
1: Wat mij frappeerde is, dit is hoe levenslang eruit ziet. Mensen roepen vaak om levenslange gevangenisstraf. Wordt ook vaker toegekend aan mensen. Maar dat betekent dat je in de gevangenis oud zult worden. Dat betekent dat je in de gevangenis als een nachtkaars uit zult gaan. Vind jij dat ze deze mensen weer vrij zouden moeten laten, ondanks de gruwelijke misdrijven die ze soms wel gepleegd hebben ooit?
4: Nee, dat is zeker. Daar ben ik zeker niet mee akkoord. Wij hebben als samenleving beslist dat vrijheidsberoving de straf is. We hebben niet afgesproken dat verwaarlozing daarbij hoort. Dus de straf, daar kan ik me zeker in vinden. Als er mensen zijn die feiten plegen, die als wij als samenleving niet tolereren, dan moet daar een straf tegenover staan. Ik denk wel dat daar wel eens opnieuw over mag nagedacht worden, wat die straffen juist moeten zijn. Want de straf moet impliceren dat iemand beseft dat hij een straf krijgt en dat hij daar beter van wordt. Of dat wij als samenleving daar beter van worden. Het is niet de bedoeling dat wij ons daar eventjes beter door voelen. Daar zijn we op lange termijn eigenlijk niets mee. Maar concept straf, helemaal mee akkoord. Maar ik herhaal mezelf, verwaarlozing hoort niet bij die straf.
2: Weet jij toevallig ook hoe het in andere landen gaat? Want ik vroeg me dat af. Ik denk, ieder land heeft natuurlijk oudere gevangenen die levenslang zitten en die steeds hulpbehoevender worden.
4: Het is eigenlijk een probleem dat in vele landen, ja, het is iets nieuws. Ik heb eigenlijk een thema aangeboord dat iedereen die de film ziet of die ermee te maken krijgen, die stellen zichzelf die vraag. En er bestaat een project in Duitsland. De Scandinavische landen, die hebben uiteraard, die zijn een stapje voor op ons. Maar eigenlijk wordt er wereldwijd niet zo heel veel gedaan met die specifieke groep van oudere gevangenen.
1: Heb je reacties gekregen op deze documentaire nu al? Die misschien zouden kunnen leiden tot de verbetering van dat lot?
4: Toch wel. Want ik heb deze film ook samengemaakt met de gevangenisdirecteur van Merksplas. Dat is eigenlijk ik noem hem een zeer dappere ambtenaar. En zij heeft eigenlijk mij de toelating gegeven om het te tonen aan de buitenwereld. En die man die heeft heel vaak aan de alarmbel getrokken. Die heeft heel veel brieven en rapporten geschreven, jarenlang, waar geen enkel gevolg aan gegeven werd. En nu door de film te maken, hebben we eindelijk een hefboom. Doordat er zoveel mensen nu weet hebben van de film, het is zo vaak in de pers gekomen al, dat de beleidsmakers niets anders kunnen dan er iets mee gaan doen.
1: Staat het ook echt al op de politieke agenda?
4: Toch wel, er worden stappen gezet en er zijn bezoeken gepland in de komende periode waarbij er de bevoegde ministers en de bevoegde beleidsmakers toch zich zullen komen vergewissen van de toestand ter plaatse.
0: Want hij was in België, was hij op de televisie te zien?
4: Nee, hij loopt voorlopig...
0: In de bioscoop?
4: In de bioscoop is hij te zien. Maar hij komt nog wel op Canvas in september. Dus hij komt nog op televisie ook. Maar nu speelt hij in de kleinere zalen momenteel.
1: Die verpleegkundigen, dat vind ik wel interessant. Die zijn in zekere zin ook slachtoffer. Want die hebben een veel te zware baan. En die moeten een taak verrichten die niet mogelijk is... Eentje neemt afscheid in jouw film.
0: Dat was een gevangene ook.
1: Dat was ook een gevangene.
0: Meehulp, ja.
1: Maar het is dus eigenlijk gek dat je je werk blijft doen... omdat je loyaal bent aan de mensen die je verzorgt... terwijl je daarmee het probleem voor je werkgever laat bestaan.
4: Klopt, hè. Wij brengen die mensen eigenlijk in een situatie... waar zij niet ingebracht zo zouden mogen worden. Dus wij leggen die verantwoordelijkheid bij mensen... om voor die andere mensen te zorgen. Er is geen beleid dus voor hulpbehoevende gevangenen in België. Er is willekeur, er zijn ad hoc initiatieven van enkelingen... van die gevangenisdirecteur dus... en de solidariteit van de gevangenen en van het personeel soms.
0: Ja, die ene man die vertelde ook in die documentaire... dat hij was opgegroeid daar in de buurt. Hè? Dat het echt onderdeel van zijn leven eigenlijk was geworden...
4: Klopt, dat is iemand, de gevangenis in Merksplas. Eigenlijk is dat een prachtig gebouw, maar helaas zouden we daar geen mensen meer in mogen wonen. Dat is een museum eigenlijk. Ik denk dat de Bastille in Parijs moderner is dan de gevangenis van Merksplas. Dus dat is heel erg jammer. En de man in kwestie, de verpleger, daar werden ook landlopers vroeger... die verbleven daar ook in de wintermaanden. En zijn papa heeft daar ook altijd gewoond en met die landlopers gewerkt. Ja. Dus, en hij is nu verpleger in de gevangenis.
1: Maar de Bastille in Parijs, de gevangenis, is toch al heel lang gesloopt?
4: Klopt. Ja, die is gesloopt, maar het is maar om het aanschouwelijk te maken dat...
1: Precies, het punt is duidelijk.
4: Ja.
1: Dankjewel, Stijn Geene, maker van de documentaire Achter de tralies van de tijd.
0: En waarschijnlijk dus voor mensen die geïnteresseerd zijn geraakt op Canvas te zien binnenkort. Dankjewel.

0: Lieke Lee, I Follow Rivers.
1: Al 2 maanden liggen 2 Indiase Ayurvedische therapeuten overhoop met rituals. Dat miljardenbedrijf verbiedt die therapeuten om verzorgingsproducten op de markt te brengen onder de naam House of Ayurveda. Want dat lijkt te veel op hun eigen Ayurveda-doucheschuim, vinden ze. En dan rijst de vraag natuurlijk: kun je eeuwenoude Indiase geneeskunde claimen? Daar gaan we over praten met Ayurvedisch therapeut Silke Seiben, die ons meteen een lesje Ayurveda geeft. Hartelijk welkom, Silke.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, wat vind jij van die zaak rondom die naam?
2: Ja, kun je yoga claimen?
1: Lijkt me niet.
2: Nee, ja, kun maar je Ayurveda claimen?
1: Ze hebben ook doucheschuim met sakura. Kun je dat dan claimen? He, dat is de Japanse les.
2: Ja, ik begreep al dat ze heel veel namen al hebben geclaimd.
1: Ja.
2: Ja, kun je het claimen? Ik denk niet dat het doucheschuim, ik heb vanochtend nog een hap genomen, nou dus niet op de principes van Ayurveda gebaseerd.
3: Heeft het er iets mee te maken? Zit er iets in die douchegel, wat is het, schuim, wat iets te maken heeft met Ayurveda?
2: Ja, ik zag wel de roos en zoete amandelolie. Nou, dat is op zich goed voor bepaalde mensen. Bepaalde seizoenen kun je dat goed inzetten. Maar ja, of het dan echt de natuurlijke producten zijn, biologisch, ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, ik kon de ingrediëntenlijst zelf niet helemaal vertalen. Want het zijn toch best wel ingewikkelde ingrediënten die je dan voorbij ziet komen. Ja, kijk, roos kun je inzetten vanuit Ayurveda. Zeker, zoete amandelolie ook.
3: Dus dat is iets. Maar eigenlijk is dit culturele toe-eigening in de overtreffende trap. Je pakt iets, Ayurveda.
2: Nou ja, het klinkt leuk, het klinkt spannend.
3: En dan vervolgens ga je tegen anderen zeggen: nee, dit, hier heb ik het recht op.
2: Ja, ik ben benieuwd of die meneer weet wat een panchakarma is. Hè, de meneer van rituals.
3: Een panchakarma?
2: Ja, precies. Ja,
1: kijk, het gaat natuurlijk over de vraag: mag je geld verdienen met de naam Ayurveda? Hè? Jij bent ook een Ayurveda-therapeut. Je hebt samen met je vriendin Marleen de Ayurveda-podcast. En een bedrijf dat heet Alles Over Ayurveda.
2: Ja.
1: Jij verdient dus ook je geld met Ayurveda.
2: Ja, klopt.
3: Dat is eigenlijk ook culturele toe-eigening.
2: Ja, het is heel interessant. Ik ben daar zelf natuurlijk ook over na gaan denken. Ik denk alleen dat wat ik daar zelf mee...
1: Ayurveda-therapeut. Je hebt samen met je vriendin Marleen de Ayurveda-podcast. En een bedrijf dat heet Alles Over Ayurveda.
2: Ja.
1: Jij verdient dus ook je geld met Ayurveda.
2: Ja, klopt.
3: Dat is eigenlijk ook culturele toe-eigening.
2: Ja, het is heel interessant. Ik ben daar zelf natuurlijk ook over na gaan denken. Ik denk alleen dat wat ik daar zelf mee verdien, dat zijn geen 350.

0: Dus wij zijn begonnen met een podcast. Nou, dat heeft me alleen maar geld gekost in het begin. Om mensen daarvan te laten horen dat het er is. En dat je met simpele toepassingen jezelf echt beter kunt.
1: Nou, vertel eens, geef ons eens een lesje. Ayurveda, wat is het?
0: Wat is
1: ik denk dat heel veel mensen dat ook niet weten.
0: Ja, heel veel mensen zeggen ook ayahuasca, aloe vera. Dat is
2: ja. Allemaal douchegel.
0: Dat is allemaal douchegel, inderdaad. Nou, Ayurveda is een gezondheidsleer uit India. Meer dan 5000 jaar oud. En kijkt heel erg naar ieder type, dus ieder persoon aan zich. Dus het is geen algemeen advies van doe dit maar en dan voel je je goed. Maar het gaat kijken naar, welk type ben jij? Ayurveda gebruikt 3 verschillende types. Die heb je alle 3 in je, maar in een verschillende proportie, zeg maar. Dus wat voor jou goed is, is voor iemand anders helemaal niet zo'n goed idee. Dus flink hard sporten kan voor de een best wel goed zijn. Maar voor de ander, die wordt daar vooral heel erg geagiteerd van. En is het helemaal geen goed idee om iedere dag een spinningklasje te doen. Die kan beter een rustige yogales volgen.
1: Je hebt natuurlijk die indeling in type is natuurlijk niet specifiek voor Ayurveda. He, je hebt natuurlijk ook in de humor, op de humorenleer gebaseerde types. Dat heb je ook. Dus dat idee van een indeling, dat is op zichzelf niet nieuw. Maar wat voor types verdeelt Ayurveda dan de mensen?
0: Je hebt Vata, Pitta en Kapha.
1: Ja.
0: En dat zijn dus 3 verschillende energieën. Body-mind types, zoals ook wel gezegd wordt. De een bevat meer lucht. Dus mensen die bijvoorbeeld heel erg van hot naar her gaan. Lekker snel praten. Vaak ook wat smaller zijn in de bouw. Een beetje fladderaars. Nou, die hebben bijvoorbeeld wat meer Vata in zich. Dan heb je de vurige types. Nee, die hebben wat meer pitta in zich. En die kun je kennen aan hun to-do-lijstjes. Ze zijn wat kritischer. Maar ze zijn ook wel echt degene die bijvoorbeeld echt carrière kunnen maken. Die dingen gedaan krijgen. Dan heb je nog de kapha-types. Die hebben meer de aarde. De meer de gegronde types. Die zijn soms wel liever lui dan moe. Maar die zijn heel erg steady. Die zijn echt altijd het oor dat naar je luistert. Die een appeltaart voor je bakken. Maar die zijn iets minder makkelijk in beweging te krijgen. Als ze eenmaal gaan, dan gaan ze.
1: Ja.
0: En zo kun je wel kijken van, die buurman van mij, dat is echt een kapha-type. Dus die ligt het liefst altijd op de bank. Nou, je kunt je voorstellen, om hem een beetje in balans te krijgen, is een beetje pittig eten, een lekkere spinningles, is helemaal geen slecht idee. Maar die vriendin van jou, die altijd alles wil doen, ontzettend carrière-tijger is, als die 3 keer per week gaat spinnen, of een hitklasje doet, met extra veel warmte tijdens de yoga, ja, die wordt daar waarschijnlijk alleen nog maar vuriger van. En ik weet niet of het dan heel gezellig wordt.
1: Dus het is meer een behandeling?
0: Ja, je gaat kijken, als iemand dus bij mij op consult komt, dan ga je kijken van, welk type ben jij? Maar je gaat vooral kijken naar, waar is nu op dit moment jouw onbalans? Dus je kunt van nature, word je geboren met bepaald type ben jij. Maar de leefstijl, hetgeen wat je eet, hetgeen wat je doet, je werk, je relaties, zijn natuurlijk heel veel dingen die invloed hebben op wie jij bent. Dus je kunt je voorstellen dat je best wel uit balans kunt raken van alle prikkels, van verkeerde voeding, van verkeerd etenritme, omdat je misschien een nachtdienst draait, noem maar op. Dus je raakt uit balans, je raakt eigenlijk verwijderd van je ware aard. Je gaat kijken naar je onbalans en dan ga je met voeding, leefstijl, ademhalingstechnieken, yoga, behandelingen.
1: Maar ook met producten, die horen daar dan ook bij?
0: Ja, bijvoorbeeld voedingssupplementen. Ja, dus kruiden kun je ook krijgen. Kruiden hebben ook een bepaalde werking.
1: Nou ja, omdat die ritual zo boos was dat er dus, laten we zeggen, producten onder die naam werden verkocht.
2: Lotions, geloof ik.
0: Ja, ze wilden, wat ik begreep, ook massageolie wilde House of Ayurveda gaan verkopen.
1: Heb jij dat ook?
0: Nou, ik werk zelf ook als massagetherapeut. Ja, ja, ja. Ik werk met pure sesamolie.
1: Ja.
0: Die je ook in je pan kunt gooien om te wokken.
1: Ja.
0: Dus ze zeggen ook wel, wat je op je huid smeert, dat wil je kunnen eten. Je huid is je grootste orgaan, dus wel logisch.
1: Ik weet niet of je doucheschuim van rituals moet eten.
0: Precies, dat is het toch? Ja.
1: Ja.
2: Maar het is wel grappig, want rituals heeft die eigenaar bedacht ooit. Van, kan je dat ontspannen van een wellnesscenter of van een dag sauna, kan je dat in een kort moment in je dag incorporeren en dan weer lekker op jacht.
0: Ja.
2: En toen dacht hij, wat is nou het moment dat je ontspant en dat je dat gevoel kan creëren? Dat is onder de douche.
0: Ja.
2: Dus dat was zijn briljante Eureka-moment dat hij dat merk creëerde.
0: Ja,

0: gek. Ja,
1: je geeft mensen een soort verwenmoment.
2: Het is niet alleen maar douchegaan, ze hebben ook nog een heleboel andere
1: producten. Ja, ze hebben ook kamerspray en wc-verfrisser en al die dingen van die stokjes en dat soort dingen.
0: Hele dure kaarsen ook, ja.
1: Dat was de basisgedachte, een gevoel van luxe, zelfverwennerij en ontspanning. Mm-hmm. Kort geïncorporeerd in je dagelijkse routine.
0: Mm-hmm.
1: Is dat iets wat een Ayurvedisch therapeut ook zou zeggen? Van...
0: Nou, ik ben wel heel erg van de routines en van de rituelen. Dus ik zou zeker zeggen, voordat je gaat douchen, smeer jezelf lekker in met biologische zoete amandelolie. Dat laat je even intrekken. Daarna ga je warm douchen. Gaan je poriën open, kan die olie lekker in je lijf trekken. En weet je zeker dat er iets fatsoenlijks je huid intrekt. Dus als je dat dagelijks doet, dan zorgt dat echt wel voor een heel fijn gevoel. Dus ik ben zeker van de routines en de rituelen.
1: En daar hoe is het op jouw pad gekomen? Wanneer werd het deel van jouw leven?
0: Het werd deel van mijn leven toen ik zwangerschapsverlof had. En toen ik werkte bij de radio. En een goede vriendin van mij, die ik nog ken uit de media, die kwam op kraamvisite. En die had nog net geen uithangbord bij zich van Ayurveda. En die zei tegen mij van, jij hebt dat toch ook ooit iets meegedaan. Ze zegt, ik heb net een cursus gedaan en ik ben helemaal om. Ik heb dat slaapprobleem van mij, mijn PMS-klachten, menstruatieklachten. Ik ben Ayurveda aan het toepassen en ik slaap goed. En ik heb geen last meer. Ik heb zelf in 2016 een yogaopleiding gedaan in India van een maand. En daar pasten wij ook Ayurveda toe. En ik weet nog wel dat ik mezelf supergoed voelde toen ik terugkwam. Ik zat goed in mijn lijf, voelde me mentaal heel goed. Nou, toen ging ik weer door met werken voor de radio. En voordat ik het wist, ja, dan verzand je
2: dat
0: toch
2: is ook
0: weer
2: funest.
0: In je 4 koffie per dag. En ja, dus
1: vier was... valt toch wel mee.
0: Ik kan een beetje cardamom toevoegen, dat is werkbalancerend.
1: Dan is het oké. Okay.
0: Ja. Maar toen ben ik dus doorgegaan met de radio. Toen kwam zij op kraamvisite en zij was zo enthousiast. En toen dacht ik, ja, dat klopt, ik voelde me goed. En toen ben ik ook een cursus weer gaan volgen. En toen zei zij, zullen we een podcast beginnen? Want ik vind dat mensen dit moeten weten. Als wij al met kleine aanpassingen ons zo goed voelen, dan moeten mensen dit weten. Dus toen zijn we de Ayurveda-podcast begonnen. En toen ben ik er helemaal verder in.
1: De rest is geschiedenis.
2: Het lijkt wel steeds hipper te worden bij mij, hè?
0: Ja, klopt.
2: Dat
0: ja.
2: Toch?
0: Ja, en ik denk dat het niet voor niets is. Omdat ik ook denk dat het helpt. Net als yoga. Dat was natuurlijk ook op een gegeven moment kwam yoga.
2: Ja, precies. Hetzelfde.
0: Op.
2: Ja.
0: En ik denk dat mensen erachter kwamen van, hé, maar het helpt me. Dus ga dat ook eens doen. Ja. Hé, vriendin, jij moet mee.
2: Want hoe oud is het?
0: Dat is meer dan 5000 jaar oud.
2: Ja.
0: En nu, maar het is echt relevanter dan ooit. Ja.
1: Is er een soort grote goeroe of leidsman of uitvinder van Ayurveda? Is er iemand in de geschiedenis bekend aan wie deze leer wordt toegekend?
0: Nee, het is echt doorgegeven door de zogenaamde zieners, door de rishis, die het eigenlijk in verzen, zeg maar, in sutra's doorgaven. En het is uiteindelijk op schrift gezet. Dus ja, weet je, van wie
1: waar
0: is Ayurveda?
1: Precies vandaan komt, dat is misschien wel een traditie die is doorgegeven.
0: Het is echt zo doorgegeven.
2: Misschien weet premier Modi het wel.
0: Ja. Ja.
2: Maar vind je nou dat deze hele kwestie met die douchegaan en dat negatief afstraalt op wat jullie doen en willen bereiken?
0: Nou, ik denk dat het heel goed is dat we het nu over Ayurveda hebben.
2: Ja, dat zou je het ook zien.
0: West spread the sesamolievlek, zou ik zeggen. Ja.
1: Maar ik vind als je gewoon een woord gebruikt omdat het lekker klinkt en dan mooi op je verpakking staat, dan moet je niet vervolgens een hele grote mond hebben tegen mensen die er echt iets mee willen doen.
0: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens.
1: Ik bedoel, ik snap best merkrechten dat je dat moet verdedigen. Maar
2: is er al een uitspraak?
1: Nee, volgens mij was het alleen maar dreigen, hoor. Het was alleen maar sissen en blazen.
0: Ja,
2: en
0: dat denk
2: ze hebben al een beetje ingebonden, volgens mij.
0: Ja, volgens mij hebben ze al een schikking.
2: Ja, misschien toch wel een beetje geschrokken.
0: Dat denk ik, en terecht.
2: Oké, dankjewel. Ayurvedisch therapeut Silke Seiben. En dat ging dus over die rechtszaak, of wat daar nog van over is, rond de term Ayurveda. Wat betekent Ayurveda? Weet je dat?
0: Ja, kennis van het leven.
2: Kennis van het leven.
0: Ja, prachtig toch?
2: Prachtig, ja. Dankjewel.
1: Nederland is van oudsher een waterland. Om de voeten droog te houden wierpen de vroegste bewoners van dit land al terpen op. Vooral het landschap in Noord-Nederland is daardoor getekend. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit hebben uitgerekend dat ons land bijna 9000 terpen telt. En dat zijn er 3 keer meer dan ooit gedacht. Goedemorgen, archeoloog Roy van Beek.
3: Goedemorgen.
1: Waarom bent u zo geïnteresseerd in terpen?
3: Nou, terpen zijn voor archeologen altijd enorm fascinerende verschijnselen. Ze zijn in Noord-Nederland al 2.500 jaar gebruikt. Ze hebben hele goede omstandigheden voor archeologisch materiaal om bewaard te blijven. Dus hout.
2: Er zit veel in de grond.
3: Er zit heel veel in de grond. Werd ook al meer dan 100 jaar geleden werd het al ontdekt. De Vereniging van Terpenonderzoek in Noord-Nederland die dateert uit 1916. En er werd allerlei terpaarde werd er afgegraven omdat het vruchtbaar was. En er kwam echt de wereld aan bijzondere archeologische vondsten.
2: Dus gingen die terpen dus slopen eigenlijk?
3: Ja.
2: Afgraven?
3: Ja afgraven voor mest eigenlijk. En het werd commercieel werd dat verkocht.
2: Mag dat nu nog?
3: Dat mag nu voor een groot deel. Nee, dat mag eigenlijk niet meer. Nee. Dat is verboden, ja. En daarbij kwamen dus allerlei bijzondere archeologische vondsten uit het verleden aan het licht. Terpen zoals Ezingen zijn dus 2.500 jaar oud en nog steeds bewoond.
2: Ezingen is een hele beroemde terp in Noord-Groningen, hè? Noordoost-Groningen,
3: ja,
2: toch?
3: Ja.
2: En daar is ook waarom is die zo beroemd, Ezingen?
3: Nou, dat is dus een van die terpen die, ik moet trouwens wierden zeggen. In Groningen houden ze van de termen wierden in plaats van terpen. Dus daar ben ik zelf ook al vaker over gecorrigeerd.
1: Is het verder helemaal hetzelfde, wierden en terpen?
3: Eigenlijk wel.
1: Oké, okay, ja, dus ja. Gewoon het woord.
3: Het zijn eigenlijk in allebei de gevallen gaat het om verhogingen die door mensen zijn aangelegd om droge voeten te houden bij overstromingen. Dat is eigenlijk de kern.
2: Maar die zoektocht levert nu bijna 9000 terpen op. Hoe kan het dat nu pas ontdekt werd? Die terpen die liggen er toch al wat eeuwen?
3: De terpen zijn er al lang. Maar je moet het zien dat dit eigenlijk voor het eerst een samenhangende studie was waarin we alle bronnen ook voor andere gebieden hebben bekeken. Dus op regionaal niveau en op lokaal niveau waren er wel archeologen en beleidsmakers die wel wisten dat het terpen waren. En er zijn historici geweest en archeologen die sommige terpen in andere gebieden ook wel hebben onderzocht en hebben opgegraven en gepubliceerd. Maar dit is voor het eerst dat er echt een overzichtsplaatje is gemaakt, waarbij we hebben geprobeerd om ook met studenten in Wageningen, met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en met lokale instellingen als het Oversticht in Overijssel. We hebben geschikt van wat zijn er eigenlijk nog meer voor terpen? En die hebben we allemaal geprobeerd om te combineren. Nou, daar komen eigenlijk hele nieuwe inzichten uit.
2: En wat voor inzichten zijn dat?
3: Nou, de inzichten zijn dat terpen eigenlijk in verschillende soorten natte landschappen voorkomen. Dus die waar we mee begonnen, dat zijn echt de Noordzeekusten. Maar je ziet ze ook in rivierlandschappen, bijvoorbeeld in de Betuwe. Je ziet ze in de IJsseldelta, zie je ze veel. En ook in veenlandschappen die mensen hebben ontgonnen vanaf de middeleeuwen. En waar ze eigenlijk al heel snel tegen allerlei waterproblemen aanliepen en natte voeten kregen. En toen dachten van nou, we moeten gaan ophogen om hier goed te kunnen wonen.
2: En staat er altijd een huis op zo'n terp?
3: In het verleden in principe wel, ja. Ja, je hebt huisterpen en dorpsterpen.
1: Maar is het één terp of heeft een terp een soort langlopender geschiedenis dat je hem een keer ophoogt en weer een beetje vergeet en dat hij dan weer opnieuw in gebruik wordt genomen? Of wordt gewoon een terp één keer gemaakt en dat is het?
3: Nou, de meeste terpen hebben verschillende fases. Dus ze zijn vaak in verschillende periodes zijn ze opgehoogd. Dus als je een terp als archeoloog gaat opgraven, dan kun je verschillende bewoningslagen kun je tegenkomen. Het kan zijn dat die zeg maar reageren op overstromingen of een hevigere periode van overstromingen of andere processen die spelen in een gebied. Maar wat je ook vaak hoort is dat terpen eigenlijk ook geleidelijk ontstaan. Dus door bewoning op dezelfde plek voor honderden jaren lang, soms zelfs duizenden jaren lang, krijg je ook een natuurlijke ophoging van allerlei afval. En gewoon de bewoning zelf die hoogt eigenlijk ook zo'n terp op.
2: Maar je zou zeggen, op het moment dat er dijken gemaakt zijn, zijn die terpen niet meer nodig.
3: Ja, dat is een heel interessant punt wat ook nieuw uit dit onderzoek kwam. Als je ziet in Noord-Nederland, daar heb je inderdaad de bedijking van de Noordzeekusten. Daardoor is inderdaad in principe niet meer nodig om terpen op te werpen. En dan neemt het denk ik ook sterker af. Als je in riviergebieden kijkt, dan is het proces omgekeerd. En dat is wel interessant, want je ziet dat dan zo rond het jaar 1000 ongeveer de eerste rivierdijken worden aangelegd langs de grote rivieren van Nederland. Op dat moment is het rivierenlandschap al heel lang bewoond door mensen. Die hebben eigenlijk helemaal geen noodzaak om hun woonplek op te hogen, want het water kan op een natuurlijke wijze wegstromen. En als er dan bedijkt wordt, dan zie je dat er minder overstromingen komen. Maar als het dan een keer overstroomt en als er dijkdoorbraken zijn, dan zijn ze veel heftiger.
2: Elisabethsvloed.
3: Bijvoorbeeld.
2: Noem maar wat.
3: Ja. En dan krijg je dus dat die effecten daarvan eigenlijk dermate groot zijn, dat mensen dan inderdaad terpen gaan aanleggen. Dus dat mechanisme, om het zo te noemen, dat is omgekeerd als wat je ziet in die Noordzeegebieden.
2: Dus terpen na de bedijking?
3: Ja, in het rivierenlandschap wel.
2: En daar
3: ja.
2: zijn jullie nu ook pas achter gekomen?
3: Dat is her en der wel versnipperd ja. in literatuur te vinden. Maar dat moet allemaal nog in veel meer detail worden onderzocht om dat echt hard te kunnen maken. Want er zijn in het rivierenlandschap zijn nog maar opvallend weinig terpen ook opgegraven. Dus we hebben er wel een aantal, maar gezien het totale aantal wat er ligt, is ons kennisniveau eigenlijk nog best wel laag.
2: En er zijn er natuurlijk nog meer geweest, want je zei net dat er ook een hoop zijn afgegraven.
3: Ja, dat is met name iets wat speelt in Noord-Nederland.
2: Okay.
3: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat sommige ook wel overdekt zijn weer door jongeren.
2: En je zei ook dat er hele dorpen op terpen zijn aangelegd.
3: Ja, klopt.
2: Welk dorp is bijvoorbeeld helemaal op een terp aangelegd?
3: Ja, dorpen zoals Ezingen, Hegebeintum. Okay. Dat is wel iets wat vooral in Noord-Nederland speelt. Dus in andere gebieden die we nu hebben onderzocht, zien we dat het vooral huisterpen zijn. Dus er ligt er één boerderij op met wat bijgebouwtjes.
2: Maar dat Hegebeintum is een dorp wat dus helemaal op een terp gebouwd is. En dat is ook een hele hoge, hè?
3: Dat is de hoogste van Nederland. Ja, 8,8 meter.
1: Heeft u een favoriete terp? Is er één terp die u na aan het hart ligt?
3: Ja, het is verleidelijk om nu Ezingen te zeggen. Dat is eigenlijk het gebied. Ja, de terp, als je archeologie gaat studeren, is dat het traditionele voorbeeld van een fantastische terp met fantastische conservering. Maar wat ik nu wel heb gezien door dit nieuwe onderzoek is dat het eigenlijk een beetje een vertekend plaatje is. Want als je kijkt in Noord-Nederland, dan zijn die terpen daar, ze dateren uit de ijzertijd, de Romeinse tijd, dus 2500 tot na voor Christus tot 1000 na Christus. Eigenlijk alle terpen die we nu erbij hebben gevonden, tussen haakjes, die zijn allemaal jonger. Dus het standaard verhaal wat je krijgt te horen, ook in de schoolboekjes staat, dat is eigenlijk een vertekend verhaal, omdat het een veel genuanceerder en veel
1: Want ik las dat jullie ook,
3: verhaal is.
1: Ook terpen uit de 19e eeuw nog zijn tegengekomen.
3: Ja, klopt. Met name in de IJsseldelta, daar gaat het proces nog heel lang door, tot in de jaren 60 zelfs, late jaren 60. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo lang weg geweest in Nederland.
1: Er wordt ook gepleit het weer terug te brengen. Want met de stijgende zeespiegel en toen nemende regenval zouden we misschien weer over moeten gaan aan denken in terpen.
3: Ja, op sommige plekken in Nederland wordt het alweer overwogen. Het gaat dan vaak ook wel gepaard met wat discussie van is dit nu al verstandig of niet om te wonen in dit soort landschappen waar je in theorie zou kunnen overstromen. Maar in principe is het wel iets door waar je kennis uit het verleden zou kunnen gebruiken om eens te kijken van goh, wat werkte er in het verleden nu eigenlijk? Waar is het verstandig om op terp te gaan wonen en waar niet? Moeten we oneindig blijven ophogen met dijken? Dat is natuurlijk ook iets wat nu onder discussie staat. Van, ja, wil je daar steeds mee door blijven gaan? Of moet je misschien in sommige gevallen zoeken naar andere oplossingen? Maar wat je wel, denk ik, ziet is dat veel van die problemen die we tegenwoordig hebben, die spelen al heel lang. Ook in die veenlandschappen, hè, waar je bodemdaling hebt.
1: We leven met het water in de delta.
3: Precies, ja, ja. Dat was ook een van de conclusies die volgens mij uit dit onderzoek komt. Wat je vaak ziet is dat het wordt neergezet als een strijd tegen het water. Dat is natuurlijk ook een heel Nederlands verhaal, hè. Het water is noodramp. We hebben allerlei landschappen ingepolderd. Hè. Denk maar aan de Beemster en de Purmer en de Schermer. Dus dat is eigenlijk een vanuit menskant geschetst perspectief. Hè. We strijden tegen het water en we maken het land van ons. Wat uit dit verhaal komt, is dat mensen eigenlijk met water leven en al duizenden jaren lang. En dat die relaties ook veel genuanceerder zijn. En dat het eigenlijk onderdeel is van onze identiteit.
1: Hoe heeft het onze identiteit gevormd, dat leven met het water? Want ze zeggen wel eens dat wij zo georganiseerd zijn, komt omdat we ons geen ruzie konden permitteren.
3: Ja.
1: Want te veel polarisatie leidt tot overstromingen.
3: Ja, het is in feite is het gewoon een intrinsiek onderdeel van het Nederlandse landschap ook. Als je kijkt naar hoeveel van Nederland onder de zeespiegel ligt, dan is dat ongeveer een kwart. Het ligt een beetje aan hoe je het berekent, maar 25% wordt ongeveer gezegd. 60% van Nederland is gevoelig voor overstromingen. En dus als je in dit landschap, als je in dit land wil wonen, dan moet je je verhouden tot water. En dat hebben mensen eeuwenlang, millennia lang, hebben ze dat eigenlijk op een heel succesvolle manier kunnen doen.
2: Bestaat het fenomeen terp ook in andere landen, dat je weet?
3: Ja, het bestaat in andere landen. Dus die terpen die langs de Noordzeekusten liggen, die zijn eigenlijk onderdeel van een verder doorlopend verspreidingspatroon, wat allemaal doorloopt tot in Duitsland en in Denemarken. Dus dat is eigenlijk inderdaad een veel groter verschijnsel. En zelfs in België heb je op een aantal plekken ook terpen. Niet zoveel als in Nederland. Dus het is niet een uitsluitend Nederlands verschijnsel.
2: Nee, maar goed, op het moment dat er natuurlijk bergen en heuvels komen, dan is zijn die terpen niet meer nodig. Dan kan je daar gewoon op gaan wonen.
3: Toch? Precies, ja. Maar op een genuanceerde schaalniveau zie je dat ook in het rivierenlandschap, waar mensen gewoon al duizenden jaren lang op oevervalletjes gewoon wonen, die in principe niet eens zo heel veel hoger zijn dan de omgeving, maar wat gewoon hoog genoeg was om droge voeten te houden bij de meeste overstromingen. En als het dan af en toe een keer nat was, dan hoorde dat er ook bij.
1: Boeiend onderzoek. Gaan jullie het nog vieren op de een of andere manier? Jullie terpen doorbraak?
3: Vieren.
1: Een terpendag of een terpenfeest of een presentatie op een terp? Of komt er nog een mooi terpen publieksboek?
3: Nou, dat zou eigenlijk nog wel een mooie vervolgstap kunnen zijn, inderdaad. Het is heel erg leuk om te zien hoeveel aandacht dit onderzoek al heeft teweeg gebracht. De hele week word ik al door allerlei mensen gevraagd van, goh, zit mijn terp ook in jullie inventarisatie?
1: Ja, het leeft wel, dank je hartelijk. Het leeft. Ja. Roy van Beek van de Wageningen Universiteit over terpen in Nederland en het nieuwe onderzoek. Zometeen gaan we het hebben over Miles Davis.
4: NPO Radio 1.
5: Jongens waren we, maar geen aardige jongens. Eerder geile jongens. Dit schrijft Ernest van der Kwast in zijn nieuwe roman Schooljaren. Hij is onze gast. Flip van Duin komt vertellen over de taalschat Beertje Pippeloentje van zijn moeder Annie M.G. Smit. En taalwetenschapper Christel Doreleers duikt in haar boek Super Brabants in de wereld van het Brabants dialect. Ook zij is onze gast. René Appel bespreekt de TNA van Lenny Koer.
4: NPO Radio 1.
5: Zometeen vanaf 11 uur.
4: Wie luistert, weet meer. Ster.
6: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
7: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Een Arbo-dienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
4: NPO Radio 1.
13: 10 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Hij zou onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam, en voor een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een anti-AZC-protest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is al uitgebreid gezocht naar de man, met onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden en vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig, in de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ster. Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
15: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
16: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op audi.nl.
17: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
18: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Bij Winford kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
20: Mensenrelatie, Radboud Visser.
21: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
20: Jazeker.
22: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: NPO Radio 1. Max.
23: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
1: Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Liedewijde Paris, de boekenmevrouw van dienst. Liedewijde, goedemorgen. Wat ga je bespreken?
24: Ik ga bespreken, geïnspireerd door toen ik de vorige keer hier was, hadden we iemand uit het museum in Leiden en die vertelde over dat kleine papierusje, ja, wat op die mummie was gevonden. Ik dacht, ja, Dan kan ik het boek van Hans D. Schneider bespreken, Schrijven voor de Farao, 30 eeuwen oud-Egyptische literatuur. Dus als iemand gefascineerd is door die snipper, er is een boek van 800 pagina's. Dan maak ik een sprong, naar Zoon van Niemand. En dat is de nieuwe roman van Jan Martel. Die kennen we misschien nog van Leven van Pi. Ja, ja. En ik zal straks vertellen wat die boeken met elkaar te maken hebben. En dan ga ik naar verhalen van Delila. En dat klinkt heel exotisch, maar dat was een vrouw uit Nederlands-Indië die getrouwd was met een Nederlander. Van Engelse afkomst was zij. En zij reisde in haar eentje door Japan in 1900. Het land van de kersenbloesems. Verhalen van Delila over Japan in 1900. Bezorgd en ingeleid door Rick Hodings en Olaf Praamstra. Dus ik heb opgedolven cultuurgoed.
0: Hey, nog heel even over de Libris. Afgelopen maandag.
24: Nou ja, Bert Narter, ja. Aan het einde van de oorlog. Gewonnen. Zeer spannend, want men dacht, ja, wordt het nou de grote publieksfavoriet, of wordt het het leesboek, of wordt het de one man out of de one woman out. En uiteindelijk is het iemand geworden met een hoge gunfactor, met een echt oeuvre, en het is Bert Natter. Dus dat was, iedereen was eigenlijk blij, ja. Ook degene die verloren hadden van de genomineerden, die gunden het hem ook. Ja. Een fantastisch boek.
1: Want hij werd genoemd, opgetogen. Ze zeiden, je hebt een writer's writer, maar hij is een writer's writer.
24: Ja, maar toch, er zijn heel veel mensen, gewone mensen, voordat we nou mensen denken, oh, dat is geen boek voor mij. Er zijn heel veel gewone mensen die dat lezen. En er is natuurlijk ook commentaar op. Moet je nou op zo'n manier schrijven over het einde van de oorlog? Het is natuurlijk ook een heel spannend verhaal. En 31 personages. Maar je moet natuurlijk, als je de oorlog levend wil houden, de Tweede Wereldoorlog en het gedachtegoed, je moet het ook op een andere manier steeds onder de aandacht brengen. Je hebt die Zone of Interest, die film. Je probeert steeds een andere invalshoek om mensen er toch te van doordringen. Ja, wat er toen gebeurd is, niet dat het enige zak helpt als je kijkt wat er in de wereld aan de hand is, maar toch.
0: Ja.
1: Een bijzonder boek in ieder geval.
24: Een bijzonder boek.
1: Dat allemaal rond 22:30, hè, de boeken die je gaat bespreken. Verder gaan we het komend uur hebben over de klassieke muziekwereld. Cecile Huinen, die is violist en voormalig concertmeester. Die vertrok bij het orkest en die heeft daar een boek over geschreven. En we gaan het hebben over een tentoonstelling in het Stedelijk Museum. Een zoon over het werk van zijn vader. Maar eerst gaan we het hebben over iemand die deze maand 100 zou zijn geworden als hij niet zo ontzettend dood was.
0: Ja, want hij werd geboren op 26 mei 1926... de legendarische Amerikaanse trompetist Miles Davis. Als geen ander wist hij zichzelf en de jazz steeds weer opnieuw uit te vinden. Hij stond bekend om zijn geniale ingevingen en gepassioneerde levensstijl. Om het maar even netjes te zeggen. Hij inspireerde iconen als Quincy Jones, Prince en Chaka Khan. We gaan met trompetist Michael Varenkamp praten over Miles Davis. Hartelijk welkom, Michael. Hoe ben jij met die muziek van Miles Davis in aanraking gekomen, of was het altijd al in je leven?
2: Wel vrij vroeg, maar ik ben begonnen met trompet spelen toen ik 10 was, nadat ik Louis Armstrong hoorde. Toen dacht ik, dat wil ik later ook. En dat was eigenlijk mijn jeugdheld. En eigenlijk heb ik hem ervaren als een oerknal. Hij was ook de oerknal van de jazz eigenlijk, die man. Iedereen wist na Louis, zo moet het. En er kwam eigenlijk een jaartje of 10, 15 later kwam daar mijn tweede oerknal bij. En dat was Miles Davis. En die speelde eigenlijk
1: zijn twee uitersten
2: met een geluid. Ja, dat lijkt zo, maar dat is toch niet zo.
1: Want de een heeft dat volle, vette geluid met veel vibrator, en de ander die bijna fluisterende, kaarsrechte toon.
2: Ja, maar zij putten toch. Ik zie eigenlijk die jazzgeschiedenis als één familie. Dus het een komt voort uit het ander. En ze putten zwaar uit de blues eigenlijk. Ze zijn alle twee meester in het zichzelf faciliteren. In het creëren van de juiste omgeving. Ze improviseren natuurlijk. Dus dat geluid van Miles, dat was eigenlijk opvallend natuurlijk. Dat was eigenlijk de eerste bijna. Je had daarvoor wel Bix Beiderbecker, maar die was niet zo bekend in de jaren 20. De eerste die met zo'n intiem geluid ging spelen eigenlijk.
0: Nou ja. We hoeven maar 2 noten van L'Ascenseur pour les chauffeurs te horen en je weet meteen met wie je te maken hebt.

0: daar wil je eigenlijk niet overheen praten, maar goed.
1: Nee, ik zit heel mij stil te luisteren, ja.
0: Ja, nou, het gaan is, we het toch is doen, die beroemde film.
2: Muziek, ja. Jeanne Moreau, die door Parijs, door de regen, ja, op zoek is naar haar geliefde. Het plan om te ontsnappen mislukt. En Maals heeft geïmproviseerd over die film heen, hè? Hier.
1: Ja, hij ging toen naar Parijs. Had ze hem gevraagd om die muziek te schrijven. En dat had wel een paar schetsen. Hij was wel bezig met iets, met een nieuw concept eigenlijk. Een soort voorloper van Kind of Blue. En hij is naar Frankrijk gegaan. Hij heeft die film gezien. Hij heeft ter plekke de muziek eigenlijk live gespeeld. En live bedacht, terwijl hij naar die film keek. Maar zijn commentaar later was, toen ze vroegen, ja, Miles, wat vond je er nou van? Dat hij zei, she can't walk to my music. en dan zeg ik het nog heel netjes.
0: Ja. En hij kwam uit een relatief welgestelde zwarte familie, hè?
1: Ja.
0: Toch speelde zijn afkomst een grote rol. Ik las dat hij bij een bezoek aan Parijs zich bevrijd voelde van racisme.
1: Ja, dat hadden heel veel Amerikanen in die tijd.
0: Zwarte Amerikanen.
1: Misschien nog wel. Dat, ja, of je nou, dat was eigenlijk het trieste. Of je nou van goede komaf was of slechte, dat maakte niet uit. Je was gewoon zwart in die maatschappij. En dat je gewoon pech had, dan werd je niet voor vol aangezien. En je kon ook nog ieder moment van de dag eigenlijk gelinst worden.
2: Want hij is een keer buiten de Village Vanguard door de politie zonder reden in elkaar geslagen. Terwijl hij op het hoogtepunt van zijn roem verkeerde, kreeg hij ineens de knuppel. Hij stond een sigaretje te roken of zoiets.
1: Ja, en toen zei hij, kijk, mijn naam staat op de marquee. Want ik heb even pauze en zo meteen ga ik verder met de tweede set. Maar hij werd in elkaar geslagen. Dus ja, die mensen die waren toch min of meer rechteloos eigenlijk.
2: Dus dat leert dat hoe ver je het ook schopt, hoe goed je ook bent, ook al sta je op de top, uiteindelijk was je in die tijd in Amerika alleen maar je huidskleur.
1: Ja, en je ziet dat er weer helemaal terugkomen eigenlijk.
0: En in Parijs was dat anders, kennelijk.
1: Ja, nu weet ik uit eigen ervaring dat de Fransen ook niet altijd de meest gemakkelijke zijn op dat vlak. Maar dat contrast met Amerika was heel groot. Dus er waren ook verschillende muzici die bleven hangen. Zoals Bud Powell en Ben Webster en Dexter Gordon. Kenny Clark, de drummer, die vonden Parijs een verademing.
2: Een vrijhaven, want hij raakte bevriend met Juliette Gréco. En hij werd door Sartre, die ging met hem praten. Die was fan van hem. Dus ineens had hij status, werd hij gezien.
1: Ja, en dat was ook eigenlijk voor die hele generatie was dat heel belangrijk. Want de jazz was eigenlijk vooral bedoeld als entertainment. Tot de bebop werd uitgevonden in de jaren 40. En dat zat eigenlijk op dezelfde beweging als de schrijvers en de kunstenaars. Dus het was emancipatie eigenlijk, de tijd van emancipatie.
0: Kind of Blue, album uit 1959, geldt als een mijlpaal. Hè? Hij durft het aan om volledig te vertrouwen op improvisatie.

0: Waarom is Kind of Blue zo belangrijk? Waarom is dit nog steeds het album dat met kop en schouders boven zo'n beetje de hele jazzgeschiedenis uitstijgt?
1: Ja, met Bitches Brewers, goede tweede, maar die is ook van Miles Davis.
2: Komt zo meteen nog een stukje van.
0: Ja. Waarom is dit zo'n revolutionair album?
1: Het was de uitvinding van de modale jazz, eigenlijk. En de modale jazz, dat betekende dat er met een concept kwam, geïnspireerd op Afrikaanse muziek eigenlijk. Wij denken heel vaak aan percussie. Maar harmonisch is het eigenlijk ook interessant. Heel veel van de gebruikelijke harmonieën die ik eigenlijk kriskras door elkaar hoort, die komen toch bij Bach vandaan. En Miles Davis bedacht, wat zou er gebeuren als we in plaats van 20 akkoorden 1 of 2 gebruiken? En dat is het modale concept. En dat creëert heel veel ruimte, omdat je dan als speler ga je hele andere lijnen verzinnen.
0: Want je kan eigenlijk veel meer doen, want je hoeft niet de hele tijd bij het juiste akkoord uit te komen.
1: Precies, en je kan eigenlijk veel meer weglaten. En daarbij, toen ze die plaat gingen maken, dat was een van Miles' tactieken eigenlijk. Die muzici vroegen dan een week van tevoren bijvoorbeeld, ja, maar wat gaan we dan eigenlijk opnemen? En dan zei hij, ja, dat zeg ik niet.
0: Je merkt het wel.
1: Dat zei hij pas in de studio, omdat hij juist ook dat frisse en dat zoekende van die medemuzikanten wilde.
0: Ik heb ooit de autobiografie gelezen en ik vond dat een geweldig boek wat hij over muziek schrijft, maar hij is heel hard voor zichzelf. Hij vertelt alles over zijn duistere kant, dat hij zijn vriendin sloeg, dat hij met prostituees handelde, dat hij drugs gebruikte, alle vormen van grofheid die hij beschrijft over zichzelf. Terwijl die in de muziek zo enorm zacht klinkt. Is die te streng voor zichzelf geweest? Heeft hij een duisterder beeld van zichzelf geschetst dan de waarheid? Hoe zit dat?
1: Ik denk dat die duistere kant er ook echt was. Maar dat hij ook een hele zachte kant had, waar hij eigenlijk niet mee te koop liep, behalve in die muziek. Want in die muziek hoor je dat natuurlijk wel. Dat is ook iets wat uniek is aan hem. Dat hele kwetsbare, als je Dizzy Gillespie hoort of Louis Armstrong, een mooie gewone stoere trompet. Gewoon, hier ben ik en kom kijken. En bij Miles is het veel meer. Ik speel vanuit mezelf, maar je bent welkom. Maar je moet het wel zelf doen.
0: Maar hij was altijd heel lief voor jongere muzikanten. Hij nam ze onder zijn vleugels.
1: Ja, en dat hoor je ook vaak, hè, dat hij genereus was en aardig. En je ziet tegenwoordig eigenlijk steeds meer foto's naar buiten komen waarop hij ook breed lachend te zien is. Ja. En dat schept een heel ander beeld eigenlijk.
2: Voor vrouwen was het dan weer niet zo geweldig. Zijn eerste vrouw Frances heeft ooit gezegd, I ended up performing in the kitchen.
1: Ja, dat is zo. Zij werd de kamer doorgeslagen toen ze een keertje thuis kwam en zei, goh, die Quincy Jones, die ziet er eigenlijk best wel heel leuk uit.
2: Maar goed, oké, hij had dus. Hij dronk veel, hè?
1: Hij dronk veel. In zijn boek zegt hij, toen ik eenmaal afgekikt was van de heroïne, was ik voor de rest van mijn leven clean. Nou ja, natuurlijk regelmatig cocaïne en behoorlijk wat drinken, maar.
2: Dat was dan eigenlijk.
1: Dat is die passie, hè?
2: Ja, precies. Ja. Je had het net al over Bitches Brew, hè? Dat is dat volgende geweldige album. Daar gaan we ook een stukje van horen.

0: toch heel anders dan Kind of Blue, hè?
1: Nou, dat
0: alsof
1: lijkt
0: hij zichzelf opnieuw uitvindt.
1: Ja, toch? Maar tegelijkertijd het gebruik van de ruimte bijvoorbeeld. En hoe hij zelf speelt, dat is niet eens zo heel veel anders. Maar het zijn andere instrumenten. Het is
2: elektrisch geworden.
1: De elektronica. Dus qua concept ligt het best wel dicht bij elkaar.
0: Wat gaan jullie eigenlijk doen? Want jullie gaan een serie avonden, hè?
1: Ja, zeker.
0: Tour maken rondom Miles Davis.
1: Na de zomer een theatertour en daarvoor.
0: En jullie zijn gisteren al begonnen in Breda.
1: Gisteren tijdens het Breda Jazz Festival.
0: Hoe was dat?
1: Met Erik Vloemans. Ja, geweldig. Ja, het is zeker met een zeer gewaardeerde collega trompetist, wat eigenlijk nooit voorkomt natuurlijk in deze setting.
0: Is dat zo?
1: Ja, dat komt zelden voor. Dat was een hele bijzondere avond. En het is ook sowieso een prachtig festival. Maar we gaan 26 mei verder in de Tolhuistuin. Op zijn verjaardag. Dan speel ik met mijn eigen band, maar Erik ook met zijn eigen band. En dan staan we 29 mei in Den Haag in de Bethelkerk. Enzovoort, enzovoort.
2: Ja. Er zijn heel veel evenementen, hè, rond het 100-jarige verjaardag van Miles Davis. John Coltrane komt er ook nog aan, leeftijdsgenoten.
1: Ja,
2: ook 100.
1: Die is ook 100, ja.
2: Dit jaar. Is hij nu nog in de jazz zo belangrijk? Kan jij de huidige jazz je voorstellen zonder Miles Davis?
1: Eigenlijk niet. Miles zei altijd over Louis, om nog even terug te koppelen. You can't play a note which is not from Louis. En dat zou je eigenlijk tegenwoordig zou je dat over Miles Davis kunnen zeggen.
2: Ik las een anekdote dat Chet Baker won een Grammy als witte trompetist en voelde zich schuldig en schreef een brief aan Miles Davis en zei: ik vind dat ik niet die award kan aanvaarden zonder jou eerst een brief te schrijven. En toen schreef Miles terug: er zijn nog 100 andere trompetisten die je ook eerst een brief moet schrijven.
1: Ja, hij was onverbiddelijk en hij had ook ontzettend veel humor volgens mij.
2: Ja, volgens
0: dat blijkt wel. Hey, ik begreep trouwens, Michael, dat je ook een boek hebt geschreven met Willem Post.
1: Met Willem Post,
0: wel bekend.
1: Jullie vriend, ja.
0: Ja,
1: ja, dat verschijnt, volgende week hopelijk. Het ligt bij de drukker, dus we hebben daar hard aan gewerkt.
0: En wat is dat voor boek? Is dat
1: de kracht van muziek. En het gaat over jazz, maar het gaat ook over het leven. En het gaat ook over de sociale achtergrond. En alle verhalen hebben een link met New York.
0: Nou, we verheugen ons erop. Dank je wel voor je komst. Trompetist Michael Varenkamp. Het ging dus over jazzmuzikant Miles Davis. Op 26 mei wordt hij 100 als hij niet was overleden.
2: In nauwelijks 20 jaar tijd bouwde ontwerper Ko Yang Yi een universum waarin plek was voor licht, ranke meubels, ruimtelijkheid en kunst. En dat in een tijd, de jaren 60 en vroege jaren 70, waarin meubels zwaar en pompeus waren en het interieur van de meeste woningen donker dan wel gemacrameed. In het Amsterdamse Stedelijk Museum is er een overzichtstentoonstelling van zijn werk. En die tentoonstelling hebben we voor een groot deel te danken aan zijn zoon Engbo Ko, onvermoeibaar pleitbezorger en beschermer van het werk van zijn vader. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe lang zijn jullie al met al bezig geweest vanaf het eerste contact met het stedelijk en de opening van de tentoonstelling?
3: In 2013 werd ik door een goede vriend, documentairemaker Lex Reitsma, voorgesteld aan Ingeborg de Rode, conservator van het stedelijk.
0: Toen 13 jaar geleden?
3: 13 jaar geleden al. We zijn in gesprek gegaan. Ik heb verteld wat voor archief ik had en wat voor ideeën ik had. En na een paar directies verder was het eindelijk zover. En 3 jaar geleden zijn we samen begonnen om alles wat er nog van hem was te inventariseren. Mensen te spreken die nog met hem hebben gewerkt of nog wonen in een interieur dat van hem is. Fabrikanten bezocht. En uiteindelijk zijn we tot dit resultaat gekomen.
0: Ja, want u was nog een kleine 6 jaar, hè?
3: Ja, 6, bijna 7.
0: Toen je vader overleed in 1975. Hij is jong overleden, hij was nog maar 48, hè?
3: Hij is veel te jong overleden. Maar hij heeft ook zo ongelooflijk hard gewerkt. Hij heeft in 1968 kreeg hij ook al een hartinfarct vanwege het harde werken. Maar ik ben verbijsterd over zijn enorme oeuvre dat hij heeft weten op te bouwen in 20 jaar. Het is echt.
0: Want hij was hier 20 jaar, want hij is geboren in Indonesië.
3: Geboren in Indonesië, uit een Chinese familie die in stad Magelang een bioscoop exploiteerde. In de oorlog gedwongen door de Japanse invasie om naar Jakarta te verhuizen. En daar vandaan is hij in 1949 met de boot hier naartoe gekomen, aanvankelijk om pedagogiek te gaan studeren. Dat werd al heel snel de voorloper van wat nu de Rietveld Academie is. En terwijl hij daar nog op zat, had hij al zijn eerste opdracht te pakken. Onder andere een boekomslag voor Pramutya Anantatur, die net het boek Corruptie had geschreven hier in Nederland. maar ook een verbouwing van de jeugdherberg op de...
0: Kwam dat zomaar uit het niets, dat vermogen om dingen te ontwerpen?
3: Nou, hij heeft had een hele goede docent op de academie, Johan Niegeman. En die stimuleerde al zijn studenten. Friso Kramer was ook een student van hem. Om dingen goed te beschouwen. En
0: want het is opvallend, want Pieter zei het al in de inleiding. De meeste interieurs waren toen waarschijnlijk donker met zware meubelen. En als je ziet hoeveel lichtheid er in zijn ontwerpen zit, dat is... Ja, fenomenaal. Die omslag.
3: Maar dat bij de naoorlogse generatie, maar ook in Europa, was dat wel... Dat kwam je meer tegen, ook in Europa en tuurlijk. Amerika. En hij reisde heel veel, dus hij nam die inspiratie uit Scandinavië, uit Amerika, uit Italië mee en vertaalde dat naar... Ja, meubels voor in die donkere jaren.
2: Dat is eigenlijk ook al bijzonder, hè, dat hij zoveel reisde. In een tijd dat de vliegticket... Ja, was nog lang voor Transavia en EasyJet. En
3: hij ging per brommer, per fiets, per tandem, liftend... om maar naar een tentoonstelling in Frankrijk of in Italië te kunnen... en dan maar slapen op het strand, omdat je na het kaartje te hebben gekocht... geen geld meer hebben voor
2: je hotel. Hij wilde alles zien. Ik denk dat heel veel mensen, ook als de naam je misschien niet meteen iets zegt... wel zijn meubels kennen. Ik denk dat zo'n beetje iedere Nederlander van een generatie... wel op die ene stoel heeft gezeten. Stoel nummer 400, zo. Wat is het? Dat zo'n houten...
3: Stoeltje nummer 305.
2: 305,
3: 305 voor in 1958 door hem ontworpen voor een... fabriek die uitsluitend alles deed met, zolang het maar van metalen buis was. Hij heeft daar een heel mooi rank stapelstoeltje gemaakt dat daarna in iedere kantine, jeugdherberg, you name it, het stond overal.
2: Iedereen heeft er wel eens op gezeten.
3: Ja,
2: die
3: echt
2: toen
3: met
2: leefde.
3: Honderdduizenden zijn ze
0: maar daar staan er geen namen op van Cole Young E heeft het ontworpen natuurlijk. Nee. Net zoals dat Artifort bankje, dat kan je nog steeds kopen.
3: Ja, die is al net zo lang als dat ik leef in productie. Echt ongelooflijk.
2: Kent iedereen. En Schiphol, dat is denk ik de kroon op zijn werk, het meest bekend.
3: Ja.
2: En dat kent iedereen, de bewegwijzering en die oude
0: hal.
2: Ja.
3: De hal. Ja, hij kreeg in 1963 de onwaarschijnlijke opdracht om in zijn eentje het hele nieuwe gebouw van Schiphol van vloer tot plafond te mogen ontwerpen. Wat? En alles daartussenin. Ik bedoel, van Bali tot de toiletten, tot alles. En ook het geheel nog te voorzien van kunst. Zowel binnen als buiten. Ja, dat was heel bijzonder.
2: Is daar nog veel van over als je nu door Schiphol loopt? Zie je nog iets van zijn ideeën?
3: Een werkelijk product dat je nog van hem ziet... is het aluminium lamellenplafond... wat je in de heel veel van de pieren nog tegenkomt. Je komt nog wat kunstwerken tegen... waarvoor hij zijn best heeft gedaan om die er te laten zijn. Maar Schiphol, we zijn ondertussen 50 jaar verder. Schiphol is een continue verbouwing... En wat ik wel heel positief vind, is dat ze nu bij Schiphol... ze gaan nog verder uitbreiden, maar dat ze de uitgangspunten... van mijn vaders Schiphol weer terug willen brengen. Namelijk een heldere visie zonder ruis.
2: Een ontspannen reiservaring. Die pijlen zijn zo bijzonder. De bewegwijzering die hij maakte.
3: Voor mijn vader was het heel belangrijk om te kijken hoe mensen zich in een ruimte voelen en zich gedragen. Hij is als studiereis is hij in 1964 naar Amerika en ook naar Europa. En langs allerlei airports gegaan en heeft gekeken hoe gaan mensen om met dat toen nog vrij nieuwe reizen. Mensen waren vooral heel erg nerveus. En toen heeft hij bedacht, het moet allemaal heel helder zijn. Ik wil geen ruis, ik wil geen reclame, ik wil geen rotzooi zien. Dus veel goede zichtlijnen en daarin... willen mensen direct weten, waar moet ik naartoe? En toen heeft hij bij Total Design, dan ben ik de acuutste naam vergeten... een collega gevraagd, wil jij met mij meedenken over die bewegwijzering?
0: Jim Krauwel?
3: Nee.
4: Wijksenaar?
3: Nee, ook niet. Die heeft het later voortgezet, heeft hij heel prachtig gedaan. Ik kom zo op naam. In ieder geval, Total Design heeft toen een prachtige manual aan mijn vader gegeven. Dit wordt het lettertype, dat wordt de grootte. Mijn vader heeft dat omgewerkt naar die borden die we allemaal kennen... met hele duidelijke belettering erop. Alleen Total Design had een niet zo mooie pijl erbij gemaakt. En die heeft mijn vader vlak voor de opening van Schiphol nog
2: Dus hij was
0: strak getrokken.
2: Hij was echt gepassioneerd erover. We hadden al meteen verwarring over namen. Was het die, was het die? Maar hij werkte met zoveel mensen samen.
0: Dat is ook zo leuk.
2: Hij stond echt midden in de wereld van kunst, cultuur en ontwerp in Europa. In die tijd.
3: Hij was heel nieuwsgierig, wilde iedereen als zijn vrienden... maar ook collega's delen. Moet je kijken wat ik nou heb gevonden in het buitenland. En naar het buitenland wilde hij ook laten zien... kijk eens wat voor prachtige kunstenaars, ontwerpers, grafici, fotografen we hier hebben. Hij stond fotografen naar Japan toe. Hij promote kunst in Italië.
0: En hij had ook heel veel kunst. Er is één zaal waarbij er dan kunstwerken hangen van kunstenaars die waar die door geïnspireerd werd. Kunstenaars met wie die samenwerkte. Of kunstenaars van wie die alleen maar werk kocht. Toen dacht ik, is dat allemaal bij jullie terechtgekomen? Want hij had 4 kinderen in totaal.
3: Uiteindelijk hebben wij het natuurlijk allemaal georven.
0: Ja.
3: Maar tijdens zijn leven kreeg en kocht hij ook heel veel kunst. Maar natuurlijk veel te veel voor in zijn huis. Maar als hij dan bijvoorbeeld een kantoorgebouw had ingericht, dan leende hij gewoon hele grote delen uit om iedereen er maar van te laten genieten. Hij was heel genereus. Hij gaf heel veel weg. Na zijn dood kwam dus ook heel veel kunst van allerlei plekken opeens weer terug.
0: En jij was 6 toen hij overleed. Kan je nog iets van hem herinneren?
3: Ja, ik heb zeker nog wel wat herinneringen. Grammofoonplaten kopen in een platenzaak. En in die platenzaak hadden ze dan luisterhokjes. Dan mocht je zelf je plaat draaien. Nou, daar stond mijn vader groot dansend en te genieten van de muziek platen kopen. Mocht ik een LP van Calimero uitkiezen. Maar hij ging dan met zo'n stapel platen de winkel uit.
0: Dat was wel vrolijk. In jullie huis zag dat er ook heel strak getrokken uit.
3: De plafonds waren heel mooi rond strak getrokken. Dat kun je ook op de tentoonstelling zien. Maar
0: heeft hij van die bogen gemaakt?
3: Hij had hele mooie ronde bogen gestuukt. En als er vrienden bij mij op bezoek waren, of vriendjes of vriendinnetjes, die keken dan echt zo van, wat is dit voor plafond? Dit heb ik nog nooit gezien.
0: Ja. En ongelooflijk succes eigenlijk, hè, voor een jonge Indonesische man van Chinese afkomst die hier vrij kort na de oorlog terecht kwam. Nee?
3: Nou ja, ik weet niet of het met zijn afkomst te maken heeft. Ik denk dat het gewoon een heel getalenteerd persoon was.
0: Dat
3: die de kans heeft gegrepen. Ook omdat het naoorlogs in Nederland moest worden opgebouwd. Er moest zoveel worden ontworpen, er moest zoveel worden gebouwd.
0: Ja.
3: En ik.
2: Het is een geweldige tentoonstelling. Je krijgt ook die tijdgeest mee. Het optimisme dat hij in zijn ontwerpen stak. Hij wilde echt ook, denk ik, een soort licht aan zijn tijd geven.
3: Ja, en ik denk dat hij, zoals de documentaire die nu ook over hem wordt gemaakt heet, een ontwerper van zijn tijd.
0: Ben je blij dat je vader nu weer eventjes in de belangstelling staat?
3: Hartstikke. Ja. Apentrots.
0: Apentrots.
3: Ja.
2: Is nog te zien tot 30 oktober. En die documentaire komt er ook nog aan. En die gaat
3: Lex Rijsma maakt de documentaire. Die is 15 juni te zien bij Afrotros.
0: Oké, dankjewel. Eng Bo Ko. En de tentoonstelling is dus van Ko Liang Yi.

0: Mano Negra, King Kong, nummer 5. We gaan het hebben over de boeken, Liedewij de Paris. Barst maar los.
1: Nee. Nou, ik zei in mijn inleiding om 10 uur al dat ik ga aanhaken bij die snipper papyrus die op een mummie, een Egyptische mummie, met Griekse tekst is gevonden. Daar hadden we de vorige keer dat ik aan de beurt was aandacht voor. En toen dacht ik, ja, dan is dit de opmaat naar het grote boek van Hans D. Schneider. Schrijven voor de farao, 30 eeuwen oud-Egyptische literatuur. Nou, het is een boek van 800 bladzijden. En ik zal eerlijk zijn, ik heb het niet helemaal gelezen. Niet omdat ik het niet interessant vind. Ik vind het waanzinnig. Het is een waanzinnig boek. Maar het gaat je duizelen. En je had het net al over het uitspreken van Kolian I en uitspraken. Nou, ga jij maar eens even je mond breken op de Egyptische namen. Wat is dit nou voor een boek? Laten we eerst eens even kijken, meneer Schneider. Meneer Schneider is Egyptoloog, hè? Hij is 86, hij heeft 6 jaar aan dit boek gewerkt. Het is het grote boek. Ik denk, hoe kan je dit in 6 jaar doen? Ik snap er de ballen van. Maar die man heeft natuurlijk zijn hele leven daaraan gewijd. Hij is conservator geweest van de Egyptische collectie en directeur van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en buitengewoon hoogleraar museale aspecten van de Egyptische archeologie aan de Universiteit, ook van Leiden. En dat kan je merken. Je kan merken dat de man bezig is geweest. Ik moet het uitleggen en ik moet het schrijven voor mensen die er of niets van weten of het niet helemaal begrijpen. Het is een kraakhelder boek. Ik weet niet of jullie het hebben gehad, maar de meeste kinderen die ik ken, die hebben een fase dat ze Egyptoloog willen worden. Dat komt allemaal door de hiërogliefen. Heb jij dat niet gehad? Hiërogliefen? Oké. Nou, ik heb op een bepaald moment kon ik 5 hiërogliefen herkennen. En daar is het bij mij het schip gestrand. Ik ben overgegaan naar de Nederlandse literatuur. Maar wat heeft hij gedaan? Hij legt dus. Ja, we hebben dus een enorme collectie. Eigenlijk een cultuur van 30 eeuwen. Nou, ga maar even na. Maar daar zijn natuurlijk niet altijd teksten van overgeleverd. Dus de oudste teksten zijn, ik zeg even ruwe schatting, 2500 voor onze jaartelling. Moet je even nadenken, dat is dus meer voor Christus dan dat wij nu na Christus onze jaartelling hebben. Hè? En toen dacht ik, nou, dat zijn natuurlijk snippers en dat zijn halve woorden en weet ik wat allemaal, maar dat is dus niet zo. En hij legt uit wat natuurlijk het probleem was. Je krijgt de steen van Rosette. Wat was daar nou bijzonder aan? Alles wat ik wist over de steen van Rosette, dacht ik, oh, dat was toch even iets te kort door de bocht. Dat wordt hier ook weer zo goed uitgelegd, hoe ze die konden ontsleutelen. En dat ze daar 15 jaar over hebben gedaan, hè, meneer Champollion. Dus dat legt hij ook allemaal uit. Hij legde ook uit hoe het Egyptisch, het Oud-Egyptisch, zich naar Middel-Egyptisch en Laat-Egyptisch heeft ontwikkeld en waarom dat in zit. Ook hiërogliefen, wat voor taal dat is. Dat is en klanken en verbeelding. En hij legt dan uit hoe je die taal kan begrijpen. En hij zegt, ja, dan moet je best nog wel even puzzelen. En dan geeft hij dus een voorbeeld hoe ze schrijven. Dat zijn dus met deelwoordconstructies. Nou, ik zou al afgehaakt hebben, want ik vond het nu al ingewikkeld. Ik lees het langzaam voor. De vrouw, de gegeven aan haar, een boek. Dat is dus wat er staat als je leest wat er staat. Maar dat betekent dus de vrouw aan wie een boek wordt gegeven. Dan zegt hij, de vrouw, de gegeven een boek aan haar zoon. En dat betekent de vrouw aan wier zoon een boek gegeven wordt. Dan heb je de vrouw, de gegevene aan mij het boek van haar zoon. En dat betekent de vrouw, het een boek. Dat is dus wat er staat als je leest wat er staat. Maar dat betekent dus de vrouw aan wie een boek wordt gegeven. Dan zegt hij, de vrouw, de gegeven een boek aan haar zoon. En dat betekent de vrouw aan wier zoon een boek gegeven wordt. Dan heb je de vrouw, de gegevene, aan mij het boek van haar zoon. En dat betekent de vrouw, het boek van wier zoon aan mij.

0: ik laat alle oude Egyptische woorden weg. Hè. Hij heeft dus woordcombinaties, ontdekken ze. En dan moet je dus zelf maar deduceren wat het precies betekent door context. En dan staat er bijvoorbeeld het hart volgen, is dus het woord voor verlangen. En dan staat er lengte van hart duidt op blijdschap. Het hart vullen met is vertrouwen. Het hart wassen is lucht geven aan je boosheid of je begeerte bevredigen. En dan discreet van hart is betrouwbaar. Dus hij legt de taal uit, hij legt de ontwikkeling uit, hij legt de relaties uit, hij legt waar die teksten zijn gevonden, op wat voor materiaal die teksten zijn gevonden, wat voor soorten teksten er zijn. Nou, en dan maakt hij een inhoudsopgave en dan gaat hij al die teksten ook geven, vertaald door hemzelf, maar al die inleidingen zijn al, dan ben je al helemaal gelukkig. Want één, wat staat er nou precies? Waar zitten we nou precies? Waar is het op? Het is een schijf van een potterbakkers iets. Een steen die een stijl was, maar gebruikt als molensteen. Of het is een papyrus. Of het stond aan de binnenkant van het graf van Tutankhamon. Of het stond op een obelisk. Hij legt het helemaal uit. Hij legt er ook uit door wie het gevonden is. Nou ja, ik zit gewoon te stuiteren bij zo'n boek. Want ja, je leest het. En dan lees je dus heel veel teksten waarvan je denkt, ja, dat klinkt toch eigenlijk wel een beetje als de klassieke. En dat is toch eigenlijk ook wel een beetje zoals in de Bijbel. Bijvoorbeeld de scheppingsverhalen. En dat legt hij dan ook uit. Hij zegt, nou, leg hier de psalmen eens naast. Of leg hier, vergelijkt ook naar de schepping naar Genesis. He, want ook bij de Egyptenaren was het zo dat de God dacht dingen, maar als hij ze uitsprak, waren ze. Nou, in het begin was het woord was bij God en het woord was God. He, en God zei, er was licht en er was licht. Dus hij trekt die parallellen ook. Dus het is een veel rijker boek dan iemand die alleen maar Egyptologie is geïnteresseerd. Nou, het is een ongelooflijk grote boek, dik boek. Het is een bloemlezing, het is niet alles, dus er is nog meer, jongens. Er zitten foto's in waar het is, hoe het eruit ziet, handschriften, tekeningen. Allemaal in kleur gedrukt, fantastisch. Hij heeft meteen in de lopende tekst tussen haakjes uitleggen. Dus je hoeft ook niet heen en weer naar ingewikkelde noten of dat soort dingen. Ja, het is fantastisch opgemaakt. Het is in kleur gedrukt. Ik vond het echt een spectaculair boek. Nou, ik heb 400 bladzijden met aandacht gelezen. En toen ben ik er deal gedaan, want het duizelde mij. Ja. Maar goed.
1: Voordat het ons ook gaat duizelen.
0: Ja, voordat jullie ook gaan duizelen. Ja, maar zulke boeken, die komen maar weinig uit. Ja. En als het dan ook heel goed wordt gedaan, dan moet je daar ook aandacht aan besteden.
1: Zeker.
0: Hulde aan meneer Schneider. Goed. Dat boek, dat las ik na dit boek. Zoon van Niemand van Jan Martel. En dat is uit het Engels vertaald. Was een Canadees-Franse schrijver. Door Hilje Papma, Marlies Weijergang en Arwin van der Zwan. En de drie vertalers zeggen al dat er haast bij was. Zo gaat het altijd. Want Jan Martel is natuurlijk een beroemdheid. En die kennen we van Life of Pi. Het leven van Pi. En van Pi, zeggen wij in Nederlands. En wat is dit nou voor een boek? Jan Martel heeft eerst een soort wetenschapper bedacht, Harlow Don, en die vindt op een poolschijf iets, en dat verwijst naar Psoas, zoon van niemand. Dacht hij, dat is raar. Je bent altijd in de klassieke oudheid een zoon van iemand. Want dat is je generaties, dat is je tijd, dat is je dynastie daar waar je bij hoort. Een zoon van niemand is niks. Dan mag hij uitgenodigd worden. Hij is een specialist in het Oud-Grieks. Je ziet, we gaan van het Oud-Egyptisch naar het Oud-Grieks. En hij mag in Oxford een jaar lang papiersnippers die gevonden zijn bij elkaar snuffelen en kijken wat hij ermee kan doen. En vooral willen ze dan economische gegevens. Maar hij ontdekt ook daar weer Psoas. En hij denkt, hè, weer zoon van iemand. En hij wordt geobsedeerd, hij gaat de Europa reizen en hij reconstrueert een alternatieve vertelling van de Trojaanse oorlog. We kennen natuurlijk de Ilias. Dat gaat over de oorlog zelf. Dan hebben we de Odyssee. Odysseus die rondzwerft. En dan later krijg je natuurlijk de Aeneas nog. En dit is dus een Oud-Griekse tekst. En dit is de Psoas. En wat is er bijzonder aan? Dat is geschreven met een held die een gewone vechter was. Dus geen halfgod, geen bijzonder iemand. Niet iemand die wij nog herkennen. En wat is er interessant aan dit verhaal? Het gaat over de underdog, maar het gaat ook over de gelijkheid. Wij zijn als mensen eigenlijk gelijk. En hij probeert te reconstrueren waarom die tekst dan niet overgeleverd is. Want hij is gevonden in Egypte op papyrussen. En daar heeft hij dus voortgeleefd. En blijkbaar in zoveel mate, in zoveel oplages, dat het heeft voortbestaan. Dus daar, dat is één deel. Dat het gereconstrueerde verhaal, dat zit boven de lijn. Onder de lijn geeft hij aantekeningen. Legt hij verbanden met Homerus? Is deze tekst ook van Homerus of niet? Hij concludeert dat dat niet zo is. We hebben een ik-verteller. En hij legt uit hoe het overgeleverd zou kunnen zijn, wat het zou zijn. En hij legt

0: ook zijn perikelen uit met de hoogleraar voor wie die werkt, die boos wordt omdat hij iets anders doet. En hij legt zijn familieverhaal uit. Dus je zit de hele tijd boven de streep te lezen, onder de streep te lezen. En nou, soms heb je hele bladzijden alleen maar onder de streep. En dan heb je weer hele stukken alleen maar boven de streep. Je ziet het, ik ben ook een vieze, vuile kladderaar. En dat is wat hij doet. En ja, er is heel veel over geschreven. Ik met mijn beperkte kennis van de klassieken vond het allemaal nogal kloppen en overtuigen. Je kent heel veel, de toon herken je uit de Odyssee en dergelijke. De beeldspraak en dat soort dingen. Maar ik ben even te raden gegaan bij iemand die de Odyssee naar het Engels heeft vertaald onlangs. Die heeft een stuk geschreven in de New York Times. En die zegt, nou, voor de echte Homerus-kenners zitten nogal wat blunders in. Okay. Maar gewone stervelingen zoals ik vonden het toch wel indrukwekkend. Nu is natuurlijk de zaak, overtuigt zo'n boek met twee verhalen in één, onder de streep, boven de streep. Nou, in ieder geval tot twee derde wel. En dan voel je wel waar het heen gaat. En dan moet je ook denken van, wat wilde hij nou eigenlijk met dat boek? En ik denk dat hij daarmee wil zeggen van, kijk, allerlei strevingen uit het verleden, uit het verre verleden, leven nog steeds. En de zaken, de menselijkheden zijn gewoon hetzelfde. Dat maakt dat boek toch interessant. Ook al interessant hoe iemand dat doet. Hoe iemand vrij overtuigend een tekst reconstrueert. En je weet al dat dat fictie is. Maar dan toch, hij moet ongelooflijk veel onderzoek hebben gedaan. Want alles wat ik googelde en nazocht en alles wat ik checkte bij meneer Snyder, dat klopte ook wel. Dus je moet wel echt een expert zijn om te ontdekken wat niet klopt. Dus het is een interessant boek over wat schrijvers proberen.
1: Oké. Okay.
0: Goed. Dan gaan we terug naar meer dan een eeuw geleden, naar 1900. Delilah, dat is de pseudoniem van Lucy Renesse van Renesse Johnston. Vader weten ze niet eens Engels of Schots. En de moeder weten ze ook niet eens Javaans, misschien Indo-Europees. Maar er zat dus iets Europees in en er zat iets Javaans in. Zij trouwde en haar man overleed terwijl ze al op reis was. En zij krijgt te horen van, hij is overleden. Haar kinderen zitten in Nederland in een huis. De kinderen werden altijd in Indië geboren, maar gingen voor hun opleiding naar Nederland. En zij besluit te gaan reizen. Zij heeft niet genoeg geld om van te leven. Zij moet haar kinderen onderhouden en zij gaat reizen. En ze reisde al door Indonesië en ze gaat ook door China reizen en ze reist ook in Japan. En daar blijft ze een paar jaar wonen, gaat ze lesgeven en dergelijke. En ze heeft daar verhalen over geschreven, maar die werden wegens niet interessant genoeg geweigerd door de uitgever. En dat op zich is al een interessant verhaal, want de inboedel van deze uitgeverij Honig, die kwam terecht bij een antiquariaat van Iris van Dalen. En Iris van Dalen dacht, wacht even, hier zit een manuscript in, is dat uitgegeven? Nee. En die zocht natuurlijk contact met Rick Honings en Olf Braamstra, die specialist zijn in de Indische literatuur. En dat is nu uitgegeven. Nou, het eerste stuk dacht ik van, nou, dit is echt totale bagger geschreven. Een soort veredeld omhooggevallen reisboek. Maar dan wordt het toch interessant. Ze probeert een beetje narratieve elementen in te brengen. En wat vooral interessant is, is wat wij weten met de kennis van nu en wat zij toen al wist en waar zij over schrijft. En hoe zij zich, niet rijk zijnde, begeeft in goedkopere etablissementen, zich gaat rondreizen, zich totaal veilig daar voelt, met wie zij praat, hoe zij een Engelsman die daar komt en zich overal tegen afzet belachelijk maakt. Dus zij breekt een lans voor dat land en die cultuur. Het is de opmaat naar de Russisch-Japanse oorlog. Dat voelen ze daar ook, daar gaat ze ook een beetje op in. Maar vooral de andere kant, veel natuurbeschrijvingen, veel gebruiken, want dat is natuurlijk de functie van haar verhaal geweest, om te informeren. En het is natuurlijk heel frappant dat ze uit Nederlands-Indië komt, vol is van deze cultuur, begrijpt dat je je daarin moet verdiepen om het te kunnen begrijpen, en dat dan later Indonesië binnenvalt. En dat we daar dan een hele tijd heel anders over denken. Mm, ja. Het is verluchtigd met prenten uit boeken die destijds als souvenirs werden verkocht. En ik was vooral verrast over hoeveel buitenlanders en vooral Amerikanen op dat moment al door Japan reizen. Zeer interessant voor iemand die in Japan is geïnteresseerd en in cultuur. Dus ja, als je eens wil verdiepen in wat allemaal verloren is gegaan, heb je hier een keuze uit drie.
2: Dankjewel, Liedewijde. En we zetten de titels als altijd op het Wereldwijde Web. Dank je hartelijk.
1: Ze schonk zichzelf een vaas gin tonic in, pakte een speciaal voor moeilijke momenten bewaarde sigaret en maakte met een bericht op Facebook en LinkedIn het einde van haar orkestcarrière wereldkundig. Zoveel moed was er toch nog nodig om los te komen van iets dat violist Cécile Huyne haar hele leven had verfoeid: studeren op de viool. Haar boek Ik Vertrek getuigt van de weg naar dit besluit en de nieuwe ingeslagen weg daarna. Hartelijk welkom, Cécile.
3: Dank je.
1: Ja, elke dag gedurende 52 jaar met lange tanden studeren op de viool. En dan ook nog goed worden. Dat vond ik eigenlijk wel getuige van een waanzinnig doorzettingsvermogen.
3: Het is heel dubbel, hè?
1: Ja, heel dubbel.
3: Ik had dat niet gekund als ik niet heel veel van muziek had gehouden.
1: Ook
3: natuurlijk.
1: Dat moet haast wel.
3: Nou, zonder gaat het niet.
1: Nee. Maar ja, wat moet je anders? Jouw moeder heeft al tijdens de zwangerschap bepaald dat jij violiste gaat worden.
3: Dat was wel haar grootste wens, ja. Voor al haar kinderen, want ik heb nog twee zusjes.
1: Ja, zij was amateurviolist, hè?
3: Ja.
1: En ze dacht, van, mijn dochter wordt een pro. En ze heeft jou niet voor niets de naam Cecilia gegeven, de patroonheilige van de muziek.
3: Ja, klopt.
1: Een zware last. Heb je dat ook altijd zo ervaren?
3: Ja en nee. Kijk, tijdens mijn jeugd zeker. Toen was het echt niet mijn keuze, het was haar keuze. Ik wilde niet studeren. Ik vond muziek wel leuk. Maar het studeren, ik moest een uur studeren, dat is eigenlijk heel weinig. Maar omdat mijn moeder dat per minuut bijhield, werd dat een bijna onoverkomelijk uur. Waar ik soms wel 5 uur over deed om het vol te krijgen. Dus dan vertelde ze, zei ze soms, ik moest dan toestemming vragen. Mag ik nu stoppen? Toen zei ze, nee, je bent net nog naar de wc geweest. En daarna heb ik je ook 3 minuten niet gehoord. Dus je moet nog 18 minuten. En over die 18 minuten deed ik dan ook weer 2 uur.
2: Dus het is best wel dominant als je het vertelt. Dus er wordt wel echt enorme druk op een kind gelegd om andermans droom na te leven.
3: Ja. Ja.
2: Is die druk er in je hele musicerende bestaan geweest?
3: Ja.
2: Altijd.
3: Ja, dat gevoel van het moeten, dat is nooit meer weggegaan. Maar op een gegeven moment kom je wel. Op een gegeven moment zat ik op het conservatorium. Dan raak je in die orkesten verzeild, een jeugdorkest. En dat vond ik wel echt fantastisch. Als je het samen doet, samen repeteren, samen concerten geven, samen dat opstijgen op het podium.
2: Dat is het mooie moment.
3: Dat is fantastisch.
2: Zo ziet het er ook uit. Hè? Kijk, iedereen houdt van de muziek en dat brengt mensen ook een soort verlichting. En dat tilt mensen op. En het ziet er zo prachtig uit op het podium, dat je soms vergeet wat er achter de schermen allemaal voor nodig is.
3: Ja, nou ja, dat weet het publiek vaak niet. Hè?
2: De sfeer die jij schetst in zo'n orkest, daar schrok ik ook wel een beetje van.
3: Ja.
2: Het geroddel en zo.
3: Ja, ik denk dat het in veel bedrijven zo gaat, maar ook in die prachtige, ogenschijnlijk mooie orkestwereld.
2: Wat maak je dan mee?
3: Wij zitten natuurlijk onder hoge druk. Er is weinig geld, er is weinig tijd. Je moet 7:45 presteren, allemaal samen. En hoe jouw dag is geweest, doet het dan niet toe. Dat moet je wegduwen.
2: Dus je zorgt maar dat je het goed hebt.
3: Ja, maar je hebt het niet altijd goed. En omdat je onder hele hoge druk moet presteren, Er is niet zoveel aandacht voor personeelsbeleid en voor ontwikkeling. Dat begint nu heel langzaam te komen. Maar daardoor communiceren we niet zo open met
1: elkaar. Wat ik echt schokkend vond in jouw boek, hè, was dat je op een gegeven moment, je bent concertmeester. Sorry, even een kikkertje. Je bent concertmeester en zit je links vooraan, hè?
3: Ja.
1: En dat je dan op een gegeven moment, je voelt dat er wat vocht uit je lekt en je weet, ik krijg een miskraam.
3: Ja.
1: Op dat moment, hè? Of in ieder geval, of een vroege miskraam in ieder geval. En dat je dan gewoon doorspeelt. En dat ik dacht, nou, dat trof mij enorm, die scène.
3: Ja. Achteraf denk ik ook, hoe heb ik dat gedaan? Maar toch was mijn eerste reflex gewoon blijven zitten en doorspelen. Want als je opstaat, je zit daar in het zicht van de hele zaal en het orkest. Iedereen let op je. Als ik opsta en wegloop, krijg je zoveel vragen, moet je zoveel uitleggen. Daar had ik geen zin in.
1: Nee.
3: En je wil het proces van dat concert niet verstoren. Hè? Want het was met Rotterdamse Mala 1. Ja, die zaal zit stamvol. Ik blijf liever zitten.
2: Ik begrijp dat wel, maar dat geeft wel een druk. Ik vind die klassieke wereld ook wel streng. We hadden het net over jazz. En in jazz is een verkeerde noot is een nieuw begin, zei Miles Davis altijd.
3: Ja,
2: maar
3: dat is mooi.
2: Mensen zitten echt zo mee te kijken van, is alles wel goed, kent iedereen zijn partituur en altijd heel kritisch.
3: Ja.
2: Voel je dat op het podium, die druk?
3: Zeker, die is er altijd.
1: Ja, maar zelf ben jij ook heel kritisch naar je als concertmeester. Want op een gegeven moment dan kom je erachter dat dat sommige violisten, geloof ik, een paar noten overslaan. En dat ze zeggen, ja, dat doen wij altijd zo. En dan zijn de rapen ook gaar.
3: Ja, dus dat was tijdens een van mijn allereerste repetities toen ik begon. Hè? Ja. Ik was nog heel jong. Dat zou nu niet meer gebeuren, hè? Dat nu het niveau is waanzinnig gestegen in de laatste 40 jaar. Laat dat duidelijk zijn. Maar die mensen die 30, 40 jaar geleden zijn aangenomen, toen was het niveau veel lager. Dus het is niet zo raar dat ze nu soms niet meer kunnen meekomen. Het is zo gestegen. Het verdrietige is, het is wel raar dat er weinig aandacht voor is en dat die mensen in een spagaat zitten omdat ze er niet over durven te praten en geen hulp krijgen.
2: En ze durven niet weg te gaan, ze moeten blijven. Dus dan krijg je geroddel. Dat is wat er dan komt.
3: Ze moeten blijven, dat is een keuze, vind ik. Je kiest om te blijven, want je wil je pensioen. En wat kun je anders nog gaan doen?
1: Maar dan heb je op een gegeven moment ook oudere muzici die het misschien niet meer helemaal fantastisch kunnen bijbenen.
3: Nee, dat is in ieder orkest zo. Maar het is nog steeds een taboe om daarover te praten. En om hulp te vragen. En we hebben geen verplichte bijscholingstrajecten. In ieder vak krijg je bijscholing. Heel normaal, ziekenhuizen, wherever. Je moet je bijscholen. Bij ons is dat niet. Dus dat is geen verplichte zaak. Als het voor iedereen verplicht zou zijn, raak je ook niet zo in de spagaat. Dan durf je er ook beter over te praten.
1: Denk je dat de orkestwereld het fijn vindt dat jij bepaalde dingen nu benoemt?
3: Dat is dubbel. Misschien niet fijn, maar wel nodig.
1: Ja.
3: En want ik ben gebombardeerd met reacties.
1: Dat zal wel,
3: dagen. Door
2: wat voor reacties? Mensen zeggen, ik zal het nooit hardop zeggen, maar je hebt gelijk?
3: Ja. Nou, ook wel mensen die het wel hardop zeggen en die zelfs nu al een afspraak met hun directeur hebben gemaakt om dit te bespreken. Ook naar aanleiding van een artikel in NRC. Dus we weten allemaal dat het bespreekbaarder moet worden, maar er lijkt nu toch wel een steen in de vijver te zijn gegooid.
2: Hoe gooi je dan in je leven dat roer om? Wanneer komt dat eigenlijk onwaarschijnlijke besluit om die carrière waar je zo hard voor hebt gewerkt te laten gaan? Om een andere koers te nemen in je leven? Het is eigenlijk een soort zelfbevrijdingsdag.
3: Ja, dat was het. Als het water je aan de lippen staat, als je het niet meer volhoudt.
2: Hoe ziet dat eruit? Hoe werkt dat?
3: Ik speelde eind 24, ik was op tournee met het Metropoolorkest. Fantastisch orkest. Enorme lol daar. En ik had een hele moeilijke solo. Tot in de eeuwige harsvelden noemen wij dat. Heel hoog op je viool. Ik was doodmoe, ik was aan mantelzorgen. Ik presenteer een programma op NPO. Het was heel veel. En op een micro-repetitie, vlak voor een concert, blokkeerde ik. En ik kreeg die solo er niet uit.
2: Ach jee, wat een nachtmerrie.
3: Ja, en dat was voor het eerst dat me dat gebeurde in 40 jaar. En ik dacht alleen maar, ik wil niet meer. Ik heb natuurlijk doorgeworsteld, ik heb dat gespeeld en ik ben uiteindelijk in de auto terug naar huis gegaan. En toen is er een stemmetje begonnen van ja, dus je kan er ook mee stoppen.
2: De wal heeft het schip gekeerd.
3: Dat zo kun je het zeggen, ja.
1: Je kan ermee stoppen en nou, eerst heb je nog een tijdje dat je dan freelanced, maar daar hou je op een gegeven moment ook mee op. En je hebt een prachtige viool en die wordt ook verkocht?
3: Ik heb alles meteen verkocht.
0: Wauw.
3: Binnen 6 weken.
1: Wow. Het boek
0: heftig.
1: Het boek gaat ook echt over je eigen leven. Hè? Het gaat over je ouders, het gaat over je zoon, over je verhuizing.
3: Puberleed, verhuizen, over ziek worden. Ik ben heel ziek geweest, over daten. Daten
2: vond ik heel leuk, daten. Dat mensen dan, hoe mensen op dates gaan.
3: Ja.
2: Vind ik heel grappig.
3: Ja, die mannen. Ik vond het ook heel grappig.
2: Ja, ik moest lachen om die mannen die dan met een gevangen vis of een motorfiets in een lycra broek op zo'n datingsite staan. En denken, nou, nu zwemmen de visjes binnen.
3: Niet dus. Denk ik je, zwem niet binnen.
1: Denk je nou achteraf, ja, je presenteert nu een discutabel, hè, op radio.
3: Discotabel.
1: Discotabel, oh sorry. Discotabel, tuurlijk. Dat is natuurlijk de lol van de titel.
2: Ben je dan ook streng in dat programma? Als
3: nee, helemaal
2: platen
3: niet.
2: Nee, maar is dat
1: ja, maar
2: iets
1: je was
2: je
1: eerst
2: weet
1: panelid.
3: Ik was eerst panelid. Dan mag je meepraten over opnames.
2: Ik vind dat programma, de reputaties, dat ze soms best wel streng zijn.
3: Ja, maar we zijn het echt aan het veranderen. Het is veel lichter geworden door het veel gelachen. We hebben afgelopen jaar 25% meer luisteraars.
2: Ik vond het strenge juist zo leuk.
1: Ik ook.
0: Ik vond het zo fenomenaal. Iemand hoort 3 noten en die zegt, oh ja, dat is gedirigeerd door Heitink in Huppe de Puppe Zaal. En ja, dat was de denk ik, zo de mieter.
3: Ja,
2: of je hoort een prachtig stuk, virtuoos gespeeld, buitenaards goed. En dan zegt ze, nou, ja, niet.
1: Dat is juist leuk, dat strenge.
3: Maar dat is nou natuurlijk...
0: Dat zet je aan tot anders luisteren.
3: Ja, maar dat zijn de vakidioten die wij zijn.
1: Ja, maar dat is toch juist leuk. Er mag toch wel één keer per week zo'n soort programma zijn.
3: Maar dat doen
1: dus
3: we ook.
1: Dat strenge, wat je dus, dat haal je maar weer even naar boven.
3: Ja, maar we willen wel proberen om wat iets minder elitair te maken en ook meer uit te leggen aan de luisteraars. Ja, want niet iedereen snapt alles.
2: En mildheid is een goede gewoonte.
3: Precies, ja.
1: Pieter is zo mild. Dus. Maar goed, misschien dat je het eerder moet doen. Nou ja, achteraf. Het is een mooi boek geworden. Veel plezier met je, de rest van je carrière.
3: Dank je wel.
1: En het boek heet Ik Vertrek. En dat ligt nu in de winkel. Met een hele mooie cover waarin je je viool in een soort doodskistje hebt gelegd en aan het begraven bent. Ja. Oké, okay, straks Ronald Giphart gaat hier verder op deze zender met De Taalstaat. Dag.
4: Nieuwsweekend.
5: Samen Max.
4: NPO Radio 1.
6: Podcast.
4: In de podcast Kunststof verhalenverteller Lieselot Marien over haar debuutroman Als de Dieren en haar podcast Alpha.
7: Op het ogenblik dat ik zelf een beetje overeind begon te komen, was ik enorm gefascineerd door de vraag, wat betekent dit nu?
4: En schrijver Berend Sommer over zijn nieuwe boek De Reigenbachs.
8: Voor mij is het schrijverschap wel echt een belangrijk onderdeel van mijn identiteit. Ik denk, als ik niet zou schrijven, zou ik het wel door gewoon een crisis belanden.
6: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
11: Ster. Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
12: Trulies met Genke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
14: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap in regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
12: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
15: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
16: Opgelost, Autotaalglas.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
18: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin, sparen en beleggen, slim geregeld.
19: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: NPO Radio 1.
20: 11:00, Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet en de gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. De politie heeft een winkelcentrum in Leidschendam vanochtend deels ontruimd. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanmiddag klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig, in de middag dan nog wat zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ANWB Verkeersinformatie. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens. 2 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door grenscontroles. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Sliedrecht en Hardingswald-Giessendam. 4 kilometer. De extra reistijd is 10 minuten.
21: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
22: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
23: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
24: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: Kom naar O. Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
24: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
26: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
27: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
28: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
29: alleen de prijs is anders.
30: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
31: NPO Radio 1. KRO NCRV.
32: Ik

0: Ronald Giphart.
1: Ja, goedemorgen. In 1988 won schrijver Geert de Meising de ACO Literatuurprijs voor zijn roman Veranderlijk en Wisselvallig. De schrijver besloot een deel van het prijzengeld van 50.000 gulden uit te geven aan een groots feest voor vrienden en collega's in de brakke grond in Amsterdam. Ook uitgenodigd waren twee jeugdige lezers die Meising in Utrecht had ontmoet bij een optreden en met wie hij genoeglijk over literatuur had gepraat. Een van die boekenkneusjes was de toen 20-jarige Bert Natter. Op het einde van dat feest in de brakke grond stonden bij het afscheid een paar schrijvers bij elkaar. Ze waren in de bloei van hun schrijverschap. AFTH van der Heijden, Frans Kellendonk, die 2 jaar later zou overlijden, Kester Freeriks en Geert de Meising zelf. De mannen waren een beetje aan het stoeien en ravotten. En om een of andere reden werden de twee Utrechtse jongens opgenomen in een scrimmage. En over 30 jaar zijn jullie aan de beurt, riep Meising uitgelaten tegen hem. Wel nu. 30 jaar werd 38 jaar en de ACO-prijs werd de Librisprijs. Maar afgelopen maandagavond won Bert Natter de grote literatuurprijs voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Hoe mooi zou het zijn als Bert Natter, en ik weet dat hij meeluistert, ook een groot feest zou geven van zijn prijzengeld, waar dan een jeugdige student Nederlands rondloopt die over een jaar of 30 de danmalige grote literatuurprijs zal winnen. Ik wens u welkom.

0: Niemand weet dat je ergens van af weet. Het gaat over het imposter syndroom. Terwijl het ieder moment kan worden doorgeprikt, dat je eigenlijk niet weet wat je doet, zeg maar. Wat ik hier heb als presentator van De Taalstaat. Dit was de nieuwe single van Frank Arnold, Amateur.
1: Dit is de gastenlijst van De Taalstaat van vandaag.
0: Pieter Olde-Rickert maakt bekend wie de winnaar is van de Kees Buddingprijs. De winnares van de Kees Buddingprijs is er ook. Ennis van der Kwast over zijn nieuwe roman Schooljaren. Flip van Duin over de taalschat Beertje Pippeloentje van Arnim Gismiet. Nadir Boke is inwoner van de Digitaalstaat. Tom den Boon van de Dikke Daal en het woord van de week. Rutger Kiezenbrink van Onze Taal zit achter het taalloket. Laura Keulenaren Marenhout uit Biervliet over het vergeetwoord. Rob van Essen over onze nieuwe boekenclub Boek Nu. Tissel Doorleijers met haar boek Super Brabants. René Appel bespreekt de TNA van Lenny Koer.
2: Vooropgesteld.
1: Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal.
0: Het beste debuut van het jaar in de Nederlandstalige poëzie. Sinds 1988 bekroont de jury van een debuutbundel met de C. Buddingprijs. Die wordt volgens traditie hier uitgereikt. Tenminste, die wordt uitgereikt door Poetry International. Maar bekendgemaakt hier in De Taalstaat. Goedemorgen, Pieter Olde-Rickert. Jij bent docent moderne letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Voorzitter van die Kees Buddingprijs of C's Buddingprijs.
3: Ja, C. Buddingprijs.
0: Ja, C. Buddingprijs.
3: Ja,
0: wat viel er op aan die inzet? Dit jaar.
3: Nou, wat ons allereerst opviel, en de jury bestond ook uit Khadija Buijs en Rashida Lamrabet en mezelf.
0: Ja. Ja.
3: Is dat best wel veel uitgeverijen dit jaar een debuut hadden ingestuurd.
0: Okay.
3: Zelfs uitgeverijen die doorgaans niet zo poëzie in het fonds hebben vertegenwoordigd, hadden dus nu een debuut uitgebracht. Dus dat is al mooi.
0: Mooi. Hoeveel debuten hebben we dan over? 50?
3: 30 debuten, ja. Okay. En over de 15 uitgeverijen. Dus dat is een goede vertegenwoordiging.
0: Mooi.
3: En het viel ons op dat dit jaar niet zozeer met vorm werd geëxperimenteerd, of dat die poëticale grenzen van de stijl per se echt werden verlegd, maar dat veel bundels vooral het verhaal centraal stelde.
0: Okay.
3: En misschien ook wel zoals zo vaak in de poëzie, daarbij de existentiële twijfels voorop stelden.
0: Goed, was dat er ook iets waar jullie op letten bij de beoordeling?
3: We keken vooral ook wel naar, inderdaad, falende zeggingskracht. Werden wij meegenomen in een wereld waarin de beelden kloppen, waarin de beelden ons intrigeren, waarin originaliteit voorop staat en waarin een auteur ook nog meer probeert dan alleen maar te reflecteren op de binnenwereld. Idealiter misschien zelfs wel vanuit die binnenwereld ook reflectie op de buitenwereld te zien.
0: Klinkt al als een gedicht, zoals je dat hier nu zegt.
3: Nou,
0: zo. Hey, laten we niet langer treuzelen, maar die winnaar bekendgemaakt.
3: Ja, en over de winnaar was de jury het eigenlijk al heel erg unaniem.
0: Ja.
3: Het is een bundel die origineel is, die ontroert, waarin het lyrisch ik schippen tussen geborgenheid en ontheemding. Het is de bundel Verblijf van Yasmin Namafar.
0: Ik zit hier in mijn eentje te klappen.
3: Ja, heel goed.
0: Nou, Yasmin, leuk dat je er bent. En gefeliciteerd met jouw prijs. En je bundel heet Verblijf. Wat was nou je reactie? Werd je gebeld of hoe ging dat?
4: Ja, ik werd gebeld. En ik hoorde dat ik genomineerd was en dat ik gewonnen had in één keer.
0: Oh, dat is wel zo'n goede volgorde ook.
4: Ja, precies.
0: Ja, en wat ging er door je heen?
4: Ja, ongeloof en trots en blijdschap en nederigheid. Al die dingen.
0: Mooi. Ja. Jij bent psychiater, maar ook al een tijdje bezig als dichter. Daar hebben we natuurlijk een heel wat voorbeelden van psychiaters en psychoanalisten die ook dichten. Heeft dat iets met elkaar te maken?
4: Ja, die vraag krijg ik natuurlijk vaker. Ik denk dat de manier van kijken in ieder geval voor mij met elkaar te maken heeft. Dus hoe ik kijk als psychiater komt heel erg overeen met hoe ik kijk als dichter. Observerend en proberen de werkelijkheid niet te begrijpen, maar te zien.
0: Ja, oké, en ook een beetje troost te bieden misschien?
4: Ja, dat zou ook nog kunnen, ja.
0: Oplossingen aan te dragen?
4: Nee.
0: Dat ook niet?
4: Nee,
0: dat doet een psychiater niet. Geen poëzie is niet voor oplossingen, heel goed. Waarom steeg deze bundel nou echt bovenuit?
3: Het was een bundel waarbij de jury eigenlijk niet, ik zei het net ook al tegen Yasmin, niet over uitgesproken over raakte. Op gedichtniveau waren er zoveel gedichten die ons intrigeerden vanwege de veelzeggende beelden, het sterke ritme, een bundel waarin het lyrische ik, zoals ik dus al zei, op zoek is naar vaste grond. En dat doet door terug te blikken op het verleden, te reflecteren op ouderschap, maar ook eigenlijk te kijken naar toch wel ook de klimaatproblematiek bijvoorbeeld.
0: Okay.
3: Ja, een heel gelaagde zoektocht.
0: Ja, een gelaagde zoektocht. Ja. Je bundel heet Verblijf, met ver als hoofdletters. Waarom koos je daarvoor?
4: Ja,
0: Verblijf?
4: Ja, het gaat Er zitten meerdere redenen achter. Dus er zit onder andere een gedicht in, dat heet Het Verblijf.
0: Ja.
4: Dus het gaat heel erg over het verblijf in ons leven, maar ook over een thuis. En als je dat thuis niet voelt, dan kan er ook afstand zijn. Dus daardoor had ik het woord ver losgezet van het woord blijf. Zodat je zowel afstand als nabijheid hebt.
0: Mooi. Zou je een gedicht willen voorlezen?
4: Ja. Ben je in de regen, brokkelt uit je benen gesteente. Ook je lichaam heeft spelonken, wist je dat? Sta je in je plassen van water en keien, bouwen druipsteenkegels zich op tot je oren en daarboven. Hoor je de kerkuil niet krassen terwijl je telt? Hoeveel druppels vallen tussen je grote teen en de tweede, rollen de kiezels in lawines naar beneden. Maakt het uit of de wespen nog cirkelen, je stenen verliest en voetstappen, of je lichaam hetzelfde is als je gedachten, en wat zie je met je ogen?
0: Oké, mooi. Je zegt, wist je dat? Spreekt iemand aan? Wie spreek je aan daar?
4: Ja, dat is denk ik voor jezelf om in te vullen.
0: Oké. Krijg je even een poëzieles, heel goed.
4: Je zou het tegen jezelf kunnen hebben, maar je zou het ook tegen een nabije ander kunnen hebben.
0: Oké. Nou, ben jij geboren in Amstelveen, las ik. Maar je hebt ook andere dan Nederlandse wortels. Heeft dat invloed op jouw poëzie?
4: Waarschijnlijk, ja. Ik weet natuurlijk niet hoe het is om niet andere wortels te hebben.
0: Mm-hmm.
4: Mijn vader die komt uit Iran. Dus ja, en dat bepaalt natuurlijk deels hoe je wordt. En ja, hoe je wordt bepaalt weer hoe je schrijft.
0: En sprak je dan ook Farsi met hem? Of?
4: Nou, vooral als familie er was. Als okay. familie er niet was, was het meer gewoon Nederlands.
0: Ja, want wat ik van Farsi weet is dat het een hele beeldende taal is waar ongelooflijk veel prachtige omschrijvingen staan. Heb je daar iets van meegekregen?
4: Ja, maar ik had er denk ik nog wel meer van mee willen krijgen.
0: Maar je bent nog jong, dus het kan nog.
4: Ja, precies. Ja.
0: Heel goed. Ik kan me voorstellen dat zo'n bekroning een enorme stimulans is om nu te blijven dichten. Is er al een nieuwe bundel op komst?
4: Ja, ja. Er komt een nieuwe bundel aan.
0: Oké. Okay.
4: Ja.
0: En doe eens een tipje van de sluier? Of?
4: Ik
0: zit nou een beetje als een psychiater, dus ik moet
4: het wordt een experimentelere bundel.
0: Oké. Okay.
4: Aangezien de jury gezegd had dat er toch veel klassieke vormen gekozen waren. En het gaat over geweld.
0: Oh, wauw. Nou, Pieter Olderink en Jasmin Namavar, als ik het goed uitspreek. Bedankt, jullie waren nogmaals gefeliciteerd. Volgende maand tijdens Poten International krijg jij de C of Case of C's Buddingprijs uitgereikt. Verblijf is verschenen bij uitgeverij Jurgen Maas.
1: De taal in de zaterdagkranten.
0: We hebben hem een paar weken moeten missen, maar hij is terug achter de microfoon. Jeroen van Kan. Jeroen heeft weer de kranten doorgenomen met zijn eigen Jeroen van Kan. Kijk.
5: Goedemorgen, Ronald. Ja. De Volkskrant neemt een onfrisse duik in de bubbel die manosfeer heet. De wereld waarin mannen dominant zijn en vrouwen dienstbaar. Je kent hem wel. Hoeveel invloed hebben die denkbeelden op 15-jarigen? Nou, best veel, blijkt als je het stuk leest. Omdat bij mij zeker manosfeer moeheid is ingetreden, pak ik toch even een andere krant. Dan maar even naar Trouw. Toch een krant die nog wel eens tegen de tijdgeest in wil zwemmen. Hun bijlage heet niet voor niets tijdgeest. De bijlage blijkt gewijd aan de Neandertaler.
0: Oh.
5: De Neandertaler leeft weer. Waarom nu, is de kop boven het stuk. Hij liep 400.000 jaar rond op aarde, is nu weer terug en houdt ons een spiegel voor. Ja, daar gaan we dus weer. Als ik nog één keer het woord manosfeer hoor, Ronald, ga ik de rest van de dag een plusje eenhoorn knuffelen of een roze trui haken of een leuke jurk voor mezelf kopen. Bij voorkeur met voorjaarsbloemen. Dacht ik allemaal. Maar ja, toen bleek het stuk dus over Neandertalers te gaan. De soort die uitstierf. En niet over dominante mannen. Had ik het allemaal wat te letterlijk genomen. Letterlijkheid is nu juist iets waar Joost de Vries zich in een stuk in de Volkskrant tegenkeert. De letterlijkheid rukt op, stelt hij. Alles wordt zo uitleggerig, zo begrijpelijk, zo saai opgediend. Ik blijk dus niet bij de tijdgeest te passen, want ik neem de dingen kennelijk toch vaak te figuurlijk. Dan slakkenseks. Ik wist niet van het bestaan, Ronald, maar nu dus wel. En misschien had ik dat ook wel graag zo willen houden, maar nu is het te laat. Ik neem de dingen niet alleen vaak figuurlijk, ik leid ook aan het teveel aan verbeelding. Ik zie de dingen iets te snel voor me. Slakkenseks blijkt een ander woord voor slow sex te zijn. Slakken nemen echt de tijd voor elkaar.
0: Okay.
5: Zegt voormalig componist des Vaderlands Maartje Lemmerijs in Trouw over dat fenomeen. Je kunt je natuurlijk afvragen of slakken een keus hebben. Hè?
0: Ja.
5: Kan een slak seks afraffelen? Lijkt mij lastig. Maar goed, Maartje Lemmerijs componeerde een opera over slakkenseks. Je durft bijna niet te vragen hoe lang je opera duurt. Ik plak vaak tegen mijn man aan, maar dan zitten de botten in de weg, staat boven het stuk. Ook iets te veel informatie. Dat is een vorm van fysieke dysforie die ik nog niet kende. Papa, mama, moet jullie iets zeggen? Ik wil graag een weekdier zijn. Als ze dan het AD erbij pakt en onder een foto van Twan Huis bevrijdend om met de billen bloot ziet staan, dan denk je, ik geloof niet dat ik dat stuk nu per se wil lezen. In de magazinebijlage van de Volkskrant was een stuk van schrijfster Marijke Schermer, waar twee nieuwe woorden in staan, te weten taalbalts en domuscopie. Allebei even mooi. Schermer nodigt lezers uit om haar de sleutel van hun huis te geven. Ze gaat er dan heen, als je niet thuis bent, en vertelt je daarna wie je bent.
6: Goed idee.
5: Dat is dus een domuscopie. Naar het woord je kunt er een mailtje sturen, ja. Dan komt ze bij je langs. Moet je niet thuis zijn, 4 uur lang. Dat is een domuscopie naar het woord domus, Latijn voor huis. En het andere woord taalbals, dat is de fase waarin je met je geliefde alleen nog in woorden communiceert. Zonder haar, hem, hen, dienst, der, die, das, ooit eerder gezien te hebben. Wat de veren zijn voor de pauw, zijn de woorden voor de mens. Of wie graag in manosferen verkeert, wat het gewei is voor het hert, zijn de woorden voor de mens. Ik weet dat je blootgeven in de mode is, Ronald, maar in je huis laten kijken, als je niet thuis bent, bestaat er een grotere nachtmerrie? Ik ga dit weekend in mijn tuin zitten en naaktslakken kijken. Die hebben geen huisje.
7: Goed, dankjewel Jeroen Verkamp.
8: Dit is De Taalstaat. Wij vertellen hoe het met de taal gaat.
6: Onze hoofdgast van vanmorgen leerde kennen toen ik 30 jaar geleden te gast was bij het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam. De literaire middag daar was georganiseerd door een leerling van 16 jaar, een ventje met een Indiaas uiterlijk en een Nederlands klinkende naam, Ernest van der Kwast. Meteen was duidelijk, deze jongen heeft het literaire vuur. Dit wordt een schrijver. En zulks geschiedde inderdaad. Van der Kwast debuteerde met de roman Soms zijn dingen mooier als mensen klappen, brak definitief door met Mama Tandoor. Over zijn eigen jeugd met een excentrieke Indiaanse moeder en een Nederlandse vader. Internationaal brak hij door met de roman De IJsmakers. In 2016 uitgeroepen tot het beste jongerenboek van het jaar. En nu komt hij weer met een roman over jongeren. Ik hou het even in zicht. Schooljaren heet het. Ik las het van de week en ik vind het echt oprecht geweldig grappig, ontroerend, meeslepend. En hij is hier. Welkom, Ernest.
9: Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Jij bent onze. Dat was toch wel mooi dat jij als 16-jarige al literaire.
9: Middag... Ik had jou geboekt als schrijver. Ja, voor de culturele dag toen de tijd op de Erasmiaans.
6: Ja, goed man.
9: En toen heb je de hele tijd over seks gesproken. Met
6: zo is het.
9: Dat is mooi.
6: En nu heeft dat het boek Schooljaren opgeleverd. Hey, jij bent onze hoofdgast. Voordat we daarover gaan praten, ik ga jou de hoofdvraag stellen. Dat betekent, er liggen 3 kussens voor jou met beeltenissen van Renate Dorrestein, Wim de Bie en Maarten van Roosendaal. En jij mag 1 van die kussens mee naar huis nemen. Op wie ga jij vannacht jouw vermoeide hoofd ter ruste leggen?
9: Ik denk Wim de Bie.
6: Ja, oké. Okay.
9: Ik heb Renate en Wim gekend en wel eens gesproken. En ik kies toch voor Wim. Een hele zachte man. Kon je mee lachen. En ook wel iconisch, hè, wat hij heeft betekend voor de Nederlandse televisie. Dus daarom.
6: Hey, en zijn humor, want jouw boeken zijn ontzettend humoristisch. Ik kan er altijd erg om lachen. Heeft zijn humor nog een beetje jouw boeken bereikt?
9: Jawel, dat absurdisme, dat zit er zeker wel in. Ik denk dat hij wel iets verder kan gaan of is gegaan soms. Omdat het ook wat visueler is. Dus daar is wel een verschil met literatuur. Ja. Maar ja.
6: Had hij natuurlijk een typetje, de leraar Duits. Mm-hmm. Iedereen nog zich kan herinneren. Jij hebt een boek geschreven, Schooljaren, waar ook heel veel leraren in voorkwamen. Ik moest af en toe van die leraar Duits denken ook.
9: Mm-hmm. Jawel, nee, ik denk dat iedereen wel terug, wel herinneringen heeft aan zijn eigen docenten. En het is een bijzondere tijd, de middelbare schooltijd. Lang bijblijft. En je kijkt er een beetje bitterzoet op terug. Het waren vervelende momenten.
6: Maar je bent nou 46, toch?
9: Ik ben 45.
6: 45.
9: Ja, ja, ja. Ja. En ik heb mijn boek werd gepresenteerd vorige week op mijn in de aula van het Erasmiaans Gymnasium. waar 400 oud-leerlingen, docenten, iedereen zat erbij. En het was wel mooi, want ik ging in gesprek met 2 oud-leerlingen. Seskin Gulac, een comedian, en Liesje Schrijnemacher. Zij was minister onder Rutte 4. En we bleken alle 3 wel toch een totaal andere ervaring die tijd te hebben gehad. Dus dat kan gewoon naast elkaar bestaan.
6: Ja, zeker. Laten we om te beginnen eens een stukje voorlezen. Dan hebben we een beetje een idee waar het over gaat.
9: Het is een begin van de roman. Ja. Wie kan uitleggen wat een metafoor is? Nederlands van meneer Koster, het 5e uur. Hij had natte plekken onder zijn oksels. We zwegen. We verroerden ons niet. De vakantie was nog maar net voorbij en we waren al uitgeput. Kosters blik dwaalde door de klas. Hij ging de hoofden af en kon ieder moment een naam noemen. Een zwaard dat neer zou vallen op een van ons. Ashraf? 28 leerlingen haalden opgelucht adem. 1 leerling stierf. Je kon de klok aan de muur horen tikken. Nog 19 minuten tot de bel. Ik wacht, zei Koster. Waarom ik, meneer, zei Ashraf. Er kwam geen antwoord op deze vraag. Waarschijnlijk was er ook geen antwoord. Docenten hielden van willekeur, zoals de dood lukraak om zich heen maait. nog 18 minuten. Stofdeeltjes dwarrelden in het zonlicht dat door de vierkante ramen viel. Bijna alles in het lokaal had een onbewegelijke schaduw. Ashraf zuchtte. School is hel, mompelde hij. Koster had het gehoord, maar leek het niet erg te vinden. Heel goed, zei hij. Dat is inderdaad een metafoor.
7: Heel goed. Ja, nou, Mama Tandoori, daarvoor mogen we zeggen dat het een semi-autobiografisch boek was. Is dit ook semi-autobiografisch of autobiografisch of helemaal niet autobiografisch?
9: Nou, ik denk dat het wel in de... Dit is eigenlijk het vervolg op Mama Tandoori. Of misschien wel de prequel, ja. Ik weet het niet. Het zit daar ergens, maar ik speel daar heel erg mee. Kijk, bij Mama Tandoori had ik ook 80% uit mijn duim gezogen. Want verbeelding is gewoon... dat is mijn belangrijkste gereedschap als schrijver. En dat gebeurt hier ook. Ik ben het wel, ik ben het niet. En er is ook een rolletje weggelegd in het laatste hoofdstuk. Dat heet Sie ist wieder da. De docent Duits ziet de moeder van de hoofdpersoon binnenkomen en zegt Sie ist wieder da en schiet in paniek en vlucht het gebouw uit. Want Mama Tandoori is terug met een deegroller.
7: Ja, mooi. Het is een echte coming-of-age roman. We volgen jongens als ze 14 zijn en we stoppen met volgen totdat ze van school verlaten. Dus
9: ja, eindexamen. Ja.
7: Begin gaat het behoorlijk veel over ontluikende seks. Dan zijn ze 14. Er zijn hilarische scènes.
9: Veel erecties. Ja.
7: Veel erecties, ja. Jongens die...
9: De clitoris die op de verkeerde plek wordt aangewezen op een schematische tekening bij biologie.
7: Ja, ze moeten een leraar moeten ze dat aangeven. En alle jongens hadden het fout.
9: Ja, ja.
7: En de ik-persoon had de clitoris aangezien voor de pisbuis, geloof ik, toch?
9: Ja, ja, ja. Ja. Dat is een classic. Gebeurt wel vaker.
7: Ja, waarom heeft u voor gekozen om zo stevig meteen seksueel in te zetten? Want je weet...
9: Nou, dat speelt toch wel behoorlijk op die leeftijd. Hè? Ik weet niet hoe jij het terugkijkt, maar toen ik in de tweede klas... de roman begint in de tweede klas. Ja, die hormonen schieten alle kanten op. Je wordt elke dag verliefd op een ander meisje, maar je durft geen stap er naartoe te maken. Ze zijn ook gewoon een andere soort bijna.
7: Zeker.
9: En dan heb je docenten die bij biologie... laten zien hoe je een condoom op een bezemsteel aanbrengt. En het zit vol pijnlijkheid. En ik denk, dat is goud voor een schrijver. En dat heb ik graag willen. En met heel veel plezier willen opschrijven.
7: Ja, zeker. En heb je rekening gehouden met leraren? Want niet alle leraren komen er even. Zijn het echte namen bijvoorbeeld?
9: Het zijn voor 99% echte namen. Ik heb 1 of 2 namen veranderd.
7: Oh, ja, okay.
9: Ze dat niet wilden aandoen. Maar de BSGB heeft toen wel nog juridisch advies ingewonnen. En ik heb toen gemaild met een advocaat. En er is een disclaimer.
7: Oh, okay. Het begin met lezen, ontzettend grappig. Seksualiteit, hartstikke leuk, ontroerend. En dan komt er een schrijver langs, ook allemaal leuk om te lezen. En dan
9: dood
7: zo...
9: aan het boekverslag.
7: Hè?
9: Dood
7: aan het boekverslag. Ja. Kom ik zo denk ik nog even op terug. Maar in ieder geval, en dan komen de momenten dat het even niet meer zo leuk is. En ik moet zeggen dat ik was zo gegrepen door het verhaal. Eerst zat ik te hinneken van de lach en plotseling zat ik met tranen in mijn ogen. Want er gebeurt nogal wat in het boek, wat ook waar de jongens de echte kant van het leven...
9: Ja, de dood komt hun leven binnen. Zoals dat helaas ook gewoon bij leerlingen gebeurt, bij scholieren.
7: Ja, lees daar eens een stukje van voor.
9: Op school kon niets ergs gebeuren. Dat was wat onze mentoren altijd hadden gezegd. Je ging niet dood van een 3 voor wiskunde. Toch was nu een medeleerling overleden. Het was niet op school gebeurd, maar de dood had school wel bereikt. In alle lokalen spookte hij rond, trok hij het bloed uit gezichten, maakte ledematen zwaar en veroorzaakte verlammende stiltes. We zouden eigenlijk een toets over tekststructuren hebben, maar Koster vertelde dat hij geen zin had om ons te overhoren. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen, zei hij. Misschien verwachten jullie dat volwassenen altijd een antwoord hebben en troost kunnen bieden, maar ik ben er net zo kapot van als jullie. Na lange stilte ging hij verder. We leren woorden te gebruiken, maar meestal voor dingen die we niet meer hoeven te zeggen, die we denken te begrijpen. Op dit soort momenten voel je hoe weinig taal eigenlijk kan doen en kun je beter zwijgen. Dus zwegen we en dachten aan het meisje met de bruine haren en de blauwe ogen dat nooit meer op school zou komen. Behalve Erik, die zei, dat komt mooi uit, ik had toch niet geleerd. Eruit, riep Koster, eruit. De taal had ineens weer betekenis en moest worden uitgeschreeuwd. Zo boos hadden we Koster niet eerder gezien.
7: Ja, het is inderdaad een moment dat een meisje haar leven heeft beroofd. Is dat nou... Ja, ik weet niet of dat gepast is om onderschrijvers onderling te vragen. Maar is dat nou echt gebeurd? Of,
9: Dit is, ja, er was een meisje wat op haar 15e uit haar leven was gestapt bij ons op school. En wij waren totaal geschokkeerd.
7: Natuurlijk.
9: Ik kende haar ook. Ja. Gesprekken mee.
7: Ze had gezegd dat je zo'n niet mooie ogen had, toch?
9: Ja, nee, dat weet ik niet. Dat kan echt een verbeelding zijn. Okay. Ja, dus, ik weet niet. Maar je probeert een verhaal Je probeert er literatuur van te maken. Hè? En je probeert ook wel die ouders in bescherming te nemen. Dus je gebruikt een andere naam. Maar ja, dat had een enorme impact. En die dood klopte een paar maanden later weer aan.
7: Ja.
9: Op die school waarbij bij een kamp een leerling werd aangereden. En het niet heeft gered. Ja, dat was enorm. Wij gaan nog steeds naar het graf van de jongen.
7: Zo.
9: En daar hebben we vorig jaar kwamen we de ouders tegen. En die vader begon te huilen. Wij waren meteen. Dus zo weinig doet tijd of zo. Zo weinig afstand is er. En ik heb geprobeerd daarover te reflecteren. Omdat dat zo'n grote impact heeft gemaakt op mij toen de tijd. En
7: ik
9: denk ook wel dat scholieren die dood. Ja, je denkt dat je onsterfelijk bent eigenlijk. Tot je 15e, 16e, 17e. En bent een beetje gelukt tot je 35e misschien. Ja. Maar dan komt het zo dichtbij. En heb je ook wel vragen. En daar. Die hoop ik ergens in ieder geval te stellen.
7: Nou ja, het komt als een behoorlijke mokerslag, vond ik. Want er zitten een paar momenten in waar het gewoon echt even emotioneel wordt. Het meisje wat zelfmoord pleegt, dat is al behoorlijk emotioneel. Maar hier zit dan op een gegeven moment een toespraak van de vader bij bij de uitvaart. Potverdorie vent.
9: Ja, ja.
7: Dat hakt erin, hoor.
9: Ja. Nou, die heb ik een beetje geschreven met de uitvaart waar je bij jezelf bent geweest, maar vooral ook gewoon. Er stopt een leven dat jong is. Dat is zo. Kijk, als je afscheid nemen is altijd zwaar, maar iemand die niet verder heeft kunnen leven en je vraagt je ook al wat had er van hem kunnen worden. En die vader die spreekt ook die woorden uit. We hadden er zo naar uitgekeken.
7: We hadden zo'n vertrouwen in je.
9: Dat is goed. En ik kan me herinneren dat is wat ik wel heb gebruikt. Een meisje, een medeleerling. Die sprak op die uitvaart van de jongen toen. En die had een knuffel meegenomen van een mol. Zodat je niet zo alleen bent onder de aarde. Godverdomme.
7: Godverdomme. Ja. Je boek is opgedragen aan jouw zoons. Die zijn nu 15 en
9: 17.
7: 15 en 17.
9: Eindexamen en vierde klas.
7: Ah, oké. En wat ik heel grappig vind, is dat de jeugdige amokmaker Ernst van der Kwast. En ik kan dat zeggen omdat ik kende jou toen je 16 was.
9: Ja.
7: Dat hij nu zelf zoon heeft.
9: Ja.
7: En wat zie je dan gebeuren?
9: Ik zie uitdagingen,
7: ja?
9: Grote uitdagingen. Ik zie jongens die niet willen lezen, die heel goed zichzelf voor zichzelf kunnen opkomen en mij op afstand willen houden. En ik heb ergens wel die gedrevenheid van mijn Indiase moeder in mij, dus dat bots wel eens. Maar de jongste heeft dit boek wel gelezen, ik heb hem betaald ervoor. het is ook werk, hè? Van, hij werkt bij de Albert Heijn en krijgt daar 6,06 euro, dus ik heb er iets boven gezeten. Ik zei van, ik wil wel feedback. En hij kwam wel met goede opmerkingen. Ja. Wat het mooie wel was, dat hij het eigenlijk vrij snel heeft gelezen. En voor iemand van 14, 15, dat vond ik wel mooi. En dat krijg ik nu ook wel terug. Een vriend van mijn oudste zoon, die doet eindexamen. En als je eindexamen heb je wel wat beters te doen dan boeken lezen die je al verplicht hebt moeten lezen. Dus het is geen verplichting meer. Maar dat het binnen 2 dagen uitgaan.
7: Ja. En ik denk dat dat komt omdat het toch. Ik heb eigenlijk zelden een boek gelezen dat zo aansluit bij de belevingswereld van jongeren op dit moment.
9: Mm-hmm.
7: En wat ik ook heel bijzonder vind, is dat die groep van. Ze zit altijd bij een centrale verwarming, geloof ik.
9: Mm-hmm.
7: En ze moeten niks hebben van literatuur, ze moeten niks hebben van kunst, ze moeten niks hebben van cultuur. En gaandeweg komt dat dan toch hun leven in.
9: Ja, dat cynisme is natuurlijk heel. Heel natuurlijk om op die leeftijd en je tegen alles. En eigenlijk bij mij gebeurde op de middelbare school voor het eerst. Onze docenten waren toch best wel slim. We lazen The Catcher in the Rye bij mooi. Engels als eerste boek. En ik dacht, het eerste wat ik dacht, er is nog iemand die de wereld haat. Die alles phony vindt.
7: Juist.
9: En bij Nederlands lazen wij Nooit meer slapen. Nou, Alfred Isendorf, maar vooral Hermans. De totale misantroop, weet je. Ik ging me daarin herkennen. En dan zie je in één keer, oh ja, dit is misschien toch iets ook voor ons, weet je. Of misschien, ja, er werd echt op mij gesproken. En ik hoop met dit boek ook wel een antwoord te geven. Dus ja heerlijk.
7: Ik hoop dat dit boek ook verstokte niet-lezers, of het nou jongetjes of meisjes zijn, enorm aan het lezen krijgt. Ernst van der Kwast, je hebt een prachtig boek geschreven. Schooljaren. Veel succes met je fijne nieuwe roman.
9: Dankjewel.

0: hem ook zijn ouders, voorouders en vrienden. Hij zegt erbij de geruststelling dat ik er niet alleen voor sta.
1: De taalschatten van de taalstaat.
0: Bitje Pippeloentje van Annie M. G. Smit.
2: De taalschatten van de taalstaat.
0: 115 jaar geleden, op 20 mei 1911, werd Annie M. G. Smit geboren. En dat wordt een week lang gevierd in de Annie M. G. Smit Week. In 1950 begon onze reservekoningin, zoals ze ook al werd genoemd, in het Parool aan een reeks kindervestjes onder de titel Beertje Pippeloentje, over een lief, stout beertje. Later werden de vestjes gebundeld in een boek dat uitgroeide tot een voorleesklassieker. En daar is nu een nieuwe herdruk van verschenen, met wondermooie, met verf ingekleurde prenten van illustrator Harry Gele, waarvoor hij werd bekroond met de Gouden Penseel. Vorig jaar overleed Harry Gele, dus deze herdruk is ook een eerbetoon aan deze prachtige prenten. Bij ons te gast de zoon van Annie M. G. Smit, Flip van Duin, zelf acteur en tekstschrijver. Welkom, we hebben afgesproken dat we elkaar gaan tutoeren.
3: Ja.
0: Leuk dat je er bent. Zullen we gewoon eerst beginnen met een vestje? Zou dat willen?
3: Vind ik een goed plan.
0: Ja.
3: Het eerste fragment staat hier. Kijk, het beertje Pippeloentje gaat niet wandelen in het plantsoentje, en niet steppen op een stepje, en niet scheppen met een schepje, en niet knikkeren, en niet tollen, en niet hard de straat ophollen, en niet schrijven, en niet rekenen, en geen berenpoppetjes tekenen, en niet roetsje van de trap, maar Pippeloentje eet zijn pap. Geef het beertje maar een zoentje. Welterusten, Pippeloentje.
0: Wat las je dat prachtig voor?
3: Het is eigenlijk een naar bed gaan versje.
0: Ja, dat lijkt het ook, ja.
3: Versje,
0: ja. Ik denk dat de bedoeling is dat ouders dit hun kinderen voorlazen.
3: Voor naar bed gaan.
0: Ja, zeker. Ja. Want ik ben hier wel groot mee geworden. Jij bent van 52.
3: Ja.
0: Jouw moeder begon in 1950 en schreef tot 58. Heeft ze nou jou die versje?
3: Nee, ze begon eerder, hoor.
0: Eerder, oké.
3: Ja, vlak na de oorlog, 46, 47.
0: Een beetje Pippeloentje.
3: Nee, toen begon haar carrière.
0: Ja, zeker. Ja,
3: haar schrijfcarrière.
0: Ja. Nee, maar heeft ze jou die versjes van Beertje Pippeloentje nog voorgelezen?
3: Ongetwijfeld, maar dat ben ik vergeten. Ik ben 74 inmiddels, Jezus.
0: En heb je dit zelf aan jouw kinderen voorgelezen?
3: Ongetwijfeld ben ik ook vergeten.
0: Ja, was dit nou een typisch Annie-versje?
3: Jazeker, want het loopt heel goed. Het zit qua rijm technisch ook heel goed in elkaar. En Annie was een veelproductievrouw. Dat ging maar door.
0: Ja.
3: Er moest kopij komen voor die krant. Toen ze bibliothecaresse was, dat hoefde toen niet, want er waren genoeg boeken om haar heen. Maar een krant heeft kopij nodig, heeft verhalen nodig, versjes nodig, tekst nodig. Dus ze was er op de plek.
0: En ze heeft nooit iets op jou uitgeprobeerd?
3: Ja, ongetwijfeld, maar ze las meer andere kinderboeken voor. Paddington,
0: oh joh.
3: Beertje Paddington, toen dat net in het Nederlands verschenen.
0: En dat kan je wel herinneren?
3: Ja, dat weet ik nog. Daar ben ik nog steeds een groot fan van.
0: En kom je ook een beetje in, want zij heeft heel veel typische kinderdingetjes. Jatten ze wel eens wat van de dingen die jij meemaakte?
3: Ja. Ik kan me herinneren dat ik als kind een keer naar mijn moeder toe ging en zei van, heb je wat juwelen? Want die willen we begraven. We gaan schatzoekertje spelen. En daar moest ze erg om lachen. Ik kreeg wat mee. En toen heeft ze het gebruikt voor de familie Doorsnee, waar de kinderen daar juwelen van moeder begraven en niet meer terug kunnen vinden.
0: Goed. Hey, jij spreekt steeds over haar met Annie. Sprak je haar ook aan met Annie? Of?
3: Nee, mam.
0: Mam, okay.
3: Altijd mam. Maar sinds haar dood en sinds het mijn werk is om haar nalatenschap te beheren, heb ik het over Annie.
0: Ja, nou ja, over haar nalatenschap gesproken, ze is natuurlijk nog steeds ontzettend populair. Wordt nog steeds veel gelezen en voorgelezen, herdruk op herdruk. Wat maakte dit boek, Beertje Pippeloentje, nou zo tijdloos, denk jij?
3: Nou, dat geldt voor het meeste van haar werk. Ja. En ik kan daar geen antwoord op geven, Ronald. Het is onbegrijpelijk. Als je Jip en Janneke nu leest, lijkt het alsof het vorige week geschreven is.
0: Ja.
3: En hoe dat komt, hoe dat kan, ik weet het niet. De taal is niet veranderd. En niet verouderd, bedoel ik.
0: Ja, maar jij bent zelf ook schrijver.
3: Geweest.
0: Ik
3: schrijf niet meer zoveel.
0: Het is ook heel moeilijk om zo tijdloos te schrijven, lijkt mij.
3: Nou ja, zij zelf zei dat ze het in een kwartier op de redactie van Parool uit haar pen, op de tikmachine uitvloeide.
0: Nou, zou je er dan nog eens eentje willen voorlezen?
3: En dan weer een stukje Pippeloentje.
0: Ja.
3: Komt-ie. Fragment. Kijk, het beertje Pippeloentje gaat niet wandelen in het plantsoentje, en niet steppen op een stepje, en niet scheppen met een schepje, en niet knikkeren en niet tollen, en niet hard de straat ophollen, en niet schrijven en niet rekenen, en geen berenpoppetjes tekenen, en niet roepen

0: ietsje van de trap, maar Pippeloentje eet zijn pap.
1: Ja.
0: Geef het beertje maar een zoentje. Wel te rusten, Pippeloentje.
1: Ja, heel goed. Jij bent zelf
0: nou... Nee, ik heb het... Ik ga het nog een keer doen. Dat hij naar Engeland gaat, mag dat?
1: Tuurlijk.
0: Of gaat iedereen nou...
1: zal ik ingrijpen of niet, maar ik vond het gewoon leuk.
0: Je mag altijd ingrijpen. Boot. Kleine beertje Pippeloentje geeft zijn mama beer een zoentje.
1: Juist.
0: Geeft zijn papa beer een hand, want hij gaat naar Engeland. Pippeloentje heeft een jekker en een koffer met een wekker en een grote zak met brood. Hij gaat varen op de boot. En de westenwind gaat waaien en de andere beren zwaaien. En ze roepen met z'n allen, zal je niet in het water vallen? En niet op de reling staan en geen andere beertjes slaan? En niet schoppen met je schoentje? Goeie reis dan, Pippeloentje.
1: Prachtig, toch?
0: Hartstikke goed dit.
1: Ja, ja. Toch? Ja, wat maakt dit nou zo goed?
0: Ja, het is hele eenvoudige taal.
1: Ja.
0: Het rijmt goed. Het schema is goed. De cadans is goed erin. Ja, die vrouw kon dat. Maar die had zoveel versjes al geschreven. En in haar hoofd ook.
1: Ja, mooi.
0: Ja.
1: Wat toen ik nog zelf kind was, kan ik me herinneren dat wij Annemarie Smit lazen en Astrid Lindgren. Omdat daar de personages ook een beetje stout mochten zijn, een beetje ondeugend mochten zijn. Later, toen ik zelf kinderen kreeg en ook voorlees, dacht ik, oké, het moet ook niet te stout, niet te... Toch?
0: Ik ben het volledig met je eens. Ed Leeflang, dat heb jij ook geschreven in je stuk voor de NOS. Voor
1: ja,
0: de
1: NTR, NPO, ja.
0: Zij van alle vernieling en alle anarchie komt door Annie M. G. Schmid. De toren van Bemmelekom die omlazert.
1: Ja.
0: En dat is in het werk af en toe. Annie heeft dus zo'n mooie zin van doe nooit wat je moeder zegt, dan komt het allemaal terecht.
1: Ja.
0: Maar het is ironisch bedoeld.
1: Mm-hmm.
0: En verder was haar overtuiging, je mag andere mensen absoluut geen kwaad doen.
1: Nee.
0: En zelfs niet belemmeren.
1: Nee, en dan moet ik zeggen dat Beertje Pippeloentje, onze taalschat, dat was ook niet echt een bron van anarchie, geloof ik, toch?
0: Nee, vind ik niet.
1: Nee. Ik ken nog steeds dingen uit mijn hoofd, hè, omdat mijn ouders dat hebben voorgelezen. Ik denk mijn kinderen, ik had het met mijn kinderen ook over. Ik had het er met een collega schrijver met wie ik donderdag op het terras even zat. Zaten toch twee volwassen mannen van in de 60 over Beertje Pippeloentje te praten.
0: Ja.
1: Had jouw moeder nou door dat die versjes van haar zo diep in het collectieve geheugen terecht zouden komen? En dat, ja.
0: Nou ja, gaandeweg natuurlijk wel, omdat het steeds gezegd werd. Maar mijn moeder was daar niet zo mee bezig.
1: Nee.
0: Die was iedere keer aan het werk. Dan moest weer iets af. En daar was ze mee bezig. En ze keek nooit terug op ouderwerk. Dat was eigenlijk besmet. Dat was vies, dat stonk.
1: Ja.
0: Ze moest door met het nieuwe. Altijd bezig met iets anders.
1: Ja. Vond jij nou eigenlijk wel leuk dat je altijd de zoon van Annemarie Smit?
0: Nou, dat zijn twee kanten. Een erg leuke moeder, die leuk kon vertellen. Veel aandacht voor mij had. Lieve moeder.
1: Mm-hmm.
0: Veel thuis was, want ze werkte thuis. De andere kant was dat de roem of de bekendheid van mijn moeder afstraalde. En dat vond ik nooit zo leuk. Dat mensen naar me toe kwamen omdat ik de zoon was van. En dat heb je meteen door als kind. Oh, dit gaat niet over mij, dit gaat over mijn moeder. Daar krijg je een gevoel voor.
1: En toen je zelf kinderen kreeg, kreeg je toen niet ook, die vraag is aan mij ook miljard keer gesteld, of ik dan voor mijn kinderen wilde gaan schrijven, of ik zelf ook kinderboekjes wilde gaan maken, of kinderversjes?
0: Nee. Die vraag is me gelukkig nooit gesteld.
1: Nee.
0: Jij wel? Aan jou wel?
1: Ja, heel vaak. Wanneer ga je ze een kinderboek schrijven?
0: Wat leuk, want je hebt nu kinderen, nu kan je voor ze schrijven.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja, maar dit is een beetje stomzinnig, want schrijven is een vak.
1: Ja.
0: Dus dat hoef je niet alleen voor je kinderen te doen, dat doe je voor iedereen of voor jezelf.
1: Maar heb jij kinderwerk gemaakt ook?
0: Ja, ik heb kindertheater gemaakt.
1: Oké. Okay.
0: Ik heb een toneelstuk geschreven waarin veel getoverd werd.
1: Oh ja, ja, leuk.
0: Niet te min heet.
1: Ja. Ja. Je bent nu 74. Mis je er wel eens?
0: Mijn moeder?
1: Ja.
0: Nee, want die is eigenlijk bijna dagelijks aanwezig. Ze zit in mijn hoofd.
1: Ja.
0: Het is mijn werk.
1: Ja.
0: Ik lees haar steeds. Ik moet dingen nalezen, want klopt het wel? Is het wel van Annie? Dus ze is niet weg, ze is er nog.
1: Ja. Beertje Pippeloentje is onze taalschat. Ik denk dat dit boek over 100 jaar nog gelezen gaat worden.
0: Ik mag het hopen van wel.
1: Ja. En wat doet dat met jou?
0: Ja, dat maakt mij trots natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: En dat geeft mij voldoening. Dat ze nog steeds aanwezig is. Nog steeds gelezen wordt die vrouw.
1: Ja, mooi. Ja. Goed, Flip, ontzettend fijn dat je er was.
0: Dank je wel voor dit gesprek.
1: Ja, jij was dus, ik herhaal het nog één keer. Je bent de zoon van Annemarie Smit.
0: Nog steeds, ja.
1: En zij is de schrijfster van onze taalschat Beertje Pippeloentje.
2: Te veel liedjes en mapjes aan het wachten.

Ik vergeet te bellen naar het thuisfront. Ik voel me schuldig als ik daar niet ben. Schuldig naar mijn vriend als ik niet aardig ben. Zou van de daken moeten schreeuwen wat ik aan hem heb.

Te druk bezig met mijn reputatie. Goed bedoelde adviezen, ze komen maar gaan niet weg. Ik zit vast, want ik praat niet. Maar wil iedereen pleasen, zelfs als ik niks over heb. Het is overleven in de chaos hier. Maar zijn dit de dingen die ik echt wil? Als ik nou sterker in mijn schoenen zou staan, wordt het dan eindelijk winst?

0: Ja, dit is het nummer Wervelwind van de zangeres Amina, die in Bunnik is geboren. Ooit deed ze een muziekstudie in Denemarken. Maar daar kreeg ze zoveel heimwee dat ze in het Nederlands ging schrijven. Ze keerde terug naar het moederland en werd aangenomen op het conservatorium in Rotterdam. Soms is het op straat net zo rumoerig als in de digitale wereld. Erger nog, misschien versterken beide werelden elkaar wel. Deze weken lijken de sociale media weer eens een grote rol te spelen bij het opstoken van maatschappelijke vuurtjes, zelfs letterlijk. Onze inwoners van de digitaalstaat blussen eerder brandjes dan dat ze ze oppoken. En zo'n inwoner is Nadine Beuken. Zeg ik dat goed, Beuken?
1: Ja,
0: heel goed. Bioloog en adviseur wetenschapscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam. En welkom, leuk dat je er bent. Zo benieuwd wat hieruit gaat komen. Ik heb echt geen idee. Jullie, ironisch bedoeld, het gaat over het onderzoek dat door de politiek wordt ingesteld naar de organisatie achter de AZC-protesten.
1: Ja, ik vond het een beetje een open deur. Het was een groot nieuwsbericht op de NOS. De AIVD waarschuwt natuurlijk al jaren voor de opkomst van extreemrechts in Nederland. Dat die weer heel actief zijn. Allerlei defendgroepen, andere extreemrechtse groepen. En er was laatst tijd al vaker in het nieuws van ja, deze groepen schijnen toch echt wel achter die AZC-protesten te zitten. Ja, dus er wordt nu een onderzoek naar ingesteld. Maar wat eruit gaat komen, weten we eigenlijk denk ik toch
2: dus
1: al wel.
2: Je vindt het een beetje overbodig?
1: Nou, ik snap dat je dingen moet onderzoeken. Maar ik vind dit ook wel een beetje een manier van de politiek om voorlopig nog even geen uitspraak te hoeven doen. En
0: even na te denken.
1: Ja.
0: Je meeste berichten van de week gingen over de AZC-rellen, zoals net al gezegd. Zoals deze, waarin je een Volkskrant-columnist citeert. Jezilgus besteedde in haar bericht geen enkel woord aan de aangevallen vluchtelingen en zei niets over de COA-medewerkers. COA-medewerkers. Dat viel inderdaad wel op.
1: Ja. Het ging wel over het geweld tegen de hulpverleners enzovoort. Maar op het moment dat dit ging over die brand in Loosdrecht en op het moment dat die brand daar gesticht werd, zaten er gewoon 15 vluchtelingen in dat pand en er zaten medewerkers in dat pand. En die moeten toch echt wel wat angstige momenten hebben gehad. En daar was helemaal geen aandacht voor.
0: Nee, want het Jeugdjournaal confronteerde je Ziggo's ermee, maar daar gingen ze niet op in verder.
1: Nee. Die journalist was inderdaad heel sterk. Die ging gewoon goed kritisch vragen stellen en zij had gewoon zoiets van ja, dat had er inderdaad bijgekund. Ja, heb ik er niet bij gezet. En hoe of waarom, dat, ja.
0: Je plaatst een bericht waaruit blijkt dat het vertrouwen in de Europese Unie toeneemt. En je schrijft daarbij een scherp contrast met dat maar 21% vertrouwen heeft in ...
1: Het puntje was omdat dat niet meer in die post paste. In de volgende post stond, dat ging over de Nederlandse politiek.
0: Oh.
1: Dus we hebben ongeveer 2 keer meer vertrouwen in de Europese politiek dan in Nederlandse politici op dat moment. Dat is best wel een contrast.
0: Zo.
1: En ik vond het ook opvallend, omdat je toch laatste tijd af en toe weer bepaalde politici hebt die roepen, ja, we moeten als Nederland uit de EU stappen. Maar ja, we hebben dus veel meer vertrouwen in de EU dan in Nederland zelf op dit moment.
0: Ja, en dat vertrouwen in de vaderlandse politiek is dus historisch laag. Ja. Je houdt je bezig met communicatie.
1: Ja.
0: Zou je dan tips hebben om dat vertrouwen weer een beetje te herstellen?
1: In ieder geval, ja, maar dat is meer een persoonlijk ding. Ik denk persoonlijk dat op dit moment die hele kwestie met de asielzoekers heel erg gebruikt wordt om af te leiden van andere problemen. En ik denk dat we eigenlijk misschien beter die andere problemen toch eens een keer goed aan kunnen pakken. De huizencrisis in ons land. Vooral de huizencrisis. Dat is echt wel een van de grootste crisissen die we hebben toch op dit moment. Mm-hmm. Er wordt vaak een beetje afgeleid van asielzoekers pikken onze huizen in. Ja. Of statushouders pikken onze huizen in.
0: Terechte zorgen worden er dan bijgezet.
1: Ja, terwijl als je naar de cijfers kijkt, er dus ongeveer 7% op jaarbasis naar statushouders gaat. Dus 93% van de huizen gaat nog steeds gewoon naar autochtone Nederlanders. Dus die groep is helemaal niet zo groot die zeg maar onze huizen inpikt, zoals sommige mensen ons willen laten geloven. Dus het is allemaal een soort bliksemafleiding om maar niet die echte problemen aan te hoeven pakken, in mijn ogen. Ja.
0: Mail over een congres, die en die datum aanstaande, terwijl de datum in kwestie eind dit jaar is. Het voelt een beetje gek, schrijf je, want het is een term die je zelf gebruikt voor dingen die op de korte termijn gebeuren.
1: Ja, daar kwam nog wel een leuke discussie over.
0: Vertel eens.
1: Inderdaad, voor mij voelt aanstaande zo van, nou, dat is aanstaande zondag of volgende week, of misschien hooguit over een paar weken of zo. Mm-hmm. En dit was dus een congres dat gewoon ergens tegen de winter is. En voor mijn gevoel was echt van, ja, we zijn net aan de lente begonnen, we moeten de hele zomer nog hebben, hoezo aanstaande? En ik had het er ook nog over met iemand van... het is eigenlijk ook overbodig om die term te gebruiken. Sowieso, als je gewoon de datum erbij zet... en het is over lange tijd, waarom zou je aanstaande überhaupt erbij zetten?
0: Een verdrietig, maar ook waardig bericht. Karen Spank overleed en jij postte haar laatste post. Jij retweette haar laatste post. Vandaag ben ik uit vrije wil gestorven in het gezelschap van mijn beste vrienden. Het hoe en wat daarvan staat in mijn allerlaatste stukje. Karen Spank had ook nog 2 afscheidsinterviews gegeven. Die postuum werden gepubliceerd. Wat raakt jou dat?
1: Ja, het raakte me omdat ik haar gewoon een hele mooie, sterke vrouw vind. Mm-hmm. Goede journalist, goede schrijfster, feministe. Ik vond het heel mooi hoe zij op is gekomen altijd voor haar eigen ziekte. Mm-hmm. En tegen kwakzalvers en tegen de wat zij de hersenmafia noemde. Alle mensen die beweren van als je gewoon een beetje mediteert... kom je wel van je ziekte af, dat soort. Ja. Dus er is een mooi mens weggegaan, ja.
0: Je plaatst een bericht van de Speld. Telegraaf, dubbele punt. Verzonnen schrijver of niet, het goed praten van een aanslag op D66 verdient altijd een podium. Er was rumoer over een frequente ingezonden brievenschrijver van de Telegraaf die helemaal niet bleek te bestaan.
1: Nee, die blijkt niet te bestaan. En dat is een klein relletje geworden. En Het is nog steeds onduidelijk, bestaat deze persoon überhaupt? En gebruikt hij een pseudoniem? Ja, precies. En gebruikt hij een pseudoniem? Of is het misschien de redactie zelf die deze brieven schrijft? Er zijn ook best wel mensen die denken dat dat zo is. En er zijn nog wat meer van dat soort brievenschrijvers bij de Telegraaf die je heel vaak terug ziet komen. Ik weet even geen namen uit mijn hoofd, maar Het zijn vaak toch een beetje aparte namen ook, waarvan nu dus het gerucht rondgaat van ja, bestaan die mensen eigenlijk allemaal wel? Of stuurt de redactie nou zelf ingezonden brieven in? Want natuurlijk journalistiek een beetje een doodzonde is ook.
0: Ja, en wat vind je dat de Telegraaf nu zou moeten doen dan?
1: Er eerlijk over moeten zijn, maar ik denk niet dat ze dat gaan doen.
0: Ja, ze zetten het wel op de voorpagina. Ik kan me niet voorstellen dat er niet een echt ingezonden brief aan vast zit, toch?
1: Ja, het kan wel natuurlijk, maar ja...
0: Maar ja, goed. Wellicht dat de communicatieadviseur van de Telegraaf er ook wat over te zeggen zou kunnen hebben. Nadine Beuken, onze brandjesblusser van vandaag, als inwoner van de Digitale Staat, dankjewel. En wij gaan naar het volgende uur. Gaan we kijken wat daar allemaal gebeurt. We gaan het onder andere hebben over Brabant. Heb je iets met Brabants?
1: Niet echt.
0: Niet echt, oké. Okay. Hey. Nou, blijf luisteren. Want dan praten we hierbij over die fascinerende taal.

0: NPO Radio 1.
1: Dr. Keldrenko.
2: Wie heeft hier eigenlijk last van die zogenaamde energiecrisis? Nee, zegt de mevrouw met een Ferrari F40-tattoo op haar arm. Oh, je hebt een fiets, oké.
1: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
3: Daar kijken wij overheen. Iran is ook lid van de OPEC. Ja. Die schiet gewoon op al die andere
2: OPEC. Zou gezellig worden, morgen?
3: Morgen is niet gezellig.
1: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
2: Is die Koude Oorlog eigenlijk überhaupt ooit overgegaan?
4: Nee, die heeft een beetje geslapen, maar die is volgens mij weer helemaal terug.
5: Avro Tros.
1: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Zometeen van 1 tot 2.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer. Ster.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook.
9: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
0: NPO Radio 1, 12 uur.
1: Ronald Giphart.
15: In het tweede uur van de Taalstaat duik ik met taalwetenschapper Christel Doreleijers in de wereld van het Brabantse dialect. Ze heeft daar net een boek over geschreven, Super Brabants. En of de in Eindhoven geboren Lenny Koer nog een hoorbare zachte G heeft, dat horen we van René Appel in de TNA. Maar nu is het NOS Journaal met Martijn van de Beek.
16: De Indiaanse premier Narendra Modi is vandaag en morgen op bezoek in Nederland. Dat moet de banden tussen beide landen verder versterken. Vanmiddag wordt Modi ontvangen door de koning op Paleis Huis ten Bosch. Tegelijkertijd is er aandacht voor de zaak van het meisje Insia, dat 10 jaar geleden op 2-jarige leeftijd door haar vader werd ontvoerd naar India. Haar moeder is vandaag bij het paleis en verslaggever Danny Simons is daar ook. Danny, hoe wil zij haar zaak bij Modi onder de aandacht brengen?
17: Met een protest dus hier voor de deur van het paleis Huis ten Bosch. Allemaal andere mensen hebben zich ook verzameld hier met bordjes. Daarop staan bijvoorbeeld teksten als Reunite Insia with her mother. Brengen Insia terug naar haar moeder. En er staat ook hier een bordje met No child should wait 10 years. Geen kind zal 10 jaar moeten wachten. Dat zou niet moeten. Naast mij dus de moeder van Insia, Nadia Rashid. Ja, goedendag. Heeft u het gevoel dat dit weekend echt iets kan veranderen? Heeft u hernieuwde hoop gekregen?
18: Ja, absoluut. Het is echt zo dat ik het gevoel heb dat vandaag daarbinnen de premiers, maar ook het koningspaar, zich gaan inzetten voor Insia om ervoor te zorgen dat zij zo snel mogelijk terugkomt. Want ook bij hen leeft de urgentie zeer. En ook zij hebben het besef dat het veel te lang heeft geduurd voor India.
17: Ja, want het koningspaar heeft eerder ook met u al meegeleefd op verschillende manieren. Kunt u dat nog eens uitleggen?
18: Ja, dat klopt. Het koningspaar heb ik destijds ontmoet tijdens het bezoek van de Indiase president aan Nederland. En daarna ook. En zij hebben zich ingezet voor de terugkeer van India. Ik kan alleen maar zeggen dat ik ontzettend dankbaar ben voor hun persoonlijke betrokkenheid. En het feit dat zij zich blijven inzetten voor India. Dus ook vandaag denk ik ook dat we daarop kunnen rekenen. Zij zijn zelf natuurlijk ouders. En ze begrijpen heel goed wat het doet met een ouder als hun kind niet bij hen is.
17: Ja. Het kabinet heeft ook besloten dat er een speciale delegatie naar India gaat. Hè, om ervoor te zorgen dat u weer herenigd gaat worden met uw dochter. Hoe is dat anders van alle andere pogingen die er tot nu toe zijn geweest?
18: Ja, volgens mij was de vicepremier heel duidelijk tijdens de persconferenties. Zij, we hebben natuurlijk al 9,5 jaar stille diplomatie bedreven. En we hebben ook echt nu begrepen dat dat geen resultaat oplevert. Dus we zullen nu echt anders moeten gaan handelen. En dat betekent dus ook richting India een andere strategie. En dit is een van de dingen die zij willen gaan doen.
17: Ja, hopelijk voor u gaat het verandering teweeg brengen. De moeder van India, Nadia Rashid, hartelijk dank.
5: En dat was Danny Simons, dankjewel. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft vanochtend een deel van een winkelcentrum in Leidschendam ontruimd. Er was een run ontstaan op een speciaal zakhorloge dat vanaf vandaag te koop is. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. Toen het overdekte winkelcentrum openging en er onrust ontstond, besloot de politie in te grijpen. De politie kreeg midden in de nacht al een melding van een ruzie tussen mensen die stonden te wachten. De horlogewinkel in Leidschendam blijft vandaag dicht. Ook de winkels in Amsterdam en Utrecht blijven vandaag gesloten, omdat de veiligheid van medewerkers en klanten niet kan worden gegarandeerd. Deze man stond gisteren in Amsterdam al in de rij.
19: Veel Red Bull en gewoon goed eten en gewoon goed wakker blijven. Ja, als je gaat slapen is je plaats gegaan. Het is voor mij echt halen en verkopen. En er geld mee verdienen. Ik denk wel 10.000 euro's.
5: Ook in de andere landen waar Swatch de nieuwe collectie heeft gelanceerd is grote drukte bij de winkels. Onder meer in Antwerpen, Parijs en Sydney. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Op Saba gaat de zoektocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is al uitgebreid naar de man gezocht. Het AD schreef eerder dat de ervaren wandelaar voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Een Grieks tv-programma is van de buis gehaald na een ongeluk met een van de deelnemers. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. De deelnemer van 22 zou buiten de opnames om zijn overvaren door een toeristenboot. Daarna moest een onderbeen worden geamputeerd.
20: Het NOS-journaal.
5: Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. Ook de Nigeriaanse president bedankte Trump voor de samenwerking, vertelt deze Nigeriaanse verslaggever.
21: According to the president, early assessment confirmed the killing of the wanted ISIS senior leader alongside with several of his lieutenants during a strike on his compound on the Lake Chad Basin. The president expressed appreciation to President Trump for his leadership and unwavering support in advancing shared security objectives.
5: IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Cameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Een groep tieners heeft vannacht een auto-ongeluk gehad in Braschaat, niet ver over de grens in België. In een bocht raakte de auto van de weg en kwam tot stilstand tegen een boom. Eén inzittende heeft het niet overleefd, vertelt het Vlaamse parket.
3: In het voertuig zaten 5 inzittenden. Die zijn alle zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht en 1 slachtoffer is inmiddels overleden. De inzittenden waren allemaal personen tussen 16 en 17 jaar. En op basis van de eerste bevindingen van de deskundigen lijkt er sprake te zijn van overdreven snelheid.
5: In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Zij of hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. En ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht is het droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen overdag eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker de zon en dan 13 tot 16 graden.
15: En hoe is de situatie op de Nederlandse wegen? Of de Nederlandse snelwegen zelfs, dat weet Wijnand Zwaan.
20: Nou, wel gunstig, want je kunt bijna overal goed doorrijden. Maar op sommige plaatsen staan toch files. En dat komt dan vooral door grenscontroles. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf 7 naar 3 kilometer stilstaan met daar een half uur op onthoud. En op de A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens. 4 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur op onthoud.
22: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
23: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
22: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
24: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
24: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
26: Mensenrelatie, Radboud Visser.
27: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
26: Jazeker.
28: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
29: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
30: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
31: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.

0: Ronald Giphart.
1: Het is vandaag 16 mei. En daarom wil ik dit tweede uur van de taalstatus beginnen met een toepasselijk gedicht. Het heet Encore en het is van Geerten Gossaert. In het midden van mei, als de nachtegaal zingen en de avondglans huwt aan de morgense schijn, als de schuchtere geur van de laatste ringen zich mengt met de geur van de vroege jasmijn. Toen hoorde ik uw lippen de woorden ontglippen. Ik was maar een knaap en gij waart nog een kind. Hoe wrang is de smaak van verwinnende lippen, zo innig het verlangen van de ziel die niet bemint. En ik zag het gebed van uw hulpeloze ogen en ik voelde beangstigd de angstige klem van uw hand op mijn hand. En mijn lippen bewogen, maar mijn machtloze wanhoop verstikte mijn stem. En dan, uw schaamte bedwong het onstuimige hijgen van uw hart en de nachtwind verwaaide uw klacht. En niets meer verstoorde het oneindige zwijgen dan een zwaan die zich roerde in de roerloze gracht. Maar nog op mijn hand, die uw handen omvingen, herproeven mijn bevende lippen uw pijn als de schuchtere geur van de laatste ringen zich mengt met de geur van de vroege jasmijn. Welkom in de taalstatus.

0: Ja, dit was Vos VOS met Magical Mystery, de eerste single van hun komende debuutplaat. Het is dromerige gitaarpop uit Zeeland. En dit nummer ging over iemand die dwars door je heen kijkt. Later dit jaar gaat de band mee op tour met The Scene en Siep van de Ploeg.
1: Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag.
0: Ton den Boom van de Dikke van Dalen en zijn woord van de week. Rutger Kiezenbrink van Onze Taal zit achter het taalloket. Laura Kullenaren, Mijnhout uit Biervliet met haar vergeetwoord. Rob van Essen over onze boekenclub Boek Nu. Christel Doorleijers over haar boek Super Brabants. En René Appel met de thema van Lenny Koer.
2: Het woord van de week.
0: In de kraamkamer van de Nederlandse taal ontstaan voortdurend nieuwe woorden. Nou ja, nieuwe samenstellingen meestal, of nieuwe betekenissen van woorden die we al kennen. Ton den Boom, de hoofdredacteur van de Dikke van Dalen, gaat graag op kraamvisite om alvast even te kijken wat voor woord we in de kuik hebben. Ik hoor jou lachen. Goedemiddag Ton, wat is je woord van de week? Wat ja, vond je in woord... de kribbe?
3: Ja, ik vond het woord huisjonger in de kribbe van onze woordenschat. En dat vond ik in Trouw. Ja. En in een artikel over zogeheten niet-jongeren in Turkije. Dat zijn jongeren not in education, employment or training. Zoals ze in Europa dan vaak worden genoemd. En die worden in het artikel dus huisjongeren genoemd.
0: Okay.
3: En dat blijkt dus een...
0: Ja, ja en in Turkije zei je...
3: In Turkije, ja. En dat bleek dus een volstrekt nieuw woord te zijn. Ook al herinnert het wel aan onze woorden huisman en huisvrouw. Mm-hmm. En huisjongeren blijkt ook wel daar een beetje verband mee te houden. Want het woord is blijkt een leenvertaling te zijn van de Turkse taalvorm efgensi. En dat is weer gevormd naar analogie van efhanimi. En dat betekent huisvrouw. Dus okay. Letterlijk is inderdaad het een leenvertaling uit het Turks.
0: Oké. Okay. De meeste leenwoorden komen uit het Engels en uit het Frans. Maar wel leuk om een woord uit het Turks te lenen. Komt dat vaker voor eigenlijk? Of,
3: Ja, dat is het interessante. Dat zie je steeds vaker. Vroeger hadden we natuurlijk veel leenwoorden uit het Latijn, het Frans. En tegenwoordig voornamelijk uit het Engels. Maar we zien ook de laatste jaren veel, toch relatief veel leenwoorden uit het Turks, uit het Arabisch, uit het Koreaans, uit het Japans. En vaak hebben die te maken met culturele verschijnselen of ook heel vaak met culinaire verschijnselen. Maar nou ja, dit gaat dus over een sociaal verschijnsel.
0: Ja, huisjongeren lijkt een beetje op onze hangjongeren. Of is dat iets totaal anders?
3: Het is wel iets totaal anders. Want die huisjongeren, dat zijn eigenlijk... er heerst grote werkloosheid, jeugdwerkloosheid in Turkije. En dat verwijst dus inderdaad naar huisjongeren die vooral in huis blijven, kennelijk. Ja. Omdat ze geen werk hebben of geen opleiding volgen. En ja, het is tegen hun zin, denk ik. Ja. En hangjongeren, die associeer je toch met jongeren die een beetje zorgen voor onrust.
0: Maar dat woord huisjongeren, dat zou wel eens een blijvertje kunnen zijn, toch?
3: Het is te hopen dat ze in Nederland wat minder vaak gaan optreden dan in Turkije. Want anders zouden we hier ook jeugdwerkloosheid krijgen. En dat is natuurlijk niet...
0: Dat willen we niet. Wat is je definitie van het woord, tot besluit?
3: Ja, een huisjongere, dat is een jongere die zonder betaald werk of zonder een opleiding te volgen tegen zijn zin thuis zit.
0: Dankjewel, Ton den Boom, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen, voor je woord van de week.
2: De quote van de week.
0: Het was een historisch en cruciaal moment, zei historicus en schrijver Geert Mak donderdag in de talkshow van Eva Jinek. Stel je voor dat het gemeentehuis in Loosdrecht wel in de fik was gevlogen, met 15 doodsbange vluchtelingen erin. Dit zijn momenten waarop politici en zeker de minister-president moeten opstaan. Rob Jetten had een veel duidelijker statement moeten afgeven volgens Mak. Hij had een norm moeten aangeven. Door dat niet te doen ontstaat volgens Mak een groot risico.
4: Dat iets normaal gaat worden. Dat iedereen wegkijkt. Dat de staat ook wegkijkt. Het moet antinormaal worden.
0: Het moet antinormaal worden. Antinormaal. Dat is een term die blijft hangen. Niet abnormaal, maar antinormaal. We hebben een norm in Nederland en daar houden we ons aan. Doe je dat niet, dan ben je dus tegen die norm. En als politici daar niet duidelijk genoeg iets van zeggen, dreigt er een nieuwe norm te ontstaan. En dat is gevaarlijk, zegt Geert Mak. Dat moeten we niet willen. Daarom roept hij op om niet te normaliseren, maar juist te antinormaliseren.
1: De Taalstaat. Het loket. Voor al uw taalkwesties.
2: Ons adres? taalstaat@kro-ncrv.nl.
0: Onze Vlaamse luisteraar Christophe vraagt zich af: in België zeggen we sfeer. In Nederland hoor ik in de meeste gevallen zweer. Wat kan daar de oorzaak van zijn? Achter ons taalloket zit Rutger Kiezenbrink van het genootschap Onze Taal. Hoe zit dat met het woord sfeer of sfeer of hoe je het zegt?
5: Ja. Ja, precies. Het is nog best lastig om de verkeerde uitspraak goed uit te spreken. De standaard uitspraak is nog altijd wel sfeer, met die harde F. Mm-hmm. Maar het klopt inderdaad dat je ook wel vaak mensen sfeer hoort zeggen met een soort V of W-klank, of zelfs zweer. Met
0: zweer.
5: Een Z-W aan het...
0: Laten we even luisteren. Laten we heel even luisteren, Rutger, hoe dat dan klinkt.

0: Had je voor de sfeer.
1: Ja, precies. Ja, dat moet je inderdaad maar op de goede manier interpreteren. Maar ja. Laten we ervan uitgaan dat hij het over de sfeer heeft. Ja. En het, de feestmuziek draagt er wel aan bij natuurlijk.
0: Hoe komt dat eigenlijk?
1: Is inderdaad, ik geloof... volgens mij, het heeft ermee te maken dat die SF aan het begin van het woord gewoon weinig voorkomt. Mm-hmm. En daardoor zijn we eigenlijk niet zo gewend om dat uit te spreken. Mm-hmm. Het zijn ook een paar stappen. Je moet van de S naar de F. En dan moet je je tong en de tanden in allerlei verschillende standen zetten. En dan komt er weer een klinker.
0: Ja.
1: Dus die E. En om die te maken moet je je stembanden laten trillen. En als je dat iets te vroeg doet, dus terwijl je die F nog aan het uitspreken bent eigenlijk, dan wordt die F eigenlijk meer een soort V of W-klank. Dus dan krijg je sfeer al snel. Ik vind het eigenlijk best wel lastig om die verschillen uit te spreken, die verschillende vormen.
0: Maar de SF komt dus weinig voor, zeg jij?
1: Ja, die komt eigenlijk heel weinig voor. Ja, het enige andere echt bekende woord is Sphinx. Dat ding in Egypte. Of iemand die heel stoïcijns is. En dat klinkt dan in de praktijk ook wel eens als Sphinx. Omdat het ook gewoon net iets makkelijker uitspreekt. Je moet die paar uitspraakstappen maken. Wat vooral het punt is ook dat die aan het begin van de woord is de SF. Dus komt heel weinig voor. Terwijl de ZW juist heel veel voorkomt. Dus je hebt zwemmen, je hebt zwoel, je hebt swingen ook nog met SW. Dus dat zijn mensen veel meer gewend om dat uit te spreken. Dus dat maakt het al dat je daar misschien al naar neigt. En vervolgens heb je ook nog hypocorrectie.
0: Wat is dat?
1: Waardoor die S-klank... Nou, hypocorrectie is dat je eigenlijk iets te goed wil doen. Je hebt geleerd van ik mag de Z-klank, dus zon en zee, mag ik niet uitspreken als zon en zee. Dat je dan de neiging hebt om alle S'en als een Z te gaan uitspreken aan het begin van de woord. Dus je hebt heel veel mensen die het over het centrum hebben of over procent in plaats van over centrum en procent. En als je dat dan weer vervolgens bij sfeer doet, dan krijg je ook nog eens zweer. Dus dan heb je het al bestaande woord sfeer heeft dan opeens twee betekenissen gekregen.
0: Ja, maar een goede zweer, dat klinkt toch beter, minder dan een goede sfeer, toch?
1: Ja, het is als je een goede sfeer hebt, dan moet je naar de dokter waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Terwijl een goede sfeer, dat is wel iets waar je in wil streven. En toch, het leidt in de praktijk leidt het gewoon heel weinig tot verwarring. En dat speelt dan ook mee, omdat er weinig verwarring over bestaat, kun je het heel makkelijk eigenlijk door elkaar gebruiken. En daardoor zijn mensen ook minder geneigd om elkaar te corrigeren. Want ze begrijpen toch wel wat er bedoeld wordt. En dat, of het nou echt geaccepteerd is in Nederland, ik geloof dat het heel veel voorkomt. Maar het is, als je echt netjes wil spreken, dan is het toch beter om sfeer te zeggen met een echte harde F.
0: Maar het zou dus kunnen dat wij over 20 jaar hier in Nederland over zweer hebben, als we het over sfeer hebben. En dat ze in België gewoon sfeer blijven zeggen.
1: Ja, het kan best zijn dat het in België ook gaat veranderen, hoor. Maar dat zullen we moeten afwachten.
0: Oké. Okay. Rutger Kiezenbrink van Onze Taal, bedankt. En gefeliciteerd overigens met jullie jubileum. Want jullie vieren vandaag 95 jaar bestaan van Onze Taal.
1: Ja, ons 19e lustrum. Dus gaan we groot vieren met een goede sfeer, hoop ik.
0: Heel goed, heel goed, heel goed. Heeft u nou thuis ook een taalkwestie voor het taalloket voor Rutger? Mail dan eventjes naar taalstaat@caro-ncrv.nl.
2: Het vergeetwoord.
3: Een woord dat we moeten blijven koesteren.
0: Elke week brengen we een woord dat uit ons dagelijkse taal dreigt te verdwijnen even onder de aandacht. In de hoop uiteraard dat dat uitsterven voorkomt, of op zijn minst vertraagt. En vandaag is dat een woord van de 82-jarige Laura Culinare Maanhout uit Biervliet. Zeg ik dat nou goed? Ik denk het niet, hè?
4: Ongeveer wel, hoor. Culinare Maanhout.
0: Culinare Maanhout, heel goed. Wat is uw vergeetwoord, mevrouw?
4: Mijn vergeetwoord zijn eigenlijk drie woorden. Mm-hmm. Dat is op de bonnefooi.
0: Op de bonnefooi. Leg dat eens even uit. Wat voor de jeugdige luisteraars?
4: Dat wil zeggen, zonder van tevoren af te spreken. Op goed geluk, reizen of iets ondernemen, zonder vooraf reserveringen of plannen te maken.
0: Oké, dus een spontane actie.
4: Een spontane actie.
0: En heeft u in uw leven veel op de bonnefooi gedaan?
4: Nou, het is zo. Ik ben geboren in Sluis, de stad Sluis. Misschien heeft u daar wel eens van gehoord.
0: Zeker.
4: En in Sluis woonde ik een kilometer of wat van het centrum van de stad vandaan.
0: Ja.
4: En wij hadden geen telefoon in die tijd, want een telefoonkabel aanleggen, dat was niet zo in de 50 jaar niet te doen.
0: Nee.
4: Dus mijn moeder gebruikte heel vaak dat woord, op de bonnefooi. De jaren is dat een beetje gaan sluimeren, tot vorig najaar, toen ik in de trein zat om mijn jarige zus in de omgeving van Breda te feliciteren met haar verjaardag. En ik zat al een uur in die trein en ik appte naar een jongere zus van me of ze ook naar Lima als de verjaardag kwam. Want ik zeg, ik weet dat ze thuis is, want die is vast een taart aan het bakken. Want ze krijgt vanavond visite.
0: Ja.
4: En Agnes appte naar mij, ik ga op de Bonnefoy.
0: Ah.
4: Toen zei ik, ja, dan gaan we dus samen op de Bonnefoy. En toen kwam dat bij mij weer boven, dat Mooi. Bonnefoy.
0: En weet u waar het woord vandaan komt op de Bonnefoy?
4: Ja, dat is waarschijnlijk uit het Frans, de Bonnefoy. Op goed geluk, de goede vrouw.
0: Op goed geluk. Ja, want je zou ook denken dat het misschien aan fooi, hè, Bonnefoy. Maar met fooi heeft het niks te maken, hè?
4: Nee, met fooi heeft het volgens mij niks te maken. Dat is weer iets anders. Maar ja, tegenwoordig natuurlijk met die gsm's en die telefoons allemaal... is dat natuurlijk een beetje in onbruik geraakt.
0: Ja, ja, ja. En gaat u vandaag nog iets op de Bonnefoy doen?
4: Ja, ik ga naar de voetbalwedstrijd van mijn kleinzoon.
0: Oh, wat leuk. Nou, ik hoop dat hij hem een enorme pegel geeft en dat hij gaat scoren.
4: Ja, die hebben we niet afgesproken, maar hij zal het wel verwachten.
0: Heel goed. Hartelijk dank.
4: Dan krijgt hij altijd een klein fooitje.
0: Dan krijgt hij een fijn fooitje. Oh, zo komt alles toch nog rond. Dank u wel, Laura Keulenaar, een Maanhout uit Biervliet. Wie ook een vergeetwoord wil delen met ons, dat kan. Door berichten te sturen naar nporadio1.nl/vergeetwoord. Dan sturen wij uw woord door aan de beschermvrouwen van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden. Dat is Nelleke Noordervliet. En zij gaat vervolgens beoordelen of een woord in aanmerking komt of niet. Dank u wel, mevrouw.
2: Boek nu, de boekenclub van de Taalstaat.
3: Iedere eerste zaterdag van de maand maken we een boek bekend. Onze vraag aan u?
2: Leest u het samen met ons? De laatste zaterdag van de maand nodigen we 3 leesteraars uit... om in onze uitzending met de schrijver in gesprek te gaan.
3: Taalstaat@kro-ncrv.nl.
2: Boek nu.
0: Nog 2 weken en gaat onze boekenclub echt van start. Steeds meer leesteraars die melden zich aan om met mee te lezen. Het eerste boek, dat is De Grote Schoonmaak van Rob van Essen. En Rob, je hangt aan de telefoon. Hallo Rob.
5: Hallo Ronald.
0: Hey, jij bent hier op 30 mei te gast om met onze luisteraars... of zoals we op de redactie al noemen, de leesteraars, in gesprek te gaan. Heb je daar een beetje zin in?
5: Zeker. Ik ben heel benieuwd.
0: We krijgen al heel veel vragen binnen over je boek. Die gaan we uiteraard nog eventjes bewaren. Heb jij zelf veel ervaring met leesclubs en boekenclubs?
5: Ja, ik heb in een leesclub gezeten een tijdje toen ik nog in Amsterdam woonde.
0: Okay.
5: Toen zat ik in een leesclub van mijn uitgeverij. Mijn toenmalige uitgeverij Atlas Contact met andere schrijvers. De laatste klassieken. Dat was heel fijn.
0: En ben je wel eens te gast geweest in een leesclub over een van je eigen boeken?
5: Ja, laatst nog in Utrecht bij de ILVU.
0: Oh ja.
5: Dus nu en dan word ik uitgenodigd. En dat is ook altijd wel speciaal.
0: Waarom?
5: Als, als ik een lezing geef of een openbaar interview in een bibliotheek of een boekhandel of zo, dan komen er mensen op af die dan of nieuwsgierig zijn of mijn werk wel waarderen. De echte haters die gaan niet de moeite nemen om helemaal naar zo'n optreden te komen. Maar als je in een leesclub komt, dan zit er altijd wel iemand die grote bezwaren tegen het boek heeft of er echt niks mee kon. En dat is natuurlijk wel leuk.
0: En wat vind je daarvan? Ga je dan in discussie?
5: Ik ga geen mensen ervan overtuigen dat het wel een goed boek is als ze het een slecht boek vinden. Natuurlijk, dat is een heilloze onderneming. Maar het is wel prettig om eens geconfronteerd te worden met tegenstand.
0: Zeker.
5: Kijk, als we het allemaal niks aanvinden, dan wordt het een lange avond. Maar het is wel prettig om een beetje geprikkeld te worden. En dan ontstaat er ook onderling vaak discussie, waar ik dan bij zit.
0: Ja. Dan ga je achteroverleunen.
5: Ja, precies. Dan wordt het werk voor mij gedaan.
0: Hey, en ben je wel eens verrast over wat lezers allemaal uit jouw boeken halen?
5: Ja, heel vaak eigenlijk. Ze halen er meer uit dan ik erin gestopt heb doorgaans. Okay. Dat is natuurlijk wel leuk. Of ze halen er symboliek uit die ik totaal niet bewust heb ingestopt. Maar als zij het eruit halen, ja, dan zit het er blijkbaar wel in.
0: Nou, mooi.
5: Net zoals in De Grote Schoonmaak. De hoofdpersoon heet Thomas. En dat vinden mensen ook allemaal symbolische waarde aan hangen aan die naam.
0: Mm-hmm.
5: Dat ik gewoon die naam uitgekozen heb, omdat ik in vorige boeken vroeger ook een alter ego van mij Thomas heb genoemd. En ik dacht, ik haal Thomas gewoon weer van stal.
0: Ja, maar goed, dit zijn dus vragen waar je graag mee met onze luisteraars in discussie gaat of die graag wil beantwoorden.
5: Zeker.
0: Ja. Heel goed. Nou, Rob van Essen, dank je wel. We zien je over 2 weken hier in de studio, leesteraars. Jullie kunnen nog steeds aansluiten bij onze boekenclub. We gaan dan praten over De Grote Schoonmaak. Meld je aan via taalstaat@kro-ncrv.nl. En wie weet vragen we jou om naar de studio te komen en met mee te praten.

0: Ja, dit nummer Fietsen van Jenny Arian was een hertaling door Seth Gaikema van Abyss et Bicyclet, bekend van Yves Montand.
1: De taalstaat. Ronald Giphart.
0: Brabants, waar is dat? Zo luidt een hoofdstuktitel van het boek Super Brabants van sociolinguist Christel Doreleijers. En naar aanleiding van deze vraag, Brabants, waar is dat? Stelt Doreleijers dat het Brabants misschien wel de kortste en meest efficiënte taal van Nederland mag worden genoemd. De zachte G, houdoe, friet in plaats van patat. Het Brabants geldt al jaren als een van de meest herkenbare streektalen van Nederland. Maar terwijl de oudere generaties zich zorgen maken dat het dialect verdwijnt, ziet taalwetenschapper Christel Doreleijers juist iets heel anders gebeuren. Jongeren die op een eigen manier opnieuw Brabants willen klinken. En in haar boek legt ze uit wat taal betekent voor identiteit. Hallo Christel.
2: Hoi,
0: heb jij?
2: Hallo.
0: Heb jij? Ja, is dat de...
2: Heb je? Moet er nog iets achter. Ja, heb jij een boekje geschreven?
0: Oh ja, ik dacht, ik vraag ChatGPT om jou op zijn Brabants te begroeten, maar dat lukt dus niet. Word je niet gek als Brabander van al die niet-Brabanders die dan soort quasi-Brabants praten?
2: Probeer het te imiteren. Nou ja, ik vind het op zich heel interessant natuurlijk.
0: Ja.
2: Dat het Brabant zich blijkbaar zo goed leent voor dat soort typetjes.
0: Ja, zeker. Hey, jij schrijft in jouw boek, ik heb het met ontzettend veel plezier gelezen, Super Brabants heet het. Het is ook voor niet-Brabanders echt een mooie ervaring, omdat het ook veel meer gaat dan over het Brabants. Dat je zelf niet echt een dialectspreker bent, maar dat je regionaal gekleurd Nederlands spreekt.
2: Ja. Ja, ik ben opgegroeid inderdaad met regionaal gekleurd Nederlands, als ik het zelf noem. Dus ik heb de zachte G. Ik zeg altijd houdoe of houdoe. Houdoe in Eindhoven. Ik kom uit Eindhoven. Ik zeg peperkoek in plaats van ontbijtkoek. Friet in plaats van patat. Als ik ben vertrokken zeg ik ben aangereden. Dus dat is wat ik onder regionaal gekleurd Nederlands versta.
0: Je bent aangereden?
2: Ja, en dat is dan niet dat je een ongeluk hebt gehad. Maar dat is gewoon ik ben vertrokken.
0: Okay.
2: Ik ben klaar met werk, ik ben afgewerkt.
0: Nee. Nou schreef jij een tijdje terug een proefschrift over het Brabants. Styling the local, zo heet jouw proefschrift. Wat was nou je aanleiding om op het Brabants te gaan promoveren? En waarom die titel?
2: Ja, de aanleiding is eigenlijk gewoon mijn fascinatie voor taalvariatie. Ik vind het ontzettend interessant dat niet iedereen precies hetzelfde Nederlands spreekt. En in eerste instantie was ik zelf best wel sceptisch over het dialect. Ik vond dat een beetje oudbollig. Ook het Brabants, ik had daar niet zo heel veel mee. Tot ik tijdens mijn studie Nederlands me meer ging verdiepen in de dialecten. En zag hoe ontzettend rijk die eigenlijk zijn. Als traditie, erfgoed, de culturele waarde daarvan, de waarde voor je identiteit, je regionale identiteit. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik spreek misschien van huis uit geen dialect, maar ik heb wel echt iets met de klanken van de stad van Eindhoven. En als ik daar kom, dan voelt het ook vertrouwd. En wat zit daar nu achter? Hoe kan het dat die taal in zich iets kan hebben waardoor je je in thuis kan voelen?
0: Ja. En wat was dan je onderzoeksvraag bij je dissertatie?
2: Ja, de onderzoeksvraag, ja, bij een proefschrift is dat natuurlijk altijd heel erg specifiek. Dus
0: juist.
2: Ik heb echt gekeken naar lidwoorden in het Brabants die soms klinken als unne in plaats van un in het Nederlands of als dun in plaats van de. Maar dat gebeurt traditioneel in het Brabants alleen bij mannelijke zelfstandige naamwoorden. Unne vent en niet een vrouw. Maar wat ik nu zag in mijn onderzoek is dat bij de jongste generaties Brabanders,
0: ja,
2: die unne opeens overal opduikt. Dat is wat dan hyperdialect wordt genoemd, overdreven dialect. En dat zegt iets over hoe dat dialect aan het veranderen is.
0: Oké, laten we even voor de luisteraars thuis die jullie geen idee hebben hoe Brabants klinkt, even een paar TikTok-video's luisteren. Eerst deze.
3: In Brabant.
2: Maar wat ik nu zag in mijn onderzoek is dat bij de jongste generaties Brabanders,
0: ja,
2: die unne opeens overal opduikt. Dat is wat dan hyperdialect wordt genoemd, overdreven dialect. En dat zegt iets over hoe dat dialect aan het veranderen is.
0: Oké, laten we even voor de luisteraars thuis die jullie geen idee hebben hoe Brabants klinkt, even een paar TikTok-video's luisteren. Eerst deze.
3: In Brabant zeggen we niet, kijk daar komt

0: In Brabant zeggen we niet. Ik ben erg benieuwd naar wie je vader en moeder zijn. Wat is je achternaam? In Brabant zeggen we. En van wie ben jij erin?
1: En wat hoorden we hier nou specifiek dat het Brabants onderscheidt van andere dialecten?
2: Nou ja, het kort en efficiënte natuurlijk. Ja. Ook hier hoorden we die inne, dus die verbuiging op van wie ben jij er een, van wie ben de gij er inne. We hoorden natuurlijk ook het woordje gij, persoonlijk voornaamwoord gij in plaats van jij. En dat zijn heel typisch Brabantse dingen en die blijven ook. Dus waar het dialect dreigt te verdwijnen, zijn het juist dit soort kleine taalonderscheidende dingen die het Brabants nog steeds kleur geven.
1: En is dat dan luiheid of zo?
2: Is dat luiheid? Nee, dat is gewoon de schoonheid van de Brabantse taal natuurlijk.
1: Nee, maar is het luiheid om in ginnen alles zo
2: Nee, dat is gewoon in de grammatica. Oh, dus dat is gewoon wat de grammatica van het Brabants anders maakt. En ook de vraag waarmee je net begon, dus Brabants, wat is dat?
1: Wat is dat?
2: Er wordt heel vaak dus gezegd, het is gewoon een dialect van het Nederlands. Maar het is natuurlijk op zich een volwaardige taal. Met eigen klanken, eigen woorden, eigen grammatica. Dus dat wil ik ook zeker benadrukken.
1: Ja, heel goed. Jij bent hier eerder te gast geweest. Toen hadden we het over jongerentaal. Nou las ik in je boek dat je ook een link probeert te leggen tussen dialect en jongerentaal. Wat kan je erover zeggen?
2: Ja, zeker. Zoals ik net al zei, dus dialect wordt vaak gezien als iets oudbolligs van het platteland, van oudere generaties. Ik heb juist ook willen laten zien hoe dat dialect voortleeft in nieuwe generaties. Bijvoorbeeld in de TikTok-filmpjes die we net konden horen. Hoe dat dus eigenlijk een nieuwe gedaante krijgt. En het interessante daaraan is dat die sociale media er ook echt een rol bij spelen. Dus die maken het dialect ook echt aantrekkelijk voor jonge generaties.
1: Oké. Wat jij constateert in je boek ook is dat veel jongeren dan, niet alleen Brabants jongeren, maar ook jongeren die er een beetje tegenaan schuren, een soort extra Brabants gaan spreken, toch?
2: Ja, die
1: wat je
2: gaan
1: net
2: het
1: al noemde,
2: aandikken.
1: Dat hyperdialect.
2: Ja, hyperdialect. En een synoniem is dus super Brabants. Vandaar ook de titel van mijn boek. En daar zit iets grappigs en leuke tegenstelling in.
1: Ja.
2: Super Brabants voor de jongeren betekent dat zoiets als, ja, wij zijn super Brabants, we zijn trots op onze identiteit en je kunt het gewoon nog aan ons taalgebruik horen. Voor oudere dialectsprekers, die ik ook in mijn onderzoek heb bevraagd, die zeggen, ja, super Brabants, wat staat nou zo super aan? Want het is eigenlijk een nepdialect. Het is niet authentiek. Het is niet zoals wij het vroeger van huis uit hebben geleerd. Dus ook die term kan een beetje schuren. En dat maakt het voor mij juist heel boeiend.
1: Oké, dus de oudere dialectsprekers ergeren zich eigenlijk een beetje aan de jongere dialectsprekers.
2: Ja, zeker. Ik heb zelfs een dialectspreker gehad die meedeed aan mijn onderzoek en die een zelfbedachte term introduceerde. Artilect, dat is ook de titel van een van de hoofdstukken.
1: Ja.
2: Een kofferwoord, een combinatie van artificieel en dialect. Een kunstmatig dialect. Alles wat te maken heeft met dialect op sociale media, dialect van jongeren, krijgt dan het stempel artilect.
1: Oké, dat vind ik wel heel goed bedacht van die
2: persoon. Vind ik
1: ook.
2: En juist ook gewoon heel interessant, want je kunt als onderzoeker natuurlijk allerlei termen op dialect plakken, zoals hyperdialect, zoals superbrabants, maar juist ook zo'n term die van de spreker zelf komt, zegt heel veel over de gedachtes die daarachter zitten bij de gemeenschap zelf.
1: Ja, en denk je dan dat jongeren doelbewust dat artilect of dat hyperbrabants een beetje inzetten om ouderen misschien een beetje tegen zich in te jagen, een beetje puberaal gedrag, of dat het hun identiteit enorm versterkt?
2: Ik denk beide. We weten van jongerentaal dat het iets is om eigenlijk tegen de normen aan te schoppen. Hè. Dat zie je ook aan andere taaltrends die het goed doen op TikTok, uit het Engels, maar ook dus uit het dialect. Maar er zit ook wel iets in van die trots nog steeds op de regio. De jongeren die ik heb gesproken, die zeggen echt van, nou, als wij carnaval vieren, als we naar het Philipsstadion gaan bij een wedstrijd van PSV, als we een aflevering van New Kids kijken, ja, dan zijn we gewoon daar trots op en dan voelen we echt nog die binding met de regio.
3: Alle zelfstandige naamwoorden in Brabant beginnen met een N. Nee, is mooi, nou toch? Ja. En dan maakt het niet uit of er een medeklinker voor staat met een caravan erachter. Dat is gewoon normaal. Weet je, als er in een woord een N en een D achter elkaar komt, maken wij er een M van. Zambak. Ja. Hey, wat voor sport doe ik, hè? Ja, handbal. Dat is gewoon normaal.
1: Ja, dit komt uit een cabaretvoorstelling. Tekent een beetje hoe populair het onderwerp eigenlijk is. Hoe moeilijk was het voor jou om van jouw dissertatie een publieksvriendelijk boek te maken? Want het leest ontzettend lekker. Hoe heb je dat gedaan?
2: Nou ja, vooral door echt het plezier dat ik zelf in dit onderwerp heb. In onderzoek doen, maar ook in onderzoek vertalen naar een breed publiek. En ik wilde met dit boek ook echt iets teruggeven aan de sprekers zelf. Mm-hmm. Die mee hebben gedaan in mijn onderzoek. De scholen die ik heb bezocht. Iedereen met een interesse voor taal. En echt laten zien, als je met een open blik naar taalvariatie en onder andere dialecten kijkt, ja, kun je daar zo over verwonderen. Daar zit zoveel interessants in. Dus taal gaat ook heel vaak over ergernissen. Taal gaat achteruit, de taal verloedert. En ook bij dialect kunnen die zorgen over taalverandering een rol spelen. Maar je kunt het juist ook zien als kans om te laten zien, kijk, taal beweegt gewoon.

0: mee met maatschappelijke ontwikkeling.
1: Ja, en er zijn natuurlijk heel veel vragen van, gaat het Brabants nou verloren? En wat Brabants nou allemaal zo aantrekkelijk? Dat zijn allemaal onderwerpen die jij behandelt. Je begint je boek met een heel mooi motto van zanger Hein Augustijn. Dat komt uit het nummer Meisjes met een zachte G. Laten we even speciaal voor jou, gewoon als een geste.
2: En wagen

0: blijft uw eigen.
1: Blijft uw eigen. Wat betekent dit en wat betekent het voor jou?
2: Ja, waar je ook bent, wat je ook doet, blijf jezelf. Dus blijf dicht bij jezelf als het gaat om taalgebruik. Maar ook als het gaat om dialect, om taal. Je doet het nooit fout. Zolang je bij jezelf blijft. En het stukje identiteit zit daar natuurlijk heel erg in. Dus ja, ik hoor wel eens als ik in Amsterdam op mijn werk kom bij het Meertens Instituut. Ja, jij komt zeker uit Brabant. Maar dan blijf ik wel gewoon houdoe zeggen als ik wegga. Dus dat zit daar heel erg in. Dus gewoon ja, de taal die bij jou past gebruiken.
1: Oké, nou, Christel Doorlijs, kei bedankt dat je met ons wilde praten over uw nieuwe boek. Nieuwe boek Super Brabants, ook voor niet-Brabants, kei vermakelijke leeskost. Ik zou zeggen, houdoe hè!
2: Houdoe hè!
1: En wij gaan luisteren naar het nummer van een Brabander, Woody Veeneman uit Woensel-West.

0: Ja, lekker. The Nine Wives, het nieuwe trio van Eindhovenaar Woody Veneman. Dit nummer, Julia, we gaan zink, is rauw, maar toch ook hoopvol, apocalyptisch. Het debuutalbum van The Nine Wives verschijnt 22 mei. En op 30 mei treden Woody en de zijne op in Café Wilhelmina in Eindhoven.
1: DNA van een BN'er.
2: René Appel.
0: Vanavond is de finale van het Eurovisie Songfestival, maar zonder Nederland, uit protesten tegen de deelname van Israël. En wij moesten meteen denken aan Leni Koer. Zij won het festival in 1969 en ze verhuisde deze zomer naar Israël, het land waar ook haar dochters en kleinkinderen wonen, mede om een minder leuke reden, namelijk dat sinds de oorlog in Gaza haar optredens worden verstoord of gecanceld. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. We gaan het wel hebben over taal, uiteraard met schrijver en taalwetenschapper René Appel. Goedemiddag, René.
3: Goedemiddag, Ronald.
4: Was dat het bepalende moment in je carrière?
5: Nou, ik besefte dat niet op het moment dat ik won, eigenlijk. Maar ietsje later wel. Toen dacht ik van, ja, ineens eigenlijk gingen alle deuren voor me open. En dan word je eigenlijk door de wol gewerfd.
0: Ja, dit was eergisteren het programma De Joodse Wereld, gepresenteerd door Rob Oudkerk. Wij deden een hele uitzending aan haar. En die beslissende gebeurtenis waar ze het over hadden is natuurlijk het winnen van het Eurovisie Songfestival. Ze deed mee met haar evergreen De Troubadour. Maar jou viel heel andere dingen op, René.
3: Ja, in de eerste plaats, ja. Ze spreekt nogal haperend enigszins. Ik besefte en niet recht een vlotte reactie. Maar goed, dat is niet zo erg. Maar ze drie keer gebruikt ze het woordje eigenlijk. Mm-hmm. En dat is een modewoord aan het worden. Hè, want het kan net zo goed weggelaten worden. Ineens eigenlijk gingen alle deuren voor me open. Waarom? Eigenlijk gebruik je vooral om iets te benadrukken.
0: Eigenlijk is het zo.
3: Wat een hoorder of een lezer niet verwacht.
0: Juist.
3: Maar goed, en ze heeft het ook al. Werd ik door de wol geverfd. Een mooie uitdrukking is dat. Ik was door de wol geverfd. Dat is een rare uitdrukking. Hoe kan je door de wol geverfd worden? Vroeger was het in de wol geverfd.
0: Oh.
3: Dan werd iets. De wol werd eerst geverfd en daarna werd pas draden van gesponnen. Want dan bleef die kleur beter hangen. Dat is de achtergrond ervan. Maar iedereen gebruikt door de wol geverfd, zonder enig benul van wat het ook maar mag betekenen.
0: Ja.
6: Ik voelde heel erg dat de beest los was, ja. Zeg maar. Dat niet alleen in Israël, maar dat er iets ging gebeuren over de hele wereld.
7: Die worden dan afgevoerd of weg de zaal uitgezet, zeg maar.
5: Mijn associatie, zeg maar, wat in mij leeft, is dat de muze mij altijd voorgaat in alles. Ik ben dus toen, zeg maar, door de donkere nacht heen gegaan.
0: Ja, dat kwam onder meer uit de podcast Shalom uit Israël van eind vorig jaar. En het EO-programma De Kist van 6 jaar terug. Ik denk wel dat je dat
3: ja,
0: weet wat je gaat zeggen.
3: Maar, Ronald, ja, zeg maar. Ja. Achter elkaar, dat gebruik ze nog alles. En dat is ook weer zo'n modewoord. Dat mensen gebruiken om daarmee aan te geven dat wat volgt niet letterlijk bedoeld is. Mm-hmm. Het zeg maar altijd wat in mij leeft. Wat in mij leeft, dat is natuurlijk niet letterlijk bedoeld, maar wat ik mee bezig ben. Het leeft niet echt. Ik ben dus zeg maar door de donkere nacht gegaan. Ja. Ik ben door de donkere nacht gegaan. Ja. Dan begrijpen we heus al wat we bedoelen. Ze heeft een sombere periode meegemaakt. Maar dat zeg maar, dat wordt er tegenwoordig vaak toegevoegd alsof ze denken dat het noodzakelijk is om iets duidelijk te maken.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat zo zeg maar dat je dat even wat tijd geeft. Dat je even kan nadenken over.
3: In dit geval niet. Want in dit geval weten ze al dat ze die uitdrukking gaan gebruiken. En die willen ze als het ware van tevoren inkleden met het woordje zeg maar. Zodat hoorders dat niet letterlijk op gaan vatten.
0: En betrap jij jezelf er wel eens op dat je het woordje zeg maar gebruikt in deze betekenis?
3: Zeg maar, ik gebruik zeg maar nooit.
8: Hoe kom jij erbij, Lenny, om El Jolson te gaan doen?
9: Nou, heel vroeger, dat is niet zo erg lang geleden. Toen vond ik het erg leuk wat hij deed. Toen had ik een langspeelplaat. En dat deed ik een keer op een feestje voor de lol. Deed ik een keer hem na. En Nico Knapper, die was daarbij. En toen heb je aan Nico gevraagd, nou, kan Lenny niet eens een keer wat doen? En toen heeft Nico gezegd, oh, ze kan heel goed El Jolson imiteren. Maar ik was het alweer helemaal vergeten hoe het moest.
0: En dat was uit 1972, het programma Eenmaal Andermaal met Gerrit den Braber.
3: Ja, stemmen uit het verleden, ja, mooi. Duidelijk, heel mooi. Het vreemde is, zij is een jonge beginnende artiest. En ze praat eigenlijk veel vlotter, lijkt het wel, dan in een latere versie. Misschien om vanwege een bepaalde vorm van spontaniteit of iets dergelijks. Ze lacht ook een beetje. Mm-hmm. Ze praat eigenlijk een beetje lachend, zou je kunnen zeggen.
0: Oké, heel goed.
7: Met andere woorden, je moet niet die mensen uitsluiten die toch al uitgesloten worden. Hè? Ik heb altijd gezegd, ik zal het aanvoelen wanneer ik niet meer zal zingen. Hè?
5: Het laatste stukje, hè, is eigenlijk meer voor degenen die achterblijven. Hoe zij dit afscheid willen vieren.
0: Ja, dat kwam uit de kist, uit Shalom uit Israël. Ook hier denk ik wel dat ik weet wat je... Hè?
3: Hè? Ja, hè? Ronald, ja? Hè? Echt waar? Ze gebruikt toch alles hè? En het dient natuurlijk ook om de relatie met de andere spreker te bevestigen. Hè? Wij begrijpen elkaar en daarom wordt dat hè toegevoegd. Maar het kan ook een maniertje worden om steeds maar hè te zeggen aan het eind van het woord. Het vreemde is, in een aantal interviews hoor ik het nooit. Mm-hmm. En in een paar interviews, misschien vanwege de relatie met de interviewer, daar bedoel ik niks bijzonders mee hoor, maar het contact met de interviewer zou je kunnen zeggen, gebruik ze wel heel vaak hè.
0: Ja, zou dat een soort, dat je, ik kwam me van mijn zus herinneren, dat hij al heel vaak altijd weet je. Dan zei ze iets en dan zei ze weet je.
3: Nou, en dat, ja. Nutteloos, maar toch doen mensen het.
7: Je weet niet waar je heimwee naar hebt. En als kind voel je steeds die hunkering. En voor mij was dat zo sterk dat ik op een gegeven moment ook ben gaan onderzoeken van wat is dat dan? Het had met diepte te maken, met spiritualiteit. Maar wat is dat dan? Weet je wel?
0: Komt uit het programma De Verwondering uit 2022. Mij viel niks op.
3: Nee, het weet je wel. Dat gebruikt ze nog alles. Maar los daarvan, hier heeft ze het over haar spiritualiteit.
0: Oh ja.
3: En dat is wel een bijzonder kenmerk van haar. Ze heeft het over een hunkering en een diepte die ze zelf ervaart. En dat zegt ze op haar eigen manier. Ze is eigenlijk bezig met een zoektocht naar het hogere. Nu gebruikte ik zelf trouwens ook het woord eigenlijk. Hè?
0: Ja.
3: In feite is ze bezig met een zoektocht naar het hogere. Ja.
7: Het moment dat ik dus werkelijk ervoor koos om te zeggen, nu ga ik het doen, weet je wel.
5: Het doen
7: voelt
5: is
7: vaak zo rond de 40 jaar. Dat je voelt, nou wil ik het echt weten. Geen gezeur meer. Die boeken weg, weet je wel. Op een gegeven moment dacht ik, mensen denken alles plat, dacht ik. Weet je wel.
0: Ja, ook uit de verwondering. Ja, hier hoorde ik het wel, ja.
3: Weet je wel, hè? Ja, heel vaak. En dat is heel goed vergelijken met hè. Dus als je hè optelt bij weet je wel, dan krijg je een groot aantal van dat soort uitingen waarmee de spreker de hoorder probeert naar zich toe te trekken. Probeert eigenlijk te weten te komen of die hoorder met hem of haar eens is.
4: Wat voelde je toen?
7: Ik dacht nog heel even dat ze zei, Lenny Coeur is een violist. ik dacht, oh, dan heb je toch niet goed voorbereid. Ik speel gitaar.
0: Ja, dat kwam uit de Joodse wereld. 2 jaar geleden werd een concert van haar verstoord door een meisje wat riep, Lenny is een zionist. Waarom koos je dit?
3: Ja, ze verstond zelf, Lenny is een violist. En ik vond het heel knap van haar dat ze in die omstandigheid, in die benarde politieke situatie waar ze in zit, dat ze dan toch hier een grapje over weet te maken.
6: Het mooie is van dingen die komen, is dat ze ook weer gaan, hè?
0: Er komt uit het programma Christenen voor Israël op het YouTube-kanaal, precies 2 jaar geleden. Waarom heb je dit gekozen?
3: Nou, ik vond het wel een mooie uitspraak.
0: Ja.
3: Een uitspraak waarmee je zelf genoegen kan nemen. Ja, dat is het prachtige, dingen komen en ze gaan ook weer weg. Dus het leven verandert voortdurend. Je moet je niet vastklampen aan het ene, want het volgende komt toch weer.
0: Nou, wat mooi gezegd.
3: Van mij of van Lenny?
0: Ja, van allebei. Nee, nou, dankjewel René Appel voor je analyse van de taal van Lenny Koer, die ons land dus gaat verlaten, want ze gaat emigreren naar Israël. Het programma zit erop. Ik wil Lisette, Jeroen, Jaap, Ellen en Pieter bedanken. Vorige week kwam ik Jort Kelder tegen in een restaurant. Ik zei, ik kondig jou altijd aan. Zeg, ik heb nog nooit gehoord. Ik hoop dat hij dit hoort. Ik vind je een ongelooflijk leuk programma, Jort. Leuk gedaan. Kijk eens of het terugkomt. Hoort je zo meteen hier op Radio 1.
2: Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1.
10: Corruptie, fraude, arbeidsuitbuiting en ontbossing van het Amazonegebied. Het is een lange lijst waar de Braziliaanse vleesgigant JBS zich schuldig aan maakt.
11: Eigenaren die vast hebben gezeten vanwege dubieuze praktijken, omkoping.
10: Het vleesverwerkingsbedrijf is inmiddels in Nederland neergestreken.
12: Nu ze in Nederland zitten, betekent dat dat ze nog meer geld kunnen ophalen voor hun destructieve groeiplannen.
10: En opvallend, de vleesgigant heeft ook de vegetarische markt in Nederland grotendeels in handen.
13: Het zijn de echte machthebbers op deze planeet, zonder dat heel veel burgers dat eigenlijk in de gaten hebben.
2: KRO-NCRV.
10: Straks in Pointer, om 2 uur op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
14: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In de regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
17: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
18: Dynamisch.
17: Maar in de winter wil ik zekerheid.
19: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
20: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
21: Wij zijn Medipoint.
22: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
23: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
22: En voor de aangepaste fiets van Maria.
24: En zo kan ik er weer op uit.
22: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
21: Medipoint.
22: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
25: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
21: Medipoint.
22: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
26: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
1: NPO Radio 1. 1 uur.
2: Jort Kelder.
27: Ja, aanstonds dokter Kelder en Co. Ja, we gaan het hebben over Xi en Trump natuurlijk. Want ja, na 2 keer afzeggen mocht hij dan toch eindelijk komen. Dan liep hij als een kleine jongen door Beijing. Ja, wat is de machtspositie tussen twee landen? Dan hypotheekrenteaftrek. Het ging er weer over deze week. Woningcrisis natuurlijk ook altijd een onderwerp. Gaan we het ook over hebben met een hooggeleerde. Economen willen het allemaal anders. Maar ja, de politiek durft het natuurlijk weer niet aan. Dat alles na de nieuwe stelling, bezorgd door Martijn van Beek.
28: De Indiaanse premier Modi komt op bezoek in Nederland. Hij wordt straks ontvangen bij Paleis Huis ten Bosch. Het bezoek staat onder meer in het teken van de economie. Correspondent Davy Boerema.
29: Het lijkt er toch echt sterk op dat er vandaag een overeenkomst wordt getekend tussen ASML en Tata. Voor ons bekend van de staalfabriek. Maar hier in India is het veel groter. Heeft het een hele brede paraplu met onder andere heel veel bedrijven van luchtvaart tot hotels. Maar sinds jaren nu ook zijn ze bezig met het bouwen van chipfabrieken. En de Indiase overheid stopt daar echt miljarden aan geld in om dat mogelijk te maken. Dus dat is heel interessant voor ASML.
28: Ook wordt er gepraat over het lot van Insia. Het meisje werd 10 jaar geleden door haar vader ontvoerd naar India. Moeder Nadia staat bij de poort van Paleis Huis ten Bosch in de hoop haar dochter terug te krijgen.
0: Het is echt zo dat ik het gevoel heb dat vandaag daarbinnen de premiers, maar ook het koningspaar, zich inzetten voor India om ervoor te zorgen dat zij zo snel mogelijk terugkomt. Want ook bij hen leeft de urgentie zeer. En ook zij hebben het besef dat het veel te lang heeft geduurd voor India.
28: Ter gelegenheid van Modi's bezoek geeft Nederland 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, waarop teksten staan over de Indiase Chola-dynastie, vertelt India-deskundige Alexander Reewijk.
3: Ik vergelijk het altijd maar met een hele grote sleutelhanger, een grote bronzen ring waar 21 koperen platen aan hangen. En die ring die is voorzien van het zegel van Rajendra Chola de Eerste. En die regeerde tussen 1012 en 1042. Dus in die periode, dus vroeg 11e eeuw, zijn de platen gemaakt.
28: Die platen kwamen honderden jaren geleden in Nederland terecht en gaan morgen weer naar India. Presentator Bas Westerweel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Top Op presenteerde. Ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's zoals Het Klokhuis en het Schot TV Weekjournaal.
4: Goedenavond en welkom bij de allereerste aflevering van Déjà Vu.
5: Op school is het al heel gewoon dat er met één of meerdere computers gewerkt wordt.
6: Ik heb de vorige uitzending van Klokhuis en die ging over drijven en zinken. De hele uitzending duurde 15 minuten. Maar om te maken, dat duurt wel langer. Weken, soms wel maanden. En er zijn heel veel mensen mee bezig.
28: Westerweel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerweel was 62 jaar. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend deels ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. En toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. En ook de winkels van het merk in Utrecht en Amsterdam blijven dicht. Daar zou het speciale horloge ook worden verkocht. Ab van der Hel is juwelier en verkoopt onder meer exclusieve horloges. Meneer van der Hel, chaotische taferelen dus. Waarom is er zo'n run op, denkt u?
7: Nou, dat vind ik dus ook onbegrijpelijk. Als ik kijk naar het item, het is kunststof en het is nog geen eens een horloge die je om de pols kunt dragen. Dus het is meer een hebbeding dan dat je het als horloge ook kunt dragen. Begrijp ik niet helemaal de hype die er zich nu afspeelt.
28: En het is toch niet het eerste exclusieve horlogemerk dat zich aan Swatch verbindt. Waarom werken zulke merken eigenlijk samen?
7: Nou, dat klopt inderdaad. Omega is er voor gegaan en nu is het Audemars Piguet. Het zal een fantastische marketingstunt zijn, maar of het inderdaad zo werkt, ja, dat vraag ik mij af. Kijk, de prijs van het product, wat ook nog een keer redelijk is, maakt dat de hype groter is. Maar wat daar verder achter gebeurt, ja, vind ik lastig om te beoordelen.
28: Ja, want het wordt verkocht.
7: Ik zie het niet.
28: Het wordt verkocht voor iets van rond de €400, maar dan is het idee dat het daarna wordt doorverkocht. Is het een goede investering, denkt u?
7: Ja, dat vraag ik mij dus af. Dat zal de tijd dan moeten leren. Maar er gebeuren meer dingen die ik niet helemaal kan volgen. En daar is dit er even van. Ik snap die hype niet helemaal.
28: Toch bedankt voor uw toelichting. Juwelier Ab van der Hel. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. In Tilburg zijn bij een auto-ongeluk vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De slachtoffers waren vooral tieners en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt.
8: Het NOS-journaal.
28: Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen overdag eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden.
27: Dankjewel Martijn. We vervoegen ons bij de Algemene Nederlandse Wielrijdersbond, alwaar Wijnand Zwaan ons toelicht de verkeersinformatie.
8: Nou, er zijn gelukkig niet al te veel problemen onderweg. Grenscontroles veroorzaken nog het meeste oponthoud. Op de A12 richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens nu 4 kilometer stilstaand verkeer met daar 20 minuten vertraging. En op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is daar opgelopen tot een half uur.
27: Nou, dat valt al met al dan nog mee. Dank, jongens. Straks dokter Kelder en co. Dokter Rogier Kremers komt ons bijlichten over de bromance die dan wel of niet is ontstaan tussen Xi en Trump. Is dat eigenlijk gelukt? En hoe is de machtsverhouding tussen de heren inmiddels? Is Amerika nog wel de bovenliggende partij? Hoeveel gaan de boomers in de toekomst meer betalen voor hun huizen? Want ja, je weet, het hypotheekrentewoord is weer aan de orde. VVD probeert alles tegen te houden, maar economen zegt het eigenlijk onvermijdelijk dat er iets gebeurt. Ik ga erover praten met Matthijs Korevaar, gespecialiseerd op dit gebied. We gaan nog even bellen met de rechtse politicus over de rellen te Loosdrecht en omstreken, want er zullen nog wat meer relletjes volgen. En dan hebben we de methode ontwikkeld hoe je eigenlijk een echte Rembrandt zou kunnen herkennen. Best wel nuttig in het dagelijks leven. Dat alles onverwijld na de mededelingen van de middenstand. Ster.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
13: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
14: Museum Huis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
1: NPO Radio 1. Avro Tros.
18: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
30: Jort Kelder.
27: Ja, welkom bij dokter Kelder. Live vanuit Allard Pearson. Alwaar heden diagnoses over. Ja, wat wilde Trump eigenlijk bereiken met zijn bezoekje aan kameraad Xi? En is dat gelukt? Daar ga ik over praten met dokter Rogier Kremers. Dan ja, gaat die 11 miljard hypotheekrenteaftrek, nadeel voor de schatkist, ooit nog een keer terugkomen? Wat gaan we eraan doen? Moet iets gebeuren? Zeggen in ieder geval economen en topambtenaren. Dokter Matthijs Korevaar weet er alles van. En hoe onderzoek je wetenschappelijk of een schilderij echt afkomstig is van bijvoorbeeld een Rembrandt of een Rubens? Daar hebben wij een jonge dokter, is erop gepromoveerd en ze heet Charlotte Rulkens. Laten we eerst maar eens even beginnen met publieksvraag. Hier mensen in de studio. Gezelligheid hier op deze zaterdage, regenachtige zaterdag. Wie voelt nou echt die wooncrisis aan den lijf? Wie wil er eigenlijk verhuizen, maar het lukt niet? Wie zegt ja, last? Kijk nou, zie, er is helemaal geen wooncrisis. Jullie, even, maak even geluid, zijn jullie er wel of niet, hallo? Ja. Dus even, ja, dat is toch wel interessant, Matthijs Korevaar. Ja, is er nou een wooncrisis?
2: Nou, laat ik even wat feiten noemen. De woonlasten als percentage van het inkomen, die dalen al een aantal jaren. Ja. We wonen met steeds meer alleen in ruime huizen die we goed kunnen betalen. En voor het overgrote deel van Nederland is er helemaal geen wooncrisis. Het enige is dat een kleine groep de prijs betaalt voor het feit dat iedereen in Nederland zo fantastisch woont.
27: Namelijk hoe klein is die groep?
2: Ja, ik denk dat het om een paar procent van de bevolking of zo gaat. En je ziet natuurlijk wel migranten, jongeren, zeg maar, mensen die outsiders zijn op de woningmarkt, mensen die misschien scheiden, geen eigen geld hebben. Die groep moet heel hoge prijzen betalen om de markt in te stappen of heel lang in de wachtrij staan. Ja, en dat is de groep die in de knel zit.
27: Maar wat je dus inderdaad vaak hoort, de woonquotas, het deel van ons inkomen. Inkomens zijn gestegen de afgelopen jaren. Ook besteedbare inkomens, ondanks alle inflatie, neemt af. Maar dat is dat alleen voor de ouderen? Of zeg je, want starters, als jij een 20, een 30 bent die begint, dan geeft u wel echt een substantieel deel van je inkomen en woon uit.
2: Nee, dat klopt.
27: Dat was vroeger ook al, hoor. Maar is dat meer of minder geworden?
2: Nou, ik denk niet dat het heel veel meer is geworden. Want
27: hoe kan het dan als alle huizenprijzen
2: zijn? Er zijn namelijk gewoon regels, hè, over hoeveel van je inkomen je aan woonlasten uit mag geven als je een eerste hypotheek krijgt. Ja, zeker. Die zijn niet heel veel veranderd. Dus dat betekent dat dat kan niet omhoog gaan, want anders kun je geen huis kopen. Mm-hmm. De hoofdreden is natuurlijk dat de groep mensen die dan in kan stappen tegen die hoge prijzen, die moet dan wel een wat hoger inkomen hebben. En de andere grote uitdaging is gewoon dat de wachtrij in de sociale sector, die zijn nu heel lang. 20 jaar geleden was er het idee dat we wellicht een overschot aan sociale huisvesting zouden hebben. Dat is volkomen omgedraaid.
27: Ja, oké. Nou, we gaan het er straks allemaal over hebben, verheugt mij reeds. We gaan nu even de blik naar de wereld. Niet alleen de wooncrisis, Trump. Trump ging naar China, naar Xi, moet ik zeggen. Rogier, het was een enorme ceremonie. Hij kwam natuurlijk vliegtuigtrap af, allemaal zingende meisjes stonden klaar. Laten we hem even luisteren.

0: zou bijna zeggen, zo kan de democratie dus ook werken. Donald zal het allemaal goed doen. Alleen maar blije mensen. Hij zei tegen Fox News later, I'm not looking to have somebody go independent. Met andere woorden, hij heeft gezegd, ja, Taiwan, weet je, dat is niet mijn missie om nu Taiwan even vrij te houden. Dat ligt ook heel gevoelig in China. Ja, het is inderdaad een soort... Hij mag er niet aan zitten, maar ik lees dan bijvoorbeeld net de FT, ligt op een bureau. En er staat in, de grote beslissing die eigenlijk nu al meteen moet nemen, gaat Taiwan weer een nieuw wapenpakket kopen in Amerika? Kan het? Mag het?
1: Dat wordt een hele moeilijke. Want aan de ene kant is Trump natuurlijk heel erg gevoelig voor schijnvertoon. En je ziet met dit bezoek, China heeft hem bespeeld als een piano. En dan gaat hij natuurlijk ook meepraten met het laatste wat hij heeft gehoord. Maar Trump zelf is eigenlijk de zwakste schakel binnen de Trump-regering. En er zijn natuurlijk ook hele grote belangen, ook binnen de Republikeinse partij, die nog steeds afhangen van...
0: Waarom is hij de zwakste schakel?
1: Omdat hij draait als een blad aan een boom.
0: Hij is gevoelig voor vleierij.
1: Hij is gevoelig voor vleierij. Hij heeft geen enkele vorm van principes. Hij heeft geen enkele vorm van lange termijn perspectief. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, hij heeft ook lak aan wat de rest van zijn instituties van hem vinden. Maar er zijn natuurlijk breder in Amerika nog heel veel belangen rond Taiwan. En met die wapenverkoop gaat natuurlijk ook etelijke miljarden aan exportinkomen gepaard.
0: Ja, oké, maar inkomen is één ding. Net zoals de bonus heeft hij geloof ik verkocht, 200 stuks. Zo is allemaal wel. Maar het gaat natuurlijk om het grotere verhaal. Taiwan, enorme producent van chips. Hebben we voor de wereldeconomie ook de Amerika nog steeds nodig. Hoe hebben ze in Taiwan gereageerd? Zijn ze echt nu beducht geworden? Ze worden weggegeven waar we bij staan.
1: Nou, ik denk niet dat ze denken dat ze daar worden weggegeven. Taiwan zelf is ook een beetje dubieus. Ze slagen er zelf ook niet om een militaire modernisering te doen. Ook al lijken ze in toch wel... of denkt men dat ze in grote geopolitiek gevaar verkeren. Ik denk ook niet dat die Taiwanese soep zo heet gegeten zal worden. Het is en blijft symboolpolitiek.
0: Oké, nou dank. We gaan eerst even wat Haagse kwesties aansnijden. Nu... En bellen we even met Simon Keulemans. Hij is Kamerlid voor JA21, tevens woord voor de asiel en migratie. Ja, Simon Keulemans, ben jij daar?
2: Jazeker, goedemiddag.
0: Nou ja, we gaan natuurlijk even praten over die AZC-protesten deze week in Loosdrecht. We hebben de vuren gezien, boze mensen, eindeloos veel discussies, debat op televisie. Nou, las ik in een enquête van RTL deze week, want er wordt natuurlijk heel vaak gezegd, de politiek doet niet wat we willen. Maar 81% van de Nederlanders steunt eigenlijk de opvang van vluchtelingen wel uit oorlogsgebieden. En de spreidingswet wordt gesteund door 53% van de mensen... en sowieso met een politieke meerderheid. Dus waar zeiken we eigenlijk over?
2: Nou, ik zou het geen zeiken willen noemen. Ik zou zeggen, ga eens een keer langs in gemeenten... waar nu noodopvangvoorzieningen voor asielzoekers... van de een op de andere dag worden geplaatst. Ja. Dan zie je gewoon dat daar gewoon geen draagvlak voor is. En je ziet eigenlijk dat die gemeenten... en dat we dat straks gaan zien in het hele land met die spreidingswet... eigenlijk de dupe worden van falend landelijk asielbeleid... waar eigenlijk al jarenlang niks aan instroombeperking wordt gedaan... en waarvan de gevolgen over de schutting bij die gemeente wordt gegooid. Dus ik heb niet het idee, als we de afgelopen dagen en weken en maanden hebben gezien... dat er nou heel veel draagvlak is voor het huidige asielbeleid.
0: Ja, nou is het natuurlijk het vervelende met zo'n protest in Loosdrecht. Niemand zal zeggen, je hebt geen recht om te demonstreren. Je mag tegen besluiten van de gemeente en de regering zijn allemaal prima. Maar er lopen natuurlijk wat de veiligheidsdienst ook wel zeggen. Wat types tussen die, nou ja, laten we zeggen beroepsdemonstranten van het Voorpost, van Defend Netherlands. Van best wel extreem rechtse clubjes. Wat er, ja, het wordt toch een beetje een smoezelige seminatiebijeenkomst, hè?
2: Nou kijk, het is heel duidelijk, demonstreren is een grondrecht. En op het moment dat jij in je gemeente wordt geconfronteerd met een AZC dat je niet wil, dan heb je het recht om daar vreedzaam en binnen de marges van de wet tegen te protesteren. Hè. Protesteren is gewoon een legitieme wijze om de uiting aan te geven.
0: Zeker, dat zei ik net. Hè? Dus,
2: ja, wat zegt u?
0: Dat zeg ik toch? Tuurlijk, dat is gewoon een grondwet, dat mag. Maar hoe dan?
2: Klopt. Nou ja, klopt. Nee, mensen mogen daartegen demonstreren. En op het moment in die lijn trekken was jij in 20 heel helder. Op het moment dat mensen bij zo'n demonstratie over de schreef gaan... En aan het vernielen slaan of aan het intimideren slaan... of de hulpdiensten hinderen... ja, dan is dat natuurlijk een hele harde grens die wordt overschreden. Dan moet er hard tegen worden opgetreden. Dus protesteren mag. Protesteren is een grondrecht. Maar wie misbruik maakt van dat demonstratierecht... die wordt wat ons betreft aangepakt.
0: Ja, er wordt natuurlijk ook gezegd, het zijn allemaal Kamerleden. Niet tenminste, zijn daar naartoe gegaan. Die zijn dan gaan speechen. Toch een beetje aan de kant van dat protest, wat ook allemaal mag. Alleen daarmee raken ze natuurlijk ook een beetje bezoedeld. En we hebben deze week natuurlijk een affaire met Guido Marcus over gezien. Die nu inmiddels aangeklaagd gaat worden... omdat hij onaardige dingen over de Palestijnse asielzoekers heeft gezegd. Meer in het bijzonder, misschien nog meer geweld dan waar ze vandaan komen... mag toegepast worden. Het radicaliseert zo, hè? De toon verscherpt zo. Wat vindt JA21 daarvan? Want het lijkt wel of het een soort onvermijdelijk pakketje is dat bij elkaar hoort.
2: Nou ja, je ziet dat gewoon het asielbeleid dermate faalt, dat daar gewoon, ja, dat de woede en de onrust daarover in de samenleving steeds verder oploopt. En dat is niet goed, dat is niet gezond. Maar het is wel het gevolg van een politiek die gewoon totaal dysfunctioneel op dit onderwerp is gekeken. Mm-hmm. We hebben het er al jaren over als politiek dat die instroom omlaag moet. We kibbelen erover, we steggelen erover. Ja. We sneuvelen kabinetten op. Als er dan een keer een wet wordt geproduceerd, dan strandt die in de Eerste Kamer. Ja. Het verzandt in politieke spelletjes. En ondertussen, eigenlijk het enige wat mensen de afgelopen jaren hebben gezien wat er veranderd is uit het asielbeleid, is dat middels de spreidingswet de gevolgen van dat landelijke falende beleid, van die permanent hoge asielinstroom, bij gemeenten over de schutting wordt gegooid. Bij hun in de wijk, bij hun in de straat. En dat mensen daar moedeloos van worden en ook boos van worden, dat begrijp ik. En nogmaals, daar moet uiting aan gegeven worden op een democratische, nette, legitieme manier. Maar die woede, die snap ik wel, ja.
0: Ja, maar goed, nu is de vraag, kijk, de instroom zit iets boven de 50.000 asielzoekers. Nou, je hebt natuurlijk ook nareizigers en dan heb je nog andere problemen met arbeidsmigratie, noem maar op. Dat zijn ook grote aantallen. Maar er is gewoon een gegeven, die mensen zijn nu binnen de grens. En het zou natuurlijk wel prettig zijn als je ze een beetje humaan behandelt. Je heet niet iemand echt welkom met een brandbom, toch?
2: Nee, maar uiteraard, dat kan natuurlijk ook nooit het antwoord zijn. En dat verwerpen we natuurlijk ook gewoon met alles wat we in ons hebben. Alles wat riekt naar geweld en intimidatie kan niet en daar moet tegen worden opgetreden. Maar het is natuurlijk wel zo dat zolang je de redenering hanteert van ja, maar als er mensen blijven komen, dan moeten we ze natuurlijk wel altijd goed kunnen opvangen. Met die redenering is de spreidingswet in het leven geroepen. Mm. Onder andere ook met de belofte dat daarbij de instroom ook omlaag zou gaan.
0: En dat lukt niet, hè? Gebeurt. Of lukt het wel?
2: Nee, dat lukt absoluut niet. De instroom is in de eerste maanden van dit jaar een derde hoger dan in dezelfde periode van vorig jaar. Dus de instroom neemt toe over de jaren. Mm. En wat natuurlijk de spreidingswet in principe doet, is de prikkel om iets aan die instroom te doen wegnemen. Hè? Want als je als kabinet achter de hand hebt dat je wettelijk verplicht altijd voldoende opvangplekken kunt afdwingen, dan neemt het natuurlijk iedere motivatie weg, iedere prikkel weg om echt iets aan die instroom te doen. Dus de spreidingswet die werkt wat ons betreft nog los van het feit dat de lokale democratie ermee buitenspel wordt gezet. Ook nog eens averechts.
0: Maar nu is de vraag waarom het jaar 21 wel zou gaan lukken. Je kunt ook allemaal strenge wetten aannemen. En politiek kijkt ook al een beetje naar het Europese migratiepact dat er aankomt. Ja. Al heel snel. Ja, gaat het helpen?
2: Nou kijk, in het Europese migratiepact zitten een aantal elementen die stapjes in de goede richting zijn. Maar het is
0: zoals? Noemen ze een concrete die helpt?
2: Nou ja, kijk, er zijn een aantal zaken die bijvoorbeeld in die gesneuvelde asielnoodmaatregelenwet zat, zitten nu ook in het migratiepact, de wet. De buitengrenzen wordt verstrengd, het wordt eenvoudiger om mensen terug te kunnen sturen. Maar het punt blijft natuurlijk wel dat het migratiepact uitgaat nog steeds van asielopvang op Europese bodem. Mm. En terwijl wij als jaar 21 zeggen, we moeten toe naar een fundamenteel ander asielbeleid. We moeten toe van opvang in Nederland, van opvang in Europa, naar opvang in de eigen regio. En zolang dat niet gebeurt, blijft het dweilen met de kraan open.
0: Oké, dus we kunnen nog wel even blijven bellen, hè? Volgende week en de week erop en de maand erop en de verkiezingen daarna. Dit gaat gewoon door zo.
2: Ja, ik vrees het wel, omdat het kabinet ook onvoldoende urgentiegevoel uitstraalt om echt iets fundamenteel aan het asielbeleid te wijzigen. Blijft staan achter de spreidingswet, het Europese migratiepact als de oplossing ziet voor de problemen waarmee we nu geconfronteerd worden. En dat is gewoon volstrekt ontoereikend. En ik wil ook nog wel even gezegd hebben dat ik het erg zonde vind dat nu het beeld dat ontstaat van die protesten, het gaat natuurlijk in de media, en dat begrijp ik goed, over de ongeregeldheid.
0: Dat de bruinhemden zijn allemaal.
2: Nou, maar afgelopen maandag ben ik met de fractiegenoten Rangiet Klemming de hele dag in Loosrecht geweest. Niet bij een demonstratie, maar gewoon bij mensen thuis. Bij omwonenden thuis. Hele nette mensen die gewoon een eigen bedrijf hebben, die hard werken.
0: Die geen zin hebben in zo'n
2: heel erg bezorgd zijn over wat er in hun buurt gebeuren staat. En de zorg van die mensen raken nu ondergesneeuwd. En dat is niet alleen heel onterecht, maar dat is ook ontzettend zonde.
0: Ja, zijn er overigens toch even ten slotte. Iedereen weet natuurlijk die zaak van Lisa. Dat meisje dat vermoord is door een asielzoeker. Maar hoeveel criminaliteit is eigenlijk voortgekomen? Wat weten we daar eigenlijk echt van? Is het meteen een explosie van criminaliteit?
2: Nou, we hebben elk jaar een incidentenmonitor die gaat over incidenten en criminaliteit in en rond COA-locaties. En dat ligt gewoon hoog, dat ligt fors boven het landelijke gemiddelde. We hebben ook, als het om zedenincidenten of zedenzaken gaat, zien we ook dat asielzoekers uit veel landen afkomstig zijn, waar mensen die uit die landen komen ook oververtegenwoordigd zijn in dat soort zaken. Dus er zijn altijd discussies, die kunnen ook wapperen met rapporten over dat een wijk op termijn het vaak juist prima vindt dat een AZC er is. Maar het is gewoon een feit en daar kunnen we niet voor wegkijken dat veel mensen daar niet op zitten te wachten, dat het draagvlak ervoor heel erg laag is en dat de criminaliteit en incidenten in en rond co-locaties zeer zorgwekkend zijn.
0: Ik heb geen tijd om er nu helemaal weer repliek op te geven. Doe ik niet. Ik dank Simon Keulemans, Kamerlid van JA21. Dank.
2: Dank u wel. Dr. Kelman.
3: Mulder en Co.
0: Ik ga doorpraten met dokter Rogier Kremers, docent moderne Chinese studies aan de Universiteit te Leiden. Achtergrond sinologie, internationale betrekkingen. Nou, je hebt allerlei boeken geschreven, je bent bij projecten betrokken, van alles en nog wat. Daarom zit je ook hier, leuk. En je dacht, ik ga naar dokter Kremers met een pochette in en een ruitjesjas.
1: Ja,
0: maar een klassieke, beetje een klassieke man. Ben je een klassiek ingesteld?
1: Een klein beetje.
0: Gebreid dasje, heel goed. We gaan het over Trump hebben. Is het een succes geworden voor Trump, dat bezoek?
1: In zijn eigen ogen wellicht wel.
0: Oh.
1: De verwachtingen zijn laag.
0: Best visit ever.
1: Precies, de verwachtingen waren laag en zijn volledig ingelost.
0: Ja, ja, oké. Dat is heel cynisch gezegd. Maar wat was de verwachting? Hij heeft allemaal van die techboys meegenomen. We zagen Elon Musk overal foto's en filmpjes maken. We zijn ontzettend druk mee. Jens Wang van Nvidia natuurlijk ook. Dus vertel.
1: Als je het aan Trump zou vragen, wat wil hij? Dan hij wil gezien worden als groot staatsman en als dealmaker. Mm-hmm. Maar hij komt er natuurlijk ook beschadigd heen. In eerste instantie is die beschadigd vorig jaar, nadat de Chinezen op de zeldzame aardmaterialen zijn gaan zitten. Ja. En even duidelijk aangaven dat het echt niet alleen de VS is.
0: Even dat moment teruggaan. De hele wereld kreeg tarieven voor ze kiezen. Ook de Chinezen niet zo'n beetje. Ook toen ze een beetje stout waren, kregen ze nog dubbele. Ze hebben zich niets van aangetrokken en toen werd het stil.
1: Nou, niet alleen hebben ze zich niks van aangetrokken. Dat is ook het eerste moment geweest dat de Chinezen echt hebben gezegd van oké, we hebben altijd een beetje rustig geantwoord. Nou gaan we op het gaspedaal staan.
0: Ja.
1: En hebben ze gezegd, wij voeren exportcontroles in op zeldzame aardmaterialen.
0: Ja.
1: En dat zijn materialen waar China een quasi-monopolie op heeft.
0: Ja.
1: En zonder die materialen beweegt er niks in de hele elektronica sector.
0: Wat gebeurde er toen in het Witte Huis? Het werd allengs wat stiller.
1: Het werd wellicht ineens heel erg stil.
0: Ja.
1: Want ineens wordt duidelijk dat het Amerikaanse leger niet beweegt. Zonder die zeldzame aardmaterialen. Ja. Dat Apple omvalt.
0: Dus is er nou daadwerkelijk niet geëxporteerd of is het alleen een dreigement geweest?
1: Nou, het is een beetje een mix van de twee. Het is vooral een dreigement geweest. Maar China heeft intussen ook wel heel gericht bepaalde sancties ingesteld. Zeldzame aardmaterialen die in die voor dual use, dus ook mede militaire
0: doeleinden. Ja. Hebben ze heel slim strategisch natuurlijk tientallen jaren zich ingekocht in de wereld voor die strategische posities. Dat ja, het kapitalistische systeem kan dat niet, kan alleen staatsgeleide economie natuurlijk doen. Nou, kunnen de Amerikanen natuurlijk ook wel een beetje plagen. Want bijvoorbeeld die Nvidia-chips, die zijn ook in China zeer gewenst. Het gaat dan volgens mij om de H200-chip. Ik ken hem niet persoonlijk, ik heb nooit contact gehad. Maar even, waarom gaat het om die chip nu? En is dat de allerbeste? Nee, geloof niet eens, hè?
1: Nee, en uiteindelijk is het in dit bezoek ook niet zo heel veel over die chip gegaan, vreemd genoeg. Amerika, of de Amerikaanse overheid denkt dat AI op een gegeven moment, als je bij AGI komt, het land dat het eerste doet, zal een absoluut strategisch overwicht verwerven en zal de rest van de wereld naar de eigen pijpen kunnen doen dansen. En dus als China dat eerst doet, dan hebben we een probleem.
0: Ja.
1: Dus moeten we ervoor zorgen dat China geen AI op topniveau kan ontwikkelen. En dat doen we door topchips tegen te houden. De H200-chip is een chip die ontwikkeld is om onder die sanctiegrens te passen.
0: Apart voor dat eigenlijk, als exportproduct.
1: Ja, precies. Dus die is door Nvidia specifiek ontwikkeld om net onder die sanctiegrens te vallen. Voor Beijing creëert dat een beetje een dilemma. Aan de ene kant, Chinese bedrijven willen compute en ze willen die nu. En als de H200 het beste is wat ze kunnen krijgen, dan maar de H200.
0: Dat kunnen zij zelf nog niet maken.
1: Dat kunnen ze zelf nog niet maken aan die sofisticatie op die schaal en aan die prijs.
0: Ja.
1: Terwijl Beijing net denkt van, nou, dat is een beetje het slechtste van beide werelden. Want ofwel gaan we afhankelijk zijn van buitenlandse invoer, maar dan willen we wel het topspul.
0: Ja.
1: Ofwel gaan we het gewoon zelf ontwikkelen, maar dat kost tijd.
0: Ja.
1: Dus China heeft er zelf ook een beetje op gezeten dat die H200 niet wordt geïmporteerd, hoewel Chinese techbedrijven daar interesse in hebben.
0: Ja.
1: En tot dusver wordt er gerapporteerd dat er dus nog geen enkele H200
0: de grens is. Het is ook weer waarschijnlijk. Hoe ver zijn die? Je bent ook gespecialiseerd in digitalisering van dat land. ASML, langs het bedrijf van Nederland, by far. Maakt die machines, die waversteppers. Hoe ver zijn de Chinezen met chips, met de hele productie daarvan?
1: Dat is een ongelooflijk ingewikkelde vraag. Want die chipindustrie is ongelooflijk ingewikkeld. Als je kijkt naar...
0: Jij bent dokter, toch? Of niet? Kom op.
1: Maar als je kijkt naar het topniveau, daar loopt China achter. Hè? Dus de absolute top, de snelste chips, de AI-capabele chips, daar loopt China achter. Die achterstand op verschillende punten wordt ingelopen.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld als je kijkt naar chipontwerp, daar is China al aardig bijgebeend. Mm. Als het gaat over de daadwerkelijke maaktechnologie, daar lopen ze bijvoorbeeld
0: achter. Die kunnen ze toch even stelen dan?
1: Nee, want zelfs als je weet hoe zo'n machine werkt,
0: ja,
1: dan moet je hem steeds kunnen bedienen. Je moet hem, ja, kunnen onderhouden. Ja. Er zit heel wat proceskennis.
0: Ja. Maar bijvoorbeeld ook, ze hebben nu 200 Boeings dan gekocht. Nou, leuk voor Donald, 200 Boeings. Maar ik denk dat ze kopiëren die Boeings. Ze hebben al hun eigen verkeersvliegtuig. Op dat niveau zo'n beetje. En over 10 jaar, net als met de auto's, dan zijn ze er gewoon voorbij. Ben ik te cynisch?
1: Ja en nee, het hangt een beetje van de industrie af. Met de auto's, ja. En ik ben oud genoeg om mij te herinneren dat België een grotere auto-exporteur was dan China.
0: Ja.
1: Want dat was 2021.
0: Mm-hmm.
1: Intussen is China de grootste auto-exporteur.
0: Maar dat kwamen in 2022 niet eens in de top 10 van auto-exporteurs voor. Ze zijn nu er maar één.
1: Ja.
0: Ja, dat is ongelooflijk. Want even bijzin. Amerika heeft natuurlijk gezegd, je mag niet meer naar Amerika exporteren. Handelsbarrières, die handel in Amerika is inderdaad ingestort. En ze hebben vorig jaar toch een exportrecord geboekt, omdat ze het gewoon verlegd hebben naar andere markten, naar Europa vooral.
1: Nou,
0: echt knap.
1: De mate waarin dat China kan sturen is redelijk klein. Het punt is gewoon, China maakt goed spul voor weinig geld. Ja. En als Amerika het niet koopt, dan is er wel vraag in andere landen.
0: En dan zeggen wij dus, het is dumping. Maar goed, oké, andere discussie. Maar oké, dus even terug naar hoe ver zijn ze technologisch? Hebben chips even gehad? Vliegtuigen kunnen ze toch ook straks helemaal goed?
1: Dat kunnen ze wel, maar de vliegtuigmarkt werkt zo niet. Vliegtuigen die maak je op kleine schaal. Kijk, als je een vliegtuig koopt, als je KLM bent, je koopt een vliegtuig, dan ga je eigenlijk een huwelijk aan met Airbus of Boeing, dat net zo lang duurt als jij dat vliegtuig bezit. En dan moet je dus aan bepaalde betrouwbaarheidscriteria, je moet wisselstukken kunnen invliegen, je moet wereldwijde onderhoudsnetwerken
0: complexiteit
1: hebben.
0: Complexiteit, kortom.
1: Die complexiteit is nog niet van een aard dat China dat makkelijk wereldwijd kan. Ze zijn nu wel bezig met het binnenlands uitrollen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt, Bombardier is het met de C-series ook niet gelukt. Die wilden ook dat hogere segment.
0: Zo moeilijk is dat
1: en zijn bijna
0: failliet. Ja, met Fokker was het ook niet echt succes. Herinner ik mijn vraag. Wat wil China eigenlijk onder Xi? Want het wordt nu voorgesteld dat dit zijn de twee grote wereldleiders. Nou, je ziet al een beetje een machtsshift. Dat China komt er echt al in ieder geval naast. Hij wil natuurlijk eroverheen.
1: Nou, ik denk dat de blik anders ligt. Amerika kijkt heel internationaal en wil nummer 1 van de wereld zijn. En wil ook de rest van de wereld hervormen naar het eigen beeld. Zelfs al ben je America first. Op de korte termijn, Xi Jinping van deze top wilde iets heel eenvoudigs. Hij wilde eigenlijk de relatie stabiliseren. Zodat je niet nog eens die enorme, die enorme tarieven, die enorme onzekerheid en onvoorspelbaarheid hebt die je vorig jaar had.
0: Ja.
1: En hij wilde Trump zover krijgen dat hij zich tot die stabiliteit zou committeren. Nou, met dat stroop om de mond smeren lijkt dat redelijk aardig.
0: Stabiliteit. Ik bedoel, er is een oorlog in het Midden-Oosten gaande. Amerika en Israël vallen Iran aan. Grote partner van China was het maar omdat ze, ik geloof, 14% van de olie-export komt uit dat Midden-Oosten gebied. En vooral voor Azië. In Azië zijn de brandstofprijzen echt door het dak gegaan. Dat probleem is niet opgelost nu, hè?
1: Dat probleem is zeker niet opgelost. Maar voor China is dat probleem kleiner dan voor veel andere landen. Ja? China zag dit aankomen en is al veel langer bezig met zichzelf minder afhankelijk maken van olie. Dus die hele Chinese groei
0: Je bedoelt die hele vergroening, maar bijvoorbeeld kerosine voor de vliegtuigen is nog wel nodig.
1: Precies. Ja. Maar dat is een gelokaliseerd probleem en dat kun je oplossen als de rest van je energieprijzen laag zitten. Dus Chinezen hebben heel erg ingezet op elektrificering. Ja. Ofwel uit groene bronnen, en daar zijn ze ook hoe langer hoe beter in. Ofwel uit steenkool, want dat hebben ze zelf.
0: Ja, precies. Want ze openen ook nog steeds steenkolencentrales. Ze doen eigenlijk op dat punt alles. Toch even Xi verwees in zijn speech naar de val van Thucydides. Niet iedereen is hier, denk ik, een krijgsdeskundige. Ik denk dat het over Sparta en Athene gaat. Waarom deed hij dat?
1: Nou, het idee van de val van Thucydides is als er twee grootmachten zijn, één bestaande grootmacht en een opkomende grootmacht, dat die spanningen heel makkelijk kunnen leiden tot oorlog.
0: Ja, we gaan naar 400 voor Christus terug zo'n beetje.
1: Precies. Ja. En als je een beetje zoekt, dan kun je daar in de geschiedenis allerlei voorbeelden van vinden. Hè. Duitsland en Engeland in 1914 bijvoorbeeld. In Azië, Japan en de VS. En Groot-Brittannië in de jaren 30 en 40. Dat is niet noodzakelijk een ijzeren natuurwet. Maar wat Xi Jinping heel goed weet, is dat oorlog is ruïneus.
0: Ja, kost geld, gedoe.
1: Kost geld, gedoe, gaan mensen dood, onvoorspelbaar.
0: Dat laatste vindt hij misschien niet zo erg, hè? Maar goed.
1: Nou, intussen wel.
0: Toch wel? Het is een mens, hè?
1: Ja, zeker wel. Ja, zeker wel. Dus Xi Jinping wil geen conflict. Integendeel, als je vraagt wat wil China op de lange termijn, 98% van de Chinese aandacht is gevestigd op binnenlandse vraagstukken.
0: Ja.
1: Waarbij wat de Communistische Partij van de Wereld wil, is een stabiele, voorspelbare omgeving.
0: Ja.
1: Die de partijtop in staat te stellen om haar binnenlandse programma effectief uit te voeren.
0: Ja.
1: Buitenlandse aspiraties van China om daadwerkelijk de wereld in te gaan. En zoals Amerika dat graag doet, de wereld te veranderen in het eigen beeld.
0: Mm.
1: Dat is heel erg afwezig in de Chinese blik.
0: Ja, dus eigenlijk niet al te agressief naar de wereld. Behalve dus even de provincie Taiwan inpikken op de een of andere manier.
1: Dat is een binnenlandse
0: vraag. Toch, dan kun je dus, ik zit er nu een beetje in de positie van, ja, Trump is een doet stoer, maar is een beetje een stervend, nou, rijk, misschien wat te snel gezegd, maar is niet meer de bovenliggende partij vanzelfsprekend op alle gebieden, vooral door bijvoorbeeld door die grondstoffen. Aan de andere kant, China heeft genoeg problemen. De bevolking gaat, nou, we weten nooit hoeveel hebben ze, 1,3, 1,4, 1,5 miljard, maar gaat onder het miljard dalen. Ze hebben gigantische schuldposities. Als je zowel van het Rijk als van lokale overheden optelt hoeveel schuld, ze hebben veel meer schuld dan wij in verhouding. Er zijn nog wel wat dingetjes op te lossen daar, toch?
1: Precies, en net daarom wil Xi Jinping zich niet begeven in een soort buitenlands avonturisme, want ja. Dan worden die binnenlandse problemen wellicht alleen nog maar groter.
0: Mm-hmm.
1: De Chinese bevolking daalt. Voor een deel is dat ooit het doel geweest. Nu maken ze zich daar een beetje zorgen.
0: Dat kwam de eenkindpolitiek, daar hebben ze nu dus de wrange vruchten van. Ja.
1: Dat zeker, en in tussentijd, die is volledig afgeschaft en je krijgt nu ook meer kindergeld en geboortepremies en sowieso.
0: Ja.
1: Maar het blijkt heel moeilijk te zijn, net zoals hier trouwens, om... Ja. Mensen meer kinderen te doen krijgen.
0: Ja, als de welvaart stijgt, dan daalt het kinderaantal.
1: Precies. Ja. Die schuldpositie, als je het vergelijkt met de VS, dan valt het nog aardig mee. Maar
0: ja,
1: inderdaad,
0: noem je er een. Ja.
1: Maar inderdaad, dat is een vraag. En wat je ziet, is dat het Chinese antwoord op beide problemen en nog een hele reeks om andere problemen is technologie. Wij moeten gewoon rücksichtloos inzetten op groeiende productiviteit, waarmee we die schuld als deel van het BNP aanzienlijk kunnen verkleinen, want het BNP groeit. Waarmee we ook bijvoorbeeld veel meer kunnen automatiseren op allerlei vlakken. Waardoor dat we evenveel of zelfs meer waarde kunnen produceren met een dalende arbeidsmarkt.
0: Want wij kijken natuurlijk een beetje lacherig, maar ook een beetje bangig naar de humanoids. Naar die rennende robots die je over in China nu ziet. Ze hebben geloof ik nu een marathon 2 keer sneller gelopen met robots. Maar daar zit natuurlijk een veel groter plan achter. Die robots moeten gewoon in de gezondheidszorg gaan werken straks.
1: Die moeten in de gezondheidszorg gaan werken. Die moeten op fabrieksvloeren gaan werken. Die moeten in boerderijen gaan werken. Of allerlei onaangename banen. Hè? Kijk, ook China heeft het probleem van snertbanen. Die men graag zou automatiseren. Niemand werkt voor zijn plezier in een slachthuis.
0: Ja.
1: Nou, als je dat door een robot, als je een kip kunt laten ontbenen door een robot, en die kan dat sneller en efficiënter dan een mens, dan is dat ook weer mogelijk een aanzienlijke productiviteitstoename. Vooral gezien die robot nooit naar de wc moet.
0: Dus eigenlijk allemaal plannen om in feite die val van die bevolking, wat een Maoïstische fout is geweest achteraf misschien, ja, toen begrijpelijk, maar nu een probleem, om dat op te gaan vangen.
1: Nou, het is,
0: liggen ze op koers?
1: Het is een Dengistisch probleem. Mao die wilde net zoveel Chinezen als mogelijk. Ja. En daar reageerde Deng net op. Kijk, de vraag is natuurlijk, dat is de bevolkingsvraag, wat kan je land dragen qua bevolking aan een aanvaardbaar niveau van welvaart, maar ook duurzaamheid?
0: Nou ja, Modi bezoekt vandaag Nederland. Een beetje hetzelfde probleem.
1: Ze komen al een heel eind. Neem niet weg dat er enorme problemen zijn. Er zijn enorme problemen ook met een mismatch tussen de bestaande arbeidsbevolking, opleidingsniveau en vaardigheden.
0: Ja.
1: En wat een toekomstige economie zal vrijzen. En ook in China, kijk, heel veel mensen die willen natuurlijk ook gewoon banen die leuk zijn op Instagram. Die willen ook liever influencer worden
0: Zeker.
1: Dan middelmanager in een lokale schoenenfabriekje of zo.
0: Ja. Wat vind je
1: dat is niet makkelijk.
0: Ja, wat vind je eigenlijk dat onze houding tegen China moet zijn? Want het is natuurlijk de liefde met Amerika zo'n beetje over, dankzij ome Donald. Die doet natuurlijk niet zo aardig tegen Europa. Vind je eigenlijk dat we meer naar China moeten toebewegen?
1: Ik denk op zijn minst dat we een veel realistischere relatie met China moeten ontwikkelen dan dat we tot nu toe hebben gehad. Wij hebben altijd alles van China gewild. En ze moesten worden zoals wij en democratisch. En ze moesten
0: dat kunnen we
1: meelopen
0: vast vergeten,
1: het handelverhaal. Als we om te beginnen alles even kunnen prioritiseren wat we willen, een deel daarvan moet zijn een veel eerlijkere handelsrelatie. Maar voor een deel betekent dat ook dat je echt een paar dingen moet kunnen neerzetten waar je samen naartoe werkt.
0: Maar noem eens even iets, want dit klinkt allemaal heel vriendelijk.
1: Klimaatverandering.
0: Wat bedoel je dan? Of samen klimaatverandering oplossen.
1: Ja, precies. Men heeft het bijvoorbeeld in Europa.
0: Wij hebben hun zonnepanelen nodig, want wij maken ze niet meer.
1: Precies. En dat is natuurlijk ook een verschil in visie. Wij willen de planeet wel redden, maar liefst alleen als dat een aantrekking ook, dat je echt een paar dingen moet kunnen neerzetten waar je samen naartoe werkt.
0: Maar noem eens even iets, want dit klinkt allemaal heel vriendelijk.
1: Klimaatverandering.
0: Wat bedoel je dan? Of samen klimaatverandering oplossen.
1: Ja, precies. Men heeft het bijvoorbeeld in Europa...
0: Wij hebben hun zonnepanelen nodig, want wij maken ze niet meer.
1: Precies. En dat is natuurlijk ook een verschil in visie. Wij willen de planeet wel redden, maar liefst alleen als dat een aantrekkelijke return on investment

0: van overproductie op groene energie, totdat de hele wereld betrouwbare toegang heeft tot gratis duurzame energie.
1: Ja, en zij maken ook alle batterijen. Mag je eigenlijk naar China toe?
0: Visumvrij zelfs.
1: Ja, dat betekent dat je nooit niet altijd de waarheid kan spreken, vrees ik. Ik ga nog een derde rondje voor de podcast straks doen. Moet je wel even uitspreken. Het zou wel echt slecht voor dit programma zijn als je daar naar China nog in mocht.
0: Nou nee, daar ben ik niet heel bang voor.
1: Nee? Oké, nou, we gaan het proberen straks. Dank dokter Rogier Krebers voor nu. Jongens, we gaan door. Vers wetenschappelijk talent.
2: De jonge dokter.
1: Daar staat ze, dokter Charlotte Rulkens. Een proefschrift geschreven. Rembrandt and Rubens Revisited. Nou ja, ik ga het niet al met het Engels voorlezen. 24 april gepromoveerd, VU Amsterdam. Kunstgeschiedenis en filosofie. Charlotte, wat heb je onderzocht?
3: Ik heb gekeken naar toeschrijvingskwesties in de kunstgeschiedenis. En dat is simpelweg de vraag, wie heeft wat wanneer gemaakt?
1: Ja.
3: En waar ik naar heb gekeken is, hoe kun je dat wetenschappelijke proces eigenlijk optimaliseren? Want die toeschrijvingen zijn best wel belangrijk. De eerste reden is best wel een open deur. Ze hebben impact op de financiële waarde van een schilderij bijvoorbeeld. Maar ze beïnvloeden ook hoe wij emotioneel op een schilderij reageren. Of bijvoorbeeld, en dat is misschien nog wel.
1: Als het een echte Rembrandt is, vinden we het ineens mooier dan wanneer het een nepper is.
3: Bijvoorbeeld.
1: Ja.
3: Maar misschien nog wel belangrijker, zonder die toeschrijvingen kunnen we de kunstgeschiedenis eigenlijk niet schrijven. Mm-hmm. Tegelijkertijd zijn ze super complex, toeschrijvingen. Om de simpele reden dat we er niet bij waren heel vaak. Dus we hebben heel zelden sluitend bewijs. En om tot een toeschrijving te komen, moet een kunsthistoricus dus als een soort detective een zaak maken waarbij verschillende soorten bewijs, technisch, visueel, geïntegreerd wordt om tot een goede toeschrijving te komen.
1: Yeah.
3: En om dat te doen, baseren kunsthistorici zich op kennerschap. En dat is eigenlijk vergelijkbaar met hoe een arts naar een patiënt kan kijken en in een split second weet, er zit iets niet helemaal goed met die lever. Of dus eigenlijk die vaardigheid. Maar ondanks die vaardigheid van kunsthistorici blijven die toeschrijvingen ingewikkeld.
1: Yeah.
3: Omdat kunstenaars natuurlijk niet constant werken over de tijd. Die ontwikkelen zich. En verschillende experts hebben weer een ander idee bij die ontwikkeling van kunstenaars.
1: Want even Charlotte, bijvoorbeeld in het Mauritshuis hangen elf Rembrandts, het Rijksmuseum nog meer. Aan hoeveel stukken worden getwijfeld?
3: Nou ja, dat is dus ook heel verschillend. Want verschillende experts hebben daar bepaalde ideeën over. En in verschillende casussen heb je dus ook, in de ene geval heb je echt heel overtuigend bewijs.
1: Ja.
3: En op andere vlakken weet je misschien wat minder zeker.
1: Ja.
3: Dus daar zit verschil tussen.
1: Al was het ook maar omdat Rubens Rembrandt natuurlijk met grote ateliers werkte, met meer kunstenaars en niet alles zelf deden.
3: Ja.
1: Dus ja, wat is dan Rembrandt? Ja.
3: Ja, dus je moet dus enorme kennis hebben van zo'n oeuvre, van ook het technisch bewijs dat daarvoor is. Maar wat het nog verder compliceert is dat toeschrijvingen eigenlijk zowel binnen de museumwereld als binnen de universiteit als binnen de handel plaatsvinden, terwijl die kunstwerken en de experts daartussen bewegen.
1: Okay.
3: En wat hebben wij gedaan is kijken hoe kunnen we dat proces eigenlijk transparanter maken. En dus niet zozeer naar de schilderijen kijken, maar naar die expertise. Hoe werkt die?
1: Oké, hoe doe je dat kort? Hoe pak je dat aan? Want ik heb het natuurlijk gelezen. Ik dacht, oei, volgens mij wordt het complexer. Ik weet niet of ik dan alsnog het antwoord krijg, maar je moet het echt uitleggen.
3: Nou ja, wat we hebben gedaan eigenlijk, toeschrijvingen zijn over het algemeen worden best wel individueel gedaan.
1: Ja.
3: En er zijn dus belangen gaan erbij gepaard.
1: Zeker.
3: En we hebben gekeken, hoe zou het nou zijn als je dat op meer een groepsniveau zou aanpakken? Dus verschillende experts vraagt om hun mening daarover te vormen en dat proces eigenlijk zo transparant mogelijk maakt.
1: Je democratiseert het eigenlijk, je maakt het opener.
3: Nou, het is toch iets anders. Dus niet per se gedemocratiseerd, want het gaat natuurlijk wel om argumenten en daartoe komen. Maar wel bijvoorbeeld transparant zijn over de belangen.
1: Ja.
3: Wat versta je onder een toeschrijving? Ja. En vervolgens ook hebben we naar meerdere experts gekeken. Wat voor argumenten gebruiken zij eigenlijk? Mm-hmm. En door die argumentatie ook inzichtelijk te maken, daarmee hoop ik dat dit onderzoek laat zien hoe je de kunstgeschiedenis ook verder kan brengen.
1: Maar zou je dan nu met terugwerkende kracht met deze methode alsnog een paar werken al dan niet vals of echt kunnen verklaren? Dat zou dan moeten gebeuren.
3: Ja, dus mijn hoop is dat dit eigenlijk zorgt in de volle breedte van de kunstgeschiedenis dat we anders gaan nadenken over transparantie in toeschrijvingskwesties.
1: Mm-hmm.
3: En door dat zichtbaar te maken kun je ook de discussie daarover beter faciliteren.
1: Ja.
3: En de kennis eigenlijk vooruitbrengen.
1: Nou, wat leuk. Werk je samen met de grote musea nu om het voor elkaar te krijgen, deze methode? Of is het een pure wetenschappelijke huiskamer of zolderkamerwerk?
3: Nee, dat is echt ontzettend interessant geweest. Want we hebben met verschillende musea samengewerkt. Dus we hebben een proces van toeschrijving herhaald uit de jaren 90. Een onderzoek naar twee portretten van de jonge Rembrandt.
1: Ja.
3: De een hangt in het Mauritshuis in Den Haag, de andere in een museum.

0: Museum in Nuremberg. Mm. En we hebben samengewerkt met het Koninklijk Museum van Schone Kunst in Antwerpen. Ja. Rondom een heel groot altaarstuk dat in verband wordt gebracht met Rubens. Dus we zijn met
1: allerlei experts. Jouw methode is niet bewezen degelijk en beter dan hoe we het deden. Dat kunnen we wel zeggen, toch? Wetenschap heeft ons verder geholpen hier.
0: Ik hoop het. En ik hoop ook dat de impact niet zich beperkt tot deze casussen die wij hebben gedaan. Nee. Maar dat er breder naar gedacht gaat worden. Van hey, hoe kunnen we nou expertise, die superbelangrijk is in kunstgeschiedenis. Hoe kunnen we dat nou eigenlijk, dat proces wetenschappelijk optimaliseren? En daar ligt een, daar is denk ik heel veel winst.
1: En misschien wel breder dan alleen de kunstwetenschappen. Dus
0: zeker.
1: Ik dank je zeer, zeggen we. Orest.
0: Bedankt.
1: Charlotte Rilken. We gaan door met dr. Matthijs Korver, universitair docent Financiën, Vastgoed en Geschiedenis van de Economie aan de Erasmus School of Economics. Je bent gepromoveerd op Financial Lessons from the Long History of Housing Markets. Whatever that may be. We gaan het even hebben over, het H-woord kwam er deze week, rapportjes. Het moet wat veranderen, want in 2031 gaat alles fout. Wat is er aan de hand?
2: Nou, het is eigenlijk vrij simpel. In 2001 is besloten dat je 30 jaar recht hebt op hypotheekrenteaftrek. Nou, wat is het probleem? De Belastingdienst die mag die gegevens niet zo lang bijhouden. De banken mogen dat niet. Mensen maken allerlei dingen mee in hun leven. Ze kunnen scheiden, ze kunnen een nieuw huis kopen, verbouwen, een andere hypotheek nemen. In 2031 weten we niet meer wie recht heeft op hypotheekrenteaftrek. Dus dan moeten we een beslissing maken. Ofwel, we gaan alle mensen waarvan we het niet precies kunnen vaststellen geen recht meer geven.
1: Ja.
2: Of we gaan al die mensen alsnog recht geven. En we gaan dus mensen die eigenlijk geen recht hadden wel hypotheekrenteaftrek geven. En het een kost geld en het ander levert geld op. Hmm. En die politieke keuze ligt nu voor.
1: Gevoelsmatig zou ik zeggen, dan weet ik wel wat Den Haag kiest, maar toch. Er kwam een rapport uit dus deze week wat jij zegt. 7 scenario's liggen er eigenlijk voor, dus je hebt nu 2 smaakjes, maar er zijn er eigenlijk 7 als je doorkijkt. En het was meteen chefzaggen, want Jette die zwom natuurlijk rond in het Caribisch gebied, in dat deel van het Koninkrijk moet je dan netjes zeggen. En die moest er toch iets van vinden, laten we even luisteren.
3: Dat dit in 2031 een probleem zou kunnen worden, dat wisten we al een aantal jaar.
4: Ja.
3: Dat is niet alleen aan deze coalitie. En we hebben met elkaar besloten om nu rust bij de stukken, hoofdkoel, hypotheekrenteaftrek wordt, is ongewijzigd. En een volgend kabinet kan straks kijken hoe je ermee omgaat. En er zijn verschillende scenario's. Dus het is niet gezegd dat je daarmee problemen vooruitschuift. Het is een probleem wat dan gaat leven en besluit dan wat je gaat doen.
1: Ja, ik maakte een fout. Jezielkes mocht het zeggen, die speelt de vicepremier natuurlijk. Want Jette was, die was bezig met een stekel in zijn voet, geloof ik, daar verderop. 7 scenario's. Nou, VVD zegt gewoon, mag niks gebeuren. We hebben afgesproken dat dit is wat het is. Maakt mij even niet uit wat de politiek allemaal vindt. Laten we gewoon eens even kijken wat een econoom ervan vindt. Wat moeten we doen, Matthijs? Wat is wijsheid hier?
2: Nou, ik denk wat de 2 dingen moeten helder zijn. Het eerste is, er moet iets gedaan worden. Dus dat Dylan Jezikus misschien meer als VVD-politicus zegt, we kunnen niks doen.
1: Die heeft haar lot eraan verbonden.
2: Dat is gewoon niet juist. Dat staat ook heel helder in het rapport. Niets doen is geen optie. We moeten van die 30-jaarstermijn af.
1: Ja, maar er staat in het coalitieakkoord, we doen niks aan.
2: Nee,
1: daar is ze ook aan gebonden natuurlijk.
2: Nee, daar is ze natuurlijk aan gebonden.
1: Althans, maar de rest is aan gebonden.
2: Kijk, het punt is, als je in 2031 iets gedaan wil krijgen, moet je toch in deze kabinetsperiode ermee beginnen. Dat is denk ik evident. Kijk, het probleem van economen met de hypotheekrenteaftrek is denk ik niet de hypotheekrenteaftrek aan zich, maar het feit dat we in Nederland gewoon de eigen woning fiscaal veel gunstiger behandelen dan bijvoorbeeld andere vormen van vermogen. Dus in Nederland is eigenlijk het verhaal, als je geld hebt, is het heel aantrekkelijk om in een eigen woning te stoppen. En zolang die dan niet boven de 1,3 miljoen komt, want dan ga je villabelasting betalen.
1: Ik wou het zeggen.
2: En dat leidt er eigenlijk toe dat we in Nederland relatief veel geld in onze eigen woningen steken. Dat die woningen relatief duur zijn. En dat het eigenlijk niet zoveel meer eigen woningbezit oplevert. Dus als econoom zeg ik...
1: Ooit begonnen om mensen vermogen te laten opbouwen. We hadden best wel weinig eigen huizenbezit na de oorlog. Ja. En we zeggen, nou, dat is een groot succes geworden, kan je zeggen.
2: Ja, dus eigenlijk wat ik zeg is dat... Het doel om eigen woningbezit te verhogen, daar is die hypotheekrenteaftrek niet zo efficiënt voor. Dus wat we eigenlijk moeten willen, is enerzijds zorgen dat we niet fiscaal die eigen woning enorm stimuleren, maar tegelijkertijd ook dit probleem oplossen.
1: Mm-hmm.
2: En de richting die ik denk, is dat ik vrees dat het politiek gewoon volkomen onhaalbaar gaat zijn om te zeggen in 2031, het is sloes voor deze hele groep mensen.
1: Helemaal klaar,
2: Dat, het andere
1: voor iedereen bedoel je?
2: Nee, voor alle mensen van wie we niet kunnen vaststellen of ze recht hebben op hypotheekrenteaftrek.
1: Want je hoeft verplicht je fiscale gegevens maar 5 jaar vasthouden of 10 jaar, wat is het?
2: En de Belastingdienst mag het ook niet langer vasthouden.
1: Nee. Dus ze kunnen ook gewoon niet in dossiers. Nee. Ja.
2: En maar als we
1: Want Jezielke zei, maar dan moeten de mensen gewoon eerlijk zeggen of wat ze hebben gedaan.
2: Ja, maar dat is echt volkomen...
1: Kent ons toch wel? Nederlanders zijn toch zo? Ja, nee, ik heb nooit aftrek gehad hoor, nooit.
2: Nou, dit was het nieuws. Mijn moeder werd gisteren 60 en was een verjaardag. Nou, dan ging iedereen even na, want het was natuurlijk het nieuws van de week. Weet ik of ik recht op een bibliotheekrechten aftrek? En dit is de generatie waar dat speelt. Nou, mijn tante die meende dat ze met haar nieuwe hypotheek wel recht had. Nou, dat was helemaal niet zo. Mijn vader kon het niet meer narekenen.
1: Dat was wel weer het feestje. Het feestje even bederven.
2: Nou, ik begon er zelf niet eens over in dit geval. maar het punt is, en het ministerie heeft ronde tafels gedaan met mensen. Mensen kunnen zijn niet in staat om uit te vinden of ze recht hebben op hypotheekrente aftrek. Ja. Dus mevrouw Jezelkus kan zeggen, mensen moeten gewoon eerlijk zijn. Maar mensen weten niet eens wat ze moeten invullen. Ja. En je bent zelf verantwoordelijk om je belastingaangifte correct te doen. Mm-hmm. Dus als jij niet kan bewijzen dat je recht hebt op hypotheekrenteaftrek, ben je strafbaar.
1: Ik zit natuurlijk bij de categorie al langer hypotheekrenteaftrek. Ik heb het nu trouwens niet meer. Ik heb het gewoon lekker naar box 3 geschaft. Leg ik later in de uitzending hoe je dat truc even wel uitscheelt, toch? Maar dus ik doe er niet mee. Maar al die mensen hebben natuurlijk in die coronacrisis, toen de rente eventjes op nul kunstmatig gezet werd, hebben gewoon even een hypotheek omgezet. En daarom zijn die woonlasten zo laag. We betalen heel weinig rente. Die generatie, als je nu een nieuw huis koopt, is het anders.
2: Ja, dus het wrang is.
1: Dus het is helemaal, dit doet helemaal niet zo'n pijn als het afgeschaft.
2: Nee, kijk, ik heb berekend soort van wie heeft nou als onderdeel van het, als deel van het inkomen het meeste voordeel van de hypotheekrenteaftrek. Nou, dan zie je dat bijvoorbeeld bij koopstarters nu, dat die 6-7% meer netto inkomen hebben door de hypotheekrenteaftrek.
1: 6-7%?
2: Ja, dus dat is behoorlijk. Dus het gaat om een paar honderd euro per maand.
1: Ja.
2: Als je kijkt naar de generatie die dit betreft, dus vaak mensen boven de 50. En dan gaat het meer om 1-3% gemiddeld.
1: Ja.
2: Dit is natuurlijk ook een groep die al voor 2001 een eerste woning heeft gekocht. Die zal ook redelijk woonvermogen hebben.
1: Ja, zijn niet zielig, hebben enorm veel overwaarde.
2: Dus eigenlijk komt bijna niemand komt die financieel door.
1: Maar waarom zeggen we dan niet gewoon wat Koen Teunis een keer hier voorstelde? Joh, weet je wat? We snappen best wel dat het voor de starters, voor de mensen die echt moeten beginnen, handig is om zo'n fiscaal faciliteitje te hebben, maar voor de rest afschaffen. Dus alleen voor de starters. Of bijvoorbeeld tot een bedrag van 4-5 ton.
2: Ja, ik denk dat hier dus twee dingen een rol spelen. Het eerste, we moeten dus niet die eigen woning enorm financieel, fiscaal ondersteunen. En voorheen was de hypotheekrenteaftrek daar het grote instrument voor. Maar om toch over die box 3 te beginnen. Vanaf 2028 gaan we op werkelijk rendement belasten in box 3. Mm-hmm. Wat geldt er in box 3? Aftrekbaarheid van rente.
1: Yeah.
2: Dus als wij de eigen woningsschuld naar box 3 gaan verplaatsen, dan gaan mensen die voldoende vermogen hebben daar gewoon weer rente kunnen aftrekken, mits ze voldoende andere inkomsten hebben.
1: Doe ik nu.
2: Dus prima. Als we dit gaan doen, is de hypotheekrenteaftrek niet meer hetgeen wat de eigen woning bijzonder maakt. Maar als we de hypotheekrente aftrekken, is de eigen woning bijzonder, omdat het enige is waar je geen rente mag aftrekken. Dus wat optimaal is,
1: wordt dit complex, Matthijs, kom op.
2: Dus het hangt heel erg af van wat we op dat box 3 dossier doen.
1: Ja.
2: Dus één richting is dat je zegt, nou, dan moeten we die hypotheekrenteaftrek toch maar behouden. Dan komen we deze generatie tegemoet. Dat kost heel veel geld. We stoppen al zoveel geld in die eigen woning.
1: Maar het kost nu 1 miljard of 10, 11. Hè?
2: Ja, althans, 10, 11 per jaar.
1: Ja, aan de andere kant, VVD zegt natuurlijk altijd, en snap ik ook wel. Vroeger kon je op 72% aftrekken, toen op 60, toen op 52, toen op 49,5. Dus je verlaagt eigenlijk de relatief best wel hoge inkomsten, loonbelasting in Nederland. Een beetje relatief trek je die omlaag. En die zeggen, wat al die linkse partijen willen, is eigenlijk alleen maar inkomenspolitiek. Ze willen gewoon nivelleren, dat is wat ze doen. En dat is al gebeurd, want je moet het al aflossen en je mag het alleen maar op de tweede schijf aftrekken.
2: Nou, volgens mij is het vrij simpel. Als je de hypotheekrenteaftrek zou afschaffen, even los van die hele box 3 discussie, kun je natuurlijk gewoon de tarieven in de inkomstenbelasting proportioneel verlagen, zodat het budgetair neutraal is. Dus dan het verschil.
1: Ja, maar je ziet nu al de discussie in het kabinet, als het dan proportioneel gaat, zoals nu alles gaat een beetje omhoog, dus heb je relatief meer in de hogere inkomens, hebben nu staat er overal ineens meer aftrek. Nee, dat komt gewoon omdat het proportioneel bij iedereen hetzelfde doen. Dat is het punt. Dus het is meteen politiek. Het is meteen inkomenspolitiek.
2: Ja,
1: en dat zou je toch eigenlijk even moeten vergeten. Maar gewoon zeggen, hoe werkt nou? Want daar gaat het om. De woningmarkt beter. Ja. Wanneer krijgen we gewoon nieuwe huizen betaalbaar voor normale mensen?
2: Nou kijk, ik denk dat je hier een goed punt aanstept. Namelijk dat in de kern wil je geen inkomenspolitiek via de woningmarkt bedrijven. Nee. En hier is een instrument wat gericht is op de woningmarkt ondersteunen. Ja. Wat via de inkomstenbelasting werkt.
1: Loopt volledig om elkaar. Ja.
2: En het probleem is dat, wat we uit het onderzoek weten, is dat dit is geen effectieve manier om het eigen woningbezit te stimuleren. Waarom? 60% van de Nederlanders heeft ongeveer een eigen woning.
1: Mm-hmm.
2: Heel veel van die mensen hadden ook wel een eigen woning gekocht zonder hypotheekrenteaftrek.
1: Ja.
2: Dus het voorstel van Koen Teunis bijvoorbeeld, om de hypotheekrenteaftrek te beperken tot 4 ton... en alleen voor nieuwe starters, dat zou het veel effectiever maken.
1: Ja.
2: Gegeven dat we dan natuurlijk niet renteaftrek gaan doen op alle andere schulden, op je vakantieauto, je camper, je tweede vakantiehuisje in box 3. Dus als we beter willen doen voor de woningmarkt, dan moet de hypotheekrenteaftrek denk ik wat beperkter. Of je moet op andere manieren natuurlijk.
1: Ja, want je durft er niet te zeggen, gewoon stop er helemaal mee.
2: Nou, het hangt dus heel erg af van dat box 3 dossier. Ja, ja, ja. Wat ik zeg, als je er niet helemaal mee stopt, zou ik zeggen, dan moet je op andere manieren die eigen woning meer gaan belasten.
1: Oké, maar dat is een andere kwestie. We toch even weten. Ja. Het gaat altijd over betaalbaar. Politie heeft altijd, jij moet betaalbaar gewoond worden. Nou, ik heb wel sommetje gezien wat dan een goedkoop huis kost om betaalbaar te houden. Het moet ook duurzaam, allemaal, weet je. Ja. Dus eigenlijk dat hele mantra van betaalbaarheid moet er een beetje af. Want we hebben er heel veel geld voor over om te wonen.
2: Nou kijk, ik denk ook dat het feit dat we in Nederland zoveel geld kunnen uitgeven aan wonen bruto, komt volgens mij ook omdat we het enorm aantrekkelijk maken om veel van je geld uit te geven aan wonen. Want als je een hoge hypotheek hebt, krijg je veel geld terug van de staat. Als je een huur hebt, krijg je veel huurtoeslag. Ja. Dus eigenlijk doen we er helaas alles aan om de woonconsumptie van mensen, dat mensen zo groot mogelijk wonen. Wat natuurlijk een ander effect heeft, namelijk dat mensen ook meer gaan moeten betalen voor dezelfde woning. En daarom denken we dat we een wooncrisis hebben.
1: Aan de andere kant is het toch ook ongelooflijke inflatie. Ik bedoel, het lach hoor, dat je huis meer waard wordt op papier, maar je woont erin. Dus je kan niet opeten. Ja, leuk voor je kinderen. Als je doodgaat.
2: Nou kijk, in Nederland hebben we nu voor het eerst dat een generatie mensen oud wordt met veel woonvermogen. Mm. En ik denk een reëel probleem. Hè. Stel bijvoorbeeld je kiest ervoor om die eigen woning wat meer te gaan belasten. Dan moet je ook nadenken over dat er een groep mensen is die niet zoveel inkomen heeft en wel een grote woning. En in Nederland zijn er gewoon geen...
1: Al die oudere singles, bejaarden, weduwe's, noem maar op.
2: Ja. En die mensen willen niet graag verhuizen. Mm. Maar er zijn eigenlijk geen goede instrumenten in Nederland om dat eigen vermogen wat je in je woning hebt liquide te maken.
1: Ja, ja.
2: Dus er zijn wel verzilverhypotheken en opeethypotheken, maar die zijn vaak heel complex. En het zou denk ik goed zijn als we, en als ook het ministerie van Financiën gaat nadenken, hoe kunnen we in Nederland dat enorme vermogen, wat daar zit, eigenlijk nou voor iets nuttigers inzetten.
1: Wat is er over? We hebben 1400 miljard volgens mij in eigen huizen in Nederland zitten. Best wel wat geld.
2: Ja. En als je
1: 1800
2: kijkt,
1: miljard
2: en ongeveer 37% van die 14 uur is verhypothekeerd.
1: Ja.
2: Dus 63% is eigen vermogen.
1: Ja.
2: En zeker bij oudere mensen gaat het vaak om meerdere tonnen.
1: Ja.
2: Maar dat is een groep mensen die dus veel woonvermogen heeft, maar niet altijd per se op basis van het inkomen heel rijk is.
1: Ja.
2: En dan kun je of zeggen, nou, dat woonvermogen gaat dan over naar de volgende generatie op het moment dat mensen overlijden.
1: Mm-hmm.
2: Of je gaat proberen dat liquide te maken door bijvoorbeeld daar hypotheken tegenover te zetten.
1: Kijk, Matthijs, uiteindelijk moeten we gewoon meer bouwen. Dan wordt het ook allemaal wat makkelijker.
2: Nou, ik denk dat...
1: Dan gaan ook de prijzen omlaag, zou je zeggen, logica.
2: Ja, er was natuurlijk een vorige aflevering waar ik nog op mogen... Waar een verschil tussen België en Nederland is dat in Nederland zijn we veel strikter op waar we mogen bouwen en hoe dat moet en alle regels waar we aan moeten voldoen.
1: Ja.
2: België doet dat niet. Ja, en in België zijn de prijzen gewoon een stuk lager.
1: Ja, we zijn vorige week gefact-checkt, want er zat hier een gast die zei, België heeft helemaal geen wooncrisis. Maar het kwam ook een beetje omdat ze natuurlijk niks meten daar. Dus ja, dan heb je ook geen crisis.
2: Nee, dus dat woningtekort van 410.000 woningen, dat kennen ze in België niet, want die berekening maken ze niet.
1: Heerlijk land, België. Je kan dus ook zo lekker eten. Er is geen beleid. Beetje staatskort, maakt niet uit. Toch niet van jou. Dus laten we dat gewoon navolgen. We zijn er nog niet helemaal uit, Matthijs. Het is nog niet echt opgelost. We moeten grotere fiscale hervorming, denk ik, hebben waar alles in meegepakt wordt.
2: En dus de vraag is met name, wat doen we in box 3 ten opzichte van de eigen woning? Ja. Hypotheekrenteaftrek behouden in box 3, dan ook in box 1. Maar dan moeten we ook nadenken hoe die eigen woning meer gaan belasten.
1: Ik ben benieuwd hoeveel NPO 1-luisteraars dit snappen met box 3. Ik snap het wel, dankjewel voor nu.
2: Ja.
1: Dr. Matthijs Korevaar. Jongens, dan nog even dit. Kan nu helemaal niet ontgaan zijn natuurlijk. En vanavond doen wij dus niet mee met het Eurovisie Songfestival. Ik ben zo blij dat dat mislukt is. Dankzij mijn eigen omroep Avrotros, die het buitengewoon handig geopereerd. Dus wij weigeren mee te doen aan het liedjes. We zijn heerlijke vrije zaterdagavond. We hebben eerder een zangeres gehad die namens ons misschien had kunnen gaan, maar niet ging. De zangeres van het levenslied, bardame Tante Leen, weet u het nog, uit Jordaan. Die bedankte ook voor de eer, niet alleen voor de Eurovisie Songfestival in 68, maar soms ook nog wel even in haar eigen kroeg.
4: En wanneer ik denk, nou is het tijd en het is lekker, want er zijn ook wel eens momenten dat ik helemaal niet kan zingen, dat het moeilijk is. Of er komen ook wel eens mensen binnen, dan hebben ze nog niet eens wat besteld. Dan is het nog, gaat u zingen, weet je wel, en dat kan ik niet uitstaan. Ik moet altijd maar opzitten en pootjes geven. Ik mag nooit mijn eigen zijn. Ze willen me maar de hele dag laten lachen. Dat kan toch niet?
1: Precies. Ze heeft helemaal gewoon gelijk. Dank dat alleen. Nu ontruimen we de eter voor Pointer. Gaat over de vleesgigant JBS. Let op die Jordcast. Dinsdag, donderdag, vrijdag. Vers in de mobiele pretmachine. Morgen YouTube. Voor nu blijven denken. Blijven luisteren. Dank.
5: Avrotros. De omroep voor ons.
6: NPO Radio 1.
7: Human.
8: Mensen die maanden, soms jaren dood in huis liggen. Niemand die ze mist. Hoe kan het dat sommige mensen zo eenzaam zijn en vaak zo vervuilen? Wat zijn de verhalen achter deze tragiek? In veel grote steden zijn initiatieven om deze mensen toch te bereiken en iets van hun eenzaamheid te verlichten. En hen, als het eigenlijk al te laat is, toch een mooie uitvaart te geven. In de publieke tribune praat Koen Verbraak met mensen die zich het lot van deze Einzelgängers hebben aangetrokken.
6: Zometeen om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
9: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Bij Winford kun je ook versneld examen doen, zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Een Arbo-dienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
15: Zeg! Lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
14: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
15: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovaneck.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: NPO Radio 1. 2:00.
18: Goedemiddag, straks in Pointer hoe een veroordeelde Braziliaanse vleesgigant de vegetarische markt in Nederland in handen kreeg. Eerst nu het NOS Journaal met Jennifer Okkerloen.
19: De politie in Helmond heeft een man van 33 opgepakt zonder woon- of verblijfplaats in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. Die bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen, kregen te weinig eten en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Top Pop presenteerde. Ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's als Het Klokhuis en het School-TV-Weekjournaal. En ook was hij de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En 13 tot 16 graden.
18: Jennifer, dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemiddag.
20: Goedemiddag. Er zijn niet al te veel problemen onderweg. Er staan een paar files op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Driebergen en Knooppunt Lunetten. 5 kilometer met een kwartier vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Elders op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de grensovergang. 10 minuten vertraging in 2 kilometer file. En de grenscontroles veroorzaken ook file op de A76 van Geleen naar Aken. Tussen Knooppunt Kundenberg en de Duitse grens ben je bijna een half uur langer onderweg.
21: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Mensenrelatie, Radboud Visser.
23: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
22: Jazeker.
24: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
25: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
6: NPO Radio 1.
26: Onderzoeksjournalistiek.
6: KRO NCRV.
27: Het zijn de echte machthebbers op deze planeet die zonder dat heel veel burgers dat eigenlijk in de gaten hebben. Dat is echte macht.
18: Ja, in dit geval is dat het grootste vleesverwerkingsbedrijf ter wereld waar het om gaat, het Braziliaanse JBS. Veroordeeld voor wanpraktijken en inmiddels voet aan de grond in de Nederlandse vegamarkt.
28: Pointer. Hélène Plag.
18: Goedemiddag en welkom bij onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. Straks in Pointer aandacht voor de aankomende pop-up in Den Helder. Want hoe zit het daar met de veiligheid in wijken?
29: Ik weet niet of ik bijvoorbeeld mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
18: Straks. Nu eerst. Achter de productie van jouw vegetarische burger gaat tegenwoordig de grootste vleesgigant ter wereld schuil. Dat klinkt misschien wat vreemd, maar merken van vleesvervangers zoals de Vegetarische Slager en Vivera zijn inmiddels in handen van JBS. En dat is een gigantisch vleesbedrijf uit Brazilië. En JBS heeft sinds vorig jaar ook het hoofdkantoor in Nederland. Alleen de reputatie van het bedrijf is alles behalve rooskleurig. In de studio hier is collega en onderzoeksjournalist Klaas ten Tek. Klaas, welkom. Je hebt onderzoek gedaan naar JBS. Nou denk ik dat de meeste mensen dit vleesverwerkingsbedrijf niet meteen kennen. Hoe ben jij zo op het spoor gekomen?
30: Nou, ik koop zelf in de supermarkt nog wel eens van die vleesvervangers, hè, van die vegamerken. En toen zei een kennis van mij op een gegeven moment: weet je welk bedrijf er achter die merken inmiddels zit? Dat is het Braziliaanse JBS. Om eerlijk te zijn, ik had er ook nog nooit over gehoord. Maar wat doe je dan als onderzoeksjournalist? Dan ben je toch nieuwsgierig.
18: Even googlen,
30: even er verder induiken. En dan kom je toch wel te weten wat voor bedrijf dit nou precies is.
31: Have you ever wondered how a small slaughtering business from Annapolis, Brazil transformed into the largest meat producer globally?
32: Did you know there's a company that rivals the oil industry in emissions? Meet JBS, the world's largest meat producer.
31: A company so large, so pervasive, that it has quietly become the biggest meat producer on the planet.
30: JBS. Waarschijnlijk heb je nog nooit van dit bedrijf gehoord. Maar er bestaat een grote kans dat het vlees van JBS wel eens op je bord heeft gelegen. JBS is namelijk de grootste vleesproducent ter wereld. Het Braziliaanse bedrijf exporteert naar zo'n 190 landen en heeft een recordomzet van €75 miljard. Maar het succes van JBS heeft een keerzijde.
0: So it's the company with enormous economic power, but also a lot of environmental and social responsibility. And that hasn't always been properly addressed.
30: Vleesgigant JBS is veroordeeld voor grootschalige corruptie en fraude en wordt in verband gebracht met ontbossing van het Amazonegebied.
0: Nicolas.
1: Hey, Ms. Gomez. Thank you very much for your time.
0: Hello. Good to see you. No problem.
1: What time is it in São Paulo now? 11 o'clock, of course, isn't it?
0: 11 o'clock, yes. That's right.
30: Ik heb een online afspraak met Marcel Gomez. Hij is journalist bij Reporter Brazil en doet al 15 jaar onderzoek naar JBS.
1: And I saw you have done a lot of research about this company, yeah. Of course. What kind of company is JBS?
0: So, well, JBS is one of the largest meat processing companies in the world. It's a big company. That said, beyond its size, it's also a company that has been linked to a number of serious controversies.
30: De vleesproducent wordt in verband gebracht met ontbossing van het Amazonegebied. Toeleveranciers van JBS kappen illegaal bomen om het vee te laten grazen. JBS zegt geen direct zaken met deze leveranciers te doen, maar uit onderzoek van Gomez en zijn collega's blijkt dat dat vlees uiteindelijk wel bij de vleesgigant terechtkomt.
0: Well, in our investigations at Reporter Brazil, we found that JBS has repeatedly been linked to indirect suppliers involved in illegal deforestation, especially in the Amazon.
30: En dat is nog niet alles. JBS is ook beschuldigd van fraude en corruptie.
2: Bribery, kickbacks and collusion all spelled out in recent revelations from JBS leadership in Brazil.
30: Het bedrijf was betrokken bij een van de grootste corruptieschandalen in Brazilië. De broers Wesley en Josely Batista, zoons van de oprichter van JBS, kochten honderden Braziliaanse politici om.
2: Videotape testimony from the Batista brothers, owners of global meatpacking powerhouse JBS, lay out how the company's $20 billion acquisition spree over the past 10 years was helped by millions of dollars in bribes and contributions to politicians in Brazil.
30: Brazilië was in shock. De broers kregen een celstraf van 6 maanden. Maar ondanks die schandalen hebben de Batista's de touwtjes volgens onderzoeksjournalist Gomez nog steeds stevig in handen.
0: Even after corruption scandals and legal consequences, they have remained very influential, both inside the company and in its overall direction.
30: Intussen belooft JBS al jaren beterschap. Zo heeft het bedrijf toezeggingen gedaan, waaronder beloftes om ontbossing in de toeleveringsketen uit te bannen. Maar volgens Gomez zijn veel van die beloftes uitgesteld of moeilijk te controleren.
0: But the main issue here is credibility. Many of these promises have been delayed or they lack transparency.
30: Hoewel de strategie van de vleesproducent er op papier wellicht beter uitziet, bestaat er nog steeds een grote kloof tussen de beloftes en de praktijk.
3: Ja, de credibility, hè? Had hij het over.
17: De geloofwaardigheid.
3: Ik wou net zeggen, als ik het zo hoor, is het een hele grote speler, maar wel eentje met een discutabele reputatie. En sinds vorig jaar heeft JBS het hoofdkantoor hier in ons land, in Nederland. Waarom hebben de broers Batista hun oog op ons land laten vallen?
17: Ja, je zegt het al, sinds vorig jaar heeft JBS dus dat hoofdkantoor hier zitten in Amstelveen. Eigenlijk meer op papier hoor, ik denk niet dat je er heel veel mensen tegen zult komen. Maar goed, het heeft wel een voordeel. En dat heeft te maken met de beursgang in New York. Dat is een lang gekoesterde wens van de Batistas. Nou, een paar weken geleden was het de eerste aandeelhoudersvergadering van JBS in Nederland. Maar het ging niet zonder slag of stoot, want ook actievoerders van Greenpeace waren daarbij aanwezig.
4: You should wait.
30: Donderdagochtend bij een hotel in Amsterdam.
5: People power.
30: Actievoerders van Greenpeace verstoren de eerste aandeelhoudersvergadering van JBS in Nederland. Komt nu een busje aangereden. Daar stappen opnieuw wat mensen in rode overalls uit. En dat zijn de klimmers van Greenpeace. Die proberen op het pand te klimmen.
7: What's with the Greenpeace people? Okay, I didn't know if there was anything to be worried about.
30: Af en toe komen er hier ook wat nietsvermoedende mensen voorbij. Die verblijven in dit hotel. En die vragen zich af eigenlijk wat er hier precies aan de hand is.
7: Yeah, because we're staying here.
30: Okay.
7: Yeah, just visiting.
4: Oh, okay. Yeah. Yeah, yeah.
7: We're going to the tulip fields. But is there any danger?
4: I think it's okay. They just demonstrate.
7: Oh, yeah.
30: Sinds vorig jaar heeft JBS het hoofdkantoor op papier naar Nederland verplaatst. En dat is volgens Greenpeace niet zomaar. Nederland is gebruikt als springplank om een notering te krijgen op de beurs van New York.
8: Nu ze in Nederland zitten, betekent dat dat ze nog meer geld kunnen ophalen voor hun destructieve groeiplannen. En daar staan wij hier vandaag tegen te protesteren.
30: De Nederlandse regelgeving biedt bedrijven de mogelijkheid om op meerdere beurzen met hun aandelen actief te zijn. Ook wel dual listing genoemd. En dat betekent volgens Isabel Willemsen van Greenpeace nog meer inkomsten voor de Braziliaanse vleesgigant.
8: Nederland is een van de weinige landen waar je namelijk iets kan hebben wat heet een dual listing. Dat is een tweezijdige notering aan zowel de beurs die ze al hadden in São Paulo, maar ook op de beurs van New York. Daarmee kunnen ze dus nog meer geld ophalen, nog meer aandelen verkopen. En nog meer foute groeiplannen starten.
9: Just stay away, JBS from Africa. We do not need your model. Thank you very much. But you know, you're fired already.
30: Greenpeace is met een grote delegatie hier aanwezig. Uit verschillende landen, Argentinië. Maar ook uit de Afrikaanse landen. Want JBS heeft plannen om ook daar uit te breiden.
9: They take our resources, they take the profits, and then leave the wasteland for us to deal with. We are saying now, please reveal your intentions. Stop the secrecy.
30: Inmiddels zijn de klimmers op de voorkant geklommen van het hotel met een groot spandoek van Greenpeace. GBS, keep your bloody business out of Africa, staat er op dat spandoek te lezen. En daarbij zien we ook een beeltenis van de broers Batista, de eigenaren van JBS. Met de ene heeft een groot slagersmes in handen en prikt daarmee in het continent Afrika. En er komen allerlei bloedspetters, bloedstrepen uit het continent vanwege dat mes.
8: Ja, dit zijn de broertjes Batista. Zij staan achter het roer bij JBS. We weten eigenlijk niet of ze vandaag hier aanwezig zijn. Dat zou wel heel leuk zijn, want dan zien ze hun hoofd aardig groot terugkomen in onze actie vandaag. En deze vleesmiljardairs die hebben gewoon zoveel geld verdiend over de rug van alles wat er gebeurt. Mensenrechten schendingen, corruptie, schandalen, ontbossing in de Amazone. Tijd om dat te stoppen.
3: Aardige lijst is het, Klaas. Waren de broertjes daar? Heb je ze nog gespot of niet? Batista?
30: Nee, ik heb ze ook niet gespot. Ik denk niet dat ze echt aanwezig waren.
3: Toch niet, nee. Goed, Greenpeace wil JBS juridisch dwingen om openheid van zaken te geven over die uitbreiding naar Nigeria. Dus ze willen dat JBS daarvan afziet. Toch even nog over die rol van Nederland. Want via ons land, door de regels hier, kun je dus, dat vertelden jullie, op twee beurzen tegelijk actief worden. En dat is ook gelukt.
10: Just take a look at the largest meat processing company in the world, JBS. The Trump administration just approved JBS to be listed on the New York Stock Exchange, completely ignoring its long history of corruption and bribery. And can you guess which company made the single largest donation to Trump's inauguration? Pilgrim's Pride, which is owned by JBS. Pilgrim's Pride paid Donald Trump's inauguration fund more than the contributions from Apple, Amazon, Meta, and Google combined. And now, suddenly, Trump's SEC gives him the go-ahead. That sounds pretty fishy to me.
3: Pretty fishy, heeft Elizabeth Warren het over. Zij is senator bij de Democraten. Dus dat verklaart natuurlijk ook wel waarom ze zich uit zoals ze zich uit. Maar goed, zij geeft dus aan dat Trump JBS een plekje op de beurs heeft gegeven. En en passant noemt ze ook nog even dat JBS een bizarre hoeveelheid geld in de inauguratie heeft gestopt van Donald Trump. Of daar causaal verband tussen zit.
30: Ja.
3: Klaas, wie zal het zeggen?
30: Lastig, ja. Ja. Ik denk wel dat er iets... Kijk, we weten natuurlijk wel van Trump dat hij dat wel prettig vindt dit. Dus het zou zomaar kunnen dat één op één is.
3: Ja.
30: En Nederland heeft daar natuurlijk vanwege die vestiging hier in Nederland ook weer een rol in gespeeld.
3: Ja, in zoverre zeker. En het is die broers, neem ik aan, dan ook weer om economische macht.
30: Zeker, zeker. Het heeft namelijk nog een reden dat ze hier in Nederland zitten. En dat heeft te maken met de juridische structuur. Eigenlijk het aandelenpakket. Dat aandelenpakket kan je in Nederland veranderen. Dat is gekoppeld aan het stemrecht. Wat heeft JBS gedaan? Nou, ze hebben dat aandelenpakket zo veranderd dat de broers inmiddels 80% van de stem hebben. En ze hadden daarvoor een kleine minderheid van 48-49%. Dus Nederland heeft ook qua regelgeving voor die verandering van dat aandelenpakket veranderd. veranderd, waardoor de broers Batista dus meer macht hebben in het bedrijf zelf.
3: En dat is allemaal, wij hebben daar kennelijk unieke regels in Nederland.
30: Wij hebben daar unieke regels in en daar maken multinationals dankbaar gebruik van.
3: Grappig, want we hoorden toch in de politiek zoveel over ons negatieve vestigingsklimaat, maar als je het zo hoort, dan is het nog steeds ideaal voor sommige landen en zeker voor bepaalde bedrijven. Even concluderend dan, dus JBS, we hoorden het al, een bedrijf met meerdere veroordelingen, bedenkelijke reputatie, heel veel macht. Maar dan wordt het nog interessanter nu, want sinds een tijdje is dus de eigenaar van de vegetarische slager. Ja. Hoe dan?
30: Ja, veel vegetariërs die ik ken zijn daar natuurlijk ook niet echt blij mee, moet ik je zeggen. Vooral als je hoort waar dat bedrijf dan in verband mee wordt gebracht. Je vraagt je dan af, brengt dit dan geen schade toe aan het imago van de vegetarische markt? We hoorden al ontbossing van het Amazonegebied. Nou, dat is een goed voorbeeld daarvan. En is dit geen greenwashing? Zoals je ook wel hoort, doet dit bedrijf zich niet gewoon veel beter voor? Nou, ik sprak daarover Jaap Korteweg, dat is de oprichter van de vegetarische slager. Overigens geen eigenaar meer, want hij heeft uiteindelijk eerst verkocht aan Unilever, nu dus van JBS. Maar wel iemand die kritisch is op de gevolgen van de bio-industrie. En laat nou net van een van de grootste spelers, misschien wel de grootste van die industrie, JBS, zijn kindje, om het zomaar even te noemen, de vegetarische slager, te hebben overgenomen.

0: Hi.
1: Yeah. Hi. Ah, same thing.
0: Hi.
1: Hi. Hi. Thank you. Zo. So.
0: Moet jij je jas ophangen? Of...
2: De vegetarische slager, een van de bekendste merken voor vleesvervangers. Opgericht in 2010 door Jaap Korteweg, ondernemer en negende generatie boer.
0: Heb je een koffie of...
1: Als je koffie hebt?
0: Ja.
3: Dankjewel.
2: Korteweg besloot in de jaren 90 door zijn ervaringen met de varkenspest dat het roer volledig om moest. Hij is biologisch landbouwer en startte met de vegetarische slager, het alternatief voor vlees.
4: Toen met die varkenspest, toen ik er zo mee geconfronteerd werd... Daarover na gaan denken en erover gaan lezen. En toen werd eigenlijk duidelijk dat wat we nu doen in die bio-industrie... dat ja, naast dat het heel slecht is voor dieren... waterkwaliteit, luchtkwaliteit... die zouden we ongeveer allemaal oplossen... wanneer we zouden overschakelen op plantaardig dieet. En we zouden kunnen eten zonder die knoop in onze maag... die veel mensen toch ergens wel voelen... Hè, wanneer ze nadenken over wat er schuil gaat... achter dat stukje vlees of die zuivel.
2: Korteweg maakt met zijn vegetarische slager een vliegende start. En inmiddels zijn de producten niet meer weg te denken... uit de schappen van supermarkten in binnen- en buitenland. In 2018 verkoopt Korteweg de vegetarische slager aan Unilever... in de hoop dat het bedrijf nog verder door kan groeien.
4: Nou, door die enorme groei en die er echt structureel in leek te zitten... Zijn we toen benaderd voor overname. Door allerlei partijen uiteindelijk heeft Unilever het overgenomen. Die hebben het bedrijf in 6 jaar tijd nog eens verzesvoudigd.
2: Maar dan gebeurt er iets opvallends. Vorig jaar is de vegetarische slager door Unilever verkocht aan JBS. Eerder kreeg JBS ook al het vegetarische Vivera in handen. JBS, een bedrijf dat eigenlijk alles doet wat tegen het gedachtegoed van Jaap Korteweg ingaat.
4: Op zich natuurlijk wel buitengewoon interessant wie de overnamepartner is. GBS, met een bijzondere reputatie. Eigenaren die volgens mij vast hebben gezeten vanwege dubieuze praktijken.
1: Omkoping.
4: Goede relatie met Trump. De vegetarische slager gekocht hebben, maar eerder ook al Vivera. En nu de grootste zijn in Europa, met die twee overnames samen.
2: Je zou misschien denken, hier is Korteweg niet blij mee. De vegetarische slager in handen van het grootste vleesverwerkingsbedrijf ter wereld. Maar dat ligt voor Korteweg toch heel anders.
4: Kijk, we doen volop zaken met ze in het dierenvlees, in het rundvlees. Dus het is een partij die ook in Europa, in Nederland, heel actief is. En dan denk ik, als zo'n partij dus dit omarmt... ja, dan kunnen ze dus ook waarschijnlijk heel veel hierin bereiken.
2: Kun je je voorstellen, als mensen dit horen van jou... iemand de strijder tegen de bio-industrie die dan toch... ja, voor dit soort mensen misschien wel de pak met de duivel sluit... dat ze toch afvragen van, hoe kan Jaap Korteweg dat nou zeggen?
4: Dan hebben ze me slecht gevolgd. We hebben ook in mijn tijd met de vegetarische slager... altijd heel erg de samenwerking gezocht met het oude vlees. Dus de samenwerking met Unox, met Mora, ook zo'n gevestigde naam. Omdat je dan weet, als je daarin slaagt... dat je de vleesindustrie erin meekrijgt... dat je dan veel minder weerstand hebt.
2: Sommige mensen zeggen dan greenwashing.
4: Ja, en daar ben ik erg voor greenwashing. Waarbij ik hoop... dat die greenwashing natuurlijk een voorbode is van wat het wordt. Want je kunt bedrijven er altijd aan houden... joh, jij zegt dit, je doet het niet, waarom doe je dat niet? Dan ben je in gesprek. Dus je moet dat juist aanpakken van de Shells van deze wereld en zo... en de GBS'en. Maar gebruik dat geld, want daar wordt natuurlijk echt geld verdiend.
5: Tja, ja, op korte weg. Het is wel een bijzondere manier om daarnaar te kijken... omdenken, moet ik dan aan denken. Maar tegelijkertijd dan ga je er dus wel vanuit... dat zo'n JBS oprechte intenties heeft... als het gaat om die vegetarische tak. Om die dus echt oprecht groot te willen maken. Hebben ze dat, denk je?
2: Ja, dat wordt dan gezegd, hè, dat het ook een uitbreiding is van hun portfolio. Hè, dat ze dus eigenlijk ook plantaardig voedsel aanbieden. Mm-hmm. Hè, dus niet alleen vlees, maar meer eigenlijk voor hun consumenten. Maar als je kijkt naar hoeveel die vleesvervangers... nou echt onderdeel uitmaken van die totale productie en omzet... ja, Guilaine, dan hebben we het over een paar procent. Dus dat is echt minimaal echt qua opbrengst.
5: Nee, oké, maar daarvan zegt Korteweg, van als dat het begin is en het wordt meer... Nou, dan bereiken we toch iets.
2: Ja, dan bereik je wel iets inderdaad. Dan wordt het ook meer. Maar JBS is wel echt een bedrijf dat zich richt op vlees. Dat geeft het ook continu aan. Het gaat om de groei van vlees. Daarom ook die uitbreiding in Nigeria. Hè? Mm-hmm. In die Afrikaanse landen. Ook daar gaat het weer om vlees. En als het niet succesvol is, hè, die vega-markt, dan zie je ook wel dat JBS duidelijk opereert. Want dan trekken ze de stekker eruit. Dat is in de Verenigde Staten gebeurd. Ook daar waren ze bezig met een vega-lijn op te zetten. Maar uiteindelijk was dat toch niet rendabel. En dan zie je dat een bedrijf, ja, het draait toch om winst.
5: Ja, ja.
2: Dan wordt de stekker eruit getrokken. Ja. Dus hoeveel tijd... Nou is Vivera al een tijdje trouwens, 4-5 jaar onderdeel van JBS. Maar hoeveel tijd krijgt zo'n initiatief om groter te groeien? Hè? En als het niet direct winstgevend is, ja, wat dan?
5: Ja, laten ze het dan voortbestaan of trekken ze inderdaad daar de stekker eruit zoals ze in Amerika hebben gedaan.
2: Ja.
5: Even voor mij als consument, op het moment dat ik nu een product dus koop van Vivera of van de vegetarische slager, waar komt dat nu vandaan? Doordat het nu in handen van JBS is, komt het ook van een andere plek? Wordt het ergens anders gemaakt?
2: Nou, we hebben natuurlijk wel die vraag ook gesteld aan de Vegetarian Butcher Collective. Daar valt Vivera, hè, wat ik al net zei, en de vegetarische slager, die twee Nederlandse merken, vallen daaronder. En zij zeggen, nou, we krijgen eigenlijk echt wel de ruimte en de vrijheid om dat plantaardig voedsel verder te brengen, dat te produceren. Dus JBS, dat is wat zij zeggen, bemoeit zich er totaal niet mee. We hebben totale vrijheid om te doen en te laten wat we willen. Ook in het ontwikkelen. Dus dat is hun officiële reactie. Ik vraag me dan wel altijd af van, ja, als het dan minder gaat, stel dat het minder gaat in de toekomst, is zo'n bedrijf dan toch niet aanwezig en gaat zo'n bedrijf daar zich dan toch niet mee bemoeien?
5: Maar
2: op
5: nu,
2: dit moment zeggen zij dat dat niet gebeurt.
5: En is het geld er dus? Want dat is natuurlijk wat Korteweg zegt. Dat is natuurlijk wel weer het voordeel dat er geld ten overvloede nu nog is.
2: Ja, en het is niet goedkoop, de productie van dit soort producten. Dus je hebt ook echt wel geld nodig om dat te doen.
5: Ja, want even als vegetariër is het dus eigenlijk op het moment... Het is vooral het morele aspect dan.
2: Ja,
5: als jij er moeite mee zou hebben, dan is het idee van... aan het product ligt het niet, maar het feit dat het in handen is van een bedrijf wat veroordeeld is, deze reputatie heeft en vooral in het vlees zit.
2: Ja, vegetariërs kopen toch, denk ik, het ook met het idee van het dierenwelzijn.
5: Ja, ja.
2: Tegen de bio-industrie, hè, of wij willen minder bio-industrie. Ja, dat daar dan toch dat onder de paraplu valt van zo'n vleesgigant. Ja, dat kan best pijn doen, kan ik mij voorstellen.
5: Ja. Nou is er, Klaas, nog een ontwikkeling waardoor we waarschijnlijk in de toekomst eigenlijk nog meer van de JBS gaan horen. Want laatst is er een vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Zuid-Amerika gesloten. En daardoor kan er tussen Europa en Zuid-Amerika meer handel worden gedreven zonder allerlei heffingen. Dus dat is voor beide partijen zou dat interessant moeten zijn. Ja, dat is dan ook, neem ik aan, in het voordeel van de JBS. Hebben de broers Batista daar ook nog een hand in gehad in die onderhandelingen?
2: Ja, het is wel een bedrijf dat dan graag in de schaduw opereert, hoor je vaak zeggen. Je hoort die Batista's niet vragen op de voorgrond. Dus dat is een interessante. Zie daar maar eens achtergekomen dat zij dat ook echt gestuurd hebben. Maar buiten dit, kijk, dat vrijhandelsverdrag met Zuid-Amerika is er natuurlijk wel versneld gekomen. Hè, omdat we weten dat de relatie tussen Europa en Trump flink bekoeld was. Denk aan de handelstarieven die Trump Europa heeft opgelegd. Dus dacht Europa, nou, nu moeten we maar eens eventjes fort snel actie ondernemen.
5: Dat is dat Mercosur, hè? Waar
2: dat is dat Mercosur, inderdaad. Dus dat is inmiddels ook al geïmplementeerd. Er moet nog naar gekeken worden, maar in ieder geval gaat dat wel van start. Maar als je kijkt naar het lobbyen, hè, daarvoor ging ik naar Brussel om te praten met Hans van Scharen van CEO, Corporate Europe Observatory. Een organisatie die onderzoek doet naar die lobbyactiviteit in Brussel. Want ik wilde natuurlijk wel weten, zitten die Batista's nou achter die lobby van dit vrijhandelsakkoord? Deze straat is het, begrijp ik, Hans?
3: Ja, dit is zeer toepasselijk. De Handelsstraat, een straatje in de vierkante kilometer die wij de Brussels Bubble noemen. Dus de Europese wijk. Vlakbij het Europees Parlement, maar ook op loopafstand van de Europese Commissie en de Europese Raad. En ietsje verderop in het straatje zit dan een Italiaanse koffiebar. Maar dit schijnt echt wel de betere koffie van Brussel te zijn. Dus laten we dat eens gaan proeven, stel ik voor. I heard it is the best coffee in Brussels here. Is that true?
6: Yeah, of course.
3: Nou, dit is niet alleen een van de betere koffiehuizen, naar het schijnt. Maar het is echt typisch een plek waar politici, beleidsmakers en lobbyisten elkaar ontmoeten om allerlei lopende dossiers te bespreken.
2: Hans van Scharen van Corporate Europe Observatory. Een organisatie die toezicht houdt op de invloed van lobbygroepen hier in Brussel. Jullie zijn eigenlijk een beetje de waakhond van Brussel, hè? Gekeken naar die lobbygroepen. Daar doen jullie ook onderzoek naar. Ik zou hier iemand dus eigenlijk van JBS, hè, dat Braziliaanse vleesindustriebedrijf, zou ik hier zo mee tegen kunnen komen.
3: Nou, die zullen hier ongetwijfeld wel eens rondlopen. Als er belangrijke meetings zijn rond bijvoorbeeld de onderhandelingen rond het handelsakkoord Mercosur. Maar dat ze hier actief zijn staat buiten kijf. Omdat GBS en een paar andere grote Braziliaanse bedrijven een enorm aandeel in de Braziliaanse economie vertegenwoordigen. En Brazilië vertegenwoordigt een kwart van de mondiale handel in vlees. Dus dat is gigantisch.
2: We weten dat... Ga je gang trouwens hoor.
0: Hij is lekker.
2: Ja, hij is heel goed inderdaad. Hè. We weten dat Europa handelsverdragen wil sluiten met Zuid-Amerika. Dat soort handelsverdragen is ook essentieel, denk ik, voor bedrijven als GBS.
3: Absoluut. En dat zijn ook vaak de bedrijven die achter de schermen echt een sturende rol spelen in dat soort van onderhandelingen over handelsverdragen. En voor, bijvoorbeeld voor te zorgen dat er niet al te veel voorwaarden worden opgelegd aangaande duurzaamheid of werkomstandigheden van mensen die voor zo'n bedrijf werken in Brazilië. Er zijn daar al heel veel schandalen rond geweest, onmenselijke werkomstandigheden. Dus dat soort bedrijven zijn de stuwende krachten achter dit soort van handelsakkoorden. Vaak achter de schermen. En ja, van Mercosur specifiek, wat nu na decennia onderhandeling eindelijk dus is de kogel door de kerk en heeft Europa ja gezegd. En dan is de verwachting toch dat de exporten van Braziliaans rundvlees bijvoorbeeld met 30% zal stijgen naar Europa. Dus dat gaat een enorme boost geven aan bedrijven als GBS.
2: Veel mensen kennen GBS eigenlijk niet, maar daar gaan we nog veel van horen dan waarschijnlijk.
3: Nou, of niet. De kracht van dit soort bedrijven is nu net vaak dat ze een enorme impact hebben op samenleving en op de politiek, zonder dat je vaak die bedrijven zelf kent. Dus je gaat ervan horen, ja, alleen als onderzoeksjournalisten en politici zich ermee bezighouden en NGO's het op de kaart zetten, maar anders dus niet. Het zijn de echte machthebbers op deze planeet die dus beleid op wereldniveau meesturen zonder dat heel veel burgers dat eigenlijk in de gaten hebben. Dat is echt de macht.
5: Hmm. Ik weet niet, Klaas, of ik dit nu een geruststellende gedachte vind. Want je ziet het dus eigenlijk niet, maar het is er wel. Ja. Dus goed om dat juist in de gaten te blijven houden. Het is wel de realiteit. Wat betekent dit nu voor ons als consumenten? Dat er gewoon veel meer Braziliaans vlees deze kant op gaat komen?
2: Ja, dat zou je denken hè, met dat handelsverdrag dat we hebben gesloten met Zuid-Amerika. Maar deze week heeft de Europese Unie besloten dat er tijdelijk geen Braziliaans vlees meer naar Europa mag worden geëxporteerd. En het heeft ermee te maken dat het vlees toch vaak bewerkt is. Hè, tegen infectieziektes of hormoonvlees. Hè, dat zie je toch wel in landen als Brazilië, waar de regelgeving heel anders is. Nou, dat mag niet volgens Europa, hè, dat bewerkte vlees. Nou ja, en als Brazilië zich alsnog besluit zich aan die regels te houden, dan kan die export wel weer doorgaan. Ja, ja. Maar op dit moment is het dus geen Braziliaans vlees ons kant.
5: Zij voldoen dus niet aan de standaarden die wij hier in de EU hebben. Nee. En op zich is die zorg van de EU wel terecht, want in het verleden zijn er wel eens partijen onderschept, hè?
2: Ja, in het verleden is dat gebeurd. Recent nog zelfs door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die hebben de import van Braziliaans vlees, ook van JBS trouwens, nog geweigerd. Omdat dit vlees dus bewerkt was met hormonen. En zoals ik al zei, dat mag niet in Europa, omdat dit gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Nou, de Voedsel- en Warenautoriteit heeft niet kunnen voorkomen dat een deel van dat vlees toch op het bord van de Nederlandse consument terecht is gekomen. Ik heb natuurlijk gevraagd van heeft dat dan ook grote gezondheidsrisico's? Nou, dat zeggen zij van niet, omdat het een kleine hoeveelheid was. Maar toch, het is niet iets wat je wilt als Nederland.
5: Want komt dat normaal gesproken, dit vlees, in de supermarkten terecht?
2: Nou ja, de supermarkten hebben in het verleden al besloten eigenlijk dat ze dat niet willen, dit vlees uit Brazilië. Dat heeft een andere reden overigens. Dat heeft met dat ontbossingsprobleem te maken. Okay. Dus Lidl plus Albert Heijn, we hebben het allemaal gevraagd. Die zeggen van nee, we willen dit vlees niet. Dan zou je denken van oké, waar komt het dan als het niet in de supermarkt terechtkomt? Het kan nog steeds via het restaurant worden aangeboden natuurlijk. Groothandelaren zoals de Makro. Ik zag daar ook wel veel verschillende etiketten van Braziliaans vlees zien. Dus het komt wel onze kant op. En niet meer misschien in die supermarkten, maar wel ergens anders.
5: Nee, en dat is natuurlijk ook niet de bedoeling bij die grote handelsbedrijven. Maar We hebben net gehoord, het is niet altijd waterdicht. Soms glipt er een partij dus door.
2: Er glipt een partij door en dat kan ook met certificaten te maken hebben, dat er een certificaat is afgegeven dat eigenlijk niet had mogen gebeuren.
5: Voorlopig dus, als het goed is, geen Braziliaans vlees deze kant op, maar in de toekomst mogelijk wel. En dan weten we dus nu heel wat meer over het bedrijf dat daarachter zit, JBS. Dus als je meer informatie wilt weten op de website van Pointer, kun je dat vinden. En onze collega Peter Keijzer die doet ook meer onderzoek naar de Brusselse lobbyclubs waar JBS dus in zit. Klaas, dankjewel. Straks in Pointer. Gemeentes zijn kwetsbaar voor hacks op onze operationele technologie. Dat is kritische infrastructuur zoals gemalen, bruggen en verkeerslichten.
6: Ook dat zijn allemaal systemen die door OT worden aangestuurd, waar je als burger heel erg afhankelijk van bent.
7: In samenwerking met regionale media.
8: Pointer Regio.
7: Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland.
5: Ja, en we gaan weer pop-uppen, zo gezegd. Onze pop-up-redactie strijdt vanaf aankomende woensdag een maand lang in Den Helder neer. Belangrijkste thema dat we daar gaan onderzoeken is leefbaarheid en de veiligheid in de wijken in Den Helder. En collega Thijs van Dorsen nam alvast een kijkje in de marinestad en ontmoette al snel een paar trotse inwoners.
9: Ja, voor mij is het dat het eigenlijk echt een stad is, maar echt aanvoelt als een dorp. Als je hier over straat loopt en je bent wat bekender in de stad, dan heb je zo een praatje met alles en iedereen.
10: En we hebben een prachtig strand om te recreëren. Aan de buitenkant van Den Helder is nooit hetzelfde, want de zee brengt altijd iets anders. Ja, het is heel bijzonder om hier te wonen.

0: Oude kanonnen, een bunker en een schuilkelder. Als je hier even rondkijkt op Willemsoord, dan is er nog veel terug te zien van het marineverleden van Den Helder. Willemsoord is een voormalige rijkswerf van de Koninklijke Marine. En dit terrein is veel gebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Jan Kikkert van de Helderse Historische Vereniging. Kunnen we dat nog ergens aan terugzien?
1: Op deze plek kan je het zien. Als we kijken zeg maar, richting het zuiden zien we daar een heel terrein wat kaal is. Daar stond vroeger het grote marinemagazijn. En dat is compleet van de aardbodem weggevaagd.
0: Ja, want we staan hier aan de haven en dan doelt u op dat gebied aan de overkant van het water, hè?
1: Dat klopt helemaal.
2: Wie denkt aan bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog, denkt aan Rotterdam. Maar wat veel mensen niet weten, is dat niet Rotterdam, maar Den Helder de meest gebombardeerde stad is geweest tijdens de oorlog.
1: Het is de meest gebombardeerde stad, omdat die werf die was heel belangrijk. En niet alleen die werf, maar ook dat die water wat daarnaast zat, dat was een natuurlijke haven. En die lag vol met boten, met snelboten, met U-boten. Enorme goede uitvalsbasis richting de Noordzee.
2: Een uitvalsbasis voor de Duitsers. En mede daardoor was Willemsoord een interessant doelwit voor bommenwerpers van de geallieerden.
1: Ja, de bewoners die ondervonden dag en nacht luchtaanvallen van onze geallieerde medegenoten.
0: Hier aan het oude marineterrein Willemsoord zit ook het informatiepunt van Den Helder. Christian Verhoef, jij werkt daar. Wat doe je hier?
3: Wij staan hier mensen te woord, toeristen, inwoners die graag meer willen weten over Den Helder. En wij proberen ze eigenlijk dan een beetje het ideale dagje hier in de gemeente of in de regio te helpen plannen.
2: Na de oorlog wordt Den Helder onder meer vanwege de strategische ligging de enige marinestad van Nederland. Er wordt een enorme groei van het aantal inwoners verwacht en er wordt zelfs een compleet nieuwe wijk gebouwd, Nieuw Den Helder. Maar na een bezuiniging op de marine blijft de verwachte groei uit en ontstaan er veel problemen in de wijk.
0: Zullen we even gaan kijken?
3: Laten we daar gaan kijken.
2: Christian, ook stadsgids, neemt ons mee.
3: We staan hier nu in Nieuw Den Helder naast de Duinpassage, een winkelcentrum hier in de wijk. Nieuw Den Helder is vroeger best wel vaak in een slecht daglicht gekomen.
4: Een gewone volkswijk in een middelgrote stad in Nederland. Antilliaanse drugsgebruikers terroriseren daar de wijk. Bewoners klagen over geluidsoverlast, bedreigingen en intimidaties. En postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
3: Eigen winkelcentrum hier in de wijk. Nieuw Den Helder is vroeger best wel vaak in een slecht daglicht gekomen.
4: Een gewone volkswijk in een middelgrote stad in Nederland. Antilliaanse drugsgebruikers terroriseren daar de wijk. Bewoners klagen over geluidsoverlast, bedreigingen en intimidaties. En postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
3: Eigenlijk heeft het ook wel

0: Dus het 9 merk je wel dat de gemeente echt wel zich probeert in te zetten om Nieuw Den Helder weer een beetje een nieuw leven in te blazen. De flats die achter ons zouden hebben gestaan bij de Duinpassage, die zijn allemaal tegen de vlakte gegaan. En daar is eigenlijk een hele nieuwe woonwijk voor teruggekomen in een soort van duinlandschap. En
1: ja, het ziet er heel luxe uit.
0: Ziet er heel luxe uit. Ja, je hebt hier echt wel een hele mooie nieuwe wijk. Maar hierachter liggen dan eigenlijk ook nog steeds wel gewoon best wel veel flats. En je ziet ook wel bijvoorbeeld in dit winkelcentrum in de Duinpassage dat het wel de goedkopere winkels zijn die er nog zijn. Dus ondanks dat we natuurlijk heel veel proberen om uiteindelijk Nieuw Den Helder echt een compleet nieuw leven in te blazen, zie je ook dat uiteindelijk het verleden altijd nog wel een beetje blijft knagen aan deze wijk.
2: En of het hier nu echt helemaal veilig is?
0: Dit tijdstip wel, maar als je hier, ik zou hier nog steeds niet 's avonds per se in mijn eentje willen rondlopen. Ja, het is echt. Ik mag er zelf niet over spreken. Ik ben 1,99 een man met een baard. Ja, mij doen ze niet veel. Maar als ik mijn vriendin hier bijvoorbeeld in haar eentje zou, weet ik nog niet.
3: Een stad met twee gezichten in die zin. In deze pop-up gaan wij samenwerken met de collega's van Spraakmakers en met streekomroep Noordkop 247 en de regionale omroep NH. En daar werkt Carina Gutkar ook. Die schrijft ook veel over Den Helder. Carina, welkom bij ons. Wij gaan met elkaar optrekken. Jij komt ons vergezellen in die pop-up. Loop jij daar eigenlijk wel eens 's avonds alleen in Nieuw Den Helder?
4: Nou, ik kom 's avonds eigenlijk nooit in Den Helder of Nieuw Den Helder. Ik zou het wel durven, denk ik.
3: Dat wel.
4: Maar je hebt altijd wel wijken, buurten en straten waar het wat minder prettig is. En ja, dat heb je ook in Nieuw Den Helder, dus ik snap het wel.
3: Ja, ja. Nou heeft het natuurlijk, dat hoorden we net, een hele rijke geschiedenis, Den Helder. Hoe zou jij de stad karakteriseren?
4: Ja, Den Helder wordt natuurlijk voor een groot deel bepaald door de marine. Dat hoorde je ook al in de reportage. Daardoor zijn er heel veel mensen van buiten naar Den Helder gekomen. Die hun eigen cultuur hebben meegenomen. Dus Brabanders en Limburgers die hebben ervoor gezorgd dat in Den Helder uitgebreid carnaval wordt gevierd. Een vrij grote Indonesische gemeenschap. Dat marineverleden, dat zie je overal terug ook in de stad. Mensen zijn er heel trots op. En tegelijkertijd heb je ook het beeld van een stad waar je niet doodgevonden wil worden. Den Helder is een stad waar je doorheen rijdt als je naar Texel gaat.
3: Ja.
4: En waar de echte nieuwe
3: dikke
4: diepers
3: rijen
4: wel
3: files om naar Texel te gaan. Ja.
4: Precies, en waar de echte nieuwe diepers wel wel een beetje chagrijnig over zijn. Want die zijn wel trots op hun stad.
3: Ja, maar heeft het karakter, zo gezegd, want ook door die bombardementen kan ik me voorstellen, dat wordt natuurlijk ook vaak over Rotterdam gezegd, als we toch die vergelijking even maken, kwam net in de reportage ook voorbij, van ja, hoe karaktervol en is het centrum van de stad? Is het er?
4: Nou, dat ontbreekt het inderdaad wel, want Den Helder heeft geen oud stadshart, wat je hier rond Rotterdam ook niet hebt, en Amsterdam en Alkmaar bijvoorbeeld wel. En het beeld wordt vooral bepaald door de jaren 50 en 60 woningen die massaal zijn neergezet. Je merkt dat ze wel zoekende zijn van, ja, wat is Den Helder nou? Ja. Wat hoort nou echt bij Den Helder? En dan kom je toch weer terug bij de marine. Want dat is wel hetgeen waar ze dan trots op zijn.
3: En heeft dat dan vooral economische voorspoed gegeven? Of juist ook armoede?
4: Ja, voor de oorlog zeker wel. En na de oorlog door de bezuinigingen had dat wel zijn weerslag op Den Helder. Den Helder is een van de armste steden van sowieso van Noord-Holland, maar ook wel van Nederland. Veel mensen met een hogere opleiding trekken weg en lagere opleiding die blijven. Dus ja, en daar heeft Den Helder wel moeite mee om uit te komen, maar zo te zeggen.
3: Ja. Wij gaan zelf in de Visbuurt zitten. Dus je hebt Nieuw Den Helder. Zo zijn er een aantal wijken, probleemwijken, die omgedoopt zijn tot kansrijke buurt. Hè? Het is altijd maar natuurlijk welke naam je eraan geeft. Als ik even inzoom op die Visbuurt, wat speelt daar allemaal?
4: De Visbuurt, dat is een volkswijk. Waar van oudsher, de naam zegt het al, veel vissers woonden. Uh-huh. Dat is wel een van de wijken met wat oudere woningen. Allemaal 19e eeuwse woningen. En ook wel wat criminaliteit her en der. Een paar jaar geleden is er nog een dodelijke schietpartij geweest. Was het een veiligheidsrisicogebied. Maar het is ook een echte volksbuurt waar mensen elkaar helpen. Wel armoede ook weer. En de mensen die daar wonen, die

0: voelen toch dat de gemeente ze niet genoeg helpen, om maar zo te zeggen. Want dan zeggen ze, ja, er wordt wel een mooi pleintje gemaakt. Maar vervolgens wordt dat pleintje niet onderhouden. En dan groeit het onkruid huizenhoog. En waarom zouden wij het onderhouden als de gemeente niet naar ons omkijkt?
1: Ja, ja.
0: Dat is ook wel een beetje wat ze zeggen. Naar het centrum is heel veel aandacht de laatste jaren gegaan. Mm-hmm. Het opknappen van gevels en panden. Maar daardoor voelt het wel zo van, ja, en wij dan? Worden wij niet een beetje vergeten?
1: Ja. Nou ja, zeker als je het omdoopt tot kansrijke buurten, dan zou je verwachten dat daar in ieder geval flink in geïnvesteerd wordt.
0: Ja, nou ja, dat zeggen ze dat ze dat wel gaan doen. Dat is nog niet, maar het is een nieuw project. En dat is gebaseerd op projecten in Heerlen Noord. En ja, het plan is dat het voor de komende tientallen jaren dat ze gaan investeren in deze wijken, waaronder de Visbuurt.
1: Ja, want dat is eigenlijk, Den Helder is niet de enige met die problematiek, hè? Dus er zijn verschillende steden in ons land die eigenlijk grote stadsproblematiek hebben. Maar ja, niet tot de vier grote steden behoren. En daar komen nu meer financiële middelen in ieder geval voor.
0: Ja, ja, Den Helder is een middelgrote gemeente. En de burgemeester van Den Helder die heeft ook daartoe opgeroepen tot meer geld van het Rijk.
1: Ja.
0: Want ja, zij zeggen, wij zijn een kleinere gemeente, maar we hebben dezelfde problemen als een grote stad als Amsterdam. Maar wij krijgen niet dezelfde middelen om die problemen te tackelen.
1: Nee. Goed, dat valt de inwoners dus ook op. Carina, wij gaan elkaar denk ik woensdag zien, want dan kan mij in ieder geval daar voor het eerst. Leuk om elkaar dan te ontmoeten. En eigenlijk, als u in Den Helder woont, dan zou ik u vooral willen oproepen, kom ook richting onze redactie. Wij zitten woensdag in de Maranatakerk in de Visbuurt. Dat is aan de Vijzelstraat 73. Op de vrijdagen zitten we in een satelliet pop-up in een andere wijk. Als u er meer over wilt weten, want we willen vooral uw verhalen ook horen vanuit Den Helder, dan kijk even op onze site pointer.nl.
2: Dit is Tot 3 uur. Pointer.
3: Onderzoeksjournalistiek van KRO en CRV.
2: Guilaine Plag.
1: 14:45 is het. Bruggen, tunnels, gemalen, verkeerslichten, windmolens, zonnepanelen. Vrijwel allemaal en altijd werken ze. En we denken er verder niet over na. Maar dit soort systemen hangen allemaal aan het internet. En dat maakt ze kwetsbaar voor hacks. Sterker nog, met de huidige politieke spanningen wereldwijd zijn dit soort systemen ideaal om aan te vallen en uit te schakelen. En als dat gebeurt, dan heeft het grote gevolgen voor ons allemaal. Verslaggever Hesse Woertink laat het zich uitleggen door cyber-expert Nick Pfennings.
4: We staan hier bij een treinstation. Daar zitten allemaal digitale systemen in, computersystemen die de treinen besturen en bewaken. Dat zijn allemaal wat wij noemen OT-systemen. Allemaal systemen die iets doen in de fysieke werkelijkheid, die aangestuurd worden door computers of door computersystemen. En die zijn mogelijk ook te beïnvloeden.
5: Nick, we gaan een tour maken, want jij gaat ons naar allemaal verschillende plekken brengen waar we eigenlijk best wel kwetsbaar zijn als het gaat om OT. Dus laten we de auto instappen en daar naartoe gaan. En we rijden nu door een tunnel. Wat voor OT-systemen zitten hierin?
4: Ik denk dat een tunnel ongeveer 20 tot 30 verschillende systemen heeft die deze tunnel bewaakt en bestuurt. Noem het camerasystemen, intercom, omroepsystemen. Je ziet hier slagbomen waar we doorheen gaan. Er zijn ook weer verkeerslichten. En er zijn nog een tiental aan andere systemen die deze tunnel bewaken.
5: Wat is nou het grote probleem als het gaat over OT-systemen?
4: Een van de grootste problemen is dat het vaak verouderde systemen zijn. Dus systemen die al 10, misschien wel 15 jaar lang draaien, waar een hele oude software op draait. En het probleem erbij is dat die software niet bestand is tegen alle digitale risico's van deze tijd.
5: We staan nu boven een rooster, boven het water wat door het gemaal wordt opgepompt. Als je nou zo'n gemaal hackt, Wat kan je dan?
4: Potentieel kun je de waterstand beïnvloeden. En als je een gemaal flink openzet, als dat kan bij deze, ja, dan zou je een gebied kunnen laten overstromen. En dat heeft wel zeker impact op de burgers die eromheen wonen.
5: En als OT-expert, kom je dat dan vaak tegen? Dat oude software nog gebruikt wordt voor OT-systemen?
4: Helaas wel. Ik kom het toch regelmatig nog tegen dat we gewoon op heel veel plekken systemen gewoon domweg aan het internet hebben gehangen zonder erover na te denken. Omdat men meer vanuit de functionaliteit bekijkt. Zeg van, het is gewoon handig om op afstand iets te kunnen besturen of iets te kunnen zien. En daar is op dat moment niet over nagedacht, is het wel veilig?
5: We lopen nu een woonwijk in. Ik zie allemaal nieuwe huizen staan, ook met zonnepanelen op het dak. Deze huizen staan echt nog niet zo heel lang. Ook een hele mooie plek voor de kinderen om te spelen. Nou, dit is niet per se een plek die ik heel erg associeer met allemaal OT-systemen.
4: In zekere zin zou ik zeggen, ja, hier zie je op dit moment weinig OT, maar je bent er wel enorm afhankelijk van. Hier is drinkwater, hier is grondwater. Ook dat zijn allemaal systemen die door OT worden aangestuurd, waar je als burger heel erg afhankelijk van bent. En hier en op deze daken van de huizen liggen ook zonnepanelen. Daar zitten omvormers in die gewoon aan het internet hangen. En daar heb je waarschijnlijk ook een afhankelijkheid. Hè? Als je daar iets kunt beïnvloeden op afstand, kun je potentieel een energievoorziening in de wijk onderuit halen.
5: Maar er zijn dus overal risico's? Is dit voldoende doorgedrongen?
4: Ik denk dat er nog wel wat winst te behalen valt, met name ook op het stuk bewustzijn. Men weet vaak niet wat men aan OT-systemen binnen een gemeente heeft. Men weet het niet en als men het al enigszins weet, weet men totaal niet wat de staat daarvan is, hoe het wordt beheerd en hoe kwetsbaar dat ze zijn. Daar is nog veel winst te behalen.
1: Nou, dat wordt maar even weten. Ik ga er in de studio over verder praten met Chris van het Hof. Hij is directeur van het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure, oftewel het DIVD. Happy Hackers noemen jullie ook wel. Dat is iets makkelijker te onthouden in die zin. Welkom. Nou heb ik thuis ook zonnepanelen. Dus ik merkte meteen dat dan de oren spitsen als ik deze reportage hoor. Voor jou zal dit allemaal een bekend verhaal zijn, lijkt me. Maar hoe werkt dat?
6: Hoe de zonnepanelen werken of
1: nou,
6: hoe je ze kan hacken?
1: Daar pas ik inmiddels achter. Ja, maar ja. Hoe het werkt, hoe je die omvormers eigenlijk kan hacken in je meterkast.
6: Nou, wat wij doen is, we maken de doosje open. Een paar pennetjes erop. En dan haal je de software eraf. En dan kijk je hoe verbindt dat ding via het internet naar de leverancier. Nou, dan vraagt hij updates, geeft hij data door, dat soort dingen. Nou, als je daar tussen gaat zitten, dan kun je de software manipuleren op zo'n manier dat je het ding eigenlijk kan overnemen. Mm-hmm. Dan kan de burger denken, oh, dan doet hij het niet meer. Maar het wordt pas echt eng als je miljoenen van die dingen tegelijk uit aan gaat zetten. En dan kun je dus een stroomstoring veroorzaken. In de reportage net hadden ze het over een wijk of een gemeente. Mm-hmm. Als je voldoende gigawatt onder de knop hebt, kan je heel Europa in het donker zetten.
1: Platleggen? Serieus?
6: Ja. En ja, we hebben dat verschillende keren aangetoond. Dus we hadden op een gegeven moment een beheerpaneel van 10 gigawatt.
1: Ja.
6: Nou, dat is wel genoeg om, in eerste instantie Nederland, maar dan trekt Nederland de rest van Europa ook wel mee, toch over een aantal dagen in het donker te zetten.
1: En dat gaat dus eigenlijk gewoon via de zonnepanelen thuis? Als je er maar genoeg hebt?
6: Ja. Hm. Nou, de omvormer die daartussen zit.
1: Ja. Okay.
6: Niet het paneel zelf.
1: Nee. Zijn er eigenlijk voorbeelden in Nederland wel van operationele systemen, technologieën die al gehackt zijn?
6: Nou, het voorbeeld wat net genoemd werd was een gemaal. Daar kijken wij ook naar. Die zijn inderdaad ook te hacken omdat ze online staan.
1: Ja.
6: En er is een proefje geweest van een cybersecurity bedrijf. Die hebben dan zo'n gemaal kwetsbaar online gezet. Het was geen echt gemaal, het was gewoon nep. Nou, binnen 10 minuten kon je op Telegram de toegang kopen. Dus ja, daar wordt wel naar gekeken, om het zo te zeggen.
1: Dat bleek net eigenlijk wel uit de reportagevraag. Zijn we ons er bewust genoeg van? Kan ik eigenlijk al zelf beantwoorden? Dat antwoord is nee.
6: Nou, de gewone burger misschien niet. Maar in Nederland is het alarm wel afgegaan de afgelopen jaren. We hebben met heel veel vertrouwen al die OT online gegooid. Dat is handig, kan beheerd worden. Je hoeft er niet naartoe. Maar dat het kwetsbaar, hackbaar en ook ingezet kan worden voor sabotage, daar zijn we ons nu al van doordrongen.
1: Ja, want er zijn allerlei studies ook naar geweest. En dan zie je eigenlijk dat Nederland, je hebt IT en OT dus, de operationele systemen. En dat we gewoon kwetsbaar zijn als het om dat OT gaat. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten die liet vorig jaar weten dat met name gemeenten toch wel hun OT nog niet goed op orde hebben. Afgelopen maand werd duidelijk dat de Europese Commissie Nederland voor de rechter wil slepen, omdat we het allemaal nog niet serieus genoeg nemen. Dus in zoverre zijn we kwetsbaar. Nog altijd.
6: Ja, zeker. Kijk, OT, dat zijn machines die decennia geleden gebouwd zijn en al decennia lang mee moeten.
1: Niet met het oog op internet.
6: Internet. En dan komt meestal een leverancier langs, die plakt er een modem op, want dat is handig en makkelijk. Ja, de software die op dat ding draait, die is helemaal niet geschikt daarvoor.
1: Nee.
6: En het zit hem vaak ook in hoe dat ingesteld wordt, hoor. Er is ook wel veel laag fruit te halen. Dat is ook waar wij naar kijken. Bij zo'n gemaal, als je de huidige systemen goed instelt, dan zijn ze niet te hacken. Maar er wordt nog wel eens wat vergeten. Wij zien dat bijvoorbeeld Rijkswaterstaat heeft de boel redelijk goed op orde.
1: Ja.
6: Waterschappen ook wel, maar met name bij gemeenten en provincies.
1: En wat zijn dan dingen bij gemeentes bijvoorbeeld?
6: Nou ja, het is vaak niet duidelijk wie wat beheert. En dat ding moet dan via een beveiligde verbinding online. En dan ook op een goede manier beheerd worden. Ja. Nou, daar komt de een naar de ander, die zetten wat nieuws neer en wordt vergeten of gewoon niet professioneel aangesloten. Heel berucht is het geval Veren. De gemeente Veren had ook een gemaal staan dat het water naar de goede kant van de dijk pompte.
1: Ja.
6: En dan hadden ze dus een online systeem. Hoef je geen gebruikersnaam in te voeren, maar alleen een wachtwoord. En dat wachtwoord was, nou niet welkom 01, maar dat was Veren. Dus ik ben wel benieuwd hoe de leverancier zijn wachtwoord in andere gemeenten heeft toegepast. Maar dat was 13 jaar geleden. Dat is toen gefixt. Maar dergelijke gevallen komen helaas nog steeds tegen.
1: In de Rotterdamse haven is toch ook op een gegeven moment wel iets geweest, dacht ik?
6: Ja, dat was een softwareaanval via NotPetya. Dat was een soort wiperware die allerlei systemen platgooide. Maar daar zag je ook dat IT, in dit geval een facturatiesysteem, verbonden was met allerlei OT, dus slagbomen, allerlei systemen om dingen bij te houden, af te rekenen. En toen gingen toch twee grote containerterminals plat drie dagen lang. Ja, door één stukje software wat door de Russen was gehackt. En dus dat is het typische van een cyberaanval. Je ziet het niet aankomen en het kan van heel klein heel groot worden.
1: Want dat is eigenlijk een beetje de oorlogsvoering. Mochten we nog steeds denken aan de traditionele militairen en bommen en granaten, bij wijze van spreken. Ja,
6: nee, die tijd is voorbij.
1: Ja, precies.
6: Ja.
1: De aanvallen zijn op dit soort dingen gericht.
6: Ik vind het ook raar dat we nu heel veel geld gaan steken in tanks en vliegtuigen en dat soort dingen. Ja, een drone heeft misschien nog wel zin. Maar inderdaad, voor met name de Russen, maar ook wel de Amerikanen en de Chinezen, is het heel handig dat je een aanval kan plegen op kritieke infrastructuur, dan een land plat gaat. En dat het heel moeilijk is om aan te tonen dat zij het hebben gedaan. Kijk, gooi je een bom, dan zie je waar die vandaan komt. Mm-hmm. En dan gooi je een bom terug. Terwijl hierbij kunnen ze toch heel goed voordoen dat ze het niet zijn geweest.
1: Ja. Christen, is wel nu speciale wetgeving door de Kamer gekomen. Gaat dat verbetering geven op korte termijn?
6: Nou, dat is vooral Europese wetgeving die dan lokaal wordt doorgevoerd. Dus we hadden al de zogenaamde Radio Equipment Directive. Dat gaat met name over alles wat via radio communiceert. De Cyber Resilience Act is er bijna doorheen. Dat gaat met name over de spulletjes, dat die veilig zijn. En de NIS 2, dat gaat over de kritieke infrastructuur en dus met name de netwerken. En daarmee worden bestuurders niet alleen verantwoordelijk, maar ook aansprakelijk voor de veiligheid. En dan wordt het leuk. Dus wij hebben al eerste rapporten over leveranciers die niet luisterden. Die hebben we naar de autoriteiten gestuurd. En we zijn heel benieuwd wat ermee gebeurt.
1: Ik wou net zeggen, dan moet je wel gaan handelen op het moment dat je er verantwoordelijk voor bent. Dan weer even terug naar mensen als ik met zonnepanelen en dergelijke. Waar je denkt, er zit een bepaalde kwetsbaarheid. Maar wij krijgen natuurlijk al heel lang opgeroepen om zo'n noodpakket in huis te hebben. Waarvan toch ook nog veel mensen denken, zal zo'n vaart niet lopen als het gaat om die bommen. Maar dit maakt maar weer even alert. Ja. Is dat ook iets waarvan jij zegt van, jongens, hou daar nou rekening mee?
6: Ja, zeker. Toen,
1: want jij komt hier binnen met een...
6: Ik heb mijn noodradio bij.
1: Een noodradio, dus wat je op kunt winden.
6: Ja, ik zal even.
1: Ja, precies. En er zit een lampje in.
6: Ja. Nee, dus het scenario wat wij beschrijven en ook wel goed getoetst is door diverse partijen, dan gaat dus elektriciteit uit. En dat duurt inderdaad 3 dagen ongeveer om de boel weer in de lucht te krijgen. Wat je dan krijgt is dat een paar uur alle mobiele telefonie uitvalt. Winkels gaan waarschijnlijk dicht, want ze kunnen niks meer afrekenen. Na 2 dagen gaan ook de gemalen, die zijn zo'n beetje door hun dieselaggregaten heen. Dan wordt het echt heel naar. En ik denk wat veel mensen zich niet realiseren is dat je niet meer kunt communiceren op dat moment. En het is wat dat betreft natuurlijk wel toepasselijk dat we hier bij een radio-uitzending zitten. Want de FM-radio is een beetje het enige wat nog doet.
1: Kijk, dus zorg dat je zo'n noodradiootje in huis hebt en voor 3 dagen in ieder geval door kan. Dat leren we hier ook weer van. Veel dank aan jou, Chris van het Hof. En tot zover Point Low.
3: NPO Radio 1 zit bovenop de sport.
2: Voetbal.
3: Morgen.
2: De laatste speelronde van de Eredivisie.
3: Alle 9 wedstrijden.
2: Tegelijkertijd.
3: Plaats Twente, Ajax of NEC zich voor de voorronde van de Champions League.
2: En wie moet de na-competitie spelen? Volendam of Telstar? Ze spelen tegen elkaar.
3: De laatste speelronde van de Eredivisie.
2: NOS langs de lijn.
3: Morgen, 2:00.
2: Wie luistert, weet meer.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja,
9: Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Ster. Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
13: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent... Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
3: NPO Radio 1. 3 uur.
2: Koen Verbraak.
14: Mensen die jaren, soms tientallen jaren, gebukt gaan onder eenzaamheid. Niemand die ze opzoekt, niemand die ze mist. En niemand die ervan opkijkt als ze sterven en lange tijd dood in huis liggen. Wat zijn de verhalen achter deze tragiek? En wie draagt ze dan naar hun graf? Vanmiddag in de publieke tribune praat ik met mensen die zich het lot van deze eenzame eenlingen hebben aangetrokken. Maar eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Jennifer Oekeloen.
15: In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. Vervolgens keerde een deel zich tegen de politie en er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. En ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten... die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas... maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen... Het dodental van een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. En ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. Bij eerdere ebola-uitbraak in Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 23 mensen om het leven. In de buurt van Mannheim in het zuidwesten van Duitsland is een vliegtuigje neergestort in een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen huizen terechtkwamen. De twee inzittenden van het propellervliegtuigje zijn omgekomen. Op de grond is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk is nog niets bekend. En dan de 8e etappe in de Giro. Commentator Andries Lamen is erbij. Ja, het is een heuveletappe, 156 kilometer. Hoe staat het er nu voor?
16: Ja, daarmee is het eigenlijk een hele korte etappe. Wat wel welkom is na de rit van gisteren, 240 toen. Het eerste deel is wel helemaal vlak. Dat loopt namelijk langs de Adriatische kust. En daarom ligt de snelheid hoog. Boven de 50 per uur gemiddeld inmiddels na anderhalf uur koers. Maar nog altijd geen kopgroep. In de finale dan komen we aan die hellingen toe. 4 korte klimmetjes. En die zullen de doorslag geven voor de ritoverwinning.
15: Dankjewel Andries. Het weer, zonnige periode met buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan 13 tot 16 graden.
14: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
17: Ja, er is weinig aan de hand op de Nederlandse wegen. Grenscontroles veroorzaken af en toe files, zoals op de A12 richting Oberhausen en op de A76 richting Aken. De vertraging is daar maximaal 10 minuten. Verder wordt er aan de weg gewerkt op de A16 Breda richting Rotterdam. Dat leidt tot file tussen Hendrik-Ido-Ambacht en knooppunt Ridderkerk 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
18: Ster. Kom naar O. Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets, o-festival.nl.
19: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
22: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
23: NPO Radio 1. Human.
14: Mira Vertico, jij vroeg aan de 80-jarige Janna, een van de mensen die je sprak in je onderzoek naar eenzaamheid, wat haar grootste angst was. En zij zei dat ik opgegeten word door mijn katten. Weet je nog wat je toen tegen haar zei?
24: Ik heb geen antwoord gegeven. Ik heb haar geholpen om de tassen te dragen.
14: Maar het maakte wel indruk op je.
24: Natuurlijk, als je zoiets hoort, weet je hoe groot de eenzaamheid van iemand is. Ja. En dan wil je erbij zijn, gewoon. Maar wat voor antwoord moet je geven aan zo iemand? Neem dan een hond.
14: We gaan er de komende uur over verder praten. Welkom bij de publieke tribune.
25: De publieke tribune. Koen Verbraak.
14: Ongeveer de helft van de volwassen Nederlanders voelt zich eenzaam. En bijna 1 op de 7 mensen voelt zich zelfs heel erg eenzaam. Hoe voorkom je dat mensen alleen sterven? En als dat toch gebeurt, hoe geef je compleet geïsoleerde mensen dan toch een gepast afscheid? Bij mij vandaag aan tafel in de publieke tribune Joris van Kasteren. Hij is begeleider van Eenzame Uitvaart in Amsterdam en schrijft daar maandelijks over voor de Volkskrant. Toerul Sirakolu is er ook. Met zijn bedrijf Frisse Kater maakt hij schoon op extreem vervuilde plekken. En vaak zijn dat woningen waarbij de overledene al een tijd teruggestorven is, maar door niemand gemist werd. En Mira Feticu hoorde haar naam al eventjes. Ze is een Roemeens-Nederlandse schrijfster en besloot na het plotselinge overlijden van haar man om met eenzame mensen in gesprek te gaan. En we hebben overigens afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Toerul, jij maakt huizen schoon van mensen die soms een tijd dood in huis hebben gelegen. Komt dat vaak voor?
26: Ja, ik zou zeggen bij ons heel veel.
14: Want je hebt een bedrijf, hè? Ja. Hoeveel, komt dat elke week voor? Of?
26: Jawel, zeker wel meerdere malen per week. Dat er
14: En zijn dat dan mensen die echt helemaal niemand hebben?
26: Ja, dat verschilt heel erg. Bijvoorbeeld het langste onopgemerkte overlijden dat ik persoonlijk heb opgeruimd was iets meer dan 3,5 jaar dat die man in de woning had gelegen.
14: Tjonge.
26: En die had gewoon een grote familie.
14: Die had een grote familie?
26: Die had een grote familie. Waarom er nooit alarm is geslagen vanuit de familie. Ik heb daar nooit antwoord op gekregen. Maar er zijn ook mensen die onopgemerkt overlijden en die niemand hebben. Dus van alles en nog wat.
14: Vraag jij je dan ook af van wat is hier gebeurd? Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
26: Ja, en ik denk ook dat dat heel normaal is om je dat af te vragen. Want het is iets heel abnormaals. Iemand die 3,5 jaar dood in zijn woning ligt, of een jaar of maandenlang. Je vraagt je dan toch af van ja, waar was de familie, waar waren de vrienden. Maar vooral, waar waren de buren? Want als je maandenlang ziet dat de gordijnen van je buurman niet opengaan, je hoort niks, er is geen beweging, dan moet er toch wel een lampje bij gaan branden en denk van, ja, wat is er hier aan de hand? Laat ik even aankloppen.
0: Je gaat het ook merken met je neus, denk ik. Hè?
26: Niet altijd. De woningen in Nederland zijn best wel goed geïsoleerd.
0: Ja?
26: Dus dat merk je niet altijd. Maar het komt soms voor dat bijvoorbeeld het lijkvocht via het plafond naar beneden loopt. Maar dat zijn meer de uitzonderingen dan, ja.
0: Mira, jij ging gesprekken voeren met eenzame mensen. Wanneer ben je eigenlijk eenzaam?
24: Ikzelf?
0: Nou, gewoon mensen. Wanneer, wat is een soort definitie voor eenzaamheid?
24: Nou, Balzac heeft ooit gezegd, eenzaamheid is oké als je iemand hebt aan wie je kunt vertellen dat je eenzaam bent. Dus je bent eenzaam als je niemand hebt aan wie je kunt vertellen dat je eenzaam bent.
0: Als je de eenzaamheid helemaal alleen moet dragen?
24: Ja, en voor lange tijd, want ik zie eenzaamheid als iets wat in fases gebeurt. Je bent een paar maanden eenzaam, maar daarna ontmoet je iemand. Of ben je opgewekter, of maak je iets mee waardoor je minder eenzaam bent.
0: Maar er zijn dus mensen voor wie dat een blijvende situatie is tot het einde van hun leven.
24: Ja, dat klopt. En het is dalen eigenlijk in jezelf, in het leven. Ik weet niet tot hoe ver je gaat, tot de hel. Voor sommigen is eenzaamheid een hel. Voor andere mensen, en ik heb zulke mensen ontmoet, is een soort reis naar jezelf, naar een soort spirituele ontwikkeling. Ja, dat heb ik ook gezien. En dat...
0: Jij bent heel veel mensen gaan spreken de afgelopen jaren. Er moeten mensen zijn die je echt zijn bijgebleven. Hè?
24: Zeker. De pijnlijke verhalen, de meest pijnlijke verhalen, dat hebben mij ook pijn gedaan. Maar ik ben ook onder de indruk van andere verhalen,
0: positieve
24: verhalen.
0: Kun je een voorbeeld geven van iemand die echt voor altijd op je netvlies is gebleven?
24: Mevrouw Koeman wilde doodgereden worden.
0: Doodgereden worden?
24: Ja, door een vrachtwagen. Dus ik zag haar, ik was aan het fietsen. Ik was ook eenzaam, maar op mijn manier. Ik ging in de middag fietsen en dan zag ik een oude vrouw met een rollator. En ze wilde doodgereden worden door een vrachtwagen. En er waren twee chauffeurs, twee jongens, geschrokken. En dan zei ze, ik vroeg mevrouw, kan ik iets voor u doen? Kan ik u helpen? En dan zei ze, ik wil doodgereden worden. En dan vraag je verder, je schrikt eerst. En dan vraag je, wat is er aan de hand? Ja, de hulp komt niet, de huisarts heeft geen tijd, mijn dochter heeft geen tijd. Ze stonk heel erg. Je wil helpen. En dan vroeg ik haar, wat kan ik voor u doen? En dan zei ze, help mij om dood te gaan. Ja, nou, als je zoiets hoort. En ik heb mijn best gedaan om haar te helpen, met haar te blijven. Maar toen de politie kwam, kon ik het niet meer droog houden. Ben ik ook gaan huilen. En...
0: Heb je haar daarna nog wel eens gezien?
24: Nee, en ik denk ook niet dat ze nog leeft.
0: Nee?
24: Het was alsof je achter een gordijn een drama, een heel levendig, pijnlijk iets gezien hebt. Een wond. Een heel vers wond van iemand.
0: Waar je even getuige van bent.
24: Ik ben ervan getuige geweest en daarna doorgegaan. Want ik had ook mijn eigen eenzaamheid. En wat je tegen jezelf zegt, ik wil niet zo worden. Ik wil gewoon een soort waardig verdriet dragen.
0: Ja. Joris, jij bent begeleider van Eenzame Uitvaart in Amsterdam. Je schrijft daar maandelijks over, hè, voor de Volkskrant. Hoe lang doe je dat al?
1: Toevallig had iemand dat net gisteren uitgereikt. En dat schrok ik wel, want het was al 7 jaar.
0: Ah ja?
1: Ja.
0: En waarom schrok je daarvan?
1: Nou, omdat het voor mijn gevoel nog niet zo heel lang is.
0: Ja.
1: Maar blijkbaar wel.
0: Ja. Jij maakt deel uit van de zogenoemde pool des doods. Toch?
1: Ja, zo heet de groep.
0: Dat klinkt heel eng, maar wat is dat precies?
1: Ja, mijn voorganger Frank Starik heeft het project opgezet. En het idee is dus dat eigenlijk de kunst een sociale misstand verzacht. Dus we hebben een groep dichters en die kunnen, zeg maar, bij oproep gevraagd worden om een gedicht te schrijven als er bij mij een melding binnenkomt van een volgende eenzame uitvaart.
0: Hoe ben jij daarin beland?
1: Nou, omdat Frank wilde dat ik hem zou opvolgen. Alleen had hij dat niet aan mij gevraagd. En hij ging zelf vrij onverwacht en veel te jong dood. Dus ik hoorde het van de weduwe. En toen dacht ik eerst, nee, dit lijkt me verschrikkelijk. Maar dat was omdat ik ook net met een boek toen bezig was waarin de dood een grote rol speelde. Maar toen dacht ik, nee, ik ga het wel doen. Want ik ga die mensen die eigenlijk onzichtbaar zijn in de spotlight zetten. Want die dood is natuurlijk een soort van punt, een eindpunt. En ik wil eigenlijk de levens van mensen die bij leven al onzichtbaar waren, om die juist alsnog een gezicht te geven.
0: Dat ze niet helemaal ongezien en ongemerkt onder de aarde verdwijnen.
1: Nou ja, dat is in eerste instantie het ritueel met het gedicht en het voorlezen, dat er in ieder geval iets is geweest. Dat ze inderdaad niet zomaar onder de grond verdwijnen, maar door daarna over ze te gaan schrijven. Dat heeft natuurlijk ook een functie eigenlijk, waarmee je die eenzaamheid, extreme eenzaamheid is dit natuurlijk, zichtbaar maakt. Ja, waardoor,
0: hoe vaak komt dat voor? Jij bent actief in Amsterdam.
1: Ja, dit is een relatief nieuw fenomeen. Hè? Dit in eenzaamheid sterven. Dit gebeurde 40, 50 jaar geleden nog niet.
0: Nee?
1: Het is ook zeg maar academisch, een heel nieuw onderzoeksgebied.
0: Toen had je een enkele kluizenaar die daarvoor koos.
1: Ja, maar je moest fysiek altijd naar buiten vroeger. Meestal nog met contant geld destijds. Ja. Je moest meerdere winkels af. Mensen kenden elkaars rituelen.
0: Nu je kon niks online bestellen.
1: Ja, nou, nu al die dingen kunnen nu wel. Plus dat mensen, terwijl social media wekken de indruk dat mensen met elkaar verbonden raken. Maar het zijn eigenlijk groepjes die elkaar al kenden, die meer verbonden raken. Maar er is minder neiging om naar anderen te kijken. En helemaal niet naar het afwijkende. Maar goed, dit is dus zeg maar relatief nieuw. En er is ook veel onderzoek naar gedaan. En dan wordt er eigenlijk gesproken van unclaimed bodies. Dus nu is er eigenlijk voor het eerst een definitie. En die hadden we in het begin, toen ik begon, ook nog niet. Dus het was voor de afdeling die zeg maar onze stichting inschakelt, niet altijd duidelijk van wat is nou een eenzame uitvaart en wat niet. Want soms, jij noemde die man van 3,5, volgens mij was dat in de Bijlmer, in Zuidoost. Ja. Die kreeg ik dus om die reden niet, omdat er inderdaad familie werd gevonden.
26: Ja, dat was heel veel familie.
0: Ja, wat is dan de definitie dus van een eenzame uitvaart?
1: Nou, nu hebben we dus een protocol gemaakt. Ja. En je moet ergens dus een grens trekken. Want anders krijg je het probleem dat, zoals met die meneer, die verdient natuurlijk eigenlijk namens de maatschappij, en in dit geval namens de stad Amsterdam, alsnog, vind ik, een warm gebaar. Want ik vind het een misstand dat iemand, en een schande voor ons allemaal, niet alleen voor die familie, maar ook dat dit gewoon kan gebeuren in een samenleving. Dus dan is zo'n initiatief als dit natuurlijk perfect om op dat moment voor die meneer alsnog dat gedicht te maken.
26: Maar
1: ik heb
26: wel over hem geschreven, hoor.
1: Ja, nee, dat is mooi dat jij dat. Ja. Precies, omdat wij er zijn.
26: Ik zat daar ook heel erg mee met dat.
1: Maar dat bedoel ik. Maar goed, er is dus een definitie nu.
0: Ja.
1: Maar om te voorkomen dat wat in het verleden een paar keer gebeurd is. Je kunt natuurlijk ook gewoon aan een buurman of buurvrouw vragen, wilt u naar de uitvaart komen? Ja. Is het geen eenzame uitvaart?
0: Maar voor een eenzame uitvaart moet je eigenlijk niemand hebben.
1: Nee, dat hebben we dus nu een beetje. Kijk, als er familie is, is het geen eenzame uitvaart. Maar als er familie is en die zegt van, nou, we willen er niks mee te maken hebben, dan is het wel een eenzame uitvaart. Maar als er een vriend is, die wordt zeg maar juridisch niet erkend als nabestaande, maar die mag natuurlijk wel naar die uitvaart komen. Maar die kan dan ook weer niet zeg maar het ritueel overnemen wat wij bieden. Dus nou ja, daar ongeveer ligt een grens. En dat kan ik wel helemaal nu gaan uitleggen, maar volgens mij is dat niet zo boeiend.
0: Toen, jij hebt ook een eigen YouTube-kanaal, hè, waar je ook filmpjes post.
26: Ja.
0: Laten we even naar een fragmentje luisteren.
4: We zijn zojuist bij de woning aangekomen. Ongelooflijk wat we hier aantreffen. Enorm triest. 5 maanden heeft de persoon hier gelegen. Ontzettend triest. Wat het verhaal hierachter is en hoe dit zo is gekomen, ik heb geen flauw idee, maar het blijft een mens. En het is gewoon super verdrietig.
0: Jij zit heel ingespannen te luisteren.
26: Je voelt het gelijk in je maag.
0: Ja?
26: Dat gevoel wat je daar bent, dat komt gelijk terug.
0: Want je klinkt ook hier aangedaan op die opname.
26: Ja. Wat ik zeg, het blijft een mensenleven. Het is,
0: 5 maanden dood.
26: Je ziet van alles in zo'n woning. Foto's van kinderen of familie of kleine dingetjes die iemand verzamelde. Je krijgt een beeld bij zo'n persoon. Dat is een heel leven geweest. En dan sterf je zo, lig je daar 5 maanden. Niemand die naar je vraagt, niemand die naar je.
0: En dan kom jij binnen.
26: Ja.
0: Is de dode dan al weg, als jij wordt ingeschakeld?
26: In de meeste gevallen wel, maar soms is de vervuiling in de woning zo ernstig. En dan heb ik het gewoon over de grote hoeveelheid aan spullen bijvoorbeeld, dat de politie niet bij het lichaam kan om bijvoorbeeld op normale wijze onderzoek te doen. Dan moeten wij letterlijk naast het lichaam staan scheppen, om het even zo te zeggen. Zodat zij bij het lichaam kunnen om het onderzoek af te ronden.
0: Voel je soms ook weerzin om zo'n huis binnen te gaan? Want je eerste reactie als mens is toch wegwezen hier.
26: Ja, altijd.
0: Ja.
26: Je krijgt direct een fight-or-flight reactie. Ik denk ook dat dat normaal is, want je lichaam, dat geeft direct aan van er is gevaar hier.
0: Wat misschien ook zo is, hè? Er kunnen dus
26: ziektes en dingen die daar kan oplopen. Dingen waarvan we weten dat je kan oplopen, maar dingen muteren ook. Dus misschien is daar iets waar we nog geen weet van hebben. Dus daar ben je altijd wel waakzaam voor. Dus jouw lichaam zegt, je hoort die niet. De geur is heel heftig, wat je ziet is heel heftig.
0: Dus je moet echt iets overwinnen?
26: Ja, iedere keer. Dus,
0: is het wel eens gebeurd dat je dacht, ik doe het niet?
26: Nee, maar het is wel eens een paar keer voorgekomen dat ik tijdens een opdracht dat het zo zwaar was dat ik echt even helemaal inzakte. En even naar buiten moest om op adem te komen. En
0: wat was dat voor opdracht?
26: Ja, dan heb je het vaak over opdrachten waar iemand gewoon maandenlang of jarenlang dood in huis heeft gelegen. En vaak zijn ze dan ook erg zwaarlijvig bijvoorbeeld. Dan heb je nog mensen van 150, 200 kilo. Nou, dan kan je wel voorstellen wat voor hoeveelheden aan vloeistoffen uit zo'n lichaam lekt. Dat trekt dan overal in en dan moet je gewoon de kamer van top tot teen gaan strippen. En dan is het bijvoorbeeld hartje zomer, 30, 35 graden, volle zon op de kamer.
0: Ja, dat is toch niet.
26: Pakken aan, masker op. Ja, nee, dat zijn extreme omstandigheden.
0: Want je zei net, de langst dood in huis liggende man was 3,5 jaar dood.
26: Ja.
0: Wat vind je dan nog? Ligt daar dan gewoon een skelet op bed?
26: Dat soort dingen worden weggehaald, botten en dergelijke. Wat daar toevallig overbleef, was gewoon een hele grote massa met een soort van drap, soepachtig structuur. En die man die had van die hele grote kartonnen dozen die hij voor transport naar het buitenland verkocht hij dan allemaal dingen. En zijn lijksappen waren in die dozen getrokken. En dan zag je dat van beneden zo naar boven in het karton doorliep. Dat optrekkend vocht. Ja, dat zag je dan. En dan zag je zijn afdruk op de vloer natuurlijk. En soms is de afdruk heel, heel gedetailleerd. Dan zie je de ogen, de benen, de tenen, vingers.
0: En heb je dan bepaalde rituelen ook bij het leeghalen en schoonmaken van zo'n huis? Om het voor jezelf ook een beetje.
26: Rituelen zou ik het niet per se noemen. We beginnen altijd met een proces. Dus hoe gaan we te werk? Hoe gaan we veilig te werk? Dat is het eerste en het meest belangrijke, denk ik, bij zo'n opdracht. Maar als je eenmaal klaar bent, dan kan je even op adem komen. En dan kan je ook nagaan denken van, wat heb ik gedaan? Wat heb ik gezien? En dan is het voor mij persoonlijk wel belangrijk dat ik altijd even een ronde door de woning maak om te kijken van, wie was deze persoon? Om toch dat laatste stukje eerbetoon te kunnen geven aan zo'n persoon in het
0: dat
26: overlijden.
0: Dat je niet alleen maar een ontbindend lichaam hebt voor ogen hebt, maar dat een meneer of een mevrouw was.
26: Ja, ik denk ook wel dat ze dat respect verdienen. Ongeacht wie de persoon was of hoe ze zijn overleden. Het blijft een mensenleven. En ik denk dat een mensenleven het meest waardevolle is wat we hebben op aarde.
0: Wat ik een opvallend detail vond, dat je in die woningen vaak een Boeddha-beeld aantreft.
26: Daar moet ik even een hele kleine uitleg bij geven. Een onopgemerkt overlijden. Laat ik het anders zeggen. Wanneer mensen een zelfmoordpoging doen of zelfmoord plegen, of dat ze onopgemerkt komen te overlijden, ik denk dat bij 9 van 10 gevallen dat daar een Boeddha-beeld in de ruimte staat, die op de plek van overlijden of zelfdoding uitkijkt. En ik weet nog steeds niet waarom dat is.
24: Dan kijken ze op een bepaalde manier naar de dood. En
26: dat is de enige gemeenschappelijk factor die ik bij al die opdrachten dat zie. Ik had er laatst één, daar dacht ik echt van, wow, wat gebeurt hier nou? Die man had meer dan 2 maanden dood in huis gelegen. Nou, wij gaan op zoek naar het Boeddha-beeld, omdat dat er altijd is. Niet kunnen vinden, in de hele woning niet. Op een gegeven moment ben ik aan het pauzeren buiten. Zie ik in de verte, in een soort van hofje was het. Zie ik naast een boom een Boeddha-beeld. En waar denk je dat hij op uitkeek? Nou, precies op de plek waar hij had gelegen.
0: Dus daar is een verband tussen? Of is het allemaal toeval?
26: Ja, ik denk niet dat dit ooit is onderzocht, wetenschappelijk of zo. Maar het is wel heel toevallig iedere
0: tref
26: keer.
0: Tref jij ook dat soort dingen aan,
1: Niet. Ja, maar het is gewoon zo dat heel veel mensen Boeddha-beelden in huis hebben. Dus ik weet niet of dat nou. Ik zie daar niet iets. Mensen hebben ook een besteklaar met een mes en vork, bewijs van. Dus je kunt wel meer voorwerpen misschien.
26: Ja, kijk, ik zie wel eens bijvoorbeeld dat iemand een kruis met Jezus erop aan de muur heeft hangen. Ja. En dat hij dan uitkijkt op de plek van overlijden. Dat zie ik wel eens. Of andere dingen die ik wel eens zie. Maar de hoeveelheid Boeddha-beelden die we zien en die echt exact op de plek van, want ze kijken nooit iets naar links, iets naar rechts, echt exact de op de plek aan. Waar de persoon heeft gelegen.
1: Ja, ik zal er dus dat op is, gaan ja, letten. Maar
24: misschien maar betekent...
1: Ik kom ook in een andere fase natuurlijk. Dat ja, sorry, wat wil je
24: zeggen? Nou, misschien betekent hun daad iets anders voor hen dan voor ons. Wij zijn kijkers, we kijken naar hun dood alsof het een zonde is. En we kijken met een orthodox perspectief eigenlijk. Maar als je bijvoorbeeld, ik weet niet, iets leest zoals... het dode boek. Het, dan kijk je anders naar de doden. Dan heb je inderdaad een Boeddha.
26: Korte toelichting. Ik heb er verder geen mening over of zo. Nee. Het is gewoon iets dat ik
24: opvind. Ja, maar ik vind het ook interessant. Verder, want we kijken naar de doden op een bepaalde manier. En we kijken naar een eenzaam uitvaart ook op een bepaalde manier. Maar voor mij is dat een teken dat het leven eenzaam is. Hun dood. Je bent eenzaam als je dood haat. En als je naast iemand ziet die dood haat, weet je dat je hem niet kunt helpen. Hij is bezig met doodgaan. En hij is helemaal bezig met doodgaan. En jij bent daarom... Ja, het is pijnlijk voor ons, omdat we zo geleerd hebben gewend zijn. Mm. Het is pijnlijk omdat het een naaste is. Maar soms denk ik, misschien is het een nieuwe geboorte.
0: Iets aan Joris vragen. Want jij komt ook in die huizen van eenzame doden. Brengt dat die overledene dichterbij voor jou?
1: Ja, tuurlijk. Maar want dat verdriet wat jij voelt, dat voel ik dan ook.
0: Wij zijn toeren nu, hè?
1: Ja, oh ja, sorry. Ja. De tv is er hier niet bij betrokken, geloof ik. Maar... ik ga natuurlijk op zoek naar het verhaal erachter. Dus voor mij is dat pas een beginpunt. Dus ik ga uitzoeken via bijvoorbeeld pensioenoverzicht. Waar heeft iemand gewerkt? Ik ga met buren praten. Ik ga naar het stadsarchief. Dus ik heb al vrij snel, als er een woning is. Hè, want er zijn ook mensen die geen woning, of die in een tentje of in het water of whatever. Dan heb ik niks. En dan is het voor mij veel schrijnender dan wanneer het lukt om dat levensverhaal te reconstrueren. En dat is nooit volledig.
0: Nee. Want ik stel me voor, jij komt zo'n huis binnen. Hoe ruikt de eenzaamheid?
1: Nou, heel vies, zoetig. Dat ook anders, want het is vaak niet altijd. Er zijn ook hele nette woningen, dat weet jij ook. Maar soms, het is vaak een combinatiestuk van afval en inderdaad ontbinding.
26: Ik zou niet zeggen dat het een geur is per se, maar het is meer een gevoel wat je krijgt als je daarmee komt. Vroeger ging je wel eens naar je grootouders bijvoorbeeld. En die hadden altijd van die hele dikke wollen dekens. Die ze dan van de markt of zo kochten. Waar je dan in werd gewikkeld als kind. Ja, het is alsof iemand zo'n heel dik warm deken om je heen wikkelt. Ja, zo'n tapijtachtig kleed.
1: Het voelt ook heel zwaar inderdaad.
26: Het voelt heel zwaar. Alsof je door iets wordt omhelst en samengedrukt. En het is een heel zwaar gevoel. Ja, een heel zwaar gevoel wat in die
0: woning. Ik ben ook wel eens in zo'n huis geweest als journalist. Hè, van iemand die overleden was. En die ik nooit gekend had. Maar ik voelde me ook al een enorme indringer.
1: Nou, dat is het hele punt. Vooral als het dus een hele nette woning is. Dan voel je je bijna bezwaard. Als het heel vies is, niet. Maar er is natuurlijk dan al politie doorheen geweest. Jij bent er bijvoorbeeld doorheen geweest. Dus het is al... En dat is ook iets wat mensen vergeten. Zodra de gemeente daarna de sleutel aan de woningbouw teruggeeft, als het een huurwoning is, wat bijna altijd zo is, dan komen die willen meteen die spullen eruit hebben, die huurvereniging, want dan moet weer doorverhuurd worden. Nou, dan komen de uitdragers, die halen alles weg en dan ligt het gewoon op straat. Dus een indringer, maar 24 uur later ligt het sowieso buiten. Dus
0: jij zoekt ook de muziek uit dan, hè, voor zo'n eenzame uitvaart.
1: Benadrukken toch dat ik probeer even door die dingen heen te kijken, door dat ellendige einde. Ja. Want mensen hebben een heel normaal leven gehad. Dit zijn vaak niet, zeg maar, de gekkies of de aandachts.
0: Dit is toevallig de afloop.
1: Junks. Dit zijn gewoon hele normale mensen die ergens bewust zelf of door tegenslag een verkeerde afslag hebben genomen en in die eenzaamheid terecht zijn gekomen. En dat is een spiraal, vaak van jaren. En dat gaat heel langzaam. Maar ik vind het dan juist mooi om terug te gaan naar de persoon die ze ooit waren.
0: Hoe is dit ooit zo gekomen?
1: Nou ja, om te laten zien dat het iedereen kan overkomen. En dat dit inderdaad geen uitzonderingen meer
0: zijn. Wat ik een indrukwekkend verhaal van jou vond, was bijvoorbeeld de man met van de mijn, zal ik maar zeggen.
1: Ja, nou, ik wilde hem al erin brengen.
0: Want hoe zat dat ook alweer?
1: Nou ja, dat was wel dus een heel extreem geval. Maar dat was vol met symboliek. Omdat hij was enigszins kind en zijn ouders waren naar Nieuw-Zeeland geëmigreerd, zoals veel mensen in de jaren 50 deden. onder de druk van de overheid. En hij was daar, die vader, in de mijnbouw terechtgekomen. En vervolgens zijn ze teruggegaan, omdat het toch niet het soort werk is wat die vader wilde. Maar die jongen die was helemaal, hoe zeg je dat, vernieuw-Zeelandst. In ieder geval niet Nederlands meer, maar die moest mee terug. En die kon hier zijn draai niet vinden. En raakte ook niet aan de vrouw. En die moeder die hield hem dan heel erg bij zich. En nadat de ouders alle twee overleden waren, bleef hij in die woning. En uiteindelijk is hij gaan verzamelen. Maar als een bijna een soort kunstproject. Dus er zijn alleen maar dingen in die decennia de woning ingegaan. Niks eruit. Dus alle verpakkingen, daar had hij dus een heel, echt een mijn van gemaakt in de woning.
0: En hij liep door gangen heen.
1: Ja, en hij droeg ook een mijnwerkershelm.
0: Met zo'n lamp voorop.
1: Ja.
0: Echt waar?
1: Ja, in want op een gegeven moment was er een, moest er een halofoon geïnstalleerd worden. Dit was overigens ook in Zuidoost. Dus zo'n centrale bel en met
26: intercom,
1: intercom achter, waar je ook door kan kijken. En alle bewoners hadden het al, maar hij nog niet. Want hij deed het niet open. Maar toevallig deed hij toen wel open. En toen had hij dus die helm op. Want ik heb gesproken met die monteur die dat moest bevestigen.
0: Dus dan doet iemand de deur van zijn huis open met de mijnwerker.
1: Ja, toen schoten de ratten en buizen al weg. En toen zei hij ook nog zoiets, ik heb geen normale muren. En toen keek die man ook en die zag, het was echt gewoon, ik wil niet zeggen uitgehakt, maar het was gewoon een deinende wal van afval. Dus daar kon helemaal geen halofoon. Nou ja, en die monteur heeft toen de melding gedaan, maar dat heeft heel lang geduurd. En in de tussentijd is hij overleden. En dat heeft ook iets van 6 uur geduurd voordat ze uiteindelijk bij die plek zijn gekomen. Dus alles moest uitgevoerd.
26: Om hem weg te halen.
1: Ja, dat was echt extreem.
0: En jij kwam in dat huis en liep ook door die gangen.
1: Ja, maar toen was het dus al zeg maar uitgeruimd. Maar ik dacht, dit is echt de zwaarst vervuilde woning die ik ooit. Dat zeiden ze, daar had je 12 uur eerder moeten komen. Toen, er was echt geen doorkomen aan. Nee. Dat zijn het zijn ook hele normale dingen bij. Dit zijn echt extreme.
0: We gaan er zo meteen over verder praten. Het is bijna 4:30 en Jennifer Okkerloen is aangeschoven voor het nieuws.
23: NPO Radio 1.
5: Bij de Malediven is een duiker omgekomen die op zoek was naar de Italiaanse duikers in een grot. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caissonziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond is niemand gewond geraakt. Een vrouw uit het Zeeuwse Hulst mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen, kregen te weinig drinken en in hun voorbakken zat beschimmeld vlees. De honden zijn in beslag genomen. En dan gaan we weer naar de 8e etappe van de Giro. Andries Lamen, is er inmiddels al een kopgroep?
6: Die is er inmiddels. Het heeft een tijdje geduurd. Maar er zijn 3 mannen met onder meer ritwinnaar Narváez van een paar dagen geleden. Die een minuut voorsprong hebben. Dus dat is niet heel veel op het peloton. En na 100 vlakke kilometers langs de kust gaan we over een paar kilometer eindelijk beginnen met klimmen. Eerst een helling van de 3e categorie. Daarna nog een paar van de 4e categorie. Met de laatste als finish in het heuvelstadje Fermo.
5: Dankjewel, Andries.
0: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
17: Op de meeste plaatsen rijdt het redelijk door vanmiddag. Toch zien we wel een paar files staan. Zoals op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij knooppunt Oude Rijn. 4 kilometer met daar 10 minuten vertraging. De A20 vanuit Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel ook 10 minuten oponthoud in 4 kilometer file. Op de A50 is een ongeluk gebeurd van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen de afrit Hoenderlo en de afrit Arnhem Centrum nu 5 kilometer file met ruim 10 minuten oponthoud. De rechte rijstrook is dicht.
23: De publieke tribune.
0: Vanmiddag praat ik in de publieke tribune over eenzaamheid in leven en dood. Hoe kan het dat sommige mensen zo alleen zijn dat ze niet alleen eenzaam leven, maar ook eenzaam sterven en soms pas na maanden gevonden worden? En wie bekommert zich dan om hun uitvaart? Bij mij aan tafel Joris van Kasteren. Hij is begeleider van Eenzame Uitvaart in Amsterdam en schrijft daarover voor de Volkskrant. Toerul Sirakoglu. Hij maakt met zijn bedrijf Frisse Kater huizen schoon waar ingrijpende dingen gebeurd zijn. Vaak zijn het ook woningen waar de overledene al een tijdje terug gestorven is, maar door niemand gemist werd. En Mira Feticu, zij is Roemeens-Nederlands schrijfster en besloot na het plotseling overlijden van haar man om met eenzame mensen in gesprek te gaan. Mira, jij voerde met meer dan 100 mensen gesprekken. Eenzame mensen in Den Haag in het kader van een onderzoek naar eenzaamheid. Hoe kwam je bij die mensen terecht?
24: Als je een kwartier lang fietst in Den Haag, dan kom je er 10 tegen. Eenzame mensen.
0: Je Hoe herken je eenzame mensen?
24: Ja, hun blik, hun tempo. Zijn ietsje langzamer dan de anderen. Ze zoeken iets. Ze hebben soms juist een verloren blik. Ik ben ook iemand die eenzaam is. Dus ik herken iets wat ik zelf heb.
0: Dus je hebt daar een soort radar voor ook?
24: Altijd gehad. En ik heb sowieso een zwak voor de kleine mensen die het niet maakt in het leven. Dat zie je ook. Mensen die het niet maken zijn eenzaam. Mensen die geen succesverhalen hebben. Weet je, dan hebben meer tijd dan... Ja, je ziet ze. Ik vind er zeker een paar op een dag als ik de tijd neem. Ja.
0: Jij verloor in 2022 je man. Was dat onverwacht?
24: Ja, hij had een snelle kanker. Binnen 3 maanden was hij dood. Een man die altijd gezond was.
0: Ja. Ja. En viel jij toen ook terug in eenzaamheid?
24: Meer dan eenzaamheid. Je valt op de bodem van een oceaan. En dan kun je de mensheid niet meer bereiken. Je komt niet meer bij de oppervlakte. Dan zit je diep beneden. Dan heb ik bijna een jaar lang ben ik bevroren geweest. Mijn brein kon de dood niet bevatten. Mijn brein zei regelmatig, op een dag zal de deur opengaan en hij zal binnenkomen. En ik had een hekel aan mijn brein dat niet kon begrijpen. Dus ik heb met mezelf gewerkt, veel boeken over het brein gelezen. Ik heb mijn best gedaan. Maar het heeft lang geduurd. En wat ik heb meegemaakt, maken anderen ook mee. Dus na een jaar heb ik gedacht, ik wil kijken hoe anderen het redden. En ik wil verhalen van andere mensen horen. Ik wil mezelf helpen. En ook kijken hoe het leven verder kan zijn.
0: Dus zo'n rouwproces maakt ook heel eenzaam?
24: Meer dan eenzaam. Ja. Ik ben verloren. Ja.
0: Hoe krabbel je daar dan toch weer uit?
24: Tijd is de sleutel, denk ik. En na een jaar met boeken. Boeken hebben mij gered, maar altijd. Ik las veel over de dood, over het brein, over rouwen. Je beseft dat je niet de enige op de aarde bent. Je leert te relativeren. Je relativeert jezelf en je eigen eenzaamheid. Ik ben maar een mens. Er gebeuren ernstige dingen op de wereld, ondanks... De tragedies, is er nog schoonheid in de wereld om je heen? Probeer dat te zien. Ja, iets vast te houden en zo ga je verder. Ja.
0: En maakt die ervaring het voor jou makkelijker ook om met die mensen in gesprek te gaan?
24: Ja.
0: Vertel je dan over je eigen
24: ervaring? Zeker. Ik geef workshops en lezingen over troost, zelftroost, rouwen, lezen, hoe je verder kunt... Ik heb ontdekt dat mijn psyche groter is dan ik dacht. Dat er een kracht zit in mij. In iedereen, niet alleen in mij. Die kracht ontdek je als je de stilte tegenkomt. Je zit alleen op de bank thuis. En dan besef je dat je een kracht bezit.
0: Ja.
24: Waarvan je niets wist. En je hoort ook een stem in je hoofd, een wijzere stem. Ik kan verder, ik zal mijn best doen. En het klinkt een beetje, mijn dochter zou zeggen, spiriwiri. Maar dit is wel een echte kracht. Ja. En een stem die mij enorm geholpen heeft.
0: En zijn die gesprekken ook helend geweest, die je voerde met andere mensen?
24: Ja, zeker. Ik heb zoveel... geleerd van oudere vrouwen. En ik ben zo onder de indruk van sommige verhalen die ik gehoord heb. Vrouwen die, wat ik net zei, een spirituele reis, een ontwikkeling hebben meegemaakt. En ik geloof het, want ik heb ook iets vergelijkbaars meegemaakt.
0: En wat kon je voor ze betekenen?
24: Delen.
0: Kon je ze helpen?
24: Delen,
0: dat is ook heel wat.
24: En tegen hen zeggen, zo wil ik ook worden als ik 80 ben. Ja. Bijvoorbeeld.
0: En dat hielp dan allebei?
24: Natuurlijk. Je deelt iets. Je ziet de schoonheid van het leven. Je ziet dat het leven... als je jezelf troost, krijg je ook troost van de wereld. Maar je moet beginnen met jezelf troosten. Zelftroost is heel belangrijk. Jezelf zien. En gewoon delen.
0: Ja. Zijn dat nou met die eenzame uitvaart en die mensen die dood in huis liggen... zijn dat dan vooral oude mensen waar jullie mee in aanraking komen, Joris?
1: Nou nee, niet per se.
0: Nee.
1: Maar ja, ik heb dus een soort onderzoek gedaan. Maar dat is omdat we een nieuwe website aan het bouwen zijn. Dus ik heb nu alle verslagen, gedichten tot op heden. En dat zijn er honderden. zeg maar, geanalyseerd. En dan zie je inderdaad dat het merendeel is man. En een wat oudere man. En vlak daaronder vrouw. En je hebt zelfs per nationaliteit kan ik het, heb ik het uitgesplitst. En het zijn over het algemeen dan toch, laten we zeggen, autochtone Nederlandse mannen. Maar de leeftijd waarop die sterven, dat is gemiddeld, ik geloof, 63 punt nog wat jaar. En dat is echt bizar.
0: Ver onder het gemiddelde.
1: Juist.
0: En dat is waarom met verwaarlozing.
1: Daarom vind ik dat er meer aandacht voor moet komen. Die eenzaamheid is, en daar is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Mensen zijn primaten. En primaten zijn niet gemaakt om alleen te leven. Wij blijven kudde dieren. Als jij afgezonderd raakt van die kudde, door eigen toedoen of om andere redenen, dan maak je stresshormonen aan. Net als, ja, zeg maar, dieren in het wild.
7: Ja.
1: En dat valt uiteindelijk je eigen immuunsysteem aan. En je bent kwetsbaarder voor van alles en nog wat. Dus dat is ook een reden waarom hier iets aan gedaan moet worden.
0: Dus
1: maar er zitten dus ook zeker veel jongeren bij. Anders kom je niet op dat gemiddelde trouwens.
0: Bij eenzaamheid.
1: Om andere redenen dan maak je stresshormonen aan. Net als, zeg maar, dieren in het wild.
7: Ja.
1: En dat valt uiteindelijk je eigen immuunsysteem aan. En je bent kwetsbaarder voor van alles en nog wat. Dus dat is ook een reden waarom hier iets aan gedaan moet worden.
0: Dus
1: maar er zitten dus ook zeker veel jongeren bij. Anders kom je niet op dat gemiddelde trouwens.
0: Bij eenzaamheid is dan bijna een ziekte ook.
1: Het is

0: was. Zie je daar nog tekenen van de buitenwereld? Of is iemand helemaal in zijn eigen wereld opgegaan?
1: Ja, soms zie je het echt heel duidelijk. Dan zie je helemaal niks terug van kaartjes op de schouw, foto's van familie. Een vrouw die was super eenzaam. Dat hoorde ik toen ook van de omgeving daar toen we aan het werk waren. Die had bijvoorbeeld een kalender op het toilet hangen met namen erin geschreven. Ja, wat voor namen schrijven daarin? Van je tante die jarig is of van je neef of wat dan ook. Nou, die had namen genoteerd van Rembrandt, Vincent van Gogh, soort mensen.
0: Bij gebrek aan eigen namen.
1: Ja, die had dan bijvoorbeeld een foto van haar kat gemaakt en ingelijst. En dat stond dan op een dressoir of zoiets. Soms zie je het heel, ja, daaraan. En,
0: kruipt dat onder jouw huid?
1: Ja, dat raakt me wel. Dat raakt me wel.
2: Ik had een keer met Facebook, had een man, want soms zitten ze nog wel op Facebook, meestal ook niet, want het zijn vaak ook digitaal onzichtbare mensen, maar soms dus wel. En die man die gaf zichzelf dan een like als enige. Dat ja, grijpt mij ook naar de keel. Dat soort.
1: Of wat me ook heel erg grijpt, soms zijn bijvoorbeeld woningen waar ze dan een schilderij of een grote poster in de slaapkamer hebben hangen. Want de slaapkamer is toch wel een plek waar de meeste mensen best veel tijd doorbrengen. Je ligt op bed, je kijkt een film, je leest iets. Dan vraag ik me altijd af, waarom heeft hij voor dit schilderij van Picasso gekozen? Of waarom heeft hij voor... Er was een man een tijdje geleden, die woonde alleen, nooit getrouwd geweest. Ook eenzaam overleden, lange tijd in huis gelegen. En die had een poster op zijn slaapkamermuur van een jong stel. Dat elkaar heel romantisch vasthoudt en van elkaar romantisch aankijkt met liefde en zo. En dacht ik van, ja, het is wel heel raar. Waarom heeft hij deze poster op die plek? Want het paste helemaal niet bij de inrichting van de woning en de stijl. En
2: dat had ik ook een keer met zo'n mat. Er stond dan op welkom.
1: Ja, terwijl er niemand komt.
0: Mat was ook totaal niet afgesleten, zeg maar.
3: Nee.
1: Het zijn dus echt die hele kleine details. Ja. Die mij heel erg raken in zo'n woning. Want dan ga je achteraf nadenken van, ja, maar wat betekent die poster? Waarom keek je daar iedere dag naar? En dan denk je, ja, waarschijnlijk had hij een stil verlangen om toch wel met iemand te zijn. Om kinderen te krijgen, om familie te hebben. Ja. Verloren droom, verloren leven. En dat heeft hij nooit kunnen leven eigenlijk. En dat raakt mij heel erg. Ja.
0: Mira, helemaal in het begin van de uitzending had het erover dat je in de supermarkt aan de praat raakte met Janna, een vrouw van 80, die tegen jou zei, mijn angst is dat ik door mijn katten word opgegeten. Dat is nogal wat, hè?
3: Ja, je schrikt ook, maar je hoort, ja, mensen, eenzame mensen hebben ook veel angsten. Ja, ze schrikken van het idee dat ze alleen zullen sterven. En ja, het moment van de dood, denk ik, dat maakt mij, maar ja, niet bang. Het is alleen een symbool van een eenzaam leven, denk ik. De dood, ja, je gaat snel dood.
2: Weet je niet. Ga je maar eens proberen te sterven. Het kan ook een enorme lijdensweg zijn.
3: Ja, dat kan ook, inderdaad.
2: Er is niemand bij die je hand vasthoudt.
3: Ik probeer nuchterder naar de dood te kijken. Dat klopt. Ik lees nu Bert Keizer. Het refrein is huin. En het bevalt me hoe nuchter hij naar de dood kijkt. Vandaar dat ik dat probeer. Ik wil niet te veel emotie. Weet je, het is eenzaam.
0: Hij zei ook heel mooi, niemand komt hier levend vandaan.
3: Precies, ja. Het heeft veel indruk op mij gemaakt hoe hij naar de dood kijkt. Mm-hmm. En ook met mezelf. Ik ben eenzaam en ik ben iemand die niet zo makkelijk. Ik hoor verhalen, maar mezelf helpen lukt niet altijd.
0: Heb je het nu over jezelf?
3: Ja,
0: je nog steeds eenzaam?
3: Ja, ik ben eenzaam, maar het is ook een keuze. Ik bedoel, ik ben gek op mijn man geweest. Ik ben niet iemand die naar de supermarkt gaat om een nieuwe man te zoeken.
2: Nee, dan moet je ook niet in de supermarkt doen.
3: Ja, precies. Niet in de supermarkt, maar waar, hè? Dus dat wil ik ook niet. Dus ik ben eenzaam, maar het is mijn keuze.
2: Maar je hebt wel je dochter nog, hoor. Sorry.
3: Tuurlijk. Maar mijn dochter heeft eigen leven en moet eigen leven hebben. Ja. En jij praat ook alsof de eenzaamheid tegen mij nu, hè? Ja, iets ernstigs is. Maar
2: Nee. Als schrijvers hebben we dat sowieso nodig. Maar precies. Ik noem dat dan een tijdelijke eenzaamheid en niet het soort eenzaamheid.
3: Het is een keuze en het kan ook heel belangrijk zijn voor je eigen groei. Ik heb zoveel over mezelf geleerd in deze 4 jaar. Ik ben mezelf tegengekomen. Ik vlucht niet meer van mezelf.
0: En dus dat je bent een ander mens wel een beetje geworden?
3: Ik ben een ander mens.
0: En niet, per se een minder mens?
3: Nee, ik moet ook zeggen, en het klinkt ook raar, ik ben optimistischer geworden.

0: naar de dood van mijn man. En het is een paradox. Maar pas na zijn dood heb ik de waarde van het leven gezien. Het is kort, je moet het benutten.
1: Ja, maar dat is wel bijzonder, want de meeste mensen kunnen die slag nooit maken. He, die blijven in dat verdriet hangen.
0: Nou, ik ben opgegroeid in een internaat in Roemenië. Ik heb geleerd om door te gaan. Je moet doorgaan. Ik wil niet opgeven. Alles is... Ja, je moet het uitlepelen. Dit is mijn motto. Hè. Je gaat door en ik heb een dochter. Je blijft leven. En het leven is heel mooi. Ondanks alles, nogmaals, ondanks de tragedies... Mm. Ja, zie je de natuur bloeien, lente, zomer. Ik bedoel, we wachten nog op de zomer in Nederland, maar het is heel mooi.
1: Ik snap wat je bedoelt. Toeroe, jouw werk is fysiek en mentaal heel zwaar. Hoe hou je jezelf overeind?
2: Poeh, hoe hou ik mezelf overeind? Ik denk omdat ik... Ten eerste, het is zo druk bij ons inmiddels... dat ik heb vaak niet eens de tijd om echt stil te staan meer... bij wat ik zie en wat ik doe.
1: Want als je er zo over vertelt hier, merk ik wel dat het je raakt.
2: Ja, het raakt me wel, maar dat zijn dan dingen... die ik uit het verleden nog goed kan herinneren. Maar tegenwoordig, als je mij nu vraagt... wat heb ik deze week allemaal opgeruimd... Ja, dan moet ik echt even de beelden erbij pakken, want ik herinner me bijna niet meer. Het is zoveel, het blijft maar doorgaan. Het stopt gewoon niet, de telefoon blijft maar overgaan. Maar om terug te komen...
1: Want als jij thuis komt, hè, uit zo'n huis waar je nare dingen hebt gezien... nare dingen hebt moeten doen, hoe gaat dat dan? Ga je gewoon lekker op de bank zitten en...
2: Ik kom thuis. Het eerste wat je natuurlijk doet is douchen. De vieze kleding uit. Douchen, wassen, dat soort dingen. En dan, ik heb 2 jonge kinderen van 4 en 2. Dus die, papa. Dus ja, dan ben je daar weer heel druk mee. Dus het moment dat je echt gaat beseffen wat je die dag hebt opgeruimd of hebt gedaan. Of dat moment voor jezelf, dat komt pas in de avond. Want dan is het rustig.
1: En hoe gaat dat dan, dat moment?
2: Sporten vind ik heel fijn. Gewoon naar de sportschool.
1: Maar eigenlijk verdring je het moment.
2: Verdringen is... Het is geen verdringen, want het is niet per se dat ik er heel erg mee zit. Nee. Want ik heb nu geaccepteerd dat dit deels van het leven, dat deze dingen gebeuren. Maar dan als je het hebt over de hele heftige zaken, dat verdringen zeg maar, dan ga ik erover schrijven.
1: Ja.
2: Want dan kan ik het echt een plek geven.
1: Droom je wel eens van je werk?
2: Alleen als het een hele zware dag is geweest. Als het bijvoorbeeld wat ik zeg, een plek waar iemand van 200 kilo is overleden en die maanden daar heeft gelegen en je moet zo'n hele kamer strippen. Ja, dan droom je in de avond wel over dat je onder het bloed zit of dat je in een rode zee zwemt of dat soort dingen of een waterval over je heen.
1: Het klinkt als een nachtmerrie bijna.
2: Nee, het is meer omdat je daar zo intensief mee bezig bent. Net als Steve, voor je bent de hele dag aan het voetballen of zo, dan ga je ook ineens zo voetbaldromen in de avond. Dat is een raar vergelijking, maar...
1: Wat doen al die eenzame uitvaarten met jou?
3: Nou, die zouden me helemaal gek maken als ik er niet over zou kunnen schrijven.
1: Ja?
3: Want het zijn toch een soort monumenten die je uiteindelijk probeert op te richten in taal. En waarin je die levens dan toch zichtbaar maakt.
1: Ja.
3: En een mens eigenlijk terugbrengt van een stuk afval tot... Ja, wat hij in oorsprong geweest is. Dus dan op die manier kun je het...
1: Maakt weer een mens van hem.
3: Ja, en dat is sowieso belangrijk. Want ik moet daar wel ook altijd staan, weet je wel. Tijdens die uitvaart met die kist. En als je dat verhaal niet hebt, dan is het moeilijk. Dan gaat het echt aan je vreten.
1: Want als jij door Amsterdam fietst... Hè,
3: dan zie ik al die huizen. En weet precies wat
1: een grote plattegrond van ongeziene mensen...
3: Ik heb dus letterlijk
1: sterfgevallen.
3: Een plattegrond gemaakt.
1: Echt letterlijk?
3: Voor die nieuwe website. En dan kun je dus ook precies zien waar het zich... er is bijvoorbeeld een straat waar het meerdere keren is gebeurd. Er is zelfs 1 huis waar het 2 keer is gebeurd.
1: En huis in jouw straat ook.
3: Ja, maar mijn straat is heel lang.
1: Oh ja.
3: Maar inderdaad, ik was wel blij dat het helemaal aan de andere kant was. Ja.
1: Ben jij ook alerter op eenzaamheid geworden?
3: Ja, maar dat was ik zo. Ik schreef altijd al over. Jij, Mira, noemde het heel mooi: de kleine mensen met hun sores. Ja, dat is altijd mijn voorkeur natuurlijk geweest. Maar je gaat natuurlijk wel makkelijker in gesprek met mensen.
1: Ja. Maar je zegt, als ik er niet over zou schrijven, zou ik er last van hebben.
3: Ja, natuurlijk. Want ik heb ook bijvoorbeeld een keer een romp moeten begraven. Dat was een duidelijke moord. Of
1: een romp?
3: Ja, en een baby een keer. En dat, sowieso kinderen, daar word je natuurlijk gek van. Als je dat niet een plek kan...
1: En heb je daar ook een gedicht voor gedragen?
3: Ja, dat gedicht heb ik toen zelf geschreven. Want er was toen een heel politieonderzoek nog omheen. Maar dat is uiteindelijk ook opgelost.
1: Ja.
3: Ja.
1: Oh, het is opgelost?
3: Ja, daar heb ik toen nog een tweede stuk ook over geschreven.
1: Ja.
3: Ja.
1: En ben jij alerter op eenzaamheid geworden, Toeroe? Gewoon in je omgeving, om wat je ziet?
2: Ja, de wereld ik krijg een soort van zesde zintuig. Dus als ik op straat loop, dan pik ik ze er zo uit bij wijze van. Maar ook de woningen waar er bijvoorbeeld mogelijk wat aan de hand is. Dat als ik in mijn auto rondrijd, dan herken ik ze zo.
3: Ja, dat heb ik ook. Dat
1: want wat je, zie je dan aan die woningen?
3: Ja, bepaalde gordijnen.
2: Overwoekerde tuinen, gordijnen die uit elkaar vallen.
1: En dat je denkt, hier zou best eens iemand kunnen liggen.
3: Ja, vliegen. Moet je altijd vliegen in de vensterbank. Dat is
2: En ook als je eenmaal beseft en begrijpt dat het op hele grote schaal voorkomt door heel Nederland, dan ga je er ook overal op letten.
1: Ja?
2: Ja, want het is echt in iedere straat, in iedere wijk.
1: En wat zou je kunnen doen om toch iets, om die eenzaamheid een beetje te ontmantelen? Van al die mensen.
2: Ja, wat ik merk dan bij de mensen waar wij komen die dan nog leven. Ze hebben echt een hele grote behoefte aan gezien worden. Als je echt even tijd neemt om iemand aan te kijken, aan te spreken en zeggen, hoe gaat het met u? En echt even iemand die ruimte geven om zijn gevoelens te uiten. Ook als het gewoon even een klein moment. Weet je, dat kan zoveel doen voor mensen. Dat is niet.
1: En dat doe jij ook?
2: Dat probeer ik wel te doen.
1: En dat zouden wij ook moeten doen?
2: Als we dat met z'n allen doen, dan denk ik dat er heel veel eenzame mensen flink geholpen zouden worden.
1: Mira, trek jij lessen uit die gesprekken? Ik zie helemaal tranen in je hoofd.
0: Nou, hoort zoiets. Weet je, zoveel eenzame mensen. Ja, dat komt binnen.
1: Het grijpt je aan.
0: Natuurlijk, ik zie zoveel eenzame mensen. En ik krijg elke week een bericht van iemand die eenzaam is.
1: En wat zouden, wat ik vroeg het net ook aan Toru, wat zouden we daaraan moeten kunnen doen met elkaar?
0: Ja, aandacht geven, wat jij ook zegt. Aandacht geven, praten, een praatje maken. Het kost je niets. En soms schrik je van wat je hoort. Je schrikt van het verhaal. Maar je geeft iets en soms krijg je zoveel terug. Soms krijg je dubbel terug. En het is het mooiste aan zo'n verkeer. Hè? Zo'n, je wisselt emotie en je geeft iets en je krijgt iets.
2: En één ding wat ook wel heel belangrijk is voor de luisteraars die nu luisteren. Blijven doorvragen. Want mensen die eenzaam zijn, als je vraagt hoe gaat het met u, wilt u even kletsen, even een koffietje? Nee, is goed. Gaat wel. Dat is, want ze zijn zo gewend dat niemand om ze geeft. Niemand die
3: schaamte,
2: naar ze vraagt.
3: Heel veel schaamte.
2: Ja. Dus als je echt even blijft doordringen, dan zie je dat ze toch wel zeggen van, ja, het zou toch wel fijn zijn om even met iemand iets te drinken.
1: Ja, terwijl veel mensen, ik bedoel, als je al in gesprek raakt bij de Albert Heijn en je wisselt twee zinnen, dan denk je, ik hoop dat het niet te lang duurt. He, want mensen vinden het ook eng wat er dan op ze afkomt. En wat moeten ze zeggen?
2: Ja, maar het is ook goed om te beseffen dat je die mensen, je bent geen psycholoog die ze daar even al hun problemen gaat
1: maar
2: oplossen.
1: Een kop koffie drinken is ook al heel wat.
2: Ja, maar wat kost het je? Het is even een half uurtje van je tijd of een uurtje. Wat kost dat in een mensenleven?
1: Dat zou heel erg helpen.
2: Ik denk het wel.
1: Ja.
2: Ja.
1: Doe jij dat ook, Joris?
3: Ja, in mijn eigen buurt op een kleine schaal. Ik had laatst bijvoorbeeld een man die, ja, die zie ik dan altijd en die ziet er een beetje agressief, engig uit. Waardoor je ziet dat heel veel mensen om hem heen lopen. En hij staat de hele dag zo'n beetje over een fiets geleund. En toen maakte ik een keer een praatje tegen hem. En toen zei hij, want hij rookte duidelijk. Hij vroeg om een sigaret, had ik niet. Ik rook niet. Dus toen zei ik van, ik koop wel een pakje voor je. Maar ik wist niet dat die sigaretten zo duur waren. Dat was 15 euro of zo. Maar toen gaf ik het aan. Het maakt helemaal niet uit. Maar toen kwam ik hem twee dagen later weer tegen. En toen herkende hij mij niet. En ik zei, hey, weet je niet meer, ik was die gast die jou peuken gaf. En toen zei hij, wil je dat weer doen?
1: Oh ja. Maar je was ook een beetje teleurgesteld.
3: Ja.
1: Je had wel iets meer egaars verwacht van hem weer.
3: Ja,
1: dank
3: ja.
1: voor je mooie
3: nee, hij zit echt in zijn eigen wereld. Daarna wist hij het meteen. Maar ik vond het zo mooi dat zei, wil je dat weer doen?
1: Ja, dat is inderdaad wel mooi.
3: Ja.
1: De dichter Herman de Koning, die zei, als niets helpt, dan helpt poëzie. En voor de uitvaart van die mijnwerkers schreef Atte Jongstra een mooi gedicht. Zou je dat tot slot van deze uitzending willen voorlezen?
3: Ja, en dit gedicht heeft ook ons, want we hebben dus een jaarlijkse prijs voor het beste eenzame uitvaartgedicht. En deze won wat mij betreft terecht. Het heet dus Gluck auf, de bekende mijnwerkers gelukswens van vroeger. Hoe kalm en wel was de dood daar in de mijn, die bovengronds door jou was opgedolven om vredig in te blijven. Heb je haar gezien? De helpster in de nood der kompels. Barbara gehoord. Gevoeld hoe zij jouw handen stuurde bij het bouwen aan bewaring van je eenzaamheid. Onder, boven, thuis en wereld. Buiten, binnen. Alles steeds weer omgekeerd. Vind het maar eens vreemd een ondergronds refugium te willen bovengraven. De zon gaat heden onder in het oosten. Schuilplaats tijd. Onbekende lotgenoot, gloek auf. Daal maar eindelijk veilig op. Als zij ergens is voor jou, dan is dat ergens hier. Ik wil nog heel snel erbij zeggen, Nomenesco. Deze man moest dus als NN'er begraven worden. Terwijl eigenlijk wisten we zeker dat het de bewoner was. Maar omdat hij al zodanig verteerd was, kon officieel niet meer worden vastgesteld dat hij het was. En dan mag justitie zeg maar niet aannemen dat het die man is. Hij staat nog steeds op een, dus zeg maar de veronderstelde echte eigenaar op een persoon op de website voor vermiste personen.
1: Het gedicht komt wel weer bij jou binnen ook, hè, Mira?
0: Poëzie sowieso. En poëzie gaat over emotie en eenzame mensen. Je kunt niet iedereen helpen, maar je kunt wel voelen.
1: En erover schrijven helpt ook?
0: Ja, zeker.
1: Omdat je dan het weer vormgeeft? Of aan andere mensen iets doorgeeft?
0: Ja, je geeft door en je geeft plaats en je ervaart het. Het grootste in het leven is voelen, meevoelen. Ja, iets geven.
1: Daar gaat het om. Het was mooi om vanmiddag met jullie te praten. Mira Fitikou, Tourol, Sira Kolou en Joris van Kaster. Ik dank jullie alle drie hartelijk voor dit gesprek. En wij nemen het te harte dat we toch wat vaker een praatje proberen te maken op straten met mensen die we tegenkomen. Dit was de publieke tribune voor deze week. Volgende week zaterdag zijn we er weer en dan hebben we het over een heel ander onderwerp. De maakbaarheid van schoonheid. Steeds meer jongeren halen alles uit de kast, van botox tot lookmaxing, om mooi te zijn. Want alleen als je mooi bent, heb je succes in je leven, denken ze. Wilt u iets kwijt over ons programma of heeft u een vraag voor volgende week? Mail ons dan via depubliekentribune@human.nl. Na 4 uur op deze zender, Goed ingelichte kring met Patrick Lodiers. Voor nu, nog een mooie dag en tot volgende week.

0: NPO Radio 1.
1: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Zijn er straks nog schapen op schapeneiland Texel?
2: Ik denk 8.000-9.000, dus het loopt gewoon hard terug op het eiland.
1: De fouten in het examenkatern Chinese geschiedenis.
3: Martial arts vechters die immuun waren voor kogels. China is een onderwerp op jullie examen geschiedenis.
1: En wie is Antonin Gramsci, de filosoof die van links tot rechts gequote wordt?
4: You know, as Gramsci said, if the old is dying and the new is not yet born, you live in a time of monsters.
1: Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Museumhuis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
8: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
10: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
0: NPO Radio 1. 4 uur.
11: Patrick Lodiers.
12: Een bijzonder goedemiddag. Voor de nodige duiding van de reuring op straat en in de politiek komt Bas Erlings langs. En daarnaast pijler des vaderlands Gijs Rademaker. Dat straks in goed ingelichte kring. Nu eerst het NOS Journaal met Jennifer Oegeluk.
13: Bergingswerk. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen. Dat gebeurde bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caissonziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald en naar de 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. De uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo heeft tot nu toe aan zeker 80 mensen het leven gekost. Waarschijnlijk zijn zo'n 250 anderen besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Ook in buurland Oeganda is iemand aan ebola overleden. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter... en dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. Dan de Giro, waar de 8e etappe aan de gang is. Een heuveletappe van 156 kilometer. Commentator Andries Lamen, zijn de renners al begonnen aan de steile stukken van de etappe?
11: Absoluut, we zijn in de heuvelfase beland en het is al duidelijk dat het geen dag wordt voor de klassementsmannen, want het peloton laat begaan. We hebben nog altijd drie koplopers, Narváez, Bjerg en Leknesund, met op 50 seconden wat grotere groep met daarbij Wout Poels, de Nederlander. Het venijn zit hem dus in de staart met straks de kenmerkende Italiaanse muurtjes. Poels is de Nederlandse troef, maar die moet nog wel zien terug te komen bij dat leidende trio. Nog 40 kilometer te gaan.
13: Het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon en dan 13 tot 16 graden. Ster.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
18: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
17: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
18: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? VitaPro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
20: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
19: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
21: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
22: Wij zijn Medipoint.
23: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
24: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
23: En voor de aangepaste fiets van Maria.
25: En zo kan ik er weer op uit.
23: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
22: Medipoint.
23: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
26: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
22: Medipoint.
23: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
27: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
28: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
29: Zoveel money!
28: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
27: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
0: NPO Radio 1. Poont.
30: Goed ingelichte kring. Patrick Lodiers.
12: Een bijzonder goedemiddag. Op deze zaterdag zoeken wij de scherpe kanten op van het nieuws. Het H-woord. Wij gaan het er ook over hebben. De H van hypotheekrenteaftrek, maar zeker ook de H van Harry Styles.
31: Hoeveel uur zijn er voorbij als jij naar binnen mag straks?
32: 60.
31: Hoe werkt het?
32: Ja, je krijgt een nummertje.
31: Sorry. Welk nummer heb jij?
32: Nummer 20.
31: Deze rij wordt gewoon door fans geregeld.
32: We hebben wel heel goed contact met de security, dus die gaan inderdaad proberen voor ons de rij over te nemen.
31: Het zou kunnen zijn dat er dus morgen mensen komen die dan gewoon voor jullie gaan staan in de rij.
32: Dat gaan ze proberen, ja. Eén team, één taak.
31: Vannacht gaan jullie hier stappen.
32: Zitten en zo lang mogelijk wakker blijven.
12: Harry Styles, een Poppycoon, maar niet helemaal uitverkocht Poppycoon. Dat na 16:30. Nu eerst de kring die deze week goed ingelicht is, met de man die alles afweet over strategie in communicatie en strategie in de politiek, Bas Erlings, en journalist en peiler des vaderlands, Gijs Rademaker. Welkom beiden. Gijs, jij bent natuurlijk ook een enorme dinosaurus-fan.
1: Ja.
12: En afgelopen week hebben wetenschappers in Thailand skeletresten opgegraven van de grootste dinosaurus in Zuidoost-Azië.
1: Ja.
12: Maakt jouw hart dan een sprongetje?
1: Ja, ja. Te midden van alle peilingen over asiel kwam dit bericht over de, ik ga het proberen uit te spreken, de Naga Titan Chayafumensis.
12: Wat zei je?
1: Ja, niet nog een keer alsjeblieft. Maar Naga Titan heet hij. Dat is eigenlijk de hoofdnaam. Ja, een prachtig dier. Ja, natuurlijk gaat mijn hart daar sneller van kloppen.
12: Ja, en wat is jouw fascinatie dan voor dinosaurussen?
1: Weet je, deze aarde werd honderden miljoenen jaren geleden werd belopen door een totaal ander soort dier, wat in niets lijkt op wat wij nu hebben. Ja, het zijn een beetje reptielen, maar ze zijn zo anders gebouwd. Ja, dat is fascinerend.
12: En deze die nu gevonden is, ja, wat maakt deze speciaal?
1: Nou, allereerst hoor je niet heel veel over Zuidoost-Azië. Hè. China levert heel veel dino's de laatste jaren. Maar Thailand eigenlijk niet zo heel veel. Deze is aan de rand van een meer gevonden. Hij is 27 meter lang. Denk even goed naar hoe lang dat is. Dat is immens. Het is een sauropode, dus een langnekdino. En ja, dat is bijzonder. De Thai zeggen dat dit de laatste titaan van hun land is.
12: Ik hoor dat jij al vliegtuigtickets geboekt hebt,
1: nou,
12: die kant op.
1: Dino's in Thailand, dat is wel een bijzondere.
12: Nou goed, Bas, jij hebt ook een fascinatie voor iets dat uitgestorven is. Nou ja, bijna uitgestorven is. Dat is de blues. De bluesmuziek. Want jij bent met oud-SP'er Peter Quint een boek aan het schrijven. Hij doet de country-afdeling. Jij doet dan de blues-hoofdstukken. Wat is jouw fascinatie met juist bluesmuziek?
2: Nou, het lijkt al een beetje op wat hier naast me gezegd wordt door Gijs. Het hele gebied is waar de blues vandaan komt in Amerika is zo arm, is zo failliet en alles is daar nog. Er is nooit iemand echt rijk van geworden, dus de kinderen van de bluesartiesten lopen nog rond. De plekken zijn er nog, de geboortehuizen zijn er nog. En echt die hele creatieve smeltkroes waarin het kon ontstaan, bestaat daar gewoon nog. Je kan er gewoon naartoe.
12: Maar wat is de kracht van de muziek aan zich, van de blues?
2: Nou, sowieso is de blues een soort combinatie van liedjes die door slaven werden gezongen en van gospel. En ja, toen dat door witte mensen werd overgenomen, zoals Elvis Presley, heeft het eigenlijk de hele wereld veranderd en bevrijd. En in heel veel, nou ja, in het Westen ook seksueel bevrijd. En de hele wereld is er veranderd. Maar eigenlijk het gebied zelf is er nooit beter van geworden.
12: Nou, fijn dat er een boek over komt dus.
2: Ja, vooral ook heel leuk om te doen.
12: Maar we hebben het nu over dinosaurus gehad, over bluesmuziek. We gaan nu weg van de oudheid, op naar het nu. Want het blijft onrustig in Loosdrecht door de geplande komst van 70 asielzoekers. Dat leidt niet alleen tot protesten, maar ook tot escalaties. Ook tot ernstige rellen. En de situatie staat eigenlijk niet op zichzelf. Want op meerdere plekken in Nederland verzetten inwoners zich tegen gemeenten en natuurlijk ook tegen de opvang van vluchtelingen. Bas, ja, het gaat ja, eigenlijk al weken nergens anders meer over, lijkt het wel. En jij weet heel veel over beeldvorming en de rol van de media. Wat doet het met mensen als we het er zoveel over hebben? En eigenlijk nu ook weer.
2: Nou, je ziet eigenlijk dat migratie en asielzoekers zijn onderwerp nummer 3-4. Gijs weet het beter dan ik op de lijst.
1: Ja, ze waren aan het begin van de campagne zelfs nummer 4 in september. Ja.
2: En als de media te veel over heeft, dan knalt het ineens weer naar 1 toe. Het is heel makkelijk om mensen boos en bang te maken. Als je mensen maar doembeelden schetst en maar mensen die laat zien die boos zijn, die eruit zien zoals zij, dan gaan mensen daar heel makkelijk in mee. En ik vind dus ook dat de media eigenlijk ook, maar zeker ook de politiek, heeft er dus ook een verantwoordelijkheid in om daar voorzichtig mee om te gaan.
12: Ja,
2: het is heel makkelijk om iets in de fik te zetten.
12: Laten we dan even eerst beginnen bij de rol van de media. Wat moeten wij dan doen? Wat moeten wij beter doen?
2: Nou, Gijs gaat het zo vertellen over dat eigenlijk is er in Nederland best veel draagvlak voor vluchtelingen en asielzoekers. En als we natuurlijk alleen maar die mensen laten zien op de flanken, die boos en teleurgesteld zijn en bang zijn, dan gaat iedereen ook geloven dat het ook echt zo is. En dan gaan mensen dat ook makkelijk overnemen. Dus genuanceerd erover praten. En verder kan ik me soms ook bij Loosdrecht ook niet aan de indruk onttrekken dat het 5 kilometer Hilversum vandaan ligt en dat het ook ontzettend helpt.
12: Ja, oké, maar we moeten ons dus wel ook blijven focussen op de feiten. Voor die feiten ben jij er natuurlijk, Gijs, want
1: ja,
12: jij hebt gepeild.
1: Ja.
12: Wat is het draagvlak voor asielzoekers?
1: Nou, allereerst, ik zei net 4 stonden ze in de campagne en was er zeker een punt. Als we
12: maar met 4 was onderwerp qua belangrijkheid. Ja. Op 1 stond waarschijnlijk woningen.
1: Woningtekort.
12: Ja,
1: precies. Ja, ja. Asiel stond toen op 4. Veiligheid was ook heel belangrijk. En zorg is altijd een belangrijk thema. Nou, Hoe is het nu? Nou, dat heb ik niet gepeld. Maar toevallig deze week heeft Ipsos, INO, heeft het wel gepeld. En inderdaad, asiel bleek naar de tweede plek te zijn gegaan als thema. Dus niet één, maar wel twee. Het is duidelijk gestegen. En dat heeft alles te maken met wat Bas net zei. En ja, op dit soort momenten, zei ik net ook al vlak voordat we begonnen, ben ik toch blij dat ik er als peiler kan zijn. Want wat wij doen is natuurlijk kijken hoe Nederland erover denkt. Hoe de zwijgende meerderheid, de meerderheid die je niet op tv hoort. Niet zozeer in ieder geval op tv hoort. Hoe maar, die erover denken.
3: En hoe denken die er dan over?
1: Nou, als wij vragen, is er draagvlak voor zijn vluchtelingen uit oorlogsgebieden welkom, dan zegt 70% ongeveer, zegt daar ja tegen. Dit zijn gewogen peilingen, links en rechts gecombineerd. 70%. Wij hebben Oekraïne daar zelfs uitgelaten. Als we Oekraïners daarbij zetten, gaat het naar 80%. Dus dit gaat om niet-Oekraïne, oorlogsvluchtelingen. Uit andere landen dus. Dat draagvlak, dat is best aanwezig. Wij zien dat draagvlak ook niet nauwelijks gedaald de afgelopen jaren. Zelfs als je op de vlucht bent voor omdat jij politiek iets anders vindt dan het regime waar je woont, of bijvoorbeeld vanwege je geaardheid, zelfs dan, zou ik zeggen, zegt nog 55% ja, je bent gewoon welkom, in principe. Ja. En dat geluid, ja, dat verzandt deze weken als we ons met ons allen focussen op die relschoppen.
3: Maar Bas, waar gaat het dan mis? Dit moet dan toch bij te sturen zijn? Politici moeten deze cijfers toch ook kunnen kennen en denken bij zichzelf, wacht, we moeten het anders verkopen, verpakken, verwoorden?
2: Ja, ik snap het ook niet zo heel goed. Ik heb wel gehoord dat Bart van den Brink is gisteren geweest naar Loosrecht, de minister van Migratie. Nou, dat lijkt me ontzettend verstandig. Maar eigenlijk is dit natuurlijk chefzagge. Je kan als minister-president hierbij niet zeggen, het is een lokaal probleem, ik laat het daar maar voorbij gaan. Als mensen onzeker zijn, dan is het heel belangrijk dat de leider opstaat en voor de troepen gaat staan en zegt tot hier en niet verder. Maar dus ook dat in dit geval premier Jetten gaat praten over de mensen om wie het gaat. Ja. Weer laat zien, er zitten er mensen die zijn voor oorlog gevlucht. Jullie staan daar voor de deur te protesteren. Ze zien dingen in de fik gaan, ze zien de ME staan. Doe even normaal met z'n allen.
3: Bart van den Brink zat gisteravond aan tafel bij Café Kokkelman. Daar werd ook gevraagd naar de aanwezigheid van Rob Jetten en hij zei dit.
4: Waar was de premier?
5: Nou, de premier was vandaag weer terug nadat hij natuurlijk gewoon een geplande reis maakte naar andere delen van ons koninkrijk.
4: Was het niet goed geweest als hij misschien eerder terug was gekomen als het land in de fik stond om daar zijn gezicht te laten zien?
5: Nou, ik denk dat hij vandaag gelijk heeft laten zien toen hij terug was hoe urgent het was. Want het eerste wat hij deed toen hij uit het vliegtuig kwam was naar het kasthuis gaan met mensen in overleg die vanuit COA, vanuit de brandweer, politie betrokken zijn. Ja. Ik heb de hele week contact met hem gehad. Ja. Dus laat ik zeggen, aan urgentie geen gebrek. En natuurlijk, als je zo op afstand bent, dan lijkt het alsof je er niet van bent. Maar een premier is altijd betrokken bij wat er in Nederland gebeurt. Ja. En het kan gewoon soms zijn dat een planning van een reis zo uitvalt. Dat is ook gewoon ongelukkig.
3: Is dit nou de reactie die je verwacht?
2: Dit is de reactie van een bestuurder. Ja. Technisch gezien heeft hij natuurlijk gelijk en kan Jetten vanaf Bonaire net zoveel praktisch regelen als wanneer hij hier is. Alleen leiderschap is meer dan het praktische gedeelte. Dat is ook mensen laten zien en laten voelen dat het onder controle is en dat je er staat. In 15 hebben we hetzelfde gehad in Woerden. Toen is Rutte meteen in de auto gesprongen. Die is daar gaan staan en die heeft daar tegen de media gezegd van mensen die vluchten voor oorlog en van de mensen die hier werken, blijf je verdomme af. En dat hebben mensen ook nodig. Die kant van leiderschap. En ook, het is ook een beetje als in een gezin thuis met moeilijke en lastige kinderen. Als je ruimte laat ontstaan en je normeert niet, dan gaan ze de ruimte pakken die er is. Mensen willen ook gewoon heel graag dat het gewoon heel duidelijk is en dat er iemand, dat er een leider staat.
3: Zeker, dat snap ik. Maar als je kijkt van mensen kijken altijd naar Den Haag, verwacht leiderschap, maar er is ook gepeild dat men niet heel veel verwacht van deze regering.
1: Nou ja, sterker nog, als we vragen wie zijn nou de hoofdschuldigen van deze asieldiscussie, deze asielcrisis op dit moment, dus de afgelopen weken heb ik het over, de asielonrust moet ik zeggen, dan zie je dat asielzoekers en gemeentes onderaan het lijstje staan. Mensen zien vooral, behalve natuurlijk relschoppers, zien ze vooral landelijke politici als schuldigen. Rechtse en linkse kiezers. Dus rechtse kiezers wijzen naar Jetten, Klaver als degene die verantwoordelijk zijn, die veel te toegankelijk beleid voeren qua asielzoekers. En linkse kiezers, die wijzen natuurlijk naar Wilders en De Vos. Het valt mij nog wel op, Bas, ik weet niet wat jij daarvan denkt. Als je de afgelopen twee weken kijkt, je had het over die kinderen die ruimte zoeken. Nou, de kinderen op rechts, die zoeken ook veel meer de ruimte de afgelopen twee weken. Het was een tijdje reces in de Kamer. Ik heb heel veel rechtse politici politici gehoord. Want ja, voor rechtse politici is dit oogsten. Hè? Zij kunnen dit omzetten in kiezers. En je ziet vooral Marcus Houwer.
2: Het is heel druk op rechts, ze moeten ook.
1: Maar in het reces, ik heb linkse leiders daar nauwelijks over gehoord. Dat viel mij wel op. Linkse mensen vinden hier ook van alles van, maar die horen geen leiders die daarvoor gaan staan.
3: Nee. Bas, wat moet er gebeuren dan op links?
2: Nou, ook daar ligt inderdaad heel veel ruimte voor dit redelijke geluid. Voor een leider die weer gaat praten over die 70% die voor die mensen de stem vertolkt. En die het gaat opnemen voor mensen die gevlucht zijn en voor de medewerkers. Dat is daar zeker. Maar dat is er alleen maar doordat Jetten hem laat liggen. Uiteindelijk is de enige manier om weer rust te krijgen is dat hij het gaat doen. En wat jij net zegt over het vertrouwen is laag, mensen geven politici de schuld. Dat hangt allemaal met elkaar samen. Ik weet dat Rutte vertrouwenscijfers in Rutte waren het allerhoogste als hij in crisistijd voor de troepen ging staan. En dus noods had hij een boodschap die de mensen niet beviel. Maar je staat er wel als leider en dat is wat mensen uiteindelijk willen.
3: Ja. Dus eigenlijk is het ook een kans voor Rob Jetten om zich te laten zien, om zich te laten gelden.
2: Zeker, dat is natuurlijk heel cynisch. Maar een crisis is voor een leider altijd een ongekende kans. Peilingen van de VVD en van Rutte waren nooit zo hoog als in crisistijd.
3: Ja, dan even waar het net ook over ging, over dat geluid op rechts. Kamerlid Gidi Markeshouwer, die ligt nu zwaar onder vuur, want tegen hem is aangifte gedaan door de Rights Forum. En Jesse Klaver heeft een debat aangevraagd in de Tweede Kamer, want de aanleiding zijn de uitspraken die Markeshouwer deze week deed, niet over de vluchtelingen in Loosdrecht, maar over Palestijnse vluchtelingen.
6: Ik had net een rapport gelezen, of weer gelezen, dat wat de Palestijnen hadden gedaan op 7 oktober... die verschrikkelijke berichten, bestiale, barbaarse praktijken hebben daar plaatsgevonden. Ja. En in de emotie heb ik die, dat is ook niet mijn grootste vriend hoor, die jongen van de Lef Lezer te woord gestaan. Ja. En in de vorm had ik mij beter, scherper en ook wat gepaster en charmanter moeten uitdrukken.
3: Ja, dit is de uitleg die hij gaf bij Sven Kokkelman. Maar hij deed echt felle bewoordingen. Hij zei...
1: Schieten, zei hij.
3: Laten we even luisteren wat hij eerst zei.
6: De Nederlandse overheid, die moet ze met geweld... misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan zijn gekomen. Die moeten ze met geweld tegenhouden. Want Nederland en heel Europa...
7: Nederland moet Palestijnen met meer geweld tegenhouden. Dan dat Israël desnoods. Op dit moment tegen...
6: Desnoods, met geweld tegenhouden.
3: Met geweld tegenhouden. Ja, Bas, hoe heb jij hiernaar geluisterd?
2: Geschrokken. Ik snap ook wel dat het op rechts heel druk is dat je moet profileren. Het wedstrijdje begonnen is wie is het meest rechts. Maar als je ook bedenkt dat iemand als Geert Wilders voor minder al voor de rechter kwam, lijkt dit me nog even 6 stappen verder wat hij hier doet. Echt onsmakelijk.
1: Maar doet hij het expres, denk jij? Hij zegt heel erg van, in de emotie. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, de journalist in mij, want de opiniepeiler vertegenwoordigt alle kiezers, maar de journalist in mij, Bas, die gelooft niet helemaal wat hij daar zegt.
2: Nee, en hij doet ook niks af aan de inhoud van wat hij gezegd heeft. Hij is alleen, ik had me iets anders kunnen uitdrukken.
1: Ja.
2: Dus ja, nee, dat geloof ik dus niet. Hij zal wel ook wel van binnen zijn eigen club wat kritiek gehad hebben.
3: Maar jij zei net ook, Gijs, van ja, het is druk op rechts, dus mensen moeten zich laten horen. En dit is dan wel door Markeshouwer gewoon zo'n voorbeeld.
1: Dit is maatschappelijk echt heel zorgelijk. Als politici op de grens gaan zitten van wat volgens de rechter mag, echt op die, misschien wel over de grens gaan zitten, dat is maatschappelijk, geef je hele groepen mensen een signaal dat geweld oké is om politiek doelen te halen. Maar je hebt zeker gelijk, electoraal is dit juist heel slim. Hij wil zich echt, dat merk je de afgelopen dagen, hij wil zich profileren op het terrein van Forum voor Democratie, die ook die grens opzoekt. Hè. Weet je nog, die protesten in Den Haag met brandende politieauto's aan het begin van de verkiezingscampagne, dat Forum om commentaar werd gevraagd en dat de Forum-politici dat die niet zeiden van zo ga je niet om met de politie. Nee, ze zeiden ik moet eerlijk zijn, de politie ging er wel hard in. Hè, dus deze grens, Markeshouwer zoekt bewust, en we zullen daar vandaag bij Nieuwsuur vanavond ook weer een voorbeeld van zien. Hij gaat daar dingen zeggen waar je even goed op moet letten. Hij zoekt dit terrein op. Hij zoekt de kiezer van Forum nadrukkelijk op.
2: Ja. En het gevaar hiervan is, we bespraken het net al, als je iets vaak bespreekt en veel aandacht aan geeft, dan wordt het ook zo. Gaan mensen daarin mee. En het is echt heel makkelijk een samenleving kapot te maken. Je ziet het in Amerika. Het is heel makkelijk om een samenleving in kampen te verdelen. En waar je ook zit op het politieke spectrum, je hebt allemaal de verantwoordelijkheid om de boel een beetje bij elkaar te houden hier.
3: Ja, maar Bas, jij hebt een boek geschreven dat heet Het spel van de populist. Speelt Markeshouwer het spel hier goed of juist gevaarlijk?
2: De combinatie. Hij doet het voor zijn doelen doet hij het heel goed, maar het is levensgevaarlijk.
3: En waar zit het gevaar precies?
2: Nou, wat ik net zei, het is heel makkelijk om mensen heel snel te laten radicaliseren door op hun angst te gaan duwen, die groter te maken, stoere taal, het zogenaamd op te nemen tegen de elite die het niet durft te zeggen. Mensen gaan daar dan gewoon in mee en radicalen steeds verder. En dat gaat ook nog heel snel. En dat is hij hier dus aan het doen. Dus de kloof tussen mensen die zorgen hebben over asielzoekers. En de mensen die dat minder hebben, die wordt steeds groter hierdoor in een heel hoog tempo.
3: Ja, heb je dat ook al kunnen peilen?
8: De kloof die groter wordt?
3: Nou, meer de zorgen van mensen. Dit soort uitspraken die echt verandering teweeg brengen in de maatschappij.
8: Ja, want ik zei net, zo'n 70% vindt vluchtelingen uit oorlogsgebieden welkom. Tegelijkertijd zie je dat bijna 2/3 van de mensen zegt, ik heb veel begrip voor de zorgen die de inwoners van bijvoorbeeld Loosdrecht, maar ook IJsselstein uitspreken. Want zij zeggen, ook bij noodopvang, snel, het moet, noodverordening. Ook bij noodopvang moeten gemeenten veel beter luisteren naar die zorgen van inwoners. Dat is gewoon niet goed gebeurd. En dat is op dit moment het vehikel waar een heleboel mensen terecht natuurlijk op schakelen. Dat is de hoofdreden waarom ze de straat op gaan. Ja, tegelijkertijd, als ik in mijn onderzoek aan die mensen vraag, goed, waar gaan die zorgen dan echt over? Schrijf het nou eens op. Dan moet ik zeggen dat dat heel veel onjuiste vooroordelen zijn. Dus er wordt heel makkelijk gezegd.
3: En die onjuiste vooroordelen zijn bijvoorbeeld dat het onveiliger wordt?
8: Ja, alle asielzoekers zijn probleemgevallen. Alle, dus niet een paar, maar alle, zeggen grote groepen mensen. Ik hoor ook heel veel opgeschreven. Alle asielzoekers zijn uit. Al die mannen zijn uit op onze vrouwen. Het zijn dit soort dingen die allemaal op Facebook staan, die door mensen als feiten worden gebruikt. Dus keer op keer probeer ik te zeggen, het is prima als je zegt dat gemeenten moeten luisteren en burgers moeten informeren, maar burgers moeten zichzelf ook beter informeren.
3: Maar Bas, hoe is dit, als je politicus bent tegen te spreken, hoe is dit verhaal duidelijk over de bühne te krijgen? Je electoraat.
2: Ja, de zuurstof weer naar die 70% brengen. Het daar weer over laten gaan. Over die mensen en hen weer aan het woord laten. En de andere kant dus ook de vooroordelen wegnemen. Hier is geen makkelijke oplossing behalve het weer laten gaan over de mensen die vluchten voor oorlog en geweld. En heel duidelijk grenzen stellen. En wat je ziet ook dat als een asielzoekerscentrum eenmaal is, dat het meestal gewoon heel goed gaat.
3: Ja, maar goed, dan heb je het ook over Margeshouwer. Die heeft deze uitspraken gedaan. Dan probeert hij dat een beetje te nuanceren. Ondertussen wordt er wel een debat over gevoerd. Hebben wij het er ook over. We hadden het net over dat boek dat jij hebt geschreven, Het Spel van de Populist. Ja. Hij speelt het goed, maar hoe kan je dat tegenspelen?
2: Nou, het allerbeste is de aandacht nu naar iets anders toetrekken. Zo makkelijk is dat nog niet. Dan zakt het vanzelf weer weg naar de vierde plek. En tot die tijd is het gewoon heel duidelijk grenzen stellen en dus weer over het juist laten gaan. Er is geen makkelijke oplossing. En dat is dus ook waarom het zo ontzettend gevaarlijk en effectief is wat populisten aan doen.
8: Het kabinet schakelt op zich wel goed. Hè? Wat ze doen, wij hebben gevraagd, hoe kun je nou de angel uit deze crisis trekken? Hebben we aan mensen voorgelegd. Niet dat zij dat nou weten, maar ze noemen wel interessante punten. Bovenaan staat namelijk die uitgeprocedeerde asielzoekers eerder terugsturen. Daar zit het venijn, daar zit de angel op dit moment. En laten we eerlijk zijn, daar is het kabinet nu mee bezig. Hè? En ze zeggen ook nog overtreders harder aanpakken. En natuurlijk zegt de meerderheid ook, die asielinstroom, als we die ingedampt krijgen, dan zal het draagvlak voor de mensen die wel komen, zal natuurlijk stijgen.
2: En mensen voelen dan dat er iets gebeurt. Ja. Maar de andere kant ben ik ook altijd best wel sceptisch over dit soort opmerkingen van mensen. Want als je het opgelost hebt, dan verzinnen ze weer iets nieuws, wat het grootste probleem hierbij is. Omdat er eenmaal een ongemakkelijk gevoel bij zit.
8: Ja, terwijl uit alle onderzoeken blijkt, een nationaal en internationaal, Bas, je zei het net al, is zodra zo'n asielzoekerscentrum er is, dan vlakt de weerstand af. Dan worden omwonenden worden neutraal of zelfs positief. Ik hoop zo dat het met deze gevallen ook gebeurt. Maar ik heb heel veel kranten gezien die de afgelopen jaren zijn teruggegaan naar asielzoekerscentra die er inmiddels 2 jaar zaten. En het verhaal is altijd neutraal tot positief.
3: Dat moeten wij dan beter brengen ook als media. En jij zegt van je moet eigenlijk ook een ander verhaal belangrijk gaan maken. Nou, dat doen ze hoor, Bas. Ze luisteren naar je, want het ziet er namelijk niet heel rooskleurig uit voor het kabinet. En dat kan te maken hebben met het beruchte H-woord, waar de VVD het absoluut niet over wil hebben. Dat is namelijk de afbouw van de hypotheekrente. De aftrek. Wat is jouw voorspelling, Bas? Is dit echt een probleem voor het kabinet Jette? Kan het een probleem worden?
2: Het kan een probleem gaan worden. Afhankelijk van inhoudelijk hoe goed ze het weten weg te spelen. Maar als je ziet, het domein van de VVD, waar ze echt nog heer en meester op zijn bij kiezers, is economie. En dat beschermen, eigenlijk die rust in je portemonnee beschermen, zoals ze het zelf zeiden. En als zij nu aan de ene kant nu een blauwtje lopen op asiel, bij die wetten, en aan de andere kant hier ook op moeten toegeven, dat zullen ze niet snel doen. Want dat is natuurlijk echt heel lastig voor ze.
3: Ja, en Bas, je hebt dit waarschijnlijk ook wel gepeild. Want je hebt dit natuurlijk ook wel gepeild. Wat vindt de meerderheid van Nederland van die hypotheekrente aftrekken? Moet er wat aan gebeuren?
8: Dit hebben we tijdens de verkiezingscampagne gepeild, maar mensen veranderen hier niet zo snel van mening over. Dus dit cijfer staat nog wel. Nederland is daar diep verdeeld over. Eigenlijk de ene helft wil hem afbouwen, de andere helft wil hem behouden. Saillant is natuurlijk hoe die VVD-achterban erover denkt. Kijk, ja. D66 en CDA-kiezers, die willen hem wel massaal behouden. VVD-kiezers, 61% wil er niet vanaf. Dat is dus een meerderheid. Ja, dat weet de VVD. Die pelt dit jaar een paar keer per jaar. Die weet het heel goed van zijn eigen kiezers. En daarom doen ze die belofte ook. Tegelijkertijd zie ik, in de campagne in ieder geval, was het voor ongeveer een vijfde van de VVD-kiezers doorslaggevend argument om op de VVD te stemmen. Dat is een flink deel, maar het is geen meerderheid.
3: Nee. Nu zitten ze in een minderheidscoalitie. CDA, D66 willen er iets aan doen. Zien ook dat er iets echt moet gebeuren. Is dat nou echt zorgelijk dat er toch ook weer tweespalt is in in zo'n coalitie?
2: Ja, dat zie je wel. Want een succesvolle coalitie, daarin snap je elkaars gevoeligheden. Gun je elkaar wat, probeer je elkaar heel te houden. En dat dit onderwerp nu komt op een moment dat de VVD dus al zo'n grote nederlaag geleden heeft als het gaat om migratie. En dat je dan de andere partij zo voor het blok zet. Ja, dat geeft wel aan dat is niet goed voor de onderlinge verhoudingen.
3: Ja, dit is wat de VVD voorvrouw en vicepremier Dillinje Zielgus wilde. Tijdens de wekelijkse persconferentie. Geen gedoe binnen de coalitie, dat is er ook niet.
9: Het is een feit dat elk coalitieakkoord, nadat het afgerond is, dat altijd elke coalitiepartner kan zeggen bij nader inzien, wil ik opnieuw onderhandelen. Ja, dat heb ik niemand horen zeggen. En dit gesprek hebben we eerder gehad op verschillende thema's, ook in voorgaande kabinetten. Het is een grote stap. En als dat zo is, ja, dan wordt er opnieuw bekeken. Maar ik heb daar niemand over gehoord. En dat kan iedere partij op elk onderwerp zeggen. Dus dit staat even volledig los van hypotheekrenteaftrek.
2: Ja,
3: Bas, jij bent heel lang spindokter geweest bij de VVD. Zouden ze uiteindelijk toch gaan buigen en instemmen met die afbouw van de hypotheekrenteaftrek?
2: Nou, ik denk dat ze heel, heel, heel lang gaan proberen dit te voorkomen. En anders is inderdaad de regel in Den Haag. Dus als jij het verkiezingsprogramma wil openbreken, mag je altijd melden van dit doet te veel pijn, ik kan dit toch niet doen. Maar dan zul je het moeten betalen. En doordat zij nu het zo helemaal bij de rest neerlegt, zo van, gooi het maar op, probeer het maar, kijk maar wat er gebeurt, zet ze de rest natuurlijk ook gewoon hartstikke klem en dat doet ze gewoon heel goed.
3: En dan willen ze gewoon, als ze er wat aan gaan doen, willen ze dus wisselgeld.
2: Ja, heel veel.
3: En waar zou dat wisselgeld in kunnen zitten?
2: Ik heb geen idee, want dit is een heel belangrijk onderwerp voor de VVD. Dus dat zal niet meevallen om daar wat voor te vinden.
8: Nee, ja. Dit hebben ze keihard beloofd aan hun kiezers. Letterlijk, keer op keer.
2: En hier worden
8: beeld.
2: Ze al vertrouwd. Het is een laatste bastion.
8: Ja, precies. Ik kan me niet voorstellen dat de VVD hier snel concessies in doet. En ook niet langzaam.
3: Maar aan de andere kant lees je ook allemaal van ja, voor een hoop mensen loopt de 30-jarige termijn van de hypotheekrente aftrek af. Daar moet wat gebeuren. Alleen ja, niemand weet hoe. En dat is al in 2031. Dat is toch dicht in de buurt,
8: Je kijkt me redelijk escalerend aan, maar in alle eerlijkheid, hoeveel crisis hebben we op dit moment waar ambtenaren dit zeggen? Er is iets meer voor nodig om de landelijke politiek echt in beweging te krijgen. En ik heb zoveel partijen op cruciale dossiers niet zien bewegen uit partijbelang. Ik verwacht hier ook dat het niet gebeurt. Sorry voor mijn pessimisme.
3: Ja, want hoe gaat dat dan nu in Den Haag? Hoe kijk jij naar die minderheidscoalitie? Het is dan toch, van je denkt bezelf, er is van alles aan de hand in het land. Dus onderling gesteggel. Het werkt nog niet. Wanneer komt het aan de praat?
2: Gelukkig pas 11 weken zitten ze er. Dat scheelt. Maar ook dit is leiderschap. Hè. Dit is akkoorden gaan sluiten, met de oppositie gaan praten, zelf de energie erin brengen. En dat lijkt nog een beetje gevonden te moeten worden, die nieuwe manier van werken. Terwijl ik wel geloof dat er ontzettend veel te halen is. Pechtold zei het afgelopen week nog, oud-partijleider D66 in een interview, in de tijd dat wij die constructieve oppositie waren, toen steunden we allemaal dingen, kwamen met plannen die onze achterban niet zo leuk vond, maar we bleven maar stijgende peiling, want uiteindelijk willen kiezers gewoon dat de dingen opgelost worden en dingen gebeuren. En dat is echt wat ze moeten doen nu.
3: En de pijler des vaderlands, die knikt.
8: Die knikt, want weet je, de verkiezingen de afgelopen jaren, het kabinet wat we gehad hebben, kiezers zijn dood en doodmoe van dat er maar niks gebeurt. Dus ja, als er echt doorbraken ontstaan, dan sta ik klaar. En dan zal ik ongetwijfeld zien dat de grote meerderheid toch wil bewegen. Want
3: kijk,
8: willen vooruit.
3: Gijs Rademark, dat zijn wijze woorden. En zeker houd in de gaten. Dankjewel voor je komst. Bas, jij blijft nog even zitten, want we gaan het zo meteen over Harry Styles hebben. En daar ga jij vanavond heen. Nu eerst het NOS-journaal met Jennifer Oekeloe.
10: NPO Radio 1.
11: De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. In meerdere steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Bij de zoektocht naar de vermiste Italiaanse duikers bij de Malediven is een militaire duiker omgekomen. Volgens de regering overleed hij aan een decompressieziekte. Deze week kwamen 5 Italiaanse duikers vast te zitten in een grot. Tot nu toe is 1 dode geborgen. De Irakese man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran, dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en bij een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. En in de 8e etappe van de Giro moeten de renners nog zo'n 25 kilometer tot de finish. Andries Lamen, vorige keer vertelde je dat er 3 mensen op kop rijden. Is dat nog steeds zo?
13: Ja, nog steeds het geval. En hun voorsprong is ook wat vergroot. Ziet er dus niet zo heel goed uit voor Wout Poels, de Nederlander, in de achtervolgende groep. Want die rijdt nu op 1 minuut 20 van die 3 koplopers. Het peloton op 3,5 minuut. En dat alles met nog 20 kilometer te gaan. Ja, we maken ons op voor de finale in Fermo. En die loopt ook op 3 kilometer, 6%.
3: Dan gaan we luisteren naar het weer. Want ik ben daar wel een beetje klaar mee met al die buien. Maar Marco Verhoef, jij gaat het verlossende woord brengen.
14: In zoverre dat we er nog wel even doorheen. Want tot en met woensdag blijft het wisselvallig. Nee, kijk nou niet zo moeilijk. Oh, nee, erg is het allemaal niet. Ik heb vanmorgen gewoon 2 uur heerlijk buiten kunnen fietsen. Niks aan het handje. Je moet een beetje mazzel hebben, dat geef ik toe. Maar vooral, ga gewoon je ding doen. En laat je niet te veel afleiden door dat weer. Want als je een regenjasje bij je hebt, nou, fietsen is misschien wat vervelend.
3: Ik stond vanochtend langs de voetballijn, het was prima. Dus je hebt wijze woorden.
14: Waar je wel gelijk in hebt, is dat het fris is. Dat blijft het ook nog eventjes. Dus een extra jas, voor mij is dat toch wel een beetje jammer. Maar ook dat gaat veranderen. Ik zei het al, het blijft tot en met woensdag wisselvallig. Dat betekent dat we het morgen ook niet droog houden. Sterker nog, morgen is het ook tamelijk bewolkt, zeker in de ochtend. In de loop van de middag misschien wel wat opklaringen. Als er morgen een bui valt in het zuidoosten, kan er ook wat onweer bij zitten. Voor maandag, dinsdag en woensdag blijft die wisselvalligheid. Maar waar het morgen 12 tot 15 graden wordt, zie je de temperatuur al wat stijgen. En vanaf donderdag, ja, dan wordt het gewoon droog. Gaat de zon veel beter schijnen. En dan gaan de temperaturen ook boven de 20 graden uitkomen. Misschien dat we in dat Pinksterweekend wel een keer de 25 aantippen. Nou, dan ben je weer helemaal blij.
3: Dan ben ik helemaal blij. Maar volgende week zit ik hier ook weer, dus dan ga ik gewoon ook blij hier zitten. Maar Marco, dankjewel. Jennifer ook. Dankjewel.
30: Goed ingelichte kring. Patrick Lodiers.
3: Bij mij aangeschoven zijn Maaike Timmerman en Noah van Oosterom van het Misdaadbureau. Met hen bespreek ik zo meteen hun nieuwe podcast De Biecht van Karel. Een hele spannende moordzaak waar ze induiken. Maar eerst gaan we het hebben over Harry Styles. Want die staat vanaf vandaag 10 keer in de Johan Cruijff Arena met zijn concertreeks Together, Together. En de fans die staan al dagen voor de deur om de beste plekken te kunnen bemachtigen. Maar voor de mensen hier op Radio 1 die denken Harry, hoe? Even opfrissen.

0: luisteren. Aangeschoven is 3FM-DJ Sebastian Ockhuizen. Sebastian, ja, Harry Styles is toch eigenlijk meer dan alleen hits. Het is een soort popcultuur, hè?
1: Het is echt een hele wereld die hij meebrengt naar zijn fans toe. En dat zijn zulke grote fans. Die zitten eigenlijk al ongeveer 2 maanden. Misschien, eigenlijk sinds de aankondiging van deze tour en van het nieuwste album. Tot een half jaar nadat deze tour is afgelopen, is hun wereld eigenlijk alleen maar Harry Styles. En dat straalt zo ver uit buiten hun bubbel eigenlijk, dat het wel logisch is dat hij 10 avonden in Amsterdam staat.
0: Ja, en daar kom ik zo op. Maar er zit er een naast je, Bas Erlings. Die gaat er vanavond heen. Ben jij er zo heen? Ben je zo'n groot?
2: Nee, zo heen ben ik er niet. Nee. Ik vind het wel echt een heel mooi fenomeen. En leuk om iets mee te maken. Maar ik zit niet al, zat niet al 3 dagen voor de deur. Nee.
0: Ja, dat mooie fenomeen. Maar vooral, hoe bijzonder is het dat hij 10 keer in de arena staat?
1: Ja, het is sowieso bijzonder omdat het een redelijk nieuw concept is eigenlijk in de muziekindustrie. Het is een opkomend fenomeen dat artiesten niet meer klassiek touren eigenlijk. En vroeger gingen ze dan 2 avonden naar Amsterdam, dan naar Parijs, Rome, Barcelona voor de Europese gedeelte. En dan allemaal 2-3 avonden. En zo gingen ze de hele wereld rond. Maar ze hebben nu een manier gevonden voor de grotere artiesten. Er is een aanwezige kans dat Taylor Swift of in die richting dit ook wel zal gaan doen op deze manier. Om eigenlijk een stad uit te kiezen. En daar heel lang te blijven. Dus nu Amsterdam 10 avonden, nog veel meer avonden in Londen. New York gaan ze ook nog doen, en de Azië-kant op natuurlijk ook. Daar langer blijven, ervoor zorgen dat de fans uit Rome, Barcelona, Berlijn allemaal juist naar Amsterdam toe komen. Wat onder de streep voor team Harry Styles financieel natuurlijk een iets beter uitpakt.
0: En waarom dan Amsterdam uitgekozen?
1: Ja, het is natuurlijk wel een stad met altijd iets meer verhalen of zo. Het is gewoon een stoere stad. Het heeft heel veel fans die in die doelgroep zitten, willen ook heel graag naar Amsterdam. Je kan er een goed weekendje van maken natuurlijk. Dus ik denk dat ze er op die manier ook wel over na hebben gedacht.
0: Ja, laten we dan even naar Amsterdam gaan. Want William Rutte, toch de sterrenfotograaf, die staat daar in de arena. William, hoe is de sfeer daar?
3: Nou ja, de sfeer is nu even wat minder, want het begint weer te regenen. Die fans staan natuurlijk al heel lang buiten met al die warmhoutdekentjes en die plastic gouden dekentjes om zich een beetje warm te houden. Dus ja, over een half uur gaat de deur open, dus die kunnen niet wachten om naar binnen te gaan.
0: En waarom ben jij er al zo vroeg? Want jij bent persfotograaf, jij mag zo meteen gewoon toch voor het podium staan.
3: Nou, ik ben er eigenlijk uit om de sfeer te proeven. Ik ga vanavond niet als fotograaf, want wij mogen geen foto's maken. We zijn al een tijdje niet meer welkom bij Harry. Die heeft dat helemaal vast in zijn eigen team zitten. Ja, dat begint hem nu toch eigenlijk ook wel een beetje zijn eigen kont te bijten. Want ja, de laatste shows zijn nog niet uitverkocht. En juist met heel veel publiciteit zou je denken, kan je nog die shows nog even extra uitverkopen. Dus misschien dat ze achteraf gezien toch wel een heel klein beetje spijt van hebben.
0: Ja, en jij gaat wel kijken. Wat maakt Harry Styles voor jou bijzonder op het podium? Want jij bent al bij zoveel shows geweest.
3: Ja, nou ja, vooral zijn groei, denk ik. Eerst die show in de AFAS geweest. Nou, dat was wel hartstikke leuk en intiem. En toen ging het naar de Ziggo, toen werd het al wat groter. Nou, toen ging hij inderdaad naar de Johan Cruijffrij. Hij weet toch elke zaal tot een kleine zaal te maken op een of andere manier. Om het toch intiem te maken. Het lijkt alsof hij met elke fan persoonlijk contact heeft. Het is echt een podiummens. En ja, je kan hem in het rijtje groter zetten als Justin Timberlake en Robbie Williams, die uit een boyband komen en dan boven zichzelf uitgroeien eigenlijk. En ook over de groep waar ze in hebben gezeten.
0: Nou, William, heel veel plezier daar zo. Geniet ervan en maak er misschien stiekem toch een foto even met je iPhone of zo.
3: Ga ik zeker doen.
0: Oké, dankjewel, hè. Sebastian, we zeiden het wel. Hij is hier wel 10 keer en het is een mooi uitje. Maar het is niet helemaal uitverkocht. Is dat dan pijnlijk?
1: Ja, het is wel, als in de fans daar, die merken er natuurlijk gelukkig niks van. Ik sprak mijn 3FM-collega Julian Kooi, die ik eerder deze uitzending ook al hoorde, die daar ook in de rij heeft gestaan de afgelopen dag. En het is daar wel gelukkig gewoon heel gezellig en heel druk. Het is 1 groot festivalterrein. Maar ja, met die stijgende kosten overal in de wereld gaan de prijzen van die concertkaarten ook omhoog. Maar er is tegenwoordig ook sprake van dynamic pricing bij concerten. En dat betekent dat als de kaartverkoop begint, dat de tickets vaak wat duurder zijn. Dat zijn echt hoge prijzen, vooral in Amerika is het een fenomeen wat echt al heel lang plaatsvindt.

0: die heb je dan nog
1: de voorpret.
0: Niet. Ja, precies. Ja,
1: Bas, jij loopt ook al een hele tijd mee in popmuziekland.
2: Ja.
1: Zie jij ook die veranderende trend heel sterk? En is dat, ja, werkt dat voor de muziekindustrie?
2: Zeker. Er wordt heel veel meer verdiend. En eindelijk is die branche een beetje volwassen geworden. De stadion en de arena concerten. En er wordt echt heel veel geld verdiend nu. En ik zie het probleem niet zo, hoor, want ik hoorde dat er nog 6% van de kaarten te koop is. Dat is nog 30.000 kaarten op 500.000 kaarten. Dus grootste concertreeks ooit in Nederland. En die gaan de komende weken heus wel weg zijn. Maar wat hier vooral zo interessant aan is de grote kostenpost voor een artiest is het reizen. Soms als je een grote tour hebt, heb je 3 podia nodig. Dan ben je de volgende steden aan het opbouwen. Want je moet vaart houden, want elke dag dat die crew niet aan het werk is, kost natuurlijk heel veel geld. En voor jou als artiest is het ook het meest vermoeiend is van reizen van stad naar stad. En deze keer moet je eens even indenken. Hij heeft nu met die dynamic pricing, weet ik veel, 12, 13 miljoen inkomsten op kaartverkoop alleen per avond. En hij heeft dus 1 keer die kosten
1: per avond.
2: Per avond. Dan kost die arena natuurlijk nog een paar ton. Maar en dan heeft hij dus die kosten van dat op- en afbouwen en dat reizen heeft hij dus ontzettend onder controle gebracht nu. Doordat dat maar 1 keer is. En moet je eens indenken wat die jongen per avond verdient hier.
1: Ja, dat is dan enorm. Maar jij zegt, jij ziet het probleem nu, omdat eigenlijk maar 6% van de kaart is niet verkocht. Maar er is wel een ander groot probleem. Want er zijn ook heel veel popfestivals niet meer uitverkocht. Is het dan toch te duur aan het worden voor iedereen om een festival te bezoeken, om een popconcert te bezoeken?
3: En dat is ook weer net wat. Dat ligt dan ook weer net wat anders. Kijk, natuurlijk, een concert wat ongeveer tegenwoordig misschien wel net zo duur is als een 3-daags festival. Ja, dat klopt al niet. Maar de festivalcultuur is ook een beetje aan het veranderen. Er is veel meer vraag naar 1-daagse festivals. Dus ja, misschien is er dan een optie voor dit soort grote artiesten om, nou, zoals in Amerika al vaker gebeurt, meerdere voorprogramma's te doen. Niet 1 artiest. Vanavond is Robin dan het voorprogramma van
2: Heel Staat. Is fantastisch trouwens.
3: Zeker, zeker. Maar ja, daar kan misschien nog een tweede, zelfs derde voorprogramma bij. Dan wordt het alweer aantrekkelijker om op die manier toe te gaan. Maar wat wel echt heel belangrijk is, ook voor team Harry Styles, is die rol van die fans. En daarom is vanavond zo'n ongelooflijk belangrijke avond. Want zelf weet ik nog 3 jaar geleden toen hij op tour was, had ik geen ticket, helemaal niet. En langzaam toen die tour begon, zag ik die beelden voorbij komen. Ik dacht, oh, dit is eigenlijk wel heel erg gaaf. Last minute ticket gekocht. En dat heeft wel invloed op die kaartverkoop. Naarmate die tour vordert, wordt die vraag opeens gigantisch groter. Omdat die fans dus zoveel liefde en zoveel plezier en zoveel, ja, ik zei het net al, FOMO, hè, fear of missing out, uitstralen naar iedereen die nog geen kaartje heeft.
1: Dus eigenlijk, weet je, zit iedereen te wachten. Of ze de filmpjes zien of als ze de recensies lezen, dan gaan ze alsnog kaart kopen.
3: Ja, dit komt in het algoritme van zoveel mensen voorbij. Die niet per se in de doelgroep vallen van Harry Styles, maar ook bij mij. Ik denk ook wel bij jou eigenlijk.
1: Ja, ik denk het ook. Ik denk dat ik uiteindelijk toch ook nog ga. Maar jij bent dus 3 jaar geleden geweest. Was het verbluffend?
3: Niet normaal. Hij heeft zoveel macht over je, als het ware. De hele week denk je al van, ja, misschien dat ik wel ga. Maar ik weet ook niet wat ik kan verwachten. Maar ik weet wel dat dit gaat gebeuren, dat gaat gebeuren. Lichten gaan uit en je bent gewoon 2 uur even helemaal weg of zo. Het is niet net als bij de droomvlucht, maar gewoon, ik stond echt vooral ademloos met mijn bek open te kijken naar, wat een show. En wat een machtig persoon staat er gewoon op het podium, alles omver te plaatsen.
1: En Bas, waarom ga jij?
2: Ja, ik was toen ook. Het was toen ook echt heel erg goed. Maar ik weet ook dat ik me een beetje die oom op het feestje voelde waarvoor ik niet was uitgenodigd. Ik kon over iedereen heen kijken. Terwijl veel jonge mensen en die allemaal op bepaalde momenten allemaal gebaren maakten en handen in de lucht staken. Dat ik dacht, maar wat gebeurde er nu en welke cue heb ik gemist hier?
1: Maar toch ga je weer. Vinger.
2: Zeker, ja.
1: Ga jij vanavond?
3: Vanavond heb ik zelf een programma op 3FM.
1: Uiteraard.
3: Ik ga morgen eventjes een weekendje naar Italië. Maar daarna ga ik sowieso nog een ticket kopen. Want ik hoop dat de prijs wel een beetje dalen.
1: Nou, oké. Okay, ik wens jullie allemaal heel veel plezier bij Harry Styles.
3: Dankjewel.
1: Ik denk dat ik toch ook nog een kaartje ga kopen. Nu het nog kan. Dan gaan we door naar een ander mooi fenomeen. Ook een audiofenomeen. Namelijk een podcast. Het is nogal een bijzondere podcast. Want in januari 2013 wordt een man in koele bloeden doodgeschoten bij een jongerenontmoetingsplek in het Limburgse Weert. En Karel wordt daarvoor veroordeeld en zit jarenlang vast voor deze moord. Maar is Karel wel de echte dader? Daar is dus twijfel over. En daarom is die vraag, en dat is de vraag die Maaike Timmerman en Noah van Oostrom van het Misdaadbureau onderzoeken in de nieuwe podcast De Biecht van Karel. Ja, dames, welkom.
4: Dank je.
1: Gaan jullie naar Harry Styles trouwens?
4: Nee, nou, maar ik krijg wel bijna zin om wel naar Harry Styles te gaan overigens naar dit verhaal.
1: Maar Maaike, eerst even Karel. Wie is dat en waarom heeft hij zo jarenlang vastgezeten?
4: Karel is officieel een moordenaar. Want hij is tot aan de hoogste rechter veroordeeld voor die moord in 2013. Het was op een koude januaridag. En hij is toen een paar weken na die moord is hij opgepakt, verhoord. En uiteindelijk is hij veroordeeld. Hij heeft 15 jaar cel gekregen. Nou, hij is nu vrij onder voorwaarden.

0: aarde. En hij houdt vol, ik ben onschuldig. Het is een 60er. En nou zijn er heel veel veroordeelden hoor, die zeggen ik ben onschuldig. Maar er zijn nu echt ook wel twijfels bij de experts die helemaal in deze zaak gedoken zijn.
1: Ja, en jullie hebben Karel ontmoet. Dat komt ook in de pot. Wat voor iemand is het? Als je het dan ziet, dan kom je wel een moordenaar tegen, zeg maar.
2: Ja, wij liepen ook naar dat interview toe. En dan bouwt de spanning zich een beetje op. Want ja, je gaat toch een veroordeeld moordenaar ontmoeten. Hè? En ja, dan kom je binnen en dan is het eigenlijk gewoon een hele normale man die ook je buurman had kunnen zijn. Tenminste, dat was de indruk die hij op mij
0: een hele vriendelijke, keurige man. Maar ja, ook vriendelijke, keurige mannen kunnen een moordenaar zijn.
1: Ja, en waarom wilde hij jullie te woord staan?
0: Omdat hij natuurlijk zegt, ik ben onschuldig. En hij wil eerherstel. Dat is natuurlijk waar het hem om gaat. Het is natuurlijk ook wel, stel dat iemand echt onschuldig veroordeeld wordt. Ja, dat lijkt me echt een van je grootste nachtmerries. Dat je het echt niet gedaan hebt en niemand gelooft je. Maar het gekke is, Je wil natuurlijk het liefst zien aan iemand of het een moordenaar is.
2: Ja, en er staat gewoon niet op zijn voorhoofd geschreven, ik heb het wel of niet gedaan.
0: Was dus het dat maar is zo heel makkelijk.
2: Ja. Heel moeilijke vraag.
1: Maar goed, dan even terug naar jullie fascinatie. Of fascinatie van meerdere mensen. Want hij is uiteindelijk veroordeeld door de hoogste rechter.
0: Ja.
1: Maar toch was er genoeg reden voor twijfel. Twijfel of hij het wel gedaan heeft. Waarom? Ja. Waar kwam die twijfel vandaan?
2: Ja, dan moeten we eigenlijk naar een paar jaar terug. Er zijn studenten en onderzoekers van het project Gereden Twijfel. Dat is een project van de VU. En daarin gaan zij dus een mogelijk gerechtelijke dwaling onderzoeken. En zij zijn deze zaak gaan onderzoeken. Wij zijn met hen in contact gekomen. En in onze podcast pluizen we dus elk bewijsstukje, ofwel misschien wel wat juist geen bewijs is, pluizen we helemaal uit.
0: Dat Gereden Twijfel is echt een fantastisch project. Dat zijn studenten criminologie. Die staan natuurlijk ook, worden ook echt begeleid door criminologen. En die komen uit allerlei verschillende disciplines. En die gaan dus jarenlang bijten ze zich vast in zo'n dossier. En dan gaan ze eigenlijk kijken, past dat scenario nou bij iemand die schuldig is? Of zou het ook kunnen passen bij iemand die onschuldig is? Wat is er nou onder aan de streep aan steunbewijs?
1: En waarom ging juist dat collectief Gereden Twijfel deze moordzaak onderzoeken?
2: Nou goed, de advocaat van Karel is altijd heel erg bezig geweest met de vragen die er nog open zijn gebleven. En die heeft die studenten op een gegeven moment benaderd. En dan gaat het zo'n hele molen in van kijken, is zo'n zaak geschikt? Ja, en als je dan kijkt naar het dossier, ja, dan zijn er ook echt wel vragen die open blijven staan. Hè? Dat zit op de verklaringen die Karel af heeft gelegd, de DNA-sporen die er eigenlijk vooral niet zijn. Dat hebben die studenten ook gezien. En zo zijn zij daar verder in gaan duiken.
0: En wij dus ook. De studenten worden daar ook echt voor geselecteerd. Het is echt een heel bijzonder project. En inderdaad, de advocaat wil natuurlijk ook het liefst een herziening. Hè? Dus het heropenen van die zaak. En we hebben uit het verleden natuurlijk gezien dat onderzoeken van Gereden Twijfel daar in enkele gevallen ook wel toe kunnen leiden.
1: Nou ja, je hebt dus Gereden Twijfel. Maar dan komt het misdaadbureau, dus jullie komen in actie. En laten we het even naar het begin gaan van jullie onderzoek. Jullie gaan naar de plek waar de moord heeft plaatsgevonden. En daar gebeurt iets vreemds. Heel toevallig stuiten jullie op een voorbijganger en die blijkt ook nog betrokken geweest te zijn bij de zaak.
3: Ja, dat weet ik heel goed.
0: Oh.
3: Want ik was er nogal bij betrokken.
0: Dat meen je niet? Waarom?
3: Ja, dat meen ik wel.
0: Op wat voor manier dan?
3: Omdat ik erbij uitkwam. En ik zag in de vroege morgen iemand liggen en dan ben ik gaan kijken. En die goede man die leeft niet meer.
0: Heeft u die melding gedaan?
3: Ik heb die melding gedaan.
0: Dit meent u niet?
3: Dat meen ik wel.
1: Maar is dit toeval?
2: Ja, als ik dit nu ook zo weer hoor, denk ik, het was ook echt een mindfuck. En dat, als ik het nu hoor, denk ik, ja,
0: was
2: je gelooft
0: normaal.
2: Het bijna niet.
0: Wij gingen naar de plaats delict. De plaats delict is best wel veranderd. Eigenlijk lijkt het helemaal niet meer op hoe het toen was. Maar we dachten toch goed om dat met eigen oog te zien, om ook even dat gevoel erbij te hebben. En er fietste een man langs. En ik dacht, nou, die zal hier wel in de buurt wonen, hè, op de fiets. Misschien weet hij nog wel hoe dat er in 2013 uitzag, toen er zo'n jongere ontmoetingsplek was, want dat was het in die tijd. Dus we spreken hem aan. Ik denk, nou, misschien kan hij wat schetsen van hoe het hier toen was. En toen zei hij, ik kom erbij uit. Nou, dat was even Limburgs voor, ik heb hem gevonden. Dus daar moest ik al even schakelen. Maar dat je dan op de moordlocatie de man ontmoet die zegt dat hij hem gevonden heeft. Ja, dat konden we eigenlijk bijna niet geloven. Dat is een bizar toeval. Ook wel weer op zo'n manier dat wij eerst dachten, nou, bijzonder dat dit gelukt is. En daarna toch een beetje begonnen te twijfelen van, ja, is
2: kan
0: het niet
2: dit wel waar zijn?
0: Te, ontmoeten we toevallig.
1: Ja, kan het wel waar zijn. En later in de podcast gaan jullie achter deze Peter ook er nog achteraan. Om te kijken van oké, heeft hij niet gewoon een verhaal verzonnen? Maar
0: het gekke is, we kwamen hem niet in het strafdossier tegen. Want we hebben van de advocaat van Karel ook het strafdossier mogen inzien. Dat is 4000 pagina's met allerlei verklaringen. En wij dachten, nou, dan moet deze Peter daar zeer waarschijnlijk ook wel in terug te vinden.
1: Hij heeft het lijk gevonden.
2: Ja, tuurlijk. En hij zegt dat hij er melding van heeft gemaakt. Maar dan zou je dat dus terug moeten zien. Maar dat is nergens terug te zien in het dossier. Nee. Wel een andere melder die ook zegt het lichaam aangeraakt te hebben. En weer melding te hebben gemaakt. Maar deze Peter blijft een soort onbekend iemand. En het is natuurlijk beide kanten op heel raar. Op het moment dat hij het verzonnen heeft tegen ons, is het een heel raar verhaal. Maar op het moment dat hij het lichaam wel echt gevonden heeft en aangeraakt heeft, is het ook een heel raar verhaal. Want dan zou hij toch in dat dossier moeten zitten.
0: Dan is er iets ook niet goed gegaan.
1: En jullie zijn eigenlijk nog altijd op zoek naar die Peter, want hij is ook weer vertrokken. En jullie zijn van, mocht Peter nu luisteren, kan hij alsjeblieft contact opnemen met het misdaadbureau?
2: We voegen destijds zijn naam en nummer. Dat wilde hij toen niet. Nee. Behalve zijn voornaam.
0: En er zijn heel veel Peters in Weert. Ja. Want we dachten, we gaan alle Peters bellen in Weert. Want wie weet krijgen we wel. Maar dat is niet te doen. Daar is geen begin aan. Dus als de Peter uit Weert luistert die wij daar gesproken hebben, dan komen we graag in contact voor toch wat extra informatie.
1: Ja, dat snap ik. Want ik luisterde de eerste twee afleveringen van de podcast. In de eerste zit deze Peter. Best een raar verhaal. Maar dan in die tweede, dan gaat het eigenlijk over waarom de podcast zo heet. Namelijk de biecht van Karel. Want dat is een bewijsstuk. Maar waarom is dit bewijsstuk zo bijzonder?
0: Nou,
2: ja, omdat er dus een goddelijke biecht in zit. Er zit een man in het dossier, die heeft melding gemaakt. Karel die heeft, nadat de moord heeft plaatsgevonden, even in een christelijke verslavingskliniek gezeten. En de man die daar een verklaring heeft afgelegd bij de politie, die zegt, ik heb tot mij genomen dat Karel dit gedaan heeft. God heeft mij dat verteld. Ja.
1: God heeft mij dat verteld.
0: Ja, dat is wat, hè? Als ik zou zeggen tegen de politie, nou, ik heb van God gehoord dat Noah een moord gepleegd heeft.
2: En het is heel belangrijk bewijsstuk geworden.
0: Dan zou
2: het is echt
0: ik
2: meegenomen
0: denken
2: in de
0: dat ze dat niet serieus nemen. Dan moet ik wel bij zeggen dat het verhaal natuurlijk wel zo is dat hij dan tijdens het gebed dat hij ook brak en emotioneel werd toen hij daarmee geconfronteerd werd.
1: Oké, nou, maar jullie gingen er ook mee naar rechtspsycholoog Robert Horslenberg, die als onafhankelijk deskundige de verhoren en de getuigenverklaringen heeft geanalyseerd, waaronder dus ook de bekentenis van Karel via een biecht, via een gebed.
4: Op een gegeven moment meldt zich een van de andere cliënten van de kliniek, die meldt zich en die zegt, ik heb gehoord dat Karel het bekend heeft. De moord. Ah, hoe heb je dat gehoord? En dan komt het via God. God heeft mij verteld dat Karel tegen hem had gezegd, of haar, dat hij het gedaan had.
1: Ja, Noah, getuigen zou Karel in de kapel hebben gezien en geconfronteerd met dat hij van God binnenkreeg dat hij iemand vermoord heeft.
2: Ja, en Karel zou toen dus inderdaad zijn gaan bibberen en huilen, als in dat is de lezing van deze getuigen. Ja, dat is natuurlijk waar wij ook wel grote vraagtekens bij hebben. Overigens, als je de uitspraak van de rechter leest, lijkt het ineens een hele plausibele verklaring. Want daarin staat, Karel heeft dat aan mij verteld. En je ziet ook, dat vertelt Robert Horslenberg, de rechtspsycholoog, ook in onze podcast. Ja, die verklaring van die getuigen, die wordt beetje bij beetje bijgesteld. Dus eerst zegt hij, er is een ingeving van God geweest. En dan gaat de politie daar toch ook wel een beetje vragen over stellen van, in hoeverre kunnen we dat dan meenemen? En dan stelt hij het bijna, maar dan heeft Karel misschien toch zelf tegen mij.
1: Het is toch best wel gek dat deze verklaring serieus is genomen als bewijs.
0: Nou, daar viel mijn bek ook wel echt van open. Dat ik dacht, ik zou dat zelf niet serieus nemen. Tegelijkertijd, als die daadwerkelijk daarna in een gebed, want ze zijn daarna gaan bidden samen, gezegd heeft dat hij een persoon heeft vermoord, En dat is het bijzondere, als je dat dan helemaal terugredeneert, dan blijft dat eigenlijk alleen maar over, waar ook op onder andere daar op basis daarvan die veroordeeld is.
1: Veroordeeld? Hij is voor 15 jaar veroordeeld op basis van dit. Maar na 13 jaar is vrijgekomen. Hij zit dus nu ook niet meer vast. Wat zou hij graag willen? Nieuw onderzoek? Of wat is zijn doel?
2: Ja, je kan dus op het moment dat jij echt onherroepelijk veroordeeld bent en er zijn heel veel twijfels en er komen nieuwe bewijsstukken naar boven, kan je een herzieningsverzoek indienen. En dan wordt er nog een keer naar de zaak gekeken. Maar dan moet er wel nieuw bewijs zijn. Een novum
0: echt
2: heet
0: nieuw.
2: Dat.
0: Echt nieuw moet het zijn.
2: Ja, dus nou ja, dat kan een nieuw DNA-spoor, nieuwe getuigen kan dat zijn. Hè? Maar dat zou hij graag willen. Hij wil eerherstel. En
0: hij heeft al vastgezeten. Hè? Dus in dat opzicht denk je, hij heeft zijn straf al gehad. Waarom zou je dan nu nog al die moeite doen? Omdat hij zegt, ik ben onschuldig. En de echte dader loopt volgens hem nog vrij rond. Maar eerlijk gezegd, je schiet voortdurend heen en weer in die podcast. Wij ook, wij zijn er ook nog niet uit. Want ja, we zijn er allemaal niet bij geweest, hè, uiteindelijk.
1: Jullie zijn er niet bij geweest. Maar gaat deze podcast ervoor zorgen dat het onderzoek opnieuw geopend wordt?
2: Ja, dat zou denk ik voor Karel heel mooi zijn. Maar of dat ook daadwerkelijk is wat er gaat gebeuren.
0: We zijn er nog mee bezig, hè?
2: Ja, en we zijn er nog niet, inderdaad. Nee.
1: En dan even op de man of op de vrouw afvragen. Heeft Karel het gedaan of heeft Karel het niet gedaan?
2: Ja, ik vind dat heel lastig. Ik was er niet bij. Maar ik snap dat er gereden twijfel is over deze beoordeling.
0: Zeker je vraagtekens bijzetten.
1: Allemaal luisteren en zelf oordelen. Want de biecht van Karel is nu te beluisteren via de NPO Luister-app. Ik dank jullie allebei hartelijk voor het maken van de podcast. En ik wens jullie veel plezier bij Harry Styles. Zometeen WNL in de kantine.
5: NPO Radio 1.
6: Deze week in de perstribune van Max. Cornald Maas, jarenlang commentator bij het Eurovisie Songfestival. Dit jaar kijkt hij toe.
7: Ter plaatse zijn mis ik het meest.
6: En presentator Erik Dijkstra. Hij schreef een boek over zijn grote fascinatie.
8: Ik hou natuurlijk heel erg van sport.
6: Druk in de topsport.
8: Maar ik had me eigenlijk nooit gerealiseerd dat topsporters onder zo'n ongelofelijke druk staan.
6: Margreet Rijntjes. In gesprek met Cornald Maas en Erik Dijkstra. Morgen vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
5: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
12: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
13: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
14: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Human neemt je mee naar een wereld vol buitenbeentjes. Want die zijn er genoeg. Mensen die anders zijn dan anderen. Maar hoe gaan die anderen hiermee om? In Nederland zeggen we, doe maar gewoon. Hoe zit dat in de rest van de wereld? Kijk morgen naar Metropolis over deze pioniers. Ja, of zwarte schapen. Human, radicaal menselijk.
16: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan, met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
17: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Trulease met Genke.
20: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
19: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
20: Precies wat we nodig hadden.
19: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
21: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
19: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
6: NPO Radio 1. 5 uur.
22: Wiegerhemmer en Fidan Ekis.
23: Zometeen tussen 5 en 7 in de kantine op NPO Radio 1 met de twee grote landen, China, India, gaan we het over hebben, en twee kleine clubs, Volendam en Telstar. Dat alles bij elkaar. Mooie gesprekken, mooie gasten. 2 uur lang in de kantine vanuit Hilversum. Nu het NOS nieuws vanuit Hilversum ook. Jennifer Okkeloen.
24: De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleis Huis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug naar Nederland laat gaan.
25: Het is echt, echt zo dat ik het gevoel heb dat vandaag daarbinnen de premiers, maar ook het koningspaar, zich gaan inzetten voor India om ervoor te zorgen dat zij zo snel mogelijk terugkomt. Want ook bij hen leeft de urgentie zeer. En ook zij hebben het besef dat het veel te lang heeft geduurd voor India.
24: Modi heeft een ontmoeting met premier Jette. Daar staat het onderwerp op de agenda. In meerdere steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Bij de zoektocht naar de vermiste Italiaanse duikers bij de Malediven is een militaire duiker omgekomen. Volgens de regering overleed hij aan decompressieziekte. Deze week kwamen 5 Italiaanse duikers vast te zitten in een grot. Tot nu toe is 1 dode geborgen. In de binnenstad van Purmerend zijn maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. De politie mag nu preventief fouilleren en ook moet de kermis eerder dicht. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal zakhorloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen.
26: We gaan de overlaten via ingang, uitgang, C. Doet u dat niet, dan kan er geweld worden gebruikt.
24: De horlogewinkel in Leidschendam is dichtgebleven en ook de Swatch-winkels in Utrecht en Amsterdam bleven dicht. Daar zou het speciale horloge ook worden verkocht. Juwelier Ab van Hel verkoopt onder meer exclusieve horloges en zegt dat het zakhorloge van nu vooral een hype is.
27: Als ik kijk naar het item, het is kunststof en het is nog geen eens een horloge die je om de pols kunt dragen. Dus het is meer een hebbeding dan dat je het als horloge ook kunt dragen. Begrijp ik niet helemaal de hype die er zich nu afspeelt.
24: De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere keren een reddingsactie opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. Dan de 8e etappe van de Ronde van Italië. Andries, zijn de eerste renners al binnen?
0: Nou, op dit moment gaan de handen op elkaar in het centrum van Vermo. Want de leider in de wedstrijd, Jonathan Narváez, ziet het bordje van de laatste 300 meter. En als hij achterom kijkt, ziet hij dat hij een geruststellende voorsprong heeft van een halve minuut op tenor Leknesoet. Narváez die gaat zijn tweede ritzegen behalen van deze Giro. Want dinsdag won hij al de eerste etappe op Italiaans grondgebied. En nu dus voor de tweede keer raak. Hij wint deze achtste etappe.
24: Dankjewel, Andries. Het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 6 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden.
1: Deze overgang heb ik echt zin in. Jennifer Okkeloen, nu was dat. En nu Erik Evengroen. Leuk, ja, hè? Van de ANWB.
2: Dat is een mooie overgang. Zo. Goedemiddag.
1: Ja, waar staat het vast?
2: Nou, op twee plekken, want verder is er weinig aan de hand deze zaterdagmiddag op de weg. Gelukkig maar. Maar twee korte files. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken 3 kilometer file rijden met 5 minuten oponthoud. En de A4 Den Haag Amsterdam voor Zoetewoudendorp 7 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging.
3: Ster. Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Huma neemt je mee naar een wereld vol buitenbeentjes. Want die zijn er genoeg. Mensen die anders zijn dan anderen. Maar hoe gaan die anderen hiermee om? In Nederland zeggen we, doe maar gewoon. Hoe zit dat in de rest van de wereld? Kijk morgen naar Metropolis over deze pioniers. Ja, of zwarte schapen. Human, radicaal menselijk.
22: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie, met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
28: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
22: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
29: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
30: Wie, ik?
29: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
30: Echt waar?
29: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
30: Dat is stoer van mij.
29: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon. Woehoe! Op sunweb.nl.
6: NPO Radio 1. WNL.
31: Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL. Live vanuit het midden van het land, Mediastad Hilversum.
1: Wat fijn dat u luistert. Dan zijn wij tot 7 uur met een vat vol verhalen en heel fijne gasten.
6: In de kantine.
32: Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
31: Was de week van Gidi Marksauer, John Travolta en Stadskanaal.
1: We hebben het over de stand van ons land in hectische tijden met aan de stamtafel geopolitiek analist Alex Krijger en rijangstcoach bij de politie Robin van der Kant.
31: Ja, zo dadelijk schuift de one and only Leo Driessen aan. De voetbalverslaggever heeft een warm hart voor Telstar dat morgen in een rechtstreeks duel met Volendam lijfsbehuid kan veiligstellen.
1: Ja, politiek verslaggever Floor Bremer van RTL Nieuws. Zij kijkt uit over de politieke week.
31: En cabaretier Marcel Vrek acteert ons op een vrije column.
1: Ik kan meedoen met de gesprekken via de NPO Luister-app of via X. Gebruik dan hashtag WNL. Volg ons op @WNLvandaag.

0: Zo.
1: Dat is even een lekkere binnenkomer, dit.
0: Gaat
2: zo'n festival begonnen.
0: Zo'n festival. Gaat de tent morgen op zijn kop? Want dat zingen ze, hè? De tent moet op zijn kop. In het Krasstadion in Volendam. Want dat is dé plek voor de kraker tussen Telstar en Volendam. Inzet is ook een kraakhelder. De winnaar die blijft in de eredivisie. We hebben nu contact met Kees Kwakman. Dag Kees.
3: Hoi, goedemiddag.
0: Voormalig speler van Volendam. En we kennen je nu als analist, voetbalanalist. Hoe is het met de kriebels, Kees?
3: Nou, die beginnen langzaamaan te komen, moet ik eerlijk zeggen. Dichter bij de wedstrijd, hoe meer dat komt natuurlijk. Dus morgen gaat het gebeuren.
0: Ja, hoe is Volendam, en dan heb ik het over het dorp, voorbereid?
3: Die zijn er klaar voor. Als er ergens een feestje dreigt, dan zijn ze er in Volendam wel klaar voor. En ja, als ze winnen, dan zal er een feestje zijn. Dat mogen duidelijk zijn. Want net als voor Telstar is dat voor Volendam een soort kampioenschap als ze in de eredivisie blijven. En ze zijn er allemaal klaar voor, denk ik.
0: Ja, dan wordt het een soort Volendamse kermis morgen.
3: Ja, ik denk wel dat het dan, lang gezellig blijft, ja. Dus het is natuurlijk een hele beladen wedstrijd. En dan maakt het de Volendammers niet zoveel uit dat dan op zondag is. Dan schudden ze maandag maar even een paar keer met hun hoofd en dan overleven ze de dag wel.
0: Ja, je zegt een beladen wedstrijd. Ja, het affiche is natuurlijk hartstikke mooi, hè. De winnaar van deze wedstrijd die blijft in de eredivisie. Ook beladen omdat het Telstar is en dus een kleinere club nog uit Noord-Holland?
3: Nou goed, ik denk dat Volendam en Telstar wel iets met elkaar hebben. Maar op een hele leuke manier, denk ik. Ook wel vrij ludiek. Het zijn ook wel een beetje vergelijkbare clubs. Hè? Ook wel kleine clubs die natuurlijk in Noord-Holland met veel grote clubs te maken hebben om zich heen. En ook wel de slechtere momenten hebben meegemaakt. Nou ja, Telstar natuurlijk nog wel wat meer. Die zijn heel lang weg geweest. En ja, ze hebben wel wat met elkaar. En als je dan het competitieschema ziet en je ziet deze wedstrijd als laatste, dan... Ja, moet ik eerlijk zeggen dat ik samen met mijn vriend Leo heb ik heel vaak over een salonremise gepraat. Dat zou toch wat zijn als we dat voor elkaar kunnen krijgen.
0: Want wat gebeurt er
3: maar
0: dan, Kees?
3: Dan hadden ze heerlijk de bal rondgetikt.
0: Nee, dat weet ik, maar...
3: En dan had de scheidsen...
0: Nee, dat snap ik. Maar wat gebeurt er morgen bij een gelijkspel?
3: Dan is Telstar door, hè?
0: Precies. Ja, want Volendam heeft die overwinning harder nodig, kunnen we zeggen, dan Telstar. Je had het over je grote vriend Leo. Dat is Leo Driessen en die schuift zo dadelijk ook bij ons aan in uur 2. Ja, dat is dan weer een echte Telstar-fan. Niet alleen fan overigens, hij is ook in dienst. Hij is perschef bij Telstar.
3: Ja, soort van. Ja.
0: Soort van. Wat zijn jullie verwachtingen voor die clash morgen? Wat gaat het worden?
3: Ik denk dat... Kijk, Telstar doet het hele seizoen echt al boven verwachting. En ze hebben het echt fantastisch gedaan. Ze doen het nog steeds geweldig. Zeker ook met het budget en met de verwachtingen die er niet waren. Dus ze leven echt boven hun stand. Alle complimenten daarvoor. En eigenlijk verdienen zij het ook om in de eredivisie te blijven. Ik denk niet dat het een slecht moment is voor Volendam om Telstar te treffen. Ze lopen echt wel een beetje op hun laatste benen. Ze hebben ook wel wat blessures bij Telstar. Ja, en bij Volendam is dat eigenlijk niet het geval. Die hebben op de keeper na een hele fitte selectie. En ja, ik denk dat dat wel eens de doorslag kan gaan geven. Maar ja, goed. Het zal heel close worden. Net als dat alle wedstrijden waren de afgelopen seizoenen tussen Volendam en Telstar. En het thuisvoordeel zal nog voor Volendam zijn. Maar ja, het wordt echt erop of eronder. Het wordt genieten, denk ik.
0: Het wordt oranje boven, denk jij?
3: Ja, dat verwacht ik wel. Maar ja, goed, als je het met maat Leo zo vraagt, dan zal hij waarschijnlijk een andere mening hebben.
0: Ja, die gaan we dat zo dadelijk vragen.
4: Witte
0: Kees
4: Leeuwen.
0: Kwakman. Ja, de Witte Leeuw is ook een mooie bijnaam. Hè? Kees Kwakman, dank je wel. En nu alvast veel plezier met de voorpret, hè? Want daar hebben we het dan wel over. Ja, wat
4: Wieger,
0: een mooi affiche. Maar Marcel?
4: Kees heeft altijd gelijk, hè?
0: Kees heeft altijd gelijk. Kees, ben je er nog?
4: Mijn buurman, die ken je ook, dat is Eduard Duplant. Die heeft met hem gevoetbald.
0: Oh.
4: En als dan de bespreking was geweest van het team, dan zei de trainer altijd: oké, Kees, zeg dan maar hoe het wel moet.
0: Oh ja. Kees, ben je er nog? Want ik hoor nog wel een auto. Maar yes. Kees is... Jawel, hij is er nog wel. Ja.
4: Groetjes van, Eduard.
0: Eduard Duplant krijg je de groeten van.
3: Auto Ado
0: Den Haag, auto Sparta.
3: Groetjes terug, zeker.
0: Ja, wat leuk. Wat amicaal.
5: Ik ben ook de groetjes terug.
0: Ja, allemaal de groetjes. dansje doen.
2: Aan mijn moeder graag als het kan.
0: Wat leuk trouwens ook, hè? Het is Kees Kwakman en net. Uur 2, Marcel, komt de one and only Leo Driessen.
4: Van Maarten Schrijver, tekstschrijver. Nou, ja.
0: Precies. Ja. Daar gaan we het ook nog wel even over hebben.
4: Zo, en cabaretier is die geweest ook nog. Ja. Dat wist jij misschien niet, hè?
0: Cabaretier wist
4: cabaret,
0: ik niet.
4: Cabaret, zoveel les, volgens mij heette het. Ja.
0: Het is supergoed.
2: Marcel kent echt iedereen. En
4: ik ken iedereen. Wie ben jij ook?
0: Van zoveel les naar Thucydides, aanlezen krijgen. Het is een stapje, die gaan we wel zetten. Ja, want de val van Thucydides, leg even uit, waar hebben we het dan over?
5: Ja, dus je had de top de afgelopen dagen tussen Trump en Xi Jinping in Beijing. Belangrijke bijeenkomst, belangrijke topontmoeting. Hè? De leiders van de twee grootste landen in de wereld, machtigste landen in de wereld. Met een hele zelfbewuste Xi Jinping. En een Trump die natuurlijk wel onder druk staat. Hè? De verkiezingen komen eraan in november. En de Chinezen zijn altijd wel heel diplomatiek in wat ze zeggen en hoe ze dingen zeggen. Je moet altijd echt. Het is voor de goede verstaander, zeg maar, de boodschappen. Een beetje de andere houding en taal dan van Trump, laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
5: Maar Xi Jinping ging er eigenlijk meteen met gestrekt benen in. In zijn openingstoespraak. Door te verwijzen naar een Griekse. Oud-Griekse legeraanvoerder, historicus, die in de tijd van de Peloponnesische Oorlog, dan praat je over 431-404 voor Christus, had je twee grootmachten, Athene en Sparta. En Sparta was de grootmacht, Athene kwam eraan. En Thucydides was legeraanvoerder en die schreef tijdens de oorlog een boek en die zei, hoe kan het nou eigenlijk dat het oorlog wordt? En zijn verklaring was op een moment als je dus twee superpowers hebt, in dit geval in zijn tijd Athene en Sparta, als de een iets te dichtbij komt, dan is het moment om aan te vallen. En dat heet de Thucydides Trap. En het is een jaar of 10 geleden heel beroemd geworden door een Amerikaanse hoogleraar. Die heeft een boek geschreven, had hij tientallen studenten voor ingezet. Had hij allemaal historische momenten, dus uit de geschiedenis, waarin de ene wereldmacht werd bedreigd door de andere wereldmacht.
0: Hey,
5: dus
0: ik moet direct denken aan de Eerste Wereldoorlog. Daar speelde dat natuurlijk ook.
5: Ja, dat is absoluut. Maar ook bijvoorbeeld tijdens Sovjet-Unie, Amerika. En ooit een keer de Republiek, toen wij het centrum van de wereld waren, zeg maar. Toen kwamen de Engelsen eraan en dat verloren. Het slechte nieuws is, hij heeft toen 16 historische gebeurtenissen, historische conflicten tussen de heersende macht en de opkomende macht helemaal bestudeerd. 12 keer is het oorlog geworden, 4 keer niet. En de Thucydides Trap wil je dus eigenlijk voorkomen dat je het doorhebt dat de opkomende macht eraan komt. En dat het ook een no-go is in de zin van dat hij er op een bepaald moment drop en erover gaat.
0: Ja.
5: Maar je wil natuurlijk voorkomen dat het oorlog wordt. En dat is dus meteen dat Xi Jinping in zijn opening zei, zo van, ik heb het allemaal wel door, maar wij komen eraan en wij blijven doorstomen. Ja. En jullie zijn eigenlijk een empire in verval. En we kunnen het doen op een vreedzame manier. Maar er is één ding waar je niet aan mag komen, is Taiwan. Nou, zo zei hij het.
0: Ja, 2 dagen volle lovende toespraken, dat toch ook, hè? Mooie beloftes.
4: Maar dit is natuurlijk een totale belediging voor Trump.
5: Ja,
4: eigenlijk.
5: Ja als hij het doorhad.
4: Als hij het doorhad. Dat is
5: maar de media, Amerikaanse media, ze hebben het allemaal wel door.
4: Ja.
5: Maar ik denk dat hij het verteld is in het vliegtuig in de Air Force One op de terugvlucht van dat wel dingetje. Nou, hij heeft het trouwens wel meteen naar verwezen op zijn social media. Toen zei hij, ik denk niet dat hij heel veel over Thucydides weet. Maar hij zei, Xi Jinping had gelijk, maar dat komt allemaal door Biden.
0: Okay.
5: En toen waren wij inderdaad heel
4: gelukkig.
0: Allemaal meeneemt, of mee heeft genomen in het vliegtuig op de weg terug. Daar gaan we zo dadelijk over praten en over het betekenis inderdaad van dit toch wel historische bezoek. Mooie beloftes uitgesproken bij de kanten. Was ook nog heerlijk eten, nog tijd voor. Handelsoorlog, die zou er dan zijn. Wie zou bijna vergeten dat die er is?
5: Ja.
0: Want het staatsbezoek van de Amerikaanse president, hij heet Donald Trump, leek wel een liefdesbetuiging.
6: We had extremely positive and productive conversations and meetings today with the Chinese delegation earlier. And this evening is another cherished opportunity to discuss among friends some of the things that we discussed today, all good for the United States and for China. And it was a great honor to be with you, please. I'd now like to raise a glass and propose a toast to the rich and enduring ties between the American and Chinese people. It's a very special relationship. And I want to thank you again. This has been an amazing period of time. Thank you, President Xi.
7: That's it.
2: Nou, mij verbaasde dit wel een beetje. Een soort charme offensief of liefdesbetuiging of hoe je het wil noemen. Jou verbaasde het misschien niet. Want hij heeft hier natuurlijk ook wel veel uit te halen uit zo'n bezoek.
5: Ja, het was heel belangrijk.
2: Hij had zijn hele handelsdelegatie meegenomen.
5: Er waren ongeveer 30 CEO's mee.
0: Zo.
5: Dus van de grote Amerikaanse companies, vooral van de techbedrijven, dus Apple en noem ze allemaal maar op. Elon Musk was er ook bij.
0: Nvidia-baas, misschien wel.
5: Nvidia, de allergrootste. Ja. Dus hij maakte daarin echt ook, daarmee ook echt duidelijk dat het om economie, om handel en investeringen ging. Maar natuurlijk, ondertussen ging het ook over andere dingen. Denk aan Iran en de blokkade daar van Hormuz. Mm-hmm. Maar het was voor beide partijen ontzettend belangrijk. Het is de eerste in een reeks, want ze gaan elkaar nog een paar keer ontmoeten. En Xi Jinping heeft ook meteen gezegd dat hij in september naar Amerika komt op staatsbezoek. Dus het zag er gewoon goed uit. Het is voor de wereld was het wel positief. Want, nou, want je zegt, het is stabieler.
0: Ja, want je zegt voor beide partijen, maar veel breder dus. Ook voor ons.
5: Absoluut.
0: Is dit belangrijk wat daar gebeurd is? Is trouwens al duidelijk wat er precies gebeurd is? Want het blijkt me een beetje vaag.
5: Nou, dat hangt vanaf wie het vraagt. Want
0: ik vraag het aan Alex
5: Krijger. Ze hebben geen gemeenschappelijke verklaring. Maar ik heb de Amerikaanse verklaring gezien. En dat is zoals de Amerikanen het ervaren hebben, dat die een paar dagen zijn gegaan. Ik heb de Chinese verklaring gezien, dat is echt een beetje anders. Waarbij het heel erg om Taiwan gaat. Dus echt, China, vooral ook de president, Xi Jinping voelt zich heel erg zelfbewust en heeft zoiets van, in de tijd waarin we nu leven, ik noem dat vaak de chaotische overgangsperiode tussen de oude naar de nieuwe wereldorde, waarin de macht van kracht bepalend is helaas, en niet dus zeg maar de internationale rechtsorde. Ja, als Trump dan van alles mocht doen, denk aan Panama, Venezuela, Cuba komt er nog aan, Groenland. Ja, dan voelen de Chinezen zich gesterkt om de komende jaren toch de druk nog meer richting Taiwan op.
0: Ja, jij noemt Taiwan nu 3 keer en net ook genoemd Biden. Dan moet ik terugdenken aan de nadagen van Biden. En hij kreeg toen ook de vraag, wat als?
5: Ja.
0: En hij sprak zich toen resoluut uit. Wij staan garant voor de veiligheid van Taiwan. En hij leek dus toen te preluderen op mogelijk een directe confrontatie tussen de VS en China. Is dat nu allemaal wat afgezwakt dan?
5: Nee, dat kan dus nog steeds. En het is de big thing tussen Amerika en China is Taiwan. Het is wel belangrijk om altijd te realiseren, Taiwan is geen Oekraïne. Het is geen onafhankelijk land. Er is bijna geen land in de wereld die het erkent. En ze zijn al hun vriendjes kwijt. Dus door de Chinese diplomatieke druk in de wereld de afgelopen jaren en decennia, met veel succes, heeft het ene land naar het ander in ruil voor Chinese samenwerking eigenlijk gezegd, ja, Taiwan, dat erkennen we niet. Dus ook de Amerikanen, net ook als Nederland, wij erkennen niet de onafhankelijkheid van Taiwan. Het enige wat we zeggen is, er is dus één China politiek en wij zien Beijing wel als hoofdstad dus van dat gezamenlijke China. Maar we vinden, dat is de Amerikanen, maar ook de Nederlandse Europeanen, dat China niet het recht heeft om daar op een zeg maar Normandië 6 juni-achtige manier in te gaan. Maar je ziet wel, de situatie voor Taiwan wordt eigenlijk steeds zwakker op de langere termijn.
2: Ja. Jij noemde zojuist ook de situatie rond Iran, hè, de ontwikkelingen daar. En Amerika hoopt natuurlijk dat China druk gaat uitoefenen, zodat die straat van Hormuz open gaat. Wat gaat er gebeuren? Wat is daar uitgekomen?
5: Ook daar zijn de lezingen verschillend.
2: Ja.
5: Kijk, China heeft het Midden-Oosten harder nodig dan Amerikanen. China is erg afhankelijk van olie en gas, vooral ook uit het Midden-Oosten. 90% van de olie van Iran ging naar China. Dus in die zin doet het pijn voor de Chinezen. Maar de Chinezen zijn altijd supergoed voorbereid. En die hebben een enorme strategische voorbereiden opgebouwd. En dan kunnen ze echt nog wel een tijdje mee door. Dus eigenlijk alles en iedereen kan het wel volhouden tot begin 2027. Mm-hmm. Er is dus geen leveringsprobleem, maar er is wel een enorme prijsprobleem. Mm-hmm. Dus de prijzen zullen sky high gaan als dit nog zo'n paar maanden duurt. Maar op een bepaald moment moet het klaar zijn. En achter Iran zit wel degelijk Rusland, maar zeker ook China. Dus China kan de duimschroeven meer aandraaien. Maar ik weet niet of ze dat op dit moment al willen doen. Het is echt wel grote machtspolitiek wat je op dit moment in de wereld ziet. Tussen de grote twee.
0: Ja, over die machtspolitiek gaan we zo dadelijk met jou nog wel doorpraten. Ook als het gaat over een andere machtsfactor van belang, India.
5: Ja.
0: En de premier van dat land is nu
5: Nederland.
0: Op bezoek bij de koning. De koningin.
4: Ja, ik stond in de file voor hem.
0: Ja, is dat zo?
4: Ja. Ik reed bij het katshuis, daar woon ik vlakbij. Ja, ik maak alles mee.
2: Forrest Gump. Ik zeg het, Forrest Gump.
4: Ja, echt waar.
2: Ja, echt. Hij kent iedereen, hij ziet
4: het licht
2: iedereen.
4: Stond op groen, maar ik kon niet doorrijden. En ik wist niet wat het was. En ik hoorde net van de eindredacteur hier, Trice, MV, Abita, dat het Modi was.
0: Ja, en wat zijn modi operandi is, daar gaan we zo dadelijk over praten. Floor Bremer, wat fijn dat je er bent. Hadden we dat al gezegd?
2: Ja, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen.
0: Zo is het. Ongeveer 3 maanden zit dit kabinet, het kabinet Jetten.
7: Ja.
0: Als jij de balans opmaakt, waar kom je dan als eerste mee?
7: Nou, dat zij heel snel wilden gaan beginnen. En dat ze dat ook heel graag willen uitstralen. Die snelheid en doortastendheid. En dat zij wel een kabinet worden dat problemen oplost. Maar dat ze een minderheidskabinet zijn. En dat ze dat misschien toch niet helemaal goed doordacht hebben. Dus dat het ook een kabinet is die nog zoekende is naar hoe ze dat dan in hemelsnaam allemaal voor elkaar gaan krijgen.
0: Echt, daar ligt het aan. Ze hebben het onvoldoende doordacht.
7: Nou, ik denk dat zij in de snelheid die ze willen maken misschien niet goed doordacht hebben hoe en met welke meerderheden ze dan aan de slag gaan. En tot nu toe hebben ze nog steeds het voordeel gehad dat ze bij belangrijke besluiten een oppositie hadden die zich niet goed kon verenigen. Dus ze konden een beetje shoppen op rechts of een beetje shoppen op links. Maar het werkt natuurlijk als je kijkt naar dingen die eraan gaan komen. De vakbonden die bijvoorbeeld demonstraties hebben aangekondigd. Ze willen graag een sociaal akkoord sluiten. Er komt een hele ingewikkelde begroting aan met Prinsjesdag. Dan zullen ze toch moeten gaan kijken of ze op deze manier door willen gaan. Of dat ze toch willen gaan kijken naar, moeten we niet met één partij bijvoorbeeld een gedoogconstructie maken? Want als je zo gaat werken, dan blijft het zoeken en moeilijk en ingewikkeld. Dus dat is een beetje mijn take van deze eerste 11 weken.
0: Nou, dat is interessant, want is dat vaker voorgekomen dat gaandeweg een partner wordt bijgezocht?
7: Zeker. Dus, Ja. Je hebt in, volgens mij was het 2015.
0: Ja, de Kunduz-akkoorden.
7: Zeker, ja, je hebt vaker bijvoorbeeld
0: de geliefde oppositie.
7: Ja, precies, de geliefde oppositie. Met D66 en ChristenUnie zaten daar toen in.
0: Maar dat had ook wel echt de status van een gedoogvariant.
7: Ja, zeker. Okay. En
4: constructieve drie.
7: Want je moet, kijk, wat SGP, het namelijk is Pechtold, nu bij SGP, want wat het is nu bij de oppositie is dat ze willen best dingen steunen die hen goed uitkomen. Maar ja, dan wil je geen dingen steunen die er niet zo goed uitkomen. Want waarom zou je dat doen? Jij zit niet in het kabinet. Ja. En bijvoorbeeld een partij als Progressief Nederland, die zijn gepasseerd. Dus die zullen wel even drie keer nadenken voordat ze iets gaan steunen wat ze niet zo goed uitkomt. Maar het kan ze ook voordeel opleveren als je wel in zo'n gedoogconstructie gaat. Dus het is een beetje kijken wat ze daarmee gaan doen.
4: Maar eigenlijk, sinds die verkiezingen, zeggen wij dat in dit programma. Moet meer naar het programma geluisterd worden. Zeggen we dit al? Tenminste, ik zeg het. Het heeft geen zin, de minderheidsregering. Het is een operettere regering. Ze kunnen helemaal niets. En wat Floor helemaal precies uitlegt, dat is natuurlijk ook zo.
2: En jij zegt niet doordacht, omdat ze het zo snel mogelijk wilden doen. Doet me een beetje denken aan de Titanic. Dus nou ja, die de snelste tijd heeft.
7: Zij zeiden zelf, we hebben nu heel lang gekeken naar een kabinet wat er niet in geslaagd is om de problemen op te lossen. Daarvoor zat er een kabinet die er niet in slaagde om de problemen op te lossen, ook door onderlinge verschillen. Nou, dat vorige kabinet, dus voor het afgelopen kabinet Schoof, daar zaten ze allemaal in, de drie die we nu hebben. Dus nu willen wij een kabinet gaan vormen die wel die problemen gaat tackelen. Want het land ligt te lang stil. Als je kijkt naar stikstof, als je kijkt naar asiel, zijn een aantal grote problemen die er liggen. Sociale zekerheid, daar willen wij wat aan gaan doen. Maar dat hebben ze in zo'n snelheid er doorheen geperst, dat ze gewoon onvoldoende doordacht hebben hoe dan.
2: Ja. Ik dacht de afgelopen periode ook wel een paar keer, het zit ze ook niet mee. Maar ik weet niet of dat dan gewoon, dat is gewoon meer een gevoel van, ze hebben wel heel erg pech. Of ja, hadden we dit
5: wil
2: gewoon
5: zo.
7: Nou ja, de pech die zij natuurlijk wel hadden, dat is dat er toen zij 5 dagen bezig waren, de oorlog in Iran uitbrak.
5: Oh, ja.
7: Dat is natuurlijk sowieso, dat bedenk je niet als je zo'n coalitieakkoord sluit. Dus dat is een grote tegenvaller. Andere dingen hebben ze misschien ook wel een beetje aan zichzelf te wijten.
2: Nou ja, die rellen, Loosdrecht en zo bijvoorbeeld, dat had zomaar ook eerder kunnen gebeuren in het vorige kabinet. Ja. Ik bedoel, daar is...
0: Maar het vorige kabinet heeft ook rellen gehad natuurlijk. Hè. Boerenprotesten zijn er ook al geweest.
2: Jawel,
7: ja, kijk, die rellen in Loosdrecht bijvoorbeeld, dat is deels natuurlijk gekoppeld aan dat er de kabinetten er de afgelopen tijd niet in geslaagd zijn om de opvang in Nederland goed te regelen.
2: Ja, maar dat bedoel ik. Dus de vorige
7: het probleem
2: kabinetten.
7: Met de spreidingswet. Ja. En je hebt in dit kabinet heb je twee partijen die daar wel het voordeel van inzien, CDA en D66. Maar VVD in de fractie, dus in het kabinet zal elke VVD'er zeggen dat hij voor de spreidingswet is. Maar in de fractie ligt dat veel gevoeliger. En daar zijn ze eigenlijk helemaal niet zo blij mee. Dus Bontebal, zei de leider van het CDA, die zei deze week nog, nou, VVD mag zich wel eens wat harder achter die spreidingswet gaan stellen. Nou, de VVD zei, ja, nou ja, zolang hij er is, zullen we hem uitvoeren. Maar echt heel blij zijn we er niet mee.
0: Er zijn ook wel argumenten voor te vinden natuurlijk, waarom die spreidingswet helemaal niet zo'n goed idee is. Gaan
7: nee, maar dat is zo. Maar je zit samen in een coalitie. Ja, en zij zeggen samen met een oplossing te willen komen. Ja. En op dit moment is die oplossing de spreidingswet. Ja. Dus dan is het handig als je daar met z'n drieën dezelfde blik op hebt.
0: We gaan daar zo dadelijk over praten, over die politieke kwestie, die veel meer is dan een politieke kwestie. Het houdt ons allemaal bezig in het land en het houdt de politie helaas ook bezig. Robin van der Kant, jij bent rijangstcoach. Je werkt dus voor de politie, als jij die beelden ziet. Hè? Dat de politie ook wordt aangevallen deze week in Loosdrecht. Maar dat zien we zo vaak bij oud en nieuw. En de voorbeelden zijn helaas talrijk. Ja, wat gaat er dan door jou heen?
8: Ja, heel veel. Ja. Want ik heb zelf ook altijd op straat gewerkt in de operatie. Dus wat dat betreft is het herkenbaar. Nee, dus het geweld wat steeds excessiever wordt en steeds groter.
0: Herkenbaar ook voor jou? Dus jij hebt ook wel eens klappen gehad, ik zeg maar even heel plat. Of je bent aangevallen?
8: Ja, zeker. Ja. Oh, ja? Dat hoort, ik denk dat elke collega dat wel herkent. Dat
0: waar was dat in jouw geval?
8: Ik heb altijd in gemeente Pijnacker-Noordhoop heb ik veel op straat gewerkt. Ja. Nee, Den Haag is dat. Dus ja, weet je, we krijgen het eigenlijk dagelijks wel te maken met geweld. Hè? Dus is het niet verbaal, dan is het fysiek.
0: Ja.
8: Dus er is altijd wel agressie richting de politie.
0: En toen jij als een kleine jongen ervan droomde om agent te worden?
8: Ja, nou moet ik zeggen dat ik dat niet heb gehad.
0: Nee?
8: Nee, ik ben er eigenlijk
0: ingerold,
8: om even zo te zeggen.
0: Ja. Want dan, ik wilde zeggen, dan denk je, mijn zoon bijvoorbeeld, die is 4 jaar, die gaat dus bij de politie, heeft hij mij gezegd. Nou, oké, dan weten we dat. Ja. Maar dan denkt hij daar natuurlijk niet aan. Hij wil de misdaad bestrijden, boeven pakken, belangrijk. Ja. Maar dit is van een secundair ding bijna een primair ding geworden. Hè? Dat jij moet vechten op straat voor je eigen bestaan.
8: Nou, het drukt natuurlijk ook enorm op de sterkte. Hè? Want uiteindelijk de basispolitiezorg die er gewoon moet zijn, die wordt daarmee ook onder druk gezet. Omdat er heel veel inzet gaat naar dit soort incidenten. Ja. Dus dat is buiten. Dus dat het heel veel van de collega's vraagt.
0: Ja.
8: Ook voor de samenleving best wel schrijnend.
0: Zeker. En ineens weet je het, ik word rijangstcoach.
8: Dat is ook iets waar ik eigenlijk in gerold ben, om het even zo te zeggen. Ik heb altijd dus op straat gewerkt en hebben we altijd 1 keer in de 3 jaar moet je een applicatie krijgen om een training om bevoegd te blijven om in een dienstvoertuig te rijden, met vrijstellingen bijvoorbeeld. En daar ben ik in 2018 begonnen als rijinstructeur om die applicaties te geven. En dan kom je dus ook in aanraking met mensen die ook dus rijangst hebben. Dat wist ik eigenlijk zelf ook niet. Maar,
0: zou jij zo dadelijk eens willen praten met Fidan? Zullen we dat afspreken met elkaar?
8: Ja hoor.
0: Oké, dan maken we het even heel persoonlijk. Het NOS nieuws van even voorbij 6:30. Gelezen door Jennifer Okkeloen.
9: NPO Radio 1.
10: De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn 2 protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. De dode walvis die gisteren aanspoelde op het Deense eiland Anholt is inderdaad bultrug Timmy. Er is een trekker gevonden die aan Timmy was bevestigd. De bultrug kwam ruim twee maanden in de problemen voor de Duitse Oostzeekust. Begin mei slaagden hulpverleners er uiteindelijk in het dier los te laten op zee. De 8e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van de kopgroep met 3 renners. Narváez boekte zijn 2e ritzege. In het algemeen klassement waren er geen verschuivingen. Alfonso Eulalio houdt de roze leiderstrui.
0: Altijd weer die Eulalio en die Narváez, hè? Je kunt de klok erop gelijk zetten en ze doen het gewoon. Marco Verhoef. En je kunt de klok erop gelijk zetten en je zit hier gewoon.
11: Precies. En jij wil weten wat voor weer het wordt, dus ga ik jou vertellen.
0: Ja. Kom erop.
11: Als je nu naar buiten kijkt, dat is ongeveer het beeld voor heel Nederland. Het is vrij veel bewolking. Nou, hier is het inmiddels droog, maar dat is ook niet overal het geval. De meeste neerslag trekt de komende uren wel weg. Dan is het een deel van de avond en nacht ook meest droog. Maar later gaat het in het westen dan wel weer wat buiig worden. Dus helemaal droog gaat de nacht ook niet verlopen. Het is wel zo dat we tijdelijk ook meer opklaringen hebben. En dat levert nog behoorlijk lage temperaturen op. In het noordoosten kan het kwik dalen tot 2 graden. In het zuidwesten graad of 8. En morgen loopt het kwik dan weer op naar 12 tot 15 graden. Grote van de dag bewolking. Eerst in het westen de meeste neerslag. Later overal wat buien. Misschien wat onweer in het zuidoosten. En in de loop van de dag dan van het westen uit ook wel weer een klein beetje zon erbij. Dan maandag tot en met woensdag gaan we samenvatten als wisselvallig. Temperatuur loopt al wel iets op. En vanaf donderdag is het dan een aantal dagen droog met meer zon. En dan komen we boven de 20 graden uit.
2: Pinksterweer. Wordt heel mooi, hè?
11: Dat ziet er best aardig uit. Laten we het daarop houden.
2: Oké, mooi.
0: Nou. Oh, wij verheugen ons. Erik Evengroen hebben we nu contact mee. Hij is van de ANWB en hij gaat ons vertellen waar het vast staat op de weg. Dag Erik.
12: Hai, goedemiddag. Nou, op een paar plekken maar, want het is heel de middag al rustig op de weg. Althans, weinig vertragingen. Zo af en toe ontstaan er wat korte files. Zoals nu de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet 3 kilometer file rijden met 5 minuten oponthoud. De A12, Arnhem-Utrecht. Voor knooppunt Oude Rijn ook 5 minuten vertraging. En de meeste oponthoud heb je in het zuiden van het land op de A76 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kwartier vertraging.
13: In de kantine. De start van je zaterdagavond. Wiegerhemmer en Fidan Ekis.
0: Had je al iets aardigs gezegd over dit programma, Marcel?
4: Nou, het is heel goed voor mijn lichaamsbeweging. Elke keer als het weer of het weerman of de journaallezer of deze rest komt, dan ben ik natuurlijk als onderste in de pikorde. Moet ik er dan uit? Dan gaan ze op mijn plek zitten.
0: We zitten een stuk minder op locatie. En dit is onze locatie geworden. Maar
4: ik zit op verschillende locaties.
0: Ja, precies. Maar het is nog steeds goed voor jou te doen. Je vindt het nog steeds leuk?
4: Ik vind het nog steeds leuk. Is dit een ontslag?
0: Nee, helemaal niet. Nee.
2: Ja, ik dacht ook, waar wil je
4: naartoe? Heb je de luisteraars op even tegemoet komen?
0: Nou, dat is
2: hoe vind je
0: gebeurd,
2: zelf, he? Dat het gaat?
4: Zo beginnen die gesprekken toch altijd?
0: Nee, dat was toch toen live op radio? Op de zondagochtend?
4: Ja, met Philip Frerik. Ik heb dat gehoord. Live. Nou, dankjewel Philip. Met Jos. Ja.
2: Was dat live?
4: Dat verschrikkelijk. Ik heb het gehoord.
12: En volgens mij gaat er iets fout, werd er toen gezegd.
4: Nee, dankjewel voor al je columns. Dit is de laatste column. En toen zei Philip Frerik, dat wist ik helemaal niet.
2: Vaag.
4: Ja, ach.
0: Dat soort momenten, het levert wel bijzondere radio op. Dat zeker. Nou, het is ook bijzonder.
2: Nou, nu we het er toch over hebben, Wieger.
0: We hoorden net Alex Krijger van een nauwe samenwerking tussen ons ASML en Tata Electronics uit India. Ja. Alles te maken natuurlijk met de komst. Hij is er nu van de Indiaanse premier. Even goed om dat te onderstrepen. De grootste democratie ter wereld en ook de meeste mensen telt India inmiddels. Goed nieuws voor ons dit? Deze samenwerking.
12: Enorm. Ja. Modi moet je volgens mij zeggen, begrijp ik altijd van Indiërs. Premier Modi die heel populair is in eigen land. Niet bij iedereen, maar wel bij zijn eigen achterban zeg maar, in de partij. De Hindoeën achterban. Is een tour aan het maken, begon in de Emiraten. En doet nu een aantal Europese landen aan, waaronder Nederland. En wat hij vooral wil, wat India vooral wil, is echt samenwerken met Nederland op het gebied van de meest geavanceerde gebieden van technologie. Sommige mensen denken nog steeds dat India behoefte heeft aan allemaal dingen rondom sanitatie, et cetera. Maar goed, dat hebben ze echt allemaal wel gemanaged. Dus het is een grootmacht. Je praat echt over Amerika, China en daarachter komt gewoon India. En op termijn gaat India er gewoon langs en erover.
0: Oh ja, is dat zo?
12: Ja, want demografisch blijft natuurlijk India stijgen. Ik denk dat onze kinderen het gaan hebben eerder over India dan over China. Want dat vergeet iedereen altijd.
0: Ja, maar je doet alsof dat verband kausaal is. Hoe meer inwoners, hoe groter de economie. Maar dat is toch niet zo? Ik bedoel, Nigeria is ook niet zo'n denderende economie.
12: Ja, maar op een gegeven moment moet je economie wel functioneren. En de economie van China gaat dus op termijn enorm vergrijzen. Ja. En heeft nu, dus op dit moment heb je China en India allebei zo'n 1,5 miljard. India gaat nog verder naar zo'n 1,6. En China is nu zo'n 1,5, maar gaat terug naar 900 miljoen en misschien zo'n 700 miljoen. Zo. Ja, maar
0: heeft dat nog te maken met de één-kind-politiek
12: ook
0: van de
12: staat? Kindpolitiek, ja. En met name, maar er zijn nog meer factoren. En dus India is super belangrijk. Grootmacht, de leider van het mondiale zuiden, waar 6,5 van de 8 miljard mensen in de wereld wonen. En dat is dus politiek, economisch enorm belangrijk. En wat ze vooral willen is enorm zich ontwikkelen op het gebied van technologieën. En dat kan zijn op het gebied van wat je net hoort, vooral semicon. Ja. AI.
0: Halfgeleiders.
12: Halfgeleiders. Maar denk zeker ook wat betreft watermanagement bijvoorbeeld. En daar gaan ze morgen nog ook over praten.
0: Ja, dus want Nederland, daar zijn wij weer heel goed in ook.
12: Kennis. Alles rondom kennis. Dat is
2: en de overeenkomst tekenen toch ook?
12: Ja, een strategisch partnerschap. Ja, dat zegt meestal niet zoveel.
4: Weet je ook hoe laat dat is? Dan hou ik een beetje rekening mee met de bewegingen in Den Haag.
12: Nou, ik neem aan dat het halverwege de dag is.
4: Oh, okay. Maar is
12: dat is morgen. Een strategisch partnerschap zegt eigenlijk nooit zoveel. Oh, okay. Maar het is meer een intentie van we willen graag goed samenwerken. India vindt Nederland heel erg belangrijk als investeerder, als handelsland. Denk ook aan de haven Rotterdam en andersom.
5: Liggen daar dus enorme kansen. Zaken doen in India is niet makkelijk. Het is mijn werk om bedrijven te adviseren. En ze zeggen altijd, ja, het is allemaal leuk, maar het schiet niet op in India. Nee, klopt.
14: Ik hoorde ook dat ondernemers hier klagen over dat de bedrijven zo lang doen over betalen.
5: Alles duurt een beetje lang.
14: Ja.
5: En dus je moet een lange adem hebben.
2: Ja. Gebruiken maar zulke landen.
14: Ja? Ja.
5: Oud-ambassadeur zegt altijd tegen mij, gewoon niet piepen, ademhalen. En denk aan het feit dat je ieder jaar 5, 6, 7% groeit.
14: Ja.
5: En dat is natuurlijk wel waar.
14: Ja,
5: maar je moet binnen zien te komen, maar de houding is heel belangrijk. Dus de relatie is ontzettend belangrijk. Ja. Het moet echt op basis van respect en gelijkwaardigheid.
14: Ja.
4: En hoe is dat met Tata Steel eigenlijk? Want dat is ook een Indiaans bedrijf.
14: Dat is een broer van Tata Electronics.
4: Ja, ja, ja.
14: Tata is Tata.
4: Ja, omdat dat in Nederland ter discussie staat.
14: Zeker.
5: Ja, dus daar, wat gaan we met Tata IJmuiden doen? Daar zit, dan wordt er naar twee partijen gekeken. Dat is de overheid. En dat is naar het moederbedrijf in India, Tata. En die moeten allebei dus betalen. Dat heet de maatwerkafspraak. Om dus te zorgen dat je op termijn groen staal kan maken. En daar gaat ook dit bezoek voor een groot deel over. De kennis van Nederland op het gebied van groene waterstof. Dus kennis, kennis, kennis, dat is wat ze van ons willen hebben.
14: Kennis brengt ons ook bij de wetenschap. Dat in IJmuiden ook Telstar zit, hè?
4: Zeker.
14: Marcel? Ja. En daar gaan we het zo dadelijk dan wel over hebben. Telstar, over Telstar.
4: Geweldig. Ik ben voor Telstar.
14: Ja, ben voor Telstar.
4: Volendam is al zo vaak heen en weer gegaan. Ja, ik bedoel, en die hebben ook nog andere troeven, zullen we maar zeggen.
14: Maar Leo Driessen schrijft zo dadelijk aan in uur 2 en dan gaan we daar lekker over praten. Die trouwens ook inderdaad tekstschrijver is en wist ik niet. Wist jij dat?
2: Nee.
14: Cabaretier.
4: En voor Marco Borsato.
2: Marco Borsato, dat wist ik ook niet.
14: Nou, even kijken naar de weken die al bijna weer helemaal achter ons ligt. Doen we met de mensen hier aan tafel. En dan valt toch vooral Loosdrecht op en negatief. Want daar liep de onvrede over de komst van een AZC de afgelopen weken nogal hoog op. Demonstraties escaleren volledig. Vuurwerk afgestoken, brand gesticht, brandweer tegengehouden, agenten belaagd. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen.
15: Gisteravond is geprobeerd hier een pand met mensen in brand te steken. Is geprobeerd daarna om de brandweer tegen te houden. En hier moeten we met z'n allen echt een streep trekken.
14: De belaagd. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen.
15: Gisteravond is geprobeerd hier een pand met mensen in brand te steken. Is geprobeerd daarna om de brandweer tegen te houden. En hier moeten we met z'n allen echt een streep trekken.
16: Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurd is.

0: geen steen gerooid, geen vuurwerk gerooid, maar mijn handen jeuken wel.
1: En nogmaals, een gebouw in brand steken waarvan je ook niet weet zitten daar mensen binnen of niet, en daarna de brandweer ook belemmeren om daar te komen. Dat is...
2: Maar er zaten mensen binnen.
1: Ja, nee, maar het is dus echt bizar, bizar heftig. Dat is nooit een demonstratie.
3: Het is heel belangrijk dat de daders die dit soort gedrag vertonen zich niet wanen demonstranten te zijn. Maar dat zijn gewoon geweldplegers en dat accepteren we niet.
4: Het gemeentehuis wordt op dit moment met vuurwerk aangevallen.
5: En de openbare weg
6: verlaten. Ze moeten een keer begrijpen dat het klaar is. Kijk de filmpjes maar na van meneer Janmaat van vroeger en Pim Fortuyn. Vol is vol, maar het is gewoon vol.
7: Ik wil een oproep doen, ook als minister van Binnenlandse Zaken, aan ons allemaal, aan iedereen. Denk na, zorg dat wat je doet bijdraagt aan het herstellen van rust.
8: Ja, Floor, je hebt je de hele week met het asiel bezig gehouden, begreep ik, en logisch. Gaat het kabinet, gaat het Den Haag lukken om de geest weer terug in de fles te krijgen?
9: Ik heb geen idee. Ik heb geen glazen bol waar ik in kan kijken.
8: Maar zijn ze goed bezig? Wat kan je zeggen over hoe ze dit nu aanpakken?
9: Nou ja, wat je ziet...
8: Wat zie jij?
9: Kijk, het gaat hier niet om wat jij net zei, een AZC die in Loosdrecht zou komen, maar om spoednoodopvangplekken. Ja, dat zijn eigenlijk gewoon bedden in een gemeentehuis in dit geval. Om mensen tijdelijk op te kunnen vangen tot 1 november. En dit kabinet zal een oplossing moeten vinden hoe je de mensen die nu in Nederland zijn, asielzoekers die nu in Nederland zijn, hoe je die goed gaat spreiden in Nederland. Want Ter Apel zit ook alweer helemaal vol, het aanmeldcentrum. En dat wordt de uitdaging voor dit kabinet aan de ene kant. En ze hebben natuurlijk in hun regeerakkoord geschreven, aan de ene kant willen we die spreidingswet goed gaan uitvoeren. Dus zorgen dat elke gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt. Aan de andere kant willen we ervoor zorgen dat er samen met Europa dat er minder mensen hier naartoe komen. Ja, dat is natuurlijk heel makkelijk om dat op papier te schrijven, maar dan komt de realiteit. En dan blijkt dus nu ook, dat hoorde ik bijvoorbeeld vanuit de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, dat er op dit moment ook coalities worden gesmeed, omdat we natuurlijk net gemeenteraadsverkiezingen hebben gehad, die zeggen, ja, in onze gemeente die spreidingswet, ik denk dat we dat maar niet gaan doen. En misschien gaan we dat wel in het coalitieakkoord opnemen. Ja, dan heb je natuurlijk als landelijke politiek wel een probleem als de gemeenten die het moeten gaan uitvoeren, dat ook een paar daarvan, ik bedoel de meerderheid voert het wel uit, laten we daar duidelijk in zijn, maar een paar daarvan zeggen, gaan we gewoon niet doen.
10: Het bekendste voorbeeld is denk ik Richard de Mos. De mensen die pleiten er hevig voor om ook tot zo'n akkoord te komen in Den Haag. Is een van de redenen geweest waarom zijn partij Hart voor Den Haag zo groot is geworden. Ja, Den Haag is natuurlijk direct een heel belangrijk en heel grote speler ook.
9: Ja, en hij is in onderhandeling over een coalitieakkoord met D66.
10: Jay.
9: Ja, dus die zal niet akkoord gaan met het niet uitvoeren van de spreidingswet. Dus daar zullen ze een bezweringsformule voor moeten verzinnen.
10: Maar er moeten er nog wel wat bezweringsformules worden gevonden, hè, in het land.
9: Nou ja, kijk, je ziet dat er tot nu toe ook veel gemeenten zijn geweest die ook nog helemaal niks gedaan hebben. En dit kabinet die zegt, wij houden vast aan de spreidingswet. Dus wij willen dat dat beter verdeeld gaat worden. En wat je dan natuurlijk ook krijgt, want wat je nu ziet is, er moeten bijvoorbeeld deze zomer nog 4000 plekken nu nog gevonden worden. En misschien aan het einde van de zomer wel 8000 plekken. Dat wil je voorkomen. Dus je wil met die spreidingswet ervoor zorgen dat de rust terugkeert in die asielketen. Want laten we wel zijn, het aantal asielzoekers, de trend die naar Nederland komt, daalt. Er komen minder asielzoekers. Alleen is er een probleem in de opvang.
10: Maar jij zegt al 4000, misschien 8000. In het woordje misschien ligt bescholen een gebrek aan grip op migratie.
9: Mm-hmm. Ik weet niet of het een gebrek aan grip op migratie is. Er is geen grip op de asielopvang. Want die plekken die zouden vast moeten zijn. En je zou een soort, daar wordt altijd over gesproken binnen de asieldiscussie, een flexibele schil moeten komen. Want er komen niet altijd evenveel mensen naar Nederland. Soms zijn het er meer, soms zijn het er minder. Mensen die denken dat je daar invloed op uit kan oefenen, de geschiedenis heeft laten zien dat dat niet zo is. Want er zullen soms meer, soms minder komen. Je weet niet wat het Europees Migratiepact, wat op 12 juni ingaat, wat dat gaat doen.
10: Maar je kunt als land wel wat doen. Je kunt streng zijn, iets minder streng zijn. Je kunt royaal mensen gebruik laten maken van de verzorgingsstaat. Je kunt dat iets minder royaal doen.
9: Nou, je moet eerst zorgen dat je plekken hebt.
10: Ja, dat Denemarken.
9: En dan kun je die flexibele schil gaan doen. En wat ze dus nu aan doen zijn, ja, met die spreidingswet, is kijken hoe kunnen ze nou in al die gemeenten plekken creëren. Zodat je daar, als er meer komen, van gebruik kunt maken. En als er minder van komen, dat je weet dat ze daar eventueel zijn. Zodat je in de

0: toekomst voorkomt, dat hebben ze gezegd, dat we niet meer de hele tijd moeten discussiëren shoppen hierover.
1: Die plekken die waren er toch? Daar is toch op bezuinigd op momenten dat de instroom weer naar beneden ging.
0: Ja, wat je zag in 2015, toen kwamen hier heel veel mensen naartoe vanwege de oorlog in Syrië. Ja. Toen hadden we ook een probleem met opvang. Toen werden mensen, ik weet niet of je dat nog weet, met bussen door Nederland gereden. Ja. Daarna hebben ze gezegd, we moeten een flexibele schil krijgen. Nou, wat er gebeurt is daarna alles behalve dat er een flexibele schil kwam. En die is er dus nu niet. En nu zit je dus nog steeds met dat probleem. En ze slagen er maar kabinet na kabinet niet in om dat gewoon goed te regelen.
2: Hij is daar verantwoordelijk voor, primair, politiek verantwoordelijk voor. Dan heb ik het over de minister van Asiel en Migratie, Bart van den Brink van het CDA. En die zat gisteren, gezellig, bij Café Kokkelman.
3: Ik zit niet te wachten op nog meer noodopvanglocaties.
4: Hoeveel tijd hebben ze nog? Ik ben burgemeester. Ja. Ik woon in de gemeente. Mijn inwoners staan niet te springen dat ik een AZC neer ga zetten. Ja. En de gemeenteraad zegt, we hebben hier geen plek, er is geen locatie. Hoeveel tijd heb ik nog voordat u langskomt met uw ambtenaren en mij dwingt om er ergens heen?
3: Ja, daar ga ik geen datum op plakken. Want ik wil die gemeente aan de ene kant de ruimte geven om mij te antwoorden op de vraag waarom het nog niet gelukt is. Ja. Als daar geen antwoorden op komen, dan kom je in de volgende fase van dat interbestuurlijk toezicht, zoals dat noemt.
4: Ja, interventieladder heet
3: dat. Ja, en dat eindigt dan uiteindelijk bij...
4: Maar is dat nog dit jaar? Wanneer ligt de deadline?
3: Oh, die ruimte invullen met de snelheid die daarbij past als gemeente de duidelijkheid geven. Dus ja, dat geven jullie zelf ook aan. Die spreidingswet lost niet mijn korte termijn problemen op. Dat moet het lange termijn.
4: Nee, maar op het moment dat die spreidingswet niet ingaat en gemeenten dus geen reguliere opvang bieden, ja, Dan blijft u dweilen met de kraan open. Nee,
3: dus daarom zet ik ook alle stappen die daarbij horen. Ja,
4: maar tegelijkertijd gaat die dwangmaatregel dit jaar?
3: Ik ga niet vastpinnen. Maar,
4: u wil geen datum noemen. Nee, dan kom ik met een maand. Is het dan oktober?
3: Nee, dat ga ik ook niet doen. Het is nu mei. Dus het jaar is nog lang zat.
4: Maar zegt u dan, als die gemeenten dit jaar niet leveren en niet voldoende en niet iedereen zijn opdracht voldoet?
3: Nou, het gaat specifiek om gemeentes die dat uiteindelijk echt weigeren. Dus even goede orde.
4: Ja, dat weet ik.
3: En dat zal ik dan natuurlijk ook inzetten. Omdat dat
4: maar bent u dan bereid om dat dwangmiddel dit jaar...
3: Dat heb ik al vaak gezegd. Ik ga de wet gewoon toepassen zoals de wet...
4: Maar wanneer dan?
3: Ja, op het moment dat het met die gemeente noodzakelijk is.
2: Floor, jij bent een kenner van het politiek métier.
0: Ja, en ook van deze wet inmiddels, helaas.
2: Want wat horen wij hier allemaal?
0: Nou, het is eigenlijk heel simpel. Het is een 6-stappenplan, deze wet. Dus ze zeggen dan tegen de provincie, jouw provincie moet zoveel asielzoekers opvangen. Dat is wat je moet doen. Dan gaan ze dat verdelen over de gemeente, krijgen een indicatie. Kunnen gemeenten nog een beetje uitruilen van, als jij bijvoorbeeld Oekraïners, we hebben ook veel Oekraïners die weer opvangen, of statushouders, daar kun je een beetje mee... uiteindelijk is dat dan allemaal geregeld. Als een gemeente nog steeds zegt, wij doen niks, dan krijg je een brief van het kabinet. Die zijn inmiddels verstuurd. Dan zit je geloof ik op stap 3 op die ladder. Dan hebben zij nog de kans om te zeggen, ja, dat is een foutje of geen foutje, of we willen het niet, we willen het wel. Dan word je uitgenodigd op het ministerie. Dan moet je komen praten. En als je dan uiteindelijk nog steeds zegt, bekijk het maar, wij doen lekker helemaal niks, dan kan Bart van den Brink langskomen en zeggen, jammer, je hebt je kans gehad om het zelf te doen, wij gaan je nu dwingen daartoe. Dat is natuurlijk ook wat mensen tegen die wet hebben.
2: Maar wanneer precies?
0: Ik hoor achter de schermen in Den Haag dat al best wel eens snel zou kunnen zijn. Je zou zelfs al voor sommige gemeenten aan deze zomer of net na de zomer kunnen denken. Vandaar dat ze ook in het kabinet zeggen van, er moet wel overeenstemming zijn dat we met z'n allen achter die wet staan. Want anders heb je de poppen natuurlijk weer aan het
2: maar
0: dansen.
2: Maar die poppen zijn al aan het dansen. Nou, in Loosdrecht, in heel het land.
0: Wat ze
2: vandaag
0: hopen,
2: ook weer protest dwars door heel het land.
0: Ja, wat ze hopen is dus dat, want omdat die spreidingswet nu niet goed werkt, of de opvang überhaupt, en die spreidingswet dus ook niet, heb je te maken met die asielnoodopvang. En dat zag je natuurlijk in Loosdrecht. Want die kregen ineens overnight min of meer te horen van, oh, by the way, er komen hier 130 mensen. Het zijn er nu 70 geworden. En dat leidt tot onrust. Want dan zijn mensen overvallen. Die zeggen, dit is geen democratie. Dit wordt ons in de maag gesplit. We weten niet wie het zijn. En dat leidt tot onrust. Daar willen ze vanaf. Maar dan moet je dus rust brengen in, dat mensen weten waar ze aan toe zijn, dat gemeentebesturen democratisch kunnen besluiten over de komst van een asielzoekerscentrum. En die rust proberen ze nu terug te brengen. Alleen hebben ze te maken met de realiteit dat het overal op dit moment uit de klauwen loopt. Ja. En dat je tegelijk bezig bent met het uitvoeren van die wet. En dat je dus misschien moet gaan dwingen. Dus dat is ook weer een nieuw moment dat er weer druk op die protesten kan komen.
2: Ja, Alex Krijger, enigszins hoopvol kijken ze ook naar Europa, dit kabinet, want Europese regels moeten dan grip op migratie gaan bewerkstelligen. Ja. Geloof jij daarin?
5: Nou ja, kijk, volgens mij half juni moet het beginnen, dat migratiepact.
0: 12 juni.
5: En wat ik over heb gelezen op dit moment is dat er een aantal landen gewoon nog niet klaar voor zijn. En kijk ook recent wat Spanje heeft gedaan. Dus het is, kijk, als je
2: even voor de duidelijkheid, heel veel mensen burgerschap verlenen, is dat wat je bedoelt?
5: Ja, onder meer. Ja. En dus eigenlijk wat je volgens mij ziet, als je het een beetje uitzoomt, en dat komt ook wel degelijk door de grotere internationale omstandigheden. Er is wel echt een groot fundamenteel probleem in Europa op dit moment met het politieke midden. Kijk wat vorige week in Engeland is gebeurd. Zo. Waar natuurlijk de traditioneel Labour en conservatieven zijn weggevaagd. En op de flanken wint men. Je ziet dat Merz in Duitsland het super zwaar heeft. Macron loopt op zijn laatste benen. En dat heeft allemaal invloed ook weer op het verhaal rondom Oekraïne. En wat er internationaal gebeurt en rondom asielmigratie. Dus ik denk wel dat als je kijkt naar de grote thema's in Nederland, maar ook in Europees, je moet, en het gaat wel om mensen hier steeds natuurlijk, maar je moet als Europa laten zien dat je zoiets groots wel kan coördineren en managen.
0: Wat je ook ziet in Europa is dat vaak afspraken, althans dat laat de geschiedenis zien, die ze in het verleden gemaakt hebben op migratie, in de praktijk werken die eigenlijk nooit zo goed. Zoals bijvoorbeeld de Dublin-clementen. Dus je komt ergens binnen en dan moet je eigenlijk in dat land blijven. Nou, dat gebeurt allemaal niet. Mensen gaan gewoon rondreizen. En dit migratiepak heeft dat ook in zich. Want het is dan nu zo, je komt aan bij de grens van Europa, dan willen ze een hele snelle scheiding maken van jij mag wel blijven, jij mag niet blijven. Is een papieren werkelijkheid. Want waar gaan die mensen heen waar tegen gezegd wordt jij mag niet blijven?
2: Dat
0: die kunnen
2: altijd
0: zomaar Europa ingaan.
2: Ja.
0: Dus dat is al niet helemaal getackled daarmee. En die mensen die wel mogen blijven, die moeten dan als een soort grote spreidingswet over Europa verdeeld worden. Maar dat kan je afkopen voor €20.000 per asielzoeker. Zo is het geregeld in dat migratiepact. Dus zeggen landen als bijvoorbeeld Nederland, wij gaan afkopen. Dat betekent dus dat die mensen die binnenkomen in het zuiden blijven. Dus er zijn allemaal problemen die je al
2: aan
0: ziet
2: komen.
0: Maar
2: even laten we toch weer doorreizen.
0: Nou ja, je weet het niet, maar het feit, mensen zeggen, sommige partijen in de Kamer, die hebben ook een heel grote hoop dat dit dan gaat werken, want er is 10 jaar over gesproken in Europa. Alleen het moet echt nog maar blijken in de praktijk of dat ook zo gaat zijn.
2: Ja, zo is het. Ik zei net, een persoonlijk gesprek, dat hebben we soms behoefte aan. Fidan, hoe is het met je rijangst?
1: Nou, mijn rijangst gaat niet weg, denk ik, vrees ik. Nee, ik heb 2 keer ongeluk gehad als bijrijder en ik durf het gewoon niet meer. Ik heb het niet opgegeven. Ik ga nog wel door met lessen en doen, maar ik denk niet meer dat het. Ik denk niet dat het goed gaat komen.
2: Om jou te helpen, we hebben natuurlijk als redactie daar lang over nagedacht. Maar zo ook. Wat kunnen we dan
6: doen? Nee, maar af en toe ook wel eens mee in de auto.
2: Ja,
6: dan ben je toch te wennen.
2: Niet, Marcel. Ja. Rijangstcoaches, die zouden kunnen helpen. Robin, wat fijn dat je er bent. Robin van der Kant, je bent rijangstcoach van de politie. Daar ben je dan toevallig ingerold. Is dat dan echt zo? Of heb je zelf ook angst ontwikkeld en inmiddels heb je die niet meer?
7: Nee, ik ben zelf geen ervaringsdeskundige, dus daar kan ik niet over meepraten. Maar goed, wat je vaak ziet bij rijangst is dat de oorzaak of overbelasting is. Dat zie je over het algemeen in de burgermaatschappij in ieder geval het meest voorkomen.
2: Wat bedoel je daarmee, overbelasting?
7: Overbelasting is eigenlijk burn-out klachten. Dus mensen die te veel hooi op hun vork hebben genomen. Dus dat hoeft niet per se met het autorijden te maken te hebben. Dat is mensen die gewoon overbelast raken.
2: Je voelt het achter het stuur.
7: Ja, want dat is toch een complexe taak. En dan zie je toch dat de prikkelverwerking daar toch wat achter blijft lopen.
1: Nou, dat je ineens een paniek of angstaanval zou kunnen krijgen achter.
7: Ja, want dat is waar mensen vaak het meest bang voor zijn.
1: Daar ben je bang voor. Ja. En dan ga je juist hyperventileren.
7: Klopt.
1: En dan wordt de self-fulfilling prophecy.
7: Ja, het is een visuele cirkel.
2: Jij?
1: Ja, andere delen in mijn leven, denk ik. Niet per se achter het stuur.
7: Okay. Het is natuurlijk ook een stukje controlebehoefte. Hè? Ja, dus kijk, dat zie je wel bij mensen die daar misschien wat meer waarde aan hechten, zeg maar. Dus ik weet niet misschien of je dat bij jezelf herkent. Maar dan zie je wel dat dat versterkt, zeg maar. Dat het de angst versterkt.
2: Bij agenten is het natuurlijk zo dat ze die auto professioneel moeten gebruiken. Ja. En dat niet alleen. Ze moeten ook vaak nogal spannende verrichtingen uitvoeren. Je zult maar met, 200 kilometer per uur over de snelweg moeten razen. Ja. Om bepaalde gasten in te halen.
7: Mm.
2: Daar hoeft maar iets fout te gaan.
7: Ja.
2: En je ontwikkelt een trauma.
7: Zeker.
2: Want daar hebben we het dan over, hè?
7: Ja.
2: Trauma's.
7: Ja. Ja, want wat ik net zei, bij de burgermaatschappij zie je dus over het algemeen dat overbelasting het grootste probleem is. En binnen de politie zien we eigenlijk dat trauma wel het grootste probleem is. Dat mensen rijangst ontwikkelen.
2: Ja. En dan?
7: En dan komen ze uiteindelijk, als ze doorverwezen worden door de bedrijfsarts bij ons terecht.
2: Rijpol, staat dat voor rijpolitie?
7: Zo zou je het kunnen vertalen. Maar we hebben allemaal verschillende pollen binnen de politie. Dus een psychopol, een rijpol, het zijn allemaal verschillende pollen.
2: Ja.
7: Dus daarom is de rijpol.
2: Het is ook weer het pollenseizoen, dus wat dat betreft.
1: Agenten rijden normaliter toch ook samen als ze dienst hebben?
7: Klopt.
1: Is er dan ook nog een rol voor de bijrijder om te handelen in situaties van paniek of zo? Krijg je daar dan nog bepaalde cursus of iets voor?
7: Dus er wordt
1: dat lijkt me ook niet onbelangrijk, want dan
7: Nou, kijk, binnen de politie zien we dus ook heel veel bijrijdersangst. Hè? Dus wat jij net zo ook aangeeft. Dat is ook een vorm van rijangst. En zeker omdat we natuurlijk met hoge snelheid rijden.
1: En hoe? Ik heb laatst meegereden in Rotterdam met de politie. Of meegereden. Ik heb gewoon meegedraaid een dagje.
8: Je werd gearresteerd gewoon.
1: Ik werd meteen gearresteerd. Maar die gingen, werd de achtervolging ingezet. Ja. Nou, toen dacht ik wel heel even... Oh mijn god, ik moet me wel even heel stevig vasthouden nu. Dat gaat heel snel. Ja. En dat voelt heel onwerkelijk. Nou, sowieso misschien omdat ik zelf ook niet rijd. Maar het voelt echt wel eng.
7: Ja, maar
1: zeggen.
7: Soms is het dus ook reële angst. Hè? Dus er wordt soms ook best wel veel gevraagd van een collega. Zeker als je zelf niet achter het stuur zit, dan heb je die controle dus niet. En als er dan met 180 inderdaad bepaalde bochten worden genomen, dan kan je natuurlijk best wel reële angst ook gaan voelen. Dus het is ook ergens wel gezond. Hè? Angst is ook niet erg.
2: Jij wordt straks de baas van Rijpel. Wat is je belangrijkste uitdaging?
7: Ik denk de belangrijkste uitdaging is preventie. Dus dat collega's, we doen al veel aan preventie. Dus we hebben 12 ondersteuners. Rijderscoaches hebben er 8 van landelijk. Ja. En dat doen zeg maar als collega's echt gaan vermijden en via de bedrijfsarts zeg maar doorverwezen worden. Maar we hebben ook 12 ondersteuners. Die in elke eenheid is er iemand aanwezig die dus ook na ongevallen direct ter plaatse in contact gaat met die collega's. Om te kijken van hey, kunnen we nu al wat doen voordat het zeg maar groter wordt.
2: Ja, want traumaverwerking, daar hebben we het dan over. Hoe gaat dat in zijn werk in de auto?
7: In de auto, we hebben altijd een intakegesprek. Hè, om te kijken van hey, wat zijn de klachten. Want het is altijd maatwerk wat we leveren. En uiteindelijk is de exposure-therapie is hetgeen wat we toepassen. Hè, dus we stellen ze langzaam aan, stapsgewijs bloot aan de angst. En dat is dan afhankelijk van waar de angst zit.
2: Ja. Nou, misschien dat we dadelijk daar nog wel eens wat langer over gaan doorpraten. Misschien dat het uiteindelijk die lieve vrouw naast mij, Fidan, gaat helpen.
8: Dadelijk gaan jullie in de auto, geloof ik, en wij gaan het allemaal horen, toch?
1: Ik word gewoon ingezet.
2: Volendam hadden we het net over. Telstar komt straks, want die twee ploegen nemen het morgen tegen elkaar op. Leo Driessen is sportverslaggever en groot fan van Telstar. En hij is er zo. Tot zo.
9: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
10: Ah, maar dat is een poëzie. Jawel, dat is een dichter.
11: Is dat een schrijver?
12: Het was een cultfiguur. Dichter Joti het Hoofd.
13: Op een dag zal ik weg zijn.
14: En wat dan?
13: En wat dan?
12: In Joti proberen Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts Joti beter te leren kennen.
15: En ik zat daar een beetje te kijken en stond daar iemand achter een toog met gelakte nagels.
12: Deze week in Docs, de eerste aflevering van het tweeluik Joti. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
16: Ster. Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
17: Human neemt je mee naar een wereld vol buitenbeentjes. Want die zijn er genoeg. Mensen die anders zijn dan anderen. Maar hoe gaan die anderen hiermee om? In Nederland zeggen we, doe maar gewoon. Hoe zit dat in de rest van de wereld? Kijk morgen naar Metropolis over deze pioniers. Ja, of zwarte schapen. Human. Radicaal menselijk.
18: Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook.
19: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl.
20: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
19: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort.
21: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
22: Opgelost, Autotaalglas.
23: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap. In regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
24: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
9: NPO Radio 1, 6 uur.
3: Wiegerhemmer en Fidan Ekis.
2: Ja, wat is hij niet? Sportverslaggever, voetbalcommentator, tekstschrijver, ook cabaretier. Ik heb het over Leo Driessen. Hij komt nu de studio binnen. Zo dadelijk gaan we uitgebreid met hem praten. En dan gaat het zeker ook over Telstar. Want die club speelt morgen een do-or-die-wedstrijd tegen Volendam voor lijfsbehoud in de Eredivisie. We hebben heel veel mooie gasten waar we heel mooie gesprekken mee gaan voeren. Nu, Jennifer Okkeloen met het nieuws.
4: De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De Indiase premier Modi is in Nederland. Hij is langs geweest bij koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Het koningspaar ontving Modi op Paleishuis ten Bosch. Het bezoek staat vooral in het teken van nauwere samenwerking op het gebied van handel. Verslaggever Eva Wiesing. Hoe gaat dat eruit zien?
5: Nou, wat wel bijzonder is, is dat beide landen een document hebben getekend voor een strategisch partnerschap. Dat klinkt wat vaag, maar het is wel bijzonder, want ze zeggen dat India eigenlijk met heel weinig landen zo'n partnerschap heeft. Ze hebben, zoals je misschien weet, begin dit jaar met Europa een handelsakkoord getekend, waardoor heel veel invoertarieven worden afgeschaft. Maar dit gaat alleen met Nederland. En dan gaat het niet alleen om handel, maar ook om veiligheid, defensie, tech-industrie, nou, watermanagement. Denk aan al die thema's waar Nederland goed in is. En het betekent ook dat India vanaf vandaag eigenlijk regelmatig gaat overleggen met Nederlandse bewindspersonen op hoog niveau. Dat hoort daar ook bij dat strategische partnerschap.
4: En wat gaat dat Nederland concreet opbrengen?
5: Nou, voor Nederland is het van belang, want het is een hele goede kans om de banden met India natuurlijk aan te halen, terwijl wij juist nu minder afhankelijk willen worden van die andere grootmachten, China en de VS. Maar concreet, vanmiddag heeft de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML een overeenkomst getekend met de Indiase techreus Tata Electronics. En dat is nog niet meteen om geavanceerde chipmachines te verkopen, maar wel om India te helpen hun chipindustrie veel groter te maken. En daar heeft dat land enorme ambities in. Ze zijn een fabriek aan het bouwen in Gujarat. Dat is de thuisstaat van premier Modi. En hij vond het echt fantastisch toen dat even gezegd werd, want hij begon hardop te lachen. En voor ASML is dat ook heel fijn, want het komt niet vaak voor dat je een heel land als klant krijgt. En daar hebben ze hele hoge verwachtingen van.
4: Ja, het is dus allemaal voor die nauwere samenwerking tussen India en Nederland. Ja. Dat bezoek van Modi nu. Wat staat er eigenlijk verder nog op het programma tijdens zijn bezoek?
5: Nou, op dit moment praat hij met kopstukken van Nederlandse bedrijven. Ik zag de topvrouw van KLM, de voorzitter van VNO-NCW en minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel. Daarna gaat hij naar het Katshuis voor een diner met premier Jette. En dan kunnen ook andere kwesties aan de orde komen. Zoals dat van het meisje Insia, dat al 10 jaar geleden door haar vader ontvoerd werd naar India. En het kabinet hoopt dat het lukt om meer aandacht voor deze zaak te krijgen en haar moeder met Insia te kunnen herenigen. Maar ja, dat probeert Nederland al heel lang. Dus of dat lukt, is natuurlijk nog niet te zeggen.
4: Dankjewel, verslaggever Eva Wiesing. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. Alleen in Groningen was het even onrustig, omdat daar ook een tegendemonstratie aan de gang was. De dode walvis die gisteren aanspoelde op het Deense eiland Anholt is inderdaad bultrug Timmy. Er is een trekker gevonden die aan Timmy was bevestigd. De afgelopen maanden werden voor de walvis meerdere reddingsacties opgezet. Begin mei lukte het eindelijk het dier los te laten in open zee. In de binnenstad van Purmerend zijn maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. Vervolgens keerde een deel zich tegen agenten. De politie mag nu preventief fouilleren en ook moet de kermis eerder dicht. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen is vanavond de finale van het Eurovisie Songfestival. Nederland doet niet mee vanwege de deelname van Israël. In aanloop naar de finale is vanmiddag ook gedemonstreerd. Correspondent Gimbal Duk, die is bij de plek waar de finale wordt gehouden. Ja, hoe ging die demonstratie vanmiddag?
0: Ja, die demonstratie begon met een aantal toespraken, waar onder meer ook de Palestijnse ambassadeur in Oostenrijk bij aanwezig was. En vervolgens trok er een protestmars met volgens een organisatie zo'n 3000 mensen in een soort bocht rondom het concertlocatie van vanavond. Werden daar op ruime afstand werd die demonstratie ook beëindigd. En dat lijkt ook allemaal vreedzaam te zijn verlopen, ondanks de angst vooraf van de autoriteiten dat het wel eens ongeregeldheden zouden kunnen ontstaan door linksextremistische deelnemers van de demonstratie. Maar die zorgen zijn onterecht gebleken.
3: En die demonstratie was dus vanwege de deelname van Israël op het Songfestival. Nederland doet vanwege die deelname van Israël ook niet mee. Zijn er dan wel Nederlandse Songfestivals-fans daar?
0: Ja, opvallend genoeg zijn de Nederlanders nog wel best wel breed vertegenwoordigd. Als je kijkt naar de ticketverkoop, dan staat Nederland op de tiende plaats van verkochte tickets. Ik heb hier ook best wel wat Nederlanders gehoord. Het viel wel op dat bij een deel van de Nederlandse groepen die hier zijn, die gaan al jaren op rij naar het Songfestival. Maar die zeiden ook dat bijvoorbeeld niet iedereen meer zin had om mee te gaan. Dus daar zie je wel dat ook een deel van die vaste, harde kern Songfestival-fans toch thuis zijn gebleven. Overigens ook bij de demonstratie een aantal Nederlanders gehoord. En daar viel het sowieso wel op dat er eigenlijk relatief veel buitenlanders waren. Veel toeristen ook, die toevallig hier in de buurt zijn en ook mee wilden lopen. En ook veel mensen met een migratieachtergrond die kritisch zijn op de houding van Oostenrijk ten opzichte van Israël. En relatief weinig witte Oostenrijkers. Volgens de deelnemers ook had dat ermee te maken dat in Oostenrijk het pro-Israëlische geluid zeer sterk is. En kritiek op Israël al snel wordt gezien als antisemitisme. En dat daarom veel mensen terughoudendheid voelen om mee te gaan demonstreren.
3: Ja, en dan dus vanavond de finale van het Songfestival. Wie zijn de kanshebbers?
0: Ja, er zijn een aantal landen die volgens de kenners en de boekmakers de kans hebben om te winnen vanavond. Onder meer Finland met een liedje met een krachtige vioolpartij erbij. Ook Australië gooit hoge ogen met een stevige power ballad. En dat wordt nog interessant mocht Australië winnen. Dan zal het volgend jaar niet in Australië plaatsvinden, maar ergens in Europa. Dus dan krijgen we daar een hele discussie over. En ook Israël heeft opnieuw de kans op de winst. Het heeft er onder meer mee te maken dat Israël vermoedelijk ook weer veel stemmen gaat krijgen van de kijkers. Die juist een teken willen afgeven dat ze juist voor Israël zijn. Want een bekend songfestival gezegde is dat je niet tegen een land kan stemmen, maar alleen voor. En dat kan in deze polarisatie die is ontstaan rond het songfestival in het voordeel werken van Israël.
3: Dankjewel, Gim Bolduc. De 8e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narvaez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers en boekte zijn tweede ritzegen. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. Het weer vanavond droog en vannacht dan weer regen. Minimumtemperaturen tussen de 2 en 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon en 13 tot 16 graden.
6: Erik Evengroen, waar staat het vast op de regen?
11: Alleen nog bij de grens met Duitsland kan ik wel zeggen. Want verder zijn alle zelfs korte files opgelost. Op de A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontroles daar 5 minuten oponthoud nog. En in het zuiden van het land op de A76 vanuit Geleen naar Duitsland. Daar bij de controles 10 minuten vertraging.
14: Ster. Kom naar O. Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets, o-festival.nl.
25: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
3: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Museumhuis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: NPO Radio 1. WNL.
15: Goedenavond en welkom terug in de kantine live vanuit het midden van het land, Hilversum Mediastad.
16: Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u met mooie gasten en vat vol verhalen.
14: In de kantine.
17: Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
15: Bij ons aan de stamtafel politiek verslaggever van RTL Nieuws Floor Bremer, rijangstcoach bij de politie Robin van der Kant,
16: geopolitiek analist Alex Krijger, die is er ook, en zojuist aangeschoven voetbalcommentator, radiopresentator, tekstschrijver Leo Driessen.
15: En u kunt meedoen met de gesprekken via de NPO Luister-app of X. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL vandaag.
16: Eén gast nog niet genoemd, gaan we snel verandering in aanbrengen. Zijn naam Marcel Verrek.
17: De week van Marcel Verrek.
18: Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Hoewel ik vind dat Israël, evenals Hamas en Hezbollah, niet aan het Songfestival zou moeten meedoen en Nederland dit jaar dus terecht absent is, heb ik het spektakel niet alleen uit journalistieke plicht wel bekeken. Op het eerste gezicht niets nieuws. De bekende mix van uitzinnige uitdossingen, ordinaire verleidingskunst, sentimentaliteit, nauwelijks verholen nationalisme en steeds opgewonden rakende zogenaamde neutrale commentatoren. Je kon Cornel Maas horen knarsestanden voor zijn eigen buis, maar goed, er zijn wel ergere zaken dus. Israël bijvoorbeeld. Mooi liedje, voor de verandering toonvast gezongen, maar ja, wel Israël dat na de recente bloedbaden die het land heeft aangericht in dit parallele universum stond te shinen. Laat ik voor de veiligheid geen historische vergelijkingen maken, maar ik denk er wel aan. De vraag is nu meteen natuurlijk, ben ik met deze mening een antisemiet? Vorige week was Rob Oudkerk hier te gast en die legde het wat mij betreft perfect uit. En ik citeer hem nu letterlijk. Je hebt anti-Israël, dan gaat het over de regering daar. Nou, dan ben ik ook anti. Je hebt anti-Zionisten, dan ben je tegen het feit dat Joden een eigen staat willen hebben. Daar kan je voor of tegen zijn. En je hebt antisemitisme en dat is gewoon Jodenhaat. Dat laatste, stelt hij, is door allerlei toestanden verergerd. Maar, ik parafraseer, het helpt niet om alles aan antisemitisme te koppelen. Hij voegt eraan toe dat er in deze crisistijden altijd naar een zondebok wordt gezocht. Onze gast Frits Spits, eveneens van Joodse komaf, met grootouders die de kampen niet hebben overleefd. En ouders die hebben gestreden in de Tweede Wereldoorlog, reageerden daarop. Het hele fragment is uiteraard terug te luisteren, maar werd helaas niet extra verspreid op het internet. Vandaar dat ik graag enige belangwekkende woorden van Frits wil herhalen. Citaat. Mijn ouders hebben mij altijd opgevoed met het idee: de wereld wordt mooi, we kunnen er iets moois van maken. Iets later zegt hij: ik ben positief over de mens. De Dijk heeft in een lied gezongen: wij zijn met de meesten. En dat geloof ik nog altijd. Ik geloof in de mensen die het goed willen. Die van anderen willen houden. Die met elkaar een samenleving willen opbouwen. Die de moeite waard is. En dat je elkaar liefde en aandacht moet geven. Ik moet hier vanwege de lengte nog een aantal prachtige woorden weglaten. Maar ik wil nog wel citeren dat Frits zei over de mensen die naar ons land komen en die nu zo in de letterlijke vuurlinie liggen. Ik vind dat wij de mensen die hier naartoe vluchten om politieke redenen, die niet vrij zijn in een ander land, dat we ze moeten omarmen. In plaats van ze alleen maar geen gezicht te geven, alleen maar te spreken van het woord asielzoekers of gelukszoekers. Om af te sluiten met: ik geloof in ieder geval in een betere wereld, zo oud als ik ben.
3: Oh.
18: Nou, dat is heel mooi getimed. De column gaat als volgt verder. Mijn column dan: stilte en ontroering vulde de studio. Nou, dat gebeurde dus duidelijk nu even niet, maar dat maakt niet uit. Luister het hele fragment na. Minder stil was het deze week in het land. Ik zat te zappen en dacht naar een of andere Passion spin-off te kijken. Nou, daar werd even uit een heel ander vaatje getapt. Geen zoetsappig verkrachte nederpopklassiekers, maar harde actie met morgend volk en metershoge vlammen. Het leek de horlogewinkel in de Mall of the Netherlands wel, maar het bleek de Passion Loosdrecht te zijn. Met politieke opruiers als Vos, Keizer en de schietgrage Marcus Sauer leek de Judasrol driedubbel bezet. Want ontaarde hun aanwezigheid bij de zogenaamde terechte bezorgdheid van de mensen misschien in het oproepen tot opstand tegen de wet en dus verraad van de democratie? Je moet die vragen blijven stellen. Bij mij om de hoek in Den Haag, bij de beoogde opvanglocatie in het voormalige Haga ziekenhuis op de Sportlaan, was het woensdag ook raak. Ik ging een kijkje nemen, net als bij het Songfestival, gedreven door de bekende cocktail van participerende journalistiek en ramptoerisme. De aankondiging van de actie schroefde de verwachtingen op. Een volk- en vaderlandachtige afbeelding met plompe schreeuwletters, waarop in het gebruikelijke kreupel-Nederlands onder meer werd meegedeeld: nu is er overal massaal protest. Massaal met één S, terwijl SS misschien niet alleen grammaticaal meer van toepassing was geweest. Ook had men een afbeelding van het Leienburg, een geheel ander Haga ziekenhuis, gefotoshopt en daar voormalig ziekenhuis Sportlaan 600 bijgeschreven. Echte Haagse buurtbewoners dus, blijkbaar zo verblind door woede dat ze niet meer wisten hoe het ziekenhuis tegenover hun huis er ook weer uitzag. De desoriëntatie van de opstellers van dit pamflet bleek ook uit de aankondiging van het tijdstip. Dat was 1900 uur, oftewel 7 uur 's avonds op de klok. Ernaast stond de wijzer op 5 uur. Ze hadden in Ermelo, IJsselstein of een andere verzetshaard lekker zitten photoshoppen. Tot zover de praktische verworvenheden van de vrijheid van meningsuiting. Ter plekke trof uw reporter de bekende in het zwart geklede petjesjongeren aan. Een dapper groepje welkom AZC-demonstranten werd in het plantsoen beschermd door een onwaarschijnlijk groot aantal agenten. Droevig en weerzinwekkend, maar toch blijf ik het in mijn songfestival met De Dijk en Frits Spits nazingen. De mens wil het goede, wij zijn met de meesten.

0: Zo, lekkere plaats zeg. Multitalent, creatief, duizendpoot. Voetbalcommentator, radiopresentator, tekstschrijver, perschef. Het is moeilijk om hem te vangen in een paar woorden. En toch, het lukt met twee. Leo Driessen. Ja. Fijn dat je er bent.
1: Ja.
0: En mensen die het misschien niet weten, maar ik lees niet meer voor jou. Dat is jouw tekst.
1: Ja, en met Han Korenneef samen.
0: Precies. Je hebt me keihard voorgelogen, besodemieterd en bedrogen. Als je dat dan zo opschrijft, voel je daar dat lekkere ritme alweer bij?
1: Nee, maar ik had wel iemand voor ogen.
0: Ja?
1: Ja, dat schreef wel lekker, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat een geweldige tekst vind ik dit.
1: Ja?
0: Klinkt zo lekker ritmisch.
1: Ja, maar het moet wel zeggen, deze liedjes komen uit het Italiaans, hè, deze teksten. Mm. En dat heeft dat al. Dus je ontkomt er bijna niet aan om het zo op te schrijven. Een woedend lied moest het worden. Dat kon niet anders.
2: Ja. Weet je nog wie dat was?
1: Hè?
2: Die persoon. Dat
1: maar natuurlijk, die ken jij niet?
2: Dat weet je niet, want volgens Fidan ken ik iedereen.
1: Ja?
3: Dat is wel waar.
1: Ja. Ja. Deze ken je echt niet.
2: Ja.
1: Nee, maar
2: in de privésfeer.
1: Was van voorbijgaande aard, ja.
2: Ja, okay.
0: Ja.
3: Jij zei vandaag, Wieger, ja. als toen Marco Borsato en zijn liedjes dus in de ban werden gedaan, van als je de tekst hebt geschreven, als je de muziek hebt gemaakt, is het in zekere zin ook zo dat als hij geboycott wordt, dat de maker ook geboycott wordt. Voelde dat ook zo?
1: Het scheelde ongeveer twee vakanties, ja.
3: Ja.
1: Ja. Nee, ja, gewoon heel duur. Dat scheelt een hoop centjes, ja. Maar goed, ja.
0: Maar
3: ja, is
0: het
3: echt
0: centjes.
3: Alleen financieel? Of is het ook dan, raakt het ook niet? Ik bedoel, ja. Ik zou daar
1: meer
3: van vinden.
1: Ik vind er wel wat van wat daar gebeurd is. Want maar goed, er is al zoveel over gezegd. Maar het is wel echt een hele andere tijd geworden. Van als je dus. Is nu weer bijvoorbeeld die scheidsrechter, dat is allemaal gekleerd.
0: Rob Dieperink.
1: Ja. Maar die is wel weer klaar.
0: Ja.
1: Want ja, de hele wereld heeft hem aan de schandpaal genageld. Ja. Terwijl hij vrij
0: mag ook niet naar het WK nu?
1: Nee. Dat vind ik dan ook raar, weet je wel. Je kan er helpen door gewoon te zeggen van nee, je gaat gewoon. Want er is in principe dus niks gebeurd.
0: Ja, geseponeerd is die zaak. Maar de UEFA en de FIFA zeggen in dit geval, ja, maar hij is niet helemaal vrij van zonden.
1: Nee.
0: En dat moeten ze wel zijn, de Leidsmannen.
1: Ja, en dat moet...
2: Infantino vrij van zonden.
0: Ja, nou ja, dat is goed dat je die noemt trouwens.
1: Precies, dat moet de FIFA dan vooral zeggen, ja. Nee,
0: ja.
1: Maar om terug te komen op Marco, dat is natuurlijk een triest verhaal. Vooral ook omdat het 4-5 jaar lang geduurd heeft voordat het uiteindelijk dan tot een uitspraak komt. Ja, dat is wel heel lang.
0: Zaterdag is voor jou altijd een drukke dag, hè?
1: Ja.
0: Begint al lekker met het sportcafé?
1: Zeker, nou, begint met 7:30 op, want ik moet ook het gebak halen. Dat heb ik ooit een keer gezegd. Ik doe
0: voor elke overwinning?
1: Hè?
0: Van
1: nee.
0: Telstar?
1: Of? Ja, nee, dat was dit seizoen wel redelijk te doen.
0: Nou, we zijn een paar keer gewonnen.
1: Ja,
2: van PSV 2 keer gewonnen.
0: 8 keer gebak, 9 keer gebak. We zitten inmiddels op.
1: 2 keer van PSV in ieder geval. Ja.
0: Zo. Ja. Maar gebak voor de collega's?
1: Voor de uitzending met de gasten bij Sportcafé.
0: Dat zijn trouwens niet de minste gasten die daar langskomen. Hè? Guus Hiddink komt nog wel eens langs.
1: Ja, die wil per se komen. Ja.
0: Frits Barend, ja. Waarom willen ze zo graag bij jou zijn?
1: Nou ja, je kan. Het is niet helemaal vrijblijvend, maar het is wel redelijk slap ouwe hoeren over voetbal. En met ook wel een serieus tintje. Maar je mag zeggen wat je wil. Als een onderwerp even 10 minuten langer duurt, dan is dat ook prima. Dus het is redelijk vrij. Ja.
0: Het is radio zonder draaiboek.
1: Ja.
0: Wat trekt jou zo aan dat medium?
1: Nou ja, als je een geluidsmaker hebt, dan heb je al een uitzending. Dus het is eigenlijk het meest simpele, het meest basale wat er is. En, hoe meer je het kaal houdt, hoe meer fantasie je kan gebruiken. Hoe meer je eigen... Ja, je gaat zitten en je hebt een uitzending. Dat is het eigenlijk. Ja, dat kan niks en niemand kan dat.
2: Het is ook zo suggestief, want wij zien jou nou zitten, Leo. Maar ik weet dat er heel veel mensen zijn die altijd genieten van jou. En die weten helemaal niet wie jij bent of hoe je eruit ziet. Maar die kennen jouw stem wel.
0: Nou, we krijgen nu ook allemaal berichten binnen. Vraag aan Leo van een luisteraar. Vraag hem alsjeblieft of Ab Kaashoek deze zomer nog terugkomt met zijn schitterende Tour de France. Dat zou echt geweldig zijn. Zeg Bert Sanderman zegt dat. Nou, en?
1: Nou, het zou kunnen.
2: Vrienden van de sport?
0: Wel?
1: Ja, beste! Die bedoel je?
2: Ja, vrienden van de sport!
1: Ja, die Ab heeft altijd heel lange uithalen. Hè. Dat
2: moet
1: Ja, die is in de Radio Tour de France bij de NOS ontstaan. Ik heb van 87 tot 95 hebben we Radio Tour de France gedaan. En met spelletjes met Koos Postema. Maar Ab is wel een heel mooi, tragisch figuur, vind ik.
2: Koen Verhoef is daar een beetje boos om geworden. Die heeft gedacht dat het een beetje op hem gebaseerd was.
1: Nou, dat was ook wel een beetje.
2: Ja.
0: Wat is de tragiek dan, Leo? tragisch figuur, zeg ik.
1: Nou ja, hij, het lukt hem nooit. Niks lukt bij hem. Maar
2: dat hij altijd enthousiast, maar het lukt niet.
1: Ook blijmoedig voorwaarts.
2: Dus is het tragicomedie het mooiste wat er is.
1: Ja, toch? Ja.
0: Je werkt ook samen met je broer Nico.
1: Ja.
0: Ook voor dat programma wat ik net noemde. Hè? En naar Sportcafé. Trouwens, later op die dag, op deze zaterdag, ook nog de 1000 van Driessen.
1: Ja.
0: Dus dat zeg ik, hè? 5 uur radio van
1: Leo
0: Driessen.
1: Die vrijdagmiddag die nemen
0: precies.
1: We. Die zaterdagmiddag die nemen we vrijdagochtend op.
0: Want zoals nu ook weer, moet je dan weer wedstrijden gaan verslaan. Ja, je komt net van Viaplay, geloof ik. Ja. Bundesliga stond daar op het menu.
1: Ja.
0: St. Pauli tegen Wolfsburg, voor de mensen die het gemist hebben. Hoeveel is het geworden?
1: Hebben ze een abonnement? Nee, het was 3-1 voor Wolfsburg. En dat betekent dat St. Pauli is geregedeerd en Heidenheim is geregedeerd. En Wolfsburg speelt dan nog play-offs.
0: Mooie club, de St. Pauli. Ja. En Nico noemde ik al. Is hij ook meer dan een broer, een soort van steunpilaar voor jou? Want hij is ook producer van het programma.
1: Dus ja. Nou, zeker. Hij houdt hij bewaakt de grote lijn in bij het NH Radio Sportcafé. Dus hij loopt altijd van ergernis door het hele café. Want we hebben echt wel een draaiboek.
0: Ja.
1: Maar het moet wel weggegooid worden steeds.
2: Maar als de mensen die de grote lijn moeten bewaken geërgerd raken, dan heb je een leuk programma.
1: Jawel, maar hij is ook wel quasi geërgerd. Maar
2: ja, tuurlijk. Ja.
1: Hij is ongelooflijk goed in muziek. Dus dat programma is vrijdagmiddag of zaterdagmiddag, dat is echt veel op muziek. Maar hij zet ook wel eens liedjes neer in het ochtendprogramma. En die versneuvelen nog alles. Dus ja, dan... Geen tijd voor.
2: Nee.
0: Jouw buurman, die zei net, toen ging het over de angst of de rijpolitie. Nee, de angst.
3: Rijangst. Voor
0: rijangst, hè? Rijangst. Want daar ben jij van. Tenminste, je gaat dat tegen. Zo, dit was een lekkere zin, Robin van der Kant.
2: Gaat goed, Wieger.
0: Ja, gaat wel lekker. Die zei, ik ben daar ingerold.
4: Spreekangst. Nou,
0: ik ben daar ingerold.
4: Heeft hij over het algemeen geen last van.
0: Leo, ben je er ook ingerold in dit vak? Sportcommentator?
1: Ik lag in het Lucas ziekenhuis. Voor een knieoperatie. En toen waren we net met de kabinetgroep waar ik in zat. Dat won Cameretta op dat moment. Dus ik was daar net niet. Ik lag in het ziekenhuis toen ze wonnen. Dat is tragisch, hè?
2: Ja.
1: Nee, dat was helemaal niet erg. Want ik reed meestal de bus. Ik had een bijrol. Frans van Vuren was de hoofd. Maar het was wel leuk om erbij te zijn. Maar toen kreeg ze daar lucht van. En toen ben ik bij de ziekenomroep terechtgekomen daar. In de uitzending. En toen ben ik bij Radio Lucas blijven zitten. En daar zat Ferry de Groot, die werkte daar ook bij. En Tom Blomberg werkte erbij. En Hans Hogedoorn, weet je wel, van buiten het 5 graden. Ja. Dus er was al een lijntje richting Hilversum. En toen op een gegeven moment ging Tom Blomberg voor Felix Meurens productie doen. Bij de top 100. En toen ben ik bij Felix. En met Felix deed ook langs de lijn. Ben ik met hem meegegaan. En zo ben ik bij langs de lijn terecht.
0: Kun je nog veel je cabaretier zijn, zeg maar, kwijt in het voetbalcommentaar geven?
1: Nee, alle grappen mislukken, nee.
0: Ja, nou, dat is wel lastig natuurlijk, om een grap te maken tijdens een wedstrijd. Dat kan wel, maar...
1: Jawel, het moet eigenlijk een beetje vanzelf gaan.
0: Ja.
2: Ik weet dat Freek de Jong een keer bij de VARA commentaar ging geven. En die was met een hele doos met moppen daar naartoe gegaan. Zei hij in de afgelopen zei, kon ze helemaal niet kwijt. Ja. Er werd steeds gevoetbald.
1: Koen Verhoef had wel grappen, die schreef hij op.
2: Ja.
1: En dan.
2: Naar
1: wij menen. Dacht dat het op dit moment zelfs bijzonder goed. Nee, maar dan had hij bijvoorbeeld. Jansen, die trekt daar wat met zijn rechterbeen. Ik heb in mijn kennissenkring een tandarts die trekt met zijn linkerbeen.
2: Ja, ja.
1: En die had hij dan helemaal uitgeschreven, die grappen.
0: Ja.
1: En dan ging de Ampex, want dat vroeg je dan: hebben jullie dat, Ampex? Want dat werd dan opgenomen in Hilversum en dan werd het gemonteerd. En dan haalde dat uiteindelijk de samenvatting niet. Sport was om zoveel mogelijk de grappen van Koen eruit.
2: Dat was het doelpunten gesneuveld omdat er een grap bij zat. Ja.
3: Grappig is dat je bij cabaretiers grappig, hè? Is dat je denkt, oh, die is grappig. En wat mij opviel altijd met die talkshows en de cabaretiers die we uitnodigden, is dat iemand, hè, als je een cabaretier te gast had, dat ze vrij serieus waren. En eigenlijk helemaal niet zo grappig. Ik weet niet of ik hier nu iemand beledig. Nee, maar dat is toch interessant. Ik bedoel, je kan natuurlijk niet iedereen over één kam scheren, maar bedoel, hoor jij vaak dat je grappig bent bijvoorbeeld? Ik vind je wel grappig trouwens, maar... Of is het meer dat je gewoon goed kan schrijven en goed kan timen en dat je gewoon meer een kunstenaar, woordkunstenaar bent?
1: Nou, bij dat programma zaterdagochtend, daar voel ik me wel, daar ben ik wel een beetje op het randje om mensen een beetje te beledigen elke keer zo. Een beetje, we hadden vanochtend ook een gast die ik vind het altijd wel mooi als mensen een onderwerp komen aandragen, was echt... Nu hadden we er eentje, die had de oplossing voor de penalties. Nederland zelfs mist altijd zoveel penalties. En dat was 77 jaar. En die had toch echt de oplossing voor het goed nemen van de penalties.
2: Een asielzoeker laten nemen natuurlijk, buitenlander.
0: Nee, maar wat was die oplossing? Dat wil ik wel weten.
1: Ook. Ja, zover ben ik niet gekomen. Oh. Nee, wel, je moest middelhoog schieten en hard.
0: Okay.
1: En niet in de goede hoek van de keeper.
0: Wat fijn, is dat?
2: Nou, dat is echt wel een epifanie.
0: Ja, zo.
2: Ja, zoek dat maar op.
0: Heb je van niet.
2: Dat is een collega van Sophocles.
0: Ja. Trouwens, ik noemde je net al. En je had het net over die exposure. Want dan gaat het over rijangst en hoe daarvan af te komen. Bij de agenten vooral. Inmiddels is Rijpol bestaat al 25 jaar. Jij wordt daar de baas van. Maar je was net bezig met die exposure. Wat dus te doen? Het verhaal kon je niet helemaal afmaken. Maar nu wel.
5: Ja.
0: Want agenten die dat trauma hebben beleefd. Moeten dat herbeleven?
5: Nee, dat is zeker niet de bedoeling. Het is niet een herbeleving. Maar het is wel goed om ze mee te confronteren. Om daar weer te gaan ervaren dat het in het verleden ligt. En dat het niet in het heden nog een keer kan gebeuren. Het kan natuurlijk altijd ergens natuurlijk wel gebeuren. Het is nog steeds reëel dat natuurlijk altijd ergens een gevaar is.
0: Ja.
5: Maar het lichaam denkt eigenlijk nog steeds van... oh, als ik nu weer bij die tunnel kom of in die situatie terechtkom... dan gaat me dit weer overkomen. Ja. Dus ze gaan vermijden. En dat is uiteindelijk dan bevestig je dus ook dit gevoel.
3: Hoe lang duurt het gemiddeld genomen totdat iemand van zijn haar angst af is?
5: Ja, dat is echt heel verschillend.
3: Kan ook jaren duren, denk ik maar. Dat lijkt me niet zo handig. Maar...
5: Ja, je ziet eigenlijk bij trauma zeg maar, dat het redelijk snel is. Omdat trauma is, het incident is gebeurd, dus je weet ook waar het is ontstaan.
3: Dan kan je EMDR ook inzetten.
5: Toepassen en dan kan je ook gericht de behandeling op neerzetten. Mm-hmm. Maar bij overbelasting is natuurlijk in meerdere jaren soms is dat ontwikkeld. En dan heb je dus ook vaak meer tijd nodig om het weer uit te halen.
3: Ja.
5: Dus,
0: het is ook heel emotioneel werk, denk ik, hè? Mensen moeten zich heel kwetsbaar opstellen.
5: Ja, dus veiligheid is ook enorm belangrijk. Ja. Ja, dus dat ze zich echt daadwerkelijk veilig voelen... en in verbinding staan met de instructeur... die ernaast zit met de rijenscoach.
3: Je bedoelt dat je je ook kan schamen, bijvoorbeeld? Zoals ik dat wel ken.
0: Nou ja, maar ik bedoel, een trauma... dat is natuurlijk een ingrijpende gebeurtenis. Het gaat om angst, om controle verliezen. Maar dunkt, dat zijn heftige emoties die je dan parten spelen. Ja. Notabene achter het stuur, dus supergevaarlijk. En met die cocktail krijg je dus als begeleider dan te maken.
3: Ja, ben je ook een beetje een therapeut, in zekere zin. Waar je geen opleiding voor hebt, in principe.
5: Nee, klopt. Ja, maar daarom werken we ook dus veel samen met de psycholoog... het angstbehandelcentrum Ipso.
0: Ja.
5: En daar doen ze vaak dan eerst de intake. En doen ze EMDR bijvoorbeeld. Halen ze de lading vaak van het trauma. Dan als het een trauma is, halen ze de lading daar vanaf.
0: Ja.
5: En dan komen ze vervolgens bij ons voor de exposure. Dus wij werken eigenlijk meer met het lichaam. Kun je zo ook het een beetje zien. Hè? Mm-hmm. Dus wij gaan echt de angst aan.
0: Ja.
5: En de psychologen die doen het werk. Zeg maar,
3: en iemand kan er ook niet vanaf komen. Ja. Nou, het zou kunnen. Vraag me af of misschien is het een keer niet goed.
5: Ja, zeker. Nee, maar kijk, het is zeker niet iedereen komt er helemaal van af.
3: Nee.
5: En we zeggen ook altijd, je hoeft ook niet van de angst af te komen. Het is alleen belangrijk dat je ermee om leert gaan.
0: Ja. Ja. Heb jij het opgegeven helemaal, het rijden?
3: Nee hoor, nee. Ik ga straks rijden in jouw auto.
0: Nee, maar...
3: jij mag achterin.
0: Is het nog steeds ambitie die je hebt?
3: Jawel, ik ben nog altijd aan het lessen.
0: Nee?
3: Ja. Nou, nooit gestopt. Af en toe met langere tussenposes. Maar ik les wel.
0: Ja. Ja. Een leven lang leren, volgens velen is dat ook iets dat we allemaal zouden moeten doen. En jij neemt dat heel letterlijk in de auto, dus wat dat betreft...
3: Ik ga gewoon even langs bij Robin.
0: Chapeau, doe
3: dat. Hij gaat me helpen.
0: Jan van de Putten is zojuist aangeschoven. Het is alweer even voorbij 6:30. Dag Jan, met de hoofdpunt van het nieuws.
6: NPO Radio 1.
7: Het Nederlandse ASML en het Indiaanse Tata Electronics gaan nauw samenwerken. Ze gaan expertise uitwisselen en elkaar voorzien van technologie en apparatuur. Er zijn afspraken over gemaakt bij het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Den Haag. De Britse minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. En wil premier Starmer uitdagen. In de speech waarin Streeting aankondigde dat hij beschikbaar is, toonde hij zich zeer kritisch over de Brexit. Bij de zoektocht bij de Malediven naar de vermiste Italiaanse duikers is een militaire duiker om het leven gekomen. Volgens de regering overleed hij aan decompressieziekte. En de dode walvis die gisteren aanspoelde op het Deense eiland Anholt is inderdaad bultrug Timmy. Er is een trekker gevonden die aan Timmy was vastgemaakt. Die bultrug kwam ruim 2 maanden geleden in problemen voor de Duitse Oostzeekust.
0: Van bultrug Timmy naar Marco Verhoef. Dag Marco. Het is, zei je net al, een beetje somber misschien wel buiten.
8: Ja, er zijn ook plekken waar het wel al opklaart hoor. Maar hier trekt ook nog even een laatste bui langs. En dan wordt het een poosje droog. En dan winnen de opklaringen ook terrein. Dat betekent ook dat het vanavond en vooral het begin van de nacht flink kan afkoelen. Dat houdt het langst vol in het noordoosten. Waar je minimumtemperatuur tegen gaat komen van 2 of 3 graden. Dus ben je op de camping, dan zou ik even een extra laagje bij de hand houden.
0: IJsheiligen, zijn die al geweest of kan
8: die
0: het nog
8: zijn,
0: onder nul?
8: Die zijn volgens mij net geweest.
2: Oh.
8: Ja, maar goed, ook na ijsheiligen hebben we best wel eens een keer een minimumtemperatuur net onder nul gehad. Maar goed, dat duurt dan vaak zo kort.
9: Niks is meer heilig.
8: Nee, de meeste plantjes kunnen er dan wel tegen. Laten we het daar maar op houden. Ja, en morgen overdag loopt het kwik natuurlijk wel op. Het blijft fris voor de tijd van het jaar. Gebruikelijk is zo'n 17 of 18 graden. Komen we niet aan. 12 tot 15 is de maximumtemperatuur morgen. We doen dat met veel bewolking. En aan het eind van de nacht begint het in het westen al wat te regenen. Daar hebben we de meeste neerslag in de ochtend. Trekt dan over de rest van het land naar het oosten. In de middag wordt het wat buiig. Dan is het dus ook af en toe droog. Klaart het misschien ook even op. Zien we in het westen nog wat zon. En dat wisselvallige weer houden we maandag, dinsdag en woensdag vast. Wel met wat oplopende temperaturen. Maar het echt positieve nieuws zit aan het eind van de week. Want vanaf donderdag wordt het droog, gaat de zon schijnen en komt de temperatuur boven de 20 graden.
9: Geweldig, dankjewel.
6: In de kantine, de start van je zaterdagavond. Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
9: En we hebben heel mooie gasten, zeggen we iedere week, zeggen we ook nu weer, hè Fidan? En Marcel komt er dan nu weer aan, want die heeft plaatsgemaakt. Geldt ook voor Alex Krijger.
3: Hij is helemaal kapot.
9: Ja, wat een leuk was, want we hadden het net, Leo, over dat prachtige programma van jou, dat sportcafé. Kees Kwakman ook wel eens te gast geweest, hè?
1: Zeker, is regelmatig te gast.
9: Ja, want wij hadden net even gebeld.
1: Oké. Okay.
9: Vanwege Volendam Telstar, gaan we zo dadelijk met jou uitgebreid over praten. En heb je al wat plagerige appjes gestuurd?
1: Nou, ik had vanochtend Pier Tol in de uitzending. Die ken je ook nogal?
9: Nee.
1: Pier Tol?
9: Maar Tol klinkt Volendams.
2: Ja, ja, international geweest.
1: Ja, vijfvoudig international. Ja. Door Huub Stevens ooit de het doel ingeschopt. Die beelden kun je nog wel terugvinden.
9: Sorry, oké.
1: Okay. Maakte een doelpunt tegen PSV en bleef dollen. Liep de bal het doel in. Dat vond Huub Stevens geen goed idee. En die schopte hem met alle geweld. En de bal het doel in. Maar goed, nee, die was vanochtend ook de gast.
9: Ja.
1: Dus nee, maar we hebben afgesproken. Die wedstrijduitslagen van vorige week. Toen zeiden we deze week geen contact.
9: Oh.
1: Nee. Het is alleen maar, nee, we hadden gehoopt.
9: Ja.
1: Kees ken ik natuurlijk lang en Pier Tol ken ik ook al heel lang. Pier Tol is nog dezelfde schoolles gehad. Dus we kennen elkaar heel lang. We hadden eigenlijk gehoopt dat we elkaar konden helpen morgen.
9: Ja, ja, dat kan dus niet.
1: En het mag ook eigenlijk niet, maar dat hadden we wel gehoopt dat het kon.
9: Ja, een salonremise heet dat dan, hè?
1: Zeker.
9: Ja,
1: nou wij voor Telstar is een remise prima.
9: Ja, maar Volendam niet.
1: Volendam moet
9: dus winnen. Die gaan de volop en dat is ook veel mooier. Ook voor de neutrale toeschouwers. Al vraag ik me af of daar er veel van zijn in het Krasstadion.
1: Ik denk dat er geen enkele neutrale toeschouwer aanwezig is.
9: Ben jij ook niet neutraal? En daarom vinden we je ook zo leuk. Alles behalve neutraal. En zo dadelijk gaan we dus uitgebreid vooruitkijken op die wedstrijd. En gaan we ook nog wel wat andere dingen doornemen. Een ding als, ik noem maar wat, Ajax of zo. Als er nog wat tijd voor is.
2: Ajax. Songfestival.
9: Songfestival kan ook nog. Maar eerst even contact.
2: Alle ellende één keer.
9: Contact nu met onze Indiase collega's. Hallo.
10: Prime Minister Modi has now arrived in the Netherlands for a two-day visit as part of the second leg of his tour. Kicking off the visit, the Prime Minister met with members of the diaspora and even witnessed a spiritual performance prepared for him. Remember that the Prime Minister's visit to Netherlands is expected to boost cooperation spanning diverse sectors, including defense, security, innovation, green hydrogen, and even semiconductors. Well, the Prime Minister has a packed schedule with bilateral engagements with his Dutch counterpart, Prime Minister Rob Chetin, a luncheon with the King and Queen of Netherlands, and a round of table of discussions with the Dutch CEOs.
9: Ja, daar gaan we eens even over doorpraten. We hebben net ook al kort aangestipt, hè? Het belang van India. Alex Krijger, geopolitiek analist. Onze Indiase collega's, noem ik dan maar even, stipt ook het belang aan van deze top.
8: Ja, veel.
9: Wij zijn dus, en we zijn zo nietig, zo klein, denken we. Maar hallo, we staan wel in de top 20 van economieën ter wereld. Dus we doen er wel toe, ook voor India.
8: Maar ze vinden Nederland belangrijk. En het viel me ook gisteren op. Ik werd gisteren ook geïnterviewd door de Indiase NOS, zeg maar. Als je dat zo moet noemen. En er was veel nieuws. Er was gewoon veel aandacht voor het bezoek van Modi aan de Europese landen. En hij had er natuurlijk heel veel kunnen kiezen. Maar hij heeft gewoon voor onder meer Nederland gekozen. Dus dat is gewoon een goed teken. En ik heb met mijn werk vroeger ook wel veel met India te maken gehad. Ze vinden ons interessant. Er zitten gewoon heel veel Nederlandse bedrijven. Er zitten een paar honderd Nederlandse bedrijven. Andersom zitten natuurlijk, moeten we ook niet vergeten, hier een enorm grote Indiase diaspora. Denk aan Den Haag. We hadden het er net over. Er zitten hier tienduizenden Indiërs wonen in Nederland. Ja. Maar ook meer dan 200.000 mensen met iets van Indiaanse achtergrond.
2: Ja, Hindustanen en zo.
8: Denk aan de Hindustanen in Den Haag bijvoorbeeld, Suriname, et cetera. Ja. Dus er zijn hele stevige banden.
9: Precies.
8: Dus het is echt wel, ja, ik vind echt een eer dat gewoon de premier van het derde belangrijkste land in de wereld naar Nederland komt voor 2 dagen en echt zaken wil doen. En daar zit dus ook onze ruimte, want we klagen natuurlijk heel veel.
11: over hoe moet het allemaal verder, waar gaan we ons geld mee verdienen de komende 10, 20 jaar. En ook als Europa, het gaat natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo goed. Denk aan Draghi en het Wenning-rapport, het schiet totaal niet op. Maar als je kijkt naar kansen en mogelijkheden, ja, wat India eigenlijk tegen ons zegt, Nederland, je hebt heel veel, maar doe er meer mee. Dus je kennis, dat is onze kracht.
9: Ja, Wenning noem je al, als oude ASML-topman natuurlijk ook. Ja. En juist daar horen we vandaag dus heugelijk nieuws over, dat de banden tussen ASML en Tata India worden aangehaald.
11: Dat is niet verrassend.
9: Die worden versterkt. Dat is niet verrassend.
11: Nee, dat willen ze hebben.
9: Nee,
11: ze
9: maar dan gewoon hebben we het echt over de economie van nu en straks, hè?
11: Ja, India kijkt echt net als China naar de economie van de toekomst. Dat zag je ook vorige week dan met het bezoek van Trump en Xi Jinping. Waarbij zeg maar de Amerikanen heel erg zorgen dat ze nog de huidige economie, dat ze daar de controle over hebben in de wereld. Denk aan de olie en gas. De controlepunten, de choke points heet dat. Panama, Straat van de Moes, et cetera. Terwijl die Chinezen lang denken, ja prima, maar we gaan gewoon de nieuwe economie vormgeven. Dus die hebben eigenlijk de macht over de zeldzame aardmetalen, de zonnepanelen, et cetera. En India denkt ook zo. Dat is zo toekomstgericht. En het gaat om op een manier dat je denkt van, nou, dat is anders dan we in Europa doen. Maar het is heel bijzonder. Er zit daar een enorme dynamiek. Er zit een enorm jonge bevolking. Dus ja, ik zeg het ook altijd tegen bedrijven. Ben je al bezig met India? En dan zeggen ze vaak moeilijk. Maar je moet het gewoon stug doorgaan. En India kijkt naar ons. Ja. Ja,
9: zij zijn op zoek naar bondgenoten. Ik vroeg me ook af, hoe zit het nog met die rivaliteit tussen India en China? Van oudsher is die rivaliteit.
11: Die is heel groot. Ja. Die is heel groot. Dat is ook een van de redenen dat India dus altijd wel vriendjes blijft met de Russen. Dat snappen wij nooit helemaal. Kijk, Modi, de premier van India, knuffelt met iedereen. Behalve met Xi Jinping, denk ik. Maar met Poetin en met Trump en iedereen. Dat is ook de houding. Je zorgt gewoon dat je met alles en iedereen vriendjes bent.
9: Pragmatisme boven alles?
11: Het is heel pragmatisch, ja. Maar ook wel gebaseerd op hun waarden. Dus wij hebben altijd natuurlijk ook vanuit de geschiedenis nog steeds soms het idee dat wij de waarheid in pacht hebben. Ja. En wat ze in India zeggen, de minister van Buitenlandse Zaken is heel invloedrijk. Die zegt vaak, Europa, you don't practice what you preach als het gaat om waarden. Ten aanzien van Oekraïne moeten we allemaal in houding staan. Maar Midden-Oosten doe je iets anders. En de Soedan horen we überhaupt niet. Ja. Dus in die zin zitten er enorme mogelijkheden. Want om te voorkomen dat je naar een nieuwe tijd toe gaat, een nieuwe wereldorde waarin twee dominante landen er zijn, Amerika en China, zou je dus als Europa, dus ook Nederland, heel nauw samen moeten werken met de grote landen van het mondiale zuiden, India, Brazilië, Zuid-Afrika, Nigeria, Indonesië. En wat je dan eigenlijk doet, is een derde macht creëren. Dus er zijn enorme mogelijkheden. Een nieuwe tijd toe gaat, een nieuwe wereldorde, waarin twee dominante landen er zijn, Amerika en China, zou je dus als Europa, dus ook Nederland, heel nauw samen moeten werken met de grote landen van het mondiale zuiden, India, Brazilië, Zuid-Afrika, Nigeria, Indonesië. En wat je dan eigenlijk doet, is een derde macht creëren. Dus er zijn enorme mogelijkheden, economisch, maar ook geopolitiek.
9: Maar dat is toch

0: vandaag. India is het land waar het meisje sinds die tijd verblijft bij haar vader, die haar heeft ontvoerd in zijn thuisland. De zaak is al die jaren aan de orde gekomen in gesprekken tussen dat land en ons land, compleet vruchteloos. Vicepremier Dylan Jessakus zegt dat het nu echt anders gaat.
1: We hopen graag met hen zaken te kunnen doen, verschillende dingen te kunnen doen, maar er hoort wel bij dat we ook tot een oplossing komen voor India. Dus op die manier is dat echt anders dan in het verleden. En er zal ook een delegatie richting India gestuurd worden van mensen vanuit ons die ook echt inhoudelijk in kunnen gaan op wat is nou voor nodig om ervoor te zorgen dat mevrouw Rashid haar kind in haar armen kan vasthouden.
2: Ja, oud-premier Mark Rutte had eerder ook al Modi aangesproken, hè, op de zaak India. Ik weet eigenlijk helemaal niet meer wat dat nou destijds... Heeft dat überhaupt iets opgeleverd?
3: Nou, nee, want ze is nog niet terug.
2: Nee, maar hoe gingen die gesprekken destijds? En zouden er vervolggesprekken... Hoe is er überhaupt welwillend gereageerd? Dat bedoel ik. Dat het op den duur zou kunnen werken.
3: Nou ja, het is heel lastig, want het gaat hier over diplomatie. En daar willen ze dus niet veel over zeggen, over de manier waarop dat gaat. Maar het feit dat het niet gelukt is, geeft aan hoe ingewikkeld het ook is. Want het heeft ook te maken met internationaal recht en welke afspraken je gemaakt hebt, waar je wel onder valt, waar je niet onder valt. Dus het is gewoon heel ingewikkeld juridisch om iemand terug te halen. En dan moet dus de welwillendheid er zijn van een leider om zich daarvoor in te gaan spannen. Ja. En dat hopen ze nu. Dus ze hebben het Koningshuis, proberen ze daar iets over te laten zeggen.
0: Die waren al die tijd ook betrokken.
3: Die zijn ook al die tijd betrokken geweest, precies. De premier zal er iets over gaan zeggen. Nou, er gaat dus blijkbaar een delegatie naartoe. Maar het is gewoon heel ingewikkeld.
0: Ja. Maar wat ik ook ingewikkeld vind in deze, en daar hoor je toch niet zo heel veel over, is dat het meisje al die tijd in India is geweest. Vanaf het moment dat ze peuter was. En we moeten altijd redeneren vanuit het belang van het kind. Kinderrechten. En als je al die tijd in India bent verbleven, is het dan in het belang van het kind om nu naar Nederland te komen? Bijna 10 jaar later?
2: Ik zou zelf uiteindelijk denken van wel. Als je 10 bent en je moet nog opgroeien en volwassen worden, uiteindelijk. Zij kan natuurlijk nog wel een band opbouwen met
0: maar
2: haar.
0: Maar dan is ze hier wel totaal ontworteld.
2: Moeder.
4: Ja, maar waar ze nu over nadenken is dus dat er in ieder geval diplomatiek contact zal zijn met als doel dat de moeder en de dochter elkaar weer kunnen zien.
0: Ja, precies.
4: Op zijn minst, volgens mij bouw je dat op die manier op.
0: Ja.
4: Weet je, in het leven is het altijd de toon die je de muziek maakt, maar zeker met de Indiërs. Ja. Dus je moet dat echt wel op een hele verstandige diplomatieke manier doen. Ja. Het is natuurlijk enorm te hopen dat daar een oplossing komt. Ja. Maar ik zou me niet verbazen, wat ik een beetje hoor, dat het in delen gaat.
0: Ja, ook dat speelt dus allemaal mee. Dit bezoek van Modi, die belangrijke man aan ons land, gaat echt niet alleen om economische belangen, maar dit ook, dit soort particuliere belangen spelen een rol. Een stukje muziek nu voor de sfeer komt ie. Ja, dat is wel een leuk muziek.
5: Ik geniet van elke wedstrijd maximaal.
0: Wow, ook niet. Nou, laat maar zitten. Ik vond het zo leuk, want Telstar heeft een heel mooi melodietje. Een heel mooi eigen song, toch, Leo Dries? En ik dacht dat we daar naar konden. Ja, kunnen we er toch naar luisteren? Ja. Daar is die. Ja, ik vind dit dus een lekker nummer, Leo. Ja, je kijkt me heel vragend aan van waarom doen we dit? Omdat ik dit een lekkere plaat vind. En het gaat over Telstar, de Witte Leeuwen.
6: Nou, IJmuiden hoor ik.
0: Ja?
6: IJmuiden.
0: Oh, dat vind je niks.
6: Oh ja, het is een beetje...
0: Nee, klopt. IJmuiden, ja, ik snap wat je bedoelt. Nee. Nou ja, dit is de kenner in
6: je. Iets anders voor vinden.
0: Ja.
6: Maar nee, het is een prima lied. Maar nee, natuurlijk, het Telstar lied, dat is van de Tornado's. Hè?
0: Oh, hebben die wel, jongens, van de Tornado's?
6: Het heet Telstar.
0: Het heet Telstar, dus dat zou wel leuk zijn.
6: En
0: komt hij dan?
6: Hoort, denk je van, oh ja.
0: Oh ja? Dit?
6: Nee.
0: Laat maar. Jongens, het gaat... Oh, jongens, nou, daar komen straks driftige gesprekken. Komen er. We gaan het hebben over Telstar en Volendam. Want dat is morgen die clash. Telstar heeft genoeg aan een gelijkspel. Maar daar in Volendam willen ze koste wat kost die overwinning bewerkstelligen. Want dan blijven zij in de eredivisie. Had jij een poos geleden überhaupt voor mogelijk gehouden dat Telstar hierom zou spelen?
6: Je bedoelt dit seizoen?
0: Ja,
6: want die
0: ploeg werd als eerste opgeschreven, toch? Telstar, die zullen wel degraderen.
6: Ja, maar anderhalf jaar geleden was ik het met je eens geweest. Want toen zaten we in december zaten we nog in de eerste divisie. Of in de keukenkampioen-divisie. En verloren met 6-0 bij MVV. En toen was wel, dat is wel het moment dat... Toen zat Telstar wel heel diep. En vanaf dat moment eigenlijk... Maar ik zie al anderhalf jaar sindsdien onder leiding van Anthony Correa... een soort van vechtmachine die... Ja, we staan wel een beetje waar we horen. Maar we staan eigenlijk ook wel weer iets hoger dan andere mensen hadden gedacht.
0: Ja, ja.
6: Dus het is eigenlijk wel, ja, het is naar behoren.
0: Je noemt ze nu, hè,

0: Anthony Correia, net hoorden we hem al heel voorzichtig. Dat was toen niet de bedoeling, maar nou zeker wel. Hij gaat naar FC Utrecht, dus hij maakt promotie voor zichzelf. We mogen dus voor de laatste keer aan de lijn bij zijn Telstra even luisteren naar die charmante man ook.
1: Ik geniet van elke wedstrijd maximaal. Dus ik kan niet meer genieten dan dit. Dus ik heb genoten. Ik vond de support is geweldig. Maar ik kan niet meer genieten dan dit. Dus als je elke wedstrijd volop geniet, dan is dat het max wat je kan behalen. Dat er een tijdperk aan het eindig is, zeker. Maar hij is er niet eindig. Want er moet nog een wedstrijd. Dus ik kan niet op een roze wolk zitten. Nee, ik moet juist door.
0: Ja, mooi. Marcel, je hebt van die mensen, daar word je instant vrolijk van.
2: Ja, hij absoluut van hem. Ja, nee, ja. Ja, hij is ook een atypische trainer. Want je kent al de clichés wel natuurlijk. Maar hij geeft gewoon antwoord. Hij zegt ook, als ze terecht hebben verloren, dan zegt hij dat ook gewoon. Ja. Hij heeft helemaal geen stemverheffing nodig of zo. En hij laat zijn elftal natuurlijk geweldig spelen met wat ze allemaal kunnen. Dat is, ja, het is niet alleen een vechtmachine, maar ze kunnen ook echt, nou, ze spelen heel goed samen ook. Dan zie je de kracht van dingen samen doen in plaats van tegen elkaar.
0: Wat dat mooi. Je hebt dat horzelvoetbal gedoopt, Leo. Ja, het type voetbal van Telstra.
3: Ja, het is enorm intens. Dus je moet over een ongelooflijk uithoudingsvermogen beschikken. Dat is wat hij vraagt van je. En verder vraagt hij van je dat je dat op het veld ook toont. En verder is het, iedereen mag overal lopen eigenlijk. Dus het is eigenlijk heel, heel lastig te definiëren.
0: Als iedereen mag lopen, lijkt het heel erg op jouw radio-uitzending. Ja. Zonder draaiboek.
3: Ja, ik denk dat het iets voor mij heeft
2: afgegeven. Ja. Ja, maar volgens mij hebben ze er ook heel veel plezier in, die leiders van Telstar. Dat zie je gewoon, die genieten van elk moment.
3: Maar ja, elke speler mag in zijn kracht voetballen. Dus, en het mooie is eigenlijk, als je kijkt naar de selectie. De selectie is eigenlijk, want je moet een half jaar van tevoren moet je al een beetje werken aan het elftal voor het seizoen daarna. Nou, Telstar is vanaf 1978 in de KKD geweest. Ja. Gedegradeerd toen met Louis van Gaal in de ploeg, wil ik nog even zeggen, als speler. Maar die kwam Telstar redden, maar scoorde maar één doelpunt. Maar dit terzijde. Louis, hoe is het? je moet ruim van tevoren die elftal samenstellen. Dus hebben voor dit seizoen is het elftal eigenlijk samengesteld op spelen in de keukenkampioendivisie. Ja. Er zijn jongens gescout uit de tweede divisie. En het merendeel heeft eigenlijk heel weinig eredivisie ervaring. Eigenlijk helemaal geen eredivisie ervaring. En werden eigenlijk op dat niveau ook niet ingeschaald. Ze presenteren eigenlijk allemaal een niveau hoger dan gepland. Ja. Dat maakt het wel heel bijzonder.
2: Behalve de ritmeester van de Kamp, mijn held.
3: Ja. Hey, inderdaad.
2: Sowieso in voetbal een dubbele naam. Ja. Bij hockey, oké. Bij paardenspringen enzovoort, allemaal best.
0: Maar ja,
2: voetbal,
0: nee, dat is atypisch.
2: Een goede voetballer ook. Ja. Goede voetballer ook.
3: Ja. Ja, daar zijn we heel blij mee met Jochem, ritmeester van de Kamp.
0: Je bent perschef bij die club. Wat doe je dan precies?
3: Nou, een beetje. Kijk, als je promoveert, dan is het verplicht om een perschef te hebben. En dan moest al een nieuw stadion neerzetten. Moest al heel veel spelers extra erbij.
0: Ja, dat ging ook last minute. Want wat was er met het
2: iedereen
0: veld?
2: Stond te schilderen in IJmuiden. Het was echt gewoon geweldig.
0: Ja, zo mooi.
3: Het was gewoon niet af allemaal.
0: Nee, precies.
3: Tijd wel.
0: Het kwam wel af.
3: En je moet een echt veld erin hebben liggen. Want we hebben altijd kunstgras. En dan moet je ook weer veldverwarming in. Ik zeg, gooi er nou een paar buizen onder. Er is toch niemand die het controleert. Maar we hebben echt heuse veldverwarming.
0: En een heuse perschef. En wat doe je?
3: Ja, maar ik ben gepensioneerd officieel. Dus ik doe dat officieel. En ik ben ook aanspreekbaar daarvoor. Maar ik ben niet officieel in dienst bij Telstra.
0: Maar dat kun je er dus gewoon bij doen. Kan dat bij de kleinere clubs er gewoon bij?
3: Ik
0: kan me wel voorstellen dat je nu heel veel aanvragen krijgt voor die kraker.
3: Ja, maar het doet ook met Tessa en met Daan. Dat zijn die mensen die daar werken op kantoor. Die doen ook part-time weer andere dingen.
0: Ja.
3: Maar dus we zijn eigenlijk met z'n drieën eigenlijk. Zoals gisteren was het heel druk. Dan hadden we een pers. We doen altijd 2 dagen van tevoren. Ik heb ingesteld. 2 dagen van tevoren mag je een persmoment aanvragen. En dan kun je met de trainer praten of met de speler.
0: Ja.
3: Nou, gisteren was de NOS, ESPN, NATV en AD en de Volkskrant. En dus een stuk of 19.
0: Ja, mooi. Ongekend ook wat dat betreft. Kees Kwakman die zei, Volendam bereidt zich erop voor. En bereidt zich voor op een soort Volendamse kermis. Hoe ziet dat eruit in Velsen-Zuid, IJmuiden?
3: Hij bereidt zich voor op de winst al.
0: Jazeker.
2: Het zal een koude kermis worden. Wat
0: het kan ook een koude kermis zijn, maar hoe ziet dat eruit in Velsen-Zuid?
3: Het is voor allebei niet het einde van de wereld, hè, morgen. Dat even niet vergeten.
0: Via de na-competitie bedoel je, zou het dan nog kunnen.
3: Play-offs,
0: ja, dat is waar.
3: En ik denk dat niemand, dat wordt of Almere of Willem II. Nou, die zullen het niet leuk vinden om tegen Telstar te spelen. Nee. En ik weet ook dat in het achterhoofd wordt er nog altijd rekening mee gehouden met dat scenario. Dus als het morgen misgaat bij Telstar, gaat niet mis. Maar stel, dan zul je niet huilende spelers in een kleedkamer aantreffen.
0: Nee. Mooi hè, hoe je dat zegt. Het gaat niet mis.
2: Maar ik vroeg me af, wat kan Nederland leren van Telstar? Want ik word echt heel vrolijk van die club.
4: Wat kan het kabinet leren van Telstar, Leo?
2: Ja.
5: Wat kan de wereld leren van Telstar?
3: Ja, dat is een goeie. Ja. Nou, niet te lang vergaderen. Nee, ja, wat kun je leren? Anthony Correa staat wel voor een heleboel dingen. Dat is inderdaad wat je zegt. Hij heeft geen dubbele agenda. Je krijgt wat je ziet. En wat hij doet, elke dag 100% eruit halen wat erin zit. En van daaruit, als het morgen onverhoopt voorlopig misgaat, ja, dan wordt er niet getreurd, maar dan wordt er alweer gewerkt naar die eerste play-off wedstrijd.
0: Als je kijkt naar die promotie inderdaad vorig jaar, dan kan ik me voorstellen dat de mensen misschien denken aan een zanger die ooit eens iets gezongen heeft over dromen. Hebben we dat er klaarstaan, de heer Borsato? Dacht ik wel. Anders, nee, laat maar. Dromen zijn bedrog, want die tekst komt dan ook van jou.
3: En van Han.
0: Precies, laten we Han telkens ook bij betrekken. Maar ik zag vandaag een mooi stuk in de Telegraaf en het ging over sprookjes. Ze kunnen van een sprookjesboek maken. En dat sprookjesboek betekent dus verlenging van de aanwezigheid in de Eredivisie. Jij klinkt er heel zelfverzekerd. Anthony en zijn mannen gaan dat gewoon doen.
3: Ja, dat denk ik ook. En dan wordt het echt lastig. Want dan is het nieuwe er vanaf en dan word je geacht. Maar dat tweede jaar is meestal het lastigste.
0: Ja, dat hoor je dan. Waarom is dat zoveel lastiger? Want nou, dan heb je toch ervaring en dan kun je toch aan. Heb je dat al bewezen?
2: Ja, maar ze hebben geld nodig als ze zich willen handhaven. Helaas, in het voetbal. Je moet spelers kopen. Anders. En dat is ook weer jammer voor zo'n club eigenlijk.
3: Er gaat een heleboel spelers...
2: Goede spelers worden weggehaald. Ja,
0: ja, zo zal het zijn.
3: De ritmeester van de Kamp, die is gehuurd.
2: Van Almere, ja.
3: Die gaat gewoon weg weer.
0: Ja, toch nog even voorbij deze wedstrijd kijken. Want morgen gaat het wel erg. Over niet alleen in Volendam, de wedstrijd tegen Telstar, maar ook bijvoorbeeld de strijd om de derde plek. NEC kan derde worden, FC Twente kan derde worden, Ajax kan derde worden. Zeg het maar, glazen bol, Leo Driessen.
3: Nou, ik denk dat ze bij Ajax wel heel verrast zouden zijn als dat daar gaat gebeuren. Maar ik denk dat Twente toch is dan op die positie. Ja, Twente.
0: Oké, nou weten we dat ook. Het is wel kommer en kwel.
3: PSV, die zijn makkelijk te verslaan, heeft Telstar twee keer gedaan. Dus.
0: Ja, dat is easy, hè? Ja. Het is wel kommer en kwel nog steeds in Amsterdam.
3: Ja.
0: Perschef zijn voor Ajax, zou je dat ook willen?
3: Nee.
0: Nee?
3: Nee, nee.
0: Want je moet dat doen uit liefde en de liefde voel je voor Telstar en niet voor Ajax.
3: Nou, kijk, bij Telstar is wel zo, kijk, de lijntjes zijn heel kort. Al die spelers, die ken ik. En ik kan een beetje sturen, ik kan een beetje regelen wat je wel en wat je niet doet. Bij Ajax is het allemaal veel formeler en er zijn ook geen directe lijnen meer met de pers. Het is allemaal al geregeld. En nee, dat zou ik helemaal niks vinden. Nee.
4: Advocaat heeft een perschef nodig, toch?
0: Zo. Curaçao.
3: Ja, maar Kees Jansma is wel om een goede reden opgestapt, hè?
4: Ja, nee, maar hij is wel weg, toch?
2: Nee, hij is wel weg. Ik denk dat hij een image builder nodig heeft. Nu even.
0: Want hij ging weg, dik advocaat, vanwege de gezondheid van zijn dochter. Het gaat daar nu beter mee. Dus.
4: Maar Kees Jansma,
0: en er kwam een oproep vanuit Curaçao, inderdaad. Kom alsjeblieft terug.
2: Is er een dan dat ze dat graag wil doen?
0: Oh ja?
5: Image builder zou ik hartstikke leuk vinden.
2: Ja, wat zou je tegen Dick zeggen dan?
5: Zou ik ook heel goed kunnen, trouwens.
0: Oh ja?
5: Ja, dat denk ik wel. We kijken zo verbaasd.
0: Nee, maar wat zou je dan tegen Dick Advocaat zeggen, is de vraag van
5: winnen.
0: Dat is inderdaad.
2: Zo kan je
0: We sluiten af met Ajax, want ik zei, dat is een hoofdpijndossier. Gaat de zoon van Cruijff de boel nog op de rit krijgen daar in Amsterdam? Of heeft hij daar ook meer tijd voor nodig dan...
3: Meer tijd.
0: Ja?
3: Ja, ze moeten gewoon een Europese sabbatical nemen. En je ziet dat het heeft in Engeland Manchester United goed gedaan. Die hebben een jaar geen Europees voetbal, omdat ze heel laag eindigden. En die staan nu weer keurig derde en gaan weer een beetje vol gas door waar ze horen.
0: Ja. Zou je dat kunnen trouwens, vraag ik me af nu in de slotminuut van dit programma. Morgen commentaar geven van die wedstrijd, Volendam Telstar.
3: Ja hoor.
0: Of zit je daarvoor er te dicht op?
2: Nee. Volkomen neutraal, toch?
3: Ja. Geen enkel probleem.
0: Nee. Hoe ziet je dag er morgen uit, Leo?
3: Het moet vroeg in Volendam zijn. Dus, want er zijn maar weinig parkeerplaatsen. En ik had het nog steeds met ESPN mee lunchen en zo. Dus ik ben er al om 10:50. Ja. En dan... Eigenlijk wil ik die wedstrijd nooit zien. Maar ik ben de enige die er is voor Telstar morgen. Dus dat zal dat moeten zijn.
0: Nou, ik wens je heel veel plezier en succes met de Witte Leeuwen. Dank voor je komst. Geldt voor al onze gasten. Volgende week zijn wij er weer. En we wensen je een hele fijne zondag. Tot dan.
6: In de Kantine is een programma van Omroep WNL.
7: NPO Radio 1.
8: Meer duurzame energie met minder grondstoffen. Volgens een nieuw rapport van Greenpeace kan de energietransitie een succes worden met minder metalen zoals lithium, kobalt en nikkel. En verder? Deel 5 van ons Nationaal Vogelconcert met een hoofdrol voor de kleine karakiet. Wat wilde honing ons vertelt over de biodiversiteit. En roerdompen en distelvlinders op de Venolijn.
9: Opeens richtten twee rietstengels aan de rand van het water zich op. Het bleek het mannetje roerdomp.
8: Morgenochtend van 7 tot 10. PNNVARA met Vroege Vogels.
7: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
11: Hey, bedankt.
12: Merci.
10: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
14: Odido. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
16: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
15: Nu bij Dirk, Müllermilk, 79 cent. Geen geld toch?
17: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
19: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
20: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
21: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival. Een woud vol muziek.
20: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
6: NPO Radio 1.
22: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich, zoals verwacht, kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun al heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer, vanavond droog, vannacht weer regen, minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
11: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
23: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
24: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
25: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
26: Steen, evenhoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
25: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
27: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
28: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
29: NPO Radio 1. Langs de lijn.
30: Hélène Plag en Suze van Kleef.
31: Goedenavond. Willem II en Almere City strijden om een plek in de finale van de play-offs voor promotiedegradatie. Wij zijn er vanaf 8 uur bij.
32: En in de play-offs waterpolo zit het tweede finale duel tussen de mannen van Donk en De Zaan er al op. Dien van het Laar.
33: Vroege kampioen ZV De Zaan met overmacht. Dat wel hoor. Nadat het eerste duel gisteren met een verschil van 6 werd gewonnen, is het tweede duel zojuist geëindigd in een 17-10 overwinning voor ZV De Zaan. Dat maakt dat zij voor de tweede keer in de historie landskampioen zijn. En dat ze de hele avond nog hebben om dat te vieren.
32: V
31: Verder volgen we de komende uren de 24 uur van de Nürburgring. Met als grote blikvanger ene Max Verstappen.
32: Ja, we blikken terug op de bekerfinale tussen de vrouwen van FC Twente en PSV. De Giro-etappe van vanmiddag. En hockey. De returns van de halve finales in de hoofdklasse bij de dames. Den Bosch Kampong en SCAC Amsterdam.
31: En uiteraard ook nog de belangrijkste ontwikkelingen op de buitenlandse velden. Met de finale van de FA Cup. De razendspannende ontknoping in de Schotse competitie. En de strijd tegen degradatie in de Bundesliga.
32: Wat een boel, hè?
31: Zo, lekker wel. Toch?
32: Dat allemaal tot 11 uur.
31: We beginnen bij die vroege kampioen. De waterpolomannen ZV De Zaan hebben zich dus tot landskampioen gekroond. Ten koste van Donk, die van het Laar, die was daarvoor bij ons, voor ons bij in Gouda. Goedenavond, Dien, nogmaals.
0: Hallo.
31: Binnen twee duels is de beste best of three serie beslist. Vind je net een terechte kampioen daarmee of is dat vragen naar de bekende weg?
0: Dat is wel een beetje vraag naar de bekende weg.
31: Okay.
0: Dat is een lekker begin zo op deze manier.
31: Slaan we die over. Vertel eventjes, wat voor wedstrijd was het?
0: Het was vrij inrichtingsverkeer. Met af en toe nog wel een opleving van de ploeg uit Gouda. Van GZC Donk. Nee, ZV De Zaan heeft echt binnen twee duels laten zien dat zij meer dan terecht de landskampioen van Nederland zijn. En daarmee de allerbeste. Want gisteren in het eerste play-off duel in de Best of Three serie wonnen ze met 13-6. En vandaag in de hal in Gouda, in het bad in Gouda, hoopten ze eigenlijk van tevoren wel op een iets ander duel. Maar ZV De Zaan sloeg eigenlijk bij de eerste tel meteen weer de klok. En nou kwam na de eerste periode al met de voorsprong van 4 weer naar de kant toe. En die hebben ze eigenlijk helemaal niet meer het handen gegeven. Eén keer dacht ik, nou nu wordt het nog spannend. Dat was na de derde periode. Toen werd een achterstand van 6 nog weer teruggebracht tot 2 door GZC Donk. Maar eigenlijk in dat laatste kwart, toen was ZV De Zaan weer zo eenvoudig aan het combineren. Is het zoveel schotkracht. Het is zo'n compleet team, zeggen ze ook met elkaar. En dat maakt dat we uiteindelijk nu ook weer een 17-10 eindstand op het bord hadden. Dus nu voor mij, nu alle feestvreugde een beetje is bedaard, ligt een verwelkte roos in het water. Ik zie nog een lintje van een kampioensmedaille. En ja, het is ook alweer business as usual. Want het tafeltje waar alle spulletjes van me op stonden, die is inmiddels ook weer weggerold, zie ik. Dus dan moet ik zo meteen de spulletjes nog even zoeken. En nu gaan we gewoon weer door met de orde van de dag. Ja, met ZV De Zaan dus als kampioen.
31: Nou, dit is wel precies waarom we je daarheen sturen. Ja. Om dit soort sfeer eventjes toe te voegen.
2: Dien, je mag de roos meenemen hoor, als je het graag wil.
0: Ja, maar ik kom er net niet bij, want het drijft nu een beetje naar het midden. Dus dan koop ik wel, een bosje bij de bloemist.
32: Ik moet nu meteen denken aan die hele lange stang. Ik weet niet of jullie die vroeger ook met zwemles hadden. Waar dan de zwemleraar je terug kon trekken. Die.
0: Ja, absoluut. En daar werd bij ons dan ook het rode gat. Daar moest je onderdoor zwemmen, werd eraan gedaan. Nou, en dat gat werd steeds verder weggetrokken van je. Toen dacht je, nou, dan ben ik er. Als je met de zwemdiploma C met kleren aan dan richting dat gat aan het zwemmen was, werd hij weer verder weggetrokken. En die zie ik hier nu ook ronddwalen. Dus jongen, nostalgie in zo'n bad. En bloed heen natuurlijk, hè. Je zweet je hier echt helemaal lampenlazer.
31: Nou, die neemt nog even een roze koek, want je moet straks bij ons die andere watersport gaan doen, geloof ik.
0: Oh ja, okay. Zeilen.
31: Yes, morgen is straks weer.
32: Hebben we ook nog. Ja, inmiddels zijn we 4 uur onderweg in de 24-uursrace van de Nürburgring. En collega Martin Vriesema is daarbij. Martin, goedenavond.
3: Goedenavond.
32: Met heel veel ogen gericht op de bekendste deelnemer inmiddels van de race, Max Verstappen. En toen hij achter het stuur zat, drukte hij ook meteen zijn stempel. Het team reed naar de koppositie. Maar inmiddels zit een teamgenoot van hem achter het stuur. Jules Conon, rijden ze nog steeds op kop?
3: Nee, ze zijn op dit moment tweede. Hebben een achterstand van 6 seconden... op de koploper, Olsen is dat. Maar goed, 6 seconden in een 24-uursrace is natuurlijk helemaal niks. Met pitstops en de coureurs die af en toe weer wisselen en zo. Hè. Dus dat kan alle kanten nog op. Maar wat je zei, Verstappen was, ja, hij maakte het waar. Iedereen was natuurlijk op hem gefocust. Hij begon niet. Dani Junquedella, de Spanjaard, die begon als eerste voor het team Verstappen. En die deed het heel netjes. Toen lag het team vierde en klom naar de derde plek. Ja, en toen kwam Verstappen na een uurtje ongeveer. Door de pitstop waren ze gezakt naar plek 9. Maar ja, hij liet een paar prachtige acties zien. En uiteindelijk zo'n beetje aan het eind van zijn dubbele stint. Hè, dus één keer tanken, 2 blokken gereden. Lagen ze keurig eerste. Dus dat was echt waanzinnig.
32: En als ze dan 2 blokken rijden, hoe lang rijden ze?
2: Wat betekent dat dan?
3: Een blok is zeg maar gemiddeld genomen zo een uur, een dikke uur. En dan is de tank leeg. En ja, de teams mogen helemaal zelf beslissen. Hè. Het team bestaat uit 4 coureurs. Dan mag je zelf bepalen of je je dan laat wisselen, hè, door iemand anders. Nou, Verstappen zat kennelijk goed in zijn vel. Had er heel veel zin in. En wilde ook die tweede stint nog wel even doen. Dus na het tanken gewoon nog weer een uur rijden. En er zaten acties bij. Er was een heel mooi moment. Dan zie je dat hij de koploper op dat moment wil inhalen. Komt op het gras. Ook de perszaal hield zijn adem in. Dat hoor je gewoon aan hier. Maar hij hield hem op de baan. En even later zagen we een soortzelfde situatie met Thierry Vermeulen. De zoon van de manager van Verstappen. Die reed hier rond in een Ferrari, ook in de hoogste klasse. Hem overkwam dat ook. Hij moest een langzame deelnemer inhalen. Dus dat is bij Verstappen niet het geval. Maar kwam op het gras en kon hem niet houden. En ging stevig de vangrail in. En dat was einde oefening. Dus dat zijn zo van die kleine dingetjes. Dan zie je toch gewoon weer de klasse van Verstappen. Die dat gewoon wel flikt.
2: Ja, ja, en dat vindt hij natuurlijk heerlijk. Om op die manier even te kunnen rijden. Nou noem jij al dus één crash. Dat is ook gisteravond hadden we elkaar natuurlijk ook even in de uitzending. Toen zat je ook wat te vertellen over alle gevaren die er zijn. De bochten die niet te overzien zijn. De crashes die er over het algemeen wel hierbij komen kijken. Wat is er tot nu toe allemaal gebeurd in die 4 uur?
3: Nou, best wel wat hoor. Los van zeg maar de achterblijvers, de amateurs. Ik moet zeggen, dat houdt niet zo goed bij, maar je ziet wel de crashes. Maar echt van de favorieten. De Porsche die hier rondrijdt, de 911. Dat is echt een van de favorieten, die ligt er al uit. Een Ford, nummer 64, ook een kans hebben. Dus daar werd echt wel over gesproken. Van jeetje, wat gebeurt er? In die Porsche, daar rijdt een coureur Estre. Nou, dat is echt een topper in dit veld. Zeker in die endurance races. Dus daar was iedereen toch wel zeer verbaasd over. Het is ook, het vraagt dus constant heel veel concentratie. En ook al ben je een zwaar favoriet. Het is niet zo gezegd dat je dan fluitend al helemaal niet de finish haalt.
2: Nee, we zagen er net al eentje ook met een opengeklapte motorkap. Ik dacht, ja, dat beperkt op enigszins het zicht.
3: Hij kon er volgens mij nog wel onderdoor kijken.
2: Ik dacht, gaat het niet met hem inderdaad.
3: Levensgevaarlijk. Ja, levensgevaarlijk.
2: Nou, Mario, straks weer, Martin. Want jij gaat ons heel de avond bijhouden hier over op de Nürburgring.
3: Ja, zeker.
2: Dankjewel.
31: Yes, ruim 150 auto's dus door de heuvels van het Duitse Eifel. Dus Max Verstappen, maar heel veel andere Nederlanders ook op en naast de baan. Aan de telefoon hebben we bijvoorbeeld een deelnemer. Tweevoudig winnaar Nicky Katsburg, die ook in de koningsklasse uitkomt. En de race als tweede begon. Nicky, hoe gaat het bij jou?
4: Het gaat eigenlijk best wel goed. Helaas hebben we bij de start wel een penalty gekregen van een halve minuut. Dus vandaar dat we nu wat verder naar achter liggen. Maar over het algemeen loopt het wel. Hè. We liggen nu geloof ik 9e. En het is echt een absoluut gekkenhuis op de baan. Omdat het weer in de Eifel weer van zich doet spreken. Dus het is iedere keer droog. Dan regent het weer. Dan weer droog. Dan regent het weer. Dus je moet bandenkeuzes maken. Je moet de auto in leven houden. Heel veel rijders hebben al een crash gehad. Dus die liggen dan al uit de race. En ja, we hebben gewoon nog 20 uur te gaan geloof ik. Dus we moeten echt gewoon rustig aan doen. De nacht overleven. En dan morgen zien we wel weer verder. Vooralsnog ziet het eruit dat het een enorm zware race gaat worden met het weer. En dat moeten we gewoon zien te overleven.
31: Ja, en voor de duidelijkheid, jij zit nu niet handsfree in die auto, hè?
4: Ik zit niet handsfree in die auto, nee. Ik heb net, we zijn de race begonnen met een enkele stint. Wij delen de auto met 3 rijders, niet met 4. Dus we doen allemaal 1 uur. En dan vanaf nu, eigenlijk vanaf een half uur geleden, beginnen we met dubbele stints. Dus dat is 2 uur achter elkaar. Dus ik heb nu nog een uur of 2,5, 3 vrij. En dan ga ik straks de auto in het donker. Dus ik hoop dat het dan droog is. Want ik ben bang in het donker en vooral als het nat is.
31: Nou, dat worden interessante uren voor je. Scheelt dat dan nog als je met 3 en 4 rijders rijdt? Qua scherpte vroeg ik me af als je zo de nacht moet doorhalen.
4: Het heeft zo zijn voor- en nadelen. Als je met 4 rijders rijdt, heb je gewoon meer rust. Kun je langer slapen als je überhaupt al kunt slapen. Alleen als je met 4 rijders rijdt in de trainingen, dan krijg je maar heel weinig voorbereiding. Omdat je het natuurlijk met z'n 4 moet verdelen. Maar als je met z'n 3 rijdt, heeft dat voordelen in de trainingen. Maar in de race moet je gewoon meer rijden. Heb je minder rust. En zul je scherper moeten zijn.
31: Ja, het is een iconisch circuit hè, waar jullie op rijden. Je zei al, als het donker is, dan maakt dat het niet makkelijker. Ik begrijp dat jullie ook soms de bochten gewoon niet zien.
4: Nou ja, als het echt noodweer is, zoals het hier wel eens is, dan op een gegeven moment dan is het gewoon moeilijk om nog precies te zien waar je rijdt. Het verschil tussen het gras, de baan en de grindbak wil dan nog wel eens heel klein zijn. En dan moet je gewoon voorzichtig doen. Dan moet je zorgen dat je op de juiste band zit. En je moet niet bang zijn om af en toe wat tijd te verliezen. Want je ziet rijders die zijn bang om tijd te verliezen, gaan om te hard. Ja, die klappen eraf en dan is de race voorbij. Dus we moeten gewoon zorgen dat we hem lang in leven houden. Het is een echte endurance race. En mensen willen nog wel eens te hard van stapel lopen. Dus wij doen rustig aan en zien morgen wel weer verder.
2: Maar over wat voor snelheden heb je het dan, Nicky? Als het rustig aan is?
4: Als je het in perspectief ziet, is het natuurlijk absoluut niet rustig aan. En we gaan natuurlijk met 200 door de bocht hier. Alleen je moet gewoon af en toe net even wat rustiger doen. Als het dan nat is, dan moet je gewoon voorzichtig zijn. En we moeten er gewoon voor zorgen dat we de auto op de baan houden. En deze race denk ik dat het allemaal daarom gaat draaien om het weer. Want het is constant regenbuien. En dat maakt het echt heel erg moeilijk.
31: Ja, het is sowieso een gevaarlijk circuit. Hè? Ondanks of het nou regent of niet. Vorige maand kwam er een coureur ook om het leven tijdens de kwalificatierace. Is dat nog iets dat leeft op dit moment daar?
4: Nou ja, dat leeft natuurlijk zeker. Het is verschrikkelijk om iemand die de sport beoefent, die net zoveel van de sport houdt als dat wij dat doen, dat hij om het leven komt, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat zit absoluut in ons hoofd. Alleen, life goes on. En we moeten, of ja, het moet niks, maar we gaan door met racen. En ja, we weten allemaal dat we een risico lopen hier. En ja, daar kies je voor. Dat maakt die race wel extra bijzonder. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk als iemand om het leven komt. Dat willen we natuurlijk absoluut niet zien. En we moeten altijd kijken naar wat we kunnen doen om de sport veiliger te maken. Daar zijn we met z'n allen absoluut mee bezig. Maar het blijft gewoon een gevaarlijk circuit. En dat is wel wat het evenement heel, heel bijzonder maakt.
31: Ja, er is ook nog een bijzondere debutant, hè, dit jaar. Max Verstappen. Heeft dat nog impact op dat evenement? Zie je daar verschil in?
4: Daar zie ik absoluut verschil in. Het is gekhuis. Het is echt gigantisch druk. Drukker dan ooit. Het is voor het eerst in de historie uitverkocht. En het is gewoon heel erg gaaf dat hij meedoet. Dat vinden we allemaal leuk, wij als GT-rijders. Het is natuurlijk heel cool om tegen Max te kunnen racen. En ook hier laat hij weer zien hoe verschrikkelijk goed hij is. En dat is echt, dat is echt heel bijzonder.
31: Maar Nicky, als ik jou zo hoor, dan zeg je net tegen ons een beetje van ja, we gaan wel rustig aan doen. Maar ik hoor ook wel iemand die Max Verstappen wil verslaan.
4: 100%. In principe zie ik Max gewoon als iedere andere concurrent. Het enige is, als ik natuurlijk een ongeluk heb met Max, ja, dan laten ze me zondagavond het land niet in Nederland als ik naar huis rijd. Dus ik moet wel voorzichtig doen.
2: Ja, er is maar, nog een verschil, Nicky. Max is niet bang in het donker.
4: Ja. Ja, nou dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik denk dat iedereen zegt dat ze het niet eng vinden. Maar als je op de Noordslijver rijdt in het donker en je weet niet of het nat of droog is op de baan, dat is gewoon eng. En dat, wie weet, we gaan het zien vannacht. Ik stuur Max straks wel een appje en ik vraag wel even hoe het met hem gaat. Maar vooralsnog gaat hij verschrikkelijk goed.
31: Goed. Wij danken je hiervoor en ik wens je ook heel veel succes en wijsheid de komende uren en de nachten. Dankjewel, Nicky Katsburg.

0: Macchiato.
1: Op deze Songfestivalavond Espresso Macchiato van Tommy Cash.
2: In de laatste speelronde van de Eredivisie van morgen staat nog aardig wat op het spel. Bovenin strijden FC Twente, NEC en Ajax om de derde positie en de bijbehorende plek dus in de voorronde van de Champions League. Maar onderin is het zeker zo spannend met Volendam en Telstar die in een rechtstreeks duel proberen om plaats 16 te ontlopen en daarmee dus play-offs voor degradatie. In de NOS Voetbalpodcast blikt Thierry Boon vooruit met Arno Vermeulen, Anne de Jong en hey, daar is ze, Suze van Kleef. Yes. En ze bespreken ook trouwens de soap rond het bondscoachschap van Curaçao.
3: Curaçao, het is bij jongens, rustig op Curaçao, jongens.
4: Fred Rutten zou zich hebben teruggetrokken.
3: Dat de spelers niet langer achter Fred Rutten stonden.
5: Wij stonden achter de trainer, de bondscoach, sorry, die voor ons was opgesteld. En dat was op dat moment Fred Rutten. Dus daar stonden wij volledig achter.
6: We hebben altijd daar gehandeld van zeg maar, de beginselen van behoorlijk bestuur.
7: En dus ontstond de roep weer om een terugkeer van advocaat bij spelers en sponsoren.
8: De dik en Fred soap, wil ik het bijna noemen.
1: Nog opvallender is dat Kees Jansma vanmiddag is teruggetreden als perschef van Curaçao. En Jansma die zegt tegen de NOS dat er sprake is van een onacceptabele, onrechtvaardige gang van zaken.
9: Zonder wrijven komt er geen glans.
5: Het is niet dat we niet tevreden zijn met de keuze die de bond gemaakt heeft.
6: Bij elke wisseling, ook in de relatie, dan moet je aan elkaar gaan wennen. En dat is iets anders in de voetballerij.
10: Goede tijden, slechte tijden. Was de uitkomst, deze uitkomst, de enig mogelijke uitkomst, wat jullie betreft?
11: Ik vond wel die uitspraak mooi. Zonder wrijving geen glans.
10: Ja, er is dat is wel gelukt.
11: Ja, er is behoorlijk gewreven. Ja, kijk, als je helemaal teruggaat in deze, want een soap is het natuurlijk. Er lag natuurlijk de eerste grote fout bij advocaat toen hij, nadat hij hoorde dat zijn dochter ernstig ziek was, toch dat je in een soort paniek raakt, is niet raar. Dat je wil handelen op dat moment, snap ik ook wel, maar toch heeft hij daar natuurlijk wel een grote fout gemaakt door toen meteen te zeggen, ik wil geen bondscoach meer zijn.
10: Dat is te snel geweest, zeg jij.
11: Dat is gewoon echt te snel geweest. Misschien hadden mensen hem ook kunnen helpen daarin. Maar oké, het kan best zo zijn dat hij is emotioneel, dat hij dus meteen dat besluit genomen heeft. Hij had natuurlijk kunnen zeggen, en dat is allemaal achteraf, hè, er is iets heel ernstigs aan de hand in mijn familie. Zet me even op non-actief. Er was nog geen WK. Er waren twee oefenwedstrijden in Australië. Dat had Korpot kunnen doen. Of dat had ook nog wel een interim oplossing kunnen zijn. Dan had hij heel veel problemen kunnen voorkomen. Nou ja, dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft in een split second, volgens mij, zo klonk het althans wel, die stekker eruit getrokken. Is terug naar Nederland gegaan. Ja, toen had de bond een probleem. Die hebben Fred Rutte toen ook wel weer vrij snel eigenlijk benoemd.
10: Want die was daarvoor ook al in beeld. En zeker, advocaat had hem eigenlijk ook wel getipt. Ja,
2: ook op voorspraak, toch?
11: Ja, dat ging wel. Dat heb ik nu echt voor het eerst letterlijk zo gelezen in het verhaal in het AD. Daar staat het zo. Eerder hebben we gehoord dat de voorzitter van de bond inderdaad al contact ooit had gehad met Rutte. Al voor advocaten. En dat Rutte ook wel regelmatig op Curaçao kwam. Dus dat er een soort geschiedenis lag. Ik was op zichzelf wel verbaasd over Rutte. Gewoon een goede trainer. Een professional. Maar het is toch een beetje de boerenkool naar Curaçao brengen. Weet je wel. Je hebt toch het gevoel dat daar ook wel iemand moet werken die iets meer mee kan gaan in de cultuur van dat elftal. Zoals advocaat dat in die periode natuurlijk wel succesvol had gedaan.
10: Maar dacht je dat ook op voorhand?
11: Ja. Nee, ja, op voorhand dacht ik wel van,
10: advocaat dat beter zou kunnen doen?
11: Op voorhand dacht ik, ik vind deze combinatie opvallend. Daar zou ik niet meteen aan gedacht hebben. En misschien ook wel, wat waren andere oplossingen? Rutte is gewoon aan het werk gegaan zoals hij altijd doet. Volgens mij gewoon vakkundig, dat blijkt ook wel uit alles. Ja, alleen is toen advocaat als het ware teruggekomen in de race, omdat bleek dat het met zijn dochter gelukkig snel beter ging. Dat verhaal natuurlijk ook naar Curaçao kwam. En toen de sponsor onder andere dacht van, hey, dat zou een prachtige oplossing zijn als wij advocaat om meerdere redenen ook publicitair terug kunnen krijgen bij dit elftal. Advocaat heeft daar geen nee op gezegd. En uiteindelijk kwam er een situatie dat het voor Rutte onmogelijk was om aan te blijven. En nog even over die rol van de spelers, want daar wordt wel veel over gezegd. Ik snap heel erg goed, ik vind het ook heel professioneel, dat die spelers zich nu niet voor het karretje laten spannen, want dat gebeurt bijna. Dat zij Rutte, als het ware, bijna hebben weggepest en hebben gezegd, hij is niet capabel. Dat zeggen die spelers helemaal niet. En het kan even goed zo zijn dat je dan als speler denkt, en sommigen zullen het ook wel zeggen, ik wil nog liever met advocaat werken dan ik met Rutte gewerkt heb.
2: Dat heeft Leandro Bacuno gewoon tegen ons gezegd, toch? De aanvoerder heeft gewoon gezegd, wij zijn hierover bevraagd door de bond.
1: En als je dan de keuze krijgt tussen iemand die je net een paar weken kent en iemand met wie je al 2,5 jaar een band hebt opgebouwd, dan lijkt die keuze me duidelijk. Dat, volgens mij was zijn communicatie eigenlijk de beste van de afgelopen weken. Want hoe die bond communiceert vind ik echt
11: Nee, dat is bizar. Maar je kunt ook de spelersgroep niet als spelersgroep eigenlijk hierin laten vertegenwoordigen. Want er zullen ook spelers zijn die misschien liever met Rutte gewerkt hebben dan met advocaat. Weet je wel, speel je of speel je niet, heb je het idee dat die coach het in je ziet zitten ook. Hè? Dus dan moet je ook echt verder van afblijven. Nee, kijk, die bond heeft zich uiteindelijk ook weer laten beïnvloeden door de sponsor. Dat is natuurlijk allemaal heel tricky. Daar houden wij natuurlijk helemaal niet van, dat sponsors het voor het vertellen krijgen.
10: Maar die sponsor is wel heel belangrijk voor deze bond. Hè?
11: Nee, snap ik ook. Hè. Ik bedoel, een miljoen euro is ook heel veel geld. En ook advocaat, ja, ik bedoel, ik neem het advocaat niet heel erg kwalijk wat er gebeurt. Dus ik snap best dat anderen dat wel doen en zeggen van waarom heeft hij niet gezegd, ik ben niet in de race, dan was het makkelijker geweest voor Rutte. Kijk, hij heeft natuurlijk in zijn hart wel gedacht, ik zou het dolgraag terug willen. Ik ben 78. Dit is echt, mag je aannemen, de laatste kans op dat WK. Gaat hij niet meer meemaken. Dat is gewoon gaan jeuken bij hem. Ik geloof niet dat hij een hele actieve rol erin gespeeld heeft. Maar een passieve rol kan in dit geval ook een rol zijn. Ja, en die heeft hij wel ingenomen.
1: Er zijn in ieder geval mensen binnen de bond van Curaçao, binnen de spelersgroep van Curaçao of binnen de sponsor van Curaçao en misschien allemaal die het idee hadden dat hij wel weer beschikbaar was.
11: Ja.
1: En dat
11: zeker.
1: Is natuurlijk vanuit uit een communicatie vanuit hem gekomen.
10: Ja, want welk spelletje heb jij gezien, Suze, achter de schermen?
1: Ik heb geen spel achter de schermen gezien. Dus dat blijft natuurlijk speculeren. Maar je probeert uit al die dingen die voor de schermen gezegd worden, probeer natuurlijk iets te destilleren. Dus inderdaad dat die spelersgroep heel erg duidelijk zegt van hè, wij zijn hier niet een actor in geweest. Dan zie je dus de bond toch op een heel vreemde manier communiceren van ja, we hebben pas contact opgenomen met advocaat nadat Fred Rutte zelfs zijn ontslag had ingediend. Tegelijkertijd lees ik dan bij ons een quote van die bondsvoorzitter. Die zegt dan, de bond was bang dat Rutte met 3 nederlagen aan het WK moest beginnen. Ja. Quote, hij heeft al 2 wedstrijden verloren. We spelen nog tegen Schotland, dat wordt een zware wedstrijd. Er bestaat een kans dat Curaçao dan weer geen goed resultaat haalt. Dan heb je 14 dagen voor het WK een hele discussie over de bondscoach. Dat is niet goed. In het kader van het algemeen belang is deze keuze gemaakt. Dus dan lees ik vervolgens hieruit dat het eigenlijk ging over de resultaten en over dat ze er geen vertrouwen in hadden met Rutte. En dan denk ik ook deze 2 wedstrijden waarover gesproken wordt die verloren gingen, waren tegen Australië en tegen China. Ik weet eigenlijk niet wat je anders had verwacht als Curaçao zijnde. Het lijkt me niet heel raar dat je daarvan verliest. Het is ook niet heel raar dat je van Schotland zal verliezen. Dus er is toch iets schimmigs aan de hand over hoe die besluitvorming is genomen en op welke argumenten.
10: En wat denk je dan?
1: Ik denk dat ook die bond, ik speculeer nogmaals, maar dat de bond ons ook uiteindelijk dacht, we willen liever met advocaat.
0: En het is sowieso een oneerlijke keuze. Dus advocaat, die had dan, het is inderdaad zijn laatste kans waarschijnlijk op een WK. Die had dan moeten zeggen, nu die kans heeft om toch weer terug te keren. Dan zou die een gentleman zijn geweest als hij had gezegd, nee, ik heb deze beslissing genomen, het is aan Fred Rutte. Maar dat is ja, voor jezelf, als je dat nog een keer mee wil maken, is dat een hele moeilijke keuze. En tegelijkertijd is nu dan ook het verhaal, Fred Rutte heeft de eer aan zichzelf gehouden. Ja, hoeveel eer viel er nog te behalen? Hij is in een hoek gezet. Naar de uitgang geduwd. Hij kon niet anders dan een soort van zeggen, nou, dan ga ik maar, want de vertrouwen is weg. Dat is ook een oneerlijke keuze voor hem geweest. Dus ja, het is uiteindelijk gewoon op het prachtige verhaal dat Curaçao naar het WK is. Is het toch een enorme smet?
1: Ja, van leuk naar lelijk vind ik het wel.
0: Tegelijkertijd denk ik ook dat op het moment dat ze daar staan, 11 tegen de 11 van Duitsland, dat dit dan ook alweer naar de achtergrond gegaan is. En dat het nog steeds een feel-good verhaal wordt van hoe gaan zij dat doen op dat komende WK. Dit soort dingen verstommen uiteindelijk altijd hoe dichter je naar zo'n toernooi komt. Maar ja, het is er wel.
1: Ik hoop wel dat hij dat Rutte nog wel heeft kunnen uitonderhandelen dat hij een afkoopsom mee heeft gekregen. Want als hij zelf ontslag neemt, zoals er gecommuniceerd is, dan is dat niet gebruikelijk.
11: Ik denk dat hij levenslang gaat aanweken naar Curaçao, maar via Corendon.
1: All inclusive, jij leven lang.
11: En het cynische van het verhaal is dan weer dat wij zijn maar van de media. Wij zijn geen factor in dit verhaal, denk ik. Maar dan uiteindelijk natuurlijk het ook wel prettig vinden dat advocaat met Curaçao naar dat WK gaat. Omdat je het gevoel hebt dat het toch een leuker avontuur wordt voor ons. Hè? Heel
10: maar ook nu nog.
11: Ja, wel. Want ik bedoel, iets waar een randje aan zit is natuurlijk ook wel heel vaak aantrekkelijk voor ons als media.
0: En het wordt ook wel echt een verhaal. Want ik zat Tsjechië-Zuid-Korea voor te bereiden. En Tsjechië had de oudste bondscoach. van die ooit is, op het WK.
11: Mooi, die is mooi uit de zetel gesmeerd.
0: Die is nu uit de zetel, want Dick Advocaat wordt gewoon de oudste bondscoach.
12: Zijn eerste verhaal is jou klaar, hoor.
0: Nee, die is dus weg.
12: Nee, je kan zeggen, dit is jouw de oudste. Je kan je meteen lekker naar Advocaat trekken, meteen weer lekker naar het Nederlandse. Dat doen we altijd graag.
0: Er zitten zoveel verhalen in Tsjechië, Zuid-Korea.
10: Ongelooflijk. Ik ben er eentje kwijt.
0: Ik moet nog wel wat overhouden. Want heel Nederland zit om 4 uur 's nachts te kijken naar de tweede wedstrijd.
10: Van
0: de
10: ik hoor heel veel vrienden en familie er al over.
0: Ja, nee, dat snap ik.
10: We begonnen deze podcast over de vacature perschef. Die was er maar heel kort. Hè. Kees Jansma die vertrekt eigenlijk uit onvrede. Vincent Schildkamp, ESPN-commentator, die vult het even in deze zomer.
11: Het is een Haagse connectie natuurlijk. Hè. Advocaat Schildkamp. Dus dat past goed bij elkaar, denk ik.
10: Maar dat is toch wel de ideale zomerbaan, of niet?
11: Dat lijkt mij echt de ideale zomerbaan. Ik heb me ook van harte gefeliciteerd met deze vakantie.
10: Ben jij het echt nergens jezelf?
11: Ik werk gewoon met NOS tot 1 september. Ja, dat kan natuurlijk niet.
10: Wie weet wat Vincent, te praten.
11: Vincent heeft volgens mij een meer dan druk seizoen achter de rug met alles wat hij gedaan heeft. Dit is dan wel een prachtige 5-weekse
12: trip. Het lijkt mij ook een heerlijke baan, maar ik zit ook een beetje af te vragen of we het heel normaal zouden vinden als er iemand van NOS Nieuws Den Haag woordvoerder voor de zomer zou worden van de VVD.
11: Nou ja, ze worden het niet voor de zomer. Ze worden het wel heel vaak, trouwens.
12: Ja, maar dat is een definitieve overstap. Ja. Daar wordt ook wel wat van
11: ze komen
12: gevonden.
11: Soms terug. Ja.
12: Ik wil er niet het flauw over doen. Maar ja, het is wel
11: Jan Roels heeft natuurlijk
12: een vermenging
11: ook,
12: van.
11: Ja. Jan Roels heeft natuurlijk ook ooit Zuid-Korea gedaan. Hè?
12: Mocht van jou.
11: Had ik niks mee te maken.
10: Nee. Jij kent Kees Jansma heel erg goed, Arno. Ben je toch een beetje verbaasd door zijn actie?
11: Ja, zeker. Omdat hij het ook een hele leuke klus vond. En hij vanaf het begin van eigenlijk bij betrokken is geweest met Advocaat.
10: Was hij dan de oudste perschef op het WK eigenlijk? Of zit hij bij Tsjechië?
0: Wel ouder dan die van Tsjechië in Zuid-Korea.
11: Heel goed, Anne. Het zal voor Jansma ook ingewikkeld zijn geweest, omdat hij, dat weet ik zeker, een hele goede relatie met Advocaat heeft en ook met Fred Rutte. Dus hij kwam ook wel in een best wel vreemde spagaat, denk ik. En vergis je niet in de loopbaan van Kees Jansma, die heeft ook ooit bij de NOS, toen er een, dat gebeurt er enkele keer bij NOS Sport, dat er iets aan de hand was, door de jaren heen, is hij ook op jonge leeftijd in een mooie positie bij de NOS ook gewoon vertrokken, omdat hij niet eens was met het beleid, en is hij toen naar de KRO gegaan om daar programma's te maken. Dus het is niet de eerste keer in zijn lange loopbaan, maar ik denk dat het een dilemma is geweest. Voor hem was het ook heel leuk inderdaad, op zijn leeftijd. Kees is ook niet meer de jongste. Om dit te doen. Hij geniet hiervan. Hij is iemand die dat heel goed kan trouwens. Heeft hij bij de KNVB laten zien. Volgens mij was hij eigenlijk ook best wel een soort van perschef, teammanager in dit hele verhaal.
12: Ik denk dat
11: verhaal.
12: Heel veel mensen de dubbelfuncties hebben in die staf ook.
11: Ja, het lijkt me ook goed.
10: Dat moet ook wel.
11: Lijkt me ook goed, ja. Hij zal hebben zitten wikken en wegen en uiteindelijk dit het zwaarst laten wegen.
12: Maar ook die stap laat je toch ook denken dat het toch een beetje onfris gegaan is.
11: Mm-hmm. Nee, juist.
10: Ja, we zetten een streep onder, toch? Dat is wel, tenminste, dat is het fijne van deze soap. Hij lijkt nu ten einde. Of verwachten jullie nog een nieuw hoofdstuk ergens?
11: Nee. Dat moet wel klaar zijn nu.
10: Straks meer over het WK. Nu eerst ons aller eigen Eredivisie.
13: Rondje langs de velden.
10: En de wedstrijd van dit weekende is natuurlijk Volendam-Telstar. Het is fantastisch hoe het is gegaan. Iemand plant de competitie, dan is dit de laatste speeldag. En dan gaat het er echt om. Volendam moet winnen. Want dan gaat Telstar naar de play-offs om promotiedegradatie en wint het niet. Dan moeten de Volendammers zelf de play-offs in. Anne, jij mag erbij zijn. Dat lijkt mij toch de wedstrijd waar je misschien wel van al die 34... je hebt er veel meer gedaan natuurlijk. Maar van al die speelrondes waar je misschien wel het meest zin in hebt.
0: Dat zou heel goed kunnen. Ik probeer me opeens het gevoel bij al die wedstrijden terug te halen. Maar dit is wat ik eerder zei. Het komt allemaal samen op dat veld. Je hebt ook het gevoel, Volendam is bewust op die 1-1 gaan spelen vorige week. Dus die hebben ook de uitgangspositie die ze willen. Telstar heeft al een tijdje niet verloren. Dus die hebben ook een goed gevoel. Dus het is ook nog eens twee teams die volgens mij allebei er 100% van overtuigd zijn dat ze het wel gaan halen aankomende zondag. Dat maakt het denk ik ook heel erg leuk.
10: En ze hebben het eigenlijk allebei goed gedaan, toch? Door directe degradatie af te wenden al.
0: Ja, en allebei door het seizoen heen ook wel geprezen om hoe ze hebben gespeeld, wie ze hebben laten spelen. De uitgesproken trainers die zichzelf op de kaarten hebben gezet. Ik denk dat we sowieso met alle promovendi van dit jaar enorm blij mogen zijn. Voor één is er dan toch nog play-off. En wat zou er dan kunnen gebeuren dat als zaterdag Willem II de 1-0 voorsprong ook nog eens over de streek trekt, dat je dan weer een play-off Willem II Telstar zou krijgen? Ja. Dat is ook weer zo'n... dat was namelijk precies vorig jaar de route die Telstar heeft afgelegd naar de Eredivisie. Dus ja, al dat soort verhaallijnen zitten allemaal door elkaar. De laatste van Robert Muren in zijn eigen stadion. Dat is natuurlijk ook een verhaal.
11: Het gek is dat je het gevoel hebt dat, het is niet zo, maar dat Telstar meer te verliezen heeft dan Volendam.
10: En waarom?
11: Ja, omdat zij natuurlijk nog meer op het paard gezet zijn. De verwachtingen natuurlijk heel laag waren. Een trainer een echte hele grote doorbraak heeft gemaakt. Misschien nog iets meer dan Kruis. Spelers nog meer opgetild zijn.
0: Maar dat gevoel heb ik dan misschien nog wel meer bij Excelsior. Over die trainer, Ruben en Eil, is het nog minder gegaan dan over Kruis en over Korea. En dat is dan het eerste team dat het gewoon al wel gehaald heeft.
12: En dat vind ik ook leuk. Het geeft ook vertrouwen in de toekomst van het Nederlandse trainersgilde. Want er zitten gewoon drie jonge trainers met hele duidelijke ideeën waar je echt de hand terug ziet in het veld en bij de spelers die beter worden. Dus dat is in ieder geval denk ik ook al winst. En we hebben van alle drie ploegen hebben ook op heel vaak momenten gewoon echt leuk gevoetbald ook. Echt niet een soort van we gooien de boel maar dicht en we hopen dat we ergens een puntje vandaan halen.
11: Klopt.
10: Ik dacht, voordat we een beetje gaan praten over hoe die wedstrijd gaat eindigen, doen we ons eigen duel. Kijken wie er wint op punten. Ja, je kijkt meteen moeilijk, Anne, let op.
0: Volendam overwinning.
10: Tegen Telstar. Ja. Jullie moeten even kiezen op punten. Welke club nou uiteindelijk het meeste recht heeft op de overwinning. Kiezen jullie voor Volendam en het Markermeer of IJmuiden en de Noordzee?
0: Ja. Nou, ik zat ergens een voorbeschouwing te kijken. En toen zei Correa wel, vis wordt wel echt in de zee gevangen. Niet in een meer. Als een soort... als dat de strijd al is. Dus dan toch. Ik eet meer zeevis dan meer vis. Dus laat ik dan toch voor de zee gaan.
10: Oké, puntje voor Telstar dus. Ricky Kruis of Anthony Correa?
11: Ja, toch uiteindelijk Correa. Kruis knap gedaan, maar... Correa heeft met nog meer spelers die echt uit het amateurvoetbal komen, waarvan we dachten, wat gaan die toch in de Eredivisie bereiken. Ja, heeft hij ook een ontwikkeling laten zien. Echt in het seizoen vallen dan voor mijn gevoel een beetje meer op en neer. Maar bij Telstar toch meer echt de streep stap voor stap omhoog. Dus met een nipte voorsprong wel toch Correa, ja.
10: En hij wordt natuurlijk trainer bij FC Utrecht, waar in de sterren geschreven staat dat Ricky Kruis dat ooit misschien nog wel wordt.
11: Ja, dat is waar, ja.
10: Ook weer puntje voor Telstar. Dan de strijd der oud-voorzitters. Suze, Jan Smit of Pieter de Waard? Ja, dit zijn de keuzes in het leven. Die vragen even
12: om
10: elkaar.
12: Dit vind ik echt een gelijkspel.
10: Dit is een gelijkspel.
12: Ja.
10: En waarom?
12: Ja, alle twee toch wel flamboyante types. Ik heb hier ook niet heel veel tekst bij eigenlijk.
10: Nee, prima.
12: Ik ken ze niet. Werkt ze nog niet in het voetbal toen?
10: Nee, dan blijft de voorsprong voor Telstar. Dan moet het... eigenlijk hebben ze dan al gewonnen. Want mijn laatste puntje is het duo Veerman en Muren of Hardeveld en Bakker?
12: Krijgt hij die al die makkelijke vragen?
10: Ja.
0: Nee, deze mag geef ik dan aan jou.
12: Veerman, Muren en Hardeveld?
10: Hardeveld en Bakker.
12: Die laatste, ja.
10: Ja?
12: Ja. Ik vind zeker Hardeveld, vind ik echt... Die jongen die heeft zoveel pech gehad met blessures. Hij heeft drie keer zijn kruisband gescheurd. En die heeft echt een waanzinnig seizoen. Zowel qua spel als qua cijfers, doelpunten, assist. Belangrijk voor heel veel jonge spelers. Ik vind ik echt heel, heel mooi om te zien.
10: Volgens mij is Anne meer op de hand van Volendam.
0: Ik stond bij... na Heracles Volendam stond Robert Muren voor onze camera. En ik stond een beetje mee te kijken met dat interview dat Jeroen Elsoff gaf. En daar zag je wel dat in de wereld van het voetbal, waarbij het allemaal steeds plastischer wordt en steeds meer afstand is tussen spelers en club en fans, zag ik wel iemand die tot in iedere vezel van zijn lichaam, terwijl hij zoveel al heeft meegemaakt, niets liever wilde dan dat Volendam erin bleef. Dat zag ik, denk ik, ziet hij denk ik als zijn nalatenschap aan Volendam om op het laatste moment, nu in de Eredivisie, ze er daar nog in te houden. En dat wil hij doen voor zichzelf, dat wil hij doen voor zijn familie, voor zijn vrienden die daar allemaal zitten. En dat was wel echt, en dat is wel echt puur. Dus ja, dus, bij Volendam, Veerman en Muren horen die bij elkaar. En op voetbaltechnisch gebied is inderdaad Hardeveld een geweldig verhaal bij Telstar. Maar voor de de emotie en het gevoel zou ik dan...
11: En het voordeel is, als je het in Volendam voor je familie doet... doe je het meteen voor het hele stadion.
0: Dat is waar. Dat is ook waar, ja.
10: Telstar bij deze de grote winnaar... bij die strijd tegen degradatie. Of tenminste, voor plekje in die play-offs. De strijd om plaats 3 dan. Dat is om de voorronde van de Champions League... staat nu Twente 2 punten erachter NEC. 3 punten achter Twente Ajax. Twente gaat naar PSV. NEC thuis tegen Go Ahead. Ajax uit bij Heerenveen.
0: Ja.
10: Telstar bij deze de grote winnaar bij die strijd tegen degradatie. Of tenminste, voor plekje in die play-offs. De strijd om plaats 3 dan. Dat is om de voorronde van de Champions League. Staat nu Twente 2 punten erachter NEC. 3 punten achter Twente Ajax. Twente gaat naar PSV. NEC thuis tegen Go Ahead. Ajax uit bij Heerenveen. En dan hoor ik te zeggen, ja, zeg het maar.

0: als Twente, dat zullen ze natuurlijk niet leuk vinden, uiteindelijk gewoon een prima gelijkspel weghalen bij PSV. Wat PSV natuurlijk ook niet zo heel erg vindt. En dan toch gewoon NEC op doelsaldo, wat ze in eigen hand hebben, die dat ticket weggrijpen en
1: Ajax. Doelsaldo is nu gelijk, hè,
0: ja, van Twente. Dus altijd bij gelijkspel van Twente, voor de duidelijkheid. En winst van NEC pakt NEC het doelsaldo. En het voorronde Champions League ticket. Dat zou ook wel fantastisch zijn op grond van een hele seizoen. En zij zijn wel de rode draad in positieve zin ook weer van de Eredivisie geweest. Maar het is niet heel raar. Ik denk dat Twente echt op dit moment de enige ploeg is, dat zeggen we ook steeds, die nou, van PSV zou kunnen winnen. Maar ga maar winnen in Eindhoven. Is alleen Telstar gelukt, denk ik. Maar een gelijkspel in die wedstrijd. Ach, bedoel, PSV wil niet verliezen. Gelijkspel vinden ze niet heel erg. En dan moet NEC er vandoor gaan met dat ticket. Dat zou wat zijn als ze dan tegen Go Ahead niet winnen. Ja, dan past het ook wel bij dit seizoen misschien. Maar ja, dan moeten ze zichzelf echt voor hun kop slaan. Want Go Ahead speelt natuurlijk echt nergens voor.
2: Maar NEC moet zich toch eigenlijk al een paar weken voor de kop slaan. Ja. Want het had al heel lang gewoon beslist moeten zijn. Ja. En natuurlijk moeten ze kunnen winnen, of moeten ze winnen van Go Ahead. Maar ik zag ze in de Euroborg afgelopen weekend. Dat gaf daar niet heel veel vertrouwen toe. En ook na afloop toch ook wel een soort matte interviews. Van ja, we weten ook niet zo goed waarom het niet lukt.
0: Maar ze knokte wel tot de laatste seconde. Ze kreeg ook wel kansen nog vlak voor tijd.
2: Jawel. Maar Groningen had er ook nog drie kunnen maken. Want die ging ook nog drie keer alleen
0: de
2: op de poort
0: ging
2: af.
0: Weer open. Ja.
2: Precies.
0: Ja, ik zou ook de poort niet openzetten tegen Go Ahead Eagles. Hè, want 2-1 winnen is ook misschien goed voor
2: Ja, maar kunnen ze dat?
0: Ja, dat is leuk.
1: Maar is er dan toch iets veranderd na die klap in de beekfinale?
2: Ik denk dat je ziet daar wel een soort van mentaal wel nog de naweeën, denk ik, van. En het gaat toch heel vaak over vertrouwen. En dat het net lekker valt. Want er zijn ook gewoon 3 doelpunten afgekeurd van NEC bij Groningen.
0: Eigenlijk heb ik gewoon wel vertrouwen in dat ze gewoon wel met 4-0 van Go Ahead toch winnen dan. Individueel hebben ze 4-1. Nog steeds 4-1.
2: 4-3.
0: Dat mag ook. Ik bedoel, ze hebben eigenlijk wel alle belangrijke spelers fit. Ze missen ook niet heel veel spelers. Wat je zegt, je kan ook niet zeggen dat ze helemaal uit vorm zijn. En alles weer terug. Ze hebben ook nog steeds een bank die het laatste kwartier, als het moet, met 6 aanvallers voorin de boel zou kunnen forceren.
2: Ze kunnen echt nog wel wat spelers brengen. Ook,
0: en daar ben ik al uit. Die gaan dat echt wel winnen. Ook al met een paar doelpunten verschil. Al maakt het eigenlijk dus niet uit. Dan is het ligt er natuurlijk in Eindhoven.
1: Ja, als je het zou moeten ranken, wat zou de verdiende eindklassering zijn? 3-4-5?
3: Nee, op basis van het seizoen? Ik vind het lastig om daar een soort waardeoordeel over te geven. Twente en NEC hebben allebei op hun eigen manier deze competitie enorm kleur gegeven. Twente wat stabieler dan NEC. NEC meer uitschieters naar boven. Om het even.
1: Jullie verwachten Ajax gewoon 5e?
0: Ja, zie ik geen ander scenario in. Want ik zie ze ook niet winnen bij Heerenveen, eerlijk gezegd.
1: Dan is het qua
2: en
1: punten.
2: Ook,
1: ja.
2: De vraag net van qua ranking van het hele seizoen, denk ik dat ze ook op de 5e plek horen. Ja.
1: Ja, dan is het qua punten ongeveer. En in ieder geval qua eindklassering hetzelfde. Als 2 jaar geleden. Toen had je natuurlijk het Mislintat, het Stijn, het van het Schipseizoen. Dat werd echt een enorme zwarte bladzijde in de clubgeschiedenis genoemd. Het is een beetje vooruitlopend. Maar wat zou dit dan voor seizoen zijn in de historie?
3: Nou ja, ik denk dat als je. Maar dan ga je het hebben over of je in de toekomst hier nog naar terug gaat kijken. Ga je het niet hebben over dit seizoen en dat seizoen. Dan ga je het gewoon hebben over een periode. En is het een continuering van die periode. En dus zal de klap misschien iets minder hard zijn. Omdat je dit al meegemaakt hebt.
0: Ja, er zit natuurlijk wel een seizoen tussen dat totaal.
1: Het Farioli-seizoen. Ja, maar
3: dus als je van ver terug gaat kijken, ga je eerder inzoomen op het Farioli-seizoen dan op afgelopen seizoen. En ik denk dat wat je vooral moet leren van deze periode is dat je bij tegenwind niet per se opeens alles weer totaal anders wil doen. Want dat is de enige constante. Dat je begint aan iets nieuws en dan vervolgens gaat dat niet. En dan moet opeens iedereen eruit. En moet je helemaal weer opnieuw beginnen. Dus zit je net zozeer als dat je aan hoeveelste trainer zit, zit je ook aan de zoveelste technisch directeur. Ja, dan vind ik het ook niet heel gek dat er niet echt vruchten worden geplukt van een soort beleid.
1: Ik heb jullie gevraagd, sorry Arno, maar ik heb jullie gevraagd naar het leukste, gekste, onvergetelijkste, meest onvergetelijke denk ik, is wat beter Nederlands. Een moment dat jullie hebben meegemaakt dit seizoen in een stadion. Jullie komen nogal in een stadion, Arno iets minder, maar je bent er wel geweest. Kom maar op, trap jij maar af Arno.
0: Nou ja, ik pas, want ik ben inderdaad.
1: Je bent er wel een paar keer geweest, toch? Ja,
0: maar echt heel weinig.
1: Daar kun je niks meer van herinneren.
0: Nou ja, nee, maar niet bijzonder. Deze collega's van mij, die zitten echt elke weekend in een stadion. Die moeten dat verhaal vooral doen.

0: Dus Suze zal echt wel iets meegemaakt hebben waar ze...
1: Nou, ik heb afgelopen weekend wel genoten. Want ik vind die uitzending waarmee we met 9 commentatoren... 9 wedstrijden sowieso altijd heel vet. En ik zat ook bij een wedstrijd waar heel veel gebeurde. Waar ook heel veel nog belangen waren. Dus dan mag je ook veel en dan is het ook leuk. En ja, op een gegeven moment stond Anne Schuif nog open. En ik hoorde hem dus gewoon, terwijl ik zelf een doelpunt probeerde... te becommentariëren, hoorde ik hem doelpunt of goal roepen. Ja. Dus dat was dan een soort, ja, dat is dan officieel een technische fout. Want dat hoor je, hoort eigenlijk natuurlijk alleen maar de redacteur of de regisseur in je oor te hebben. Die dan op een gegeven moment zegt afronden. Maar toen wist ik dus eigenlijk, oh ja, er is bij hem ook gescoord. Weet je, dus dat hele soort van chaotische en heen en weer gaan op al die velden, dat vind ik zelf heel leuk. En het was ook een hele leuke wedstrijd. Dus dat is een wedstrijd die ik niet snel ga vergeten.
0: Zeggen ze tegenwoordig alleen maar afronden?
1: Ja.
0: Oké, nee, ik had vroeger een eindredacteur die zei in elke zin dat het afronden boerenlul. Dus er is toch wat veranderd in al die jaren.
1: Mooi, ja, dat vind ik wel fijn om te horen. Dat we toch die cultuuromslag enorm gemaakt hebben.
2: Ik ben nog niet een boerenlul genoemd.
1: Nee, ja. En ik heb denk ik ook nog, welke ik ook niet ga vergeten, ook omdat het denk ik impact heeft gehad, is Excelsior Utrecht 5-0.
3: De 5-0,
1: want dan ga je van tevoren ga je naartoe van... Ja, in je eerste praatje zegt, ja, Excelsior maakt eigenlijk nooit een doelpunt. Nou... There you go. 5 keer. En ik denk dat ook de omslag is geweest in hun handhaving, die wedstrijd.
0: Anne?
4: Ja, toen je bij dit vroeg, kwam ik niet heel veel verder naar iets dat niet heel leuk was. Dat was het vuurwerk bij Ajax FC Groningen. De massaliteit van het vuurwerk had ik nog nooit meegemaakt. Alles wat er daarna kwam met het forceren van een deur. Het feit dat er verhalen gaan over dat er allemaal buitenlandse supporters daar waren. En wat daar nog bij was, is dat er... ik krijg wel eens de vraag vanuit binnen het bedrijf... Kan er een stagiair mee naar een voetbalwedstrijd? Nou, dan vind ik dat altijd prima. Dus er was iemand met me mee. Kwam ook nog eens van de afdeling nieuws. Dus die komt ook niet zo heel vaak in het stadion. Was wel eens in een stadion geweest. Maar nog nooit in de Johan Cruijff Arena. Dus die keek de ogen al uit. Dacht, leuk, ik ga een wedstrijd meemaken. Maar die heeft dus... Nou ja, 11 minuten de wedstrijd meegemaakt. En vervolgens wel van dichtbij een soort spoedcursus crisiscommunicatie van dichtbij kunnen zien. Dus ik denk dat ze er wel iets aan gehad heeft.
1: Als stagiair nieuws, dat dit eigenlijk veel leerzamer was dan Anne de Jong 90 minuten
0: vuur. Neus in de boter.
4: Ja. Maar het vuurwerk was daar en we hoorden eigenlijk al van, nou, de kans is vrij groot dat er opnieuw vuurwerk wordt gegooid en dan wordt die wedstrijd gestaakt. En mensen dropen af en zo. Wij lopen zo in het trappenhuis naar de mix zone toe waar dan de interviews worden gegeven. Toen vroeg ze, gaat dit vaker zo? Nee, niet heel vaak. Gelukkig.
3: En ze had de droom om commentator te worden of dat niet?
4: Nou, dat weet ik niet. Ik had nu
3: niet meer, denk ik. Nee.
4: Nee, normaal gesproken vraag ik dat soort dingen altijd wel. Maar het was een korte avond. Dus ik ben er niet aan toegekomen. Nee.
3: Nee, je hebt het ook niet ingehaald.
4: Nou, ik heb wel gezegd van als je wil, dan kan dat. Maar ik heb niks meer gehoord. Dus misschien dat ze luisteren.
3: Mocht je luisteren.
4: Volgend jaar weer.
3: Kort nog even. De genomineerden voor de speler en speelster van het jaar zijn bekend geworden. Hè, voor de Eredivisie Awards. Bepaald door de spelersvakbond VVCS en de aanvoerders van de club. Kijken we naar de speler. Dan heb je het over Thierry, Gods, Saibari, Trenchco en Veerman. Even een naam horen van jullie.
0: Saibari.
4: Saibari.
3: Nou, Makkie. Bij de vrouwen Volkersma, Itamura, Noordam, Rijsbergen of Roord. Ook even aftikken.
4: Itamura. Ja, omdat Feyenoord nu echt erbij is gekomen als club die meedoet om de prijzen. En dat is wel met de Japanse speelster.
1: Ja, ik vind het ook interessant dat zij zo'n Japans linkje hebben. Dus dat er best wel wat jonge Japanse spelers hun eerste stappen in Europa maken met succes. Dus en zij is echt, heeft echt goed te doen.
3: Arno?
0: Ik volg de competitie niet goed genoeg om daar een verstandig oordeel over te kunnen vellen.
3: Uitstekend. Kort nog ook, de trainer van Sparta. Wie gaat dat worden? Het wordt niet Simonis. Die komen er niet uit, hè, met zijn oude club Wolfsburg ook, qua financiën. Rogier Meij wordt genoemd, ex-NEC, nu assistent bij Bayer Leverkusen. En Excelsior-coach Ruben den Uyl.
0: Ja.
3: En Feyenoord-assistent René Haken.
0: Nee, ik zou echt voor den Uyl gaan als dat kan, hè. Dat weet ik natuurlijk niet qua contract en zo. Maar die zou ik, als ik Sparta was, het meest interessante vinden.
3: Kunnen ze zondag vragen?
0: Ja, omdat je het gevoel hebt dat daar... we hebben het net over die jonge trainers. We moeten zeker niet zomaar blijkt om jonge trainers de kans te geven. Er zit nog rek in. Daar kan je nog verrassen. Ik zou geen trainer nemen waar je het gevoel hebt dat je wat meer op... Kijk, Sparta is wel een ideale club ook om zo'n trainer te nemen. Je moet wel een hele slechte trainer zijn als je met Sparta... want je hebt goede spelers, komt elk jaar ook weer jeugd door. Als je daar bij wijze van spreken in degradatiezorgen komt...
3: Frank Rijkaard.
0: Ik praat niet over door de eeuwen heen. Maar op dit moment, als je bij Sparta trainer bent, is de kans dat je rechtstreeks Europees voetbal haalt ook niet heel groot. Ik zou dus ook een trainer willen hebben die zorgt ervoor dat het publiek gewoon ook elke twee weken heel graag naar het kasteel gaat. Dus ik zou echt aanvallend voetbal willen zien. Dat heeft
4: maar die selectie gaat wel op de schop, hè? Er zitten veel oudere spelers. Lauritsen gaat weg, Kitolano gaat weg.
0: Een goede technisch directeur. Ze hebben een neus om ook wel weer spelers te halen. Afgelopen jaar toch wel 3 spelers doorgebroken in het eerste elftal. Ik zou er ook graag als trainer heen gaan. Want je hebt een relatieve rust om daar je ook te ontplooien.
1: Ja, je kunt best op veel posities eindigen die allemaal prima zijn. In die
0: dus ga ook vooral aanvallend voetbal spelen. En dat mag nog wel ietsje meer dan bijvoorbeeld dit seizoen.

0: dernier mot.
1: Cloud met La Dada.
2: We hadden net natuurlijk over de strijd van morgen tussen Volendam en Telstar om plek 16 in de Eredivisie te ontlopen. Nou, de club die op die positie eindigt, moet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie en degradatie. Willem II of Almere City wordt daarin de tegenstander. Die spelen straks de return. Ragnar Niemeyer is richting Tilburg gegaan om die wedstrijd voor ons te volgen. Ragnar, ja, hallo.
3: Zo is het. Goedenavond.
2: Goedenavond. Willem II won de heenwedstrijd en Almere met 1-0. Mogen we ze ook als favoriet bestempelen?
3: Ja, ik sprak net Fouke Boy. Die is tegenwoordig de technische baas. Of hij nou directeur of manager is, dat moet ik je even schuldig blijven. Maar hij heeft wel de leiding in handen bij Almere City. En die zei net hier op de commentaarpositie. Ja, we zijn eigenlijk pas halverwege. Het is de tweede helft die begint. En wat dat betreft zou je kunnen zeggen, ja, dan heb je wel een voorsprong van 1-0. Hè? Want Willem II won afgelopen woensdag in de Almere met 1-0. De goal van Bamba, die trouwens vandaag weer op de bank zit. Waar hij heel veel heeft gezeten. De spits die maakt plaats voor Devin Haan. Fit genoeg na zijn enkelblessure. Ja, het is Willem II dat thuis speelt. Je zou zeggen, dan heb je wel een streepje voor. Ja. Sterke tweede competitiehelft gespeeld. En aan de andere kant, Almere is in de flow. Zo is het ook. Beide ploegen hebben echt veel kwaliteit. Zeker ook Almere. Maar ja, kijk ik links van me. Het is nog even wachten op de spelers. En scheidsrechter Alex Post zo meteen. Als ik links van me kijk op de Kingside, dan zie ik alleen maar rood-wit-blauwe vlaggen. Wat teksten die op grote spandoeken zijn gezet. Ze worden uitgerold. Karakter, daadkracht, geen angst. Nou, dat zijn nog eens mededelingen. Daar kunnen ze het mee doen. Ja, het is allemaal vrij belangrijk. Karakter, daadkracht en geen angst. Daar kun je net mee komen in het voetbal. Willem II vorig jaar de finalist. En toen ging Telstar met de winst vandoor hier op een zondagmiddag. Winst in de play-offs. En Willem II bleef beteuterd achter. Dat zou opnieuw de finale kunnen worden. Als tenminste Telstar op die 15e of 16e plaats terechtkomt. En Willem II Almere uitschakelt. Dan is de finale plaats een feit. Ja. En we hebben er zin in. De zon schijnt. Bos is er klaar voor. Spelers er klaar voor. We gaan beginnen aan wedstrijd nummer 2.
2: Lekker songfestival muziekje op de achtergrond hoor ik.
1: Ja, Mozart. Niet meer er klaar
2: Mozart.
1: Voor.
2: Mozart, daar hoor je hem wel. Voor jou zo weer, na het nieuws van 8 uur.
1: Tot zo. Langs de
4: lijn. Okay. NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, verhalenverteller Lieselot Marien over haar debuutroman Als de Dieren en haar podcast Alpha.
5: Op het ogenblik dat ik zelf een beetje overeind begon te komen, was ik enorm gefascineerd door de vraag, wat betekent dit nu?
4: En schrijver Berend Sommer over zijn nieuwe boek De Reigenbachs.
6: Voor mij is het schrijverschap wel echt een belangrijk onderdeel van mijn identiteit. Ik denk, als ik niet zou schrijven, zou ik wel een crisis belanden.
7: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
8: Ster.
9: Trulies met Genke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
11: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
9: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
12: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op VitaPro.nl.
13: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
15: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
8: En voor de sta-opstoel van Toon.
16: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
0: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
0: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: NPO Radio 1.
18: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich, zoals verwacht, kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Ster. Een arbodienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
20: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
21: Nu al zin in zaterdag.
20: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
19: Lef Arbo, de arbodienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
22: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Steen, Evenhout, Sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
0: NOS Radio 1.
1: Welkom terug bij Langs de Lijn. Er is afgetrapt bij Willem II Almere City in de strijd om een finale plek van de play-offs voor promotie. Ragnar Niemeijer.
2: Eerste duel gewonnen in Almere door Willem II met 1-0. Nu zitten we in Tilburg. 2,5 minuut gevoetbald. Uitverkochte hut natuurlijk. Mooi avondzonnetje zo over het stadion. En Almere net wat beter begonnen. Maar het staat nog wel zonder dat we een kans hebben gezien. 0-0.
3: De FA Cup is gewonnen door Manchester City. We blikken straks terug met AD-correspondent Geert Langendorf die erbij was op Wembley.
1: En we beginnen dit uur in het Koning Willem II-stadion. Ragnar, zit jij er lekker in het zonnetje of aan de overkant?
2: Nee, je weet een beetje hoe dat werkt. Hè? De perstribunes zijn altijd tegen de zon in. Of de zon schijnt altijd aan de andere kant. Omdat vaak ook de camera's hier staan. Die moeten niet tegen het zonlicht inkijken. Dus ik zie allemaal vrolijke mensen in de zon. En hier is het net een paar graadjes killer. Maakt niet uit. Het is allemaal 3 minuten dik aan de gang. De bal is bij Didion Heudel, de doelman van Willem II. Hij was er bij vorig jaar bij de degradatie. Heel weinig spelers van over. Geldt ook bij Almere City. En de bal achteruit via Hoogma tot bij zijn eigen doelman opnieuw. Die van Willem II. Hoogma, punt strafschopgebied, linkerkant van het veld. Hij is de aanvoerder van de thuisploeg. Die een vrije trap krijgt. De hoogte van de middenlijn. In de ruglopen van Devin Haan. Heel belangrijk dat hij er weer bij is. 18 goals gemaakt. Man die van de week scoorde. Ik zei het al voor het nieuws. Bamba, weinig gespeeld. Uitspeler van onder andere Dortmund 2. Die maakte een goal. Wordt niet beloond met een basisplaats vandaag. Op de bank is er ook nog een plekje voor Thomas Verheid. Bekende spits die met dat rossige haar. Grote aanvaller, sterk. En dat is een meevaller dat ook hij in ieder geval bij de selectie zit van John Stegeman. Almere met 3 nieuwe namen. Bijleveld, linker verdediger. Enzo Cornelissen voor De Haan op het middenveld. En Julian Rijkhoff staat erin. Laatste periode geen basisspeler. Ook 18 goals gemaakt. Joey Jacobs, meer een middenvelder dan een aanvaller, is eruit gegaan. En Willem II combineert wat op de eigen helft. Bal gaat naar de as. Besselink geeft af. En dan kan Behunek wat meters gaan maken. Komt hij al vrij snel Julian Rijkhoff tegen. Dan moet het weer achteruit. Almere probeert hier toch wel het initiatief te pakken na een minuutje of 5. Dat is wel aardig, want ik zei het al. Ik stond een tijdje te praten met de technische baas van Almere City, met Fouke Boy. En die zei ook, ja, ik heb toch wel een beetje laten doorschemeren bij de staf. Want daar kwam het op neer dat hij met Rijkhoff moest starten. Jeroen Rijsdijk, zijn coach. Want ja, we hebben een goal nodig. We moeten doelpunten maken. En waar zitten onze doelpunten? Ja, op de bank. Die moeten in de basis. Dus Rijkhoff erin. Ja, ik heb geen idee.
1: Nou, mooi dat die trainer dat dan niet zelf kan bedenken, Ragnar.
2: Ja, dat geeft te denken. Hij moet ook weg, Jeroen
1: Rijsdijk. Lijkt mij een open deur.
2: Zou het daar mee te maken hebben. Even kijken, komt er nog een schot op doel? Nee, foute paas voorin bij Almere. 0-0 na 5,5 minuut.
3: Gaan we even eens kijken hoe het is bij de 24 uur van de Nürburgring. Martin Vriesema die volgt dat voor ons in Duitsland. Martin, we hebben in ieder geval één opvallend moment gezien met 2 crashende auto's op dezelfde plek. Wat is daar aan de hand?
5: Ja, dat heeft dan vermoedelijk toch te maken gehad met olie op de baan. Hè? Dus, want zoiets kan geen toeval zijn. En ik geloof ook dat er beelden zijn getoond van eerder in de race, waarbij toch een auto last had van een lekkage. Ja, dat zijn ook een van die vele aspecten. Ja, die heb je natuurlijk ook in het gewone race, ook bij de Formule 1. Maar ja, dit soort dingen kunnen gebeuren. We kunnen dus heel leuk in een wedstrijd zitten en het gaat allemaal lekker. Maar ja, één zo'n moment en je wordt verrast en je ligt eruit. Dus dat is ook met die twee auto's gebeurd waar jij het over hebt. Verder niet zo gek veel ontwikkelingen. De Fransman Jules Gournon, dus een teamgenoot van Verstappen, ligt nog steeds tweede. Hij wordt wel op de hielen gezeten door de Duitser Schiller, ook in een Mercedes. Die liggen heel dicht bij elkaar. Dus Gournon moet er wel voor knokken. Waar Verstappen team van 8 of van 9 zelfs naar 1 bracht, is Gournon bezig vooral om zich te handhaven. Ik verwacht dat hij niet zo lang weer door zal gaan. En dan krijgen we de Oostenrijker Lucas Auer normaal gesproken. De vierde man in het team. Dat zegt niks over de hiërarchie hoor. Verstappen is gewoon de beste. Maar die andere jongens die kunnen allemaal gewoon heel goed dit werk. Dat beheersen ze allemaal uitstekend. En dan denk ik dat Verstappen normaal gesproken, als ze dezelfde volgorde hanteren, vermoed ik dat hij rond middernacht, dat we hem dan pas weer in actie gaan zien, eerlijk gezegd.
3: Okay. En wat voor weer is het nu? Want we hoorden net al van Nicky Katzenburg, die ook meedoet, dat het echt op en neer gaat. Het soms flink nat is.
5: Ja, echt fascinerend. Je kent het liedje Four Seasons in One Day. Crowded House, geloof ik, als ik me goed herinner. Nou, dat is hier echt. We hebben zelfs, dat was even toen we hier aankwamen vanochtend... en we de auto parkeerden op een modderig veld... waarbij we ook al dachten, oh jee. Toen dachten we zelfs, het gaat sneeuwen. Dus ja, het zat een beetje tegen hagel aan. En ja, en dan ben je een uurtje verder. En dan, ja, en dan heb je weer zoiets van... goh, waarom heb ik die jas eigenlijk aan? Dus dat is wel fascinerend, ja, absoluut.
3: Het is wel wonderlijk, want we zitten naar het zonnetje bij Willem II te kijken. Nou, hoeveel kilometer hemelsbreed hebben we het natuurlijk over wat het verschilt. Maar goed, bij jullie gaat het in ieder geval alle kanten op. Ja, het kan verkeren, zo gezegd. We spreken elkaar straks weer, Martin. En als er bijzondere dingen zijn, dan meld je gewoon. Ga ik vanuit.
5: Ja, doe ik. Dankjewel.
3: Doei.

0: Somjeu.
1: Dit is de moment.
0: Dit is de moment, zeker. Ragnar, zie je al iets terug van wat we op de spandoeken zagen staan? Aan daadkracht, moed, wat was het ook alweer allemaal?
2: Nou, er komen nu wel mogelijkheden voor de thuisploeg. Wat dat betreft wat meer daadkracht. Na een minuut of 11 bij Willem II dan in de echte openingste minuten. Nog wel 0-0 in Tilburg. Een voorzet die eruit werd gehaald. Een knal naast, dat scheelde meters. Maar goed, dat zijn wat wapenfeiten. En nu wordt de bal verspeeld op het middenveld. En kunnen ze misschien wel weg met Tors. Slechte paas zeg, van de linkerkant aan de rechterkant. Zo'n beetje ter hoogte van de middenlijn. Overname thuisploeg. Chua on, voorzet komt en gepakt door Kuijsten. De doelman doet dat goed vlak voor zijn doel. Als het echt heel gevaarlijk is en de twee man staan van Willem II, is hij er toch als eerste bij. En dan heeft die bal inmiddels meegegeven aan de linkerkant aan zijn verdedigers. Tristan Kuijsten moest lang geduld hebben dit seizoen totdat hij onder de lat mocht gaan staan. Als eerste keuze bij Jeroen Rijsdijk. Maar hier bewijst hij dus waarom hij erin staat. Dors, balbezit, 15 meter over de middenlijn, linkerkant van het veld. Almere, El Dari op het middenveld. Een goed seizoen gedraaid. El Dari krijgt die bal nog eens terug. Staat op de middenlijn, zou zijn aanvoerder kunnen aanspreken. De Welshman Lawrence, dat doet hij niet. Begint aan een loopactie. Komt een heel end, want twee man van zich afgeschud. Nou zou je kunnen zeggen, nummer 3 en 4 zijn ook gezien. Linkerkant strafschopgebied, net erbuiten, nog altijd. Voorzet komt en dan wordt die bal neergelegd met het hoofd voor Rijkhoff. Nee, dat niet. Puntertje nog van Emmanuel Poku. De broer van oud AZ'er Poku. En daar zit dan een been tussen van Willem II. Dat nu wel even achteruit wordt gedrongen. Nog altijd is het gevaar niet weg. Voorzet El Dari. Bal de lucht in. En dan op de rand van het strafschopgebied een gevecht in de lucht. Waarbij uiteindelijk de bezoekers hem toch weer hebben met Dors. Maar met de voorzet is aan twee kanten van het veld nogal wat mis. Want tot een paar keer toe komen die ballen niet echt lekker aan. Hoog ingebracht, Dors linkerkant. Zou hem ineens voor kunnen zetten. Aannemen met links, schieten met rechts en in de goal. En het is buitenspel en dus telt hij niet. Na 13,5 minuut. Bos reageert de scheidsrechter onmiddellijk op het signaal van zijn assistent. Goeie actie was dat. Aannemen met het ene been en met het andere het rechter binnenschieten. Ja, natuurlijk is er wel een VAR-check, want het is een goal. Daar zal naar gekeken worden. En ik pak heel even snel de monitor erbij. Ja, het is buitenspel. Het blijft 0-0 in Tilburg bij Willem II Almere.
3: Hebben wij tijd voor het waterpoloers. Want de waterpolers van ZV De Zaan zijn voor de tweede keer in de geschiedenis landskampioen geworden. Won vroeg op de avond met 17-10 van GZC Donk. En Pascal Janske maakte het verschil met 4 goals. Had vlak na de wedstrijd al nauwelijks geen stem meer over. Die komt niet, geloof ik, deze reportage die we hebben van de finale waterpolo, die dus beslist is bij de mannen. Gewonnen door ZV Zaan. Moet ik even horen wat we dan wel gaan doen. Bekerfinale vrouwen, dankjewel. We gaan naar de bekerfinale vrouwen. Kylène, wil jij hem doen of zal ik hem doen?
4: Ja, nee, je mag doorgaan hoor.
3: Oké, nou dan ga ik nog eventjes. Goed, het is de PSV-vrouwen niet gelukt om de dubbel te pakken. Na een bloedstollende finale was FC Twente uiteindelijk te sterk in de strafschoppenserie. Commentator Krijn Schuitenmaker, goedenavond.
5: Goedenavond.
3: Ja, je hebt wel eens van die mensen die 5-6 minuten voor het einde naar huis gaan om de auto te pakken en lekker snel thuis te zijn. Dat was in deze wedstrijd niet echt de bedoeling, hè?
5: Nee, precies. Die dachten waarschijnlijk toen ze de auto instapten, PSV heeft die dubbel gepakt. De titel al ruim een week geleden en nu ook de KNVB-beker. Maar dat was niet eens minder waar, want het is uiteindelijk FC Twente geworden. Dat in extremis, mag je wel zeggen, die deze titel pakte. Na strafschoppen, verlenging en uiteindelijk een 2-2 terugkomst in de slotfase van het duel.
3: Ja, want PSV kwam met 2-0 voor. Dan lijkt die wedstrijd wel gespeeld. En toen kwam de 84ste minuut, hè?
5: Ja, klopt. Nou, dat was ook echt zo. Dat PSV echt alle wapens in handen had. Met 2 goals van Liz Rijsbergen. Geen vuiltje aan de lucht voor PSV. Om de dubbel te gaan pakken dit seizoen. Het seizoen 2025-2026. Maar uiteindelijk ging Twente volle bak op de aanval spelen. Dan hebben ze natuurlijk Jamie Ravensbergen. Die 16 goals maakte in de Eredivisie. Ook voor FC Twente. En ze scoorden 2 keer. En dat betekende dus verlengen en penalties nemen. Dat was ook een spannende penalty-serie. keer die uiteindelijk goed uitpakte voor FC Twente. Dat voor de tweede keer op rij de beker weet te winnen. En dat is natuurlijk lekker voor Twente. Want de laatste keer dat ze geen prijs pakte was in 2018. En nu hebben ze in ieder geval die beker binnen.
3: Ja, grootmacht natuurlijk in het Nederlandse voetbal. Hoe kan het nou dat PSV Twente uiteindelijk nog zo terug liet komen?
5: Ja, kijk, bij PSV leek de pijp een beetje leeg. Twente, ik sprak net met de aanvoerster Danique van Ginkel. En die zegt ook van nou, de Twente-mentaliteit komen bovendrijven. We gingen er vol voor. En nou, dat pakte uiteindelijk allemaal goed uit. En dan Jamie Ravensbergen, daar hebben ze natuurlijk een spits die op de goede plek staat, kan staan. En dat deed ze tot twee keer toe. Dus dat waren twee prima goals voor FC Twente. Dus de pijp bij PSV was misschien een beetje leeg. Twente ging volle bak op de aanval spelen. Dat pakte goed uit. Vandaag.
3: Ja, van tevoren zei Twente al, ja, we missen veel spelers, hè, door blessures. Jo Roord, Lieske Carleer, belangrijke steunpilaren daar. Ze zeiden daarom ook van, we gaan de wedstrijd anders aanvliegen. Wat was dat en zag je dat ook terug?
5: Ja, ik moet zeggen, ze hebben bij Twente wel wat geprobeerd, maar dat pakte uiteindelijk niet goed uit. Dus zijn ze toch maar op de old-fashioned way, om het maar op zo'n lot te zeggen, proberen die lange bal naar voren te spelen. Met de bedoeling om Jamie Ravensbergen in stelling te brengen. En dat pakte dan uiteindelijk wel goed uit. Dus niet te tactisch nadenken, gewoon volle bak spelen, mouw opstropen. Dat heeft ze uiteindelijk tot dit succes geleid.
3: Ja, tegenstander PSV werd vorige week landskampioen voor het eerst in de geschiedenis van de club. Denk je dan dat ze toch net wat minder scherp waren vandaag?
5: Nou, ja. Kijk, in ieder geval hebben ze het geen 90 minuten plus extra tijd volgehouden. Dus ik denk wel dat ze heel scherp starten. Hè. Ja. Volgens mij was het 34 seconden toen de bal al door Lins Rijsbergen op de lat werd geknald. Dus daar had PSV zomaar een hele vroege voorsprong kunnen pakken. Dus aan de scherpte lag het in ieder geval vandaag niet. Maar ze hebben het in ieder geval geen 90 plus 2 keer 15 minuten volgehouden tegen dit FC Twente.
3: Doelpunten maken van PSV, Lins Rijsbergen zei daar zelf het volgende over.
1: Ja, ik denk dat we er natuurlijk wel van hebben genoten, want je wordt niet zomaar kampioen. Maar we waren ook zeker gebrand om deze prijs nog te pakken.
3: Ja, hoe belangrijk denk je dat die beker dan nog is? Denk je dat ze echt lang wakker liggen van deze verloren finale?
5: Dat niet, maar ze hadden natuurlijk wel in een historisch seizoen waarin ze voor het eerst landskampioen werden geschiedenis kunnen en willen schrijven door die dubbel te pakken. Dat hebben ze dus niet gedaan. Dus de chagrijn overheerste wel een beetje bij FC Twente. Zeker als PSV. Je tot in de 84ste minuut een gewonnen wedstrijd speelt.
3: Ja, het chagrijn overheerste bij PSV toch? Niet bij Twente?
5: Ja, bij PSV inderdaad.
3: Okay, goed. Dankjewel hier voor Krijn Schuit te maken over die bewogen slotfase en dus hoe het eindigde bij PSV Twente in de bekerfinale.
0: Ragnar, als je mee wil doen hier in het Willem II-stadion, moet je in ieder geval over de judo-rol beschikken.
2: Nou, ik ben heel even naar iets anders aan het kijken. Oh. Er wordt zo hard gefloten dat ik je vraag ook niet goed versta. Het is 0-0, maar ik zit te kijken naar een moment zojuist waarbij Lawrence, volgens mij de aanvaller, dode man van Willem II, ten val brengt. Hij is de laatste verdediger. Dat moet toch rood zijn? Maar scheidsrechter Bos laat gewoon doorspelen. Ja, dat is een rode kaart. De wedstrijd ligt nu stil. Ik kan me toch voorstellen dat... kan me niet anders voorstellen dan dat Lawrence van het veld afgaat. Als de VAR deze beelden heeft bekeken. Dit moet gewoon een rode kaart zijn. Na 20 minuten. Hij was zojuist al een keertje te laat, die Lawrence. En toen had hij het nakijken, liep het goed af. Nu ging Dodeman af op de goal. En kun je dit niet over zijn kant laten gaan? Hij moet zich nu gaan melden bij de scheidsrechter. Het is buitenspel geweest, wordt er gezegd. Ja, dan is het dus geen rood. Ja, dat zal dan wel zo zijn. Want ze hebben er met een paar man naar zitten kijken. Nu heb ik de beelden ook. En ja, het is inderdaad buitenspel. Ja, dat is het. En dan komt Lawrence heel goed weg. Want ook een halve tel eerder was hij denk ik te laat geweest. En het blijft dus 11 tegen 11. Het is ook 0 tegen 0. En een aardige wedstrijd met dreiging aan twee kanten van het veld hoor. Want ook Willem II heeft zich laten zien. En dat eerste minuut, ik zei het eerder, wat meer voor Almere waren. De afgekeurde goal. Ze vielen elkaar al in de armen, Jeroen Rijsdijk en zijn assistent. Maar heel snel was duidelijk dat die bal van Dors inderdaad was aangenomen in de buitenspelpositie. Aan de linkerkant, daar is nu ook de bal. Bal aangeschoten tegen de tegenstander door Enzo Cornelissen. Zijn vader speelde nog hier, Tim Cornelissen, een tijdje bij Willem II. Bal de diepte in, linkerkant het zoeken van Bijleveld. Die ver naar voren is meegelopen. lopen. De linker verdediger van Almere City. Die komt niet aan de bal, maar Almere houdt hem wel in de ploeg. Lawrence is er dus nog bij. Al een paar keer op snelheid in de problemen gekomen. Ze weten nu wel bij Willem II, voor zover ze dat natuurlijk nog niet wisten, dat daar de winst kan liggen. Oh, hij zit er nu goed tussen, Lawrence. En dan is het Dors. Todeman dreigde er vandoor te gaan. Maar de paas vanaf het middenveld bij Willem II, die kwam niet aan. Het is overigens wel aardig hoor, om even te melden dat deze twee ploegen elkaar 10 jaar geleden in de play-offs ook al tegenkwamen. Destijds van Willem II ook met 1-0. Thuis met 5-2. Dat was toen lekker doelpuntrijk. 3 goals van Lucas Andersen. De Deen die kwam van de Ajax in die tijd. En Willem II handhaafde zich uiteindelijk in de Eredivisie. Het is toch wel toevallig dat ze dan bijna op de dag zelfs weer tegenover elkaar staat. 10 jaar later op het middenveld. Het is balbezit voor El Dari. Almere weer wat beter in het duel. Boort rijdt. De rechter verdediger levert hem wel eenvoudig in. Dan komt de thuisploeg weg met Nathan Chua om. Verspeelt dan weer de bal. Ja, dat is wel een dingetje. Hij gaat niet zo heel vaak van de goede kleur naar de goede kleur. Want aardig wat balverlies. Dat zal toch ook wel wat te maken hebben met de spanning. Met de druk die erop staat. Het kan na vandaag voorbij zijn. Of het kan een finale plaats tussen gaan opleveren. Of tegen Telstar of tegen Volendam. Dat weten we morgen, de trainer van Volendam. Dat is Rick Kruis, die zit hier op de tribune. Die kijkt alvast, mocht het zo ver komen. En Willem II de volgende tegenstander zijn. Precies halverwege de eerste helft. 0-0, ik heb het al een paar keer gezegd. Bij Willem II, Almere.

0: Ja, daar maken we een leuk quizje van. We hebben nu 4 keer muziek gedraaid. Cloud, Abba, de Espresso Macchiato en nu... welke mis ik nou?
1: Nee, je hebt Abba net genoemd, maar dit was net Abba. Dat was Sommieu was ervoor, ja.
0: Welke heeft nog niet aan het Songfestival meegedaan?
1: Reageren kan in de...
0: Radio 1-app.
1: Exact.
0: Het antwoord is Sommieu.
1: Nou, als iemand nog mee wil doen, super.
0: Oké, de reden dan.
1: Ja, oké, heel mooi. De reden. Ja, gaan we even kijken bij Ragnar Niemeyer. Die zit bij Willem II, Almere City. Onze live voetbalwedstrijd van vanavond. Ragnar.
2: Bal wordt ingebracht door Dorst. Dat doet hij namens Almere vanaf de linkerzijkant. Nog altijd geen doelpunt. Na bijna 26 minuten. Willem II won de beide duels in het reguliere seizoen. Won dus ook de uitwedstrijd al van de week afgelopen woensdag. Maar ja, zegt allemaal niet zo heel veel natuurlijk. We weten allemaal dat die play-offs om promotie wel eens heel gek willen lopen. Voorzet komt weer. Boy Rijt legt hem terug. En Rijkoff schiet hem op Gideon Heudel, de doelman van Willem II. Het was een belangrijke save op de doellijn. En daar was de kans voor Rijkoff in het reguliere seizoen. Goed voor 18 doelpunten. En was het hier ook buitenspel? Dat denk ik wel, want daar mag Willem II dan zo'n beetje bij de strafschopstip. Nou, zelfs 1 of 2 meter verderop rond het strafschopgebied een vrije trap gaan nemen. Dan zal het al voor die kans buitenspel zijn geweest. P. Hoenek laat de bal liggen voor zijn doelman Thomas Didion Heudel. Neemt eventjes zijn tijd na 26,5 minuut. We wachten op een goal, die kan de wedstrijd wel gebruiken. 0-0.
0: Hoe de strijd om de landstitel ook uitpakt, Manchester City pakt dit seizoen in elk geval 1 prijs in Groot-Brittannië. De club won vandaag de FA Cup door in de finale Chelsea met 1-0 te verslaan. En het winnende doelpunt werd gemaakt door Antoine Semenyo.
3: Sky Blue coming forward, still Bernardo Silva slips it to the right of the area. Haaland angles him across the flank from Semenyo! It's in! What a clever touch that was from one of the signings of the season!
0: Ja, heerlijk om bij die wedstrijd aanwezig te zijn geweest. Op Wembley was sportjournalist Geert Langendorf van het AD. Geert, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: 90.000 man, hè, daar aan
4: het
0: publiek.
4: Ja, nee, en die lieten zich ook wel horen. Ja. Het was echt één groot pandemonium. Natuurlijk met name van Manchester City fans. En die lieten zich zeker na het laatste fluitsignaal zo ongelooflijk hard horen. Blijer dan ooit leek het wel. Alsof ze nog nooit iets hadden gewonnen. En het was toch wel echt toch wel de zoveelste prijs in de periode sinds Guardiola daar zit.
0: Ja, maar, kan ik zeggen. Hoe klonk het met die ene goal?
4: Nou, toen ontplofte het stadion zo ongeveer. Het was al heel erg luid. Je moest echt ongeveer oordoppen indoen tijdens de wedstrijd. Om een klein beetje je gedachten zelfs te kunnen horen. Maar toen die goal viel, toen leek iedereen volledig zijn verstand te verliezen. En buitelden ze over elkaar heen en gingen shirts uit. Sjaals kwamen op het veld terecht. Het was ontzettend blijdschap, ja.
0: Was ook wel een redelijk fraai exemplaar, hè, mogen we zeggen.
4: Ja, nogal. Achter het standbeen langs. De aangever Haaland, die baalde wel een klein beetje. Want die heeft daar nog steeds niet in een finale gescoord voor Manchester City. Dat was de enige die in de afloop daarover een klein beetje chagrijnig was. Maar wat een geweldige voorzet was dat. En ja, Semenyo achter zijn standbeen langs, zo in de verre hoek. Mooier kan eigenlijk niet.
0: Nee. En hij is in de winterstop overgekomen van Bournemouth. Een schot in de roos is zo'n transfer dan. Want hij heeft aardig wat doelpuntjes gemaakt.
4: Dat kan je inderdaad zeker stellen. De Manchester City liep niet echt heel erg goed. Voor zijn komst. Kan moeilijk tot scoren. Alles viel eigenlijk op de schouders van Haaland. En sinds zijn komst in één keer nieuwe energie. Meer goals. Frisheid in het elftal. Als je het over top aankopen hebt, dan is hij er zeker één van, ja.
0: En is het nou, want uiteindelijk is er maar, zeg ik dan maar even, 1 keer gescoord. Hoe was de rest van de wedstrijd? Heeft het publiek wel kunnen genieten?
4: Nou, weinig. Het was, Chelsea deed er eigenlijk voornamelijk alles aan om geen tegendoelpunt te krijgen. Groeven zich in. Stelden zich eigenlijk min of meer op als een soort van amateurclub, zeg maar, die in de beker tegen een hele grote tegenstander speelt. Om het zo lang mogelijk vol te houden en 1 keer toe te slaan. Dus wat dat betreft was geen open wedstrijd. Er waren wel af en toe wat kansen. Maar in de tweede helft kwam het helemaal los. Ook mede omdat Guardiola een paar kleine wisselingen uitvoerde. Rodri bijvoorbeeld naar de kant gehaald, die was niet helemaal fit. En de belangrijkste speler Ryan Cherki, de dribbelaar van Manchester City, ingebracht. En toen veranderde alles in één keer heel snel gelukkig voor City dan.
0: Ja, maar Nederlanders zijn niet in actie gekomen, hè? Reinders en Ake.
4: Nee, bij Chelsea wel Jorge Hato. Maar of hij nou veel plezier daaraan had beleefd, dat viel niet aan zijn gezicht na afloop in ieder geval te zien. Dus stond echt op onweer. En ja, voor Aken en Reinders was het een klein beetje zuur. Ze kregen wel gewoon een medaille. Ze kregen ook gewoon een hand van Prins William in de koninklijke loge. Maar ja, voor hem was geen plek in ieder geval in deze finale. Nee. Dat is het enige minpunt vanuit Nederlands perspectief.
0: Ja, ja. Nou goed, op zich zit hij nog in de strijd om de titel. Dus misschien dat ze daar dan wel nog de kans krijgen. Hoe uitbundig vieren ze het dan? Want ze moeten nog op voor het landskampioenschap.
4: John Stones, die speelde zelf niet, maar die neemt afscheid na dit seizoen. Die zei het onderweg naar de bus heel scherp. Sorry jongens, ik moet heel erg opschieten. Ik praat volgende week al met jullie, want we moeten nog wel eventjes een wedstrijd tegen Bournemouth spelen om nog kampioen te kunnen worden. Mm-hmm. Dus het feest tellen ze even uit. Dat heeft Guardiola, die stelde dat ook na afloop. Van, we hebben eigenlijk helemaal geen tijd om te vieren. We gaan pas vieren als we straks ook met de landstitel staan. Maar dat hangt ook heel erg natuurlijk af van Arsenal, want die zitten gewoon in pole positie. Ja. Maar kennelijk geloven ze er bij City nog steeds in dat het nog wel kan.
0: Ja, ja. En Chelsea had nog een beetje, ja, zoals we dat dan noemen, glans kunnen geven aan het seizoen. Want die gaan natuurlijk niet zo lekker. Ze staan negende in de competitie. Dat betekent nu ja, een roemloos einde.
1: Mislukt
0: seizoen. Verloren
1: seizoen.
4: Ja, nou, dat kan je wel zeggen. Eigenlijk kwam het beste nieuws voor Chelsea pas na afloop. Toen meldde de Athletic dat Xabi Alonso de nieuwe trainer wordt. Nou, dat zou dan in ieder geval enige glans geven aan een inderdaad volledig in het water gevallen seizoen. Ja. Ze krijgen dan toch weer een toptrainer. Nou, een maand lang leuren, want vrijwel niemand wilde meer. Nou, de ontslagregen daar. Maar nee, verder, als het zo doorgaat, spelen ze waarschijnlijk niet eens Europees voetbal. Ja, dus voor een club als Chelsea zou dat inderdaad wel een klein drama zijn.
0: Ja, dus dat sprankje hoop is in ieder geval gericht op volgend jaar. Want dit jaar kunnen ze dat vergeten. Goed, City viert de party dus met de winst in die FA Cup. Dankjewel Geert.
1: Nog niet echt party in Tilburg, hè Ragnar?
2: Nou ja, je zou kunnen zeggen, Willem II staat zeg maar op 1-0 voor. Hè, na die overwinning in de eerste wedstrijd van de week. Een klein feestje, maar ja, er kan vandaag zoveel veranderen. 0-0 is het na 32,5 minuten. Wat mindere fase in de wedstrijd, waarbij de ploegen wat minder tot aanvallen komen. Chua om voor Willem II, een meter over de middenlijn. Dan richting Ella Lucci. Zijn verhaal is wel bekend. Hè. Hij verloor zijn ongeboren kind. Echt een drama. En wilde wel bij de ploeg blijven laatst. Scoorde zelfs ook de winnende tegen RKC. Waarvan werd gewonnen eerder door Willem II in deze play-offs. En Bos zegt, nou een beetje opschieten nu met die ingooi. Het is Mounir Ella Lucci. Halverwege de helft van Almere aan de linkerkant van het veld. Beetje tumult. Stegenman, de trainer van de ploeg uit Tilburg, heeft het even aan de stok met de vierde man. En volgens mij ook met iemand van de bank van Almere. Nou, die is weer gaan zitten. En de bal is weer in het spel. Ja, Willem II zou er natuurlijk goed aan doen. Ondanks het feit dat het die eerste wedstrijd won. Om er een goal bij te maken. Want dan zet je echt wel een hele grote stap richting, nou ja, een feestje. Of een party. Het is maar hoe je het noemt. Zo een beetje oppassen achterin nu. Hoogma met die Leon Heudel. Nou, dat gaat uiteindelijk goed. Doelman met een wilde trap naar voren toe. Waar vervolgens de doelman van Almere wel wat mee moet doen. Dat is Kuijsten. Ook een wilde trap van zijn kant. En de bal op de helft van Willem II. Over de zijlijnen gegaan. Stam gaat gooien. Verleden bij AZ. Verleden bij Groningen. Halverwege de helft van Willem II. Ja, dat ook minder makkelijk zijn doelpunten maakt door dan Almere. Het scheelt 19 stuks. Het scheelde 19 stuks in het gewone reguliere seizoen. 59 maar voor Willem II. Tegen 78 voor Almere. Dat dan wel weer veel meer tegengoals incasseerde. Bal goed meegegeven bij Willem II. Chua om. Aangeschoten tegen Rijt. Dat is de rechtsback van Almere. En zo verovert Willem II de derde hoekschop van deze eerste helft. Minuutje of 11 plus een klein beetje blessuretijd zal nog worden afgewerkt tot de rust. Bal laag en La Lucci en dan Chua om van een metertje of 14. Ja, dat is de linksback met zijn rechterbeen nog net niet het stadion uit. Het was veel minder gevaarlijk dan het had kunnen zijn. Het blijft kortom 0-0 in Tilburg bij Willem II Almere.

0: Ray, lekker nummer. Where is my husband?
1: Ragnar, wij zitten toch nog een beetje na te denken over wat er nou net gebeurde. Want dat bedoelde ik met de judo-rollen. Maar het werd buitenspel gegeven. Maar een van onze luisteraars reageert ook. Iemand die schopt de ander ongeveer verrot. En daar kom je dus kennelijk ongeschonden vanaf qua kaarten. Omdat het buitenspel was.
2: Nou, het was geen rotschop wat mij betreft.
1: Maar het was wel een harde tackle, doorgeschoten man.
2: Ja, voor het zo ernstig. Ik had het gevoel dat het toch vooral het uit balans brengen was. Met een klein tikje erbij. Dat het toch niet een enorme trap was. Maar heeft iemand anders kennelijk anders gezien. Ik had het idee dat het allemaal wel meeviel. Nee, als je echt een rotschop geeft en er is geen bal in de buurt, dan kun je natuurlijk ook gewoon een rode kaart krijgen. Dat maakt
1: niet zo heel veel uit.
2: Nee, als je op de bank zit en je komt van de bank en je geeft iemand in het veld een klap in zijn gezicht, dan kun je gewoon met rood vertrekken. Zo simpel is het. Maar ik had het gevoel dat dat hier niet zo speelde, als ik heel eerlijk ben. Maar goed, 6 minuutjes nog bij de vrije trap van Behunek voor Willem II. Meter of 10 voor de middenlijn. Zoekt het aan de linkerkant bij Devin Haan. En die is de bal eigenlijk heel snel weer kwijt. Hamza Eldari, lange bal naar de linkerkant. Waar Marley Dors net niet kan controleren. Hij maakte dus een keer een goal, maar normaal in buitenspelpositie. Ronde wel goed af, maar ja, buitenspel is buitenspel. Een overtreding is een overtreding. Duurt even, er is wat onduidelijkheid over de beslissing van scheidsrechter Alex Bos. Maar de vrije trap gaat gezien ook het fluitconcert vanaf de tribunes. Dus waar Marley Dors net niet kan controleren. Hij maakte dus een keer een goal, maar normaal in buitenspelpositie. Ronde wel goed af, maar ja, buitenspel is buitenspel. Een overtreding is een overtreding. Duurt even, er is wat onduidelijkheid over de beslissing van scheidsrechter Alex Bos. Maar de vrije trap gaat gezien ook het fluitconcert vanaf de tribunes. Dus naar Almere.

0: voorzet van zijn linksback Bijleveld. Maar Tors, nou, die stond wel een metertje of 12 voor de goal, denk ik. En zag zijn bal wel een meter of 2 naast gaan. Daar is het schot vanaf randje 16 van Boyd Rijt namens Almere. Dat weer een klein beetje aandringt en dus echt een goal nodig heeft. Anders is het klaar. Lange na-competitie met winst in Den Bosch. Winst thuis op Den Bosch. Winst thuis op de Graafschap uit. Een 2-2 gelijk spel. En nu is dus Willem II de volgende tegenstander. De nummer 3 van het reguliere seizoen. Die een geweldige tweede competitiehelft heeft gespeeld. Behunek drijft de bal eens op. Geeft hem met flinke snelheid mee. Aan de rechterkant van het veld. In de richting van Aalst. Achterlijn en een corner. Omdat die bal door de meeverdedigende Emmanuel Poku als laatste wordt aangeraakt. Willem II speelt in de richting van de eigen fans. We zitten in de laatste 5 minuten van de eerste helft. En dat kan natuurlijk wel iets extra's losmaken. Veel sfeer daar op die Kingside. En ik denk dat het Dodeman is die de bal heeft neergelegd in die hoek daar van het stadion. Waar trouwens ook het uitvak zit. Niet helemaal tot de allerlaatste plaats uitverkocht. Er zijn nog een paar stoeltjes vrij daartussen die supporters uit Almere. Bal draait af van de goal. Nou, komt toch nog terecht bij Elalucci. En Elalucci jaagt hem vervolgens nou wel 10 meter over het doel heen van Tristan Kuijsten. Is overigens wel aardig. De enige echte Almeerder uit de Waterwijk komt hij. Hij staat op doel. 41 minuten ruim gespeeld. Hij wordt eigenlijk wat te weinig in verlegenheid gebracht. 0-0.
1: Is het leuk om iets met waterpolo te doen, Suze?
2: Nou, kijk, het zou wel, dat zou ik wel leuk vinden. Want er was een belangrijke wedstrijd vandaag. Want de waterpoloers van ZV De Zaan die zijn voor de tweede keer in de historie landskampioen geworden. Zij wonnen vroeg op de avond met 17-10 van GZC Donk. Pascal Jansen die maakte het verschil met 4 goals. En hij had vlak na de wedstrijd al nauwelijks geen stem meer over.
3: Dankjewel. Ja, dit voelt extra lekker. Wel, mijn hele stem is al weg. Maar ja, als je gewoon een finale over 2 wedstrijden kan winnen, dat voelt altijd geweldig. Ik denk dat dit echt een onwijze teamprestatie is. En ja, met z'n allen hebben we hem over de streep getrokken. En dat is echt fantastisch.
4: Ook de manier waarop, denk ik, hè? Want het is echt met een dominantie waar jullie tegen zegt.
3: Ja, ik denk dat we hebben gewoon echt een hele goede selectie. Iedereen traint ontzettend hard in de trainingen. We geven 100%. En ja, na een heel jaar super hard werken, dan komt er uiteindelijk zo'n uitslag uit. En ja, dit voelt geweldig.
4: Wat zijn de eigenschappen van dit team dan, wat jullie kampioenen maakt?
3: Ja, ik denk dat je van elke speler heb je wel wat. Elke speler die je wil hebben. We hebben een linkshander, we hebben iemand die goed is op de linkerkant, we hebben iemand die goed is op de rechterkant. En iedereen die heeft weer zijn eigen talenten. En ja, om zoveel talenten gewoon naast elkaar te hebben, dan maak je gewoon een geweldig team.
4: Ja. Maakt dat ook op een bepaalde manier onverslaanbaar voor je gevoel bij het ingaan van zo'n playoff-serie?
3: Ja, maar het blijft altijd playoffs. En in de playoffs kunnen altijd dingen gebeuren. Vorig jaar is ons titel helaas niet doorgegaan. En ja, dan voelt hij dit jaar weer extra lekker dat we hem nu wel binnen hebben gehaald.
4: Was dat ook brandstof na afgelopen jaar?
3: Ja, in ieder geval voor mij geeft het echt heel veel energie en motivatie om weer echt super hard te trainen. Ja. In het begin is het wel heel teleurstellend. Maar daarna dan is het alleen maar brandstof.
4: Ja. Dat strijdplan hè, wat jullie vandaag en gisteren natuurlijk hadden, waar bestond dat uit?
3: Ja, ik denk omdat we toch wel een brede selectie hebben, gewoon 100% geven. Elke aanval uitspelen, de goede keuzes of nou ja, de juiste keuzes proberen te maken. En ik denk dat we dat op heel veel momenten hebben gedaan. En uiteindelijk zo de winst over de streep hebben getrokken.
4: Ja. Gisteren met 6 verschil, vandaag met 7 verschil. Heb je überhaupt een moment gedacht dat het mis kon gaan?
3: Nou, op een gegeven moment dan kwamen ze toch wel weer heel dichtbij. En dan denk je, oh, gaat het wel goed? En uiteindelijk, ja, dan scoren wij gewoon weer 2-3 keer. En ja, dan trekken wij hem gewoon over de streep. Ja.
4: Is er morgen nog wat van het stemmetje van je over?
3: Ik denk het niet meer, nee. Nee.
4: Veel plezier vanavond.
3: Ja, dankjewel.
2: Pascal Jansen dus. Je hoorde hem een beetje. Ja, de winnaar.
1: Ik krijg altijd de neiging om zelf te gaan schrapen.
2: Ja,
1: dat die
2: jongen
1: stem terugkomt. Gelukkig op vol volume. Ragnar Niemeyer bij Willem II tegen Almere City.
0: Ja, we zitten in de laatste minuut. Verwacht niet heel veel extra tijd. Want er is eigenlijk vrij lekker doorgevoetbald de hele tijd. Wel de eerste corner van Almere. Zat dat eventjes te denken. Maar is toch wel de ploeg, vind ik, die wat gevaarlijker is geweest hoor. Dan thuisclub Willem II. Beste corner ook wel. Wordt op de rand van het 5 meter gebied weggekopt. Eigenlijk eendrachtig door 2 man van Willem II samen. En dus komt er een nieuwe hoekschop aan voor Almere. Tweede corner dus tegen volgens mij 3 voor Willem II. Die bal gaat worden ingedraaid.

ongetwijfeld opnieuw richting die eerste paal. Ja, dat is het geval. Behunek kan die bal verlengen tot buiten het strafschopgebied. En dan gaat de blik toch wel een klein beetje in de richting van de vierde man. Die zal een bord omhoog gaan houden. Dan denk ik dat er niet veel meer op zal staan dan een minuutje. Ja, dat is het inderdaad. De ingooi komt bij Almere van Rijt. Daar is het Lawrence. Bal is wat achteruit gegaan. Bijna halverwege het veld bij de middenlijn. Lawrence terug naar Boyd Rijt. Zou als hij voorbij zijn mannetje komt, Ella Lucci richting de achterlijn kunnen gaan. De voorzet kunnen geven, maar daar kiest hij niet voor. Het wordt een bal naar het middenveld waar Hamza Eldadi hem heeft. Hamza Eldadi, een beetje hard op de torso bij Rijt. En dan neemt Willem 2 over met Ella Lucci. Is Chuaon aan de linkerkant vrij. Maar is hij wel ingesloten door twee man van Willem 2. Trouwens, dit seizoen spelend in maagdelijke shirts. Geen sponsor en dus echte tricolore shirts. Ja, deze bal komt wat toevallig voor de voeten van Haan. Die wel een enorme kans. Ja, weer is het buitenspel. Ze laten die aanvallen natuurlijk doorgaan. Hij was vrij aan de linkerkant. Die bal wat lukraak naar voren toegespeeld. De wedstrijd loopt nog altijd. Het zoeken aan de rechterkant van Poku. Dat is dan weer voor Almere. Zo gaat het wat in fases. En ja, zijn de ploegen echt wel aan elkaar gewaagd hier in het Koning Willem II stadion. Een minuut extra tijd. Ik zei het, die is voorbij. Ja, die bal zou niet geteld hebben dus bij Willem II. Dat gold ook voor de kans van Torst. Dat was buitenspel. 0-0 bij de pauze. Willem II won dus woensdag al de eerste ontmoeting in Almere met 1-0.

0: de Britse band Jungle met Busy Earning.
1: Kogelstootster Jessica Schilder heeft in Shanghai het Nederlands record kogelstoter verpulverd. Want van 20,47 meter scherpte zij het Nederlands record aan naar 21 meter en 9 centimeter. Een forse verbetering dus. Jeroen Stomphorst die belde met Jessica Schilder om te vragen hoe ze nou zo'n prestatie heeft neergezet.
2: Nou, de trainingen gingen wel lekker. We hebben een goed trainingskamp afgewerkt in Zuid-Afrika. Maar ja, ik moest ook in deze wedstrijd weer als eerste stoten. Dus de wedstrijd openen en dat vind ik altijd heel spannend. Nou, dat zag je ook wel een beetje terug aan de eerste drie stoten. Die waren niet heel ver. En toen in de vierde stoot, toen draaide de volgorde. En toen in mijn vijfde stoot, toen dacht ik, ja, we gaan ervoor. En toen kwam de 21 meter.
3: Ja, dat klinkt allemaal heel simpel. Waarom ben je, om even terug te gaan, waarom ben je daar een beetje nerveus voor? Waarom vind je dat niet zo prettig om te beginnen?
2: Nou, ik heb vaak gehad dat ik hem niet geldig kon houden omdat ik te graag wilde stoten. Oh. In deze wedstrijd zet ik meteen een lekkere 19,5 neer. 19,66 in de eerste poging. Dus ik denk, nou, dat hebben we alvast overwonnen. En nu kunnen we verder gaan bouwen. En dat heb ik mooi weten op te bouwen.
3: Ja, en dan is 20 meter al heel ver. En dan ga je over 21 meter. Had je verwacht dat je dat nu al kan doen in het eerste grote wedstrijd van het seizoen?
2: Of, nou, je hoopt het natuurlijk. En als je naar de training kijkt, dan denk je van ja, er kan zomaar iets moois gaan gebeuren. Maar het moet net allemaal op zijn plek vallen. Toen ik zag dat ik op de startlijst als eerste ging, toen dacht ik, nou, die 21 meter kan ik gelijk dat ik op mijn hoofd gaan zetten nu. Ja, uiteindelijk denk ik van ja, maar ik wil dat wel heel graag. Dus laten we er gewoon voor gaan. En ja, dat is op zo'n mooie wedstrijd, gelijk in het begin van het seizoen, gelijk lukt. Ja, dat is gewoon prachtig.
3: Het zat dus wel al in je hoofd, die 21 meter. Is er iets waardoor je denkt, dacht al dat je het kon halen? Heb je iets veranderd in je training, in je stoten wellicht?
2: Natuurlijk was ik teleurgesteld naar het WK Indoor, waar ik vierde werd. Ik heb toen tegen mijn trainer gezegd van, hey, er moet iets veranderen. Ik zou graag willen dat jij even mij meer gaat vertellen wat ik precies moet doen. Want ik ben heel eigenwijs. En hij zegt, nou, ik vind het helemaal prima. En sindsdien ben ik heel braaf aan het luisteren wat ik precies allemaal moet doen. In plaats van continu te zeggen, ja, maar dit kan ook en dit kan ook. Sinds hij de leiding heeft, voel ik me van veel relaxter. En ik vertrouw hem voor 120%. Dus dat heeft goed uitgepakt.
3: Oké, dat zijn kleine details die dan ervoor zorgen dat je echt zoveel verder komt. Want je stoot 62 centimeter verder dan je oude Nederlands record, hè?
2: Ja, nee, maar dat is ook het fijne. Dat ik denk van als het niet gaat, dan kan ik lekker mijn trainer de schuld geven. Maar als het goed gaat, dan krijgt hij ook de volle lof. Dus wat meer de controle uit handen geven, dat heeft er juist voor mij voor gezorgd dat ik beter kan gaan stoten.
3: Ja, en dan stoot je dus over die magische grens van 21 meter. Hoe belangrijk is dat voor je?
2: Ja, ik besefte het niet. Ik denk van, daar staat 20 meter neer. Maar ik denk, dat kan niet, want hij was wel heel ver over die 20 meter lijn. Ja, en dan denk je eindelijk, dit wil je en daar droom je van. En dat dan gelijk met de eerste wedstrijd in het outdoorseizoen gebeurt na een slechte WK Indoor. Ja, daar ben ik gewoon heel blij mee.
3: Ja, en dat zegt dus ook wel wat over jouw vorm, hè, dat je het nu al doet.
2: Ja, we hebben natuurlijk het EK, we hebben de FBK, daar wil ik natuurlijk gaan pieken. Dus we gaan nu proberen van hoe kunnen we er stabiel voor zorgen dat ik stabiel 20 plus, misschien wel 21 kan gaan stoten. Dat zal een puzzel worden. Maar omdat ik de touwtjes een beetje uit handen heb gegeven en gezegd heb tegen Gert van Gert, jij bepaalt alles of heel veel. Ja, ik denk dat zeker goed gaat komen nu.
3: Gert Damkat, je trainer. Ik wil toch even zeggen, het wereldrecord ligt op 22,5 meter. Staat al jaren natuurlijk. Is die 22 meter dan de volgende stip in de horizon of is dit te simpel gedacht?
2: Zo makkelijk gaat het niet. Kijk eerst naar hoe lang het mij heeft geduurd voordat ik van 20 naar 21 ging. Nou, daar gaan jaren overheen. Ja. En die 20 meter grens is natuurlijk in een tijd gestoten. Dat was een andere tijd, laten we het zo zeggen.
3: Er was wel weer doping in het spel, hè?
2: Ja, ik wil liever dat we opnemen, maar inderdaad, daar is gesnoept. Nu is het een totaal andere situatie. En dus onderling hebben meiden wel duidelijk dat Valerie Adams haar 21 meter, ik weet niet de centimeter, ik denk 14, is het wereldrecord clean, zeg maar. Dus daar kijken we dan vooral naar.
3: Nou ja, dat zou al helemaal al fantastisch zijn. Mooi dat je dat je die grens hebt. En dat is dus iets waar je naartoe wil groeien. En dan wil je dus pieken, zeg je, op de FBK en het EK.
2: Ja, absoluut.
3: Ik wens je heel veel succes. We zijn zo benieuwd wat er gewoon in het vat zit. Ik denk jij ook, hè?
2: Ja, nee. Dit geeft enorm veel zelfvertrouwen. We gaan morgen lekker naar huis toe. Dan zal ik een enorme jetlag hebben. Want ik zal vannacht niet slapen. En het vliegtuig denk ik ook niet. En dan daarna gaan we lekker door met het seizoen. En kijken waar we uiteindelijk op uit gaan komen.
1: Jessica Schilder was dat. Even naar het nieuws.
4: NPO Radio 1.
5: Deze week in de perstribune van Max. Cornald Maas. Jarenlang commentator bij het Eurovisie Songfestival. Dit jaar kijkt hij toe.
6: Ter plaatse zijn mis ik het meest.
5: En presentator Erik Dijkstra. Hij schreef een boek over zijn grote fascinatie.
7: Ik hou natuurlijk heel erg van sport.
5: Druk in de topsport.
7: Maar ik had me eigenlijk nooit gerealiseerd dat topsporters onder zo'n ongelofelijke druk staan.
5: Margreet Rijntjes. In gesprek met Cornald Maas en Erik Dijkstra. Morgen vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
4: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
8: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
9: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
10: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap in regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
13: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
14: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
5: NPO Radio 1.
16: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en dat hij niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen, minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan is het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Bezoek nu Beauty of the Beast. Dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
18: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
19: Creon kozijnen.
20: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
21: Kom naar O. Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets, o-festival.nl.
20: Nu bij Dirk, holies tussendoor repen, 1,69. Dat is lekker.
22: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
23: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
24: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
25: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Welkom terug. We volgen natuurlijk de tweede helft tussen Willem II en Almere City. Ragnar Niemeyer, fluit maar.
26: 0-0 staat het. Ja, 0-0 in Tilburg. Het is wachten op de aftrap. Er zal zometeen wel worden geblazen voor het begin van de tweede helft door Alex Bos. Redelijk gelijk opgaand. Hoor, we wachten op een doelpunt. En ik zoek een blauwe pen, want die had ik bij me. Maar gelukkig heb ik nog een rode en een zwarte Guilaine.
0: Goed, voorbereid, Ragnar.
26: Ja, gekke, hij is opeens weg. Nou,
1: we hopen dat je hem terugvindt. Bij ons in de studio is zojuist aangeschoven dartster Noah Lim van Leuven. Die ruim een maand geleden te horen kreeg dat ze als transvrouw niet meer mag meedoen aan vrouwenwedstrijden.
0: Ja, het was de dartsorganisatie PDC die daarmee met dat nieuws kwam. Door een wijziging in het reglement, hè, dat transvrouwen niet meer welkom zijn bij de vrouwencompetities. Wat voor jou, Noah Lim, een grote gevolg heeft. Fijn dat je hier bent om daar met ons over te praten. Want dat lijkt me sowieso is dat natuurlijk hard nieuws. Maar dan daarna moet je dat gaan verwerken.
27: Ja.
0: Even nadenken.
27: En wat dan? Wat ga je dan doen? Stop je ermee? Ga je wat anders doen? Blijf je lekker darten? Ik hoop dat ik dat laatste kan doen. Maar goed, ik ben nog steeds ook op dat punt dat ik het moet verwerken of zo.
0: Mm-hmm.
27: Ik vind het nog steeds lastig. Ik kan het nog steeds niet geloven. En vandaag opende ik mijn telefoon en toen zag ik dat er wedstrijden van de Women's Series bezig waren. En toen dacht ik echt, ja, normaal staat mijn naam daar ook gewoon tussen.
0: Ik kan zeggen, dat is waar jij actief was. Ja.
27: Ja, heel confronterend of zo. En heel vervelend ook alweer. Ja.
0: Waar zit het dan in? Als je zegt, ik ben dat nog steeds aan het verwerken. Is het vooral frustratie dat je het gewoon oneerlijk vindt? Of maakt het je verdrietig? Wat?
27: Ja, ik vind het gewoon heel lastig. Überhaupt de basis waarop deze beslissing is genomen. We staan wel voor inclusie binnen de sport. Maar we nemen wel een, naar mijn mening, niet per se onafhankelijk onderzoek mee in deze beslissing.
0: Ja.
27: En ik weet niet, het is gewoon lastig. Ja.
0: Want even, het is dus Emma Hilton die het onderzoek heeft gedaan. Zij is een van de oprichters van Sex Matters. En dat is een lobbygroep die eigenlijk aangeeft, er bestaan twee seksen, man of vrouw. En dat is het.
27: Ja, ja, en dat zie je in dat onderzoek ook heel goed terug. Er wordt gekeken naar man en vrouw.
0: Je zegt, het is een gekleurd onderzoek al.
27: Ja, er wordt niet in meegenomen wat de invloed kan hebben van hormoonvervangende behandeling bijvoorbeeld. Het is puur man, vrouw en niks daartussen.
0: Mm-hmm. En dan is het dan de frustratie dat daar eigenlijk zo blind op wordt gevaren op zo'n onderzoek?
27: Ja, ik vind het heel moeilijk om in te zien dat het en onafhankelijk is. Want net wat je al zegt, ze zit in een onderzoeksgroep Sex Matters. En ja, dan vind ik het gewoon lastig om in te zien en te geloven dat dit zo, ja.
0: Want je kunt eigenlijk niks. Kon je iets er tegen nog ondernemen?
27: Ja, ik kan heel veel onderzoeken nu gaan opsturen van, hey, hierdoor hebben transpersonen misschien geen voordeel. Maar ja, het is ook heel lastig als je kijkt naar het huidige politieke klimaat daarin, zeg maar. Mm-hmm. In Engeland is het als transpersoon steeds lastiger om überhaupt gewoon je leven te kunnen leven. Om over Amerika nog maar te zwijgen. Ja. En ja, de PDC valt binnen Engeland. Dus dan wordt het gewoon lastig.
1: Maar durf je dat dan niet meer of niet daar?
27: Vind ik een lastige. Ja, aan de ene kant ben ik heel strijdbaar en denk ik wil hier tegen ingaan. Maar het is ook een beetje trek aan een dood paard, denk ik.
0: Is dat ook wat het misschien ook overhoop haalt, zeg maar? Dus je hebt de frustratie van je kunt niet meer meedoen. Maar brengt het ook de strijd terug die je jaren hebt geleverd?
27: Wel een beetje. Kijk, aan de ene kant, ik wil gewoon darten. Dat vind ik leuk om te doen. En daar haal ik heel veel plezier uit. En dan wil ik ook gewoon kijken van hoe kan ik verder? En niet direct naar, hoe kan ik dit allemaal aanvechten en zorgen dat ik misschien dan over 2 jaar weer kan darten.
0: Mm-hmm. Nee, ik bedoel omdat je aangeeft van, ik ben er eigenlijk al een maand mee bezig. Ik kan me ook voorstellen dat allerlei oude wonden ook openreed.
27: Zeker, ja. Als je kijkt naar vroeger en het over buitensluiten hebt bijvoorbeeld. Ja. Dan doet dat zeker ook heel veel pijn. En brengt dat zeker heel veel oude wondjes ook terug.
0: Ja.
1: We gaan het zo over dat darten hebben, waar je het zo graag over hebt natuurlijk. Wat je het liefste doet, maar ik wil nog heel even terug naar dat onderzoek waar de beslissing dus op gebaseerd is. Daarin staat onder andere dat er meerdere kleine seksenverschillen zich ophopen en leiden tot een mannelijk voordeel ten opzichte van vrouwen in darts. Bredere schouders, meer spiermassa en een betere motoriek worden genoemd. Ja. Kun je je daarin vinden?
27: Nee. Nee, het is gewoon naar mijn mening een opeenstapeling van een aantal dingen waardoor zij dan vindt dat ze dat kan stellen. Maar wat ik ook al zeg, er is niet in meegenomen dat er iets van hormoonvervangende behandeling bestaat. Dus daar heb je dat stukje spierkracht dan al, wat je daarmee ontkracht eigenlijk.
1: Heb je al verloren?
27: Ja, als je kijk naar darten, dan zijn er al een aantal oud-wereldkampioenen die denk ik ook wel bewijzen dat je niet per se groot hoeft te zijn, niet per se sterk hoeft te zijn om goed te zijn in darten. Dus ik vind het een heel lastig onderzoek.
1: Jij zegt ook niet alle grote mannelijke darters hebben brede schouders en een enorme spiermassa.
27: Nee.
1: Als we het dan verder nog even over dat onderzoek hebben. Want ik zit even naar deze vraag die ik wilde stellen te zoeken. Als we het over die sport hebben, darts, zeg jij, daar word jij niet in beoordeeld in hoe je bent en hoe je eruit ziet. Zijn er andere sporten waar dat wel zo is?
27: Goeie vraag. Weet ik niet zo goed.
1: Zou de transvrouw aan alle sporten mee kunnen doen? Als we naar de 100 meter sprint kijken bij de mannen en bij de vrouwen, dan heb je toch als transvrouw misschien wel voordeel?
27: Er zouden voordelen kunnen zijn. En ik vind dat je heel goed moet kijken naar vanaf welk moment zouden die voordelen weg kunnen zijn. door bijvoorbeeld x-aantal jaar aan hormoonvervangende behandeling. Mm. Bepaalde je testosteronwaardes onder een bepaald niveau. En ik denk dat er genoeg sporten zijn waarin die verschillen er niet zijn dan meer.
1: Ja, jij pleit dus voor een soort maatwerk.
27: Ja, ik denk dat je heel goed moet kijken van beide kanten af naar hoe de vork in de steel zit.
0: Ja. Ja, misschien ook wat kernkwaliteiten zijn voor een bepaalde sport. Wat moet je bij darten goed kunnen om op niveau te presteren ten opzichte van wat moet je bij een atletiekwedstrijd goed kunnen?
27: Ja, zeker. En laten we ook heel eerlijk zijn, topsport is nooit eerlijk. En het zal ook nooit eerlijk zijn. Er zal altijd iemand, nou, misschien binnen de atletiek zijn, die groot is en die daardoor veel grotere stappen zet. Of bij het zwemmen iemand met grotere handen en een grotere longinhoud, die daardoor makkelijker baantjes zwemt.
0: Wat is het wat bij darten, wat waarvan jij zegt dat is het belangrijkste wat je moet kunnen?
27: Rekenen vind ik een heel goed iets. Maar als we het op het fysieke deel hebben, dat is er gewoon bijna niet. Ja, je maakt lange dagen aan zo'n dartbord. En op een gegeven moment krijg je echt wel een beetje verzuring in je arm, in je schouder. Maar qua kracht of qua hoe groot je bent of hoe breed je schouders zijn, maakt niet uit.
0: Nee, dat zien we ook wel als we natuurlijk naar darttoernooien kijken. Toch, je ziet van alles, alles en nog wat.
27: Er staan fitte mensen, er staan iets minder fitte mensen.
1: Wat dat betreft, dat is dan even vanuit de kijker geredeneerd, lijkt het altijd een inclusieve sport. Bij andere sporten zie je een soort superhumans allemaal.
27: Ja, en bij het darten zie je de laatste tijd ook wel steeds meer komen dat er mensen zijn die op hun gezondheid letten. Want je bent veel op reis, je eet niet altijd even gezond. En daarin kan je dan wel een beetje verschil maken, denk ik. Maar dat is puur op het volhouden van die lange dagen en lange wedstrijden bijvoorbeeld.
0: We praten zo verder, Noëlin. We gaan eens even kijken op het veld bij Willem II. Ragnar.
26: Ja, we zagen de grote kans. De bal is nu buiten het veld. En Vin Stam mag gaan gooien. Dat doet hij bij de middenlijn. 0-0. Hij is de rechtsback van Willem II. En hij schoot een minuutje of drie geleden de bal op de paal. Hij kwam vanaf die rechterkant naar binnen toe. En krulde hem op de verre paal. Eigenlijk had een deel van het stadion al het idee. Dit is de 1-0. Maar die bal die ketste weer uit de doelmond. En het bleef gewoon 0-0. Een van de grootste kansen eigenlijk wel, die Willem II in deze wedstrijd heeft gekregen. Willem II dat nu weer even aan moet achter de tegenstander. Dors, goede paas meegegeven. Druif links in het strafschopgebied. Daar komt Almere aangeschoten tegen de benen van Vin Stam. Dan nog Didion Heudel. En dan is er toch sprake geweest van een bal over de achterlijn. De doelman leek dat nog even te voorkomen. Maar er komt een hoekschop aan voor Almere. Nou, de een is wat gevaarlijker dan de andere. Eigenlijk is het een wedstrijd met heel veel momenten. Met regelmatig momenten, laat ik het dan zo zeggen, die dreigend lijken te worden. En dan uiteindelijk een beetje tegenvallen. Nu valt die bal bij de eerste paal. Kan Almere hem daar niet verlengen. Wil Alalucci weg, speelt hij hem eigenlijk lukraak de diepte in. Mag Haan erachteraan. Maar de keeper van Almere is heel ver buiten zijn strafschopgebied. Als eerste bij die bal, dat is Tristan Kuijsten. En die ramt hem volgens mij ergens richting de bitterbal in een van de business seats. Ja, dat leek een beetje zo. 54 minuten, dik gevoetbald. Willem II, Almere is 0-0. En ik zie wel de zenuwen toenemen, hoor. Bijvoorbeeld bij John Stegeman, de trainer van Willem II.
1: Noëlin van Leuven is hier, de dartster. Die onlangs hoorde dat door een wijziging in het reglement transvrouwen niet meer welkom zijn bij de vrouwencompetitie. Noëlin, betekent dat dan dat jij de volgende dag denkt, dan maar niet meer trainen?
27: Ik heb zeker een week er zo naar gekeken, ja. Dat ik dacht, waar doe ik het dan nog voor? Of vind ik dat spelletje echt zo leuk om dit allemaal aan te gaan? Maar na een week ben ik toch weer aan het dartbord gaan staan en dacht ik wel, oké, ik wil weer toch een beetje vooruit gaan kijken en misschien de leuke dingen opzoeken.
1: En wat zijn dat dan?
27: Er zijn een aantal landen waar ik gewoon nog niet ben geweest. En daar zijn ook darttoernooien. Dus daar probeer ik nu naar te kijken van welke landen kan ik dan heen gaan voor een darttoernooi.
1: En dan speel je met de mannen mee of dan ga je bij vrouwen waar het niet verboden is?
27: Dan speel ik in een open categorie.
1: Okay.
27: Wat eigenlijk de oude mannencategorie is.
1: Dus dan is iedereen is eigenlijk welkom. Voet was vroeger alleen voor mannen.
27: Ja.
1: Oké. En wat zijn dat voor landen? Welke landen staan er op je agenda?
27: Ik ga over een paar weken naar Zwitserland toe. Ergens in augustus volgens mij naar Zweden. En zo ben ik nog een beetje eigenlijk mijn agenda aan het vullen.
1: Hoor jij dan iets uit de dartswereld, om het maar even breed te maken, als er zo'n beslissing genomen wordt? Want jij bent toch ook een van de frontfiguren hiervan.
27: Ja, ik hoor vooral wat van de mensen in mijn omgeving dan. De mensen met wie ik samen reis naar toernooien. Daar krijg ik dan wel een berichtje van hey, wat vervelend.
0: Dat wel, want het was op zich, een aantal Nederlandse vrouwen wilden ook eigenlijk niet met jou spelen, toch?
27: Ja, er zijn een tijd terug twee Nederlandse dames geweest die niet met mij in het team wilden. Er zijn ook een aantal dames op de tour die zich uitspraken tegen transpersonen. Maar zo zijn er ook genoeg mensen geweest met wie ik wel op reis kon. Ja.
0: Ja, want ik denk dan jij gaf het net al aan over Amerika en over Engeland. Daar is het klimaat ook steeds minder ernaar dat je ervoor uit kan komen dat je een transvrouw bent. Om dan gewoon daar te leven, te zijn wie je bent. Hoe is dat in Nederland voor jou?
27: Ja, ik heb het idee dat ook steeds wat minder wordt. Mm. Aan het begin van mijn transitie, wat nu 10 jaar terug is, was het makkelijker, voelde het makkelijker. En ja, je merkt nu dat er steeds meer soort van tegengestribbeld wordt. En ja, ik weet niet zo goed waar dat vandaan komt.
0: Ja, ook misschien wat politieke klimaat waarin er zeker, meer wordt uitgesproken.
27: Het speelt zeker mee. Ja.
1: Ja. Andere toppers in de dartswereld, die lijken zich ook niet echt helemaal expliciet uit te spreken. Hè? Michael van Germen gaan we horen.
2: Voor haar persoonlijk is het heel rot natuurlijk. Maar ik ben niet degene die daarover gaat. Dan zijn andere instanties voor. Dus als die een oordeel vellen, dan heb je je daaraan te houden helaas.
1: Wat vind je daarvan, dat hij dat zo zegt?
27: Ja, kijk, aan de ene kant moet hij zich natuurlijk ook focussen op zijn eigen carrière. En is het ook niet zo dat we elkaar heel veel zien op de tour bijvoorbeeld. Maar ja, ik vind het wel jammer of zo om ook enigszins.
1: Ja, want hij zegt hij gaat er niet over. Maar het is natuurlijk wel iemand die...
27: Het is wel iemand die een gezicht heeft.
1: Platform heeft, een publiek heeft. Had je gehoopt op meer steun van dat soort mensen?
27: Ja, weet ik niet zo goed. Ja, ik ben een beetje opgegroeid in het... Ja, je moet het toch maar zelf doen. Dus ja, daar blijf je dan ook een beetje bij.
1: Ja, dus het is niet echt dan een harde les. Maar meer, het gaat eigenlijk gewoon zoals je het al langer gewend bent.
27: Ja.
1: Heeft dit financiële gevolgen voor jou, dat je niet meer mee mag doen?
27: Ja, het haalt een deel van mijn inkomsten weg. Qua sponsoren kan het vervelende gevolgen hebben. Ik heb nu net getekend bij een nieuw of een ander merk. En ja, die vragen zich ook af van oké, hoe staan we er nu voor? En
1: waar mag je nog aan meedoen? Waar kan je nog winnen?
27: Precies. En wat kan je nog voor ons betekenen dan als dit allemaal wegvalt?
1: Toch bieden ze je wel een nieuw contract aan.
27: Ja, net getekend voordat de nieuwe reglementen uitkwamen. Maar gelukkig staan hun ook nog heel erg achter mij. En zijn ze heel blij om te horen dat ik wel door wil gaan. Maar ja, voor dit seizoen kan ik eigenlijk op geen enkele ranking meer echt meedoen.
1: Wat zijn dan de plannen voor het volgende seizoen?
27: Ja, ik zou heel graag een tourkaart willen. En een tourkaart is eigenlijk dat je een beetje bij de top 128 van de wereld zou horen. Dus dat je mee mag doen tussen een Van Gerwen, een Van Barneveld nog, een Luc Littler. Dat je daar op de Pro Tour mee mag doen. Daarvoor heb je ieder jaar in januari een toernooi wat een week duurt. En dan kan je plaatsen om zo'n kaart te winnen eigenlijk.
0: En daar mag iedereen aan meedoen?
27: Daar kan iedereen aan meedoen. En als je dan aan het eind van de week bij de top zoveel hoort, dan krijg je een van die kaarten voor in ieder geval 2 jaar.
0: Okay.
27: En dan moet je je best doen om in die top 64 te komen om hem te behouden.
0: Maar dan zou dat betekenen dat je weer bij de mannen terugkomt?
27: Dan in de open categorie.
0: Oh, dat blijft die open categorie?
27: Ja, je hebt nu bijvoorbeeld ook Bo Greaves, die doet mee op die tour. En doet het ook heel goed.
0: We hadden gewaarschuwd aan Noëlin. Het kon gebeuren. Ja.
26: We hebben een goal en die is voor Willem 2. Maar die moet de keeper van Almere zich geweldig aantrekken. Na een uur is het 1-0. Dezelfde stand als afgelopen woensdag. Maar wat gebeurt er nou? Uriel van Aalst, 19 jaar. Hij maakt dus een tweede. De bal wordt naar voren gespeeld bij Willem 2. En dan gaat de doelman meevoetballen. Neemt hij de bal aan. Verliest hij hem vervolgens. En vanaf de punt van het penaltygebied aan de rechterkant. Er zit nog een verdediger ook in de lijn richting de goal. Maar toch erin. via Uriel van Aalst. En dat is 1-0. En dat betekent dat Willem II een hele grote stap zet richting de finale van de play-offs. Want weer is het 1-0. Maar die keeper, hij is de eerste keuze in de play-offs. De echte Almeerder uit de Waterwijk, Tristan Kuijsten. Had hij die bal gewoon weggekopt of weggeramd, dan was het nog 0-0 geweest. Zijn ploeg heeft nog een half uur, maar staat met 1-0 achter.
0: Ja. Tijdens het nieuws hadden we gezegd tegen jou, Noëlin. Het kan zijn dat we in één keer rücksichtloos onderbreken. Ja. Heeft niet met jouw verhaal te maken als wel dat er gescoord is. En dat is wat er gebeurde.
1: We hadden het over je ambities voor het komende seizoen. Als ik het goed begrijp, dan zeker bij die tourkaart, dan gaat het dus dat er een competitie is waar iedereen aan mee kan doen in het internationale darts. En er is een aparte vrouwencompetitie. En de open competitie, daar zou je dan aan mee willen doen. Want daar kan iedereen aan mee willen doen. Maar daar ligt het niveau ook veel hoger.
27: Ja, daar ligt het niveau hoger. Maar ik heb ook al wel in het verleden bewezen dat ik daar ook gewoon aan mee kan doen.
0: Mm-hmm. Want ik hoor jou zeggen, kom maar op. Zeker ligt dat niveau hoger. Lekker.
27: Ja. Ja. Ja, nee, dat is ook eigenlijk wel fijn. Want je kan je aan een veel hoger niveau optrekken. Ja, vind ik ook wel weer fijn. En een mooie uitdaging wel. Ja.
1: En kan het dan ook zo zijn, om eventjes constructief te denken, dat dit ook een soort blessing in disguise kan zijn? Dat je hier nu op moet gaan focussen?
27: Ja en nee.
1: Ik
27: probeer al een, zeg maar, 2 jaar terug probeerde ik een serieuze poging te doen voor een tourkaart. Nou ja, toen redde ik het niet en raakte ik wel een beetje in een dipje. Toen afgelopen jaar dacht ik, oké, dan ga ik dit jaar een beetje opbouwen daar naartoe weer.
1: Ga ik in die vrouwencompetitie spelen? Ga ik
27: ja, maar ook open
1: winnen.
27: Toernooien spelen. En niet per se, ik wil prijzen winnen of zo. Mm. Ik wil gewoon darten. En ik wil gewoon veel kunnen darten.
1: Maar wel lekker darten. Het is toch lekker om te winnen? Je bent toch ook topsporter?
27: Tuurlijk. Ja, je hebt een winnaarsmentaliteit. Maar ik wil ook gewoon hele mooie wedstrijden spelen. Want daar hecht ik misschien nog wel meer waarde aan als alleen maar dat winnen. Als ik een hele mooie wedstrijd verlies, dan kan ik daar soms fijner op terugkijken als een finale die ik win met slecht spel. Ja.
1: Maar toch wil je die tourkaart. Dus er zit wel een soort van wens om daar aan mee te doen. Hoe realistisch is dat? Hoe moeilijk is het om zo'n kaart te halen?
27: Ja, het kan heel moeilijk zijn, maar het is ook een soort van loterij. Je hebt in die week, zeg maar, heb je first stage. Dat zijn de eerste 3 dagen. Daar doen heel veel mensen aan mee. Een kleine 400 ongeveer. En daar vandaan gaan er misschien 80 door naar final stage, wat de laatste 4 dagen zijn van die week. En daarin zijn er dan 128 in totaal die meedoen. En daarvan zijn er een stuk of 10 die een tourkaart pakken.
1: Oh, okay.
27: Maar als je 1 dag hebt waar je loting zo goed is dat of dat je hele goede wedstrijden speelt, ja dan heb je een tourkaart.
0: Ja, want het is eigenlijk verliezen lig je eruit. Zeg maar. Je moet alles winnen om verder te komen iedere keer.
27: Ja, alleen iedere dag heb je een nieuw toernooi.
0: Ja, dat
27: en okay. Daaruit wordt dan een ranking opgebouwd.
0: Ah, okay.
27: En dan de top zoveel pakt een tourkaart en alle dagwinnaars.
0: Ja, het is niet zomaar even eentje die je binnen hengelt en harkt.
1: En pas in januari ook. Wat ga je daarvoor doen?
27: Nou ja, wat ik net zei, over 3 weken lekker naar Zwitserland toe. Ik heb nog ook verder wel wat toernooien staan. Ook binnen Nederland. Het NK Dart is over 2 weken. Nee, die heb ik afgelopen 2 jaar bij de dames gewonnen. Het zou nu top zijn als ik hem bij de Open ook zou kunnen winnen.
1: Ja, dat zou toch wel een statement zijn, toch?
27: Dat zou wel heel lekker zijn, ja.
1: Ik zie iemand die heel vast besloten is om dat te winnen, hè?
0: Ja, voorstellen. Ja. Is het nou zo, dat valt me eigenlijk op in het gesprek wat je ook aangeeft als het gaat om steun, van nou, ik ben er inmiddels wel aan gewend eigenlijk dat ik het gewoon alleen, ik moet alleen die strijd leveren. Heb jij nu bij het nieuws, toen je dat te horen kreeg van joh, je mag niet meer meedoen, krijg je daar nu wel begeleiding bij of heb je hulp daarvoor gezocht? Of doe je dit allemaal zelf?
27: Nee, ik denk niet dat je dat allemaal zelf kan trekken ook. Nee. Ik heb daarvoor psychologische hulp. Daarvoor spreek ik iemand iedere week. En die kan mij heel gelukkig, heel goed een beetje op mijn beentjes houden.
0: Ja.
27: Ja.
0: En geeft hij ook wel aan, neem even je tijd hiervoor.
27: Ja, neem de ruimte die je zelf nodig hebt. Maak geen overhaaste beslissingen. Maar die geeft
1: niet zomaar stoppen.
27: Nee, niet zomaar stoppen, ja. Maar ook niet zomaar denken, oké, we gaan nu die volledige tour
1: beuk door.
27: Ja, maar denk ook een beetje aan jezelf en wat je eigen behoeftes zijn.
0: Ja. En lukt dat?
27: Ja, maar dan ga je ook een beetje op dat stukje topsportersmentaliteit heen. Dan wil ik ook gelijk lekker doorgaan en knallen. En dan moet ik nu zelf ook wel echt een beetje op die rem trappen.
0: Ja. Ben jij eigenlijk de enige Zijn er andere darters, andere vrouwen die ooit in transitie zijn gegaan?
27: Binnen Nederland ben ik, zover ik weet, de enige. Maar over de wereld zijn er wel een aantal, ja.
0: Ja.
1: Hebben jullie contact?
27: Ja. Ja, kijk, ik weet niet van iedereen hun achtergrond, zeg maar. Maar er zijn er wel een aantal waarmee ik contact heb, ja.
1: Ik kan me voorstellen dat het ook namelijk best eenzaam kan zijn.
27: Zeker, ja. Ja, het is sowieso wel een groep wat een beetje onder vuur staat. Maakt niet uit met wat eigenlijk. En als je dan toch een beetje verbinding kan vinden bij elkaar, is dat heel fijn.
0: Dat is gewoon over de wereld, zeg maar.
27: Ja.
0: Dat je contact hebt met elkaar.
27: Ja.
0: Ja. Heb je dan niet zoiets? We moeten gewoon die krachten bundelen. Toch? Ja. Ik kan me voorstellen dat er zo'n
27: zeker
0: gevoel op een gegeven moment komt van, nou, start lekker een eigen competitie. Kan je ook nog.
27: Ja, nou ja, daar zijn we niet voor met genoeg.
0: Met genoeg.
27: Ik.
0: Nee.
27: Maar inderdaad, het stukje verbinding is al heel erg fijn. Ja. En dat je gewoon, ja, samen sta je toch sterker.
1: Toch een soort lotgenoten hebt dan, toch? In toch iets wat, nou ja, je bent ook veel in de aandacht. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook fijn is.
27: Zeker,
1: ja. Of vul ik het nu voor je in?
27: Nou ja, nee, ja, het is heel fijn eigenlijk. En zo heb ik ook heel veel lieve mensen om me heen. Vanuit het Bolderen bijvoorbeeld. Die zijn er ook iedere keer voor me. En als ik op een maandagavond geen zin heb om te praten en alleen maar bolderen, dan is dat ook prima. En als ik even gewoon alleen mijn hart wil luchten, dan zijn ze er ook voor me. En vice versa.
0: Ja. En Almere is hometown qua darten nu, begreep ik.
27: Ja, ja, Almere speel ik mijn thuis of mijn competitiewedstrijden. Het is een stukje rijden voor mij. Maar ja, het is wel een hele fijne omgeving om die wedstrijden te spelen.
0: Ja, want we zeiden al, geef je om voetbal? Nou nee, dat niet. maar
27: ik kom er wel regelmatig.
0: Ja. Almere wel, ja. Goed, je hebt al meegedaan aan het WK een keer. Dus zet erop in. Dat gaat nog een keer gebeuren.
27: Ja, voor dit jaar wordt het lastig. Er is wel één kwalificatietoernooi waar ik nog aan mee kan doen. Maar hopelijk kan ik de komende jaren daar weer staan. Ja.
1: Eerst maar eens dat NK winnen in die open categorie, toch? Ja. Goed. Dankjewel voor je komst, Noëlin van Leuven.
0: En veel succes.
1: Yes.
0: Daarmee.
27: Dank jullie wel.
0: Ragnar, Willem 2 nog steeds de voorsprong.
26: Ja, het wordt wel een hele grote, zware klus voor Almere om nog iets terug te doen, denk ik. Ja, poging van afstand zien we nu van Teun Bijleveld. Maar die gaat meters over. Er gaat gewisseld worden. Takahashi, vleugelverdediger, komt erbij. En met nummer 23 ook Jamie Jacobs binnen de lijnen. Ja, eens kijken of dat dan het verschil gaat maken. Bijleveld zojuist dus nog aan de bal. En middenvelder Cornelis maken plaats. Ja, dit zijn zeg maar de jokers van Jeroen Rijsdijk. Ja, die zal nog met afgrijs hebben gekeken naar die actie van zijn doelman. De goal van Uriel van Aalst. Ja, hij is een echte Willem II. Speelt hier al sinds zijn tiende. Nog één wedstrijdje in de Eredivisie meegepikt. Vorig jaar één goaltje gemaakt. Nu tegen Emmen. En deze is wel echt heel belangrijk voor Willem II. Want het lijkt toch wel een beetje het nekschot te zijn voor Almere. Almere met achter de tegenstander aan moet. De bal gaat helemaal terug tot bij de doelman. Didion Heudel ontvangt hem van Chua Om. Die keeper geeft hem vervolgens weer een ram naar voren toe. En op de eigen helft is het Almere. Ik gaf hier zojuist nog mee, hè, dat die bal de tribune ingeschoten werd. En toen zei ik een beetje gekscherend. Hij kwam terecht tussen de bitterballen, Guilaine. Dat kun je je vast nog wel herinneren. Een flitsje of twee geleden.
0: Ja, ja, ja.
26: Dat was de doelman van Feyenoord die die bal daar ontving.
0: Oh, echt?
26: Ik zat te kijken wie pakt die bal nou op de tribune daar bij die business seats in de buurt. Ja, daar wordt de bal nog eens een keertje voor trouwens. Willem II even in de problemen. Maar ik herkende hem met de pet op. Maar je denkt dan, ja, wie is dat toch? Maar dat was dus inderdaad Timon Wellenreuter. Met een videoanalist van Feyenoord. Die hier in het verleden werkte bij Willem II. Dat nu een vrije trap krijgt. Vasthouden van de nieuwe man van Jamie Jacobs. Daar komt ook, denk ik, het eerste geel aan van deze wedstrijd. Terwijl ook Willem II gaat wisselen. Spits Bamba komt erin voor de man van de goal. 19 jaar, Uriel van Aalst. Nou, misschien kunnen we die, als het de winnende blijkt te zijn, wel proberen straks nog eens eventjes te spreken. Want ja, dit is wat je wil in de na-competitie, in de play-offs, misschien wel de winnende maken. Zover is het nog niet. Er staat 1-0 op het bord na exact nu 70 minuten.

0: Nog even die kopstem gebruiken. Zo. Een ouwtje van de Golden Earring, Weekend Love.
1: Willem II, Almere City, Ragnar. Kan Almere City nog wat of dooft het maar uit?
2: Ja, wat heb jij voor idee? Want je zit vast een beetje mee te kijken. Als jij hier nou zou zitten, wat zou je dan zelf zeggen? Het is dus 1-0.
1: Nou,
2: voor...
1: ik zou zeggen dat ze nu in de aanval zijn.
2: Ja, en is dat nog een hensbal? Er wordt geschoten door Druif. Er wordt gezegd corner. En de scheidsrechter lijkt niet aan een strafschop te willen. Ja, het is toch wel even zo dat de wedstrijd wordt onderbroken. Dat hij zegt nee. Hij wil er toch niet aan. En ik denk dat hij gelijk heeft. Want ik zie de torso volgens mij van Behoenek. Die bal raakt niet een hand. En dus komt er gewoon de toegekende corner. 74 en een halve minuut gespeeld. Ruim overgekopt. Dat gebeurt door verdediger Emmanuel van der Blaak. De Nederlandse Nigeriaan die mee naar voren is gegaan. Ja, dat is nooit een serieuze bal op doel. Geen strafschop dus hier. Zojuist. En een paar minuten geleden ook niet. Terwijl ik toen wel het idee had dat bij een hoge bal er echt wel twee armen om het lichaam heen hingen van diezelfde Verdi Druif. Weer bracht Willem II zichzelf daar wat in de problemen. Maar toen ook die Alex Bos die zei, ja, ik vind het niet zwaar genoeg. En dat was ook wel een beetje op het randje. Hoewel het dus zojuist echt geen strafschop was. Een kwartiertje nog. Is er voor Almere om in ieder geval twee goals te maken. Die 1-0 thuisnederlaag ongedaan te maken. Dan zullen we gaan verlengen als dat gebeurt. En eventueel strafschoppen gaan nemen. Maar ik zie het allemaal niet gebeuren voorlopig. Want ja, echte kansen zijn er niet. Een vrije trap voor Willem II. Linkerkant van het veld. Wordt het dan Volendam of wordt het Telstar? Zoals gezegd zit hier vanavond de trainer van FC Volendam, Rick Kruijsen, te kijken. Nou, die heeft zo genoeg gezien, denk ik. En ik heb het idee dat hij misschien zelfs al weg is ondertussen. Maar hoe dan ook, de vrije trap is genomen bij Willem II. Aan de rechterkant geen controle. Bij Dodeman, bal omgehaald bij de middenlijn. Richting Bamba, in de ploeg gekomen dus. Voor de doelpuntenmaker Uriel van Aalst. En dan de lange trap van de Kuisten. Ja, er staan er echt wel een paar voorin bij Almere. Met dus Verdi Druif. Veel geblesseerd geweest de laatste jaren. Maar dit seizoen 15 goals. En ook Julian Rijkoff 18 goals. Maar eigenlijk zijn ze nauwelijks met z'n tweeën in scoringspositie geweest. Dat zegt wel wat. Het is 1-0 voor Willem II na 76 minuten thuis tegen Almere.
3: Absolutely sensational!
4: Het buitenlands voetbal.
0: Ja, we gaan weer eens op de buitenlandse voetbalvelden kijken met collega Mark Voortman. Mark, welkom.
5: Hallo,
0: dank je. In veel competities is de strijd om de titel al beslist. Ja. We hadden in Engeland hebben we het al over de FA Cup gehad. In Schotland, daar is het nog niet duidelijk wie daar de landskampioen gaat worden. En ik begrijp dat het daar ook waanzinnig spannend is.
5: Ja, dat is een affiche, dat kan haast niet mooier. Want de nummer 1, Hearts of Midlothian, die staat al het hele seizoen bovenaan. En die speelde in de laatste wedstrijd tegen Celtic. Zit 1 punt verschil tussen in het voordeel van Hearts. Ja, dus dat is eigenlijk gewoon een soort finale om de landstitel. Ja. Dat maak je niet vaak mee. Ook niet omdat Celtic eigenlijk gewoon meestal kampioen wordt daar. En anders Rangers af en toe. De laatste, even kijken, sinds 2012 werd Celtic maar 1 keer geen kampioen. Dus dat geeft wel een beetje de krachtsverhoudingen weer in Schotland. Maar Hearts kan daar dit seizoen iets aan veranderen. Moeten ze dus winnen vandaag of minimaal gelijk spelen tegen Celtic. Ja, dat is een club die in 1960 voor het laatste kampioen werd. In 1965 konden ze het doen op de laatste speeldag. Toen ging het mis. En ook in 1986 konden ze de titel op de laatste speeldag veiligstellen. Ook toen ging het mis. Dus ze hebben wat traumaatjes daar. Maar na 40 jaar was er kans op revanche tegen Celtic.
0: Wat weet je hem ontzettend lekker op te bouwen, die spanning.
5: Ja, dankjewel.
0: Hoe
5: ging
0: het?
5: Ja, er stond heel veel spanning op. Het was dan ook geen geweldige wedstrijd, zoals dat dan vaak gaat daar op Celtic Park. Nederlandse speler trouwens bij Hearts, Jordi Altena, opgepikt bij RKC. Die stond daar in de basis. Ja, ook hij speelde niet geweldig, geen grote kansen. Maar dan, kort voor rust, een corner voor Hearts.
6: Last one he hit to the edge of the box. This one's an inswinger. Right on top of the goalkeeper. Header in the back post is in! And it's Lawrence Shankland! Who scores one of the most important goals of his career! Hearts, who only need a draw today!
5: Ja, Shankland met de 1-0 voor Hearts. De belangrijkste goal misschien wel uit zijn carrière, zegt de commentator. Hij kopt uit de hoekschop raak bij de tweede paal. Ja, dan ziet het er goed uit, want aan een punt hebben ze genoeg. Maar even later wordt het gelijk. Voor rust nog, Celtic krijgt een penalty en Arne Engels, de Belg, die maakt 1-1. Tweede helft wordt spannender en spannender. Hearts is vooral aan het tegenhouden. Celtic dringt steeds meer aan. Ja, en dat leidt dan in de 87ste minuut tot een goal van Celtic. Maar er wordt gevlagd voor buitenspel en de VAR die gaat er naar kijken.
6: Scotland!
4: is at a standstill. Nobody knows, but here's the outcome. It's a goal! Celtic have just won the league in the most dramatic of circumstances. And you can hear hearts shatter.
5: Ja, de harten worden gebroken daar. Goedgekeurd door de VAR. Dat was duidelijk doelpunt van de Japanner Meda. 2-1. Even later wordt het ook nog 3-1. Zo is dus toch weer Celtic dat de titel pakt. De 56ste in de geschiedenis. Daarmee gaan ze nu aartsrivaal Rangers voorbij. Dus voor hun ook nog een bijzondere titel. Ja, een drama voor Hearts dat het hele seizoen bovenaan stond. Maar dus met lege handen staat.
0: Ja, ja. Nou begrijp ik dat er na de wedstrijd nog wat is voorgevallen. Hearts zelfs naar de politie is gestapt.
5: Ja,
0: wat is er gebeurd?
5: Dat heeft te maken met een pitch invasion. Fans van Celtic die kwamen allemaal massaal het veld op. En zojuist heeft Hearts een statement naar buiten gebracht waarin ze zeggen dat die spelers mishandeld zijn. Slachtoffers zijn geworden van ernstig fysiek en verbaal geweld, zowel op het veld als daarbuiten. Ze willen niet precies zeggen wat er allemaal is gebeurd, maar dat wordt nu onderzocht door de politie. Was ook wel opvallend, want er waren helemaal geen interviews van Hearts spelers of zo te vinden. Die zijn dus blijkbaar met de kleren aan, met de wedstrijdkleding aan, nog aan, naar de bus gerend, ingestapt en die hebben zich uit de voeten gemaakt. Dus dat gaat nog een staartje krijgen. Ja, wat dat gaat worden, weet ik niet. Maar dat is een vervelend einde van een memorabele middag.
0: We gaan trouwens volgend uur, dus na 10 uur, nog bellen met een Nederlandse Hearts-fan die erbij was in het stadion.
5: Zeker.
0: Dan toch nog even naar Engeland. Ik noemde net al even de FA Cup, maar ook de competitie daar. Natuurlijk gisteren gezien hoe het Liverpool-trainer Arne Slot verging.
5: Ja.
0: Niet de beste wedstrijd.
5: Niet heel goed.
0: Tegen Aston Villa.
5: Nee.
0: Is daar nou discussie over zijn positie?
5: Ja, eigenlijk is het natuurlijk altijd zo. Als je wint is er geen discussie en als je verliest is er wel discussie. Dus dat gaat dit seizoen heel erg op en neer bij Liverpool. Maar ja, nu toch wel ook een beetje vervelend voor hem dat gisteren dus die 4-2 nederlaag tegen Villa, supporters verlieten vroegtijdig het stadion. Maar nu heeft zijn sterspeler Mo Salah ook nog eigenlijk een duit in het zakje gedaan. Hij zegt op social media dat Liverpool weer moet terugkeren naar het spel dat onder Jurgen Klopp werd gespeeld. Ja, dat is eigenlijk een rechtstreekse aanval op Slot. Hij gaat natuurlijk weg, is ontevreden, die liggen elkaar niet. Dus dat
0: van
5: is
0: begin af aan al, hè?
5: Ja, precies. Maar wat dan vervelend is voor Slot is dat dan andere spelers van Liverpool dat gaan liken. Dat is allemaal openbaar. Dus ja, dat ziet er wel pijnlijk uit.
1: Losing the dressing room.
5: Ja, zeker. Want hij heeft eigenlijk de belofte gekregen van, nou, als je Champions League voetbal haalt, dan mag je blijven. Maar ja, dit lijkt er toch misschien om dat de spelers dat niet helemaal zien zitten.
0: Nee, en de Champions League ticket is aan zijn neus voorbij gegaan.
5: Dus nou, het kan nog wel.
0: In ieder geval. Directe. Ja.
5: Het kan nog wel. Dan moeten ze volgende week winnen. Dus dan zouden ze nog...
0: wel.
1: Het kan nog.
5: Want
1: in Engeland hebben ze zoveel Champions League tickets dat je bijna moet degraderen om het niet te halen.
5: Ja, dat zijn 5 ploegen die inderdaad naar de Champions League gaan. En ze staan nu 5e, dus ze hebben dat in eigen hand. Maar goed, moeten nog wel 2 wedstrijden zien te winnen. En de fans die roepen al langer om Xabi Alonso. Een oud-speler van de club, ontslagen bij Real. Dus die zou dan een mooie opvolger kunnen zijn. Maar over hem is vandaag in ieder geval het nieuws naar buiten gekomen dat die op weg lijkt naar Chelsea. Want de transfer... Ja, dat zijn 5 ploegen die inderdaad naar de Champions League gaan. En ze staan nu 5e, dus ze hebben dat in eigen hand. Maar goed, moeten nog wel 2 wedstrijden zien te winnen. De fans die roepen al langer om Xabi Alonso. Een oud-speler van de club, ontslagen bij Real. Dus die zou dan een mooie opvolger kunnen zijn. Maar over hem is vandaag in ieder geval het nieuws naar buiten gekomen dat hij op weg lijkt naar Chelsea. Want de transfergoeroe Fabrizio Romano die zei, here we go.

0: meebeleven. Dankjewel, Mark. Voor okay.
1: Slotfase, Willem II, Almere City, Ragnar.
2: Ja, de witte vlag hangt wel buiten in Almere. Bij Almere City 1-0 staat het voor Willem II. En een rode kaart voor invaller en middenvelder Milan de Haan van Almere. Hij is te laat en vol gemeen op de Achillespees van Kelvin Twicht. En ja, dan krijg je nog een high five van iemand op de bank. Terwijl je ploeg geweldig benadeeld natuurlijk zo in de slotfase. Ja, toch wel een beetje het verhaal van een wisselspeler die getergd is. Weer laten zien dat hij hoort te spelen. De Haan stond in de afgelopen periode gewoon steeds in. En uitgerekend vandaag niet. Het is een overtreding in de middencirkel. Een plek waar je dat natuurlijk nooit op deze manier moet doen. Zet de achtervolging in. En dan ja, eens kijken hoe het gaat met Kelvin Twicht. Ja, hij werd een beetje het ontbrekende puzzelstukje genoemd door John Stegemans. Sinds zijn komst van Go Ahead, zo halverwege het seizoen in januari, ging het echt draaien met als gevolg die sterke tweede competitiehelft. Hij wordt door een van zijn ploeggenoot, door twee verzorgers van Willem II, over de middenlijn naar de zijkant van het veld getransporteerd. Er komt nog een derde man nu zelfs bij. En ja, dat ziet er niet lekker uit. Het was een gemene overtreding. En ja, er is applaus. Natuurlijk gaat Stegeman meteen even naar zijn speler toe. Geeft hem een tik op de borst. En is boos. Want hij denkt, ja, deze man die heb ik nodig. Die finale gaan we wel halen. En ja, er moet een wissel plaatsvinden. Er komt een nieuwe man. Nou, er komt dan een nieuwe man bij. Ik kon eventjes niet goed zien wie dat dan is. Nou, daar komen we zo meteen wel eventjes op terug. Maar het lijkt me dat het nu wel klaar is voor Almere City. En ja, El Taibi erbij gekomen. Dat is de invaller. De vrije trap, daarop is het nog wachten. Bamba zou het kunnen doen. Maar Willem II kiest ervoor om nog wat tellen te gaan pakken. Het was een lang seizoen. Almere de nummer 5. 10 punten achter de nummer 3. Willem II. En ja, ver gekomen in de na-competitie. Den Bosch uitgeschakeld. De Graafschap daarna. Nu is het Willem II dat in de aanval is. Is dit de beslissing? Wat een pegel! En wat een sensationele goal. En het is de nieuwe man die die goal maakt. Armin El Taibi. Wat zijn dit voor momenten? De rode kaart voor invaller De Haan. Dat was al snel. Maar deze die hij ineens op zijn schoen neemt. Zijn allereerste balcontact naar die voorzet. Boom. Voorbij Tristan Kuijsten. 2-0 is het. We spelen nog een minuutje of 5-6. En met deze stand weten ze het allemaal zeker. Gaan de fakkels aan op de Kingside. Het mag niet. Dat hoort niet. Maar het geeft wel een hele mooie feerieke sfeer. Die rode fakkels daar. En er wordt nog even gekeken. Is het buitenspel? Dat lijkt me toch van niet. En ja, ofwel. Want het is nee, dat vuurwerk denk ik dat ervoor zorgt dat er wat consternatie op het veld ontstaat. De spelers van Willem II zijn even afgeleid omdat ze geen gedoe willen. Er vallen ook wat van die fakkels, 1 of 2, over de reclameborden heen. Ja, zo wil je zo meteen niet dat de wedstrijd wordt onderbroken bijvoorbeeld. Er staat daar ook nog een doelman, de eigen keeper, die ook zoiets zegt van jongens, begrijp de feestvreugde, maar doe dit nou niet. Zou bijna de ja, spotlights toch weghalen van El Taibi. Zeg, wat een geweldige knal. En dat deed hij echt heel knap.
1: Heerlijke goal, ja. Maar Ragnar, als je je dan gaat misdragen als supportersgroep, loop je dan niet de kans dat je vervolgens met minder mensen naar deze finale mag?
2: Ja, nou ja, goed, dat zijn zo van die dingen waar natuurlijk naar gekeken zal worden. Het is niet voor niks en dat die spelers zich er ook mee bemoeien. Want
1: ja,
2: die houden zich natuurlijk over het algemeen bij dit soort dingen wel een beetje gedijst. En denken dan van ja, laat de speaker of de mensen van de KNVB dat maar oplossen. Maar ja, ik dacht even van, is er iets aan de hand? Want ze kijken met z'n allen zo richting de scheids en ze kijken richting de tribunes. Dat had te maken dus met het feit dat er wat fakkels op het veld ook terechtkwamen. Nou, iedereen staat daar bij die bank van Willem II. Ja, zo ernstig is het ook allemaal weer niet. Het is niet zo dat het hele veld bekogeld wordt met fakkels. Maar de speaker neemt het heel serieus en terecht natuurlijk. 3,5 minuut officieel nog. Het lijkt gespeeld tegen Timo van Almere. Maar ze maken zich toch een beetje zorgen over deze manier van doen. Zowel het einde van het duel bij Willem II. 2-0.

0: I'm good van Jelly Roll.
1: Nieuws over Ibrahim Afellay, want hij vertrekt na een half seizoen alweer bij PSV. De 40-jarige oud-international was sinds afgelopen december assistent van de hoofdtrainer Peter Bos, maar kiest ervoor om dat in het nieuwe seizoen niet voor te zetten. Hij zei, na een aantal goede gesprekken met directie en Peter Bos ben ik deze uitdaging begin dit jaar met veel energie en enthousiasme aangegaan. Maar de praktijk is anders gebleken dan wat ik me ervan voor had gesteld. Afellay zegt dat hij vaker onderdelen van trainingsvormen had willen leiden. En hij benadrukt ook dat zijn vertrek in goed overleg is gegaan met PSV. Die club die gaat op zoek naar een nieuwe assistenttrainer.
0: Kijk eens aan, dat is het nieuws rondom Ibrahim Afellay. Hoeveel minuten wordt er nog bijgeteld, Ragnar, bij Willem II tegen Almere City?
2: 5 minuten, waarvan nog dik 4,5 te spelen. Maar met z'n 10 bij Almere en met 2-0 achter in Tilburg lijkt me dat toch iets wat niet meer goed gaat komen. Ja, bij 1-0 achter en met 11 tegen 11. Bal wordt nog eens voorgebracht, maar eenvoudig gepakt door Thomas Didion Heudel. Doelman van Willem II. Ja, er was nog een kans bij 1-0 achter voor Druif. Bij de eerste paal had hij een intikken kunnen maken. Ja, dan was het 1-1 geworden. En had het misschien nog anders kunnen lopen. Soms liggen dingen dicht bij elkaar. Maar die rode kaart voor de Haan. Daarna die wereldgoal. Naar de voorzet vanaf de linkerkant bij Willem II. De goal van El Taibi. Die overigens zijn eerste minuten maakt sinds begin maart. Ja, als je dan binnen 10 tellen de bal erin schiet. Dan ben je echt een hele grote jongen. Want toen was de winst wel binnen. Hier is Kuijsten met de bal. Rand van het strafschopgebied. Doelman van Almere, die de ellende inluidde met een flater waarbij hij de bal verspeelde. En Udiel van Aalst maakte toen 1-0. Daarna die 2-0. Het lijkt gespeeld. We zitten op 91,5 minuut. 3,5 minuut nog te gaan in Tilburg. Willem II gaat naar de finale.
1: We gaan weer terug naar Duitsland, waar de 24 uur van de Nürburgring gereden wordt. Martin Vriesema, wij hadden 2,5 uur geleden ongeveer Nicky Katsburg in de uitzending, die ook meedoet. Die was heel optimistisch, die wilde de strijd aangaan met Max Verstappen. Maar daar lijken nu toch wat problemen, hè?
3: Ja, dat klopt. Plotseling ging die auto een beetje gek doen. We weten niet exact wat er aan de hand is. Maar hij moest de pits in en stond daar best lang. Hij reed op dat moment niet trouwens, maar een van zijn teamgenoten. En die hebben zoveel tijd verloren. Die liggen nu een uur achter op de koploper. En ze zitten nog wel in koers, zoals je dat zo mooi zegt bij het wielrennen. Die zijn nu in principe kansloos voor de eindoverwinning. Dus dat is zonde, want ze hadden heel goed gekwalificeerd. Als tweede stonden ze op de grid. Dus hij was heel positief. Hij heeft natuurlijk in het verleden al 2 keer gewonnen deze race. Dus een man met ervaring. Maar dan zie je weer hoe kwetsbaar het is in deze sport.
1: Ja, hoe gaat het met de auto van Team Verstappen?
3: Uitstekend. Die liggen weer op kop. Lucas Auer, de Oostenrijker, die is de laatste 2 uur in actie gekomen. En die heroverde de leiding. Hij moest dus dealen met die overgang van licht naar donker. En dat is hem kennelijk uitstekend afgegaan. Misschien dat ze hem ook bewust op die positie hebben gezet. Dat hij dat lekker vindt. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar die rijdt vakkundig in de ronde. Dus wat dat betreft geen centje pijn. En ook op de tweede plek een Mercedes-auto. Dus ja, net zoals in de Formule 1, waar Mercedes dominant is momenteel, lijkt dat nu ook hier in Duitsland.
1: Ja, ik hoor al dagen dat het een hele andere sport is. En dan liggen uiteindelijk toch gewoon die twee weer op kop.
3: Ja.
1: Martin, ja. Het wordt...
3: Ja, maar dan...
1: Ja, je wilde nog wat zeggen.
3: Ja, sorry, ik wilde nog even zeggen, wel met het pikante feit natuurlijk dat Verstappen nu onderdeel is van het Mercedes-team.
1: Ja.
3: Dus ik vind dat wel heel, heel interessant.
1: Ja. Ja. Je zei al dat het wat donkerder wordt. Zie je dan ook dat rijders anders gaan rijden? Voorzichtiger worden misschien?
3: Ja, de rondetijden worden wel iets trager. En dat kan ook niet anders. Hè? Want we spraken ook nog Jeroen Blekemolen eerder op de dag. Hè, die zelf in 1 klasse onder de topklasse mee rijdt. Het is dus een baan met weersomstandigheden die heel verraderlijk kunnen zijn. Het kan droog zijn dus op het begin van de baan. En dan later achterin ergens regen. Ja, en zeker in donker is dat gewoon echt wel bloedje link. Dus ze moeten wel in snelheid terug. Dat kan niet anders.
1: Ja. Dankjewel Martin. Leuk zo elke uur een... update. We hebben bijna nooit een wedstrijd die de hele uitzending duurt.
4: We kunnen nog uren doorgaan.
3: Zullen we de hele nacht doorgaan?
1: Ja. Leuk. Ook op morgen erbij.
4: We zullen het even aan de collega's doorgeven. Martin is de hele nacht beschikbaar. Ragnar. Toch niet, hè?
2: Ik ben zeker niet de hele nacht beschikbaar.
4: Ragnar niet?
1: Nou, man. Je loopt altijd de kantjes ervan af.
2: Nee, morgen naar PSV. En s'avonds nog een klus. Dus er staat genoeg te wachten. 2-0. Ja, Willem II stond vorig jaar in de finale. Kun je je nog herinneren, Telstar dat toen promoveerde ten koste van de Tilburgers. Ja, dat zou zomaar weer zo kunnen zijn. Hoewel de ploeg die in de Eredivisie is uitgekomen dit seizoen de laatste wedstrijd thuis zal spelen volgende week zaterdagavond. 2-0 dus. En ja, vol spelen van de tijd. Het zijn de laatste tellen van die 5 minuten extra tijd. Stadion kijkt wel eventjes naar scheidsrechter Alex Bos. Die dus heel kort de wedstrijd moest onderbreken vanwege het gedoe met die fakkels. Hij zegt nu het is klaar. We gaan er naar binnen toe. Nou reken maar dat ze daar bij Willem II nog eventjes mee gaan wachten. Want dit zal ondanks dat gedoe met dat vuurwerk echt wel met de fanatieke fans, de harde kern op de Kingside gevierd gaan worden. Ja, en voor Almere komt er geen promotie naar de degradatie van afgelopen seizoen. 2 seizoenen toen op het hoogste niveau. We komen het seizoen alweer voor het 2e jaar op rij. Dus in de keukenkampioendivisie. Ze hebben de zaken voor elkaar. Ze hebben de faciliteiten. Ze hebben de plannen om het stadion te vergroten. Hebben het budget. Maar willen ook niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Hadden ze dat misschien in het verleden wel gedaan. Bijvoorbeeld 1 jaar geleden. Ja, dan waren ze er, wie weet, wel ingebleven. Maar ja, dat doen ze niet. Veel spelers zullen weer gaan vertrekken. Wat te denken van Ruben Provitans bijvoorbeeld. De WK-ganger met Haiti. Die vandaag niet eens heeft meegedaan. Terug van een blessure. Maar Willem II, ja, Willem II, de nummer 3 van het afgelopen seizoen. Cambuur en ADO gingen al. En ja, wordt het Volendam, wordt het Telstar. En wat zijn dan de kansen? Dat is ook wel weer afwachten. Ik heb het idee dat die ploegen misschien wel wat rijper zijn. Maar ja, denk eens terug aan Go Ahead RKC van een paar jaar geleden. ADO Excelsior. Ja, er staat nog wat moois te wachten straks hoor, in die 2 finale duels.
1: Blijft een wedstrijd op zich, toch, Ragnar?
2: Ja, wat zou je denken van 2 wedstrijden op zich zelfs, hè? Ja, joh, het kan niet op.
1: Zeker, dankjewel voor vanavond.
0: We gaan nog een uurtje door met Langs de Lijn. Tot zo.
1: Tot zo.
5: NPO Radio 1.
6: In OVT. De actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Zijn er straks nog schapen op schapeneiland Texel?
7: Ik denk 8.000-9.000, dus het loopt gewoon hard terug op Thailand.
6: De fouten in het examenkatern Chinese geschiedenis.
8: Martial arts vechters die immuun waren voor kogels. China is een onderwerp op jullie examen geschiedenis.
6: En wie is Antonin Gramsci, de filosoof die van links tot rechts gequote wordt?
9: You know, as Gramsci said, if the old is dying and the new is not yet born, you live in a time of monsters.
6: Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
5: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
10: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
15: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress. geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: NPO Radio 1.
17: 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijlidmaatschap van partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij voldoende steun heeft om Starmer te kunnen uitdagen. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Félicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om promotie of degradatie. Almere City werd in Tilburg met 2-0 verslagen, nadat er in Almere al een 1-0 overwinning was geboekt. En het weer, opklaringen, vannacht weer regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
22: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Welkom terug, een uurtje nog. De hockeysters van Den Bosch en Amsterdam hebben de finale van de hoofdklasse bereikt. We blikken terug op de halve finales van vanmiddag met Filip Koken.
4: Hearts heeft de landstitel in Schotland op een haar na gemist. We bellen zometeen met een Nederlandse fan die erbij was.
1: En we gaan vooruitblikken op de wedstrijd van het weekend. De degradatiekraker van morgen, Volendam, Telstar.
23: We
4: Ja, de hockeysters van Amsterdam en Den Bosch zijn dus de finalisten van de play-offs om het landskampioenschap. Werd vandaag beslist in die tweede halve finales. Philip Koken, goedenavond.
0: Goedenavond, Graham.
4: De grootste verrassing toch wel. Stichtse, SJC, geen finalist. Amsterdam was te sterk voor ze. Nou, voor de neutrale hockeyliefhebber was het natuurlijk een heerlijke wedstrijd. Wat maakte hem voor jou leuk om naar te kijken?
0: Ja, het was niet kwalitatief een geweldige wedstrijd. De wedstrijd in Amsterdam 2 dagen geleden. De eerste wedstrijd van deze halve finale serie die was eigenlijk veel beter. Maar die spanning die daar vandaag hing, van zou het dan echt gaan gebeuren? Hè? Het zou het jaar moeten worden waarin ja, een totale machtsgreep zou komen van SCAC in het vrouwenhockey. Ja. Zou dat nu echt gebeuren? Want ze zijn onverwacht in de moeilijkheden geraakt door Amsterdam. Ja, en dat werd het ook. Die spanning was al overheersend. Dat had invloed op, ja, op iedereen die daar stond te kijken. En vooral ook iedereen die SCAC lief had en die dacht dat dit eindelijk het jaar zou gaan worden. Dat ze voor het eerst eindelijk die landstitel zouden gaan pakken. Nou, het lukt dus weer niet.
4: Nee, want was het de spanning dan bij SJC of was Amsterdam gewoon weg? Gewoon ontzettend goed.
0: Nou ja, Amsterdam was op niveau. Die zijn langzaamaan in dit seizoen steeds beter geworden. Maar ja, toch moet ik zeggen dat SJC het wel zelf heeft laten liggen. Ze waren in de tweede helft beter, creëerden ook 3-4 strafcorners en een aantal kansen. Maar ja, Amsterdam had een hele goede keepster, Anne Veenendaal. En ja, SJC, ja, ze liepen maar zich stuk op die verdediging van Amsterdam. En je zag ze ook moedelozer en moedelozer worden, terwijl ze toch veel beter waren en nog steeds bleven creëren. Maar je voelde van, nou, dit gaat gewoon niet meer lukken.
4: Nee, nee. En dus werd het uiteindelijk shoot-out. Ja, en dan heb je dus die keeper daar staan, Anne Veenendaal, waarvan we denk ik wel kunnen zeggen dat de overwinning grotendeels te danken is aan haar. En na afloop van de wedstrijd stond ze bij collega Jan-Kees van der Kun.
2: Ja, het kwam weer op shoot-outs uit en super blij dat ik zo'n belangrijke rol mag hebben voor het team.
3: Die had je eigenlijk in de wedstrijd ook al. Want een aantal keer mocht Jibbe Jansen aanleggen voor een strafcorner. En ja, die las jij als geen andere. Want ze kwam er niet aan te pas.
2: Ja, we hebben natuurlijk hard gewerkt aan de corner verdedigend. We weten natuurlijk dat Jibbe de beste sleper ter wereld is. Dus met de verdedigers en met mezelf hard aan gewerkt. We hebben er veel uitgelopen ook met de verdedigers. En dat ik er dan een paar mag pakken is natuurlijk ook mooi.
3: En nu op naar de finale tegen Den Bosch.
2: Ja, zeker. Dus niet de eerste keer. Dus we gaan er vol voor.
3: Jullie hebben Stichtse verslagen. Dat is voor velen een verrassing. Dat begon eigenlijk donderdag al met die 3-2 overwinning. Is voor jullie ook een verrassing?
2: Nee, ja, we weten wat we hebben. We hebben zo'n goed team. Wel heel jong en heel veel nieuwe mensen. Maar we zijn zo goed. En als we ons spel kunnen spelen, dan is dit het resultaat.
3: En dat spel moet je nu tegen Den Bosch gaan laten zien. Nou ja, als jullie het geen verrassing vonden dat jullie kunnen winnen van de nummer 1 in de reguliere competitie, dan ga je nu natuurlijk ook zeggen dat jullie Den Bosch kunnen pakken.
2: Ja, we gaan er natuurlijk niet in. We gaan het niet winnen. Dus ik denk dat je het zelf wel kan invullen, ja.
3: Ben je ook favoriet dan?
2: Wij zijn onze eigen favoriet. Ik denk dat Den Bosch hun eigen favoriet is.
4: Dat is ook mooi.
1: Ik ben ook mijn eigen favoriet, ja, nou,
4: nee,
1: sowieso.
4: Ik is wel mooi. Ja, maar ze brengt natuurlijk Philip zo'n bak aan ervaring mee. En naast het feit dat ze dat met die corners, maar ook met de shootouts, was ze natuurlijk zo dominant en zo goed. Ik vond het contrast met de keepster van Stichtse ook wel erg groot. Vond je ook?
0: Ja, trouwens, ja, je kan ook wel zien dat, wat je in ieder geval kan zeggen, is dat Anne Veenendaal zich niet uit de tent laat lokken,
4: nee,
0: hè, door Jan-Kees.
4: Nee, ook met journalisten nee. De enige ervaring, toch?
0: Ja, ze heeft er heel veel ervaring mee, dat klopt. Nee, maar inderdaad, kijk, ja, het was het voornaamste verschil, hè, de keepster. Ja. Dat was 2 dagen geleden al. Toen was SCC veel beter in de eerste 20 minuten. Hield Anne Veenendaal er gewoon 3 bijna zuivere goals uit. En hield Amsterdam in de wedstrijd. En dat was eigenlijk de reden dat Amsterdam terugkwam en uiteindelijk die wedstrijd nog won. Ja, en dan heeft SCSC een tweede keepster er staan. Ze begon als tweede keepster en in de tweede seizoen zelfs moest ze eerste keepster worden. Omdat ja, de nationale doelvrouw van België, Elodie Picard, die onder de lat om bij SCSC geblesseerd raakte. En ja, die heeft nauwelijks ervaring met dit soort wedstrijden op play-off niveau. En dat scheelde wel meer dan een slok op een borrel.
4: Ja. En dat terwijl, wat jij al zei, SJC toch de favoriet was om de eerste landstitel te pakken. En dus lukt het sterspeler hier Bianca ook niet om haar club een plek in die finale te bezorgen.
2: Ja, dat doet echt super pijn. Ik moet wel zeggen dat ik het echt een geweldig seizoen vond. We hebben echt heel goed spel laten zien. En ik denk hopelijk hebben jullie ook genoten van ons spel vandaag. Dat telt natuurlijk niet voor het landskampioenschap. Maar ja, we hebben echt gevochten voor elkaar en met elkaar. Dus
7: daar halen we dan wel wat vreugde uit. Maar ja, we willen natuurlijk die landskampioenschap.
4: Ja, ook Jibby heeft inmiddels wat ervaring met de media. Om daar toch een positieve draai aan te willen geven. Ondanks de teleurstelling die er natuurlijk was. Die anderhalve finale dan, waar Den Bosch en Kampongen tegen elkaar opnamen. Den Bosch won met 3-2. Ging dat makkelijk?
0: Nee, beslist niet. Nee. En ja, dat mag je een verrassing noemen. Maar als je dit hele seizoen gevolgd hebt, is het eigenlijk helemaal geen verrassing. Kampong was minimaal wel gelijkwaardig aan Den Bosch. Creëerde ook veel. Maar je zag toch weer, ondanks het feit dat eigenlijk het hele seizoen Den Bosch al niet draait op niveau. Het loopt dan niet soepel, het vloeit niet in het spel. Ja, dat ze toch weer die verbeterheid op kunnen brengen om zich bij een achterstand ook vandaag weer in de wedstrijd terug te kunnen vechten. Puur op resultaat spelen. Dan maar een bal tegen een voet en een strafcorner forceren. En zo dan die wedstrijd uiteindelijk naar zich toe trekken. Zo kwamen ze weer terug in de wedstrijd. Dan wordt het 2 minuten voor tijd nog gelijk. Dan wordt het 2-2. Lijken er weer shootouts aan te komen om een beslissing te forceren. En dan met nog 1 minuut te spelen maken ze toch weer de beslissingen. Je zou kunnen zeggen het is toeval, maar bij Den Bosch weet je, dat is geen toeval. Nee.
4: Waren er speelsters die er bovenuit staken, wat jou betreft?
0: Nou, bij Kampong met name de keepster, Babette Bakkers, die heeft er ontzettend veel uitgehouden ook. Reageerde goed op een aantal strafcorners. Moest zich toch een paar keer gewonnen geven. Maar hij heeft ook ontzettend goed werk verricht voor Kampong. En dat terwijl Den Bosch dus de eerste keepster Josine Koning miste deze 2 wedstrijden. Met een knieblessure, maar ik vond toch ook bij Den Bosch wel Frederik Matla wel weer beslissend. Op momenten dat het echt moest, ja, forceren zij de strafcorners die uiteindelijk dan ook de beslissing gingen brengen.
4: Ja, goed, als we dan nu kijken wat het gaat worden. Amsterdam tegen Den Bosch. Nou gaf Anne Veenendaal aan, wij zijn onze eigen favoriet. Dat was natuurlijk mooi om te horen. Ja. Tegelijkertijd, dames van Den Bosch zijn al 23 keer landskampioen geworden, maar hadden vandaag best wat moeite. Wat verwacht jij van die finale?
0: Ja, weer dat het ontzettend spannend gaat worden. Dat lijkt ook al een cliché. Maar sinds 1998 wint Den Bosch dus 23 keer. De andere 4 titels waren voor Amsterdam. En daarnaast heeft nog nooit een andere ploeg gewonnen sinds die tijd. Dus in deze eeuw is het of alleen maar Den Bosch of alleen maar Amsterdam geweest. SCRC 6 keer in die finale gestaan, nooit gewonnen. Ja, zeg het maar.
1: Hoe langer het duurt, hoe dichterbij het komt, Filip.
4: Statistisch gezien.
0: Ja, maar dat roepen ze bij SCRC vandaag dus ook naar de wedstrijd. Hè? Ik sprak daar met wat mensen die daar echt al tientallen jaren wachten op die titel. Ook bestuursleden, ook mensen die vroeger bij de mannen dan in de jaren 60, 70... die er al zo lang rondlopen, die eindelijk weer eens een titel zouden willen zeggen, nou dan volgend jaar maar weer. Ja, maar ja, volgend jaar moeten ze doen zonder Xander Waard. Nee, dat wordt zo moeilijk om dat enthousiasme daar vast te houden. Dat maakt wel plaats voor een beetje cynisme. En ja, bij het gevoel is toch wel weer bij de meeste hockeyliefhebbers, ja jongens, het zal wel heel spannend worden. Maar aan het eind, ook al is de vorm niet groot, dan wint toch weer Den Bosch.
4: Zo gaat het wel. Goed, volgende week zaterdag is die eerste finale in ieder geval. Dankjewel, Filip. Ja.

0: Mag ik even bijzuchten. Johnny Logan met What's Another Year.
1: Gebroken harten bij Heart of Midlothian. De ploeg uit Edinburgh kon vandaag voor het eerst sinds 1960 kampioen van Schotland worden. Maar in een rechtstreeks duel om de landstitel met Celtic ging Hearts in de slotfase onderuit. Het werd uiteindelijk 3-1 voor Celtic. Joris van der Wier die schreef een boek over Hearts en woont al 12 jaar in Edinburgh. Goedenavond, Joris.
2: Ja, goedenavond.
1: Ik heb een beetje het idee alsof ik je moet condoleren, klopt dat?
2: Meer mijn schoonfamilie, want die zijn allemaal voor Hearts.
1: Oh, oké. Okay. Dus, je hebt gewoon een boek geschreven over iets wat je schoonfamilie heel interessant vindt.
2: Nee. Toevallig ging hier naartoe omdat de club, die vond ik heel interessant. Dus daar heb ik er een boek over geschreven. Ik was geen fan. Dat is gewoon puur... Ja, ik heb wel iets met de club natuurlijk. En ik had het... Op zich was zo mooi als ze kampioen zijn geworden. Maar gewoon mijn vriendin en haar ouders, die zijn helemaal gek van Hearts. Dus die zijn wel echt... Echt wel van slag.
1: Ja, hoe zitten die er nu bij dan?
2: Het is eigenlijk is woensdag al een beetje gebeurd. Toen Celtic kreeg heel laat de penalty. En daardoor moest Celtic vandaag niet met 3-0 winnen. Maar gewoon iedere overwinning was goed. Ja. En toen zei ze al, ja, dat gaat heel lastig worden. En uiteindelijk, alleen toen leek het eigenlijk toch te lukken. Tot 3 minuten voor tijd stond het 1-1. Dus als Hearts kampioen. En ja, toen kreeg ze net nog weer dat tegendoelpunt. En ja, dat laatste doelpunt was gewoon de keeper en alles was naar voren. Dus toen was het ook helemaal over.
1: Ja, dat was nog voor de statistieken, die 3-1. Maar als we dan even naar die 2-1 kijken. Er is gevlacht voor buitenspel. Uiteindelijk keurde de VAR, de videoscheidsrechter, de doelpunt goed. Wat voor momenten waren dat in het stadion?
2: Je had in de eerste helft al hartstikke op 1-0. En toen kregen ze... Er zou 3 minuten blessuretijd komen, maar er is 1 minuut langer doorgespeeld. En net in die minuut krijgt Celtic weer een strafschop. Dat ook, vanuit mijn positie, ik zat ook in het stadion, was het gewoon een strafschop. Ik moet er nog terugkijken, maar die hardspeler lijkt hem vol op zijn hand te krijgen. Dus dat was eerst juichen dat er een strafschop kwam. Daarna weer die VAR. Dus toen was iedereen weer stil. Daarna kreeg ze de VAR, zei de strafschop gaat door. Toen werd het toch weer juichen. Ja, ik denk die 1-1 is een beetje, die heel late 1-1 is een beetje de knak geweest voor Hart. En in de tweede helft, ja, die straf, dat buitenspel doet het inderdaad. Volgens mij was het overigens geen buitenspel. Maar toen was het ook weer van, ah, is het nou een doel? Ja, die VAR haalt wel heel veel emotie uit wedstrijden.
1: Ja.
2: En dan juicht iedereen, dan moet iedereen weer stoppen. En dan, ah, toch weer juichen.
1: Ja, en als er dan dus, zo'n VAR-beslissing tegen je club wordt genomen, of tegen Hart wordt genomen, dan hoor je in Nederland altijd, als het tegen de kleinere club is, dan hoor je altijd van, ja, maar die scheidsrechter, die laat zich beïnvloeden, de grote club moet kampioen worden. Hoorde je dat ook vandaag op de tribunes?
2: Ja, dus hier ook. Ik kreeg meteen ook een bericht van mijn vriendin, corrupt, ik kan helemaal voetbal kijken. En ook... en ook heel veel mensen die dan niet voor Celtic of Rangers zijn. Die zeggen ook, ah, dus corrupt, doorgestoken kaart. En, alleen ik denk dat het vandaag gewoon dat er goed is gefloten. Volgens mij zijn er twee beslissingen. Ja, ik moet ze inderdaad nog terugkijken. Zijn de twee beslissingen juist. Alleen die van woensdag, ja, daar heb ik ook wel een beetje mijn twijfels bij.
1: Ja,
2: dat was volgens mij echt een strafschop. Maar ja.
1: Na die 3-1 hè, betreden de supporters het veld. Pitch invasion. Ik kreeg net een foto die jij hebt gemaakt. Of vanuit jouw gezichtspunt is gemaakt. Waar toch ook wel mensen in gevecht lijken te zijn. Er zouden spelers mishandeld zijn. Wat heb jij daarvan gezien?
2: Ja, het was inderdaad normaal zo'n pitch invasion vaak heel vrolijk. Maar deze was niet echt leuk. Nee, nee. Ik kon het ook bijna niet volgen. Ik zag ze allemaal het veld opkomen. Er werd een beetje naar het uitvak gegooid. Spelers werden inderdaad aangevallen. Volgens mij werd, wat ik zag, ook de bank van Hearts aangevallen. En er was nog 1 minuut te spelen. Alleen de scheidsrechter, iedereen ging weg en dat was het. En de politie die riep een of andere noodtoestand uit. De spelers van Hearts moesten ook meteen in hun kleren, die mochten niet gaan douchen. Die moesten meteen van de politie de bus in. En die zijn naar Edinburgh gereden, ja. Omdat de supporters van Celtic in het stadion bleven. Dachten ze, dan moeten die Hearts-spelers moeten snel mogelijk weg. Maar het was niet echt, een gezellige pitch in wezen. Laten we daarop houden.
1: Nee, toch ook wel een beetje een donker einde van een heel mooi seizoen ook voor Hearts, toch?
2: Ja, zeker. We stonden heel lang, echt zo lang bovenaan. En nu dacht je echt, het gaat gebeuren dan. Dus inderdaad, voor het eerst is 1960. Daarna hebben ze 2 keer ook de laatste speeldag. Een gelijk spel zou genoeg zijn. 2 keer hebben ze toen verloren. In 65 en in 86. En nu de derde keer. Ja, nu hoor ik ook van iedereen die zegt, ja, dit gaan we nog meer meemaken. Omdat dit seizoen juist Celtic Rangers allebei zwak zijn. En dat gebeurt niet zo vaak. Dat ze allebei zwak zijn en dat de derde club van Schotland, Hearts of Aberdeen vaak, die dan een goed seizoen heeft. Dus dit was echt wel de kans. Want volgend jaar moet Hearts ook weer Europees spelen. En dit jaar hadden ze dat niet. Dus ze konden in het begin heel vaak, hadden zij die rust en hebben zij die voorsprong opgebouwd. En ik denk ook dat Celtic gewoon nu in de zomer, die hebben afgelopen jaar heel weinig geïnvesteerd. Want die dachten, we zijn sterk genoeg. Maar die gaan deze zomer echt de portemonnee trekken. En ja, ik verwacht ook niet meer Hearts. Ik denk dat ze wel redelijk daar bovenin blijven. Maar ik denk niet dat ze volgend jaar Celtic kunnen bedreigen. Dus dit was echt de kans. En je merkte van iedereen, ik ken heel veel fans van andere clubs, die allemaal hoopten dat het hard zou worden. Omdat iedereen hier een enorme hekel heeft aan Celtic en Rangers. Die zijn, worden als hetzelfde gezien. Ja. Die worden altijd de Ugly Sisters genoemd. De Archcheeks en dat soort dingen. Dus daar hebben ze allemaal een enorme hekel aan. Alleen één deel van Edinburgh, van Elite, waar Hips speelt, daar waren ze ook heel blij. Ik hoorde van de in cafés als één groot feest. Daar, want ze waren blij dat de stadsgenoot geen kampioen werd. Want dan hadden ze geen leven meer gehad. Dan hadden ze gewoon, dat was iedereen blijven zeggen. Dan hadden ze maandag naar het werk moeten, ja, terwijl je grote rivaal kampioen wordt. Dus die zijn ook blij.
1: Het is toch heerlijk hoe dat overal hetzelfde is, hè? Ja, nee, niet in mezelfde stad. Dat mag niet.
2: Nee.
1: Het is teleurstelling natuurlijk, hè, dat het weer net niet is gelukt. Je noemde ook al die eerdere keren dat het op de laatste speeldag misging. Voel je toch ook een beetje trots op de ploeg en op de club?
2: Ja. Ik vind het is ook, denk heel goed voor het Schotse voetbal. Dat je inderdaad nu eindelijk eens een club die erbij bij is gekomen. En ze hadden echt heel veel onbekende spelers gehaald. Met zo'n datasysteem uit Estland, uit Slowakije, uit de Noorse tweede divisie. En je denkt, ja, wat zijn dit voor gasten? En ineens klikt het. En ja, ze worden op 5 minuten na gewoon kampioen. Dus ja, dat is echt wel heel knap.
1: Ja,
2: er was ook de bus kwam terug bij Tynecastle, het stadion van de Hearts. En daar stonden allemaal supporters die daar de wedstrijd hadden gekeken. Ze kregen maar 700 kaarten. En daar kregen ze een applaus en zo. Ze hadden wel eens echte helden gezien. Dus, en ik verwacht dat volgend jaar, als de Hearts Celtic is, die gaat heel beladen worden. Want nu hun spelers zijn aangevallen, hun supporters zijn aangevallen. Ja, dat actie-reactie, daar kun je bijna van uitgaan. Misschien zelfs zonder uitsupporters, denk ik.
1: Ja.
2: Maar ja, dat is volgend jaar weer.
1: Goed, dit was in ieder geval een mooi voetbalverhaal. Wat net niet helemaal voor jullie in ieder geval, vooral voor je schoonfamilie, geen mooi einde kende. Ja. Joris van der Weer, dankjewel.

0: Bubbly was dat van Kobe Kalet.
1: Absolutely sensational!
2: Het buitenlands voetbal.
1: Dat is toch waanzin!
3: Ja, Mark is weer. Mark Voortman. Yep. De Bundesliga.
4: Ja.
3: Gaan we het hebben over de laatste speeldag. De strijd om de titel die was al beslist.
4: Zeker.
3: Wat stond er vandaag nog op het spel?
4: Nou, lijfsbehoud. Want St. Pauli en Wolfsburg, één van die twee ploegen zou rechtstreeks degraderen en de andere zou in de nacompetitie terechtkomen. En het mooie was, ze speelden tegen elkaar. Dus ze konden dat gewoon onderling uit gaan maken. Voor Wolfsburg zou degradatie de eerste keer in de clubgeschiedenis zijn. Dus de club waar Paul Simonis begin van het seizoen nog aan het roer stond, de Nederlander, stonden ze 14e, wilden ze omhoog. Dus Simonis ontslagen. Maar eigenlijk is het daarna alleen maar minder gegaan. Zakte steeds verder weg. En vandaag kwam het dus aan op de laatste wedstrijd tegen St. Pauli.
5: Dat is het! In Hamburg zegt man tschüss en dat heißt auf Wiedersehen. Voor den FC St. Pauli geht es runter in die zweite Fußball-Bundesliga. Zwei Jahre nach dem Aufstieg unter Trainer Fabian Hürzeler. Jetzt der Abstieg und der VfL Wolfsburg, der schafft es in die Relegation.
4: Ja, dus Wolfsburg in de Relegation. De nacompetitie na een 3-1 zege op St. Pauli, dat dus rechtstreeks gedegradeerd is. St. Pauli dus na 2 jaar terug in de tweede Bundesliga.
3: Ja, er was ook nog een Champions League ticket.
0: Leuket. Leuk. Ja. Zo'n samentrekking.
3: Mooi woord eigenlijk.
0: Ja. Dat is Leuket.
3: Een Champions League. Wie heeft hem?
4: Stuttgart heeft hem. Ja, die hadden vandaag een 2-2 gelijkspel tegen Frankfurt genoeg om dat ticket veilig te stellen. Die andere tickets gaan naar Bayern München natuurlijk. Dat won in de laatste duel vandaag met 5-1 van Köln. En Bayern en Stuttgart, ja, die spelen volgende week nog tegen elkaar in de bekerfinale. Leipzig en Dortmund, die waren ook al zeker van zo'n Champions League ticket. En geen ticket voor Leverkusen naar de Champions League. Dat was de kampioen van vorig jaar. Die eindigt dit jaar maar op plek 6.
3: Ah, en Union Berlin eindigde het seizoen op plek 11.
4: Ja.
3: Na een 4-0 overwinning op Augsburg. Dat was de eerste thuiszege voor
4: Marie-Louise Eta, dat is de eerste vrouwelijke trainer in de Bundesliga. Vorige week al de eerste zege onder haar leiding. Nu ook meteen er nog eentje achteraan. De eerste thuiszege. Ja, werd aangesteld na de winterstop om Union erin te houden. Die stonden toen 16e. Kreeg veel haatreacties. Is het heel veel over gegaan. Maar ze is eigenlijk glansrijk geslaagd in haar taak. Zijn dus 5 plekken gestegen onder haar leiding. Krijgt vooralsnog geen vervolg. Haar contract loopt af. En ze keert terug naar het vrouwenteam van Union. Dat zei ze tegen Sportschau.
6: Es gab jetzt schöne Momente und jetzt wird es auch wichtig sein, auch ein bisschen abzuschalten, durchzuatmen. Es war eine intensive Zeit, die sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, klar, aber auch intensiv war. Und dann habe ich einfach eine schöne Aufgabe ab Sommer, wo es sicherlich auch wieder ganz, ganz viele schöne, tolle Momente geben wird.
4: Ja, es war eine mooie Zeit, aber auch eine intensive Zeit, zegt sie. Und sie gaat eine andere mooie Opdracht vervullen bij het vrouwenteam.
3: Nog even naar Engeland dan, tot slot.
4: Ja.
3: Want bij de voetballers van Chelsea nam een clublegende afscheid.
4: Ja, Sam Kerr, haar contract loopt aan het einde van het seizoen af. Dan gaat ze de club verlaten, de Australische van 32. Ja, ze speelde 158 wedstrijden, maakte 116 goals. De topscorer aller tijden van de club. Geweldig speelde ze en nam ook in stijl afscheid vandaag tegen Manchester United.
5: Crossing from deep, has done so here. It's a Sam Kerr! Well, that is some way to say goodbye.
4: Ja, some way to say goodbye. Een hele fraaie goal, technisch heel fraai. Voorzet die ze binnenvolliet met de binnenkant van de voet eigenlijk heel beheerst. Hij gaat heel hard in de kruising. De winnende treffer ook, 1-0 zegen. Chelsea eindigt het seizoen op plek 3 achter de kampioen City en Arsenal. Ja, wordt gezegd dat ze nu terugkeert naar de VS. Maar ja, dat heeft ze zelf nog niet bevestigd. Met in ieder geval onder luid applaus gewisseld vandaag Sam Kerr.
3: Mark, dankjewel.
4: Jo.
0: Gaan we nou het zeilen voor de kust van het Portugese Viana do Raast. Kitefoilster, vind ik altijd een moeilijk woord. Kitefoilster. Jessie Kampman deze week met snelheden van 50 km per uur om haar wereldtitel te verdedigen op het WK Zeilen. Op de finale dag leek ze hard op weg, maar te vergeefs. Commentator Dien van het Laar, goedenavond.
7: Goedenavond.
0: Ja, jij zit dit toernooi als onze zeilvolger al de hele week natuurlijk intensief te volgen. Vandaag waren de beslissende medal races. Wat heb je gezien?
7: Heel hard, heel snel en een flinke klapper. Het was wel weer een dag van uiterste. Het deelnemersveld in die kitefoil-categorie die wordt teruggebracht van 10 naar 4. En daarbij kom je in een soort van format terecht waarbij je 3 punten moet behalen om uiteindelijk wereldkampioen te worden. Jessie Kampman, die sinds 2 jaar voor Nederland uitkomt in deze categorie, die had de reguliere raceweek afgesloten als de nummer 1 van het klassement. En dan begin je met 1 punt al aan die medal races. Als je een race wint, krijg je 2 punten, ben je in haar geval wereldkampioen. Ze leek lang op weg, want samen met haar andere concurrenten, met de 3 andere concurrenten, raasten ze over het water. En dan moet je je indenken dat je 4 bordjes ziet met daar een poppetje bovenop. Er wordt van bovenaf dan gefilmd. Een grote kite in de lucht. En dan razen ze daar over het water. En dan zie je in je linkerbovenhoek zie je opeens 1 zo'n poppetje keihard op het water vallen. En dat was Jessie Kampman. Die een situatie op het water verkeerd inschatten. En daarbij moet je denken dat ze met snelheden van 50 km per uur gaan. Dus op het moment dat je dan 1 golfje verkeerd inschat, of van tientallen meters afstand, dan kan je net met je kite in het water terechtkomen. Was bij haar het geval. En dan kiep je zo voorover. Dus ging de wereldtitel uiteindelijk naar haar Franse concurrent Lauriane Nolot. En eigenlijk vechten die twee het al jarenlang met elkaar uit.
0: Ja, wel zuur toch, als je zo'n goede week achter de rug hebt en met een voorsprong die medal race begint.
7: Ja, dit is een beetje een terugkerend verhaal bij haar. Ze maakt, zoals haar coaches zelf ook zeggen in het verleden, ze maakt grote fouten. Ze doet heel veel dingen goed, maar als het fout gaat, dan gaat het ook goed fout. En dat is vandaag helaas weer gebeurd. Nog een reden waarom het vandaag extra zuur is, omdat ze jarig is. Dus ja, 26 jaar, blaas de kaarsjes maar uit. Met een zilveren medaille om je nek. Nog steeds hartstikke mooi natuurlijk, hè? Ja. Een wereldkampioenschap. Maar als je 8 van de 16 reguliere races wint door de week, ja, dan is er toch een stemmetje in je achterhoofd dat zegt van, nou, dit ziet er wel heel erg goed voor me uit. Dus vandaar dat alles bij elkaar opgeteld, ik nog een beetje het gevoel heb dat ze deze met een glimlach aankijkt als een boer met kiespijn.
0: Ja. Niet alleen in Portugal wordt er gestreden om WK-titels, ook voor de kust van het Franse Quiberon. Daar strijden de 49ers, de 49er FX en de NACRA 17 klasses.
7: Heel goed.
0: Om de beste van de wereld te worden, dankjewel. Ik keek even weifelend naar Dien of ik het goed deed, maar ik vind het fijn dit. Veel Nederlandse inbreng en kanshebbers daar ook, hè? Hoe verliep het?
7: Het was ook daar chaos. Windstoten van 25 knopen. Dat komt nu op ongeveer zo'n 45 kilometer per uur. En als je daar met een vederlicht bootje over het water heen gaat, dan is ook 1 misslag of 1 verkeerde inschatting... Kan je de kop kosten in zo'n week. Nou, dat was het geval bij Bart Lambrix en Floris van der Werken. Dat zijn 3-voudig wereldkampioenen in deze klasse voor Nederland. Die lagen ook aan kop, net zoals Jessie Kampman na de reguliere raceweek. Maar die hadden vandaag ook een heel ongelukkig moment, waarbij Bart Lambrix zich eigenlijk vast aan het gespen was om zeg maar half over de boot heen te hangen, zodat je die dan bij kan sturen. Maar op het moment dat hij zich met die gespen bezig hield, viel die boot eigenlijk een beetje de andere kant op, waardoor hij in het water belandde. Dus dan heb je een man overboord, letterlijk. Ja, die oude zeeterm maakt dat die race ook de prullenbak in kon voor de twee. Dat je als laatste eindigt en dan heel veel punten krijgt voor die ranglijst. En hoe minder punten, hoe beter. Dus zakten ze van plek 1 naar plek 4. En dat is best wel desastreus op de laatste racedag voor die medal races. Want dat betekent dat je nu eigenlijk die wereldtitel, die 4e op rij, ja, dat wel onhaalbaar lijkt. Een plek op het podium, dat is nog wel realistisch. Maar na zo'n goede week en dan 1 zo'n grote sof als vandaag, ziet het de wereld er wel opeens heel anders uit voor ze.
0: Ook zij ongelukkig dus. Heb je beter nieuws over Odile van Aanholt in die 49er FX-klasse?
7: Nee.
0: Oké, dankjewel.
7: Nou, het was bij haar is het ook wel een verhaal op zich. Want Odile van Aanholt is Olympisch kampioen geworden 2 jaar geleden met Annette Duits. Daarna is er eigenlijk heel veel gebeurd in het zeilleven en persoonlijke leven van Odile van Aanholt. Want ze is moeder geworden. Haar partner in de boot, Annette Duits, die is gestopt. Dus ze heeft een nieuwe partner moeten kiezen. Daar is toen een traject voor uitgezet, waarbij je als atleet kon aanmelden. Dat was echt een sollicitatieprocedure. Ben je een professionele atleet, kom naar de Zeilbond, want we hebben hier...
0: Je hoeft er geen zeiler te zijn,
7: precies,
0: toch?
7: Je hoeft er geen zeilervaringen te hebben. Dus die is nu samen met een nieuwe partner, en ze testen nu eigenlijk 2 uit, even plat gezegd, is ze echt het helemaal opnieuw aan het uitvinden. Plus, dat zegt ze zelf ook, ze is moeder geworden. Ze moet haar lichaam, ook als topsportatleet, ook opnieuw leren kennen en dat leren balanceren. En dat maakt dat ze normaal gesproken eigenlijk stevast om wereldtitels strijdt op dit soort toernooien. Zeker top 3 plekken. Maar nu was het uiteindelijk niet eens genoeg om na de reguliere raceweek in de medalrace mee te doen. De
2: laatste WK's goud of zilver gewonnen. Nu zijn we 14e geworden. Dat wisten we van tevoren ook wel van, we hebben een hele andere uitgangspositie. Doet toch nog een beetje pijn.
8: Ja. Kan je eraan winnen?
2: Ja, gelukkig is er heel veel potentie. Gaan heel veel dingen al wel heel goed. Dus dat geeft heel veel vertrouwen. Maar je merkt ook, het is super hoog niveau. Dus die dingetjes die nog missen, wordt je hard voor afgestraft.
7: Ja, ze probeert het wel positief te draaien. En dat is begrijpelijk natuurlijk. Maar er zijn wel heel veel mitsen en maren in dit hele verhaal voor haar. Ze moet straks een partner gaan uitkiezen waarmee ze dus het Olympische kwalificatietraject ingaat richting de Spelen van Los Angeles. Want dat is haar grote doel. Om als moeder weer op een Olympische Spelen straks te staan in 2028. En dan moet ze daarin eigenlijk zichzelf op een nieuwe manier leren kennen. Haar partner.
0: Ja, en nou ja, haar partner die dus geen zeiler is ook. Dus die moet opgetraind worden. Ja. Die moet vooral wat dingen leren, toch?
7: Dat is een prachtig understatement. Ja, dit zijn echt wel wat dingetjes. Haak en ogen zitten eraan, dit hele verhaal. Maakt dat de concurrentie natuurlijk niet stilzit en zich doorontwikkelt. Dus ja, dat is echt nog wel een verhaal op zich. Waarvan ik denk van, nou, heel veel succes.
0: Ja, we hoeven van Aanholt voorlopig even geen podiumplaats te verwachten. Zijn er morgen dan voor Nederlandse zeilers nog wel medailles te winnen?
3: Een soort voorzichtigheid.
0: Ja, ik durf dat bijna niet eens meer na deze drie.
7: Begrijpelijk. Want het gaat van hot naar her op dat water daar in Frankrijk en Portugal. Nou, Bart Lambrix en Floris van der Werken, daar zit echt nog wel een medaille in. Moeten we wel een goede dag hebben dan. Je hebt dan in de NACRA-klasse ook nog twee Nederlandse duo's. Dat zijn Skipje Hoopman en Offerman. En tegelijkertijd Bauer en Hin. Die zitten wel in de medal races, maar allebei op een 8e en 10e plek, dus ver van het podium af. En hebben ook een week gehad waarbij een mast afbrak. Misschien heb je dat meegekregen. Dat was ook een week van uiterste. Dus die zijn al lang blij dat ze in de medal races zitten, kan ik me voorstellen. Dus dat is morgen nog iets om naar uit te kijken.
0: Goed, dankjewel voor deze samenvatting. Die van de Laar.

0: De nieuwe plaat van Ilse de Lange, Something Good.
1: Morgen is de laatste speelronde dus in de Eredivisie. En het is dan tijd voor de Vissersderby. FC Volendam tegen Telstar. Die wedstrijd is niet alleen bijzonder omdat het een derby is, maar ook omdat er daadwerkelijk iets op het spel staat. We gaan vooruitblikken met twee mannen. Henk Koning is groot supporter bij Volendam. En Cor Varkenvisser is de oud-doelman van Telstar. Keeperstrainer en dus ook supporter. Bij de mannen, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Even een schaal van 0 op 10. Hoeveel kriebels, Henk, zijn er? Hoeveel spanning is er bij jou voor de wedstrijd van morgen?
3: Nou, het gaat toch wel richting de 10 op dit moment, hoor.
1: Het gaat richting de 10 nu al. Je moet nog een nacht, hè?
3: Ja, we worden al de hele week gek gemaakt, weet je. Iedereen in de winkel, alle klanten op Volendam. Niemand te pad, anders meer over.
1: Nee, want jij hebt een viszaak, hè, voor de duidelijkheid.
3: Ja, in IJmuiden ook nog.
1: Ja, dus, ja, daar kan je wel aan de pak, ja. En Cor, bij jou, de spanning van 0 tot 10?
2: Richting de zondag wordt het wel steeds...
3: Weet je, iedereen in de winkel, alle klanten op Volendam. Niemand te pad, anders meer over.
1: Nee, want jij hebt een viszaak, hè, voor de duidelijkheid.
3: Ja, in IJmuiden ook nog.
1: Ja, dus, ja, daar kan je wel aan de pak, ja. En Cor, bij jou, de spanning? Van 0 tot 10?
2: Richting de zondag wordt het wel steeds meer. Want het is de doel.

0: genoeg aan een gelijkspel, hè, voor directe handhaving. En ja. Henk, bij Volendam is winst nodig om in ieder geval degradatie te voorkomen. Hoe leven de Volendammers er naartoe, Henk? Want je gaf al aan van het gaat er de hele tijd over.
1: Ja, het wordt volop naar uitgekeken. Ieder gesprek gaat erover. Ik heb bijvoorbeeld ook een vriendengroep van 9 jongens. Die zijn nu op vakantie naar Kroatië. Dat is al heel lang gepland.
0: Ja.
1: En die hebben de terugreis met 2 dagen vervroegd. Die komen morgenochtend landen op Schiphol. En dan zouden ze echt precies op tijd in het stadion moeten zijn om de wedstrijd mee te maken.
2: Oh god, ik hoop dat ze geen vertraging hebben.
1: Ja, ze hebben echt een extra vlucht teruggeboekt. Oh. Dus ja, ze willen er echt gewoon kost wat kost bij zijn.
0: Ja. Nou wil ik er geen wedstrijd van maken, Cor, maar heb jij ook een sterk verhaal?
3: Nou, nee, dat niet echt. Maar het is wel zo dat hier al, eigenlijk sinds vorige week, waar het eigenlijk al kon, hè, dat we ons veilig zouden spelen. Uh-huh. Ja, merk je gewoon dat gedurende de week iedereen heeft het erover. En of we erheen gaan, of we er niet heen gaan. Die gaan wel, die gaan niet. Ja, dus de spanning hier in de gemeente Velsen, die gaat ook richting het hoogtepunt.
0: Ja. En iedereen kijken als je niet gaat naar Volendam? Wel met koelschermen, dat soort dingen? Loopt het helemaal vol?
3: Ja, je leest op social media al overal waar de wedstrijd te bekijken is. Dus ik denk dat zelfs in het stadion hebben ze schermen neergezet. Het maakt denk ik niet uit waar je binnenloopt. Overal staat Telstar aan morgen.
0: Ja. En Henk, jij geeft al aan van jij staat dus in IJmuiden met je viszaak. Ben je de vijand?
1: Een beetje wel. Maar het is ook gewoon een beetje sportief natuurlijk. Elkaar een beetje jennen op de kast, ja, natuurlijk. Dus ja, voor afgelopen zondag speelde de laatste wedstrijd. Daar begint om 6:30 ochtends kreeg ik de eerste episode van mijn klanten en vrienden uit IJmuiden. En dat ging gewoon tot 's nachts door. En dat is de hele week zo.
0: Want jouw collega, als ik goed heb begrepen, die is voor Telstar, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja. Ik heb 2 compagnons. Eentje is uit gewoon ook een Volendam. En eentje uit IJmuiden, 3 juist dan. Ja, dat is een Telstar aanhanger.
2: Ja, die zijn er ook.
1: Ja.
0: Je kon niet even die zaak opsplitsen, hè?
2: Nee, dat is het ook
1: niet.
0: Nee.
1: Maar dat maakt het juist leuk, hè?
0: Maar wat verwacht je, in alle eerlijkheid, wat verwacht jij, Cor, van de wedstrijd morgen voor Telstar?
3: We hebben het nooit echt heel makkelijk in Volendam. Dus dat wordt sowieso lastig. Alleen denk ik dat de druk bij Volendam ligt. En dat maakt het denk ik voor Volendam heel moeilijk. Aan de andere kant, ze spelen thuis. En Telstar moet gewoon hun eigen spel spelen. Wat ze het hele jaar al doen. En daar hebben ze iedereen mee verbaasd. En daar hebben ze heel veel punten mee gehaald al dit seizoen. En wat ik in het begin al zei, het is onverwacht. Staan we op een plek die op dit moment directe handhaving is. Dus ze moeten niet nerveus zijn. Want ook in de play-offs, weet je, dat is geen schande. Dus ze moeten gewoon hun eigen spel spelen. En dan heb ik er alle vertrouwen in dat we daar minimaal binnen een punt weg kunnen gaan.
2: Maar Cor, ik ben het met je eens dat ze hun eigen spel moeten spelen en dat het geen schande is om play-offs te spelen. Maar stel je voor dat je er dan na play-offs toch uitgaat. Dan is zo'n wonderseizoen toch ineens een heel zuur seizoen.
3: Ja, dat zou een heel zuur seizoen zijn. Al verwacht ik niet. Dan moet ik wel opletten wat ik zeg natuurlijk. Hè, dat als we in de play-offs terechtkomen, dan wat ik zeg, dan is het geen schande. Hè? En dus ook dan moeten ze met opgeheven hoofd gewoon daarin gaan. En ook dan geloof ik dat we dat kunnen redden.
2: Nee, dan hoor ik maar je zeggen, dan winnen we van ook, Willem II die vandaag die play-offs haalde.
0: Net als vorig jaar.
3: Ja. Maar dat geldt andersom ook, hoor. Ik bedoel, voor Volendam geldt het precies hetzelfde, hoor. Ja. Ik denk dat die dat ook kunnen winnen. Dus,
0: Maar Henk, het is wat Cor zegt, de druk ligt in die zin meer bij Volendam misschien. Ervaar jij dat ook zo?
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ik denk, Telstar heeft gewoon een heel goed voetballende ploeg. En ja, ze scoren ook eigenlijk heel makkelijk. Als je kijkt naar ze hebben allebei ongeveer evenveel punten. Evenveel tegendoelpunten. Alleen Telstar heeft bijna de helft meer voordoelpunten gemaakt.
0: Ja.
1: Ja, en Volendam moet maar eigenlijk 2-3 keer scoren om te winnen. Want je kan niet op 1-0 spelen. Want als je dan in de laatste minuten tegendoelpunt krijgt. Dus je moet echt maken dat je 2-3-0 voorkomt. Dat wordt gewoon
3: heel. Zou wel een ideaal scenario zijn, Henk.
1: Ja. Maar dat. Maar goed, ik sluit me ook aan wat Cor zegt. Van ik heb net de

0: wedstrijd ook van Willem II gezien en van de week ook. Ja, ik geloof wel dat beide ploegen, zowel Volendam als Telstar, stabieler en sterker zijn dan die ploegen. Dus daar liggen toch wel heel behoorlijke kansen in de playoffs.
1: Ja, ja. Goed, eerst moet het morgen gaan gebeuren. Gaan jullie gezellig gebroedelijk op de tribune zitten morgen?
2: Nou, dat niet. Misschien komen we maandag een visje halen, Henk. Maar het kan ook zomaar zijn dat we niet komen.
3: Kijk wel even.
2: Ja, nou, wacht even op.
0: Ik zit zelf, heb ik acht klanten, acht personen uit de Muiden mee. Je ziet eigenlijk in de vak waar eigenlijk heel veel Telstar supporters.
1: Nou, maak er een hele mooie wedstrijd van in ieder geval morgen.
0: Dat, moedig zijn.
1: Dat denk ik ook wel. Dank jullie wel, mannen. En succes voor beide. Henk Koning en Cor Varkenvisser.
3: We noemden net al even die wedstrijd tussen Willem II en Almere City die uitmaakte wie er in de finale van de na-competitie om play-offs om degradatie en promotie te spelen. En je werkt er dan zo'n heel seizoen naartoe, naar die ontknoping, en dan kan het ook ineens voorbij zijn. Voor Almere City was dat, want zij verloren de halve finale van de play-offs voor promotie van Willem II. En dat besef is nog niet helemaal ingedaald bij Almere City-speler Milan de Haan.
4: Ja, het is best wel een gek idee om te zeggen dat dit de laatste wedstrijd was van het seizoen. Ik vind het een beetje, ook nog een beetje gek eigenlijk.
5: Ja, want hoe zijn jullie hier vandaag ingegaan als je thuis 1-0 hebt verloren en weet dat je hier in een kolkend groot vol stadion gaat spelen?
4: Ja, je hebt niks te verliezen. Dat hadden we in ons achterhoofd. Ik denk dat we het wel aardig deden op een paar kansen na die we tegenkregen. Maar ja, die gingen er ook niet in. En bij ons valt de goal ook niet. We hebben een paar kansen gehad.
5: Even denk je dan, want de bank sprong al op, buitenspel.
4: Ja, klopt, ja. Dus dat is heel jammer, dat is heel zuur. Helaas met een fout doet hij een beetje de das om. Daarna nog een rode kaart. Ja, dan weet je wel dat het gespeeld is.
5: Twee nederlagen uiteindelijk in deze halve finales van de play-offs. Rode kaart nog in de slotfase. Ja, jullie eindigen ook onder Willem II in de competitie. Verliezen ook twee keer van ze. Ja, moet je dan misschien ook maar zeggen, het is terecht dat zij doorgaan en wij niet?
4: Ja, uiteindelijk misschien wel. Maar ik denk als we een keer konden winnen, was het vandaag wel. Ik vond onze betere partij. Wij maken de kansen gewoon niet af. Zij doen dat wel. En we verliezen gewoon met 2-0.
5: Denk je dan met name in je eigen geval aan die intikken eigenlijk, wat het dan lijkt te zijn bij 1-0 achter, 11 tegen 11 nog?
4: Ja, tuurlijk. Dat verwijt ik mezelf ook. Maar ik wou hem gewoon verre hoek en hij gaat net langs de paal. Ik wou hem niet te hard raken, want de keeper zat voor mijn gevoel een beetje eerste paal. Die moet er gewoon in. Die gaat er helaas niet in. Tuurlijk maak je dan een beetje een aansluitingstreffer. Dus dat is ook jammer.
3: Gelukkig luistert onze commentator die net de vragen stelde in dit interview ook mee. Want die appt net dat het Ferdi Druif is, de speler van Almere City, die je net hoorde. Waarvan akte. Even naar de andere club dan. Willem II-coach John Stegeman. Die staat door de overwinning van zijn ploeg in de finale voor promotie naar de Eredivisie. Toch kan hij zelf nog niet opgelucht ademhalen.
6: Nee, daar valt nog niks van af. Omdat je nog een finale moet spelen. En finale speel je om te winnen. Zo simpel is het.
5: Wat was het voor een wedstrijd?
6: Ja, ik denk een open wedstrijd wel. Ik denk dat Almere vol ervoor ging. En wij uiteindelijk ook. We wisten waar de kwaliteiten van Almere zaten. En die moet je gewoon uiteindelijk elimineren. En ik denk dat we dat best wel aardig hebben gedaan. Ondanks dat ze wel een aantal kansen hebben gekregen, hebben wij denk ik ook een paar behoorlijke kansen gehad. Ik had wel het gevoel van de ploeg die de eerste scoort, die kan wel eens aan de haal gaan daarmee. Wij scoren uiteindelijk dan het eerste doelpunt. Ik zei ook al een beetje op basis van twee wedstrijden, denk ik dat we gewoon verdiend door zijn. Want afgelopen woensdag hebben we onszelf een beetje in de voet geschoten. Want hadden we echt wel 2-3-0 kunnen winnen. En dan had je een hele andere wedstrijd gehad. Nu was het nog enigszins spannend natuurlijk. Omdat als zij scoren staat gelijk. Maar ik denk uiteindelijk wel dat we verdiend uiteindelijk van Almere City hebben gewonnen.
5: Ja, want jij doelt dan denk ik ook op het uitschakelen van Druif en van Rijkhoff. Ja, die eigenlijk heel weinig hebben gekregen. Weinig bruikbare ballen voor hun voeten hebben gehad.
6: Ja, Druif heeft wel een paar grote kansen gehad natuurlijk.
5: Ja, die ene intikker die zei die zelf ook al. Die had ik moeten maken.
6: Ja, we zijn gewoon topspitsen voor KKD-niveau. Hè. Laten we eerlijk zijn. Hè. Dat zijn jongens die... die hebben op een hoger niveau gevoetbald. En die horen daar in principe in mijn optiek ook thuis. Alleen Almere is heel ambitieus, een mooie club. Die hebben natuurlijk ook wat centjes en die hebben een goed verhaal. En daar zijn dat soort jongens natuurlijk vatbaar voor, dat snap ik. Want zij willen natuurlijk ook heel graag terug. Dus dat zijn gewoon goede spitsen. En ik denk dat mijn centraal duo dat uitstekend heeft geëlimineerd de afgelopen twee wedstrijden.
5: Ja. Ja. Calvert Ticht moeten we nog wel eventjes benoemen. Want die krijgt een rotschop van achteren te verduren. Harde overtreding, rode kaart voor Milan de Haan. Hoe is het met die jongen?
6: Ja, niet goed. Nee, die heeft heel veel pijn.
5: Maar gaat hij spelen van de week?
6: Ja, dat weet ik nu niet. Maar als je kijkt naar de beelden, dan heb ik er een hard hoofd in. Een beetje een lompe overtreding.
5: Jij noemde hem eigenlijk het ontbrekende puzzelstuk, hè, toen hij van Go Ahead kwam. Toen ging het draaien bij jullie.
6: Nou, niet alleen alles aan hen ophangen, dat heb ik ook aangegeven. Omdat in die periode, voordat hij er was, speelden we met Gijs Besselink en met Enes Serouk. We hebben in het systeem wat veranderd en dat heeft ons denk ik windeieren gelegd. En Calvin is wel iemand waardoor wij meer kunnen variëren, omdat hij ons meer aan het voetballen brengt.
3: Wie die tegenstander van Willem II wordt in de finale om promotiedegradatie, dat weten we dus morgen, want dat wordt zoals bekend Telstar of Volendam.
1: Ben jij ook zo benieuwd hoe het hem toe gaat?
3: In Duitsland?
1: De Bosgring. Ja. Yes. In het donker, Martin Vriesma.
7: Ja.
1: Op welke positie gaat de ploeg donker van Verstappen de nacht in, zo gezegd?
7: Op dit moment op de tweede plek. Okay. Ja, het is een beetje stuivertje wisselen tussen de Mercedes bij de Mercedes teams. Niet zoveel aan de hand. Dus in die zin, je zou het een soort wapenstilstand kunnen noemen. Ik vind het wel een raar idee hoor, dat ze dus nu zo in de nacht gaan rijden. Want ja, ik bedoel, oké, er zijn hier heel veel campings en daar was het ontzettend gezellig. Ja, maar ik kan me er niet voorstellen dat die mensen daar op hun tuinstoeltjes ook in de nacht naar af en toe een passerende auto gaan kijken.
1: Maar waarbij dat is wel zo.
7: Ziet, hè? Nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, aan het begin vanavond was het daar allemaal nog heel gezellig. We zijn wezen kijken, maar ik ga er toch vanuit. Tuurlijk, er zal veel drank vloeien en het kan misschien 2 uur worden of zo. Of misschien een keer 3 uur, maar dan zal er toch echt een soort stilte intreden, ja, op die campings althans.
1: Dat is de vraag, want ja, ik weet dat ze maandag
7: in je eentje.
1: Ze gingen maandag gewoon in een soort file naar die campings toe om een plekje te vinden. Dus ja,
7: de passie onder die mensen is enorm. Ja, ja, nee, ja, zeker, daar heb je gelijk in. Ja, en het zijn ook echt liefhebbers. We hebben ook Nederlanders gesproken nog die echt niet alleen van Verstappen kwamen. Hè. Die echt wel een soort traditie dat ze al jaren naar die Nürburgring gaan. En nou, dat Verstappen erbij is, dat vinden ze een leuk toetje. Dus ja, maar de echt autosportliefhebbers, zeker.
1: Ja, nou hadden we het al heel tijd voordat het heel donker is. Die banen zijn niet verlicht verder, dus je ziet de koplampen. Maar ik begrijp dat er wel iets van een blauw zwaailicht is? Of zo?
7: Ja, dat is dan zeg maar vooral voor die snelste groep, want die hebben daar in de praktijk het vaakst mee te maken. Dat die kunnen met de duim, hebben ze een knop en dan gaat dat licht, ja, waar wij normaal gesproken een hendeltje over halen als we willen flitsen.
1: Ja.
7: Moet je niet te vaak doen, maar ja, als zij dat knopje maar 1 keer indrukken, dan gaat dat automatisch al iets van 5-6 keer, zie je dus al een soort blauw flitslicht. Blekemolen die vertelde dat die heeft daar dus nu mee te maken, omdat hij in een iets langzamere klasse rijdt. Nou, hij zei, dat is echt wel verblindend bijna, dus dat ontgaat je niet. Dus dat is dan toch wel, dat moet natuurlijk ook met deze snelheden.
1: Want dat is dan om de langzamere auto's te waarschuwen daarvoor?
7: Zeker, ja, oh, zeker. Okay. Dus dat die doorhebben, er komt een snelle auto aan, ik moet aan de kant, ik moet een beetje ruimte maken. Daarom is dat ingevoerd, ja, zeker. Ja.
1: En rond middernacht, hè, dan zou Max weer in actie komen in principe.
7: Ja, ik sprak nog een collega die dacht misschien nog wel ietsje later, dus het blijft ook een beetje gissen, maar ik ga er vanuit ietsje na middernacht, ja, okay, zeker.
1: Nou ja, ja, jij ging de hele nacht door, hè, dus hoor je volgend uur.
3: Geen valse verwachtingen meer, luisteraars.
7: We laten dit graag zo, ja, ja, zeker.
1: Ja, nou, zoek nog een camping op waar nog wat leven in de brouwerij is, Martin. Dankjewel.
7: Ja, doei. Doei.
3: Brengt ons aan het einde van deze Langs de Lijn. Morgen een hele lekkere Langs de Lijn. Vanaf 2 uur de absolute ontknoping in de Eredivisie. Wie pakt plek 3, plek 4, plek 5 de Europese tickets? Wie handhaaft zich direct? En wie moet er dus nog gaan spelen om promotie, degradatie? Ook nog WK-kwalificatie, beslissende wedstrijd. Nederland-Griekenland.
1: En zo meteen het oog met Elisabeth Steins.
3: Goedenavond.
8: NPO Radio 1 zit bovenop de sport.
9: Voetbal.
8: Morgen.
9: De laatste speelronde van de Eredivisie.
10: Alle 9 wedstrijden.
9: Tegelijkertijd.
8: Plaatst Twente, Ajax of NEC zich voor de voorronde van de Champions League?
9: En wie moet de na-competitie spelen? Volendam of Telstar? Ze spelen tegen elkaar.
8: De laatste speelronde van de Eredivisie.
9: NOS langs de lijn.
8: Morgen, 2 uur.
9: Wie luistert, weet meer.
10: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
11: Oh, wat betekent dat voor mij?
10: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
11: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
10: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
11: En moet ik verder nog ergens op letten?
10: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
8: NPO Radio 1.
17: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde nog te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking bij hem gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. De Vlaamse omroep is volgend jaar aan de beurt om namens België een artiest te sturen. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement, hij was waarschijnlijk in de 90. Saba heeft een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten op Saba willen ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven. De afgetreden Britse minister van Volksgezondheid, Streeting, wil Labour-leider en premier Starmer uitdagen. Streeting heeft daarvoor de steun nodig van zeker 81 parlementsleden, maar hij heeft niet gezegd of hij voldoende mensen achter zich heeft. Streeting zei verder dat Groot-Brittannië weer lid moet worden van de EU. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om promotie en degradatie. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0-zege in Almere. In de finale, die gaat over twee duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. En het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen, morgen bewolkt en wat regen en later stevige buien. En het wordt morgen 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
19: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
20: Dynamisch.
19: Maar in de winter wil ik zekerheid.
21: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
22: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
23: Nu, later en altijd.
24: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
26: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
27: alleen de prijs is anders.
28: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
29: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
28: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
29: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
30: NPO Radio.

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Wat nou vriendjes politiek op het Songfestival? Wedden dat zelfs België ons dit jaar geen punten geeft? Goedenavond en welkom bij het Oog op deze zaterdag. We beginnen straks in Oekraïne, dat de lichamen van honderden gesneuvelde soldaten heeft teruggekregen van Rusland. Verder zijn Lemia Aharouai en Petra de Koning hier, want zij zijn met hun boek over Dick Schoof genomineerd voor de Brusseprijs. Het Witte Huis organiseert morgen een nationale gebedsdag, volgens critici vooral om het evangelisch christendom te promoten. De Venloze schrijver en muzikant Frans Pollux heeft zijn best gedaan om een luchtige, moderne versie te schrijven van het bekende passieverhaal. En aan het einde van het uur schakelen we ook nog even met Wenen, waar die puntentelling van het Songfestival dan begonnen is. Maar voordat alles, uiteraard eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Zaterdag 16 mei. India,
2: India, India, India. Bij het bezoek van de Indiase premier Modi aan Huis ten Bosch werd geroepen om de terugkeer van de door haar vader ontvoerde Insia. Maar premier Jette kon daar nog niet veel over kwijt.
4: Er zijn tot nu toe nog geen toezeggingen gedaan.
2: Toch zijn er, nu de landen intensief gaan samenwerken, wel meer verplichtingen, vindt Jette.
4: Dan verwachten we ook dat er wat tegenover staat in dit soort hele zware persoonlijke casussen die al veel te lang duren.
2: Haar moeder moet Insia nu al 10 jaar missen.
5: Wanneer komt mijn meisje weer terug? Breng haar alsjeblieft terug. Dat is het enige wat telt.
2: Dan Trump. De Amerikaanse president is net terug van een bezoek aan China, waar hij onder meer over de spanningen met Taiwan sprak.
6: They have somebody there now that wants to go independent. Well, it's a risky thing when you go independent.
2: Een onafhankelijk Taiwan vindt Trump riskant. En bij een conflict met China hoeft Taiwan volgens hem niet op Amerikaanse steun te rekenen.
6: You know, we're supposed to travel 9500 miles to fight a war. I'm not looking for that.
2: Amerika heeft al wapens aan Taiwan beloofd, maar Trump twijfelt nu ineens.
6: Well, I haven't approved it yet. We're going to see what happens.
2: Verder met protesten in 9 Nederlandse steden tegen de asielopvang en het regeringsbeleid. Ook in Den Bosch gingen ze de straat op.
7: Waarom niet? Waarom niet? Waarom niet in Den Bosch? Waarom goede reden, waarom niet?
2: Nou, misschien handig als hij zelf die reden geeft.
7: Omdat wij tegen de regels zijn. En tegen de linkse bende.
2: Ook in Nijmegen werd gedemonstreerd.
8: Dat Nederland naar de kloten dreigt te gaan. Alles naar geluk zoeken schrijven. En terwijl Nederlanders er slecht voor staan.
2: En daar klonk ook een tegengeluid.
9: Ja, tegen dat rechtse tuig allemaal. En vooral die overal herrieschoppen.
2: En er was leedvermaak toen bleek dat er meer tegendemonstranten waren.
10: Deze groep is heel groot en die andere groep is heel klein. Dus daar zijn we heel blij om, hè?
11: Ja.
2: We sluiten af met een Engelse popartiest.
12: Ik heb zaterdag een date met Harry Styles.
2: Harry Styles die stond vanavond in de arena. En voor fans kost het veel stress om daar te komen. En dat begint met een online ticket kopen.
13: Ik ga letterlijk kotsen. Het is echt niet goed voor mijn cortisol level. Ik denk dat die in tijden niet zo hoog zijn geleden. Ik ben echt zo bang. Ik ben echt weer misselijk.
2: En als het dan gelukt is, dan ben je veel geld kwijt. Maar ja.
13: Ik ga in ieder geval Harry Styles zien.
2: Maar dan ben je er nog niet, want dan begint het wachten.
14: Ja, het is gewoon niet kunnen slapen natuurlijk. Ja, nee, ik heb een week niet geslapen.
2: Vervolgens moet je dagen eerder komen voor een goede plek.
14: Zitten en zo lang mogelijk wakker blijven.
2: En dan is het ook nog rot weer, dus goed aankleden.
14: Ja, ik heb het echt heel koud.
15: Wat doe je jezelf aan?
14: Ja, dat weet ik ook niet. Alles voor Harry.
2: En oppassen dat je niet ziek wordt.
12: Ik ben zelfs aan de homeopathische korreltjes gegaan. Ik wil alles eraan doen, daar in die arena staat te swingen. Voor de neus van Harry.
2: En als je dan eindelijk helemaal vooraan staat...
15: Wat ben je van plan?
14: Te trouwen. Ja, natuurlijk. Wie weet, is mijn enigste kans. Ik sta vooraan. Ik ga oog in oog staan met mijn man. Ja, ik ga ervoor.
2: En nog een laatste tip. Als je moeder stiekem verliefd is op Harry, laat haar dan liever thuis.
14: Gewoon een lekkere jonge fan. Een lekker jonger dan mijn man die hier aan de lijn hangt. Ja, die heb ik al 30 jaar, daar kom ik niet meer vanaf. Maar mijn dochter schaamt zich helemaal kapot.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Kan ik me iets bij voorstellen. Goed. Rusland heeft ruim 500 lichamen teruggegeven aan Oekraïne. Vermoedelijk van soldaten die in de oorlog zijn gesneuveld, meldt Kiev vandaag. Nieuwsuurverslaggever Gert-Jan Dennekamp was kort geleden nog in Oekraïne, onder andere in een mortuarium. Goedenavond, Gert-Jan.
11: Goedenavond.
2: Ja, het is bekend dat er heel veel slachtoffers vallen in deze oorlog. Zeker ook in het gebied dat door Rusland bezet wordt. Gebeurt het dan ook vaker dat Rusland stoffelijke overschotten overdraagt en ook in zulke grote hoeveelheden?
11: Ja, in totaal zijn bij verschillende uitleveringen al 20.000 lijkzakken overhandigd door Rusland. Dus dat gaat dan vermoedelijk om 20.000 personen, maar dat hoeft niet per se. Soms zitten er meer dan één in één zak, of soms zit één persoon in meerdere zakken. Maar ja, dit soort ruilen vinden regelmatig plaats. Ondanks de oorlog kun je eigenlijk zeggen dat dit en ook de vrijlating van krijgsgevangenen een van de onderwerpen is waar Rusland en Oekraïne toch nog regelmatig contact over hebben.
2: En hoe gaat dat dan vervolgens in zijn werk? Wat gebeurt er met de lichamen als die eenmaal in Oekraïne zijn aangekomen?
11: Ja, die worden verdeeld over diverse mortuaria. Wij zijn er in één geweest. Daar stonden in totaal iets van 12 koelcontainers. Duizenden zakken liggen daar die allemaal onderzocht moeten worden. De plek waar wij waren, waren 5 tafels waar de hele dag zakken werden neergelegd, open werden gemaakt. De lichaamsresten, want vaak is het niet heel veel meer hoor. Want deze mensen komen van het slagveld. Er is soms heel weinig over en soms liggen ze ook al jaren in Russische containers. Dus vaak gaat het niet meer dan om beenderen, om resten van kleding. En dat wordt allemaal uitgezocht door experts, politie en forensische experts. De kleding wordt onderzocht, wordt heel nauwkeurig beschreven. Want misschien zit er iets tussen wat leidt naar een naam. En uiteindelijk wordt er ook DNA afgenomen in de hoop dat op die manier uiteindelijk al deze mensen toch een naam kunnen krijgen, terug kunnen naar de familie, begraven kunnen worden, zodat de familie een plek heeft waar ze naartoe kunnen.
2: Ja, en als er dus soms nog maar zo weinig over is, ja, dat maakt dus die identificatie heel erg ingewikkeld. Worden familieleden daar ook nog bij betrokken?
11: Ja, mensen moeten uiteindelijk toch instemmen met het resultaat. Familieleden worden benaderd. Op het moment dat duidelijk is of er een identificatie is op basis van DNA. Wij waren erbij, dat mochten we niet filmen. Dat wou die familie ook niet, heel begrijpelijk. Dat ze nog kwamen naar het mortuarium omdat er een ik kan er ineens niet meer op het woord komen. Nee. Maar goed, dat er iets zichtbaar was op het lichaam.
2: Een tatoeage of zo?
11: Precies, een tatoeage. Okay. En met speciale apparatuur kunnen ze die weer laten zien. Vaak is de huid niet heel veel meer dan perkament, bruin. Maar door speciale belichting kunnen ze die tatoeage weer laten oplichten. Familieleden wilden dat per se zien. Ook al waren er foto's gemaakt, maar mensen willen echt zien dat het bewijs er is dat dit hun, in dit geval man en zoon, was. En mensen willen echt overtuigd worden. Heel veel mensen leven ook met de veronderstelling dat hun geliefde nog leeft. Rusland maakt niet bekend wie de krijgsgevangen is. En dat betekent dus dat mensen ook tot op het laatst hoop kunnen houden van nee, mijn man die leeft nog, die is in krijgsgevangenschap. Ja. Ja. En mensen houden daar echt aan vast. En er is ook wel reden voor, want soms gaat het ook mis. Er zijn mensen begraven door familieleden, terwijl uiteindelijk bleek dat hun zoon begin dit jaar werd vrijgelaten door de Russen. Dus ze hebben een jaar lang bij een graf gestaan terwijl hun zoon nog leefde.
2: Ja, dus dat zijn allerlei redenen om te zeggen, ik wil dat toch zien en betrokken worden bij die identificatie. Maar tegelijkertijd kan ik me ook goed voorstellen dat je het juist eigenlijk heel graag niet wil zien.
11: Ja, ik kan me daar alles bij voorstellen. Want ik heb gezien hoeveel er nog over is. En dat is echt heel weinig. En als dat je laatste beeld is van je geliefde... is dat ook heel zwaar. Maar het is toch iets wat we horen van de specialisten... dat heel veel familieleden dat toch willen. Die willen zien, bewijs zien... dat het inderdaad gaat om hun zoon. Ik heb een vrouw gesproken die zei van... ja, ik weet ook wel, als ik naar die foto's kijk van die autopsie... dat ik daar niks in kan herkennen. Verstandelijk begrijp ik dat wel. Maar toch wil ik die foto's zien in de hoop dat ik iets zie... waardoor ik kan zeggen, ja, dit is mijn zoon. Ook in haar geval overigens was er eerst een DNA-bevestiging. Uiteindelijk bij een second opinion bleek toch dat het niet om haar zoon gaat. Dus zij wacht ook nog steeds op... de resten, in haar geval gaat ze er geloof ik niet echt meer van uit dat haar zoon nog leeft. Maar toch iets waardoor ze haar zoon kan begraven en een plek kan geven.
2: Ja, want dat kan dan in ieder geval, na, als er dan een keer een identificatie is... dan is dat wat volgt, de begrafenis, toch? Want dan kan dat dus.
11: Ja,
2: ja.
11: Ja, de lichamen worden teruggegeven en uiteindelijk worden deze mensen begraven. En dit is een enorme klus. Hè. Ik heb gesproken met de Internationale Commissie voor Vermiste Personen, de ICMP. Die is opgericht na aanleiding van Joegoslavië. Toen in die strijd hebben ze 40.000 mensen kunnen identificeren. Hier gaat het om 100.000 vermisten. Als je dan... in beeld wat dat aan werk is, als je dat heel minutieus allemaal wil onderzoeken. Dat is een enorme hoeveelheid werk waar Oekraïne eigenlijk niet op voorbereid is. Ik denk niemand niet echt. En waar Oekraïne eigenlijk ook niet de infrastructuur voor had. Nee. Dus die hebben ze in de afgelopen jaren ook moeten bouwen. Vooral met hulp van westelijke donaties, het Rode Kruis, ICMP. Nederland draagt eraan bij. Omdat ja, al het geld in Oekraïne gaat voornamelijk naar de strijd. En dit is toch heel erg belangrijk, merk je ook,
2: ja,
11: bij al die nabestaanden. En dat gaat om ja, honderdduizenden mensen die hierdoor geraakt worden... en een antwoord willen op de vraag, leeft mijn geliefde nog?
2: Goed, dankjewel Gert-Jan voor je inkijk hierin.

0: Dit was Ring Ring van ABBA, een liedje uit 1973. En dat was een jaar voordat die Zweedse popgroep in 1974 het Songfestival won met Waterloo, moeder aller Songfestivalliedjes. En dat betekende ook meteen hun grote doorbraak. Maar met Ring Ring, dus dit nummer, hadden ze een jaar daarvoor het ook al geprobeerd bij het Songfestival. Alleen kwamen ze toen niet door de Zweedse voorrondes heen. En later is het alsnog een internationaal succes geworden. Tot zover de Songfestival Trivia.
1: Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de genomineerde voor de Prussenprijs 2026.
0: Ja, en dat zijn deze week NRC-journalisten Lemia Aharouai en Petra de Koning, die genomineerd zijn met hun portret van Dick Schoof. Wie was deze partijloze premier en vooral waarom koos hij ervoor om het kabinet van PVV, BBB, NSC en VVD te gaan leiden? Het eerste in Nederland met een radicaal rechtse partij erin. Goedenavond allebei en gefeliciteerd met de nominatie.
2: Veel dank.
3: Dankjewel.
0: Ik blader meteen even door helemaal naar achter in het boek. Daar staat, er waren Haagse politici die niet snapten waarom jullie dit boek schreven. Dick Schoof, dachten zij, zou de politieke geschiedenis ingaan als een voorbijganger. Lemia, wat maakte hem voor jullie dan toch interessant?
2: Het tijdperk is interessant. Het ongewone daaraan, al vanaf het allereerste moment. Ik bedoel, je noemde het zelf al, hè, de eerste partijloze premier in ieder geval, zolang wij ons kunnen herinneren. De laatste is al heel lang geleden. Dus dat moest vastgelegd worden, vonden wij. Al was het maar voor die ene student die misschien over een jaar of 40 denkt, ik zet al die premiers nog eens op een rij. En
0: wie was die Schoof eigenlijk?
2: Hutsen, en toen kwam Jette. Oh nee, er was ook nog Schoof. Nou ja, dan ligt er nu iets voor zo'n student om hopelijk wat verdieping te bieden.
0: En Petra, was er iets waar jij specifiek naar benieuwd was over Schoof?
3: Nou ja, hij deed dit als achtste kandidaat. Een heleboel mensen voor hem hadden nee gezegd. En waarom doet die man dit? Waarom begint hij hier aan? Iemand met zo'n carrière als topambtenaar, zoveel jaren. En hij hoefde niks meer. Hij was 67. Hij kon nog 3 jaar topambtenaar blijven bij justitie. Waarom doet zo'n man dat? Ja. Waar begin je aan?
0: En jij had het net over die student die misschien over een heleboel jaren nog eens terug gaat denken aan wie was die Schoof misschien. Maar voor ons is het natuurlijk recente geschiedenis. En we hebben denk ik ook allemaal wel een beetje een beeld bij Schoof. Als ik het even vrij mag interpreteren, een wat nerveuze man. Een premier zonder partij natuurlijk, zonder gezag misschien. Een premier die in ieder geval ondermijnd werd door zijn eigen coalitiegenoten en niet altijd even serieus werd genomen. Dat blijkt ook uit jullie boek, dat beschrijven jullie ook. Maar hebben jullie na jullie onderzoek ook een ander beeld van hem gekregen?
2: Dat zou betekenen dat we er met een beeld in zijn gegaan. En dat is eigenlijk niet echt zo. Heel veel mensen in Den Haag kenden Dick Schoof niet. Ik ken hem eigenlijk alleen een beetje van naam. Een soort vaag iets NCTV-achtigs waar ik aan moest denken. Dus er komt iemand dat podium oplopen, vrij letterlijk, tijdens die allereerste persconferentie. En dat is het startpunt geweest van ons onderzoek eigenlijk naar hoe doet hij het en wie is hij precies. En wat je wel in Den Haag zag, was dat het beeld kantelde van bij politici van in eerste instantie, nou ja, hij doet het toch maar. Mm-hmm. Naar aan het eind toch wel een soort van medelijden en onbegrip. Waarom zou je jezelf dit aandoen? Waarom zou je dit toelaten? Waarom sla je niet met de vuist op tafel? Dus daar zag je wel echt iets veranderen.
0: Ja, en Petra, ik dacht zelf ook wel na het lezen van wat is er eigenlijk wel goed gegaan?
3: Ja, daar heeft hij zelf een verhaal bij. Hij heeft laatst een boek in ontvangst genomen. Dat waren wetenschappelijke beschouwingen over het kabinet. En toen had hij een heel rijtje dingen waarvan hij zelf vindt dat het goed is gegaan. Bijvoorbeeld dat de steun aan de Oekraïne op peil is gebleven. Dat de defensieuitgaven enorm omhoog zijn gegaan. Hij noemde ook nog de asielwetten die dit kabinet er weer door probeert te krijgen. Hij vond het een gemiste kans dat dat niet gelukt was met die ene wet. Dus hij heeft zelf wel het idee dat hij daar niet voor niks heeft gezeten. Dat het wel tot iets heeft geleid. Als je er naar kijkt, heeft dit kabinet qua beleid heel weinig voor elkaar gekregen. En het was wel echt 11 maanden in 1 dag aan 1 stuk door ruzie, crisis, van crisis naar crisis. Dus ja, dat is wel wat het beeld bepaalt.
0: Ja, en Lemia, je had het net over dat er ook met medelijden naar hem gekeken wordt. Er zijn ook heel veel grappen over Schoof gemaakt. Ook door politici, schrijven jullie ook in het boek achterin, die ondertitels voor jullie boek aan het verzinnen waren terwijl jullie ermee bezig waren. Nou, ik noem er een paar. Dick Schoof, de man die ja zei. Afkomstig van Fleur Agema. Dick Schoof, een ijdele droom. Laurens Dassen zei dat. En Dick Schoof, de verdwaalde topambtenaar. Henk Vermeer. Waarom wordt er zo lacherig over hem gedaan?
2: Nou ja, ik denk dat je van Dick Schoof wel vast kunt stellen dat hij in die 11 maanden en 1 dag weinig momenten heeft laten zien waarin hij het voor zichzelf opnam of waarin hij publiekelijk een grens stelde. En tegelijkertijd waren we allemaal wel de hele tijd getuigen van de soms publieke vernederingen door de mensen van de partijen die hem notabene zelf hadden gevraagd op deze plek. Dus nou, niet alleen debatten in de Tweede Kamer, bijvoorbeeld het debat over de regeringsverklaring met slappe hap waar het veel over is gegaan, maar ook vrijdag na vrijdag bij de inloop en de uitloop van de ministerraad, bewindspersonen van vooral de PVV, die op hoge toon dingen eisten of vonden van Schoof. Dat kenden we gewoon niet. Mm. En er stond nooit een Schoof tegenover die een grens stelde of zei, ja, dit doen we gewoon niet zo. Dus ja, ik denk dat in Den Haag werd dat zo ongewoon gevonden dat dat ertoe leidde, ongemakkelijk ook, dat dat ertoe leidde dat het dus blijkbaar iemand was waar je grappen over kon maken.
0: Ja. Nou, is de serieuze vraag die boven zijn premierschap hing en ook boven jullie boek, dus waarom zei hij nou ja? En ook hoe doordacht was die beslissing van hem? Petra, hebben jullie na al die research een antwoord op die vraag gevonden?
3: Nou ja, hij werd op een gegeven moment gevraagd door Wilders. Hij werd gebeld door Wilders. Hij heeft er toen een paar dagen erg over diep over nagedacht. Voor zijn, met zijn omgeving over gepraat, met zijn vriendin, met zijn dochters. Hij heeft heel veel met Rutte gebeld, echt een paar keer. Rutte heeft hem ook teruggebeld. Voor Rutte hing er ook veel van af dat hij ja zou zeggen. Want Mark Rutte wilde secretaris-generaal van de NAVO worden. Dat zat er aan te komen. Maar er moest wel een andere premier zijn. Dus ja, dat moest wel gebeuren. Dus hij heeft er veel over nagedacht. Hij heeft met zijn broer gebeld, Nico Schoof, die burgemeester was geweest. Die vond het helemaal geen goed idee. Hij heeft met zijn vriendin en zijn dochter scenario's doorgelopen van wat nu als ik het niet doe, wat nu als ik het wel doe. En op een gegeven moment, toen de deadline naderde die hij gekregen had, is hij die ochtend dat hij zou zeggen ja of nee, is hij niet gaan hardlopen, maar is hij gaan wandelen langs de Vliet. En toen heeft hij bedacht, ik doe het.
0: Ja, maar jullie beschrijven ook, onder andere Marnix van Rij was ook gevraagd, hè? En die had vooraf dan wel heel erg gevraagd van, ja, wie is er dan straks echt in charge? Hoe mag ik bijvoorbeeld mijn eigen ministers en staatssecretarissen benoemen?
3: Ja, in die zin was het helemaal
0: niet. Dat heeft Schoof niet gedaan.
3: Helemaal niet doordacht van Schoof, dat is waar. Die zat daar en heeft gevraagd of de bezuinigingen op de ambtenarij wat minder konden. Nou, dat is ook niet gelukt. Die had helemaal geen voorwaarden. Hij liet het gebeuren. Mensen beschrijven het als dat hij overdonderd was.
2: Ja. En dat bleef ook zo. En het contrast met Van Rij is ook heel interessant, omdat Van Rij een raspoliticus is natuurlijk. Dus die begon meteen al in het gesprek dat hij wel had vragen te stellen over hoeveel ruimte krijg ik straks als premier? En in hoeverre, dat was vooral gericht op Wilders, ga je me in de weg lopen? Heel concreet met tweetjes over buitenlandbeleid bijvoorbeeld. En Wilders zei, nou, dat blijf ik wel gewoon doen. Dus dat gesprek werd gevoerd en dat gesprek heeft Schoof nooit gevoerd. En je zag al meteen echt op het allereerste moment toen hij premier werd, ja, nog over zijn aankondiging, toen het daarover ging, dat hij het helemaal uit handen gaf. Dus die fractievoorzitters, die besloten, je gaat op dat podium staan en je gaat dat nu doen.
0: En niet te lang.
2: En niet te lang.
0: Want zij wilden niet dat hij te veel in de spotlight stond.
2: Exact. En hij liet dat al vanaf het allereerste moment gebeuren.
0: Ja, nou, die reconstructie van hoe de keuze uiteindelijk bij Schoof terechtkwam, die leest heel sappig en dat is het is heel minutieus opgeschreven. Neem ons eens mee, Petra, in hoe jullie dan daarin te werk zijn gegaan om dat zo in detail te reconstrueren. Want er worden daar appjes in beschreven in het boek. Je kan bijna woordelijk telefoongesprekken tussen Schoof en Rutte meelezen. Hoe hebben jullie dat gedaan?
3: Ja, zoals wij als journalist ons werk doen. Dus met veel mensen praten, veel dingen checken, heel veel verhalen naast elkaar leggen, alles dubbel checken. Ja, dat is zoals we in Den Haag en daarbuiten gewoon altijd ons werk doen.
0: Ja, en waren mensen, het lijkt best wel bereid om ook over hem te spreken?
2: Wisselend.
0: Hebben jullie veel moeten masseren?
2: Ook, ja. Nou, je gebruikt het goede woord. En wat ook nog wel grappig is, soms waren er ook mensen die zeiden, we gaan het even aan Dick vragen, zo zeiden ze dat dan. Dat niet vragen of even meer tegen hem zeggen. En dan kwamen ze bij ons op terug. Nee, ik heb toch besloten om het niet te doen. En het kwam wel eens voor dat ze daarna nog een keer terugkwamen. Zeiden, ik heb er toch over nagedacht, ik doe het toch maar wel. Dus het was echt heel wisselend. Uiteindelijk hebben we meer dan 50 mensen gesproken, of bereid gevonden om dus wel gewoon met ons te praten. Dus ja, genoeg mensen die toch overstag gingen. Ja.
0: Ja. Nou, we kunnen niet alles behandelen. Er zitten een paar terugkerende thema's in jullie boek, zou ik zeggen. Onder andere dus over die vraag wie nou eigenlijk in charge was, maar ook over zijn relatie met Wilders. Zijn ijdelheid ook. Dat hij van jongs af aan misschien een beetje een mooi boy was, een womanizer. Dat hij ook van pochen hield en van status en ook van zijn dienstauto hield. Maar wat ik zelf nogal interessant vond, was dat hij, dat jullie hem eigenlijk omschrijven als een soort conflictvermijdend persoon. Dat hij ook bang was om kritiek te uiten, bijvoorbeeld.
2: Ja, en daar werd hij als topambtenaar al op aangesproken door zijn collega's. Van let op dat als je iets vertelt met een lach, dat niet iedereen begrijpt dat je eigenlijk kritiek aan het uiten bent. Dus daar had hij moeite mee om dat heel direct te doen.
0: Ja, is dat dan slim of juist niet slim dat zo iemand aan het hoofd van een ruziekabinet staat?
3: Ik denk dat dat heel onhandig bleek te zijn, ja.
0: Ja, op papier kan het natuurlijk ook handig zijn dat er iemand is die meer een procesbegeleider is of zo, en zelf niet daar met een heel groot ego naar binnen staat.
3: Maar ja, zelfs bij het proces mocht hij nauwelijks meedoen. Weet je, als er dan werd onderhandeld, dan moest hij op de gang wachten. Ik bedoel, hij was er zo vaak, werd hij er buiten gehouden en steeds meer. Dat het, ja, dat was denk ik voor hem in elk geval heel onhandig.
0: Ja. Wat eigenlijk ontbreekt is misschien een direct interview met Schoof zelf. Over hoe hij die hele tijd nou heeft ervaren. Want je zou denken, ja, een conflictvermijdend persoon in zo'n ruziekabinet, dat moet vreselijk voor hem geweest zijn. Wilde hij jullie niet te woord staan daarover? Of hebben jullie het hem niet gevraagd?
3: Nee, we hebben veel meer. Ja, hoe gaan we dit
2: eens? Het is een boek Overschoof. Ja. Dus het is echt een portret over Schoof. Het is geen interview met Schoof. Dat hadden we dan natuurlijk ook heel anders aangepakt.
0: Je raakt wel benieuwd natuurlijk. Weten jullie hoe hij het gelezen heeft? Wat hij ervan vindt?
2: Ja, hij heeft het. Hij vond het ingewikkeld. Nou, daar kan ik me eigenlijk alles bij voorstellen. Ik zou het ook heel ingewikkeld vinden, denk ik, als iemand een portret over mij zou schrijven.
0: Ja, en het is ook niet een heel florissant portret.
2: En ik denk ook dat hij echt anders kijkt naar zijn tijd als premier dan mensen in Den Haag, of dat nou gaat om journalisten die dat vanuit journalistieke bril hebben bekeken, of politici vanuit politieke bril, anders daarnaar kijkt dan ons. Hij vertelde bij die boekpresentatie waar Peter het net over had, dat hij het zo weer zou doen en dat hij van iedere dag heeft genoten. Dus daar zit misschien ook een verschil van perceptie van die periode in.
0: Oké, dat is interessant. Nou, benieuwd of hij bij de prijsuitreiking is op 13 juni van de Brusselprijs. Ik vrees van niet. Dank aan jullie beiden voor dit gesprek. Petra de Koning en Lemya Aharoui. 13 juni zien we elkaar dus weer. Dan is er een live uitzending van Het Oog in de Rode Hoed, waar dus die Brusselprijs 2026 wordt uitgereikt. En die prijs, dat is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Dank jullie wel.

0: Poupée de Cire, Poupée de Son van Frans Gall, dat in 1965 het Songfestival won. Ja, morgen worden alle Amerikanen opgeroepen om te bidden ter gelegenheid van de 250ste verjaardag van de natie. Waarom? Dat vraag ik aan Americanist aan de Universiteit Leiden, Manon Portos-Minetti. Goedenavond, hier in de studio. Een nationaal gebedsmoment in de hoofdstad, in Washington. Hoe gaat dat eruit zien?
1: Het gaat dus plaatsvinden op de National Mall. Dat is dat hele lange grote grasveld wat mensen misschien wel eens op films hebben gezien of zijn geweest, waar alle Smithsonian musea ook aan liggen. En het idee is dat er duizenden mensen op af zullen komen. Ik ben zelf wel benieuwd hoeveel mensen echt zullen opdagen. We hebben wel eens vaker gezien dat als Trump grote evenementen buiten heeft, dat er gezegd wordt dat er heel veel mensen komen, maar dat dat wel tegenvalt.
0: Mm-hmm. Maar het is groots opgezet.
1: Het is heel groots opgezet. Video's, het heeft een hele gelikte website voor de organisatie die hierachter zit. Veel social media engagement ook. Vooral ook van veel hooggeplaatste politici. Dat is ook wel opmerkelijk daarin. Dus het is veel meer dan een misschien privéorganisatie die dit doet, waar iemand even komt spreken. Dit wordt echt samen met de regering georganiseerd.
0: Ja, en er wordt dan een christelijk gebed uitgesproken. Maar ja, Amerika is natuurlijk een melting pot. Er wonen ook Joden, moslims, hindoes, Native Americans, Amerikanen die ook helemaal niet geloven. Wat is er morgen voor hen?
1: Niet zoveel. Er is wel een rabbijn die ook aanwezig zal zijn en waarschijnlijk ook zal spreken. Trump heeft wel vandaag aangekondigd, zag ik nog voordat ik hier naartoe kwam, dat er ook een nationale Shabbat-dag komt. Maar daar zijn ook niet alle Joodse mensen in de Verenigde Staten het mee eens. Maar je merkt dat er heel erg wordt gestuurd op, het heet ook de rededication festivity, dus de hertoewijding aan God, van het land aan God na 250 jaar. En daar bedoelen ze echt mee de christelijke God.
0: Ja, en daarover is best wel wat kritiek. Er zijn groepen die zich uitgesloten voelen. En misschien is het in dat licht ook nog wel interessant om te benoemen dat jij zelf ook inheems Amerikaanse wortels hebt, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dus is dat ook iets wat jij zo voelt?
1: Ik vind het meer, ja, als ik even mijn persoonlijke pet opzet, interessant om zoiets te vieren dat zo'n land dan 250 jaar bestaat, terwijl het gestoeld is op gestolen land en slavernij. En daar zijn ook heel veel mensen het überhaupt niet mee eens, zijn daar kritisch over. En ook dat er nu een soort vals historisch frame wordt gehangen dat het een christelijke natie zou zijn, terwijl sinds de Verenigde Staten bestaat is het een seculier land. Is er een verschil tussen kerk en staat. Dus mm-hmm. Er zijn ook heel veel christelijke mensen die zeggen van, hé, maar dit gaat echt te ver, ook voor ons.
0: Ja. Nou, het lijkt morgen dus vooral een feestje te worden voor christenen, conservatieve christenen waarschijnlijk, want de regering Trump kennende, die leunt natuurlijk sterk op de steun van die evangelicals. Jij hebt daar ook onderzoek naar gedaan, hè? Wie zijn nu op dit moment de belangrijkste spirituele beïnvloeders op het in het Witte Huis op dit moment?
1: Vooral Paula White, en dat is Trumps persoonlijke spirituele adviseur. En die is hem aan het leren hoe hij een goede christen moet zijn en is hem daarin aan het behouden. Pete Hegseth, de minister van Oorlog, nu is een fundamentalistische evangelische christen. Veel mensen die om Trump heen zitten, mensen van de denktank van de Heritage Foundation. Maar we kunnen ook denken aan mensen als Marco Rubio en J.D. Vance, die ook christelijk zijn, al dan katholiek. En voor die evangelicals die fundamentalistisch zijn, is dat wel een treetje lager. Ja. Dus daar is ook wel spanning.
0: We kunnen misschien wel even die Paula White, daar hebben we een fragment van klaarstaan, om haar even te horen, om een idee te krijgen wat voor een taal zij gebruikt.
2: Mr. President, no one has paid the price like you have paid the price. It almost cost you your life. You were betrayed and arrested and falsely accused. It's a familiar pattern.
0: Ja, zij vergelijkt hier dus Trump met Jezus, die volgens haar, net als hij, valselijk werd beschuldigd en vervolgd. En zij ziet Trump ook echt als een verlosser, zegt ze. Is dat nou iets waar veel Amerikanen in meegaan, in zo'n, ja?
1: Er zijn een best wel groot aantal Amerikanen die ook nu steeds meer beginnen te geloven dat Trump de wederkomst van Christus zelf is. En dat wordt ook heel erg aangestuurd door die aanslagen die hij al nu een paar keer heeft meegemaakt en overleefd. Maar Paula White is ook echt iemand die dat uitspreekt en het daar heel veel over heeft, dat aanzwengelt. We zien ook een tijdje terug die AI-afbeelding van Trump als de paus, of ja, als dokter, zei hij later zelf. Maar mensen die ook echt Trump zien als de verlosser. En de complottheorie van QAnon, die speelt daar ook heel veel mee. En dat is iets, een complottheorie die meer aanhangers heeft dan christenen en moslims bij elkaar in de Verenigde Staten.
0: Ja, die denken echt dat het einde der tijden gaat aanbreken, toch?
1: Ja, die zijn heel erg bezig met apocalyptisch denken, de apocalyps teweeg brengen. En dat is ook iets wat ik terugzie in mijn onderzoek bij de motivatie met de oorlog van Iran, het terugdraaien van klimaatbeleid. Daar zit dat evangelistisch, fundamentalistisch, apocalyptisch, heel veel woorden achter elkaar, ja. Maar dat denken zit daarin, ja.
0: En dat is dus ook wat die evangelisten echt zo geloven.
1: Ja. En zij geloven ook echt dat ze een strijd aan het voeren zijn tegen het eeuwige. Wat ik terugzie in mijn onderzoek bij de motivatie met de oorlog van Iran, het terugdraaien van klimaatbeleid. Daar zit dat evangelistisch, fundamentalistisch, apocalyptisch, heel veel woorden achter elkaar, ja. Maar dat denken zit daarin, ja.
0: En dat is dus ook wat die evangelisten echt zo geloven.
1: Ja. En zij geloven ook echt dat ze een strijd aan het voeren zijn tegen het eeuwige kwaad. Dus dat gaat eigenlijk bijna

0: fundamentalistisch.
1: En wat zegt dit alles? Dus ook zeg maar dit soort invloeden in het Witte Huis en ook straks die organisatie van die gebedsdag morgen. Nou, over hoe het gesteld is met die scheiding tussen kerk en staat in Amerika, waar je het net al over had.
0: Die is steeds vager aan het worden. Dat zien we dus ook terug in dat beleid. Maar ook het idee dat de regering zo erg bijdraagt aan specifiek één religie. Daardoor zien we echt dat het christelijk nationalisme enorm aan het toenemen is in de Verenigde Staten. En dat je dat ook terug kan zien bij het Hoge Rechtshof en veel andere onderdelen van ja, wat die staat bij elkaar houdt en een democratie houdt.
1: Nou, is er best wel wat kritiek losgebarsten over dat hele dominante conservatief-christelijke verhaal, dat zo actief wordt gepromoot eigenlijk vanuit het Witte Huis. Maar leidt het ook tot protesten? Is er een tegenbeweging die zich organiseert en zich misschien morgen ook even laat horen?
0: Er zijn wel organisaties van meer gematigde christenen en ook van evangelicals die ook zeggen wij willen dat er een scheiding is tussen kerk en staat. Ook Joodse organisaties die meer progressief zijn die zich hierbij aansluiten. Maar echt een groot protest is niet aangekondigd. In ieder geval op dit moment, voor zover ik weet, niet. Maar je merkt dat daar toch wel ongenoegen zit, maar dat het tegelijkertijd ook heel lastig is om zich daarover uit te spreken voor mensen.
1: Ja, dus dat kunnen we morgen niet verwachten, een groot protest. En dan is het nog even afwachten hoeveel mensen er daadwerkelijk komen opdagen. Ik dank je heel hartelijk voor je heldere uitleg. Americanist Manon Portos Minetti, verbonden aan de Universiteit Leiden. Dank je wel. De passiespelen in het Limburgse Tegelen, die zijn een begrip. Al 100 jaar zijn er om de 5 jaar een zomerlang theatervoorstellingen over het lijdensverhaal van Jezus. En dan hebben we het dus niet over Trump. En voor dit jaar werd schrijver, muzikant en regionale held Frans Pollux gevraagd om een bewerking te schrijven. Ja, ik noem je gewoon even een held, Frans.
2: Ja, maar wel een regionale, zei
1: je. Ja, wel een regionale.
2: Ja, dat is goed.
1: Okay. Maar heb je meteen ja gezegd op dit mooie aanbod?
2: Nee, het was zeker een mooi aanbod, maar ik heb wel getwijfeld. Want het is een hele lange traditie daarentegen. Het is ook echt een soort van gemeenschapstheaters. Families doen daar al generaties lang aan mee. Dus die acteren, die maken die voorstelling, die maken die kostuums. Dat hele dorp is daarbij betrokken. En dat is ook iets als je daar iets voor maakt. En daar is altijd een beetje gedoe omheen. Het moet altijd op een bepaalde manier vallen en mensen vinden daar wat van. Dus,
1: het is niet makkelijk om het goed te doen.
2: Precies. En dus ik heb wel even getwijfeld. Maar ik mocht het samen maken met Michel Sluismans. Gerenommeerd regisseur van toneelgroep Maastricht. Gouden kalfwinnaar. En toen dacht ik, dat is zo'n mooie kans. En het is bij mij om de hoek. En ik heb er altijd van genoten, van die passiespelen. Dus ik kan geen nee zeggen.
1: Nee.
2: Heb ik ja gezegd.
1: Maar het is wel echt best moeilijk. Want het is natuurlijk een heel bekend verhaal. Ook op allerlei manieren al bewerkt. In heel veel verschillende soorten disciplines ook nog eens. Mm-hmm. Dus moeilijk om daar je eigen draai aan te geven, denk ik.
2: Ja, maar we kregen wel volledige vrijheid. Dus sterker nog, de opdracht was, probeer dat te doen. Probeer iets nieuws, iets fris te maken. Probeer nieuwe generaties aan te spreken. Dat zeggen ze dan altijd bij zo'n project. Mm-hmm. En op zich, dit is natuurlijk het verhaal der verhalen. En het is niet voor niets al zo vaak verteld. Omdat je het op heel veel verschillende manieren kunt vertellen. Sterker nog, in het Nieuwe Testament staan meteen 4 mogelijke perspectieven. 4 verschillende versies van datzelfde verhaal.
1: Ja.
2: Dus dat je dat passieverhaal en het levensverhaal van Jezus op verschillende manieren kunt benaderen. Dat je er van alles uit kunt halen. En dat je dus eigenlijk als toneelschrijver alle kanten op kunt. Dat is al 2000 jaar zo.
1: Ja, maar hoe heb je het dan vervolgens aangepakt? Had je er meteen een idee bij wat je ermee wilde? Een soort uitgangspunt?
2: Ja, samen met de regisseur. Lange wandelingen gemaakt, daarover gebrainstormd. En we dachten wel, ja, hoe komt het dat verhaal? Dat is natuurlijk altijd het fascinerende. Vind ik als historicus ook fascinerend. Dan zo'n verhaal van 2000 jaar oud. Na 2000 jaar nog steeds mensen inspireert. Mensen die hun leven daarna vormden. We hoorden het zojuist bij die berichten uit Amerika. Mm-hmm. Dat zit hem in het verhaal. Dat zit hem in de kracht van het verhaal. Maar er was natuurlijk ook een echte Jezus, een historische Jezus. Die heeft wel degelijk echt bestaan. En wat zou die vinden van dat verhaal dat er van hem gemaakt is? En van dat verhaal dat wij nu nog vertellen? Hoe zou die daar als mens tegenaan kijken? En is de boodschap die hij heeft wel degelijk ooit een bijzondere boodschap gehad? Anders had dat verhaal niet zo lang overleefd. Maar is die boodschap ondergesneeuwd door wat er van hem gemaakt is? Of voelen we die boodschap nog echt?
1: Oh ja.
2: Ja, dat vonden we wel heel spannend.
1: Ja, dat is een spannende vraag. Wat zou hij er nu zelf van hebben gevonden? Heb je daar ook een antwoord op? Wat denk je dat Jezus daarvan gedacht zou hebben?
2: Wat een poeha, denk ik, dat hij gedacht zou hebben. Dat was onze conclusie. Dus wij

0: Laten hem ook opkomen morgen. Ik verklap het nou, want jij bent er toch niet bij. Morgen bij de première. Hij komt op. Jezus als enige in het begin. En hij kijkt naar het publiek. En hij begint tegen het publiek te spreken. En hij stelt zich voor als mens. Als
1: ja, misschien.
0: Man.
1: Ik heb namelijk al heel wel even kort een blik op je manuscripten geworpen. Misschien kan je die eerste zinnen even voorlezen. Want die zetten wel goed.
0: Ik ben geen acteur.
1: Nee, precies. Gewoon lezen. Maar die zetten wel goed de toon. Vrij goed de toon neer, volgens mij.
0: Ja, let op het eerste woordje. Dat vond ik wel tof. Dat we dat als eerste. Daar hebben we lang over gehad. We wilden dat graag als eerste woordje hebben. Dus Jezus komt op en zegt dan: hoi. Mijn naam is. Ach. U weet wie ik ben, toch? Althans, u meent het te weten. U denkt een beeld te hebben. Hier sta ik en toch ziet u mij niet. U ziet de mythe, niet de man.
1: Ja.
0: Dat is het begin.
1: Dat is het begin. En dat, ik dacht dat het, als je hem zo hoort, dan is Jezus eigenlijk ook best grappig.
0: Oh, het is ook een grappig stuk. Ik ben zelf vaak na uitvoeringen van de Passiespelen geweest. Dat is dan eens in de 5 jaar. En ik vond dat het prachtig. Maar ik vond wel de tekst moeilijk toegankelijk. Ik ben zelf nog een soort van cultuurkatholiek. Ik heb de communie gedaan, zoals alle kinderen in mijn klas van mijn generatie. Ik ben opgegroeid met de verhalen van de kerk. Maar ik vroeg net hier, mijn dochter heeft kinderslaapfeestje boven. Ik vroeg aan mijn dochter, kennen jullie Judas? Weten jullie wie dat is? Of Herodes of Pilatus? En ze wist het allemaal niet, nooit van gehoord.
1: Dus je hebt dat wat je zelf nog wel hebt meegekregen niet echt doorgegeven?
0: Nee, en dat krijgen ze op school ook niet mee. Dat krijgen ze in de maatschappij ook niet mee. Wij zijn niet gelovig, dus we gaan niet naar de kerk. Maar ze krijgen het op geen andere manier. En dus is dat verhaal, dat passieverhaal, ook moeilijk. Als je het brengt in de originele vorm of in klassieke teksten. Dus we hebben het vooral heel toegankelijk, laagdrempelig, wat frisser. En ja, ook grappiger proberen te maken.
1: Ja, ja. En wat dan ook nog wel echt een hele moderne twist is, is dat je van Judas een vrouw gemaakt hebt.
0: Ja, maar we hebben van een hele hoop mannelijke rollen een vrouw gemaakt. Dat was een voorwaarde van de regisseur. Die zei, ja, we kunnen niet daar met allemaal mannen op de bühne gaan staan. En dan alleen Maria erbij en een wasvrouw. Die moeten gewoon ongeveer gelijk verdeeld zijn. Ook die gemeenschap, dat tegelen moet daar op dat podium te zien zijn. Dus we hebben gewoon mannenrollen, hebben we vrouwen van gemaakt.
1: Ja, want je kon natuurlijk ook niet alleen een vrouw als grote verrader neer gaan zetten.
0: Ja, dat is het verwijt nu af en toe. Bijvoorbeeld bij van die ingezonden brieven in de krant. Van ja, nu maken jullie van de verrader een vrouw. Nee, we maken van een hele hoop rollen een vrouw. En als je gelijke verdeling wil, kun je niet alleen. Je kunt niet zeggen, ja, vrouwen mogen alleen de leuke rollen hebben. En de vervelende rollen geven we dan aan mannen. Bovendien, volgens mij in ons stuk, is zij niet echt een verrader. Althans, ja, ze verraadt hem wel in zekere zin, maar je snapt waarom ze het doet. En het is eigenlijk een daad van liefde, van vriendschap. En het is een daad waarmee zij denkt dat zij haar idealen, dezelfde als die van Jezus, het beste kan verwezenlijken. Ja. Zij wil hem aanzetten tot actie. Zij wil actie, zij wil daden, zij wil dingen in brand zetten. En hij wil lief hebben.
1: Maar Frans, er is dan ook die kus natuurlijk. Krijgt hij dan ook een andere lading?
0: Een heel klein beetje. Maar er zit niks van liefde of van seks of een relatie tussen die twee. Het zijn buren van vroeger uit, buurkindjes. En het zijn vrienden. Het zijn geen verliefdheden die daar een rol spelen. En die kus heeft alleen maar een lading omdat je ziet dat het een vrouw is. En omdat je ziet dat het een man is. En die lading leg je er dan zelf als publiek in. Hmm. Maar daar zit geen man-vrouw liefde achter die kus. Nee. Maar daarvoor moet je toch echt zelf komen kijken.
1: Oké, nou misschien kom ik dan toch nog even om dat te checken. Maar jij bent natuurlijk zelf ook een muzikant. Het is ook een voorstelling met veel muziek, hè?
0: Ja, maar daar heb ik niks mee te maken.
1: Maar heb je dat niet nog overwogen om ook zelf op te treden?
0: Nee. Nee.
1: Nee?
0: Nee. Met mijn gitaar en dan van die singer-songwriter liedjes. Ja, het had ook gekund. Maar dan was het een andere voorstelling geworden. Nee, het is wat ik heel tof vind. Het is een super frisse voorstelling in de zin van ook er rijden auto's op de bühne. Geen kamelen en geen ezels. Maar er komen auto's voorbij. En ze hebben allemaal zwarte kleren aan. Het ziet er echt fantastisch uit. Je moet die plaatjes maar eens bekijken. Maar daarbij dan wel hele gedragen, bijna klassieke, modern klassieke muziek. Koorwerk ook. Dat vind ik veel mooier dan dat ik dan met mijn gitaar Venlose liedjes gaan zingen.
1: Ja, misschien wel. Maar je bent dus ook wel veel bij de repetities gaan kijken, zo te horen.
0: Nee, Nee, oh, dit zijn persfoto's die ik gezien heb.
1: Oh, alleen de foto's.
0: En ik ben één keer bij een doorloop geweest een paar weken geleden. Dat vond ik fantastisch. Ik zat wel een klein beetje te huilen, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik vind het heel tof om zo'n tekst gewoon in te leveren. Over te geven aan die fantastische regisseur. En dan pas op de première te gaan kijken wat er van geworden is. Voor mij is het morgen ook nieuw en heel spannend.
1: Ja, heel spannend. Dus ja, je moest het ook even loslaten. Dus, en dan zie je morgen wat het geworden is. En ook de inwoners van Tegelen. En dan komen al die reacties los op eventueel zo'n kus. Dus.
0: En onze lieve heer ziet het dan ook voor het eerst.
1: Ja, ook dat. Ja. Nou goed, dan wens ik je ontzettend veel plezier morgen. Bij de première dus van Kruisig Mei, zo heet het. Het passiespel in Tegelen. En dat is dan tot met augustus wordt dat opgevoerd, hè?
0: Een reis waard.
1: Ja. Oké, dankjewel, Frans Pollux.
0: Hoi.
1: We gaan dan nog eventjes naar Wenen toe. Want daar is de finale van het Eurovisie Songfestival bezig. En volgens mij staat de puntentelling op het punt van beginnen. Of is die al begonnen, Joris van Poppoff? Is het al begonnen?
2: Nee, nog niet. Europa kan nog stemmen, Australië ook overigens. Dus we zijn hier nog in afwachting tot het allemaal gaat gebeuren. Nou, dat gaat zeker nog een uur, nog wel anderhalf uur misschien wel duren. Voordat we weten wie dit jaar het Songfestival heeft gewonnen.
1: Ja, nou Nederland is dat sowieso niet, want Nederland deed niet mee. Is het desondanks toch nog spannend vanavond?
2: Zeker. Ja, in ieder geval voor de journalisten, influencers, YouTubers, met wie ik hier in een enorme perszaal zit. Uit 25 verschillende landen. Dat zijn 25 landen die vanavond nog deelnemen. Ja, en voor hen is het heel spannend. En hoe ziet er dat dan uit? Ja, dat ziet er dan uit als soms als heel erg nagelbijten voor sommige landen, maar ook vooral als feesten. De Cyprioten bijvoorbeeld, die stonden net op tafel. De Grieken zwaaien met hun vlaggetjes. De Finnen, grote kanshebbers, die stonden met een groep van zo'n 20 samen te kijken voor zo'n enorm beeldscherm. En die hopen, die zingen, die zijn ervan overtuigd dat ze gaan winnen. Ja, het moet toch allemaal waargemaakt worden natuurlijk. Maar die hebben er heel veel zin in.
1: Ja, nou heb ik hier de hele avond al wel het scherm aanstaan, maar met het geluid uit. Wat overigens niet echt een heel erg vervelende situatie was. Om het Songfestival zonder geluid te bekijken. Maar ik weet dus ook niet of er nog iets bijzonders is gebeurd. Was er iets wat voor jou nog is uitgesprongen? Een moment op de avond?
2: Iets wat afweek was dat er iets technisch misging bij de bijdrage van Tsjechië. Voor de verder is als een vlekkeloze show. Er was een heel klein beetje boep toen Israël begon met optreden, maar minder dan bij de halve finale. Ja, wat daar uitsprong. Zelf vind ik Frankrijk heel mooi. Een jonge operazangeres met een geweldig nummer. Maar ja, iedereen heeft zo zijn eigen voorkeur natuurlijk. Er is ook een soort Balkanfeestnummer uit Bulgarije. Er is van alles. Alles voor iedereen wat leuks.
1: Ja, en dan ga ik je toch gewoon nu vragen om hier op de Nationale Radio een voorspelling te doen. Wie gaat het Songfestival van 2026 winnen?
2: Dat is heel link natuurlijk, want over een uur kan het allemaal achterhaald
1: maar
2: zijn.
1: Maar nu zeggen?
2: Maar zou zomaar kunnen dat Israël wint.
1: Echt waar? Oké, nou dat is een spannende voorspelling. Dat gaan we dan over een uur waarschijnlijk meemaken. Dankjewel Joris van Poppel vanuit Wenen. Wij gaan hier lekker naar bed, althans ik wel. Dit was namelijk Het Oog. En morgen zit hier weer fris en fruitig als altijd Mieke van der Wij. En straks gaat op deze zender de ongelofelijke radio verder met David Bogert. Een fijne nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Meer duurzame energie met minder grondstoffen. Volgens een nieuw rapport van Greenpeace kan de energietransitie een succes worden met minder metalen zoals lithium, kobalt en nikkel. En verder? Deel 5 van ons Nationaal Vogelconcert met een hoofdrol voor de kleine karakiet. Wat wilde honing ons vertelt over de biodiversiteit. En roerdompen en distelvlinders op de fenolijn.
2: Opeens richtten twee rietstengels aan de rand van het water zich op. Het bleek het mannetje roerdomp.
1: Morgenochtend van 7 tot 10. PNN VARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
12: Museum Huis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
11: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
3: NPO Radio 1.
13: Middernacht, het begin van zondag 17 mei. Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt, maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt, af en toe wat regen. Later volgen stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. EO.
14: Mijn gast van vannacht schreef een opmerkelijk essay in Trouw. Een essay dat ze zelf omschrijft als haar coming out. Als gelovige. Want dat is ze nu. Joshua Zwaan heet ze. Ze is schrijver, bekend van haar bestseller Parnassia, en ze heeft een achtergrond als gedragswetenschapper. Gaandeweg haar leven ontdekt ze dat er iets nodig is wat groter is dan zijzelf om overeind te blijven. Iets dat verder gaat dan ratio. En in haar nieuwe roman Wilgekind werpt ze een indringende vraag op over mantelzorg. Moet je zorgen voor iemand die niet goed voor jou heeft gezorgd? Josja had een moeizame relatie met haar eigen ouders. Maar wat kan er allemaal gebeuren als de dood dichtbij komt?
15: De Ongelooflijke Radio. David Bogert.
14: Goedenacht en welkom bij de Ongelooflijke Radio. Het programma over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Ik spreek Josja Zwaan samen met vaste gast van de Ongelooflijke, theoloog Stefan Paas. Hij is hoogleraar aan de VU in Amsterdam en de TU in Utrecht. Josja Zwaan, welkom in de Ongelooflijke. Goed dat je er bent.
13: Dankjewel.
14: Ik wilde beginnen ook met je essay in Trouw. Mensen ja, die kunnen filosofische of religieuze ingevingen krijgen op allerlei plaatsen. Kerken, kloosters, op toppen van bergen. Maar jouw essay begint in een sportschool. Dat vond ik wel een mooie plek om filosofisch inzichten te krijgen. Wat gebeurde daar?
13: Ja, wat ik eigenlijk doe in dit essay is de sportschool vergelijken. Het zijn in de sportschool, wat vinden mensen daar met hoe het is om in een kerk te zijn. En ik trek het wat breder. En dat ik kijk naar, we moeten tegenwoordig van alles. Wat betreft eten, wat betreft mijn leefwijze. Wat betreft wat we wel of niet meer mogen zeggen, formuleringen. Maar tegelijkertijd, vertel ik ook in het essay, wordt er van alles geroepen over mensen die geloven. Ik haal het boek aan van Jona Valken, wat in de reformatorische kringen op onderzoek is gegaan.
14: Ja, een niet-gelovige schrijver die echt diep in die Bijbelbelt is gegaan.
13: En echt dus best mensen met strikte overtuigingen, strikte regels.
16: Ja, die kom je daar wel tegen, ja.
13: Ja, en daar vindt men dan van alles van. Er wordt ook heel makkelijk iets geroepen over die refo's. Nou, dat nuanceert hij behoorlijk, vind ik. Vindt het een heel mooi en zacht boek. Dus dat was eigenlijk mijn gedachtegang van ja, aan de ene kant moeten mensen van alles, leggen ze zich van alles op. Challenges zus, challenges zo. Nou, de sportschool is natuurlijk echt daar een voorbeeld van. Maar ook op Instagram zie je de gekste dingen voorbij komen die je zou moeten bereiken.
16: Dry kunnen van zo, alles. Dingen,
13: ja, echt. Maak de 75 challenge zoveel dagen. Nou, dan moet je zoveel dagen volgens heel strikte oefeningen eten, leven. En dan word je een betere versie van jezelf.
16: Oké.
13: Ja.
16: Weet je, zoals de woestijnvaders vroeger deden?
13: Eigenlijk wel.
16: Maar dan die deden wat langer.
13: Ja, en sowieso natuurlijk vasten is ook wel jezelf iets opleggen. Ja, regels houden. En dat heb je ook in vele vormen. Hè. We kennen natuurlijk, tegenwoordig is iedereen wel bekend met de Ramadan. Maar in het eeuwenlange kerkelijk leven was vasten ook al heel gewoon.
16: Zeker.
13: Maar ook in gezondheidskringen. Ik ben zelf ook meerdere malen naar een kuuroord geweest. En dan ga je vasten. Nou, dat is echt best wel een opgave.
16: Ja.
13: Dus daar was ik over aan het peinzen. En ik dacht, wat is
16: terwijl
13: nou het verschil?
16: Terwijl jij op zo'n apparaat stond.
13: Ja, maar ook...
16: Heb je daar wel tijd voor? Ik ben nog nooit van mijn leven in een sportschool geweest.
17: Je bent nooit in een sportschool geweest?
16: Nee. Dat,
13: Nou, met name als je...
17: Terwijl je bent wel veel gesport, sportief.
16: Wel veel gesport, maar nooit binnen.
13: Maar jij houdt van sporten misschien?
16: Ja.
13: En dan ga je lekker sporten. Terwijl de mensen die ik bijvoorbeeld niet van sporten houden...
16: Die gaan naar sportschool.
13: Nou, ja.
16: Een beetje net zoals kinderen die naar school gaan. Die niet van leren houdt, gaat naar school.
13: ik denk dat echt velen met mij dit doen. Als je niet houdt van een teamsport en ook niet van hardlopen... Dat heb ik trouwens wel een tijd gedaan, hoor. Maar ja, toen kwamen de blessures. Dat was veel leuker natuurlijk buiten lopen.
16: Ja, dat is wel leuker, ja.
13: Maar die sportschool, zeker als je rugklachten, nekklachten... Ik heb natuurlijk ook nog een waardeloos beroep. Ik zit heel veel achter mijn laptop.
16: Schrijven is niet goed voor je.
18: Ja, dus echt niet oké. Okay. Dus ik probeer en te wandelen en toch netjes een rondje allemaal toestellen.
16: Maar je gaat er eigenlijk voor de spirituele inzichten naartoe, begrijp ik.
18: Dat blijkt een hele goede bijwerking te zijn. Ja. Dus,
17: Ik snap het wel, want je bent natuurlijk bezig. En je hebt ook de ruimte om daar te reflecteren.
18: En ik luister podcasts, onder andere De Ongelooflijke.
16: Oh, maar dan begrijp ik het wel.
18: Nou, precies.
16: Dat je al die inzichten
18: krijgt. Met name op de, hoe heet zo'n ding, zo'n crosstrainer, sta je maar. Of op de gewoon fietsen, dan ben je, of de loopband. Dus ik luister podcasts en ik denk na. En ik krijg dus briljante inzichten. Ja. Maar ik moet het nuanceren. Het inzicht kwam eigenlijk in de kerk.
17: Ah, oké.
18: Want in diezelfde periode dat ik over dit essay aan het nadenken was, dat werkt bij mij weken, soms maanden, ben ik aan het broeden op iets. Ik broed nu ook weer op een ander stuk. En in een kerkdienst, ik ga tegenwoordig met mijn schoonmoeder zo ongeveer één keer per maand naar de kerk. Die is behoorlijk oud en ik ga dan met haar mee. Ja. Zij is verhuisd, ik ben verhuisd. Toen zei ik, nou, dat is toch mooi, dan kan ik voortaan met jou naar de kerk. En daar voelde ik opeens ontzettend het verschil, nadenkend over die discipline en over wat doen we hier nou eigenlijk met z'n allen en wat leggen we onszelf op. En dat is best al een hele ruimdenkende, vrijzinnige kerk, de remonstranten. Maar toen dacht ik, oh ja, hier voel ik me verbonden met deze mensen in eenzelfde zoektocht. Niet dat we het allemaal weten. Mm-hmm. Terwijl in die sportschool, zelfs als je samen les doet, wat ik vroeger deed, zo van die steps en zo op muziek, maar dat doe ik niet meer. Ja. Maar zelfs dan ben je toch voor jezelf bezig.
17: Ja,
18: in die kerk zoeken we naar wat moeten we nou toch in deze ontzettende moeilijke, strijdende wereld.
16: Maar maak je geen vrienden in een sportschool? Ik heb geen idee hoe dat daar werkt.
18: Ik niet.
16: Eigenlijk.
18: Ik ben super. Ik wil niemand spreken. Ik maak geen praatjes. Ja. Ik ben echt heel vervelend. Ja. Maar er komen ook een mensen om praatjes te maken. Ja echt
16: ja,
18: wel.
16: Dat moet toch ook wel.
18: Maar ik denk niet dat ze dan. Het is gezellig dan voor mensen.
16: Ja, en de kerk is dan een wat extra dimensie of zo.
18: Nou ja, voor mij wel, ja. Ik vind het toch. We komen vast nog wel op de tekst die me zo raakte. Dat ik kom ook echt wel om iets te horen. Of ik vind het muziek heel fijn. Ja. Liederen. Ik vind het stil zijn met elkaar heel fijn.
16: Ja.
18: En ik vind het ook wel heel fijn dat ik omringd ben door mensen waarbij ik het gevoel heb. Nou, die zijn in ieder geval niet onverschillig ten opzichte van allerlei leed in de wereld.
17: Je schrijft zoiets als, na mijn rondje in de sportschool, dan voel ik me altijd beter.
18: Ja, zeker.
17: Maar niet minder alleen.
18: En zeker niet getroost. Sterker nog, ik heb me soms ook enorm geërgerd aan wat ik iedereen hoor beweren. Want als ik dus niet praat, wat ik niet doe, hoor ik natuurlijk wel wat we allemaal.
16: Ja.
18: En dat is echt gewoon een doorsnee van de bevolking natuurlijk. Ja, dus,
16: en daar hou je niet van?
18: Van de doorsnee. Nou, want ik heb best wel moeite met wat sommige mensen zeggen. Ja. Maar ik ga niet in discussie daar. Tenzij ik iets heel erg. Iets hoor waarvan ik denk, nou, zo praat je niet over mensen.
16: Maar even tussendoor denken, is dat van een schrijver niet veel interessanter dan de kerk?
18: Qua inspiratie.
16: Nou ja, je hoort daar echte dialogen, denk ik.
18: Ja, maar goed, een schrijver gebruikt alles. Dat is zeker zo. Vandaar dit essay.
16: Ja, precies. Ja.
17: Een essay dat je ook een beetje ergens omschreven hebt als een coming out. Kan je dat zo zien? Als een soort drempel over moeten gaan om dit te schrijven? Dat blijkt uit je stuk ook wel duidelijk.
18: Nou, om te schrijven niet, want ik schrijf altijd eerst en denk daarna, mag dit naar buiten?
17: Oh ja.
18: En sowieso hou ik niet zo van in opdracht of voor een bepaalde datum schrijven. Dus ik schrijf het gewoon, dan ben ik vrij. Dat leer ik ook mijn studenten die ik schrijfles geef. Van, eerst ben je helemaal vrij, want anders dan blokkeert alles al.
16: Wat bedoel je met vrij? Dat je het opgeschreven
18: hebt? Anders mag je opschrijven. Ja. En daarna kun je nog gaan nadenken, nou, dit moet misschien niet, want het is niet zo aardig voor wie dan ook.
17: Wil je dit in een landelijke krant?
18: Dit wil ik niet delen, of dit is te persoonlijk, precies. Maar coming out is een groot woord, maar ik dacht wel. Nou, het is best wel wat om dan toch in de krant op te schrijven van, ik eindig eigenlijk met ik en een aantal andere mensen besluiten om te geloven.
16: Ja.
18: Ik zie het ook echt wel als een besluit. Omdat we ons daar dan toch beter bij voelen. Wat brengt ons iets? Dat vind ik moeilijk om uit te spreken de laatste, laten we zeggen, 15 jaar. En nu, het grappige is dat er nu zoveel mails komen en zoveel reacties van mensen die dit dus meteen herkennen. En ook hele mails met dezelfde zoektochten, dezelfde eerst in de kerken, dan weer uit, dan weer, nu misschien weer teruggekeerd.
16: Ja.
18: En ook wel, van de week mailde iemand, toevallig ook een journaliste, die zei, ja, ik kom er nu vooruit sinds kort, maar ik krijg hele nare reacties.
17: Oh, dus ze komt vooruit ook dat ze gelooft?
18: Ja, En dat ze kerkt ook. Ja, ja. Dat ze naar een kerk gaat. En dat, daar schrok ik wel van, want dat ervaar ik eigenlijk niet zo. Ik heb wel
17: heel veel reacties gehad.
18: Ik heb vooral hele positieve reacties gehad.
16: Ik had het idee dat dat hele kritische van wat ben jij nou achterlijk, dat het meer van de babyboom generatie is. En dat dat onder de jongere generaties minder is geworden. Maar dat komt dus nog wel voor.
18: Maar dat is dus precies wat ik terugkrijg. Ja. Ik ben 62, zij volgens mij nog ietsje ouder.
16: Oh ja.
18: En ze zegt, mijn vrienden, veel echt overtuigde atheïsten, vinden het echt belachelijk.
16: Ja.
18: Ik heb dat maar 1 of 2 keer wel zo gevoeld. Toch wel een behoorlijke weerstand haast.
16: Nou ja, je hebt natuurlijk in onze generatie heb je nog best wel veel mensen die zelf vroeger in een kerk gezeten hebben.
18: En beschadigd zijn.
16: Ja, en nog het een en ander hebben af te rekenen of wat dan ook. Ja.
18: En dus dat snap ik ook.
16: Mm-hmm.
18: En ik vind dat ook best wel ingewikkeld hoor. Want ik denk dat als er discussie gevoerd wordt, gaat die natuurlijk ook wel snel over hoe ga je nou willen horen bij een club die, homoseksualiteit afkeurt. Of dit doet misbruik in de kerk. Wordt ook bijna altijd meteen op tafel gegooid. En denk ik,
16: het gebeurt wel.
18: Het communisme zit ook heel veel goede dingen in, maar is ook heel erg fout gegaan. Dat geldt eigenlijk voor iedere ideologie.
16: In sportscholen gebeurt ook wel eens wat.
18: Nou ja, je kunt bijna. Het is best wel fijn om idealen te hebben, maar zodra er sprake is van een ideologie, gaan er ook dingen fout. En natuurlijk vooral als het extreem wordt.
16: Ja.
18: Maar dan zit je meteen in die discussie en dat denk ik, ja.
17: Nou ja, want je vertelde ook dat. Iemand jou laatst dan ook vroeg van of je gelovig bent. En dat je zei van, ik ben een zoekend mens.
18: Ja.
17: En dat je daarna eigenlijk een beetje boos op jezelf was.
18: Dacht ik, ja.
17: Maar dat komt al voort misschien uit het idee van, ik ga niet zeggen dat ik nu gelovig ben. Ik zeg dat ik zoekend ben, want dat wordt meer geaccepteerd of zo. Of dat is.
18: Dat, het was ook een beetje het moment. Hè. Soms als je zo voelt, we gaan het er nu niet een uur over hebben. Dus ik voelde ook al wel een soort van weerstand tegen, waarom zou je gelovig zijn? Ja. Maar dan nog dacht ik, zeg ik het weer? In mijn essay haal ik Stefan Sanders aan, die in zijn boekje Gods schaamte, alleen het woord, de titel Gods schaamte, zegt dat hij in het begin, toen hij dus aan het zoeken was, over zijn schouder keek als hij de kerk inging. Van wie ziet mij? Ja. Stel dat een bekende me ziet. En dan denk ik, dat is toch eigenlijk ook helemaal van de gekke. Maar dat gevoel zit er soms een beetje van.
17: Het is blijkbaar in onze cultuur is het gemakkelijk om te zeggen dat je zoekend bent. En dat je ook echt.
18: Ja, zoeken dat mag. Dat is prima.
17: Ja, ja, ja.
18: Maar dat zijn we allemaal. Dus een dooddoener.
16: Lekker nog, dat is aan te bevelen.
18: Wij zijn dolende mensen.
16: Ja.
18: Toch? Ja. Maar op de een of andere manier is het hebben over je geloof ook wel heel kwetsbaar. Want het gaat natuurlijk wel over misschien wel je diepste zelf. Waar zit je mee? Wat deel je dan met wat je dan misschien God noemt? En hoe vaak hebben we het daarover met elkaar? Dus je raakt meteen ook wel aan. En niet als je zegt, nou, ik geloof, ik ga naar de kerk en ik doe dit en dat. Een beetje het geloof wat ik vroeger leerde. Veel regels, bidden voor het eten, bijbellezen na het eten, op zondag naar de kerk gaan. Maar eigenlijk hadden we het er nooit over.
16: Inhoudelijk
18: het was,
16: niet.
18: Het was gewoon zo.
16: Structuur die je had.
18: Ja, en pas toen ik tiener werd, ging ik discussiëren. Maar dat was best wel ingewikkeld. Maar eigenlijk, ik denk dat heel veel mensen die vroeger in de kerk opgevoed werden, die leerden de regels en de mores. Maar dat was het dan.
16: Ja. Maar het is misschien ook wel dat de dingen die heel diep gaan voor je, dat daar ook veel moeilijker taal voor te vinden is.
18: Heel moeilijk.
16: Dus als je daar gesprek over hebt, dan vraag je ook veel van het geduld en de tijd en de goede wil van de ander om het te kunnen uitleggen. En zelfs dan hoor je zelfs soms nog praten. Het is misschien een beetje zoals tegen iemand die helemaal niets met klassieke muziek heeft. En dan moet je uitleggen waarom je Mozart zo mooi vindt. En die blijft dan zeggen van, ja, maar waarom dan?
18: Ja, er zit geen beat in.
16: En hoe dan?
18: Ja.
16: En zoveel tijd eraan besteden. En het is duur ook.
18: Het gaat dus ook heel erg over gevoel. En over niet weten. En dat wilde ik in dat stuk wat ik geschreven heb ook zeggen van ja, omdat je het nooit zeker kan weten, moet je dus inderdaad een besluit nemen. Van nou, je weet je wat, ik ga er toch maar gewoon voor.
16: Ja. Ja.
18: En ik heb daar denk ik zelf een hele tijd met mezelf over gediscussieerd. Gewoon decennia lang zo van er is geen rationeel is het misschien inderdaad onzin. En als iemand mij vraagt, ja, maar wat geloof je dan precies? Dan kan ik dat nog steeds niet vertellen. Het is meer een gevoel.
16: Okay.
18: En dat gevoel ben ik nooit kwijtgeraakt, realiseer ik me ook steeds meer. Het was de inderdaad kerk kwijt. En vindt ook van alles van de kerk. Dat is ook ingewikkeld. Maar ja, ik geloof niet dat ik ooit... Ik denk eigenlijk dat ik altijd wel zei dat ik een gelovig mens was. Tegen mensen die daar enigszins naar vroegen.
16: Waarom vond je het dan zo nodig om dat nu een trouw op te schrijven?
18: Ja, dat was getriggerd doordat er best heel veel publicaties zijn geweest de laatste, nou misschien al wel 2 jaar, over dat er steeds meer, vooral jonge mensen, zich weer bij een kerk aansluiten.
16: Dat hoor je veel. Gen Z, ja.
18: En dat valt mij op. Daar ga ik over nadenken. Ik hoorde het ook wel van mensen. Ik hoorde ook van leeftijdsgenoten die weer aan het onderzoeken waren, waar zou ik dan misschien bij willen horen. Mm-hmm. Ik las het boek van Jona Valken.
16: Ja.
18: Ik las het boek van Lieke Marsman. Nou ja, je bent, dat is bij de eerste in mei, dan ontstaat er een stuk. Ja.
17: Ja. Ja, we komen er nog op terug,
18: ja,
17: uiteraard. Maar het is ook interessant om meer te weten over wie jij zelf bent. En iets over je achtergrond. Ook omdat het in jouw werk als schrijver natuurlijk een grote rol speelt. Jij put veel ook uit je eigen leven. En uit je eigen verleden. Ook in je nieuwe boek, Wilgekind. Dus als we daar een beetje op inzoomen, lijkt me dat wel de moeite waard. Misschien ook wel beginnen met jouw geboorte. Want dat vond ik ook wel opvallend.
18: Heel opvallend.
17: Geboren in Nieuw-Zeeland.
18: Ja.
17: Ja, dat kan niet iedereen zeggen.
18: Nee, maar ja. Nou, in die tijd, ik ben van 1963, waren natuurlijk veel Nederlanders zochten een land waar ze naartoe wilden emigreren. Ja. Was best wel hip in die tijd.
17: Ja.
18: Dus ja,
17: veel
18: mijn...
17: Canada en zo.
18: Ja, veel Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, ja. Australië... Mijn ouders, we hadden elkaar in Engeland ontmoet. Dus ze waren al niet heel erg alleen maar op het Hollandse gericht. Nee, mijn vader die werkte daar als een soort dominee in opleiding. Mijn moeder werkte er eerst als au pair en later als lerares. Nou ja, ze ontmoeten elkaar, zijn in Nederland getrouwd. Maar ik denk dat er toen al, dat weet ik eigenlijk niet eens precies... maar wel zo'n plan was, ja, we gaan wel iets spannenders doen... dan alleen maar in Nederland zijn.
17: We gaan naar de andere kant van de wereld.
18: Ja.
17: Veel verder kan je niet.
18: Nee, en mijn moeder was ook geboren aan de andere kant van de wereld. Dus dat was voor haar ook nog wel een soort van normaal. Mijn moeder is geboren in Indonesië. En de halve familie van twee kanten heeft eeuwenlang daar gezeten... in Nederlands-Indië, toen nog Nederlands-Indië. Ja. Dus dat was voor hen best wel normaal om zo te denken...
16: Ja.
17: We associëren Nieuw-Zeeland altijd met een soort idyllisch
18: paradijs.
17: Lord of the Rings is daar geloof ik gefilmd.
18: Ja,
17: een soort
18: mooie
17: natuurparadijs.
18: Ja.
17: Zijn dat ook herinneringen die jij hebt? Of?
18: Nou ja, ik heb sowieso niet veel herinneringen... omdat ik bijna 4 was toen we teruggingen. Dus ik, de herinneringen beginnen op de boot... de Achille Lauro die naar Nederland voer.
17: Daar gaat met de boot dan ook mee? Ook lang.
18: Nou ja, vliegen was heel
16: die boot,
18: duur.
16: Die boot is toch in de Middellandse Zee ooit onder de kapers of zo?
18: Dat was waren wij.
17: Wat? Wat waren jullie? Jullie schip is gekaapt.
16: Dat is een meneer met een rolstoel
18: mijn tweede
16: afgegooid.
18: Roman Zeehonk gaat over de hele geschiedenis van dit schip. Ja. Dit schip heette eerst Willem Ruis. Dus dat begint al voor de oorlog gebouwd in Rotterdam. Hele geschiedenis. En werd eind jaren 50 gekocht door een Italiaan. Toen werd het Achille Lauro. En toen was het dus een cruiseschip, maar ook een lijnschip. Ja. Dus wij kwamen in 67 van Nieuw-Zeeland naar Nederland op de Achille Lauro terug. Maar we waren het laatste schip wat door het Suezkanaal voer... vlak voordat daar de Zesdaagse Oorlog uitbrak.
16: Ja.
18: Dus ik beweer dat mijn eerste herinnering... een van de herinneringen... Nee, ik heb wel herinneringen aan Nieuw-Zeeland... maar van dat schip is een hele herinnering... dat de tanks opgesteld stonden... die op het schip gericht waren... Ik dacht, nou, dat heb ik verzonnen. Maar mijn vader zei later, nee, dat is waar. Dat was echt zo. Daarna kwam de blokkade, Suezkanaal dicht. En dat zou een behoorlijke ramp geweest zijn, want het halve schip was ziek. En als je dan om moet varen helemaal om de Kaap van Afrika... dan was dat niet goed afgelopen.
16: Nee.
18: Dan waren we zo'n schip als nu de... Ik weet even niet hoe het schip heet, maar met het hantavirus.
17: Ja, dat virus, ja.
18: Ja. Dus het was een bijzondere reis. En ik heb die hele geschiedenis van dat schip dus in een roman verweven... waarin ook de Nederlands-Indië geschiedenis van mijn moeder zit. Dus dat heb ik in elkaar
17: Zeevonk. Bijzonder roman.
18: Zeevonk,
17: ja.
18: Dus ja.
17: Genoeg materiaal vanuit jouw leven.
18: Om uit te putten.
17: Ja, precies.
16: Ja, nee, er valt ding op mijn plek nu.
17: Ja, precies.
18: Ja.
17: Dit is een tumultueuze reis die je hebt gehad als kind naar Nederland toe. Maar eigenlijk, jouw jeugd, waar natuurlijk een deel komt ook terug in dit boek, Wilgekind. Het is deels, het is gewoon een roman. Dus er zijn zaken die zijn fictief en verzonnen. Ja. Maar er zijn ook zaken waarvan je put uit je eigen leven. En volgens mij, als ik dat goed heb begrepen... een van de dingen die je wel uit kan halen, ook over je eigen leven... is dat jij wat moeilijke jeugd hebt gehad. Of in ieder geval een moeizame relatie met je ouders.
18: Ja.
17: Als ik het zo kan zeggen.
18: Ja, dat is denk ik moeizaam niet altijd. Dus er zijn ook, ik schrijf het ook in dankwoord, dat ik al schrijvend ook steeds meer dacht, ach, ik heb ook hele mooie herinneringen. Dus dat was ook wel helend. Het thema van Wilgekind is eigenlijk dat je gaat mantelzorgen. Dat doet onze halve generatie op het moment. Ik geloof dat we 1,7 miljoen mantelzorgers hebben op het moment.
17: Ja.
18: En dat wordt een beetje gepresenteerd als, nou, dat doe je nu eenmaal voor je ouders.
17: Ja.
18: En ik heb eigenlijk willen problematiseren in deze roman dat voor heel veel mensen dat echt niet zo vanzelfsprekend is.
17: Nee.
18: Want ik ben natuurlijk echt niet de enige die een ambivalente relatie met mijn ouders had. Dus toen ik het dan toch gedaan had, dat bracht mij enorm veel. In het boek laat ik Hanna voor de vader zorgen. In de realiteit was het zo dat mijn vader in heel korte tijd gestorven is. Waarin ik wel het besluit nam, ik zal er zijn. Ik hou mijn mond, ik ga het nergens meer over hebben. Ik ben er gewoon. En het waren 8 hele goede weken. Maar daarna heb ik bijna drie jaar voor mijn moeder gemantelzorgd. Dus ik heb het eigenlijk een beetje omgedraaid.
17: Ja. Ten opzichte van het boek. Ja.
18: Ja, want in het boek is gewoon het thema, zij zegt, ik ga dit nooit doen. Nou, dat heb ik echt ook tot mijn 50ste geroepen. Ze bekijken het maar, ik ga dit nooit doen.
16: Ja, waarom was je boos?
18: Nou,
16: om die reden,
18: ik heb heel veel voor mijn moeder gezorgd als kind en als tiener. En dat komt wel terug in het boek. Ik laat in het boek de moeder darmkanker hebben en eraan overlijden.
16: Ja.
18: Mijn moeder overleed niet, maar had ook darmkanker toen ik 14 was. En ik was ook het kind wat in het boek ook echt veel verzorging geeft. Ook de vieze dingen, dat heb ik allemaal ook gedaan.
16: Ja.
18: Maar ook toen ik 4 was, was mijn moeder ziek. En was ik degene die met de kopjes thee sjouwde. Dus,
16: ja.
17: Ze was ook depressief, toch?
18: Mijn moeder was een dat is natuurlijk nooit gediagnosticeerd, want dat ging eigenlijk niet zo in die tijd. Maar terugkijken denk ik, eigenlijk was mijn moeder heel vaak hele periodes depressief. Vanwege verlies van een kindje, dat is ook echt gebeurd. Maar ook alle andere dingen die ze meegemaakt had. Mijn moeder is in een jappenkamp opgegroeid. Van de 8e tot de 13e was het oorlog.
16: Een behoorlijke rugzak.
18: Enorm, ja. En dat vind je als kind allemaal normaal.
16: Ja.
18: Maar toen ik zelf moeder werd en depressief werd en in therapie ging, toen werd haar gezegd, mevrouw Zwaan, u heeft al een hele beladen jeugd gehad.
16: Ja.
18: En ik dacht, nou, het zal wel, daar hebben ze het over. Maar toen pas ben ik een beetje gaan beseffen dat ik te veel gezorgd had.
17: Ja. Wat merkte jij als kind, naast dat je gewoon moest zorgen, dat zou je misschien doorhebben gehad als kind, want dat doet niet ieder kind, dat je zorgtaken overneemt. Maar wat merkte je in de relatie met je ouders? En met je moeder misschien specifiek, want daar hebben we het nu over.
18: Nou, mijn moeder was een geweldige moeder voor kleintjes. Maar daarna, was ze toch, denk ik, had ze echt wel genoeg aan zichzelf. Dus ik was een heel zelfstandig kind. Er waren meer kinderen, dus we hebben ook allemaal hun verhaal. Ik was denk ik het kind die probeerde dat ook nog allemaal op te lossen. Mijn vader was gewoon iemand die er heel erg was toen wij klein waren. Maar hoe ouder ik werd, hoe harder hij ging werken.
17: Hij was predikant, hè?
18: Ja, hij was predikant. Hij ging voor zijn werk. We hadden ook altijd mensen in huis. Hij was altijd iedereen aan het redden. Hij was, denk ik, voor mijn moeder ook niet altijd leuk. Want dan kwam er weer een verschoppeling. Of een
17: probleemgeval.
18: Ongehuwde moeder. Of een. Dus ja, ik weet niet beter dan mijn vader. Gewoon, nou, in ieder geval van 8 tot 12 aan het werk was. En best wel afwezig. Behalve op de momenten dat ik als tiener de strijd aan ging. En dan ging ik hard in gesprek. Maar ja, daar kom je natuurlijk ook niet op die leeftijd niet zoveel verder mee.
17: Nee. Dus een beetje, wat is het woord dat je eraan kan geven? Afstandelijk? Of?
18: Nou, misschien niet echt gezien worden. Ja. Ze hadden hun eigen dingen. Dus nu kijk ik er veel milder naar. Denk ik, ja, ze hadden zoveel. Ze brachten zelf zoveel beschadigingen mee. Ook mijn vader is ook een oorlogskind. Hongerwinter. Ging op zijn 14e ergens anders wonen. Omdat daar eten was. Ja. Dat vond hij ook heel normaal. Dus ze vonden het ook wel normaal dat wij voor onszelf zorgde, denk ik, al heel jong.
16: Ja.
18: En dat denk ik, als je geen voorbeeld hebt gehad, zo kan ik er nu naar kijken.
16: Waren zelf ook wat verwaarloosd, zeg maar.
18: Dat is natuurlijk ook wat er gebeurt. Als je in een kamp zit, daarna kwamen ze, nou ja, dan zit je nog in een doorgangskamp, dan kom je naar Nederland. Er werden al die kinderen, mijn oma had 7 kinderen, die leefden allemaal nog en we werden verdeeld over familie. Dat is nooit meer een normaal gezin geworden.
16: In termen van binding en zo, is dat al niet goed voor je?
18: Nee. Ik ben blij dat ik zo oud ben geworden en mijn ouders dus zo oud, dat ik kon zeggen, laat los. Er zijn gewoon nu 2 hele oude, hulpeloze mensen die zorg nodig hebben.
17: Ja, en wat je vertelt over je vader, dat is iets wat je wel vaker hoort. Hè, bij, ook specifiek volgens mij wel bij predikanten. Ja. Dat ze heel veel, ze willen de wereld redden eigenlijk. Ja. Ze willen allemaal mensen helpen.
16: Enorm plichtsbesef.
17: Maar dat gaat dan ten koste soms van het eigen gezin.
18: Ja, de roeping. Nou ja, dat geldt natuurlijk voor heel veel mensen met een roeping.
17: Ja.
18: Hè,
17: ja.
18: Als jij
17: politici,
18: of als jij ouders hebt die bij Artsen zonder Grenzen zitten, of weet ik veel wat voor idealisme hebben.
16: Er is altijd wel meer nood nog.
18: Precies. En je eigen gezin, dat kan je ook wel vergeten. Ik heb het omgedraaid. Ik ben daardoor een vreselijk overcompenserende moeder geworden. Dat is ook niet goed hoor.
16: Ja.
18: Maar dat is wat je dan doet, ja.
16: Is dat, ik ga nooit voor ze zorgen, zei je. Als zij oud en gebrekkig worden.
18: Ja, dat laat ik Hanna in het boek ook roepen.
16: Ja.
18: Maar ze doet het. Nou, met zeg maar veel weerstand wordt ze er ook ingezogen. Want dat is natuurlijk ook, dat is ook wel mijn ervaring. Kijk, mijn vader die kreeg een diagnose op 1 juli en op 24 augustus is hij overleden.
16: Oh ja, nou, dat is heel
18: toen
16: snel.
18: Dacht ik echt, oké, twee reddeloze mensen, hoe noem je dat? Hulpeloze mensen, ik ga gewoon daar zo vaak mogelijk zijn. Dat was heel mooi, want hij gaf zich ook helemaal over. Dus hij liet mij op dat moment ook alles regelen en zei wat fijn dat je dit doet. Nee, hij regelde zelf, hij had de regie altijd, maar nu opeens niet meer.
16: Nee.
18: Toen bleek mijn moeder eigenlijk heel veel hulp nodig te hebben. En toen dacht ik, ik ga het gewoon regelen. Dus ik regelde de thuiszorg en mensen. En we woonden op een uur afstand. Maar zo werkt het dus niet. Nee. Want de thuiszorg heeft ook zo zijn beperkingen. En buurtzorg.
16: Je wordt gewoon op jou gerekend als kind, hè? Het
18: wordt gewoon in no time meer. Ja. Dus dat laat ik bij Hanna in de roman ook gewoon gebeuren. Je wordt er gewoon ingezogen. Ja. En op laatst denk je, ik moet het maar tot het einde volbrengen.
16: Is dat nog een tijd geweest dat je dan dat de band ook verbetert? Zeg maar, dat je nog dingen kunt uitpraten misschien? Of?
18: Nou, uitpraten niet. Dat was ook echt een besluit. Ik ga niks proberen uit te praten. Okay. Mijn vader was alleen maar diep dankbaar. Ik vond het mooi om bij zijn. Ik ben gewaakt toen hij kreeg palliatief sedatie. Ben gewoon daar gebleven. Bij mijn moeder was het mooie. We waren, jullie noemden het woord afstandelijk net.
17: Ja.
18: Het is misschien niet eens per se afstandelijk, maar we hadden het eigenlijk niet echt ooit ergens over. En we raakten elkaar ook al heel lang niet meer aan. Ja, misschien een vage zoen zo in de lucht bij komen en gaan. Maar mijn moeder viel me vanaf de dag dat mijn vader, dat ze wist dat hij zou gaan sterven, viel ze me in de armen. En vanaf dat moment is ze me bij het komen en bij het gaan. Heeft ze me omhelst. 3 jaar lang. En dat heb ik zo gemist toen ze dood was.
16: Ja.
18: En alleen dat al is een stukje inhalen. Denk
17: toen ze dood was, maar ook dus gemist daarvoor eigenlijk.
18: Ja. Maar nu heb ik het toch gekregen.
17: Ja.
18: Dus ik dacht echt, dit heeft me. Ik weet nog dat ik ergens een keer daar liep. Door dat stomme dorpje waarvan ik zei, ik wil hier nooit meer terugkomen. Ik heb er 4 jaar gewoond als tiener, vreselijk. Zij waren er gebleven op de Veluwe. En dat ik dacht, ik vind het hier nog steeds vreselijk, maar ik had deze periode nooit willen missen. Ik ben echt blij dat ik het gedaan heb. Ook al was het op het laatst bijna niet meer te doen. Bijna elke dag
17: ging
18: mijn jongste naar school en dan in de auto en dan daar zijn.
16: Maar goed, dan ben je dochter van een dominee, gelovig gezin. Beroepsgelovig, mag je wel zeggen. Ja, dat zijn dominees dan toch ook.
18: Maar hij was ook heel gelovig.
16: Ja, ik wil niet cynisch, maar ook een soort voorbeeldfunctie. Ook iemand die het uit moet dragen. Maar jij zit op de achterkant, zeg maar. Je ziet dat er thuis nog wel wat steken vallen. Misschien niet heel naar of heel, zoals je soms wel eens hoort. Maar toch, dat idealistische verhaal van het geloof aan de ene kant. Dat alles beter kan worden, vergeven, verzoend, weet ik het allemaal niet. En daar zit je dan, als dochter. Ga ik nog wel voor ze zorgen überhaupt?
18: Ja, maar niet zozeer vanwege het geloof, denk ik. Maar de steken die ze lieten vallen, die heb ik toch echt wel, zeker na toch best wel veel jaren therapie, kunnen zien als, ze hebben heus hun best gedaan. Ze hielden ook echt van ons.
16: Ja.
18: Maar ze konden het gewoon soms niet. Het
16: waren geen nare mensen.
17: Ze waren beschadigd.
18: Ja, heel beschadigd, zeker. Ja.
17: Ja. Het is wel eigenlijk ook in jouw boek, hè, dan beschrijf je dat heel aangrijpend ook. Hè? Hoe Hanna, dan de hoofdpersoon, eigenlijk ook vanuit het verleden een weerzin voelt.
18: Ja.
17: Ook tegen haar vader, boos is op haar vader.
18: Ja.
17: Maar toch ook de plicht voelt om hem als hulpeloze man te helpen. En ook echt te zorgen voor hem. En dat is eigenlijk wel een grote vraag die je stelt. Van, In hoeverre moet je zorgen voor iemand die niet goed voor jou heeft gezorgd? Je legt uit, in jouw leven ligt dat zelf genuanceerder. Maar dat is wel een grote vraag, denk ik, die voor veel mensen ook herkenbaar is.
18: Ja, ik geef nu veel lezingen over dit boek. En ja, we hebben dan prachtige gesprekken, heb ik met het publiek, over dat mensen ook beginnen te vertellen van ja, het moet nou eenmaal, maar ik doe het met weerzin. Sowieso ook het is helemaal niet zo prachtig allemaal mantelzorg. Het is natuurlijk ook gewoon zwaar. Het is soms ook vies. Het is gewoon, je moet allemaal dingen doen die je helemaal niet wil doen voor je ouders. Mensen vertellen ook dat ze soms ongeduldig worden. Daar zijn ook best wel een aantal documentaires over geweest.
16: Oudermishandelingen.
18: Ja, maar dan denk ik, snap het ook wel. Dat je op een gegeven moment denkt, ik heb mijn moeder op een gegeven moment ook wel ruzie gemaakt. Ik zei, je doet zo onaardig tegen de thuiszorg. Dit kan gewoon niet. Dat ik gewoon zat was om het allemaal maar te zien. En toen bond ze ook wel een beetje in. Maar het is allemaal niet roze geur en maneschijn. En al helemaal, als dus de relatie al moeizaam is, dan is het veel geven. En tegelijkertijd denk ik, misschien is het voor sommige mensen goed om afstand van hun ouders te nemen, maar over het algemeen is het denk ik nog beschadigender. Geeft het nog meer pijn. Dus natuurlijk kan je soms die keuze maken, maar ik denk dat het je ook veel kan brengen als je vanuit misschien compassie of inderdaad vergeving kan denken. Nou, weet je wat, ik doe het gewoon.
17: Wat dat betreft is hoe jij het beschrijft is ook realistisch. Het is heel rauw op sommige vlakken, maar je ziet ook wel, het kan iets brengen.
18: Ja.
17: Het kan ook iets weer heel maken, wat heel stuk is geweest.
18: Ja.
16: Ik bedoel, mantelzorg is natuurlijk een enorm thema vandaag met de vergrijzende samenleving. Maar daarnaast is het ook een thema, denk ik, waarbij je zoveel dingen kunt bespreken die in de relatiesfeer liggen. En ja, het doet iets over, hè, op een bepaalde manier. Wat vroeger een keer gedaan is, kun je nu weer een beetje overdoen. Op een bepaalde manier. Maar andersom. De rollen worden omgekeerd. Je haalt heel van de boven.
18: Ja, nou, en dat is iets wat mij denk ik ook. Er was een moment, en dat was een paar maanden voor mijn moeder stierf. Dus dan was ik echt al bijna 3 jaar aan zorgen. Dat ik opeens dacht, ja, maar nu is het normaal. Dus toen ik 4 was of 14 was, was het niet normaal. Dat moest je eigenlijk niet willen van je kind, dat ze zoveel doet. Maar nu was het normaal. Ik op mijn bijna 60ste en mijn moeder op de 88ste. En dat voelde zo goed. Dat ik dacht, we doen gewoon, de rollen zijn nu eindelijk normaal. In plaats van dat ik altijd maar op die verkeerde plek zat als dat geparentificeerde kind, zoals we dat dan noemen, die altijd maar voor de ouder. Ik ben eindeloos geprobeerd om dingen te op te lossen. En nu dacht ik, dit is gewoon wat mensen doen. Je ouders voeden jou op. En als je ouders heel oud worden. En is van alle culturen. Mensen zorgen voor hun oude ouders.
16: Heb je niet dat je het soms door je heen gaat? En hoe gaat dat straks met mij?
18: Krijg je daar dan
16: zin in? Of denk je dan juist van, nu ik dit zo heb gedaan, hoop ik dat iemand het nooit van mij hoeft te doen? Of juist, ik weet het niet.
18: Krijg je daar dan zin in? Nou kijk, de sportschool is toch een beetje vanwege het feit dat ik hoop om gezond oud te worden.
16: Dat je kinderen dat niet hoeven te doen.
18: En niet altijd krakkemikkig. Ik heb 4 kinderen, dus dat is al heel fijn. En ik zeg tegenwoordig heel vaak, jullie weten net, jullie zijn dus zo ontzettend op je neut. Want de generatie van mijn ouders hadden, geloof ik, dat zijn we de cijfers, hè, 25 mensen die naar ze om kunnen kijken. Ja. Jullie en ik hebben er straks 3 of zo, zeggen ze gemiddeld. Dat is echt schrikbarend. Plus dat de zorg overbelast is.
16: Dus dat die kinderen tegenwoordig overal over de wereld wonen?
18: Ook dat nog. Nou, dat mogen ze van mij niet gaan zo doen, hoor. Maar één is nu aan het vertrekken.
17: Dat moet hier blijven.
16: Dat moet je de strengste verbieden.
17: Dat zou sowieso niet doen.
18: Ik hoop dat ze terug zijn.
17: Maar Stefan, de manier waarop jij die vraag stelde, klonk alsof dit is.
18: Je maakt je zorgen al.
16: Nee, maar we maken toch eens grap over tegen onze kinderen. Van die moet straks onze billen wassen.
18: Ja, ik zeg het ook.
16: Ja, tuurlijk. Dat doen alle mensen onze leeftijd tegen hun kinderen vermoedelijk. Ja. Maar er zit ook altijd een halve ondertoon van ernst en het gaat alles door je heen.
17: Ja.
16: Je ziet natuurlijk ook wel dat je in een samenleving groot wordt waar het aan alle kanten piept en kraakt in de zorg.
18: Ja. En zij zien het ook. En ze hebben, dat ben ik wel tevreden over. Mijn moeder had echt een hele slier kleinkinderen, want ze had zelf 4 kinderen. Ik heb vrij snel alle kleinkinderen gemaild. Een stuk of 18 waren het, geloof ik. Inclusief die van mezelf. En gezegd, hey, oma heeft gezelschap nodig. Het ging dan niet eens om zorg. Maar ik wilde eigenlijk dat iedere dag iemand daar binnen liep. Ja. En ik zei, ik wil op zondag vrij. Dus we maken een rooster. Teken maar in. Wie gaat op zondag oma bezoeken? Hebben ze keurig al die tijd gedaan. Oh, geen enkel probleem.
17: Elke dag en kwam hebben... iemand naar binnen. Ja, het is ook wel een rijkdom. Ook vier kinderen is natuurlijk ook enorm. Prachtig.
16: Ja, ja.
17: Ja. Ja, Stefan, je hebt drie kinderen.
16: Drie,
17: ja, en ik heb er twee. Dus dat wordt al...
16: Je ziet al die generaties.
18: Jij krijgt het moeilijk, ja.
17: Er zijn
18: ik,
17: natuurlijk heel veel
18: ik
17: mensen...
18: Ik heb er vier, dat is handig, hoor.
17: Ja, precies. Dat is toch twee keer zoveel handen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die hebben geen kinderen. En, ja, het is natuurlijk helemaal... Is dit denk ik een angst en een zorg die heel veel mensen hebben? Van hoe
18: ja,
17: dit
18: daarom
17: laten?
18: Heb je natuurlijk nu ook de initiatief van Knarrenhof en Ubuntu.
16: Hofjes en zo, hofjes,
18: van alles. En dat snap ik ook. Je moet iets regelen als je inderdaad niet zo'n alleen al familienetwerkje hebt. Want we zien natuurlijk allemaal de bui hangen dat we dit niet kunnen. Nou ja, onze hoop is dan misschien op robots gevestigd. Er gaat nog best veel gerobotiseerd worden. Daar geloof ik ook echt wel in.
17: Dat zal echt gebeuren.
18: Ja, en dat is ook niet erg, denk ik. Als je dan het gezelschap kan hebben van echte mensen. Maar de zware handelingen, ja, waarom zou je dat niet gewoon automatiseren?
16: Dat zou kunnen verdelen.
17: Ja.
18: Ja.
16: Maar goed, er is terecht dat je zegt, mensen moeten daar wel tijd over na gaan denken. En niet dacht dat je 95 bent en niks meer kunt. Ja, nee, maar
18: dat is echt zo'n spotje nu. Ja. Denk, ja, het kan niet zo'n sier praat erover.
16: Jij praat er. Ik spreek met enige regelmaat mensen die net iets ouder zijn dan ik. En die plannen zijn aan het maken van een hofje of zo. Of een huis verkopen. Ja, samen met hun kinderen een huis kopen. Dat soort dingen. Ja. Dus je ziet dat wel steeds meer gebeuren. Ja. Voor zover je moet er natuurlijk wel middelen voor hebben. Maar, ja.
17: Mag ik een beetje, misschien een vreemde hypothetische vraag stellen? Maar ik ben er toch benieuwd naar. De manier waarop jij nu praat over je ouders. Zie ik toch wel een bepaalde zachtheid in. Ook met name misschien door die laatste periode dat je ook voor ze gezorgd hebt.
18: Ja.
17: Stel dat je ouders plotseling waren overleden. En je hebt nooit voor ze kunnen zorgen. Dan had je denk ik nu op een andere manier over ze gesproken. Op een andere manier naar ze gekeken, toch?
18: Ja. Ik heb dit ook al heel vaak hardop gezegd. Dat mijn ouders gingen... waren heel erg op zichzelf, gingen op reis. We zagen elkaar misschien vier keer per jaar. Gewoon decennia lang. We hadden heel erg een eigen leven. We reisden ook echt graag. Ik heb heel vaak gedacht, nou, daar gaan ze weer. Autorijden wordt natuurlijk ook minder bij oudere mensen. Ik dacht, nou, die zie ik straks nooit meer terug. Ja. En dat deed me niet zo heel veel, want het was nu eenmaal zo. Maar toen eenmaal deze laatste drie jaren voorbij waren, dacht ik, oh, ik ben zo blij dat het zo is gegaan als het is gegaan.
17: Toch wel, hè?
18: Ja, echt. Ja, voor mij heel veel beter. En voor hen denk ik ook. Want ik denk ook dat ze ook wel... Het praten was moeilijk. En het elkaar bereiken. Maar ze hebben heus soms ook wel eens aangegeven van... Ja, we vinden het zo moeilijk met jou. En dan dacht ik, ja, dat zal wel, maar...
16: Met jou?
18: Met mij dus,
17: maar,
18: ja.
17: Gaf ze dan ook woorden aan? Wat?
18: Nou, ingewikkeld dus, want dan ging het al snel. Ja, maar houd je dan niet van ons? Denk ik, ja, dat is niet helemaal het thema. Maar meer, hoe goed kennen jullie mij? Hoeveel belangstelling heb je voor me? Alleen al het feit dat jullie zo weinig er zijn voor ons. Hmm. Dat is gewoon lastig.
17: We begonnen natuurlijk dit gesprek met het geloof. Hmm. En het essay wat je schreef in Trouw over dat je nu volbondiger zou zeggen dat je gelooft dan je een hele tijd gedaan hebt, denk ik. Dat maakt ook nieuwsgierig naar die periode in je leven. Dat je er toch anders tegenaan keek. Of dat het toch meer een zoektocht was. Mm-hmm. Kan je daar iets meer over vertellen? Want je bent natuurlijk wel opgegroeid in een christelijk gezin met een vader als predikant. Waarom gleed het als het ware meer weg uit jouw leven op een gegeven moment?
18: Ja, ik heb van deze week ook wel veel over na zitten denken. Dat is natuurlijk ook wat het doet, hè, dit soort gesprekken. Nou, ik kwam uit op twee dingen, wat ik net al zei. Dat het geloof zelf, een gevoel, er altijd wel gebleven is. Ik bid bijvoorbeeld altijd, elke dag. Ben ik volgens mij nooit mee opgehouden. Ja, misschien eens een keer een avond een stom dronken in bed rolde of zo. Of vroeger niet, maar ik ben het altijd blijven doen.
17: Maar op wat voor momenten dan?
18: Voor het slapen gaan, in mijn bed. Gewoon. En dus ook wel in wanhoop, meestal in een ziekenhuis. Ja. Ik zoek ook altijd wel zo'n stiltecentrum dan. Daar ga ik wel naartoe. Mm-hmm. We branden altijd allemaal trouwens. Mijn kinderen doen het ook, kaarsjes in kerken op vakantie. Dus dat zijn van die momentjes. Ja. Dus wat verdween er? Ik denk, zodra je uit huis gaat... ik was in ieder geval niet een kind wat dan meteen... toen ik in Amsterdam studeerde, naar de kerk ging.
17: Wat is hier de lokale kerk waar ik naartoe kan?
18: Nee, echt niet. Nee. Ik was ook wel een beetje anti toen. Zo van, nou, eindelijk weg uit dat stramien.
17: Ja.
18: Maar ik ging wel bij het studentenpastoraat in een gespreksgroep. Ik ben dol op gespreksgroepen, dus dat heb ik eigenlijk lang gedaan. Toen ik kinderen kreeg, dacht ik, oh, ik wil ze toch wel laten dopen. Wat lastig was, mijn man komt uit een gereformeerd nest, maar had toen al heel duidelijk zoiets van, ik wil niet bij een kerk horen en ik geloof niet. Dus dat maakt wel dat je dus in je eentje in je zoektocht staat. Ja, dus ik denk wel dat wel degelijk heel erg uitgemaakt heeft. Ja. En hij stond er wel open voor om erover te praten. Hij was ook prima dat de kinderen gedoopt werden. Ik hoorde toen bij dat was de Nassaukerk in Amsterdam, superactief, buurtkerk. Ja. Ik werkte in de verslavingszorg, dat was een beetje lastig, want mijn klanten liepen ook mee de kerk in. Nou, in het inloophuis waar ik dan vrijwilliger was. Dus het liep allemaal dwars door elkaar. Maar ik vond het wel. Ik vond het wel wat kerk moet zijn. Open voor iedereen. Ja. Toen verhuisden we naar Zutphen. En toen was het leven heel vol en druk. En toen zakte het weg. Had er geen, dus dat, maar toen werd mijn zoon ziek. Dat was dan zo'n moment waar ik dacht, hè, wat kaal is dit. Het is ook kaal om niet bij een geloofsgemeenschap te horen.
17: Ja, maar hoe merkte je dat dan? Wat voor?
18: Nou ja, dat je dan dus niet het in ieder geval op zo'n plek kan delen. Dat ik weet wel dat ik toen, ik heb toen ook een essay erover geschreven. Tijdens de volzin. En er kwamen ook wel weer veel reacties op.
17: Flirten met God heette
18: dat. Flirten met God, ja, precies. Ook een beetje met dat idee van, ja, ik ben ook wel een tut hola. Nu het moeilijk is, vlucht ik opeens weer in de armen van God. Dat voelde me daar best wel schuldig over.
16: Je leven lang flirten, maar nooit trouwen. Dat idee.
18: Ja, zoiets. Ja. En alleen maar wanneer het je uitkomt.
17: Ja, wat een belangrijke zin in jouw essay is volgens mij. Dat er iets buiten het rationele nodig is om overeind te blijven.
18: Ja. Ja, en dan kom ik weer bij dat gevoel. Zodra ik dat probeer in woorden te vangen, ja, dan blijft er niet zo heel veel over. Dan wordt het gauw makkelijk of cliché. Ik kan ook niet een beeld. God is voor mij echt niet een man met een baard. Ik hou wel van Hildegard von Bingen, die veel meer kijkt vanuit een vrouwelijke energie.
16: Mystica, hè?
18: Ja.
16: En trouwens ook een geduchte geleerde.
18: En de eerste vrouwelijke non in die tijd, volgens mij, richtte een klooster op. Was allemaal heel uniek. Ja.
17: We hebben het echt over de middeleeuwen.
18: En ze componeerde ook prachtige muziek. Is voor mij echt niet een man met een baard. Ik hou wel van Hildegard von Bingen, die veel meer kijkt vanuit een vrouwelijke energie.
16: Mystica, hè?
18: Ja.
16: En trouwens ook een geduchte geleerde.
18: En de eerste vrouwelijke non in die tijd, volgens mij, richtte een klooster op. Was allemaal heel uniek.
17: We hebben het echt over de middeleeuwen.
18: En ze componeerden ook prachtige muziek.
17: Geloof ik de oudste

0: wordt, ja.
1: Ja, en ja. Ik haal het in Wilgekind ook aan. Ik laat Hanna hier ook aan denken. Dus die vrouwelijke energie, ja, ik zeg ook in mijn essay... Het is toch een beetje schuilen in de moederschoot. Als ik dan weer zo'n troostmoment zoek. Maar ik wil er nu wel weer wat meer ritme in aanbrengen. Ik denk, ja, ik heb daar toch blijkbaar die momenten in een kerkdienst bij nodig. Of een moment dat ik, dat kan ook zijn, de dom binnenlopen en even een kaarsje branden. Maar wat ik dus gemerkt heb in die, zeg maar, 20 jaar waarin ik het liet versloffen, dan... Ja, dan verdwijnt het ook in de waan van de dag.
2: Dat kan blijkbaar. Wat, ik denk dat wat jij vertelt is voor veel mensen, voor superveel mensen herkenbaar, denk ik. Dat het op een gegeven moment wegglijdt uit je leven eigenlijk. Want de meeste mensen nemen niet afstand van het geloof of op een hele bewuste manier. Die smijten versloft. De deur dicht. Het versloft, ze gaan verhuizen en denken een nieuwe kerk gaan zoeken, ik weet het niet. En zo gaat het op een bepaalde manier, verdwijnt het uit je leven of neemt het een steeds minder prominente plaats in. Maar voor veel mensen blijft dat op een gegeven moment ook zo. En bij jou, wat natuurlijk naar voren komt in jouw verhaal en ook in je essay, is juist op dat momenten dat het even lastig is. Je hebt veel ziekenhuismomenten gehad in je leven, bij jezelf, maar dus ook van naasten, familie. Dan heb je blijkbaar toch meer nodig of zo. Dan heb je toch misschien meer verhaal nodig of nou vast nodig.
1: Ja, en dat voelt een beetje opportunistisch. Maar wat ik ook merk is dat ik het sowieso nodig heb. En dat ik het wat gemakzuchtig misschien wat labelde onder... ja, als ik hou heel erg van wandelen. Als ik in de natuur loop, dan voel ik het ook wel. En dat is wel een beetje zo. Maar ik merk dat er toch iets bewuster over nadenken... en bij stilstaan, maar ook wel dan net weer een stapje verder helpt. En het mooie vind ik nu dat ik dus heel veel mails krijg... naar aanleiding van het essay... waarin zowel jongere mensen als leeftijdsgenoten zeggen... oh ja, ik had dat ook en toen zakte het weg... maar nu ben ik daar een tijdje gaan kerken en ik ben dat nu aan het doen. En dat ik denk, oh, ik ben echt niet de enige die hier een beetje meeloopt te modderen. En we proberen natuurlijk ook, zeker mijn generatie... de ballast nog van het strenge, het moeten, het achter te laten... Nou, ik ben ook wel heel erg geïnteresseerd in, en dat ga ik nu een beetje uitzoeken, hoe zit het nou met die jonge mensen die zich bij kerken aansluiten? Ik ben gevraagd om een boek te schrijven nu.
2: Ah, dit gaat ook een boek worden.
1: Ja, ik ben gevraagd door uitgeverij Thomas Rob om een boek te schrijven, niet over per se zoiets als mijn geloof, maar veel met deze zoektocht naar wat is dat toch met geloof in deze tijd. Dus breder. Kijken van nou, wat is er aan de hand?
2: Ja.
1: Een langer essay, zeg maar.
2: Dat is boeiend.
1: Ja,
2: want dat is ook iets waar wij natuurlijk al jaren de hersens over kraken. Wat gebeurt er nou allemaal in de samenleving?
1: Ja, heel
2: ook,
1: interessant.
2: Ook op dit vlak.
3: Ja. Veel aan het gebeuren, ja.
1: Maar goed, mijn dochter die dan zegt, die is 23, die woont, heeft een huisgenote en die zegt een beetje, maar mama, ik vind religie heel interessant. Ik zeg, geloof je dan? Nee, dat niet. Maar ik vind het zo interessant. En we dachten, we weten niet genoeg van de Bijbel. Dus zij en haar huisgenoten zijn nu elke avond een stukje uit de Bijbel aan het lezen. Nou, daar ben je lang mee bezig, hoor. Maar de echte, niet de Bijbel. Dan
2: kun je het vooruit volhouden, ja.
1: Maar dat is toch grappig?
2: Ja, nee, maar het is wat dat betreft echt een andere tijd, denk ik.
3: Al die categorieën gaan schuiven. Jij bent van de generatie die dit als kind nog meegekregen heeft. En die in zekere zin ook terugkeert naar een vorm die je kent. Ja. Ik vergelijk het wel eens met... Zeg maar mensen die gescheiden zijn en het voorzichtig aan die gaan beginnen aan een relatie. Dan heb je ook, je moet heel veel verwerken en zo, maar ergens durf je het weer een beetje aan.
1: Ja.
3: Maar die nieuwe generatie die nu, waar jij dan met je essay over gaat schrijven, is dan benieuwd wat van vormen die dan bij gaan zoeken. Voorlopig lijkt het eigenlijk dat die zich ook nog wel heel goed thuis voelen bij juist heel traditionele vormen van
1: dat hoor ik
3: gelovigheid.
1: Ook. Ja,
3: nou, die gaan natuurlijk al heel lang mee, die vormen, dus ergens zijn ze ook wel getest.
1: Ja, en er zijn ook wel, in Utrecht is bijvoorbeeld ook een kerk waar veel jonge mensen komen. Het is ook een protestantse kerk, maar wat zeg maar net iets orthodoxer.
3: Uh-huh.
1: Daar komen heel veel jonge mensen, maar er is ook een band. En, terwijl ik merk dat ik dan dus toch te gehecht ben aan de oude liturgie. En denk, oh ja, dat is dan weer helemaal niet voor mij. Ja, dat is grappig. Denk, nou, dat mag ook natuurlijk. En ik ben dol op rituelen, en dat is ook niet iedereen.
2: Ik noemde net dat zinnetje van jou, wat ik interessant vond. Van dat er iets buiten het rationele nodig is om overeind te blijven. Maar je zegt nog iets anders daarachter eigenlijk. Er is ook iets buiten het rationele nodig om het goede te doen, zeg je eigenlijk ook. Hoe bedoel je dat?
1: Ja, dat is snel natuurlijk ook politiek. Want wat is het goede? Hoe weten we dat het goede is? Ik haal natuurlijk ook dat onderzoek van... De graaf aan, de

0: geloven maakt gelukkiger. Ook ja. die zegt, ja, vanuit een religie is altijd het appel ook om het goede te doen. Maar dan kom je natuurlijk meteen met die discussie van, ja, maar kerken hebben ook zulke verschrikkelijke dingen gedaan. Ja. Religies, ze zijn uit naam van Allah of God verschrikkelijke dingen gebeurd. Ja. En nog steeds.
1: Ze zijn meestal niet opgericht met het doel om verschrikkelijke dingen te doen.
0: Nee.
1: Dat er heel veel nare dingen gebeuren, dat is inderdaad wel zo.
0: Ja, maar dat wordt natuurlijk wel heel snel op een hoop gegooid. Ja. En ik weet het niet goed. Bij mij komt ook altijd. Het heeft voor mij ook heel erg met iets als de ziel te maken. En goed voor je ziel zorgen. Nou, ziel is natuurlijk al iets verschrikkelijk vaags. We weten het niet. Maar ik heb 2 keer mijn vader en mijn moeder zien sterven. En ik vond ten eerste heel mooi hoe ze allebei echt enorm geloofden, niet per se in iets als een hemel, maar wel, ze zeiden allebei, ik ga naar het licht. En meer hoefden ze ook niet te weten, ik ga naar het licht. Mm. En dat was ook echt heel duidelijk.
2: Ja, hoe was dat duidelijk?
0: Ja, gewoon, mijn vader, ze werden allebei ook gezegend voordat ze min of meer buiten bewustzijn. Oh, mijn moeder is denk ik gezegend toen ze al niet meer echt bij was. Maar ook vlak daarvoor, ja, ik wil nu. Op een gegeven moment zei ze, nou is het genoeg geweest. Ik wil naar het licht. En dan kwam er ook echt
1: loslaten.
0: Hele blij. En mijn vader, die straalde echt.
2: Ja? Bij het sterven?
0: Op het moment dat hij wist, nou, of hij zei zelf tegen mij, nu wil ik niet meer. Dus toen heb ik dat meteen aan de arts gebeld. Toen kwam de dominee en toen werd hij gezegend. En hij straalde echt.
2: Wauw.
0: En de arts vroeg, weet je het zeker? Ja, ik ga naar het licht. En dat sterven, ik beschrijf dat ook wel in Wilgekind, dat ze zoekt naar iets wat het lichaam verlaat en je ziet het niet. En toch dacht ik, ik vond het heel bijzonder. Ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Het is ook nog heel erg bij me, dat ik denk,
2: maar een soort
0: je bent dood, het lichaam oké, maar die ziel. Ik heb toen mijn vader stierf voor alle zielen, ook in Trouw een essay geschreven over hoe ik dat ervaren had. En dat ik ook vertelde, ja, hoe zo iemand nog om je heen kan zweven. En dat hoor ik van heel veel mensen. Dat, net alsof die ziel er nog een tijdje. Ja, dat is natuurlijk, kan je heel vaag vinden. Maar ik heb het echt wel zo gevoeld.
2: Van de mens is meer dan alleen het lichaam dat overblijft of zo. De mens
0: maar
2: is meer dan dat.
0: Er wel, ja, de mens is meer dan dat. En dat raakt voor mij dan ook heel erg aan dat geloof wat we dus. Iets wat we niet kunnen bewijzen, wat niet rationeel is. En toch heb ik het altijd wel dat gevoel gehad. En dat hoor ik dus van meer mensen nu. Dat ze dan zeggen, ja, maar dat gevoel is er. Maar inderdaad, in welke vorm giet ik het dan? Waar vind ik mensen die dit ook voelen? Misschien, zodra je erover gaat praten, maak je het misschien ook wel stuk. Dat is het lastige. Woorden zijn allemaal woorden.
2: Het zou je met een schrijver is. Je zou denken.
0: Ja, maar dat betekent niet dat ik voor alles de goede woorden heb. Dus niet.
1: Nou ja, er zijn dingen, hoe meer je erover praat, hoe minder overtuigend het klinkt.
0: Nou ja, zoiets als liefde. Ja. Ik geloof, je kan een relatie ook helemaal kapot praten.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk hetzelfde. Of vriendschap. Ja, zijn we nou wel echt de goede vrienden? Ja. Ik verwacht van jou. Je kan dingen zo kapot praten.
2: Ja, vraag maar eens niemand. Ja, wat is liefde nou eigenlijk precies? Ja,
0: dat is ook een gevoel.
1: Wat je net aangaf, dat er iets nodig is naast of misschien onder of om het rationele heen. Ik moet denken, vorige keer hadden we hier Paul Frissen, dit over de politiek had. En die zei, de politiek is langzamerhand, ik leg het nu even zo zoals ik het zelf verstaan heb, die is onttoverd geraakt. Is een rationele technocratische machine geworden. En zei, aan de flanken breekt het allemaal uit. Dan zoeken mensen weer naar grote verhalen, naar bezieling, betovering. En het komt dan op een vervelende manier terug.
0: Ja.
1: Omdat je het eigenlijk niet straffeloos kunt verwijderen.
0: Ja.
1: Het komt weer terug.
0: Ja.
1: En ergens is dat natuurlijk ook zo, want neem nou eens dat rationaliteit. Ik ben wetenschapper, ik ben er heel erg mee bezig. Maar waarom willen we rationeel zijn? Het antwoord daarop is meestal niet rationeel.
0: Nee.
1: En dus de onderliggende overtuigingen, verhalen die we onszelf vertellen, wat we willen zijn, de dromen, de verlangens, ook de verlangens naar het rationeel zijn dat zelf niet. En misschien dat we langzamerhand in een tijd komen waarin we dat weer een beetje gaan ontdekken. Dat rationele belangrijk is, we hebben het nodig. Ik bedoel, we moeten het er niet op spugen, dat heeft ons veel gebracht. Maar dat je niet alles rationeel kunt maken.
0: Nou, dat het ook niet hoeft. Dat het en mag zijn. En dat is natuurlijk het ingewikkelde. Er is natuurlijk een of gekomen. Ik vind het woord onttoveren ook heel mooi.
1: Ja.
0: dat haakt een beetje wat ik net zei. Mijn leven was wat kaal aan het worden toen ik het dus heel ver van weg dreef. En het voelt toch weer rijker om bijvoorbeeld in een kerk te zitten en een tekst te horen of een mooi lied. En soms te denken, wat een stom lied is dit eigenlijk. Ik heb veel mensen begraven de laatste jaren. Er zijn een behoorlijk aantal vrienden van ongeveer mijn leeftijd gestorven de laatste jaren. Ja. En ik kwam op een dag thuis en ik zei tegen mijn man, er was geen kerkdienst. En dat is nou de tweede keer in een jaar en ik vind het helemaal niks. Hoe dan ook, als ik doodga, komt er een kerkdienst. Als jij doodgaat, wil ik ook heel graag een kerkdienst. En toen zei hij, dat is goed. Dat vond ik al heel fijn. En ik dacht echt, ja, daar zit het hem dus ook in. Dat ik dan in zo'n begrafenis, ja, wat noemen we dat dan? Het leven, herdenkingsbijeenkomst wordt er dan vaak genoemd. Maar dat ik het gewoon mis. De rituelen of iets wat gezegd wordt, ik weet het niet.
1: Ja, misschien dat we dat nu weer serieuzer durven nemen. Dus ik begon net over de babyboom-generatie, zeg maar, en niet zijn nadelen van. Maar die vaak nogal cold turkey afscheid heeft genomen van geloof. Vaak om goede redenen. Maar misschien daar ook het rationele, de wetenschap, het feitelijke, dat wat je kunt bewijzen, ook aangegrepen heeft als een nieuwe religie. Om je ook echt te kunnen verzetten. En dat kan kaal worden. Dat kan technocratisch worden.
0: Nou ja, we hebben natuurlijk een beetje het kind met het badwater weggegooid.
1: Dat is dan een andere manier om het te zeggen. Ja.
0: En tegelijkertijd, dat wil ik dus nu wat meer gaan uitpluizen. En daar ga ik helemaal geen sluitend antwoord op vinden. Je ziet natuurlijk ook dat ook die nieuwe gelovigen, jonge mensen. Ja, ik probeer een beetje bij te blijven op Instagram en via mijn kind op TikTok. En dan hoor ik ook wel influencers zeggen, ja, ik ben zo blij, want in de Bijbel staat dat ik huisvrouw mag worden. Mm. Dat de zo bedoeld is. Nou ja, dan krijg ik toch ook wel, gaan mijn haren overeind staan. Denk ik, dat is nou ook weer niet het geloof waar ik naar terug wil, zeg maar. Dus er wordt ook wel weer, meteen wordt het ook weer gebruikt.
1: We zijn natuurlijk maar een beetje onbeholpen wezens. Ja. Dus helemaal goed, zullen we het evenwicht nooit krijgen. Ja. Dus dat zal ook ongetwijfeld, zul je dat subrationele of dat niet-rationele komt soms ook met een vengeance terug, hè, zoals het heet. Komt er weer een vorm terug waar je hem liever niet hebt. Maar we leven wel een hele boeiende tijd dat we weer nog wel weer wat ruimte ontstaat om dat evenwicht op te zoeken.
0: Ja.
1: Zou ik zeggen, ja.
2: Ik vroeg me nog af, heb jij als ook gedragswetenschapper, heb je dan ook de neiging om dat hierop los te laten, op jouw eigen manier van hoe je nu naar het geloof kijkt en bent gaan kijken, dat je misschien ook wel kan denken van ja, met alle ziekenhuisbezoeken die je hebt opgesomd en ook wat je persoonlijk allemaal hebt meegemaakt. Een typisch woord, denk ik, wat een psycholoog of een gedragswetenschapper zou gebruiken, is het een soort copingmechanisme of zo. Heb je jezelf nooit zo onttoverd gerationaliseerd wat je is overkomen?
0: Nee, dit is wel dus wat in, hè, op de momenten dat er wat sceptisch gereageerd wordt op geloof of kerk, want dat heb ik natuurlijk ook 10, 20, 30 jaar geleden heus wel eens meegemaakt, dan wordt het natuurlijk vaak vanuit die hoek ook benaderd. Van ja, maar dat is alleen maar omdat je
1: in een schuttersputje, ja, allemaal gelovigen.
0: Precies, dat je niet meer met het leven uit voeten kan. Maar zelf, en dan kom ik toch weer terug bij dat gevoel, is die bodem altijd wel gebleven van, en wat ik net zei, dat dagelijkse bidden. Ja. En soms echt als stomme gewoonte. Dat ik dacht, wat zit ik nou te doen? Maar ja, ik kan ook echt niet zonder. Ja, en wat is dan bidden? Daar zijn natuurlijk ook weer prachtige boeken over geschreven. Nou, dan gaat bij mij ook het licht alweer uit. En denk, hoezo moet het op een bepaalde manier? Ik ben gewoon een beetje aan het praten. En ik roep ook heel vaak van help. Ja. Help of red deze wereld, zoiets. Maar het, ja, nou ja, dat is dus in plaats van het onttoverd zijn, toch het gevoel hebben dat je ergens mee in verbinding staat. Dus ik heb het eigenlijk nooit op die manier geprobeerd weg te rationaliseren. Nee. Maar wel veel meer gedacht, nou ja, toen ik natuurlijk 20, 30, 40 was, was er natuurlijk juist de literatuur vol met boeken, romans over hoe erg het wel niet geweest was. Van Kniel op een bed voor Jolen tot Frank Treur met de
1: Wolkers
0: van alles. Ja. Het was ook wel een tijdje, zeker in de linkse kringen waar ik in andere geologie, dat was de meest linkse studie die je kon doen. Dus was toch wel een beetje vloeken in de kerk om te zeggen, ja, maar ik geloof. Dus, heel best wel ingewikkeld, denk ik.
2: Ja,
0: het is nu wel makkelijker.
2: Ja, dat gevoel.
0: Er gaan wel dingen open. Ja. Maar tegelijkertijd blijft het, wat jij ook zegt. We blijven mensen.
1: Onbeholpen wezens.
0: Maar het is niet anders dan dat je nu lid wordt van een politieke partij. Waar je achter staat en vervolgens denkt: oh, maar ze zeggen dit. En daar ben ik toch eigenlijk niet helemaal mee eens. Ja, dat gebeurt.
2: Dankjewel, Josja, voor je verhaal.
3: Ja, u hoorde schrijver Josja Zwaan en theoloog Stefan Paas. U kunt de langere versie van dit gesprek en nog ruim 300 andere afleveringen luisteren in de Ongelooflijke podcast. Dat is Ongelooflijke met dubbel O. De afleveringen zijn ook op YouTube te zien. Ook dit gesprek vanaf 8 uur kunt u dat daar zien. En via deongelooflijke.eo.nl kunt u zich aanmelden en krijgt u elke week boeiende, verdiepende artikelen van de Ongelooflijke in uw mailbox gratis en voor niets. Op deze zender nu De Wereld van BNN VARA. En wij hopen er Deo van Lente volgende week gewoon weer te zijn. Ik wens u nog een hele mooie nacht. Dag.
4: NPO Radio 1.
5: 1 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Félicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. En dan laatste bericht. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En de punten van het publiek brachten daar geen verandering meer in. Israël eindigde op de tweede plaats. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1.

0: ABC de Visser. Een hele goede nacht en welkom bij De Wereld van BNNVARA van zondag 17 mei. Mijn naam is Bemshi de Visser en vannacht neem ik jou mee de wereld over. Want dit uur staat in het teken van muziek. De Canadese rapper Drake kondigde al een tijdje geleden aan dat hij een nieuw album zou uitbrengen. Nou, dat bleek niet één album te zijn, maar drie. Het schijnt dat de albums legendarisch zijn, maar welke andere buitenlandse albums zijn nou echt onvergetelijk? Ik ga erover in gesprek met onze correspondenten uit de Verenigde Staten, Zweden en Engeland. En laat mij nou weten via de gratis NPO Luister-app waar vandaan jij aan het luisteren bent. Is dat in de auto onderweg naar huis? Misschien in de Ardennen? Of misschien wel vanaf een Spaans strand? Nou ja, laat het me weten.
1: De wereld van BNNVARA.
0: Maar nu stel ik je eerst voor aan mijn correspondenten van het eerste uur. En dat doen we altijd aan de hand van het actuele nieuws daar. Wij beginnen onze reis in de Verenigde Staten. Want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, goed dat je er bent.
2: Hallo, Bemshi.
0: Hallo, Raymond. Ja, het nieuws van de week voor jou vind ik eigenlijk komisch. Kan jij vertellen wat er aan de hand is?
2: Ja, nou, wij hebben hier in Amerika, we hebben allerlei natuurlijk goede doelen. En één daarvan is Cars for Kids. En wat dat betekent, je kan hier allerlei dingen doneren. En dus bijvoorbeeld ook je oude auto. Die kan je dan aan een goed doel doneren. En dan kun jij dat van je belasting afschrijven als een donatie. En zij waarschijnlijk verkopen het of doen er iets mee. En dat gaat dan, dat geld wat uitkomt, dat gaat dan naar het goede doel.
0: Ja.
2: Cars for Kids heeft echt ook het meest irritante deuntje wat je maar kan bedenken als je in de auto zit. En soms hoor je hem ook op tv. Dus ik weet niet, ik had een stukje geloof ik.
0: Zullen we even luisteren?
2: Ja, we gaan even luisteren.

0: Raymond.
1: Ja, nou hoor dat 20 keer op je rit naar je werk.
0: Ja, dat lijkt me een horror. Maar het klinkt ook heel schattig, hè, en lief, met echt die pure kinderstemmetjes. Maar er zit toch wat achter.
1: Ja, klopt. Nou ja, het idee is dus dat mensen hebben het idee dat het geld van die donaties, dat naar minder bedeelde kinderen overal in de Verenigde Staten gaat. Mm-hmm. Maar wat blijkt nou? Dit goede doel doneert eigenlijk alleen maar naar één organisatie, en dat is UNRWA, een Joodse non-profit die vakantiekampen organiseert voor Joodse kinderen in de Tri-State Area. En dat is New York, New Jersey, Connecticut. Nou, daar zijn de mensen al niet zo onderverdeeld als in een heel groot ander gedeelte van Amerika. Mm. Het worden zomerkampen worden ermee georganiseerd. En er worden ook reizen georganiseerd voor gap years, weet je, zo'n tussenjaar.
0: Yeah.
1: Voor 17 en 18-jarigen, dan kunnen ze een jaar naar Israël. Even een feestje vieren, een jaar. Dus ja, dus als je ook doneert, dan doneer je dus naar de vakantie van een Joodse 17-jarige of een 17-jarig kind in de Tri-State Area. Ja, nou, dat wist dus niemand.
0: Nee, en dat klinkt ook niet als de bedoeling. Dus naast dat het ook wel heel irritant is om deze jingle de hele tijd achter elkaar te horen, is het ook gewoon niet de bedoeling. Dus wat is er nu geconcludeerd?
1: Precies.
0: Ja.
1: Nou, in Californië zijn ze dus aangeklaagd. En daar heeft de rechter dus besloten dat de jingle mag niet meer uitgezonden worden. En de meneer die de aanklacht heeft gedaan, die moet zijn $250 terugkrijgen van het goede doel. Dus ja, dat is dan voor die meneer. Maar voor ons allemaal, we hoeven in Californië nooit meer die jingle te horen. Tenzij ze erbij zeggen waar het naartoe gaat. Waar het geld naartoe gaat, voor welke religie het is en in welke regio in Amerika het verspreid wordt.
0: Ja, en hoe groot acht je die kans dat gaat gebeuren?
1: Nee, ik denk niet echt dat gaat gebeuren. Maar ja, kijk, Californië is natuurlijk wel een grote markt voor dit soort doelen ook. Maar de rest van Amerika heeft er niemand besloten dat het niet mag. Dus daar blijft het gewoon op de radio.
0: Oké, nou, voor jou heel goed dat het van de radio af is, Raymond.
1: Ja, ik hoef er niet meer naar te luisteren.
0: Ja, hoef er niet meer te horen. Nou, bedankt voor dit nieuwtje en ik spreek je zo meteen weer.
1: Oké, tot zo.
0: Tot zo.
2: De wereld van PNN Vara.
0: We vliegen door naar Zweden, want daar woont onze correspondent Joep Hermans. Joep, goed dat je er bent. Jij hebt eigenlijk bizar nieuws meegenomen deze week. Wat is er allemaal aan de hand?
3: Ja, goedenacht Nancy. Bizar nieuws voor de Nederlanders. Voor de Zweden niet zo heel bizar. Maar de wodka-bielen, oftewel de wodka-auto, die is opgepakt door de politie.
0: De wodka-auto, ja, dat moet je even uitleggen. Joep, wat is dat?
3: Ja, zoals je weet zijn jongeren onder de 18 hier, die mogen wettelijk niet drinken. Die mogen ook geen alcohol kopen. Dat willen ze natuurlijk wel. En ze houden graag feesten. En om dat een beetje verborgen te houden voor de politie, wordt dat op geheime plaatsen georganiseerd. Zoals vroeger in Nijmegen of in Nijmegen in Nederland, de rave parties, zeg maar.
0: Ja, daar moest ik ook meteen aan denken.
3: Dus ik ook. Afgelopen weekend moest ik mijn zoon naar een feest brengen. En een half uur van tevoren werd pas via de social media de locatie gedeeld, zodat ze daar allemaal konden verzamelen. En ja, waar jongeren feesten, daar wordt ook gedronken. En waar jongeren drinken, daar kun je dus wodka verkopen. En er was schijnbaar een kofferbak vol met wodka met mensen die illegaal verkochten aan de jeugd. En toen ze gearresteerd werden, hadden ze 195 liter wodka in de kofferbak.
0: Jeetje. Maar dat is dus één auto. Is dit een soort bedrijf met meerdere auto's? Wat weet je erover?
3: Ik weet het niet precies. Ik vermoed van wel. Het ernstige is alleen dat die wodka die bleek vals te zijn. Dus die etiketten die klopten niet. En ook in enkele van die flessen zat ook de technische alcohol. Oftewel de spiritus zoals dat in Nederland heet. Dus alcohol die ondrinkbaar gemaakt wordt. Waardoor je dus je organen kan beschadigen, blind kan worden, noem maar op. En daarmee was het aangelengd. Dus ook levensgevaarlijk.
0: Wauw. Was de politie op tijd of zijn er ook al wat van die flessen genuttigd?
3: Vermoedelijk zijn er al van die flessen genuttigd. In Stockholm was er ook een keer dat er veel tieners werden opgenomen in het ziekenhuis met klachten die leken op coma, zuipen of dronkenschap, maar waar ze de vinger niet precies achter kregen. Maar waar dus ook bleek dat er gewoon illegale slechte drank verkocht werd. Dat is het nadeel van wodka. In mijn jeugd was het alleen maar bier. En daar kun je anatomisch gezien kun je maar een bepaalde hoeveelheid van drinken. Maar wodka, als je dat mengt met Red Bull of Monster of van die andere zoete drankjes. Daar kun je toch heel veel of heel veel te veel van drinken. Voordat je lichaam een keer stop zegt.
0: Ja, en dat is natuurlijk, als jongeren, die willen gewoon drinken. Dus die zullen natuurlijk blij zijn met wat er überhaupt aangeboden wordt.
3: Er is ook wel een drankcultuur in Zweden. Een beetje hetzelfde als in Engeland. Ze kunnen niet zomaar even drinken. Ze moeten of dronken worden of niet. Er zit weinig tussenin.
0: Ja, het is dus echt gewoon gaan voor goud. Maar hoe is de politie die wodka-mobiel op het spoor gekomen?
3: Ja, ik denk dat ze dus zelf ook vermoedelijk via de social media undercover zijn gegaan. En Snapchat en dergelijke. Alles in de gaten hebben gehouden. En misschien een zeer jong uitziende agent onder de feestvierers undercover. Zijn slag heeft weten te slaan. Exact weet ik het niet, maar de wodka-biel die 4 mensen zijn aangehouden. En ik vrees dat er gewoon een andere voor in de plaats komt, eerlijk gezegd.
0: Ja, dat
3: er
0: zou
3: is zo
0: haast.
3: Goed geld mee te verdienen. Dat, ja.
0: Ja, en was dat ook de manier, want je noemde net al even Snapchat. Was dat ook de manier hoe jongeren in contact kwamen met de wodka-mobiel?
3: Ja, dat ging via Snapchat, TikTok, allemaal van die korte chatkanalen, Telegram, waarbij je dus eigenlijk spoorloos weer kunt verdwijnen, zeg maar.
0: Ja.
3: En de politieke partijen gebruiken het om hun boodschappen rond te strooien. En deze mensen die gebruiken het om alcohol te verkopen aan jongeren. Mm.
0: Oké, gestoord nieuws. De wodka-mobiel, ja, er zal in Nederland ook wel vast zoiets rondrijden. Ik kan me niet voorstellen dat we dat niet hebben. Maar
3: ik dacht dat jullie zo'n bakfietsen hadden met lachgaspatronen.
0: Hebben we zeker gehad, ja, maar dat is niet meer. Ja. Maar dat sinds het echt illegaal is, lachgas, is dat wel verdwenen. Maar dat was inderdaad een hele lange tijd echt hot business.
3: Ja, dus daar kun je het mee vergelijken, vrees ik. Ja. Hier is het dus de wodka met Red Bull, Monster. Allemaal drankjes die ik niet lust.
0: Nou, gelukkig maar, Joep.
3: Wodka lust ik weer wel.
0: Oh ja, nou gewoon daarbij houden. Heel erg bedankt voor dit nieuwtje en ik spreek je zo meteen weer.
3: Tot zo meteen, Benji.
0: Tot zo.
2: De wereld van PNN Vara.
0: Nou, onze correspondent uit Engeland, Marianne Blauwboer, heeft ook een bericht met het nieuws van de week ingesproken.
4: Hoi Bemsi, met Marianne en het nieuws uit Engeland. Nou, we blijven het harde politieke nieuws compleet negeren, hè, van alle problemen waar de minister-president tegenaan loopt. En in plaats daarvan heb ik heugelijk nieuws voor alle Beatle-fans, waar ik jou ook onder mag rekenen, toch Bemsi? In 2027 zal namelijk op nummer 3 Savile Row in Londen een nieuw museum geopend worden. Nou, de meeste mensen zal Savile Row weinig zeggen. Het is voornamelijk bekend vanwege dure kledingmakers. Maar op 3 Savile Row had Apple Corps, het bedrijf van de Beatles, eind jaren 60 hun hoofdkantoor. Daar stond je als fan braaf te wachten in de hoop om de Beatles te kunnen zien. En dat is ook waar hun laatste concert heeft plaatsgevonden in 1969. Op het dak van hun kantoorpand. Ja, uniek toch? Wie wil er nou niet op dat dak staan en zich de beelden voor de geest halen van de Beatles in heel warme winterjassen, die nummers als Get Back en I've Got a Feeling speelden, voordat de politie er een einde aan maakte. Goed, het hele pand, 7 verdiepingen, wordt dus ingesteld als museum. Dus je zal de studio in de kelder kunnen bezoeken, de kantoren van de Beatles, met heel veel memorabilia en archiefmateriaal en natuurlijk een officiële winkel. Hartstikke leuk, want Abbey Road Studios kom je niet in. Dat bekende zebrapad op Abbey Road, daar wordt iedereen gillend gek van alle toeristen die willen oversteken. Dus er is in Londen niet heel veel voor Beatle-fans. Liverpool heeft daar veel meer voor. Maar goed, vanaf volgend jaar is er dus een heuse Beatles experience bij. En je kan je nu al inschrijven, geloof ik. De Beatles blijven big business.
0: Nou ja, dat is het nieuws van de week van Marianne Blauwboer.
2: De plaats.
0: Iedere week probeer ik op deze plek even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje natuurlijk. Zit jij nou zelf te luisteren, denk je, Bem, dit liedje moet hier gedraaid worden. Stuur ze in via de gratis NPO Luister app. En ik heb deze week toch weer gekozen voor een André Hazes, want ik heb het vaker gezegd, ik vind dat er te weinig André Hazes gedraaid wordt op NPO Radio 1. En ja, ik zit nou eenmaal in de positie dat ik dat kan veranderen. Dus heb ik een prachtig nummer van hem uitgekozen. We gaan luisteren naar Zo heb ik het nooit bedoeld van natuurlijk André Hazes.

0: Ja, André Hazes met Zo heb ik het nooit bedoeld.
1: De wereld van BNN Vara.
0: Er zijn van die albums die groter worden dan muziek alleen. Platen die een tijdperk samenvatten, een generatie een soundtrack geven of een artiest definitief onsterfelijk maken. Denk aan Thriller van Michael Jackson, The Dark Side of the Moon van Pink Floyd of The To Pimp a Butterfly van Kendrick Lamar. Albums die niet alleen hits opleveren, maar echt een cultureel moment worden. En precies daarom is elk nieuw album van Drake automatisch nieuws. Want hoe je ook over hem denkt, Drake is al meer dan 10 jaar een van de bepalende artiesten van deze generatie. Streaming records, memes, clubtracks, heartbreak anthems, hij beheert ze allemaal tegelijk. En met zijn nieuwe albums leidt dus opnieuw dezelfde vraag. Wanneer wordt een album nou legendarisch? Is dat meteen voelbaar? Of beslist de tijd dat pas jaren later? Want sommige platen zijn bij de release al iconisch, terwijl andere langzaam uitgroeien tot klassiekers. Ik ga erover in gesprek met onze correspondenten uit de Verenigde Staten, Zweden en Engeland.
1: De wereld van BNN Vara.
0: We beginnen onze reis in de Verenigde Staten, want daar woont onze correspondent Raymond Kranenburg. Raymond, wat fijn dat je
2: Hallo.
0: Er bent.
2: Ja, leuk om er te zijn.
0: Want ja, ik noemde het al eventjes net hè, in het intro. Als we het over legendarische albums hebben, en dan voornamelijk uit de VS, ja, dan denk je toch meteen aan Thriller van Michael Jackson?
2: Ja, dat is eigenlijk denk ik wel, als je dat aan wie dan ook vraagt hier, zullen ze dat ook wel op nummer 1 zetten.
0: Zullen
2: Misschien
0: we even,
2: dat de jonge lui ja? wat minder hebben, maar over het algemeen denk ik dat je wel Thriller krijgt. Ja.
0: Zullen we even een heel klein stukje luisteren naar het nummer Thriller? Gewoon even om even het gevoel te creëren?
2: Ja, doe dat.

0: Ja, lekker toch, Raymond. Dat neemt je toch helemaal... Ja, ik zie meteen die clip voor me ook.
1: Ja, precies. De wat is het, 14 minuten durende videoclip.
0: Ja, daarom dacht ik, ik doe even een heel klein stukje knippen. Anders dan is het deze avondvullend programma. Maar vertel, wanneer is dit album uitgebracht?
1: Nou, eind 82. Dus een beetje zo voor de kerst zal het wel geweest zijn. Daar zijn Amerikanen altijd goed in. En ja... Het was niet de verwachting dat het zo groot zou worden. Mensen zaten wel te wachten op een album van Michael Jackson. Maar ja, het is altijd maar een beetje afwachten. En ja, uiteindelijk werd het een heel cultureel fenomeen, zoals je al eerder zei.
0: Ja, maar waarom werd dit zo'n cultureel fenomeen?
1: Nou, er zijn verschillende redenen voor. Ten eerste verkocht het natuurlijk als een trein. Dus iedereen vond het goed. En er was zelfs een moment dat in Amerika zouden er 1 miljoen albums per week verkocht worden van Thriller. Nou, dat schiet aardig op. Mm. Daarnaast is natuurlijk ook eigenlijk elk nummer wat erop staat is een klassieker geworden. Het zijn echt overal nummers die je nog steeds hoort draaien. Ik bedoel, Thriller, zoals je net hoorde. Elke Halloween hier wordt er wel ergens Thriller gedraaid op een feestje natuurlijk. Daarnaast het mengde, ja, het doorbrak muzikale stromingen. Natuurlijk in Amerika was in de begin jaren 80, en dat hebben wij denk ik iets minder meegemaakt, waren er toch veel hair rockbands, dingen als bijvoorbeeld Van Halen. En ja, daar luisterde zeg maar de blanke Amerikaan naar. Dat werd ook al eigenlijk alleen maar op MTV gedraaid. En Michael Jackson begon toch andere soorten muziek dan waar normaal zwarte Amerikanen naar luisteren, te mengen in zijn muziek, inclusief rockmuziek. En dat hoor je dan weer bijvoorbeeld heel goed op, wat is het, op Beat It, waar dus Eddie Van Halen, een Nederlander, een gitaarsolo heeft.
0: Ja, want inderdaad, eventjes om een beeld te creëren van welke nummers er nou op dat album staan. Dat is natuurlijk een Billie Jean, Beat It, Wanna Be Starting Something. Dit zijn echt wel, ja, plaat voor plaat, iconen.
1: Ja, uiteindelijk wel geworden. Ja, het begon natuurlijk met Billie Jean, met dat dansje tijdens de, wat was het, de American Music Awards. En toen had iedereen al zoiets van, dit gaat wel wat worden.
0: Nou, wat voor dansje was dat?
1: Het moonwalk-dansje. Michael Jackson moonwalkte voor het eerst op Billie Jean, volgens mij in 82 op de American Music Awards.
0: Oké.
1: En dat, ja, dus daar, en iedereen had echt zoiets, ze hadden nog nooit gezien. Iemand die achteruit liep. Vooruit liep. Ja, dat is echt heel bijzonder. Dus dat gaf al een beetje de toon natuurlijk van het album. En de nummers die daarna kwamen, eigenlijk, hoewel ze allemaal een beetje anders waren. Zoals ik zei, Beat It had meer rockmuziek in het. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld The Girl Is Mine, dat is een veel liever nummer. Wat trouwens ook een combinatie is met Paul McCartney. Ook weer zo'n crossover naar toch een Brits icoon. Om dat te integreren in de muziek. Dus ja, heel veel verschillende stijlen. En daarmee werden het opeens allemaal klassiekers. Ik kan me ook wel voorstellen, als je een album hebt waar er maar 2 hele goede nummers op staan, waarvan je echt denkt van, ja, dit is de band of dit is degene die het doet. Heel vaak zijn dan de andere 10 zijn, ja, wel leuk.
0: Ja, precies.
1: En dat was dit dus niet. Dit had gewoon, elk nummer was een beetje anders. En het was elke keer van, oh, dit kan hij dus ook. Oh, wauw, dit is ook goed. En dit is ook goed. Omdat het gewoon niet een herhaling van zetten was.
0: Ja, het is echt een, nou ja, wat je zegt, nummer voor nummer een geweldig album. Maar je zei ook al dat het dus eigenlijk ook de zwarte en de witte gemeenschap op een bepaalde manier ook soort samenbracht.
1: Ja, nou ja, goed, er zat dus rockmuziek ook in, ten eerste. Er waren popmelodieën, wat natuurlijk iets heel anders is, maar dan ook funk. Er zat R&B in, dansmuziek zat erin. En dat waren toch eigenlijk allemaal aparte groepen binnen de Verenigde Staten. En ja, hij gooide dat eigenlijk allemaal samen op een, wat is het, op één album. Mm-hmm. Eén ding waar die dus ook Amerikanen mee samenbracht. Kijk, MTV begon echt op te komen toen, maar draaide echt alleen maar van die witte hairbands. Een Van Halen, wat heb je nog meer? Ah, ik ben ze gelukkig allemaal vergeten, maar je kent ze wel, van die hele slechte hair rockbands van begin de jaren 80. En dat was eigenlijk het enige wat MTV draaide. En ze konden niet om Thriller heen eigenlijk. Maar Michael Jackson moesten echt daarvoor pushen om Thriller ook op de Amerikaanse MTV te kunnen krijgen. MTV had ook echt zoiets van, ja, misschien moeten we niet witte rockmensen of niet rockmuziek moeten we verbieden op MTV. Dus, maar ja, ze konden niet om Michael Jackson heen. En ja, dan krijg je dus ook verschillende groepen die allemaal naar MTV gaan luisteren en gaan kijken. En dan gaat zo'n bedrijf zich daar toch, ja, die gaat mensen daar toch naar cateren.
0: Raymond, ik ga jou heel even moeten onderbreken, want we hebben een spookrijder.
1: Een spookrijder.
0: Ja.
2: We onderbreken de uitzending voor een spookrijder. Rijd je op de A37, Hogeveen richting Duitse grens, dan kom je tussen Emmen-Zuid en Emmen-Oost een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A37, Hogeveen richting Duitse grens, dan kom je tussen Emmen-Zuid en Emmen-Oost een spookrijder tegen.
0: Nou, daar zijn we weer. Live radio, Raymond. Maar ja, jij bent zo'n doorgewinterde correspondent. Jij bent het allemaal gewend.
1: Ja, ik probeer een spookrijder altijd te waarschuwen met een laserpen. Als ik hem tegenkom, dan probeer ik hem precies op zijn hoofd te doen om te kijken of hij dat doorheeft, in plaats van met lichtsignalen. Misschien,
0: werkt het tot nu toe?
1: Nee, tot nu toe niet. Ze komen meestal meteen op mijn auto af, dus dan moet ik uitwijken.
0: Okay. Ik heb gelukkig nog nooit een spookrijder meegemaakt. Maar we gaan eventjes door, want ik hing helemaal aan je lippen. Dus.
1: Ja, terug naar Michael Jackson. Het bracht dus ook, het mengde dus ook MTV wat meer. En je ziet dus eigenlijk dat allerlei verschillende culturen door de muziek toch samenkwamen. Iedereen luisterde eigenlijk wel een beetje naar hetzelfde album.
0: Ja, wat natuurlijk ook Quincy Jones heeft, de producer Quincy Jones, heeft daar ook een grote rol in gespeeld, hè?
1: Ja, precies. Ja, nu zijn er toch dingen waar we eigenlijk wel aan gewend zijn, maar dingen als gelaagde zang en cinematografische, arrangementen en dergelijke. Je kon eigenlijk, het muziek was een film, zeg maar. Je kon in je. De Thriller is natuurlijk, daar zit een 14 lange videoclip bij, maar ik denk als je alleen het muziek, als je alleen de hele 14 minuten gewoon als geluid hoort, dat je daar ook dat het een hoorspel is voor je. Dat je zeg maar zelf een beeld bij kan vormen. Dus, en dat komt toch echt wel van Quincy Jones.
0: Ja, en ook natuurlijk wat Thriller het nummer zo iconisch ook heeft gemaakt, is de choreografie van wat er in de clip is. Wat je ook net al zei, het wordt sowieso in de VS jaarlijks gedraaid tijdens Halloween, maar je ziet ook nog steeds van die parades dat iedereen dat dansje nog steeds doet. We hebben het wel over een album dat uit 1982 komt, hè? Dus dat is al een tijdje terug. Waarom denk je nou dat dit album nog steeds wordt beschouwd als legendarisch?
1: Ik denk toch dat het. Het blijft. Ja, waarom is het legendarisch? Die nummers vervelen eigenlijk nooit, heb ik het idee. Het is, je moet niet de hele dag Thriller horen, dan denk ik dat je het ook wel gehad hebt. Maar het past gewoon goed in playlists en dergelijke. Het past goed bij bepaalde evenementen. En het blijft dus in de algemene, wat is het, psyche van de mens hangen. Van iedereen, zeg maar. Ja. Het is, als je naar een voetbalwedstrijd gaat, dan wordt er ook wel iets van Michael Jackson gedraaid, terwijl je in de rust zit of zo. Weet je, dat soort dingetjes. En dan, het hypt mensen op en iedereen kent het. En ja, dat. Het gaat eigenlijk niet. Het gaat gewoon niet verloren. Het blijft gewoon gebruikt worden. En vandaar dat het dan dus ook legendarisch blijft. Zo'n album.
0: Ja, ik moet je ook eerlijk zeggen, ik vind het een geweldig album. Elk nummer vind ik top. En dan gaan we eigenlijk van Michael Jackson. Gaan we 2 jaar verder. Gaan we naar 1984. Want toen kwam Bruce Springsteen met Born in the USA, Raymond.
1: Ja, precies. Alweer zo'n legendarisch album. Maar het was niet alleen een album met heel veel hits, maar hij had toch ook wat kritiek op de Amerikaanse gemeenschap. Hoe arbeiders zeg maar behandeld werden. En het grappige is eigenlijk dat iedereen dacht van born in the USA, America, patriotism, we're great. En daar ging het. Bruce Springsteen zegt dan, wacht even, daar gaat het niet alleen om, weet je wel. En ja, dan krijg je toch allerlei controverse, zeg maar.
0: Ja, want dat is ook het eerste waar ik aan denk. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik al meteen een beetje rillingen krijg als ik Born in the USA ergens zie staan. Of het hoor, denk ik, dit is, weet je wel, ik weet niet. Het geeft mij, it rubs me the wrong way op een bepaalde manier. Maar wat was dan wel zijn bedoeling met dat nummer?
1: Nou ja, goed, het is Born in the USA, gaat over een Vietnam-veteraan. En dat is natuurlijk heel typisch in de jaren 80. De Vietnamoorlog was net, 84, dus zo'n zijn 8 jaar over. En het gaat over een Vietnam-veteraan die thuiskomt. En ja, die moeite heeft met werkloosheid. Begin jaren 80 was het natuurlijk was de werkloosheid, ja, ook in Nederland en ook hier, was gewoon groot. Er was weinig steun eigenlijk ook aan de veteranen. Iedereen had zoiets van, ja, Vietnam dat was slecht en de veteranen is de schuld van de veteranen. Want ja, die gingen het slechte doen. En ja, ook gewoon eigenlijk het hele Amerikaanse systeem waar ze mee ontgoocheld waren. En, maar als je dan naar de muziek zelf luistert, dan is het luid. En weet je, het klinkt echt als iets van wat we moeten volgen. Wat je in een legerparade zou kunnen horen. Of voor stadions, drums, synthesizers, grootschalig. Ja, en dat is toch contrast, weet je. En iedereen zingt mee met het protestlied, maar vergeet dan een beetje, ja, wat eigenlijk de boodschap ervan was.
0: Ja, dus het wordt eigenlijk helemaal niet begrepen. Werd dit wel gedraaid op MTV trouwens? Vind dat, als je denkt aan die MTV-tijd, ja, was dit wel perfect,
1: ja,
0: was de zoekte.
1: Witte Rockman, ja, natuurlijk, dat was prima. Bruce Springsteen was geen probleem.
0: Nee.
1: Nee, dus daar had hij verder geen moeite mee. Maar ja, waar Bruce Springsteen zelf ook wel moeite mee had, is dat het ook door verschillende politieke partijen werd aangenomen. En het werd bij rallies werd gedraaid en zo. En daar had hij echt zoiets van, wacht even, dit is niet de reden waarom ik deze muziek gemaakt heb. En daar was hij dus ook eigenlijk wel een beetje pissig om. Maar goed, er zijn natuurlijk ook heel veel andere redenen waarom dit een groot album was. Omdat het eigenlijk een van de eerste albums was die echt gemaakt was voor stadiumconcerten. Weet je wel, De Kuip Vol met Bruce Springsteen. Daar is het album perfect voor.
0: Oké, en hoe werd het ontvangen dan, zeg maar, in de stadions? Iedereen luidkeels meeblaren?
1: Ja, toch wel. En dat is niet alleen meeblaren met de muziek natuurlijk, maar de muziek zelf ook. Paste ook gewoon wel in een groot stadion. Ik bedoel, het feit dat die E Street Band met zich mee had, dat was, wat was het, 20 man of zo, met een zootje zangeressen, een saxofonist, Clarence Clemens. Nou, dat doet het natuurlijk altijd als een goede break in een song en zo. Dat maakt mensen toch wat vrolijker. Eigenlijk de hele toon van de muziek is eigenlijk wel iets wat je voor een groot publiek kan spelen. Wat zeg maar het publiek overstemt. Als je daar vier violen neerzet en je hebt 50.000 mensen in een ding, als iedereen staat te fluisteren, hoor je die violen nog steeds niet. Maar Bruce Springsteen, die gaat er wel even overheen met zijn band, toch? En ja, dat was ook echt een van de eerste echte albums die dat goed aangreep die echt gemaakt waren voor een stadiumconcert.
0: Ja, dus dat was toen. En nu is het nog steeds, voornamelijk het nummer Born in USA, is nog steeds niet weg te denken, hè?
1: Nee, eigenlijk niet. Het staat nog steeds hoog in de top 2000 natuurlijk ook. Je hoort het nog steeds wel. En er is nog steeds wel wat controverse over. Al is het wel heel duidelijk waar Bruce Springsteen aan welke kant Bruce Springsteen nu staat. Hij wint er nu echt geen doekjes omheen. Het is nu zijn al zijn liederen bijna een klaagzang over hoe slecht het kan zijn in de Verenigde Staten. En hij sluit zijn mond dus niet echt tegenwoordig. En ja, grappig is ook wel dat de mensen die hem fantastisch vonden in de jaren 80... ja, die zijn nu allemaal 65 en die zijn allemaal boos dat hun kleinzoon nog geen baan meer kan krijgen. En dan stemmen allemaal Trump en haten Bruce Springsteen. En dan denk je ook van, goh, ja, je had misschien wat eerder naar zijn muziek moeten luisteren, dan had je doorgehad dat hij dat toen ook al zei. En dat jij degene bent die veranderd is en niet hij.
0: Ja, zo ook zonde toch? Ook dat, dat je dan moet kijken naar, kan je de politiek scheiden van muziek? En met zo'n nummer als Born in the USA... Ja, dat is gewoon zo versmolt met de politiek dat dat eigenlijk niet meer kan, toch?
1: Nee, en dat, daar ging dan de discussie ook een beetje over. Van, is dit, weet je, wie bepaalt uiteindelijk de betekenis van het liedje?
0: Ja.
1: Is het de artiest die het schrijft op een bepaalde manier? Zou je zeggen ja, maar ja, als het publiek er op een bepaalde manier interpreteert, ja, wat dan? En you know, weet je. De muziek kan je heel erg van houden en zo. Maar en als er dan zo'n tekst is waar je op kan dansen, waar eigenlijk wordt gezegd van het leven is slecht, het leven is slecht. En ja, en je denkt van nee, het leven is goed, want ik sta hier te dansen. Ja,
0: Dan kan je twee kanten op gaan, inderdaad.
1: Ja, precies. Kan je dat loszien van elkaar? Kan je denken van, nou, als de tekst zo slecht is, dan kan ik me niet vrolijk voelen. Ook al maakt de muziek me wel vrolijk. En maakt het wel dat ik zat te springen hier zo. Dus ja, dat is altijd moeilijk met dat soort dingen.
0: Ja, en dat blijft de vraag. Maar ja, voor nu wil ik jou heel erg bedanken, Remo Kranenburg. Voor ja, natuurlijk Born in USA en Thriller. Dat we die twee iconische albums even hebben doorgespit. En ik spreek jou in het volgende uur weer over de radio.
1: Ja, dan gaan we het over KWABC.
0: Gezellig. Tot later, Raymond. Dankjewel. Ja, dan is het nu tijd voor muziek. En we gaan luisteren naar Bad Bunny met Nueva York.
3: Nueva York.

0: Bad Bunny met Nueva York.
1: De wereld van BNNVARA.
0: We vliegen door naar Zweden, want daar woont onze correspondent Joep Hermans. Joep, muziek, albums. Wat zit er in dat water in Zweden? Want er zijn zoveel gigantische artiesten afkomstig uit Zweden.
2: Ja, ik denk toch de Zweedse zangcultuur. Men houdt hier van zingen. En ook bij diners en dergelijke wordt er toch wel om de 20 minuten een lied ingezet. Waarbij iedereen inhaakt, behalve ik. En dus de liederencultuur is groot en nog steeds populair. Er wordt veel gezongen in Zweden. En dan merk je ook inderdaad dat internationaal Zweedse artiesten toch erg goed doen, al decennia lang.
0: Ja, die doen het al heel lang goed. Ja, als je het hebt over grote Zweedse artiesten, dan heb je het natuurlijk over deze. Laten we even luisteren.

0: Dancing Queen van ABBA, Joep.
1: Ach, ABBA, Agnetha Veldskog, ja. Wat moet ik zeggen?
0: Geweldig.
1: Ja, het is wat mij naar Zweden dreef eigenlijk.
0: Nou,
1: ja, in die zin, ik weet nog dat ik als jongetje van 10 voor het eerst ABBA zag op tv. En dat Agnetha een verpletterende indruk op mij maakte. Mm. En dat ik dacht van, ooit ga ik naar Zweden en neem ik kennis van een blonde Zweedse zangeres.
0: Nou, dat
1: en dat is gebeurd.
0: Ja,
1: dus.
0: Dat is gelukt. Maar wat is nou de legacy van ABBA in Zweden?
1: Die slaat een generatie over eigenlijk. Dat is wel aardig. Dus de ouderen van nu, zeg maar rond 70, 80, die waren helemaal dol op ABBA. En de mensen rond 50 van mijn leeftijd, die hebben er niet zo heel veel mee. Want die herinneren zich ABBA voornamelijk als die eeuwige LP's die tijdens de barbecue gedraaid werden, terwijl hun ouders dronken werden.
0: Oh.
1: De nieuwe generatie, die houdt weer wel heel veel van ABBA. Dus de Mamma Mia musicals, films, noem maar op. Daar is het weer heel populair. Dus in Nederlandse begrippen zou je het misschien kunnen vergelijken met Herman van Veen. Die bepaalde ouderen heel mooi vonden. Mensen van mijn leeftijd denken van ja, nou nee, hoeft niet.
0: Mm-hmm.
1: En mijn kinderen het weer wel mooi vinden. Dus dat is een beetje ABBA in Zweden.
0: Okay.
1: En ja, de legacy is er is een museum, de muzikanten zelf die zijn verridderd, wereldberoemd. En een aardig weetje is misschien wel dat Anna Frida op een gegeven moment erg into de Oosterse filosofie was. En die heeft hier in het zuiden van Zweden, in de bossen, een enorm boeddhistisch klooster aangelegd.
0: Okay.
1: Jantorp heet dat. En je weet niet wat je ziet. Het is in Österlen, in Skåne, Zuid-Zweden. En je gaat daar het bos in en je rijdt een boerenerf af. En dan vanuit het niets zie je dus zo'n Tibetaans klooster in Zweden.
0: Het klinkt prachtig.
1: Het is een aanrader. Ja, het is prachtig. Het is een aanrader.
0: En wordt dat dan ook heel erg druk bezocht?
1: Het wordt redelijk druk bezocht door hippies en mensen die van bepaalde kruidenthee houden. Maar Anna Frida zelf heeft er niks van mee te maken. De goeroe die zij toen volgde, die is eigenaar van het geheel. Hmm. En daar zijn wel verschillende rechtszaken over geweest.
0: Okay, dus zij heeft er zelf nu niks meer mee te maken, maar het is nog steeds...
1: Redelijk druk bezocht door hippies en mensen die van bepaalde kruidenthee houden. Maar Anna Frida zelf heeft er niks meer mee te maken. De goeroe die zij toen volgde, die is eigenaar van het geheel. Hmm. En daar zijn wel verschillende rechtszaken over geweest.
0: Okay, dus zij heeft er zelf nu niks meer mee te maken, maar het is nog steeds... Het bestaat nog wel.
1: Het bestaat.

0: Ja, Ace of Base, Happy Nation, Joep.
1: Ace of Base, enough said eigenlijk, hè? Ja, met een gelukje zijn ze wereldberoemd geworden. Dat is wel een aardig wetenswaardigheidje.
0: Ja, wat was het verhaal van die band? Ja, vertel.
1: Ja, nou ja, ze hadden een demo op cassette en een producer die moest er naar luisteren en die had een cassettedek in zijn auto en cassettebandjes destijds kon je moeilijk voor of achteruit spoelen. Dus dat moest je helemaal uitzitten. Mm-hmm. En hij vond er niet veel aan. Hij was niet onder de indruk, maar hij zat in Stockholm in een geweldige file met de auto, dus hij was gedwongen om naar het bandje te blijven luisteren. En toen daalde het eigenlijk in dat hij dacht van ja, nee, dit kan toch best wel hitmateriaal zijn. En na 3 keer een bandje geluisterd te hebben, toen was hij om. Dus als er geen file was geweest, was Ace of Base nooit uitgekomen. Hadden we er geen kennis van gehad.
0: Nou, eindelijk een keer iets positiefs aan een file. En ja, want hoe groot is Ace of Base geworden?
1: Ace of Base is groot, maar voornamelijk meer in het nieuws met wat verleden. Een van de leden die zou een extreemrechts geschiedenis hebben gekend, heeft hij ook niet ontkend. Hij zei ja, ik zat toen wel bij die nazi-groepering, maak er spijt van. En dat is eigenlijk een telkens terugkeer. Er een rare stalker die ooit bij een zangeres is ingebroken en zich in een kast had opgesloten. Huh? En toen een van de dames ging slapen, toen werd ze wakker, terwijl er dus een fan met een mes op haar keel voor haar stond. Ja, daarna zijn ze ook wel wat voorzichtiger geworden. Dus dat. Maar het is nog steeds een beetje van de trip-hop, acid house. En het blijft hangen, hè? Het is een urban. Ik kan het nummer nu weer woord voor woord meezingen.
0: Ja, het is wel een hit. Ja, je zei ook al tegen me, Bem, elk nummer ken je ook echt. En dat is ook waar. Ja. Het zijn allemaal natuurlijk klassiekers, hè?
1: Het zijn klassiekers en je krijgt ze makkelijk in je hoofd, maar je krijgt ze er heel moeilijk uit.
0: Dat is een goeie, toch? Dan zit je goed.
1: Dan heb je een hit, ja. Je zou bijna naar Billy Ocean moeten luisteren om Ace of Base te kunnen vergeten.
0: En dan, Joep, gaan we door. Want ja, we hebben hier Luke Sharp van Roxette. Luister maar even mee.

0: Ja, Look Sharp. Dit is ook weer zo'n nummer dat ik inderdaad ken. Maar wat is het verhaal van de Roxette?
1: Roxette werd heel beroemd met z'n tweeën. En in Zweden is eigenlijk daarna de zangeres Marie is nog in de spotlights gebleven. Mede ook omdat ze een keer zou gaan optreden weer. En ze gleed uit in de badkamer en voelde zich niet goed. En toen bleek ze een hersentumor te hebben. Want dat een agressieve vorm van hersenkanker had ze. En het was heel spannend of ze dat zou overleven of niet. Die operatie is uiteindelijk geslaagd. Maar ze hoorde niet meer goed. Ze werd blind aan één oog. Ze kon niet meer lezen. Ze kon niet meer schrijven. Dus ze moest zichzelf eigenlijk opnieuw uitvinden. En dat werd gretig door de media gevolgd. Waar ze zich ook wel... Die heeft ook wel toegelaten toen het weer wat beter met haar ging. Dan is kunst gaan maken. Houseful tekeningen. En een stukje bij beetje zichzelf weer opgebouwd. Heel knap. En ook weer muziek gemaakt tot het einde. Het is nu alweer 17 jaar geleden dat ze stierf. Maar in Zweden is het een van de, van de grote mensen die ook de strijd tegen kanker op de kaart heeft gezet.
0: Ja, en natuurlijk echt een publieke, publieke beeld dat heel erg ziek was. Dus eventjes om het goed te begrijpen, dus ze is gewoon gevallen in de badkamer. En daaruit bleek er een hersentumor te zien. Operatie gedaan en daarna ging het eigenlijk ook alweer een beetje bergaf. Ze moest zichzelf opnieuw leren kennen, ontwikkelen, maar altijd muziek blijven maken. Hoe was haar fanbase? Want ik kan me voorstellen dat natuurlijk als je fan bent van haar, dat het geweldig is dat je die hele reis met haar doormaakt.

0: Ja, die groeide met haar mee en ook met haar muziek, denk ik. Kijk, over het algemeen is toch je formatieve muziek, zoals dat heet, die is een beetje rond je 15e, 16e. Dat blijft haken. Als je een artiest hebt die zichzelf ook ontwikkelt, tegelijk met jou, dan kan het heel dankbaar zijn. Denk aan een Prince of een David Bowie, die ook telkens andere dingen bleef doen. Ja. En daardoor eigenlijk als een soort goede vrienden in je leven zijn. Mensen die kort bestaan, die blijven dan toch voor een bepaalde fase van je leven verantwoordelijk, zeg maar. En Marie bleef dus ook voor veel mensen eigenlijk een companion, een reisgezel. En zeer geliefd in Zweden. Over de doden niets dan goeds. En ook in dit geval hoog gerespecteerd.
1: Ja, en dus nog steeds. Want je zei net al dat ze al 17 jaar geleden is overleden. Maar ze is dus nog steeds een icoon.
0: Ze is nog steeds een icoon. En als er af en toe een clip van haar op tv komt, dan Filippa die wil hem ook helemaal uitzien. En dan mag ik ook niks zeggen. Dan moet ik stil zijn.
1: Het groot gelijk, Joep. En dan gaan we alweer door naar ons laatste jaar. Er waren er zoveel, Joep, dat we een selectie hebben moeten maken. Maar we gaan nu even luisteren naar The Cardigans.

0: Ja, dit was natuurlijk The Cardigans met Love Fool. Het is ontzettend goed. Want ik ken dit nummer eigenlijk, Joep, door een soort remake van Justin Bieber.
1: Je kent hem niet van de film Romeo and Juliet?
0: Nee, ik ken hem. Ja, ik ben de Justin Bieber generatie. Maar dat zegt wel dat het inderdaad zo'n goed nummer is, dat het, weet je, van generatie op generatie, met net een ander jasje, maar toch weer wordt doorgegeven.
1: Ja, maar het werd heel beroemd. Je had die beroemde scène met een hele jonge Leonardo DiCaprio. En ja. Claire Dane was een tegenspeelster, geloof ik. Die elkaar verliefd aankijken door een aquarium heen. En allebei jong en mooi, zoals 17-jarig alleen maar kunnen zijn. Echt met de schoonheid van de jeugd. En dan dat nummer op de achtergrond. En het werd een wereldhit.
0: Door die film ook, wel geholpen, door die scène.
1: Door die film ook, ja. Mm. Door die scène, door die film. En ja, die zangeres Nina Persson. Die oogt ook heel goed in de camera. Dat was ook zo'n prachtig, jong, blond, Zweeds dame met hoge jurken. Grote ogen. En is eigenlijk bij die band gegaan omdat ze zich kapot verveelde in de stad waar ze woonde, waar niks gebeurde.
0: Dus, okay.
1: Heeft een x aantal jaren getoerd. En zoals leeftijd. Daarom denken ze, nou, dat is ook alweer genoeg. En ik ga daarna weer terug naar de bossen hier. En houdt zich tegenwoordig bezig met pottenbakken en keramiek in Malmö.
0: Nou,
1: als je naar de
0: keramiekfabriek
1: in Malmö. Ja, als je naar de keramiekfabriek in Malmö gaat, dan kan het zijn dat je daar een kleine slanke dame op leeftijd tegenkomt. Waarvan je niet het idee zou hebben van, god, die heeft ooit de wereld bestormd met muziek. Mm. Maar het is wel zo.
0: Ja, dus eigenlijk der stadje ontvlucht. Toen even het rock en roll leven gevoeld, geproefd. Maar uiteindelijk weer lekker terug potten aan het bakken en met keramiek aan het werk.
1: Ja, nou is dat denk ik ook een hobby die je prima kan doen als je goed geld verdiend hebt in de muziek.
0: Dat denk ik ook.
1: Ja, ik zou ook best potten willen bakken met een paar miljoen op de bank. Daar zou ik geen probleem mee hebben.
0: Dat is totaal geen probleem. Maar wat was... dit was in 1996, hè? En natuurlijk, die film heeft ontzettend geholpen daarmee. Ik vermeld net ook al Justin Bieber, die er ook wat mee heeft gedaan. Maar wat is hier nu nog van over van de Cardigans? Als je kijkt naar het beeld van wat mensen in Zweden hebben over de band.
1: Ja, het is meer... trots, de nationale zweet, die trots is op zijn muziek als een groot exportproduct.
0: Ja.
1: Verder is hun voetafdruk niet zo groot geweest als Ace of Base, ABBA of Roxette. Daar, dan zijn ze toch een treetje lager, maar nog steeds heel groot.
0: Ja.
1: Zonder meer.
0: Ja, nou Joep, ik wil jou ontzettend bedanken voor dit even de trip down memory lane. Als het gaat om legendarische nummers, albums en bands in Zweden.
1: Ja, het grappige is nu ik alles terugkijk en de gemene deler is toch dat alle zangeressen knap, blond en Zweed zijn.
0: Ja, maar dat is heel Zweed als je denkt aan een Zweedse meid. Knap en blond.
1: Ja, maar dat hangt er vanaf in welke stad je komt.
0: Okay.
1: Dus niet overal zo. Er zijn ook hele muzikale, hele mooie brunettes of van een mix afkomst.
0: Gelukkig
1: noem maar op.
0: Maar.
1: Dat is niet, ja, gelukkig maar.
0: Ja.
1: Nou ja, denk aan Loreen, hè, van het Eurovisie Songfestival.
0: Ja, dat is ook zo. Ja, klopt. Ja, jullie hebben echt een gigantische vijver vol met talentvolle vissen. Maar dit was eventjes ons overzichtje voor vannacht. En heel erg bedankt,
1: leuk.
0: Joep Hermans uit Zweden. Nog een hele mooie nacht.
1: Een fijne nacht, bedankt.
0: Dankjewel. Doeg.
2: De wereld van BNN VARA.
0: Dan gaan we nog eventjes terug naar Engeland. Want Marianne Blauwboer heeft ook nog wat te vertellen over legendarische albums.
3: Hoi, Bemzi met Marianne uit Engeland. Legendarische albums, ja, dat hangt natuurlijk vaak af van de generatie van mensen met wie je spreekt. Amy Winehouse, Back to Black, Oasis, What's the Story, Ed Sheeran of Adele. Ze hebben allemaal duizenden exemplaren verkocht en worden voortdurend gestreamd. En de Royal Mint in Engeland heeft trouwens aangegeven zojuist dat er een munt geslagen gaat worden met het logo van Pink Floyd's Dark Side of the Moon. Ook een legendarisch album. En te verkrijgen voor slechts £18,50. Maar een album dat echt enorm geliefd is, is natuurlijk van de Beatles. Ja, we hadden het er al eerder over, hè, de Beatles, met een nieuw museum dat geopend gaat worden in Londen. Maar als je het hebt over legendarische albums, dan moet je natuurlijk Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band noemen. Het werd uitgebracht door de Beatles in 1967 als een reactie op Pet Sounds van de Beach Boys, de Amerikaanse band. En de Beatles hadden in die tijd genoeg van dat eindeloze toeren over de hele wereld, waar de fans zo hard schreeuwden dat niemand ze eigenlijk kon horen. Naar eigen zeggen vonden ze dat ze daardoor steeds slechter gingen spelen. Dus ze hadden echt zin om na een tijdje in de studio van EMI te zitten, wat later de Abbey Road Studios genoemd zou worden, en te ontdekken wat er op geluidstechnisch gebied allemaal kon met nieuwe speeltjes. Ze hadden echt een enorm budget en geen specifieke deadline, dus puur genieten. En ze hadden ze bijvoorbeeld lang vastgezeten aan het feit dat liedjes niet langer mochten zijn dan 3 minuten. Nou, op dit album heb je bijvoorbeeld het nummer A Day in the Life meer dan 5 minuten lang. Met een enorm bombastisch middenstuk waar een heel orkest van laag naar hoog gaat in minder dan 1 minuut. Overigens wordt tekst van dat liedje 4000 Holes in Blackburn, Lancashire nu nog steeds vaak genoemd als we het hebben over hoeveel potholes, gaten er in onze wegen te vinden zijn. Dus dat gaven ze toen al aan. Pepper, zoals het ook wel genoemd wordt, wordt als een van de eerste conceptalbums genoemd. Het heeft een soort theaterprogrammavorm in elkaar gedraaid door deze Sgt. Pepper band. John Lennon vond dat trouwens onzin, zei dat er weinig sprake was van een concept, maar meer een aantal compleet los aan elkaar hangende liedjes. Liedjes zoals Being for the Benefit of Mr. Kite, wat kwam van een circusposter die Lennon aan de muur had hangen. Lucy in the Sky with Diamonds werd gezien als een liedje dat heel sterk aan drugs refereerde. De titel spelt LSD. Hoewel de Beatles dat veelal ontkennen en zeggen dat de titel kwam van een kindertekening. Maar het hele album past heel goed in die psychedelische hoek van de late jaren 60, waar zij vorm aan gaven. De cover van het album was ook een spektakel van de hand van Peter Blake. Je kent het vast wel, hè? De Beatles in kleurrijk soort militaristische kostuums, te midden van een collage van allemaal bekende figuren. Marlene Dietrich, Albert Einstein, Lauren Hardy, Oscar Wilde, Bob Dylan. Alsof ze hun favoriete dinergasten mochten uitkiezen of zo. Zelf vind ik Sgt. Pepper best een aardig album, maar het is absoluut niet mijn favoriete album van de Beatles. Ik vroeg me af, welk liedje op Sgt. Pepper vind jij nou het aardigst, Pamsie? Ja. Groetjes.
0: Ja, dankjewel, Marianne Blauwboer. Ik ga dan toch, denk ik, voor With a Little Help from My Friends. En hiermee zijn we weer aan het einde gekomen van het eerste uur van De Wereld van Bien en Farah. Wordt al aardig in de NPO Luister-app verteld waar vandaan wordt geluisterd. Neddy luistert met veel genoegen vanuit Alphen aan de Rijn. Martijn is net thuis van een gezellige bruiloft in Zeist. En nu is hij lekker thuis in Veenendaal. Jolanda vanuit Den Haag. Jan-Jaap weer lekker vanuit Sneek. Eva vanuit Breda. Nou, laat mij ook even weten waar vandaan jij luistert. Dat kan in de gratis NPO Luister-app. En dan gaan we zo meteen het volgende uur weer lekker door met nog een heel uur over de wereld vliegen. Ik spreek jullie zo meteen weer na het nieuws van 2 uur. Tot zo meteen.

0: NPO Radio 1.
1: 2:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Met het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg het land veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Met 516 punten won Bulgarije met afstand. De tweede plek was voor Israël, de derde voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen bewolkt en wat regen. Later stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1.

0: Margie de Visser.
1: Een hele goede nacht en welkom terug bij de wereld van BNNVARA van zondag 17 mei. Mijn naam is Bamsje de Visser en ik neem jou vannacht mee op wereldreis. En dit uur staat in het teken van de beste uitvinding tot nu toe, namelijk de radio. Het is vandaag 66 jaar geleden dat Radio Veronica landelijk te horen was. De radio was in die tijd een onmisbaar medium. Nou, misschien ben ik niet objectief, maar de radio is voor mij nog steeds onmisbaar. En ook volgens mij voor jullie luisteraars. Maar hoe zit dit nou in het buitenland? Hechten mensen nog waarde aan de radio? Ik ga erover in gesprek met onze correspondenten uit Canada, Dominica en de Verenigde Staten. En laat mij nou nog steeds even weten waar vandaan jij luistert. Ik merk dat er heel veel in Nederland geluisterd wordt. Zo luisteren ook Larry en Kika uit Heemstede, David uit Amstelveen en Doreen uit Amsterdam-Zuid. Dus laat me dat weten. Dat kan allemaal gratis in de NPO Luister-app.
0: De wereld van BNNVARA.
1: Maar eerst stel ik je natuurlijk voor aan mijn correspondenten van het tweede uur aan de hand van het actuele nieuws daar. We beginnen onze reis in Canada, want daar woont Bas Brusje. Bas, wat fijn dat je er bent.
2: Hallo Bamsie, leuker te zijn.
1: Hele goede namiddag voor jou, Bas. In het vorige uur heb ik het al een beetje gehad over Drake. Want je kan er niet omheen, Bas.
2: Nee, Drake is nogal in het nieuws geweest deze week.
1: Ja.
2: Want hij heeft al een aantal weken stunts om zijn nieuwe album te promoten. Het heet Iceman. En wat de internationale pers heeft gehaald is dat een van die stunts betrof het plaatsen van een enorme